0: 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar in Winschoten aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster, Astrid de Jong.
3: Goedenacht en hartelijk vrijdag. En fijn dat het inmiddels mei is, 2 mei wel te verstaan. Ja, dat betekent mooi weer. Alhoewel ik net hoor dat het gaat regenen komende week. Nou goed, doet er niet toe. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Dat betekent dat ik je vraag om te bellen met een onderwerp in de vraagvorm natuurlijk. 0800-1121. En die vragen gaan we dan bespreken met mensen die ook bellen naar 0800-1121. Je kunt als je wil een mailtje sturen. Dat mag altijd naar Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En je kunt ook een berichtje sturen op X of op Facebook. Je mag altijd appen, dat is gratis. Kan via de NPO Luister app. En als je wil komen chatten, dan kun je inloggen op radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je dan de chat aanklikken. En dan zie je alle mensen die zich daar verzameld hebben op dit tijdstip. En als je mee wil kijken, dan kan dat via NPO 1 Extra. Goed, het zijn allemaal manieren om mee te doen. Maar het snelste en het makkelijkst doe je mee aan dit programma als je belt naar 0800-1121.

0: Nachtzuster van Doe Maar. Je kunt bellen met Nachtzuster. Gewoon onderdeel zijn van het programma Nachtzuster. Via 0800-1121. Dan stel je je vraag op de radio. En dan bel je misschien ook wel met een antwoord. Zodat je dat kunt geven op de radio. Ronnie.
1: Hallo, goeiedag.
0: Hallo.
1: Hi, goedenavond. Hi, ik had een vraagje.
0: Ja.
1: Ik had het net heel lang met een vriend erbij erover. Maar ja, hoe definieer je nou eigenlijk geluk?
0: Ah, oh, ja, die is moeilijk, hè?
1: Ja, ik heb er best wel een beeld over. Maar ik ben toch op zoek naar ja, jullie hulp eigenlijk.
0: En wat kwam daar dan van? Van wat voor discussie kwam dat dan?
1: Nou, we waren een jointje aan het roken. En we dachten even filosofisch na te denken van... ja, wat is nou eigenlijk ja, de definitie van geluk? Of ik was benieuwd naar andere mensen definitie. Dus wellicht konden zij, konden zij antwoorden geven op onze vragen.
0: Ja.
1: Of in ieder geval onze perspectieven verbreden.
0: Ja, dat zou fijn zijn. Ik heb ooit een heel programma gemaakt van volgens mij 2 uur over geluk. En het is wel moeilijk om er inderdaad een eensluidende definitie van te krijgen.
1: Nee, dat begrijp ik. Nee, ik probeer het meer ook vanuit een filosofisch zeg maar, punt te benaderen.
0: Ja.
1: Heb jij zelf een idee? Of moet ik eerst mijn eigen idee uitleggen?
0: Leg jij jouw idee maar uit.
1: Nou, wat ik denk is, ik definieer het niet gelijk als het toekrijgen van alles wat ik wil of zo. Maar meer als de toestand waarin ik even niks mis.
0: Oh ja.
1: Dus voor mij is dat niet per se euforie of zo, of succes of constant plezier. Mm. Maar meer gewoon, ja, innerlijke rust, om het even zo plat te zeggen.
0: Dat is al heel mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En volgens mij is het een soort, inderdaad een soort rustige staat van tevredenheid.
1: Mhm.
0: En wat ik wel geleerd heb van dat programma toen is dat geluk niet bestaat als je ook ongeluk of als je niet ook ongeluk of pech hebt.
1: Ja, precies. Dus dat je zeg maar sterker uit tegenslagen komt of zo. Of dat het vallen en opstaan is. Of wat
0: ja, of nou ja, dan, kijk, als je de hele tijd gelukkig bent, dan ervaar je het niet meer als geluk. Dan is
1: ja,
0: het
1: precies.
0: Gewoon.
1: Ja, ik hoor wat je zegt. Ik denk dat geluk wat dat betreft in die zin dualistisch is. Dus als je zegt van ik ben gelukkig als ik dit heb, dan ja, dan ben je impliciet ook niet gelukkig als je dat niet hebt, zeg maar. Zal je wat ermee doen?
0: Ja, maar ook als je gewoon gelukkig bent en je hebt alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. En je hebt dat de hele tijd.
1: Mm-hmm.
0: Dan hou je op gelukkig te zijn, want dan wordt het gewoon.
1: Ja, dus eigenlijk bedoel je dat je steeds je verlangens verlegt. Ja, in ieder geval als je jezelf voorstelt van ik heb een bepaald doel en als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. En uiteindelijk ga je weer meer, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, naar je standaard leven of heb je weer een groter doel, dus waardoor je eigenlijk geen ja, geluk ervaart, terwijl je dat op voorhand wel denkt.
0: Nu heb ik ook een jointje nodig.
1: Ik weet niet waar je iets meer over had.
0: Nee, het is meer, nou, zoals ik het zie, is het meer van dat het, en dat is vrij troostend, dat als je ongelukkig bent, dat je dus meer kans hebt om gelukkig te worden.
1: Ja. Maar dat is ook vrij relatief dan, toch?
0: Want... Ja. Ja,
1: oké. Ja.
0: Nee, oké. Okay. Nou, als mensen willen bellen over geluk en hun definitie daarvan, 0800-1121. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel, dames.
2: Heel bedankt.
0: Dag allemaal. Doeg. Hoi. Marco.
3: Goedenacht, goedemorgen.
0: Hi, Marco.
3: Hallo. Ik heb een vraag.
0: Nou. Ik heb hoop. Ik mensen die zitten te luisteren en die misschien een antwoord weten. Dus kom maar door.
3: Ja, ik ging hartstikke goed. Ik had de eerste keer dat ik wilde en ik was meteen door. Dus
0: ja.
3: Ik had vandaag al tegen mijn dochters gezegd van ik geloof dat ik vandaag afzetmaals ga bellen.
0: Oh, toe maar. Je had het overdag al voorspeld.
3: Ja, ik dacht van we zitten heerlijk op vakantieadres op Lanzarote met z'n viertje.
0: Zitten jullie nu op Lanzarote?
3: Ja, ik kijk niet naar buiten. Het is heerlijk weertje. De eerste 2 dagen was het minder, maar nu was het aangenaam 25 graden. En ik werd ook net voor 5 of 2 weken wakker. Ik dacht, oh, nu ga ik even bellen.
0: Ja, dan moet het zo zijn, hè? Ja.
3: Ja.
0: Nou, wat mooi. En wat had je voor vraag?
3: Nou, we waren aan het wandelen langs de zee op. En daar hebben ze een helemaal mooie betonnen voetpad helemaal langs opgelegd. Kun je kilometers ver kun je lopen. Mm-hmm. En dat hebben we van de week een paar keer gedaan. En dan liggen van die betonklinkers over de vloer. En op heel veel plekken is die toplaag. Is helemaal versleten, lijkt het wel.
0: Ja.
3: En dan in een stuk eerst weer helemaal goed. En ik sta me af te vragen van hoe kan dat nu? Want als het nu echt een weg is waar je met een auto over in rijdt of zo, dan kan ik me dat nog voorstellen. Maar dat is gewoon een wandelpad. En dat gaat mooi heuvelachtig op en neer. En dan heb je een heel stuk. Dan is het perfect, de betonklinkers. Mm-hmm. En dan heb je weer een heel stuk. Dan is echt de bovenste laag ongeveer een centimeter of zo. Is helemaal afgesleten.
0: Dus je vraag is je vraag nu hoe het kan dat dat afslijt? Of is je vraag waarom het op sommige plekken wel en op andere plekken niet afslijt?
3: Ja, beide eigenlijk. Ja. Hè? Als je nu af en toe rijdt er een keer een auto van de politie of zo eroverheen. Maar voor de rest is het alleen maar voetgangers dat er loopt. Dus ik denk, hoe kan dat nu slijten? Misschien is het wel de warmte of zo. Of de zeelucht. Ik heb geen flow hier.
0: Ja, en het is beton.
3: Ik heb betonklinkers.
0: Ja. Waar zat je ook weer?
3: Playa Blanca, op Lanzarote.
0: Heerlijk, hè?
3: Ah, heerlijk. Eerst twee dagen was dat minder. We hebben zelfs regen hier gehad. Dat hebben we nog nooit gehad. En nu weer een heerlijk zonnetje. Niet te warm. S'avonds koelt het af naar een graad of 20. En overdag is het 25 graden. En ik moet wel zeggen, het is wel slecht voor je buik, hoor. Het zit all inclusive en al die lekkere dingen. Dus,
0: En hoe lang blijf je nog?
3: Als alles mee zit, tot met woensdag. En we zijn afgelopen zondag gekomen. Dus,
0: lekker. Nou, fijne vakantie nog. Ik ga proberen een antwoord te vinden voor jullie.
3: Helemaal goed. Dankjewel. Veel succes met je show.
0: Dankjewel. Dag Marco.
3: Dag.
0: Dag. Even kijken hoor, de toplaag dus van het trottoir slijt, maar niet op alle plekken. En hoe kan dus het beton slijten en waarom niet overal dan? Ja, dat is eigenlijk de vraag. 0800-1121. Robert.
2: Ja, goeienacht met Robert.
0: Robert,
2: ik hoorde jullie net praten en jullie hadden het over wat is geluk?
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, nou, dat weet ik wel. En de definitie van geluk, en met name in Den Haag, dat is dat betekent geluk is een geilwerk dat van voetballen houdt.
0: Ja, daar zit alles in natuurlijk wat je nodig hebt.
2: Ja, en dat is wel leuk. En dat is gewoon een beetje lekker recht voor zijn raap. En dus ik dacht van, nou...
0: Maar
2: ik denk, nou, dat is wel een leuk antwoordje erop.
0: Ja, maar dat kan je dan wel zeggen. Maar dit is dan, als je het een beetje ouderwets bekijkt, is dit natuurlijk geluk voor de man en niet voor de vrouw. De helft van de mensen.
2: De vrouw kent dat ook. Ja, misschien vindt een vrouw dat ook wel leuk.
0: Ik denk niet dat alle vrouwen het liever anders zien. Maar ik denk dat veel vrouwen liever een man zien die ook weet hoe het huishouden werkt.
2: Ja, logisch.
0: Ja,
2: maar, weet je...
0: Moet niet op alle slakken zout leggen.
2: Weet je, je moet een beetje in het leven en dan moet je het een beetje leuk maken, een beetje de humor erin houden. En dat is gewoon jammer dat tegenwoordig de mensen te serieus zijn, weet je wel. En ik had zoiets van, tuurlijk heb je altijd serieuze vragen in het leven en natuurlijk kan je ergens iets van op afvragen. Maar ik vond dit wel leuk en dan denk ik, het leven is af en toe zo een hoop ellende dingen en laten we het gewoon lekker... de humor erin houden. En de een vindt het wel leuk en de andere niet. Dat is ook zo. Dus vandaar. Dus ik dacht van, ik gooi hem er even in.
0: Heel goed gedaan, Robert. Dank je wel voor het bellen.
2: Hey, dank je wel. Doei.
0: Doeg. Truus.
4: Ja. Ik ben benieuwd. Waarom is brood zonder verbeteraar zo duur? En waar kan ik dat kopen? Behalve dan in de biologische winkel.
0: Oh, maar is het zo duur?
4: Ja. Een paar jaar geleden was het al 5,5 euro voor één broodje.
0: Oh.
4: Ja.
0: En waarom wil je graag brood zonder broodverbeteraar?
4: vind ik veel lekkerder.
0: Echt waar?
4: Ja.
0: Maar broodverbeteraar zou je op zich, als je op de naam afgaat, vanuitgaan dat het beter is dan zonder verbeteraar.
4: Ja, dat vind ik zeker niet. Er zit verbeteraar in en je koopt in Nederland bijna nergens anders ander brood dan met verbeteraar.
0: Nee, ja. Maar blijft het dan niet... Ik wou net zeggen, blijft het zonder broodverbeteraar niet zo kort vers dat je het in één keer op moet eten?
4: Nou ja, daar is de diepvries voor.
0: Oh, ja, ik heb geleerd van een zekere bakker dat je brood eigenlijk niet in de diepvries moet doen.
4: Oh.
0: Ja, maar goed, als er dan geen verbeteraar in zit, dan zal het wel moeten. Ja. Oké, dus waar koop je brood zonder verbeteraar en waarom is het zo duur?
4: Ja.
0: Oké. Nou, Truus, ik hoop dat er een antwoord komt. Dank je wel voor je vraag.
4: Ik heb nog een vraag.
0: Oh, nog een? Nog één?
4: Ja. Zoveel.
0: Nee, ja, als je er toch bent. Ja.
4: Narcisme.
0: Ja.
4: Is dat aangeboren of ontwikkel je dat?
0: Hmm. En vertel eens.
4: Nou, ik heb iemand gekend die een narcist was. En ja, dat heeft mijn nieuwsgierigheid opgewekt.
0: Ja, dat snap ik. En is dat dan je eigen diagnose of had hij zelf ook de diagnose?
4: Nee, hij had dus de diagnose. Dat heb ik niet bedacht.
0: Nee. Maar dat vraag ik me dus vaak af. Want narcisme... is een soort overdreven egocentrisme.
4: Mm-hmm.
0: Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat je, als je narcist bent, dat je akkoord gaat met die diagnose.
4: Nee.
0: Ik denk namelijk dat narcisten denken dat ze het beter weten dan de psycholoog of de psychiater die met narcisme aankomt.
4: Ja, ik denk dat klopt.
0: Ja. Ja, nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet of dat... Ik denk, weet ik eigenlijk niet. Of het aangeboren is. Ja, nou, als iemand dat wel weet, 0800-1121. Ik ga het proberen, Truus, dank je wel.
4: Ik wacht het af, dank je.
0: Oké, doeg. Noël.
5: Hi, goedenavond, Astrid.
0: Hi.
5: Ja, twee dingetjes. Ik had een antwoord op geluk.
0: Ja.
5: Dat is in ieder geval mijn eigen beleving.
0: Ja.
5: En ik had een vraag, maar laten we beginnen met het antwoord.
0: Ja.
5: Ja, kijk, ik denk geluk dat sowieso voor iedereen wel anders is. Ik kan bijvoorbeeld heel gelukkig zijn van een schoon huis.
0: Ja.
5: Of als de auto weer volgetankt is, omdat je weet van, ik heb de komende twee dagen weer eventjes dat ik niet uit hoef te stappen voor werk. En... ja, ik denk dat dat voor iedereen eigenlijk wel verschillend is. Ik bedoel, de een die wordt blij van een escortje of weet ik veel wat. Dus als je een lekkere dikke toeter hebt gerookt, dan kan je ook geluk ervaren. En de volgende ochtend misschien wat minder geluk als je hoofdpijn hebt.
0: Ja.
5: Dus ja, dat eigenlijk, ja.
0: Ja, dus maar jij denkt dus dat het een puur gevoel is.
5: Ja, dat denk ik wel. Kijk, als je een nieuwe televisie koopt, dan heb je ook op dat moment geluk. En ja, na een week is dat eigenlijk ook alweer voorbij.
0: Ja.
5: Ik denk dat dat met heel veel dingen is.
0: Ja, dat vraag ik me dus af. Want ik denk, als ik erover nadenk, heb ik alles om gelukkig te kunnen zijn.
5: Mm-hmm.
0: Maar dan denk je dus niet iedere... Of ik probeer dat trouwens wel te doen, maar automatisch gaat dat niet. Dat je met regelmaat denkt van, goh... Wat ben ik toch gelukkig? Of wat heb ik toch een geluk?
5: Nou, ja, kijk, eigenlijk heb ik nooit een ongelukkig gevoel. Want ja, ik heb mijn ding. Ik hoef niet heel veel te werken. Het gaat allemaal goed. Ik ben enigszins gezond. Ik heb geen zorgen. Ik kan doen wat ik wil. Tot op zekere hoogte. Dus ja, dat geeft je ook weer minder stress. Waardoor je ook weer geluk kan hebben.
0: Maar het klinkt alsof iemand anders in dezelfde omstandigheden het van de andere kant zou kunnen benaderen.
5: Ja, en daarom zei ik ook van, het is denk ik voor ieder verschillend wat geluk is.
0: Ja.
5: Door iemand die gaat door het dolle heen als hij een loterij wint. En een ander die maakt zich zorgen omdat ze bang zijn dat er straks gemaskerde mannen voor de deur staan.
0: Oh ja. En is geluk hetzelfde als tevredenheid?
5: Ik denk dat geluk iets verder gaat. Kijk, tevreden is er altijd ruimte voor meer en verbetering en meer vreugde. En ik denk dat geluk dat een aanvulling is op tevredenheid. Toch dat extra stukje dopamine of zo, wat je dan ontbreekt, om je toch het betere gevoel te geven.
0: Oké. En had je een vraag?
5: Ja. Oh, ik vroeg mij dus af. Er was laatst bij mij een stroomstoring in de buurt. En ik woon vlakbij zo'n treinspoor die ik elke keer moet oversteken.
0: Mm-hmm.
5: En ik vroeg me af, wat gebeurt er eigenlijk met die ringeldingen? Voor jou, hoe noemen we dat? Die slagbomen en dat hele discoverstein wat erbij komt kijken. Word je aan je lot overgelaten? Dat je denkt van, nou ja, je hebt geluk of ongeluk als je oversteekt op dat moment. Wat gebeurt er? Sturen ze iemand erop af die het tegenhoudt? Of laten het verkeer stoppen van die treinen? Komt de politie om het af te sluiten? Ja, ik vroeg me af, wat gebeurt er dan als de stroom uitvalt en die dingen dus niet werken?
0: Oeh, maar dat is niet alleen dan met die spoorbomen. Dat is ook met alle stoplichten.
5: Ja, maar dan heb je nog verkeers... Ja, en stoplichten, dat valt allemaal wel mee natuurlijk.
0: Omdat je die regels nog hebt.
5: Ja, precies. En maar ja, een trein, ja, kijk, als ze omhoog staan en de stroom is uitgevallen, je steekt over, omdat je verwacht dat die dingen aangaan.
0: Ja.
5: Dus ja, het kan maar net zijn dat je dan dat geluk wat je die dag had, dat in één keer, ja, in één klap voorbij is.
0: Ja, dan is geluk inderdaad heel vluchtig.
5: Ja. Je hebt alleen de rest van je leven geen zorgen meer dan.
0: Nee, dat is ook, dat is een gelukje bij een behoorlijk ongeluk.
5: Ja, als je eigenlijk een uitvaartverzekering heeft, maar dan is het ongeluk weer voor de nabestaanden.
0: Ja, en zo kunnen we nog wel eventjes doorpiekeren. Maar de vraag blijft, wat gebeurt er met de spoorbomen bij stroomuitval? 0800-1121. Dankjewel, Noël.
5: Dat heb je mooi samengevat. Dankjewel, fijne avond.
6: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al

0: Rudy Karel, wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van mijn plekje hier in de studio. Je kunt me bellen als je een antwoord hebt of een nieuwe vraag natuurlijk. Ronnie wil graag weten hoe jij geluk definieert. Marco vraagt zich af waarom de toplaag van het trottoir versleten is op sommige plekken en op andere plekken niet. Op Lanzarote zit hij. Truus die vraagt zich af waarom brood zonder verbeteraar zo duur is en of je dat alleen in biologische winkels kunt kopen. En ze vraagt zich af of narcisme aangeboren is of dat iemand dat op latere leeftijd ontwikkeld. En Noël wil graag weten wat er gebeurt met de spoorbomen van de treinovergangen bij stroomuitval. 0800-1121. En mocht je een antwoord weten, dan kun je ook bellen naar datzelfde nummer. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Ruben?
1: Ja?
0: Jij mag het zeggen.
1: Ja, de spoorbomen die kennen een ruststroomprincipe. Staat er stroom op, dan blijven ze opstaan. Ze gaan er natuurlijk wel automatisch op en neer. Of althans, ze gaan natuurlijk wel neer als er een trein aankomt. Mm-hmm. En ze gaan natuurlijk ook weer omhoog. Maar als de stroom uitvalt, dan gaan ze over op accubedrijf en ze zakken.
0: Oh, dan gaan ze automatisch dicht?
1: Gaan ze automatisch neer.
0: Oh, dat is handig bedacht.
1: En de lampjes die erop staan, dat zijn zwakstroomlampjes. Want ja, zo'n boom wordt er wel eens uitgereden. Daar kan je niet met 220 volt op zitten.
0: Oh, oké. Okay. En wat betekent dat?
1: Dat betekent dat die lampjes die zullen waarschijnlijk gaan dansen. Dat is tegenwoordig met de elektronica is dat heel goed te doen. Dat zijn LED-lampjes tegenwoordig.
0: Ja.
1: En die kunnen gewoon 4-5 uur achter elkaar gewoon staan discoën.
0: Oké, nou langer zal zo'n stroomomval meestal niet duren.
1: Totdat de storing weer opgeheven wordt.
0: Nou, wat rustgevend allemaal, Ruben. Hoe weet je dit?
1: Dat is mij ooit eens uitgelegd op een spoorvakbeurs.
0: Een spoorvakbeurs?
1: Ja.
0: En wat deed je daar?
1: Rondkijken, leuk.
0: Uit interesse voor het spoorvak?
1: Ja, nee, het was niet eens een beurs, maar het was 150 jaar spoorwegen.
0: Oh!
1: Er waren een aantal mensen van het seinwezen. En je kon dan zien hoe de treinbeveiliging werkte.
0: Oh. En dingen opgestoken die jaren later weer van pas kwamen.
1: Ja.
0: Nou, ben ik blij mee.
1: Ja, er zijn ook gevallen bekend dat als het in de drukke weg gebeurt, dan... als er een stroomstoring is...
0: Ja.
1: Dan rijdt de trein nog wel.
0: Oké, dat kan gewoon.
1: Want de bovenleidingsspanning die staat los van de huistuin- en keukenspanning. Die bomen die werken gewoon op normale huisstroom. 220 volt, misschien 400 volt.
0: Het zou wel zijn als alle treinen in Nederland in één klap stil zouden staan.
1: Nee, maar daarom is het ook in secties verdeeld.
0: Ja, oh ja.
1: Aan sommige van die portalen zie je dan een assortiment van grote ijzeren kasten. Met een groot bordje erop. Schakelaar J, schakelaar H.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn handschakelaars. Een assortiment van enorme hefbomen. En die schakelen dan de 1500 volt gelijkstroom die op de bovendraad staat, schakelen die af.
0: Oh.
1: Dan kun je eraan werken.
0: Oh ja, want dat moet je natuurlijk niet doen als de stek nog in stopcontact zit.
1: En nog eens iets, wisselstroom stoot af, gelijkstroom kleeft aan. Dus daar kom je ook niet los van.
0: Oh ja. Nou, we zijn weer een stuk wijzer geworden, Ruben. Dank je wel.
1: Jo.
0: En een goede nacht.
1: Oké.
0: Goed. Doeg.
1: Doei.
0: David.
2: Ja, goeienacht.
0: Hi.
2: Ik heb een vraag die... Ik zat eigenlijk toevallig op deze radio-uitzending. En toen kwam deze vraag naar boven. Want ik hoor vaker vragen dat ik denk van... is dat nou zo belangrijk om te stellen? Maar toen dacht ik, nou, ik heb eigenlijk ook zo'n vraag. geen offense. Zo van... als je op snelweg rijdt, vaak, ik weet niet of jou opvalt... maar vaak van die delen waar helemaal opeens geen verlichting is.
0: Ja.
2: Gaat dat een lampje branden? Bij mij viel me dat een keertje op. Toen dacht ik... waarom is dat? Of zijn er andere mensen die dat ook opvallen? Of is dat alleen in mijn hoofd?
0: dat sommige plekken opeens donker zijn?
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Ja. We hebben laatst, een tijdje geleden... had iemand de vraag waarom bepaalde snelwegen... niet meer verlicht zijn 's nachts.
2: Oké.
0: Zou dat overlappen? Of?
2: Ja, denk het wel.
0: Ja. Ja, het is... ik weet niet meer wat het antwoord was.
2: Dat is leuk.
0: Ja, maar ja, goed. Er zijn meer mensen die dat nog niet gehoord hebben... of het gewoon ook niet weten. Zoals iemand het nog wel weet. Want heb je ook een voorbeeld van waar je het gezien hebt? Of is het gewoon...
2: Ik denk dat het in België was, maar... Ja, zo bedoel ik het niet. Maar gewoon, het viel me op.
0: Ja.
2: En misschien zijn andere mensen die het ook... zijn opgevallen.
0: Ja, ik weet niet, wat was nou het antwoord? Nou, ik weet niet meer. Maar als iemand het nog wel weet, dan bellen ze wel met 0800-1121. Waarom op sommige wegen de lantaarnpalen uitstaan?
2: Ja.
0: Ja, oké, dankjewel David.
2: Oké, fijne nacht.
0: Dag. Els.
3: Hey, Astrid.
0: Dag Els.
3: Daar ben ik weer.
0: Hallo.
3: Hallo. Mooi luister.
0: Ja.
3: Moet je luisteren? Oh,
0: ja, ik luister.
3: Ja, dat dacht ik al. Oh, ja. Sorry. Ik word net wakker.
0: Ja.
3: Dat is niet interessant. Maar soms kom ik op het goede moment wakker.
0: Ja.
3: Ik hoor geluk.
0: Ja.
3: Dat is voor iedereen verschillend. Ik ben al heel lang ernstig ziek, maar nog, ik leef nog.
0: Mm-hmm.
3: Mijn vader... Nou, daar kan ik het eigenlijk nog steeds, ik ben 73, nog steeds niet over hebben. Wat is nou geluk? Dan krijg ik geld van mijn ouders. Mijn moeder is ook jong overleden. Dat vind ik niet leuk, want ik wil dat ze nog leven.
0: Ja.
3: Maar ik ben ernstig ziek.
0: Ja.
3: En alles wordt zo duur.
0: Ja.
3: Ik ben blij, want alles moet je zelf betalen.
0: Ja.
3: Het gaat als een razende weg. En dat is alleen niet... De brandstof, nou ja, noem maar op. Dat is gewoon om je te redden thuis, regel het maar eens.
0: Wacht even hoor, want waar heb je het nu over dat geld zo snel op is? Begrijp ik dat goed?
3: Nee, ik ga dingen door elkaar halen.
0: Okay.
3: Voor mij is geluk, daar heb ik het al 12 jaar geleden over gehad. Met een neef, zijn vrouw net overleden, hij ziek. Ik zeg, Joop, voor mij... Is het goed, gelukkig, als ik kan doen wat ik zo lang al wil doen? Hij zegt ja. Dus ik heb geen spijt van dingen die gebeurd zijn. Doe ik het wel, maar overal heb ik dat niet. Nou, zegt Joop, ik heb wel spijt van dingen die ik gedaan heb.
0: Oh.
3: Ga ik niet over hebben.
0: Oh.
3: Maar dat heeft hij. Hij heeft overal gewerkt. Voor zijn werk, dat doet er niet toe. Dus het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb één zus, ik heb verder geen broers, één zus... die was getrouwd met iemand die voor zijn 40ste miljonair zou zijn. En dat meende die nog ook.
0: Ja.
3: Maar hij had uit de marine is die zelf een bedrijfje begonnen.
0: Mm.
3: En daar heeft hij, dat dacht ik al... Die klootzak, die is zo met personeel omgegaan... dat ze failliet gegaan zijn. Dus geluk is maar hoe je er tegenaan kijkt. Alleen, dat moet je wel bedenken. En dat is voor iedereen verschillend. Of je nog dat reisje wil maken. Ik heb geen kinderen, helaas. Maar of je met je kleinkinderen nog een feestje wil vieren. Dus dat is betrekkelijk... Dat is mijn ervaring voor geluk. En dan Dat technische. Ik zei recent, dat kan je je wel, denk ik, herinneren. Ik had iets technisch probleem in mijn vliegje. Toen zei jij, ik heb een groot huis. En toen was op een gegeven moment toch het licht. Oh, sorry. Het licht aan, want een metertje, bla bla bla.
0: Ja, oh ja, ik weet het weer, ja.
3: Ja, dat dacht ik al wel. Ja. Want je hebt anderhalf jaar getopt. Dat zijn ingewikkelde. Naderhand, ik deed zat in mijn broek van het lachen.
0: Oh.
3: Ik zeg, oh Els, dan ben je weer gezegd, heb je weer gezegd dat als het niet technisch is.
0: Nou ja.
3: Nee, maar ik begin.
0: Ja.
3: Maar ik moest weer naar het ziekenhuis.
0: Wat?
3: Ik moest weer naar het ziekenhuis, maar ik ga. Het staat al to-do-lijstje.
0: Ja.
3: Ik noem het gewoon, dat moet ik nog doen.
0: Ja.
3: Ik ga volgende week.
0: Ja.
3: Ga ik een erkende elektricien.
0: Oh ja. Ja, oh ja. Om maar gewoon, zeg maar, feilloos naar onderwerpen van vorige week door te gaan. Dat je moet een elektricien hebben voor dat lampje. Maar je belde nu over geluk?
3: Nee, over geluk is hoe je het bekijkt.
0: Ja.
3: Kan je nog wat dingen doen?
0: Ja.
3: Afhankelijk wat je liefste wens is.
0: Ja.
3: Maar elke keer is dat verschillend. Maar je moet bekijken wat jou gelukkig maakt.
0: Ja.
3: En dan over dat technische. Ik ben ook niet zo technisch. Maar over. Wat gebeurt er met spoorwegovergangen? Met. Ze kunnen, ze hebben het geld niet, zeggen ze. Ik ken iemand die werkt bij de NS, maar ik ken ook iemand die werkt bij ProRail.
0: Ja.
3: Solutiebus, een beetje. NS en ProRail. Maar eerlijk gezegd.
0: Ja.
3: Ze kennen, plat gezegd, ze kennen het niet aan.
0: Wat niet?
3: Nou, om de rail, het spoorwegnet aangepast te krijgen.
0: Oh, maar dat was de vraag niet, Els. De vraag was wat er gebeurde bij een stroomstoring met de spoorwegovergang.
3: Oh, storing!
0: Ja, maar daar hebben we net antwoord op gekregen.
3: Oh.
0: Ja, dus het schiet ook wel weer lekker op, hè?
3: Nou.
0: Ja.
3: Dan is mijn volgende. Wacht even.
0: Ja.
3: Dan is mijn volgende vraag.
0: Ja.
3: Kunnen ze dat aanpassen? Hebben ze er geld voor? Of blijft het tobben? Dat was mijn vraag.
0: Maar wat? Blijft wat tobben?
3: Het spoorwegnet.
0: Oh.
3: Is toch gewoon tobben? Ze kunnen het niet. Zeggen ze.
0: Je bedoelt...
3: Nee, schat, ik hoor het zo wel. Ik weet niet dat het opgelost was.
0: Nee, maar de vraag van wat er gebeurde bij een stroomstoring, die is opgelost.
3: Nee, maar dan hoor ik. Oh, nee, maar dan hoor ik het wel of ik lees het wel.
0: Ja, maar wat is jouw vraag nu? Of ze wat kunnen?
3: Oh, stroomstoring. Ik denk.
0: Ja.
3: Dat het ingewikkelder is dan ik altijd dacht.
0: Oh.
3: En dat komt omdat iemand die ik heel goed ken,
0: ja,
3: nu bij ProRail werkt.
0: Ja, maar wat is nou precies. Want je zegt, hebben ze er geld voor om het tobben.
3: Om te verlossen.
0: Maar welk tobben? Dat het te druk is op de.
3: Het tobben met storingen.
0: Oh, of ze die storingen wel op kunnen lossen?
3: Ja.
0: Ja, maar storingen zullen er toch altijd wel blijven?
3: Dat weet ik niet. Ik woon in Rotterdam.
0: Ja.
3: Daar heb je de

0: al te dacht.
1: Oh.
0: En dat komt omdat iemand die ik heel goed ken,
1: ja,
0: nu bij ProRail werkt.
1: Ja, maar wat is nou precies, want je zegt, hebben ze er geld voor om het tobben
0: om te verlossen?
1: Maar welk tobben? Dat het te druk is op de...
0: Het tobben met storingen.
1: Oh, of ze die storingen wel op kunnen lossen.
0: Ja.
1: Ja, maar storingen zullen er toch altijd wel blijven?
0: Dat weet ik niet. Ik woon in Rotterdam.
1: Ja.
0: Daar heb je de metro.
1: Mm-hmm.
0: En dan komt er heel vaak op een drukpunt... komt er een meter van daar... via het ziekenhuis naar daar. Ik moet van de andere kant vlakbij naar de andere kant.
1: Hm.
0: Dan moet ik met de taxi of de ambulance, want ik ben niet zo goed. Dat heb ik heel vaak gehoord, maar zelf ook meegemaakt. Nou, dan komt een meter van daar, een meter van daar, een meter van daar. En dan is het dus gewoon helemaal niet dat er elke 4 minuten een metro komt. Want het staat overal vol, dat bedoel ik.
1: Oh, zo. Of ja, ze daar nog iets, of ze het spoorweg, of ze het
0: metro,
1: de bezetting van het openbaar vervoer nog kunnen uitbreiden.
0: Precies. En nou nog kort een opmerking.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook gehoord van taxichauffeurs. Maar ik heb vrijwilligerswerk gedaan. Ze hadden, daar hadden ze geen geld voor. Ik geloof dat in 1963 de metro geopend werd. En ze hadden gewoon dat deel bij Capelle, bij de Kralingse Plas, hadden ze ondergronds of bovengronds moeten maken. En nu kan het niet meer aangepast worden.
1: Mm-hmm.
0: En nou zitten ze dus vreselijk met de gebakken peren.
1: Ja.
0: Dan is het zo dat ook de voertuigen, de treinstellen verouderd zijn.
1: Ach jee.
0: Maar ze zitten zich echt te krabben, geloof me maar. Oh jee, oh jee, oh jee. Want ik ken iemand die in de gemeenteraad zit. Ze krijgen het niet meer opgelost.
1: Oh.
0: En dan doen ze... We passen het aan, we passen het aan, we passen het aan. Daar ben ik het mee eens. Want als het kan... dan maken ze van onbewekte overgang... bewaakte overgang. En bewaakte... veiliger. Maar... de sporen... is zo onder... die zijn ook verouderd.
1: Oké.
0: Okay. Dus, ja, kortom...
1: Ja. Is er nog geld voor het openbaar vervoer?
0: Ja. En dan geluk. Ja, dat hangt ook van je karakter af.
1: Ja.
0: Sommige mensen hebben vreselijke pech. Laten we over ophouden. Mensen die in oorlog zijn... ja, die kunnen ook nog geluk zien.
1: Ja. Ja.
0: Ja, heel veel succes met je geweldige programma.
1: Dankjewel, Els. Doeg. Appie.
2: Ja, goeienacht, Astrid, sorry.
1: Hi.
2: Ik heb een vraag over een oud telefoontje van mij... die ik zo'n 12 jaar geleden wel nieuw gekocht heb. Die het ook de hele tijd wel goed gedaan heeft. Al heb ik hem maar weinig gebruikt. Maar nu zou ik vorige week weer eventjes iets doen... en dan krijg ik plotseling een mededeling. Is niet aangemeld bij netwerk.
1: Oh.
2: En dan denk ik, wat bedoelen ze daar mee? Met wat voor netwerk? Zou dat een netwerkje zijn wat je thuis hebt? Dus je hebt een internetaansluiting met een module. En daar gaat de telefoon ook over. Over mm-hmm. dat module. Bedoelen ze dat ik... zou dat ding bedoelen dat ik daar geen aansluiting op heb... Of zit het verderop in de, ja, in de algemene bedrading overal? Dus dat vraag ik mij ook af. Wat wordt er bedoeld met u? Niet aangemeld bij netwerk.
1: Ja.
2: Wat doe ik daaraan? Want het heeft altijd gewerkt.
1: Ja.
2: Ik heb niets gedaan verder of zo. Ik heb hem alleen een half jaar niet gebruikt.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu ineens wel. En nu komt hij met die mededeling aan. En ik heb geen idee wat ik nu doen moet. Dat wil gewoon niet meer nu. Kan niet meer bellen. Kan niet gebeld worden.
1: Oh.
2: Nou, ik bel nu op de vaste telefoon.
1: Ja.
2: Ik gebruik het ding eigenlijk alleen maar die 06-telefoon om verificatie. Hè? Dus ik kan een dubbel check, zeg maar, of ik het wel ben.
1: Ja, precies.

0: Ja, er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn.
1: Ja, dat is mijn probleem ook. Ja.
0: Ja. Ja. Weet je nog iets meer van het toestel? Of alleen dat het een Samsung is? En,
1: ja, nee, verder zou ik niet weten wat je... Er zit van alles in zo'n ding, maar ik weet niet wat dat precies is.
0: Nee.
1: Ik wil gewoon of iemand weet wat dat zou kunnen wezen.
0: Ja. Als iemand het weet, 0800-1121. Ik ga het proberen, Appie.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: Goed, doeg. Doei. Clementine.
2: Hoi, met mij.
0: Hallo.
2: Ik had even een vraagje. Ik heb twee labradors, hè. Basje en Jack. En Jack is onlangs gecastreerd.
0: Och.
2: En de vraag is even, nou zegt iedereen, ja, maar dan moet je hem lightvoer geven. En is dat zo? Heeft dat enige zin? Of moet je gewoon de porties halveren voor Jack die gecastreerd is en Basje niet? Basje is nog heel jong. Dus wat is wijsheid in deze?
0: Oké. Nou ja, daar hebben we de hondenkenners voor nodig natuurlijk. Alhoewel, ik moet wel zeggen, dit is wel iets wat eigenlijk onder de dierenarts valt, denk ik.
2: Ja, de dierenarts zegt, je moet hem gewoon minder geven.
0: Ja.
2: Maar wat is dan wijs, hè? Hij krijgt nog maar de helft van wat zijn broertje krijgt.
0: Ja.
2: Die is heel jongens. Ja, ik vind het ook heel zielig. Maar ja het is niet anders. Maar hij is gewoon te dik. Dus dan denk ik van, wat is wijsheid, hè? Van, hij rent als een gek, hij doet alles, maar blijft dus een stuk dikker als zijn broertje.
0: Ja.
2: En heeft iemand daar tips voor? Doe dit of doe dat? Dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Oké. Maar zegt de dierenarts niks over dat lightvoer dan?
2: Nou, die zegt van, ja, daar kan je wel voor kiezen, maar je kan hem beter de helft geven. En dan denk ik van, is dat zo? En je hebt ongetwijfeld zat luisteraars die zeggen van, wel nee, dit is handiger of dat is handiger.
0: Ja.
2: Weet je wel, dus vandaar mijn vraag.
0: Maar dan moet je wel oppassen dat als je die adviezen gaat volgen, dat je niet de hond uithongert of iets dergelijks, hè?
2: Dan gaan ze tranen, weet je dat?
0: Echt? Als ze honger krijgen, gaan ze dan tranen?
2: Ja.
0: Maar dan moet je ze wel ook dus drinken geven, anders kunnen ze ook niet...
2: Nee, hij drinkt, hij eet, hij poept, hij piest, hij doet alles wat hij moet doen. Maar de vraag is even, hoe krijg ik dat overgewicht eraf?
0: Ja.
2: Of daar iemand een tip voor heeft.
0: 0800-1121. Dankjewel, Clementine.
2: Oké, meisje.

0: Patty Page wilde een hondje kopen. How much is that doggy in the window? 0800-1121. Als je een definitie hebt van geluk, of als je Marco kunt vertellen hoe het kan dat de toplaag van het trottoir op sommige plekken versleten raakt op Lanzarote. Truus wil weten waar ze brood zonder broodverbeteraar kan kopen en waarom het zo duur is en waarom het alleen in biologische winkels te krijgen is. Truus wil ook graag weten of narcisme aangeboren is of dat je dat ontwikkelt. Noël vraagt zich af. Oh nee, niet. Noël vraagt zich niks meer af. Want die vroeg zich af hoe het zat met die spoorbomen bij een stroomuitval. Maar daar hebben we antwoord op gekregen inmiddels van Ruben. David, die wil weten of het klopt dat er regelmatig lantaarnpalen uitstaan 's nachts. En zo ja, waarom? Appie, die krijgt de melding op zijn Samsung, is niet aangemeld bij een netwerk. Dus wat betekent dat dan? En Clementine vraagt zich af of ze haar labrador met overgewicht, of was dat nou een golden retriever? Nee, het was een labrador. Met overgewicht beter light voer kan geven of beter gewoon minder voer kan geven. 0800-1121 voor antwoorden en nieuwe vragen. Twan?
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Twan.
1: Ik heb inmiddels 3 antwoorden.
0: Jo, dat tik lekker aan. Kom maar door dan.
1: Nou, ik denk dat de Samsung op 2 of 3 of 4 G-netwerk werkt. En die worden niet meer ondersteund.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, dus het netwerk wat hij gebruikt bestaat gewoon niet meer?
1: Nee, dat denk ik. Ja.
0: Zou kunnen als hij zo oud is.
1: Ja. Dus het is snel opgelost.
0: Namelijk?
1: Ja, gewoon een andere telefoon kopen.
0: Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja, sorry, ik kan er niks anders van maken.
0: Nee, zo is het leven. Ja.
1: De hond.
0: Ja.
1: Inderdaad, minder voer geven. Alleen heeft niet zo snel effect. Dan moet je even op wachten.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Komt goed.
0: Oh, gelukkig.
1: Geen speciaal voer bakken. Gewoon minder geven.
0: Oké.
1: En dan het brood.
0: Ja.
1: Ja. Je hebt heel veel supermarkten die pretenderen brood met lekker lang vers.
0: Ja.
1: Daar zitten gegarandeerd broodverbeteraars in.
0: Oh, articuleer het, Twan.
1: Daar zitten gegarandeerd broodverbeteraars in.
0: Ja.
1: Dus die moet je niet kopen.
0: Nee.
1: En degene die dat niet hebben.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je twee namen gaan noemen van supermarkten.
0: Zijn er supermarkten die brood verkopen zonder broodverbeteraars?
1: Ja, die zijn er.
0: Oh, oké. Nou ja, dan denk ik, dat is al haar antwoord dan. Want ze vroeg zich af of het alleen maar bij de biologische winkel te krijgen was.
1: Nee. Je hebt de Aldi.
0: Oh, ja.
1: En je hebt de Lidl.
0: Oké, en die verkopen het zonder broodverbeteraars. Ja. Interessant.
1: Als je daar brood koopt waarop staat niet lang lekker.
0: Ja hoor, hebben ze brood waarop staat niet lang lekker?
1: Nee, dat hebben ze niet.
0: Oh,
1: ze hebben brood
0: waarop het staat er niet op. Er staat niet lang lekker op. Dus er staat niet lang lekker op. Er staat niet lang lekker. Ik snap het, ja.
1: Ze hebben broden die ze verkopen. Dan staat op lang lekker.
0: Ja.
1: En als je de andere broden koopt, dan zijn ze niet lang lekker.
0: Nee, want er zit geen broodverbeteraar in.
1: Daar zit ik in, broodverbeteraar in.
0: Ja.
1: En die binnen 3 dagen opeten.
0: Goh, wat een toestand.
1: Ja, en die zijn meestal het goede koopte. Je koopt een brood bij...
0: Ja, want die zijn niet zo lang lekker.
1: Je koopt een brood bij de Aldi.
0: Ja.
1: Een vol brood voor 89 cent.
0: Ho?
1: En dat is niet lang lekker.
0: Nee, je moet meteen opeten, in de winkel eigenlijk.
1: Nou, zo erg
0: onderweg
1: is het ook
0: naar
1: niet
0: huis.
1: Zo erg is het ook niet, Astrid.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, maar je kunt er 2 dagen, 3 dagen kun je het houden.
0: Okay, dus de vraag waarom is het zo duur, die gaat niet op, want het is goedkoper. Omdat het niet lekker is.
1: Ja, omdat je er minder spul in koopt, ja. In Duits, is het goedkoper.
0: Lijkt logisch, hè?
1: Het originele brood waar we vroeger ook hadden.
0: Ja. Nou, dankjewel, Twan.
1: Of niet?
0: Wat?
1: Lekker brood.
0: Lekker brood?
1: Ja, gewoon normaal brood.
0: Normaal brood is meestal lekker brood.
1: Ja.
0: Niet altijd natuurlijk.
1: Nee, maar gewoon zonder rotzooi.
0: Ja. Maar ja, brood... Nou goed, dat is een andere discussie. Maar dankjewel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Graag gedaan.
0: Oké, doeg.
1: Doeg.
0: Doeg. Oh, en natuurlijk, Bakker Johan heeft natuurlijk een berichtje gestuurd... dat deze mevrouw eigenlijk gewoon even naar hem moet bellen. Dus dan zorgt hij dat ze een brood zonder broodverbeteraar krijgt. Maar ja, die kan natuurlijk niet eindeloos haar blijven voorzien... van brood zonder broodverbeteraar. Goed, dat kunnen we op een later moment nog doen. Dan ga ik nog even naar Robert.
2: Ja.
0: Hallo, Robert.
2: Hoi. Ja, ik had een antwoord op... Eigenlijk waren de antwoorden al gegeven, maar een kleine toevoeging.
0: Ja.
2: Het is niet de 4G, maar het is 2G wat is uitgevallen.
0: Oh, 2G? Bestond dat nog?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja. En ik weet het toevallig omdat ik bij een... laatst... telefoons heb uitgedeeld aan onze aan collega's. En die hadden nog 2G en die werkte niet meer.
0: Nee.
2: En daarom weet ik dat dat dus een probleem is. Dat 2G het niet doet.
0: Oké, okay. Nou dat zou het goed kunnen zijn inderdaad. Nou, dan,
2: en als het inderdaad een telefoon is van 12 jaar oud, dan zal dat goed kunnen.
0: Oké, okay. Nou dankjewel dat je dat nog even hebt doorgegeven. Via 5G denk ik, ja.
2: En een kleine toevoeging op de hondenvoer.
0: Ja.
2: Ik werk bij een dierartsenpraktijk. Honden die speciaal voer hebben als ze gecastreerd zijn, zeker teefjes,
0: ja.
2: Die gesteriliseerd zijn, die moeten wel degelijk op apart voer. Anders worden ze gewoon veel te dik.
0: Okay, dat is dan nog even een goede waarschuwing zo op het einde. Dankjewel.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking... na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht... en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem... dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren... Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland... binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein... in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland zegt tegen persbureau ANP... dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester... nog niet kan worden gegeven in het Harde... omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond zondag.

0: Morgenavond dus om 10 uur staat de hoofdreis op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster, Astrid de Jong.
3: Ja, wat is jouw definitie van geluk? Je kunt het nog doorgeven via 0800-1121. Of stuur anders even een appje. Dat kost gelukkig helemaal niks. En dat kan via de NPO Luister-app. Je kunt ook, als je wil, een berichtje sturen via X of via Facebook. En je kunt ook altijd mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt meekijken als je dat leuk vindt op NPO 1 Extra. En kom even inloggen op de chat. Dat kan via radio1.nl/nachtzuster. En dan gewoon even de chat aanklikken. Dan zien we je vanzelf verschijnen in ons schermpje. Misschien met je definitie van geluk, maar je kunt ook doorgeven als je weet hoe het zit met die toplaag van het trottoir op Lanzarote. Marco die ziet dat op sommige plekken het trottoir helemaal wegslijt en op andere plekken niet. En hij vraagt zich af hoe dat komt. Truus had een vraag over narcisme. Is dat aangeboren of ontwikkel je dat? En David zag lantaarnpalen die niet branden of geen licht gaven. En hij vraagt zich af waarom dat is. Hij herinnert zich dat het in België is, maar ik herinner me dat we het ook gehad hebben over lantaarnpalen in Nederland die 's nachts niet meer aan zijn. Waarom is dat? 0800-1121.

0: Daar was hij weer, hoor. Van Morrison en zijn Bright Side of the Road. Het zou zomaar het trottoir kunnen zijn waar die Bright Side is, natuurlijk. En dat trottoir kan dan een stukje afgesleten zijn. En de bovenkant, daar belde Marco over. Hoe kan het nou dat het trottoir op Lanzarote. Nou ja, ik weet niet meer hoe je het uitspreekt. Maar goed, het trottoir is op sommige delen weggesleten en andere delen niet. En hij vraagt zich af hoe dat kan. Daar waren we eigenlijk beland qua vraag. 0800-1121, zeg ik maar weer. Jos, goeienacht.
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Ik had nog even een toevoegingje voor die meneer van die Samsung-telefoon. Want ik zat al een berichtje te tikken erover.
0: Oh, vertel.
1: Ja, kijk, ik heb al twee keer gehoord dat hij zijn telefoon moet weggooien. Dat vind ik zonde, want waarschijnlijk is die telefoon nog prima.
0: Oh.
1: Het is alleen zo dat een aantal providers, of eigenlijk allemaal behalve KPN, zijn gestopt met 2G.
0: Ja.
1: Maar dat betekent nog niet dat die telefoon ook 2G is. Die is heel waarschijnlijk 3 of 4G.
0: Oh. Dus maar hij staat gewoon nog op 2G.
1: Wat?
0: Hij staat gewoon nog op 2G, omdat hij die voorheen wel kon gebruiken.
1: Er zit een simkaartje in en dat is 2G.
0: Oh, dus moet het anders simkaartje.
1: Uithalen en omwisselen van een goede bij zijn telefoonwinkel.
0: Ja. Oké, nou dat klinkt hoopgevend.
1: Ja, dat zou ik niet beter als weggooien.
0: Kijk, nou dat is hartstikke fijn. Dank je wel, Jos.
1: Oké, succes.
0: Doeg, doeg. Tina.
2: Hallo, goedenacht.
0: Dag Tina.
2: Hi, hallo. Ik wilde wat zeggen over de hond van die mevrouw.
0: Ja.
2: Nou, ik kijk, een hond, hè, die moet in de beginning al meteen, net als met babytjes, orde en regelmaat. Dus eigenlijk op tijd eten geven. En dan kan je dat 3 keer doen per dag.
0: Ja.
2: Hè? Maar als je dan tussen de dag er niet bent, of hij kan het niet eten, dan is dat, nou, hij is dat dan gewend. En dat is dan makkelijk verteerbaar. Of je geeft je ons morgens en 's avonds eten. En dan moet je op het pak kijken hoeveel die weegt en hoeveel die dan mag hebben.
0: Ja.
2: Of van brokken. Of van ander soort eten. En dan vooral als hij dan al wat flinker is, geen tussendoortjes. En vooral geen eten wat wij dan eten.
0: Nee.
2: En zoals die vette worst, soms en kaas. Dat moet hij allemaal niet hebben. Hij moet gewoon echt honden eten hebben. En het zou heel fantastisch zijn voor de hond als je van de zomer veel gaat zwemmen. Want als hij zwemt in het water, kost hem minder moeite. Maar hij moet er wel goed voor trappen. Dat helpt hem al om een beetje dat gewicht kwijt te raken.
0: Okay.
2: En als het helemaal hopeloos is. Die zijn niet zo duur, want het hoeft maar een goedkoper te zijn. Hij is een helm, omdat het niet zo zwaar is als een mens. Zo'n bandje voor thuis waar hij op kan lopen. Ook 2 keer per dag. Niet 1/2 uur natuurlijk. Zo'n loopbandje, dan verliest hij buiten, dat hij buiten loopt en rent. Verliest hij ook een hele hoop.
0: Ja.
2: En af en toe is geen gewone rijst, maar zilvervliesrijst natuurlijk, want anders wordt hij weer dikker. Mag ik ook niet de andere rijst, want ik ben diabeet. Er zit veel suiker in.
0: Oh.
2: En dat kook je dan voor 2 dagen. En dan afgekoeld, niet warm geef je het. En dan ga je eens een keer een paar stukjes kipfilet en dan snij je postjes van. En dat doe je door die rijst heen. En dat is geweldig, want dat geeft het mond als ze wel eens niet lekker zijn. Of eens een keertje spugen, dat hebben ze wel eens, hè, van hun eigen haartjes.
0: En dan ga je ze... Oké.
2: Ja. Dus dat zijn allemaal goede dingen. En wat een hond ook mag hebben, is kleine stukjes komkommer.
0: Oh.
2: En dan nog het liefst wel die schillen eraf.
0: Maar wacht heel even, want ze mogen geen tussendoortjes, maar wel komkommer. Dus je kunt wel komkommer als tussendoortje geven.
2: Ja, want mijn dochter heeft 3 Franse hondjes. En die geven ze iedere dag bijna een heel komkommertje.
0: Oh.
2: En die eten ze meteen op, want wij mogen het ook eten. Ik ook als diabetes, want er zit alleen maar water in.
0: Ja.
2: Maar dat vinden ze lekker. Hè? Ja. Of zo'n klein stukje appel, als je de schil erop laat zitten, dat je die schil goed afwast voor pesticiden. Nou ja, en je weet hopelijk, weet die mevrouw ook wel, dat een hond geen druiven mag eten, want dan gaat hij meteen dood.
0: Wat?
2: Dat ze ook geen klinten en woestijnen mogen hebben.
0: Wat?
2: Want dat is ook ja.
0: Maar even heel hond... even terug. Een hond mag geen druiven, want dan gaat hij meteen dood.
2: Ja, een hond, als je niet meteen kan redden, dat je niet weet waar het van is. Een hond mag je geen druiven geven. En een hond mag je ook geen chocola geven. Er zit toxines in. En die hond krijgt het meteen aan zijn nieren. En als je er niet vlug genoeg bij bent, want de dokter heeft een middeltje om die hond aan te redden, dan gaat hij gewoon dood. Hij krijgt verlammingsverschijnselen. Alles valt uit, want zijn nieren vallen uit. Maar dan denken mensen, maar we geven hem wel rozijntjes, die krijgen kinderen ook. Maar ze vergeten dan dat rozijnen en krenten zijn gedroogde druiven. Dus dat mag je ook niet hebben.
0: Ik heb nog nooit gehoord van iemand die zei, nou, ik had vroeger een hond, maar nu niet meer, want hij heeft rozijnen gegeten.
2: Ja, heel veel. En zal je iets schokkends vertellen? Ik had een Jack Russell.
0: Oh jee.
2: En er rolde een paar druiven over de vloer. En
0: nee.
2: Mijn hond heeft ze gegeten. En mijn hond is 6 jaar geleden eraan overleden.
0: Aan druif?
2: Ja, een paar druiven. Want we hebben niet gedacht, de arts ook niet, waarom hij spoog en waarom hij omviel. Want die nieren vallen uit. Maar je moet het maar, die mensen moeten dat maar even zo'n papiertje bij de arts halen. Ik lieg het heus niet, want ik heb een hond gehad, die is 19,5 geworden. Ik heb 3 poedels gehad, niet tegelijk. Ik heb nu een langharige chihuahua. En weet je, en je mag ook nooit gaan rennen met een grote hond en met geen één hond als hij net gegeten hebt. Want dan is zijn buik niet vol, hè?
0: Mm-hmm.
2: Want als ik mijn hond zijn brokjes heb gegeten, dan zeg ik, heb je lekker buikje vol en dan voel je ook dat je een bol buikje hebt. Want grote honden, als ze rennen met voeding in hun lijf, kan die maag zich omkeren, gaan ze ook dood.
0: Nou, nu vind ik het wel genoeg, Tina.
2: Ja, maar dat moeten mensen toch weten.
0: Ja, dat moeten mensen ook weten. Maar ik vind het ook nogal confronterend, al die verrassende manieren waarop je hond dood kan gaan.
2: Ja, maar ja, als je een hond hebt, moet je het weten. Als je het niet weet, want jij zult ook een pakken. Wat van een druif? Je denkt het is gezond, wij eten het. Maar een hond heeft een hele andere samenstelling voor zijn maag en voor zijn verteermechanisme. Ik zeg het alleen maar om mensen leed te besparen.
0: Maar ik vind het ook zo onlogisch, want je zou denken dat toen honden nog wolven waren, ze wel eens per ongeluk een druif aten.
2: Nee, want toen liepen de wolven niet in de omgeving waar druiven werden geteeld.
0: Oh, okay.
2: Die lopen op de heides en bossen. En daar groeien geen druiven.
0: Verstandig, ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Nou, maar als je hem dan wat rijst geeft als het afgekoeld is en met wat stukjes kip, dat is hartstikke goed voor ze af en toe.
0: Oké.
2: Okay. Geef hem gewoon een droog goed brokje zonder kleurstoffen. Dat is dan zijn tussendoortje.
0: Nee, we zouden geen tussendoortjes meer doen, Tina.
2: Nee.
0: Hooguit een stukje komkommer.
2: Nou ja, tussendoortjes bedoel ik dat mensen de honden, dat zie ik, nog steeds kaarsgevel en bos.
0: Ja, dat moet je niet doen. Nee.
2: Dat moet je niet doen.
0: Nee, oké.
2: Okay. Maar ze krijgen ook een klein soort cookiebrokje als ze lief gaan zitten of door een hoepeltje springen.
0: Ja.
2: Nou ja, ik laat me al niet door een hoepeltje springen, maar... Maar dat is het gewoon.
0: Ja.
2: He, dus eigenlijk orde en regelmaat.
0: En reinheid.
2: En dan ook inderdaad op zo'n loopbandje.
0: Ja.
2: Die kan je eerst
0: maar nu vervallen we in herhaling, Tina. Dus we hebben het allemaal genoteerd. Dank je wel.
2: Oké, ik hoop dat ze er wat aan hebben.
0: Ik ook. Goeienacht.
2: Oké, dan.
0: Doeg.
2: Dag.
0: Doeg. Marco.
3: Hoi, dag Astrid.
0: Hoi.
3: Hoi. Ten eerste, het gelukkigst ben ik waarschijnlijk op die momenten wanneer ik wel goed gekleed, gevoed en goed wel behuisd ben. Wat ik ook vaak wel ben. En helemaal niet bij stilsta. Of ik wel of niet gelukkig ben.
0: Hoe weet je dat?
3: Dan zijn dat die momenten. Nou, dat weet ik dus niet.
0: Nee.
3: Donkerbruin vermoeden. Ik sta er niet bij stil. Maar ik heb er dus heel lang niet bij nagedacht. Het is dat die dame die vraag stelde. En heb ik er even over nagedacht. En ik heb er dus heel lang niet bij stil hoeven staan of ik wel of niet gelukkig ben. Dus ik ga ervan uit dat ik heel gelukkig ben.
0: Ja, nou, dat hopen we dan maar. Ja.
3: Nou, ik heb een vraag voor je. Voor de luisteraars. Een maritieme vraag. Het gaat over het marifoon, die diploma-certificaat. En het gebruik van de marifoon. Of dat vandaag de dag verplicht is in bepaalde gebieden. Bij drukke verkeersknooppunten of dergelijks. En dat gaat om pleziervaart.
0: Oké, dus de vraag is of een marifoon verplicht is in drukke gebieden van de...
3: Van de vaart.
0: Oké.
3: Okay. Voor de pleziervaart.
0: En wat is een marifoon?
3: Dat is het een apparatuur is dat, waar je mee communiceert met andere schepen. En met bruggen en sluizen. En met verkeersleiders.
0: Oh ja.
3: Net als op Schiphol heb je ook...
0: En waarom vraag je je af of die verplicht is?
3: Nou, ik heb zelf voor mijn beroep wel gevaar met de marifoons. Maar ik heb ook een pleziervaartuig en af en toe leen ik de andere. En dan wil ik eigenlijk wel precies weten wat nu een verplichting is.
0: Ja.
3: Want er wordt veel veranderd vandaag de dag.
0: Oh ja. Oké.
3: Okay. Dus, daarom.
0: Nou, staat genoteerd, Marco. Dankjewel.
3: Dankjewel. Dag Astrid.
0: Doe, goeienacht. Rens.
4: Dag Astrid.
0: Hallo Rens.
4: Hi. Ik had wel een antwoord op die lantaarnpalen.
0: Nou, vertel me alles.
4: Nou, ik weet niet precies alles, maar volgens mij is dat ooit gewoon een bezuinigingsmaatregel geweest.
0: Om ze 's nachts uit te zetten op de rustige gebieden?
4: Ja, je doet ze 's avonds uit en dan heb je geen energie, heb je ook geen kosten. En ik weet alleen niet precies meer wanneer, maar volgens mij is dat eind van de vorige eeuw zelfs al geweest.
0: Ja, dit klinkt nu alsof we nog op paard, met paard en wagen reden. Maar de vorige eeuw is natuurlijk pas... Oh, dat is ook alweer een kwart eeuw geleden.
4: Dat bedoel ik.
0: Ach, het is toch een wat. Ja.
4: Gaat snel, hè?
0: Dit gaat echt heel snel. De vorige eeuw is gewoon al 26 jaar geleden.
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay. Maar het was een simpele bezuinigingsmaatregel.
0: Nou... Dan is het antwoord weer gegeven. Maar ja, het viel hem de laatste tijd op, dacht hij. Maar dan is de laatste tijd dus misschien ook al wel jaren en jaren.
4: Dat kan ook al jaren of jaren zijn. Ik rijd regelmatig naar het noorden toe. En boven Zwolle gaat al jaren alles uit.
0: Ja, ja. Oké, okay, dankjewel.
4: Ja, graag gedaan.
0: Goeienacht, okay, Rens.
4: Goedenavond.
0: Dag. Ja, dat betekent wel dat dit dus zo snel gaat... dat ik echt geen vragen meer overhoud. Dus roep ik even specifiek op om te bellen als je nog een vraag hebt. 0800-1121. Het mag natuurlijk over alles gaan. En als je nog een antwoord weet op een van de vragen die nu nog openstaan... dan mag dat natuurlijk ook. Ik zal eens even kijken of ik nog een mooi liedje heb over... Ik wou eigenlijk een liedje zocht ik over licht dat uitging. Maar dat is een beetje lastig. Dus dan even kijken. Waar zag ik hem staan? Ja, daar staat hij. Nee, die doe ik niet. Ja, dus 0800-1121. Maar je mag ook, als je wil, eventjes een mailtje sturen... naar nachtzuster@omroepmax.nl. Doe ik toch deze maar. Heb ik volgens mij vorige keer ook gedaan toen het over dit onderwerp ging. Maar ja, het is heel toepasselijk natuurlijk.

0: mag het licht uit van de dijk. Mensen vinden het prettig als ik zeg dat het rustig is. En het is rustig. Dus mocht je proberen te bellen en merken dat de lijnen steeds bezet zijn, dan is dit het moment om het weer te proberen. Want het is nu even heel rustig. 0800-1121. Als je dus een vraag wil stellen, dan kom je er nu makkelijk tussen. Of als je een antwoord weet op een van de vragen die nog steeds openstaan. Zijn er gelukkig niet zo heel veel meer. Of gelukkig zijn er niet zo heel veel meer. Dus dat betekent wel dat ik die nieuwe vraag ook echt nodig heb. Als je ergens mee rondloopt, dan hoor ik het graag. Of als je kunt beantwoorden wat de vraag van Truus is. Narcisme gaat het over. Is dat iets wat aangeboren is? Of ontwikkel je dat op latere leeftijd? David, die belde over die lantaarnpalen. Nou, dat schijnt dus gewoon kostenbesparing te zijn, David. En Marco, die belde net, die vraagt zich af of een marifoon verplicht is in drukke gebieden van de vaart. Dus ook bij de pleziervaart. Marco wil nog steeds graag weten hoe de toplaag van het trottoir kan slijten in Lanzarote. Op sommige plekken en dan niet op alle plekken. Hoe kan dat nou? En Ronnie die vraagt zich af hoe je geluk zou kunnen definiëren. Dat is dus voor iedereen verschillend. Dus als je daar een eigen mening over hebt, kun je dat ook nog even doorgeven. Nienke, goeienacht.
1: Goeienacht, nachtzuster.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Je mag het zeggen.
1: Een vraag, en die heb ik.
0: Ja.
1: Ik heb onlangs vernomen op de radio dat de Pride, de Gay Pride in Amsterdam tegenwoordig onder wereld UNESCO erfgoed bestaat.
0: Het staat op de lijst om genomineerd te worden om uiteindelijk werelderfgoed te worden, ja.
1: Ja, oké. En ik snap niet waarom.
0: Waarom?
1: Ja, waarom het op de nominatie staat.
0: Want er zijn rituelen of feesten of tradities die genomineerd kunnen worden.
1: Ja.
0: En dit is er natuurlijk één van.
1: Ja.
0: Dus wat begrijp je dan niet?
1: Waarom dit genomineerd is? Ik vind het heel erg apart. Ik gun iedereen zijn vreugde, maar ik vind het apart dat het onder werelderfgoed gaat vallen.
0: Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat Vireljeppen ook op de lijst van immaterieel werelderfgoed staat.
1: Ja.
0: En dat is een terugkerende gewoonte natuurlijk in Friesland. En de Pride is een terugkerende gewoonte in Amsterdam.
1: Ja, maar terugkerende gewoonte is toch niet automatisch dat het werelderfgoed wordt?
0: Niet automatisch, maar als veel mensen het een bijzonder of een opvallend of een mooi gebruik vinden, dan kan het genomineerd worden. Het wordt ook nu. Het is nu bezig om genomineerd te worden, hè?
1: Ja.
0: Dus het is nog niet geaccepteerd.
1: Ja, ik vraag me af wat de voorwaarden zijn voor een nominatie.
0: Ja. Nou, dat is een logische vraag, denk ik, zeker in dit geval. Dus als iemand dat weet, dan kunnen we dat. Dan kun je dat doorgeven via 0800-1121. En maar ben je er ook tegen dat het werelderfgoed zou worden?
1: Nee, ik ben er niet tegen. Maar ik vind het wel bizar dat anno 2026 dit soort dingen zoveel aandacht moeten verdienen. Terwijl behoort normaal te zijn.
0: Mm.
1: En ik ga er meer van uit dat het hele festival in Amsterdam een winstobject is voor toerisme en horeca. En niet bijdraagt aan waar het van origine om gaat.
0: Niet?
1: Nee, ik denk op dit moment dat de nominatie gescheiden moet worden van het toerisme en het geld. Ik vind gewoon dat we meer aan de normen en waarden moeten werken en dit normaal moeten vinden van dat dit in onze wereld speelt en dat we dat behoren te accepteren. En ik accepteer het ook en ik wil het ook en ik gun het ook iedereen van harte. En ik weet nog van jaren geleden dat bij Hello Goodbye er een jongen was op Schiphol die daar heel openlijk over vertelde. En dat er toen een wereld open ging.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, die wereld moet voor ons niet meer open gaan. Die wereld moet er gewoon voor ons zijn. En moet het dan benoemd worden tot erfgoed. Het hoort gewoon bij onze maatschappij. En ja, ik gun iedereen zijn plezier enzovoort. Maar moet alles een etiket krijgen van erfgoed om te krijgen van wat normaal hoort te zijn?
0: Hmm. Nou ja, het is natuurlijk zo dat gay zijn of tot een bepaalde LHBTIQA groep behoren heel gewoon kan zijn. Maar dit gaat gewoon om een feest, een evenement. Net als dat het zomercarnaval is volgens mij ook werelderfgoed. Wat in Rotterdam gevierd wordt.
1: Ja.
0: En dit is natuurlijk, het is natuurlijk een bijzonder soort festival wat plaatsvindt één keer per jaar.
1: Nou, maar het festival heeft als uitgangspunt een bepaalde gedachte.
0: Ja.
1: Nou, en dat trek ik in twijfel of dat hier onder valt.
0: Oké. Okay. Nou, als iemand het weet wat de vereisten zijn om genomineerd te worden als erfgoed, 0800-1121. Dan gaan we dat gewoon proberen.
1: Dankjewel.
0: Jij bedankt, Nienke. Goeiedag nog.
1: Dag.
0: Eens even kijken hoor, want ik geloof dat ik al meteen een antwoord binnenkrijg. Bert?
2: Ja, goeiedag.
0: Hi.
2: Zeg, die mevrouw die belde net over het werelderfgoed, over die catering. Maar het is het immaterieel.
0: Immaterieel,
2: Je immaterieel erfgoed, dat gaat over Nederland. Het gaat dus niet over het werelderfgoed, dat is een hele andere zaak.
0: Nee, maar het is dan gewoon immaterieel werelderfgoed.
2: Ja, maar dat wereld wordt er nooit bij gezegd.
0: Oh.
2: Het is gewoon een Nederlandse. Het is gewoon een hoe heet het, de Nederlandse traditie. En die willen ze op het erfgoed van Nederland zetten. Maar als je echt gebouwen zet, kasteel of zo, die ook op worden. En oude ruïnes en zo, die komen op het werelderfgoed te staan.
0: Oh, ik dacht dat dit dan automatisch ook op het lijstje van...
2: Nee, dat is beslist niet waar. Nee hoor.
0: Maar nee. Dingen zoals het Vierljeppen en bijvoorbeeld Koningsdag, dat zijn dan toch ook gewoon...
2: Ja, in wat,
0: dat, ja, dat is immaterieel dat... erfgoed.
2: Ja, dat is immaterieel, hoor je het erfgoed.
0: Ja.
2: En daar kunnen ze dan op terugvallen. En dat heb je ook met het carnaval bijvoorbeeld, dat hebben ze er geloof ik ook op gezet. Er zijn zoveel evenementen die ze daarop zetten.
0: Ja.
2: Maar echt iets wat oud en antiek is, dat komt op het werelderfgoed te staan.
0: Oké, ik dacht dat er ook gebruiken uit het immateriële erfgoed op die lijst stonden.
2: Ja, dat klopt ook zo, ja.
0: Maar niet allemaal?
2: Nee, niet allemaal. Ja, er worden voorstellen voor gedaan, hè.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, dat wist ik niet. Nou, leer ik weer wat, hè, Bert?
2: Ja. Nou, goed, nog iets verbeteren, oké.
0: Ja.
2: Zeg, en dat brood, hè? Over dat brood nog eventjes.
0: Ja.
2: wij hebben hier een bakker, die bakt alleen maar dingen zonder die gluten of wat erin moet zitten. Dat is gewoon lekker brood, dat wordt via de natuurlijke weg gebakken.
0: Oh ja.
2: En er zit al die rommel niet in. Ja, die hoort dat je betaalt daar een prijs voor natuurlijk. Dat is gewoon zo.
0: Nou, ik kreeg dus net een mailtje van... Even kijken, onze bakker Johan. Die zegt, brood zonder verbeteraar kun je bijna niet machinaal maken. Dat is hoofdzakelijk handwerk. Dat duurt langer van het deeg maken tot het uit de oven komt. Dus,
2: ja, dat klopt.
0: Als hij dat zegt, dan is het ook logisch dat het duurder zou zijn natuurlijk.
2: Ja, het is veel lekkerder ook.
0: Het is lekkerder als je het snel opeet.
2: Ja, ja, nou ja, goed, ik bedoel je. Moet je een taartje, laat je ook niet drie dagen in de koelkast staan.
0: Nee.
2: Ja, toch?
0: Dat is waar. Maar brood wil ik nog wel eens 3 dagen laten liggen, hoor.
2: Ja. Zeg, en ik heb nog een tip.
0: Ja, zeg.
2: Nou, je hebt tegenwoordig die aardbeien die zo wit zijn, hè?
0: Ja, ja, nou, ja.
2: Nou, die moet je even gewoon 3 of 4 of 5 seconden in de magnetron stoppen.
0: Echt waar?
2: Ja, en dan zijn ze heerlijk.
0: Echt waar?
2: Probeer het maar. Je doet er één aardbei, doe je even als proef.
0: Ja.
2: Nou, je proeft 100 keer het verschil.
0: Oké, nou fijn dat je niet vergeet om dat even door te geven.
2: Ja, dat vind ik... Want er zeggen mensen ook, die hebben het gekocht. Nou, ze waren niet, op z'n Amsterdam zegt, ze waren niet te vreten.
0: Niet te nassen.
2: Bijvoorbeeld, ja. Oké, hey, ik had net een leuk onderwerp doorkomen.
0: Ja, nou ja, ik zit met de verheugen op dat ik naar huis mag aardbeien in de magnetron stoppen.
2: Nee, maar probeer het echt maar. Het is
0: ja, ga ik doen.
2: Hartstikke lekker.
0: Nou, okay. Dankjewel Bert voor de tip.
2: Oké, wederom, hè.
0: Doeg. Willem.
3: Ja, goedemorgen, nachtzuster. Ik ben alleenstaand en ik heb eigenlijk een vraag over het feit dat bij supermarkten heel veel groente voor 4 ons verpakt is. Als je alleen bent, heb je hooguit 2 ons groente nodig per keer.
0: Mm-hmm.
3: En bij een groenteboer, daar ligt het gewoon allemaal los. Daar kan je alles lospakken. Kijk, bij de supermarkt, daar kan je los de spergiebonen pakken. Maar daar houdt het eigenlijk wel. En witlof kun je ook nog apart pakken.
0: Ja.
3: Maar voor de rest is het allemaal met 4 ons verpakt. Nou, net zoals van de week sta ik asperges. Ja, dan zit er een stuk of 12 of 10 in. In plaats van dat ik heb er bij 6 nodig, heb ik er meer dan genoeg.
0: Ja.
3: En anders moet ik daar achter elkaar hetzelfde eten. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel trek in.
0: Nee.
3: Dus waarom is het allemaal verpakt bij supermarkten? En bij de groenteboer haal ik het gewoon los?
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja.
3: En ik heb het ook al bij de supermarkt gevraagd. Dus
0: ja.
3: Maar er liggen wel kleine zakjes voor 2 ons.
0: Ja.
3: Maar dat is allemaal voorgesneden. Nou, ik vind het persoonlijk niet te nassen. Om het even zo te zeggen.
0: Ja, dus je wil... je wil het gewoon allemaal los?
3: Allemaal los, ja. Want ik koop dus tegenwoordig gewoon... Gelukkig heb ik weer een groenteboer gevonden die het gewoon allemaal los heeft. En daar haal ik gewoon 2 ons spergebonen, 2 ons snijbonen, 6 asperges of... Nou, alles wat er los is los te kopen. Paprika los, puntpaprika los. En bij de supermarkt is het allemaal verpakt. En als je het dan in kleine verpakkingen wil, dan is het allemaal voorgesneden.
0: Ja.
3: En dat is gewoon echt niet lekker.
0: Nee, ik weet eigenlijk niet waarom ze dat... Want ze verpakken het ook nog eens allemaal in plastic.
3: Ja, soms is het... Net zoals bij komkommers doen ze dat. En dat is een soort vershoutplastic. Schijnt beter te zijn voor de houdbaarheid.
0: Ja.
3: Maar oké. Okay.
0: Nou.
3: Voor mij, want ja, van de week ook. Broccoli. Ja, 2 stuks erin. Ik zeg, kan je er 1 van maken? Nee, dat kunnen we niet losmaken. Ja, dat schiet er ook weer niet op. Dus dat is mijn vraag eigenlijk.
0: Ja, ik snap het. Ik hoop alleen dat iemand een antwoord heeft. 0800.
3: Maar ik heb het ook wel eens gevraagd bij de grootschutters zelf ook. En die kunnen er eigenlijk ook geen antwoord op geven.
0: Ja, dat is toch ook wat als die het niet weten. Nou, dan hoop ik helemaal dat iemand het wel... als je een idee hebt, geef het even door. 0800-1121. Okay. Dankjewel, Willem.
3: Dank je.
4: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Nog heel eventjes advies over de telefoon. Want ik krijg daar heel veel appjes over. Van Frank en van DJ. En ga zo nog maar even door. Die man met die telefoon, die moet even naar de telefoonwinkel gaan. Want alle Samsung en zeker de 50 modellen kunnen nog op G3 contact maken. Die Samsung telefoon die werkt nog wel. Is alleen technisch verouderd en ontvangt geen beveiligingsupdates meer. Maar gewoon even verbinding met internet maken via wifi of 4G. Nou, dat krijg ik dus door. Dus nog niet inderdaad, dat zeggen ook al meerdere mensen, niet die telefoon weggooien als je dat al van plan was. Natuurlijk, Twan. Wat heb ik nog staan? Hoe definieer je geluk? Zou je nog over kunnen bellen? Hoe kan het dat de toplaag van het trottoir slijt op Lanzarote op sommige plekken en op andere plekken weer niet? Narcisme, is dat aangeboren of ontwikkel je dat later? Even kijken. Is een marifoon verplicht in drukke gebieden voor de pleziervaart? Nienke die wil weten waar immaterieel erfgoed aan moet voldoen om op de werelderfgoedlijst terecht te komen of in ieder geval genomineerd te worden. En Willem die wil graag weten waarom je groenten alleen maar in grote hoeveelheden verpakt kunt krijgen en niet meer los in de supermarkt. 0800-1121 als je een antwoord weet op een van deze vragen of als je zelf nog een vraag hebt verzonnen. Gerard.
1: Ja, goeie nacht, zuster.
0: Hallo, Gerard.
1: Het gaat even over het G2.
0: Ja.
1: Dat zit ook in mijn auto, die noodknop.
0: Oh, en nu dan?
1: Nou, dat was van de week, was het in, volgens mij in een van de consumentenprogramma's. Dat, ja. Dat als die noodknop niet meer werkt, dan schijnt je APK niet goedgekeurd te worden.
0: Oh.
1: Omdat het een verplichte optie is en vanwege de veiligheid. Als je bijvoorbeeld je auto omvalt, je rijdt in de greppel en je hebt op de kop en je kan niks meer doen, dan meldt die automatisch waar je ligt.
0: Ja, maar als die dat niet doet, maar dat doet, maar heeft mijn auto nooit gedaan.
1: Nee, maar mijn auto wel, die is van 2017. Maar de autofabrikanten die hebben daar niet op tijd op ingebeld. Tegenwoordig werkt het allemaal op 5G.
0: Ja.
1: Maar ja, die van mij werkt op 2G. En ik zat van de week te kijken en het groene lampje hoort in die knop te branden. En dat brandt bij mij niet meer, dus waarschijnlijk werkt dat ook niet meer.
0: Ja, en nu dan?
1: Nou, er was een minister of een staatssecretaris die zegt, nou, dan moeten we die wet maar aanpassen voor die APK, want dan...
0: Ja.
1: Ja, maar dat kan dus ook voorkomen dat in die noodknop in de auto niet meer werkt.
0: Oké, maar wat moet je dan doen?
1: Ja, ik weet het niet. Ze zijn met een optie bezig. Ik geloof dat het €700 kost als je het moet laten vernieuwen of zo. Maar als het nog kan, want ik weet ook niet waar die weggebouwd zit in die auto. Dus
0: nee.
1: Ik kan ook niet. Maar ze schijnen iets te willen gaan maken dat het aan je telefoon gekoppeld zit of zo. Dat het dan ook nog werkt, maar ik weet niet wat het kan.
0: Oké, dus het is allemaal nog gaande, maar voorlopig zou je het eigenlijk voor de grap even moeten laten testen.
1: Ja, even een knopje drukken.
0: Ja.
1: Nou, als het groene lampje niet wel, ik heb een rode knop bovenin zitten bij de spiegel. En als het daar zit, een groen lampje, hè, brandt niet meer.
0: Hmm.
1: Ik heb daarnaast ook een andere knopje, de Peugeot. Dan krijg je rechtstreeks met de Peugeot service desk verbonden. Dus ik weet niet, misschien kan ik die eens testen of zo. Maar...
0: Nou, ik zou gewoon dan maar voor de zekerheid nooit ergens tegenaan rijden.
1: Ja, doe ik alvast niet verband.
0: Ja.
1: Nee.
0: Of wat is het dus? Dat je gewoon nooit ondersteboven ergens belandt.
1: Nee. Nou, het schijnt als het mensen ermee geholpen zijn. Dat ze, hij schijnt dan ook eerst te vragen van, heb je hulp nodig? Of heb je per ongeluk gelukkig de knop of zo? Dat schijnt hij te vragen.
0: Oh, gelukkig,
1: dan niet
0: er zit wel een per ongeluk beveiliging in.
1: Als je daar niet antwoordt, dan schijnt hij... Maar ik heb het nooit gewerkt. Maar dat zo, het werkt dus niet meer, zeg maar.
0: Oké, nou, dat is fijn dat we die waarschuwing wel even krijgen dan van jou.
1: Ja.
0: Alhoewel, als ik het zo hoor, dan heb ik het weer gemist. Maar is het ook heus wel gemeld?
1: Ja. Prettige nacht verder.

0: dat je gewoon nooit ondersteboven ergens belandt.
1: Nee. Nou, het schijnt als dat mensen ermee geholpen zijn. Dat ze, hij schijnt dan ook eerst te vragen van, heb je hulp nodig? Of heb je per ongeluk gelukkig de knop of zo? Dat schijnt hij te vragen.
0: Oh, als je gelukkig. Niet antwoord, er zit wel een per ongeluk beveiliging in. Ja,
1: als je daar niet antwoordt, dan schijnt hij... Maar ik heb het nooit gewerkt. Maar dat zo, het werkt dus niet meer, zeg maar.
0: Oké, nou, dat is fijn dat we die waarschuwing wel even krijgen dan van jou.
1: Ja.
0: Alhoewel, als ik het zo hoor, dan heb ik het weer gemist. Maar is het ook heus wel gemeld?
1: Ja. Prettige nacht verder.
0: Oké, hou je veilig, Gerard.
1: Goed zo. Doei.
0: Doeg.

Ja, het autootje van de Three Jackets was dat. Het is echt rustig vannacht. Ik denk dat het komt doordat het volle maan is en doordat het lekker warm was vannacht, dat iedereen lekker in slaap is getuimeld. Nou, dan praat ik wat extra rustig. Dat geeft helemaal niks. Geef ik nog eventjes weer door waar ik nog een antwoord op zoek. Die toplaag van het trottoir, oftewel van de stoep op Lanzarote, is op sommige plekken weggesleten en op andere plekken niet, vertelt Marco. En hij vraagt zich af hoe dat komt. Truus die wil meer weten over narcisme. Is dat aangeboren of ontwikkel je dat later? En Marco die wil graag weten of een marifoon verplicht is in drukke gebieden van de vaart, als je in de pleziervaart vaart. In de vaart, ja. Nienke, die hoorde dat Pride Amsterdam waarschijnlijk wordt genomineerd of is genomineerd voor een nominatie voor immaterieel erfgoed. En die vraagt zich af waar iets dan aan moet voldoen om genomineerd te kunnen worden. En Willem die vraagt zich af waarom groenten altijd in grote hoeveelheden

ingepakt zijn in de supermarkt. Hij is alleen, dus hij heeft nooit zoveel nodig. En hij wil het graag loskopen in de supermarkt. Maar tegenwoordig is bijna alles verpakt. En hij vraagt zich af waarom. 0800-1121. En de vraag is natuurlijk ook nog, heb je nog vragen? Dan kun je ook bellen naar 0800-1121. Dan kun je je vraag namelijk stellen op de radio. En het is dus rustig. Dus dat is op zich niet zo erg. Dan zoek ik gewoon nog weer even een liedje uit. Dat vind ik namelijk stiekem ook best wel leuk. Deze lijkt me heel toepasselijk vandaag. Even kijken of ik dat nog red voor het einde van het uur. Nou, nog net. Jack Johnson.

0: Jack Jones, die zich van alles afvraagt in het liedje Questions. 0800-1121 is mijn nummer. Greet, goeienacht.
1: Goeienacht, hallo.
0: Zeg het eens.
1: Ik vraag mij altijd af, als de heren in het openbaar gaan spreken en ze hebben een colbert aan, dat het bovenste knoopje dan eerst dicht moet voordat ze beginnen te spreken. Want het is zo langzamerhand bij heel veel heren geen gezicht. De buik is veel te diep.
0: Zo langzamerhand ook.
1: Ik zal je geen namen noemen, maar ik verbaas mij daar gewoon over. Ik denk, het is gewoon erg. Waarom mag dat niet gewoon los?
0: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het toch... Ik weet dat dat laatste knoopje moet open blijven.
1: Ja, het is de bovenste.
0: Ja, maar die bovenste moet natuurlijk dicht. Ja,
1: ja,
0: het is gewoon hoe het heurt. Toch?
1: Ja, het is geen gezicht.
0: Ja, maar waarom is het, hè?
1: Ja, dat is mijn vraag.
0: En dan gaan ze staan en doen ze het jasje dicht.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, nee. Als er mannen nu luisteren, die weten dat ze het jasje altijd dicht doen als ze gaat staan.
1: Ja.
0: Die kunnen misschien even uitleggen waarom ze dat doen.
1: Ja, zou leuk zijn.
0: Of het is gewoon een ingesleten gewoonte en ze doen het zonder erbij na te denken. Maar er is vast wel één man die weet waarom die dat doet.
1: Ik denk het ook wel.
0: 0800-1121. Dankjewel, Greet.
1: Ja, oké.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Hans?
2: Ja.
0: Ja. Oh, zeg het eens.
2: Ja, waarom? Wie heeft het bedacht dat auto's 4 wielen moeten hebben? En geen 3. Zou 25% schelen in het verbruik van asfalt, van rubber en noem maar op. Geweldig voor het milieu.
0: Nou, dat is natuurlijk niet waar.
2: Oh nee?
0: Nee, want als je 3 wielen doet in plaats van 4, dan rust er meer gewicht op die 3.
2: Ja, maar 25% minder asfalt. Dus minder fijnstof, minder rubberverbruik. Enzovoorts.
0: Zou je minder fijnstof hebben als je een auto met een wiel minder rijdt?
2: Ja, natuurlijk.
0: Komt het?
2: Zorg voor de fijnstof.
0: Oh, je zou toch bijna denken dat het uit de uitlaat kwam?
2: Nee.
0: Helemaal niet.
2: Dat komt van het asfalt, ja.
0: Nou, dan gaan we dat vanaf nu gaan we alle auto's op 3 wielen maken, Hans.
2: Kijk, jij begrijpt wat ik
0: bedoel. Ja, ik ben er vrij makkelijk in. Ja.
2: Ja, maar fietsen mogen wel op 2 wielen.
0: Oh, dat dan weer wel, gelukkig.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 4 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en ook een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden 3 nieuwe brandhaarden op 3 verschillende plekken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanavond vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten nog kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO. NPO Radio 1. Max. Zuster, als je dit zegt, met spoed.
5: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Nou, het trekt weer aardig bij. Ik zie de lijnen weer allemaal knipperen. Dus alvast bedankt voor het bellen. Nu kijken of we dit rijtje met vragen mooi kunnen aanvullen. Ik zoek nog wel een antwoord op de vraag hoe het kan dat de toplaag van het trottoir slijt op Lanzarote. En op sommige plekken wel en op sommige plekken niet. En de vraag van Truus of narcisme is aangeboren of dat je dat later ontwikkelt. De vraag van Marco of een marifoon verplicht is in drukke gebieden van de pleziervaart staat ook nog steeds open. En Nienke die wil graag weten waar iets aan moet voldoen om immaterieel werelderfgoed te kunnen worden. Willem die vraagt zich af waarom groenten niet meer los te krijgen zijn bij de supermarkt, maar alleen verpakt in veel te grote voor hem hoeveelheden. Greet wil weten waarom mannen de knoop van hun jasje dicht doen als ze gaan staan. En Hans vraagt zich af waarom auto's niet 3 wielen hebben in plaats van 4. Want dat zou volgens hem beter zijn voor het milieu, voor de uitstoot van fijnstoffen. En voor het slijten van de wegen. Ja, dat scheelt gewoon ook nog eens een keer een wiel. 0800-1121, nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Een appje is zo gestuurd naar de NPO Luister-app. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En kom chatten via radio1.nl/nachtzuster. Log je even in als je zin hebt om mee te kletsen. Maar nu is het 4:04. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Stephanie Mills. And I never knew love like this before.

0: I never knew love like this before. Dat beweerde dus Stephanie Mills. Jan?
1: Ja, daar ben ik.
0: Hallo Jan.
1: Goedenavond, morgen.
0: Goedenavond, morgen.
1: Ja.
0: Je mag het zeggen.
1: Nou, ik dacht, ik probeer een antwoord te geven aan jou over de vraag over narcisme.
0: Ja.
1: Of dat aangeboren is of dat dat zich later ontwikkelt.
0: Ja.
1: Ja, in zoverre als ik heb jaren in de psychiatrie gewerkt. Ik ben nu gepensioneerd.
0: Ja.
1: Daarom slaap ik 's nachts niet natuurlijk. En zover als ik nog weet, is het een compensatie van minderwaardigheidsgevoelens die je oploopt als kind, van kleins of aan. En je krijgt van je ouders te voelen dat je eigenlijk niet toe doet en dat je eigenlijk maar lastig bent om te hard moeten werken of andere belangrijke dingen hebben. En daardoor kunnen mensen gevoelens van minderwaardigheid krijgen. En dat gaan ze vaak compenseren. Niet vaak, maar laat ik het zo zeggen. Het is lang niet voor iedereen, zo ik wil niemand kwetsen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat kan komen dat je dan een neurotische afleidt. Want het is een neurotische afwijking. Het is geen schizofrenie of depressie. Of het is echt iets wat later zich ontwikkelt. Om die gevoelens van minderwaardigheid te compenseren. Zodat je zelf andere mensen het idee hebt dat jij het doet, dat jij belangrijk bent en dat het eigenlijk om jou gaat en niet om de anderen. En zover als ik weet is dat de psychologische verklaring voor narcisme. Nou moet ik erbij zeggen, Astrid, dat het woord narcisme de laatste 8, 9 jaar voor alles wordt gebruikt voor mensen die elkaar niet meer kunnen uitstaan. En dan hoor je al heel gauw dat mensen dat is echt een narcist. Dat zijn helemaal geen narcisten, dat zijn misschien vervelende mensen of zo. Kijk, voor narcisme moet je wel gediagnosticeerd zijn. Want dan is het, ja, dan heb je er zelf ook heel veel last van. En ik kom maar soms bij de psychiater treffen, een psycholoog. En dan, ja, die mensen gaan dan kijken van waarom doe ik dit? En waarom stel ik me zo op? En daaruit, kijk, zeg, het is dus een neurotische afwijking, geen psychiatrische afwijking.
0: Oh, maar dat klinkt inderdaad iets als iets wat je ontwikkelt, dus dan is het niet aangeboren.
1: Nee.
0: Maar,
1: zoals ik weet, hè?
0: Nee, maar dus niet iedereen die zichzelf helemaal geweldig vindt en beter dan alle anderen, is meteen een narcist.
1: Nee. Dat wordt, ja, in mijn ogen veel te makkelijk geroepen over wereldleiders. En, dat zeggen, oh, dat is een narcist. Ik denk, ja, je kan hem niet leuk vinden, of niet, maar het is nog geen narcist. Daar heb je toch echt een diagnose voor nodig.
0: Ja.
1: En daarom ben ik daar vaak op tegen dat mensen dat van zeggen.
0: Maar ja, je kan ook een narcist zijn, maar nooit de diagnose gekregen hebben.
1: Ja, nee, die zijn er heel veel. Nee, dat is absoluut waar. Dat er heel veel narcisten willen ook niet behandeld worden.
0: Ja.
1: Want ja, dan komt het een diep gevoel van minderwaardigheidsgevoelens komen dan boven. Ja, dan heb je de keuze, word je depressief? Of word je een schreeuwer? Iemand die praat alleen maar over hem of over haar gaat. Dat komt trouwens meer voor bij mannen dan bij vrouwen.
0: Ja.
1: Dat weet ik wel. Maar in alle tweede seksen komt het voor. Dus dat is volgens mij het antwoord op. Ja, narcisme is zeker, volgens mij, niet aangeboren. Maar nee, dat krijg je mee in je ontwikkeling vanaf je jongste jeugd.
0: Maar het is met heel veel, hoe zou je dit noemen, aandoeningen. Heel veel, ik noem het even aandoeningen, het is niet het goede woord. Maar is het zo dat je daar wel, zeg maar, een gedeelte van laat zien? Maar tegenwoordig wordt dat inderdaad bij heel veel dingen geroepen. Dus niet alleen, maar mensen zeggen ook wel eens, ja, ik ben een beetje autistisch of ik ben een beetje neurotisch of ik ben een beetje.
1: Net als borderline, dat wordt ook her en overal maar voor gebruikt. Dan denk ik van, mensen weten niet waar ze het over hebben. En je zet iemand in de hoek, ook narcist, voor ons narcisten. Ja. Die zet je daarmee onmiddellijk in een hoek. Dat is ook allemaal menselijk hoor, dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar goed, ik lag in bed om na te denken over die vraag. Ja. En toen dacht ik, hoe heb ik dat nou geleerd in de tijd? ik heb dat natuurlijk tijdens mijn opleidingen, hebben we het daar veel over gehad, is al lang weg. Maar het is dus een neurologische afwijking, geen psychiatrische afwijking. Een psychiatrische afwijking, die zijn vaak aangeboren.
0: Ja.
1: Zoals schizofrenie bijvoorbeeld. Dat krijg je sowieso, of onze kroonprins, of de prins van de Beatrix, de man van Beatrix, die was manisch depressief. Ja, en dat kan je niks tegen doen. Ben je nog zo rijk of ben je nog zo gelukkig? Dus dat zijn psychiatrische aandoeningen, maar narcisme en zo, dat zijn afwijkingen die neurotisch zijn.
0: Kunnen mensen genezen van narcisme?
1: Ja, moet je in therapie, best lang denk ik, want je moet heel diep graven. Van waar voel je het dan in miskend?
0: Ja.
1: En daar zijn lange gesprekken voor nodig. Veel mensen hebben daar ook geen zin in. Dat snap ik ook nog wel heel goed. Maar ja, als je huwelijk gaat kosten, en je gaat je baan kosten, of het gaat je carrière kosten, dan is het soms verstandig om wel hulp te zoeken. Want mensen gaan op een gegeven moment die meiden. Want als je altijd maar alles weer beter weet, en het gaat altijd maar over jou, en hoe goed je bent, en net als onze de president van Amerika, dat is nou een uitgesproken narcist. Ik denk...
0: Ja, dat mag dus niet, Jan. Je mag niet een diagnose stellen gebaseerd op het feit hoe iemand op televisie komt.
1: Nee, dat klopt helemaal. dus dat neem ik dan ook al terug. Maar ik denk, als ik hem zie, die man is door zijn vader helemaal genegeerd op alles. En hij was gewoon een lul, hij kon niks. En ja, dat heeft hij bewezen dat het niet waar is. Alleen, ja, hij doet het een beetje... Goed, maar je hebt helemaal gelijk, Astrid. Ik mag dat niet diagnosticeren. Ik ben geen psychiater en ook geen psycholoog.
0: Nou ja, en je behandelt hem niet. Dat scheelt natuurlijk ook. Soms denk ik ook wel eens, het is één groot toneelstuk. Maar... wat wou ik nou ook weer zeggen? Ja, een echte narcist, die wil natuurlijk helemaal niet genezen. Of die wil helemaal niet normaal zijn. Die wil juist beter zijn dan alle rest, inclusief de psychiater.
1: Ja, maar dat is om zijn minderwaardigheidsgevoelens, die heel heftig zijn, om die te compenseren.
0: Maar
1: die
0: altijd? Is dat altijd?
1: Nee, zover. Ook daarin ben ik geen psychiater.
0: Nee.
1: Wat ik nog heb onthouden uit die tijd, van de mensen die ik daarover kende, hebben die mensen vaak een diep geworteld minderwaardigheidsgevoel. En dat moet gecompenseerd worden. Hoe dan ook. Want anders komen ze bij dat hun ouders, dat ze zich echt helemaal niks voelen.
0: Ja.
1: En dat wil niemand. Niemand wil zich echt een loser voelen. Maar veel verder kan ik je er ook niet veel meer over vertellen. Maar ik dacht, Jan, eens even nadenken. Hoe zat dat ook alweer?
0: Ja, je hebt precies wel antwoord gegeven op de vraag van Truus. Met dit verhaal. Ja, daar draaide het allemaal om. Dus dank je wel, Jan.
1: Mag ik ook nog iets zeggen over de gay pride?
0: Ja, zeker.
1: Want daar lag ik natuurlijk ook over na te denken. En de gay pride, dat ging over die lijsten wereldgoed van...
0: UNESCO Werelderfgoed,
1: Maar er is geen Nederlandse UNESCO Werelderfgoed. Er is alleen maar één wereldwijd omspannende. Dus die meneer die daarvoor sprak, die had het over... Dat is onzin, dat kan je weghalen. En ik vond wel dat hij een beetje gelijk had. Denk ik dat de gay pride voortkwam uit de behoefte om de homoseksualiteit bespreekbaar te maken, aanvaardbaar te maken. En in Amsterdam, dat is natuurlijk toch de stad van Sodom en Gomorra. En daar hebben ze dat bedacht. Maar ik geloof ook niet dat dat op de wereldlijst hoort. Want het is een protest. Je ziet het niet meer als protest. Het is een feestje geworden. Maar het is een manier om aan de wereld te tonen, wij zijn er ook en we willen er ook blijven. En jullie mogen ons niet zomaar wegzetten. Dus ik ben het hoort niet op die wereldlijst. Het hoort wel bij hele bijzondere dingen van Nederland of van Amsterdam. Is carnaval, dat komt uit een heel oud verleden. En zo zijn er meer feesten. En die zijn dan meestal weer godsdienstig gekleurd. Maar de gay pride is echt een protest en een opkomst in de jaren 60 en 70 en 80 natuurlijk, toen ging het los, om je te laten zien als homoseksueel, vrouwen en mannen, en dat is heel goed geslaagd. En ik vind nog steeds dat het niet op die lijst hoort.
0: Maar waarom niet?
1: Nou, omdat... wat zou ik zeggen? Ik weet het trouwens niet, maar de 1 mei-marsen uit de jaren 60, die zijn er ook niet meer. Er staat ook niet meer op die wereld, althans, dat denk ik, was er.
0: Nee, maar die marsen, die zijn er ook niet meer. Het is niet zo dat er iets werelderfgoed moet zijn wat er niet meer is, toch?
1: Het
0: is...
1: Nee, dat klopt, maar ik denk ook dat de gay pride ook zal verdwijnen. Stel je voor, in die ideale wereld, dat homoseksualiteit in Europa, liefst in de hele wereld, gewoon wordt geaccepteerd als mensen. Niet meer als andere mensen, maar als mensen. Mm-hmm. En als ze echt geaccepteerd zouden zijn als mensen, dan hoeven ze ook niet meer op die bootjes door Amsterdam te varen.
0: Nou, ja, dat weet ik niet. Want ik hoop, ik weet niet of dat zo is hoor, maar ik hoop dat het inmiddels niet meer protest is. Nee, ik denk dat het nog steeds, als je opgroeit in een, weet ik veel, ergens een klein dorp in Overijssel of Friesland, dat het misschien nog wel fijn is dat het te zien is dat er heel veel mensen binnen die gemeenschap leven. Maar het is inmiddels ook gewoon vieren.
1: Ja,
0: of dat maar... is, nou ja, het gaat op het moment natuurlijk weer niet zo heel goed met de tolerantie van alles en iedereen wat gay of anders is. Maar het is ook een hele tijd geweest, denk ik, dat je gewoon kon vieren dat je wel anders was, maar toch eigenlijk ook weer net als iedereen.
1: Ja, nou, ik ben ook een paar keer geweest gewoon omdat ik het interessant vond. En ik moet zeggen dat ik daar het gevoel kreeg dat ze juist zich wilden afsplitsen van de andere mensen. He, dus zeg maar, wij zijn geen gewone mensen, wij zijn hele andere mensen. En jij, Suffie Jan, die daar op de brug staat, jij hoort daar niet bij, want jij bent een gewone. Ik loop niet in zo'n klein slipje met een veer in mijn reet. Je wordt dus eigenlijk als gewone Nederlander, krijg je eigenlijk te horen, ja, jullie zijn maar een stelletje kleutviolen. Hier gaat het om. En ik snap ook wel waar het vandaan komt. Ik vind het ook niet erg. Ik ben er voorstander van. Ik vind zeker dat het moet blijven. Maar er zit ook wat narcistisch in.
0: Nou ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen dat hij een enorme hekel had aan de Pride. Iemand die zelf gay was. Heel erg hekel aan had. Omdat zijn ouders vroeger dus zeiden van... Goh, ik ben blij dat onze Frits niet in een leren pakje op een woonboot staat.
1: Ja.
0: Dus, ja. Maar ja, ik geloof... Ik geloof het dat het een het ander niet uitsluit. En dat het, want het, volgens mij hoef je ook helemaal niet homoseksueel te zijn om mee te mogen doen aan de gay pride.
1: Nee, dat weet ik, want een goede kennis van mij, die is ook een paar keer mee geweest. En is gewoon een hetero-seksuele vrouw. En die gaat gewoon omdat zij de vermenging van homo en hetero aangenaam vindt.
0: Ja.
1: Omdat veel vrouwen kunnen heel goed opschieten met homoseksuele mannen. Omdat die veel minder bedreigend zijn. En zoals jij ook weet, de laatste jaren is er steeds grotere dreiging gekomen voor vrouwen. En schijnbaar komt er van gay mannen minder dreiging uit dan al die heteroseksuele mannen die zich niet kunnen verdragen. Maar goed, nu ben ik aan het speculeren. Ik ben geen filosoof. Maar dat zat ik te denken toen ik hoorde hoe jij erover sprak. Ja.
0: Maar ik kijk denk ik gewoon heel veel eenvoudiger naar. Dat ik denk, dit is ieder jaar zo'n uitbundig, kleurrijk, gemengd feest waarin zoveel mogelijk is en zoveel mensen die op andere momenten af en toe zichzelf niet kunnen laten zien zoals ze zijn en dan op dat moment wel, dat ik het heel erg mooi zou vinden als dat werelderfgoed zou worden.
1: Dat
0: Ook omdat Nederland nog een beetje ooit wel een voorloper was op het gebied van tolerantie.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Dat is ook zo. En misschien moet het ook gewoon blijven. Ik heb er ook helemaal niks op tezen. Alleen, dus, kijk, net in 2000. Van de laatste jaren van de vorige eeuw, wat je net ook al zei, maar in het begin van deze eeuw, was de seks te nadrukkelijk aanwezig. Dat is minder geworden de laatste jaar, ook op advies van de organisatoren, dat ze niet te ver moesten gaan, omdat het had ook iets decadents, want toen was het te erg. Met mannen die helemaal niks meer aan hadden of een hele grote penis hadden. Ik bedoel, dat vonden veel mensen natuurlijk ook schokkend. En het gaat helemaal niet om seks bij homoseksualiteit. De homoseksuelen hebben ook seks. Maar dat is niet. Ik heb hele goede vrienden die wonen in Haarlem. Er zijn gewoon te weinig hartstikke goede lieve mannen. Maar die zijn niet de hele dag met seks bezig. Helemaal niet. Snap je wat ik bedoel? En die gaykheid was in de jaren. Net in 2000. Dat was toen te erotisch. Nou vind ik dat op zich helemaal niet erg. Ik mag gaan kijken op televisie. Maar ik kan me voorstellen dat het de homo's zien in een kwaad daglicht stelde. Van, het gaat alleen nog maar om seks.
0: Of meer. Ja, toch dat mensen, de wat preutsere mensen, denken van, oh, ik zou niet willen dat mijn kinderen daarbij horen.
1: Ja, nou ja. Ze zijn jaloers.
0: Dat kan ook nog, ja.
1: Nee. Ja. Dit waren mijn overdenkingen. Ja. Ik luister heel vaak 's nachts naar jou, omdat ik dan niet kan slapen. En vaak denk ik, zal ik eens bellen. En toen begon jij ineens te roepen, het is zo rustig. Ik denk, nou Jan.
0: Nou, dan moet je toch maar eventjes even meedoen gewoon. Nee, daar ben ik blij om, Jan. Maar ik ga nog heel even zeggen, voordat er een discussie losbarst over de voor's of tegens van een Pride. De vraag is, want de Pride is nu genomineerd om genomineerd te worden tot werelderfgoed.
1: Ja.
0: UNESCO werelderfgoed. De vraag is nu, waar moet immaterieel erfgoed aan voldoen om dat te worden? Dus dat gaat niet per se over de Pride, maar over alle evenementen die eventueel uitgeroepen zouden kunnen worden tot werelderfgoed. Wanneer komt iets in aanmerking? Dat is eigenlijk de vraag van Nienke. Maar dankjewel, Jan, om het schijnen voor het schijnen van jouw licht over deze zaken.
1: Graag gedaan. En misschien tot de volgende keer.
0: Oké, welterusten. Dag. Johan.
2: Hi, goeienacht, zuster. Met Johan uit Eindhoven.
0: Hallo, Johan.
2: Hallo. Ja, fijn dat ik naar de vorige beller zat. Want hij heeft. Want ik belde ook voor het narcisme.
0: Ja.
2: Hij heeft het inderdaad grotendeels goed uitgelegd. Misschien iets wat gedateerd. Want inmiddels zijn de inzichten wel weer wat verder. Ik volg dit onderwerp ook al een jaar of 6 inmiddels. Dat heb ik moeten doen, want ik had daarmee te maken in mijn familie. En ik kon een aantal dingen gewoon niet plaatsen. En alles leidde tot constant misbruik, abuse. En iedere keer hetzelfde patronen, hetzelfde verhaal. Dus ik zag iedere keer die patronen wel, maar ik wist niet wat dit was. Tot ik op een gegeven moment toch echt ging denken van, dit moet wel iets van een stoornis zijn of iets dergelijks. En uiteindelijk, 6 jaar geleden, ben ik er dus achter gekomen dat narcistische persoonlijkheidsstoornis moet zijn.
0: Ja, dat is wel bijzonder, want je kunt natuurlijk eigenlijk zelf die diagnose niet stellen.
2: Niet stellen, nee.
0: Nee,
2: nee, dat kan niet.
0: Okay.
2: Nee, dat kan niet. En het is ook vrij lastig. Weet je, er is zoveel informatie over nu. Die meneer zei het zelf ook al, de laatste 9 à 10 jaar is het een ontzettend hot topic. En er is heel veel informatie ook over te vinden op internet en ook op YouTube, maar ook heel veel misinformatie. En nou weet ik natuurlijk zelf ook niet wat nou de juiste informatie is en wat niet. Maar ik heb er zit één professor op YouTube, die vertrouw ik daar wel heel erg in. Die heeft mij wat dat betreft ook zoveel inzichten gegeven. Daar ben ik echt heel blij mee. Want dat heeft me ook wel bewapend voor mensen die ik daarna ben tegengekomen.
0: Maar geef eens inzichten dan.
2: Nou ja, de inzicht, het inzicht waar het nu een klein beetje naartoe gaat, is dat de narcistische persoonlijkheidsmis, daar hebben we het dan over, hè? Want die meneer die had groot gelijk. Narcisme wordt echt als scheldwoord gebruikt, hartstikke fout. Maar iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, waar het inzicht nou naartoe gaat, is dat het waarschijnlijk een vorm van PTSD is. En dan noemen ze het in dit geval ook nog complex PTSD. Dus het is een posttraumatische staat waarin de persoon verkeert. Want op hele jonge leeftijd is er in de jeugd iets fout gegaan. Het is trouwens ook niet meer zo dat het typisch een jongensstoornis is. Op dit moment is het 50% vrouw, 50% man. Dus dat
0: 50%?
2: Ja, geldt ook voor borderline. Geldt ook voor borderline. Is inmiddels ook 50-50. Ja. Maar daar komt het inderdaad wel vandaan. Met name ouders die hun kinderen verwaarlozen. En heel vaak gaat het trouwens ook om een kind-moederrelatie. En niet zozeer de vader. Kan ook. En er kan ook iets in de omgeving zijn gebeurd. Buurman, vrienden, verdere familie. Maar vaak komt het vanuit de moeder-kindrelatie vandaan. Ouders die hun kinderen negeren, verwaarlozen. Dat kan leiden tot de ontwikkeling van narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar ook, en dat wordt heel vaak over het hoofd gezien, ook het verwennen, het spoilen, het oververwennen en het overbeschermen van het kind kan tot dezelfde stoornis gaan leiden. Dus niks hoeven doen, maar alles, cadeautjes en je bent het beste prinsesje, prinsje, jij mag alles, je kan alles. En als het moeilijk wordt, dan lost papa het allemaal wel weer op. Hè. Dus overbeschermd opvoeden of verwaarlozen en negeren, dat kan allebei leiden tot dezelfde stoornis. En nou zijn ze zijn er eigenlijk al wel over uit dat narcistische persoonlijkheidsstoornis niet iets is wat aangeboren is. Maar het ene kind kan het wel sneller ontwikkelen en het andere kind helemaal niet. Dat kan ook.
0: Mm-hmm, onder dezelfde omstandigheden.
2: Onder dezelfde omstandigheden, ja. Want, je kunt 10 mensen, zo legt hij. Ik noem zijn naam straks even. Voor mensen die dit interessant vinden, dan noem ik de naam van die professor even. Waar wilde ik nou naartoe? Oh ja, als je dus 10 mensen blootstelt aan hetzelfde traumatische event, dan zijn er misschien 2 getraumatiseerd en de andere die dat niet. Ja. Die denken van, dat kan met een kind natuurlijk ook zo zijn. Ja. En dan kunnen ze inderdaad deze stoornis ontwikkelen. Maar het komt veelal vanuit misbruik, verwaarlozing, neglect of overbeschermen en spoilen. Daar komen dit soort stoornissen vandaan.
0: Noem die naam nog even, want de vraag van Truus is wel beantwoord inmiddels.
2: Ja, ik vind persoonlijk, dat is mijn favoriet, professor Sam Vaknin. Die vind ik daar heel goed in. Die man die is zelf ook 2 keer gediagnosticeerd met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ik geloof ook gekoppeld met antisociale persoonlijkheidsstoornis. Er is een man met 180 IQ of zo. Die heeft van zijn zoektocht naar die stoornis, heeft hij dus zijn werk gemaakt.
0: En goed, Johan, ik ga eventjes een beetje indikken, want het was inderdaad rustig, maar inmiddels is het weer best wel druk.
2: Ja.
0: Ja, en de vraag van Truus is beantwoord, dus dank je wel daarvoor.
2: Ja, is een interessant onderwerp. Sam Vaknin, zoek hem maar op. Maar er is meer. En als ik, heb je nog vragen nodig? Of heb je nou zoiets
0: nodig? Nooit nodig. Als je niet echt iets afvraagt, hoef ik ze niet.
2: Dan doe ik er eentje.
0: Doe maar.
2: Wat is nou in de melk brokkelen? Die hoorde ik pas geleden ook weer op de radio. En ik vind het altijd zo viezig klinken. Ik denk, je gaat toch niks in mijn melk zitten brokkelen? Maar goed, het komt ergens vandaan, die uitspraak, dat gezegde. Maar wat brokkel je dan in de melk?
0: Daar kun je natuurlijk van alles bij voorstellen, maar de betekenis is dat je ook echt iets te zeggen hebt. Dus,
2: te zeggen heb, ja, dat weet ik.
0: Ja, ja, maar dus kijk, ik kan me voorstellen dat je koekjes in de melk brokkelt. Of, of stukjes brood of wat dan ook. Maar waarom zou degene die iets in de melk brokkelt ook degene zijn die iets te vertellen heeft daarover?
2: Ja. Ja, want ik vind dat niet bepaald. Als jij koekjes in mijn melk gaat zitten brokkelen, vind ik niet dat je iets toevoegt.
0: Jawel, ja, dan kun je hoog of laag springen, maar dan voeg ik wel iets toe. Ja. Maar in de melk te brokkelen hebben, is ook daadwerkelijk iets te zeggen te hebben. Dus niet dat je zomaar een radertje bent, maar...
2: De betekenis snap ik, maar we hebben dus ooit een keer bedacht van, nou, dan noemen we dat zo, iets in de melk brokkelen. Dat moet dan toch wel ergens een oorsprong van hebben.
0: 0800-1121. Ik ga het proberen, Johan.
2: Oké, heel fijn.
0: Dankjewel.
2: Een fijn weekend.
0: Jij ook, doeg. Herman.
3: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Je mag het zeggen, Herman.
3: Ja. Bij grote voetbalwedstrijden komen het tegenwoordig steeds heftiger van die fakkels die ze dan afsteken. Dat hele stadion zit dan in de dichte mist. En zo erg dat zo'n voetbalwedstrijd soms wel een kwartier later moet beginnen, omdat het gewoon niet gespeeld kan worden. Dat de scheidsrechter het spel helemaal niet kan zien. Mm. Maar dat vind ik nog niet het ergste. Mm-hmm. Ik vraag me af die fakkels afsteken in zo'n vak. Dan zit je er dus zelf middenin. Of dat niet ongezond is.
0: Ah, want je zit natuurlijk gewoon roken in te ademen.
3: En ook mensen die dat helemaal niet willen, ja, die zijn noodgedwongen daaraan overgeleverd.
0: Ja, lijkt me niet gezond.
3: Nee, lijkt mij ook niet.
0: Nou, ik hoop dat iemand dat weet.
3: Ja, ik zou dat heel interessant vinden.
0: Ja.
3: Ja, of iemand in mij dat kan vertellen.
0: Nou, wat zijn dat voor fakkels dan? Want waar gebruik je die fakkels voor als je ze niet mee hebt?
3: Ja, dat weet ik gewoon eigenlijk niet. Nee, kan ik niet zeggen. Nee. En ook dat ze dus het stadion worden binnengesmokkeld. Maar ja, die controle, dat is tegenwoordig ook steeds minder. Dus dan verstoppen ze wel zo dat niemand dat, die mensen van de controle, dat ook niet merken.
0: Ja,
3: of niet
0: ik kan het
3: traceren.
0: Net als met dat vuurwerk. Ik denk, wat bezielt je nou toch om dat allemaal mee te gaan slepen naar een voetbalwedstrijd? Maar goed, ieder zijn ding. Ja. We gaan het hebben over die fakkels en de gezondheidsgevolgen daarvan. Dank je wel, Herman.
3: Ja, goeienacht nog.
0: Jij ook, dag.

0: Search heet het liedje. En het is van Soft Cell. 0800-1121. Dat is mijn telefoonnummer. En bel me vooral als je een antwoord weet. Of nog een vraag wilt toevoegen natuurlijk. Eens eventjes kijken. Wat missen we nog? Je zou nog kunnen bellen als je wil met je eigen definitie van geluk. Hoe kan het dat de toplaag van het trottoir op Lanzarote de op sommige plekken wel slijt en op andere plekken niet? Marco wil nog steeds graag weten of een marifoon verplicht is in drukke gebieden van de pleziervaart. Nienke wil weten, daar hebben we het wel over gehad, hè, over werelderfgoed. Nou, het mag toch wel even. Waarom, wanneer komt iets in aanmerking om genomineerd te worden als immaterieel werelderfgoed, wil Nienke graag weten. Willem vraagt zich af waarom groenten in grote hoeveelheden worden verpakt in de supermarkten en niet meer los te koop staan voor bijvoorbeeld eenpersoonsgezinnen. Greet wil weten waarom mannen één knoop van hun jasje dicht doen als ze gaan staan. Hans vraagt zich af waarom auto's niet op drie wielen rijden. Want dat zou fijnstofslijtage voorkomen, of tenminste minder maken. En Johan wil weten waar de uitdrukking iets in de melk te brokkelen vandaan komt. Wat brokkel je dan in die melk? En Herman vraagt zich dan weer af of fakkels die gebrand worden bij voetbalwedstrijden niet slecht zijn voor de gezondheid van ik denk de supporters, maar ook de spelers. 0800-1121 als je een antwoord weet op een van deze vragen. José, goeienacht.
1: Goeienacht, Astrid.
0: Hi.
1: Hi. Ik heb een correctie, een aanvulling en een vraag.
0: Nou, doe maar. Waar wil je beginnen?
1: Zal ik de aanvulling eerst doen?
0: Ja.
1: Even over de Gay Pride in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dat is geen protest. Dat is nooit bedoeld als protest.
0: Nooit ontstaan als protest?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, dat is de Roze Zaterdag wel.
0: Oh.
1: Die is echt als protest ontstaan, maar de Gay Pride niet. Die is echt ontstaan als een feest. Is echt bedoeld als een feest om de homo-horeca in Amsterdam te promoten.
0: Oh, wat goed. Ja.
1: En die heeft een enorme boost gekregen in 1998 tijdens de Gay Games, die toen in Amsterdam waren. En
0: oh.
1: Sinds die tijd is het eigenlijk pas echt bekend geworden.
0: Was dat in 98?
1: Ja. 98, 99. Nou ja, zoiets. Zoiets dergelijks was het, 99 geloof ik.
0: Vond het zo leuk, mijn moeder die deed toen, mijn moeder werkte bij de tafeltennisbond en die organiseerde toernooien en die heeft toen tijdens de Gay Games mocht ze tafeltennis en het badminton doen en toen het organiseren en toen kwam ze daar en toen, ik weet niet hoe het gelopen is, maar toen hadden ze niemand om het ballroom dansen te organiseren. En toen heeft ze dat er nog even bij gedaan.
1: Zo.
0: Leuk,
1: nou,
0: hè?
1: Dus, ja. Of een duizendpoot.
0: Was ik helemaal vergeten, maar het schiet me nu allemaal weer te binnen. Ja.
1: Ja, volgens mij was het 99 dat de Gay Games er waren.
0: Dat is maar bijna 30 jaar geleden ook alweer, hè? Ja.
1: Ja, zoiets. 98, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, dus zo is eigenlijk de Pride ontstaan. Dus het is wel degelijk inderdaad echt een feest.
0: Ja.
1: Dus ja, in die zin voldoet het dan wel weer aan de... Het is een cultureel feest eigenlijk. Want het is om de horeca en andere culturele homo-evenementen in de stad te promoten. Ja, zou je kunnen zeggen dat het misschien binnen de voorwaarden kan vallen...
0: Nou, ik denk van wel, want ik bedoel, er is flink voor gelobbyd, maar ze staan nu op de nominatie, dus...
1: Ja, dus
0: en toevallig hoorde ik van de week van de Nederlandse tak van UNESCO dat ze niet iets nomineren als ze denken dat het geen kans maakt.
1: Oké.
0: Dus,
1: nou, goed. Ja. We gaan het zien.
0: Ja.
1: Maar dan had ik nog een vraag.
0: Ja,
1: En die gaat over loterijen.
0: Ja.
1: En op Koningsdag viel toen de staatsloterij op iemand in Leidschendam, geloof ik. En ik vroeg me af, ik ben zelf lid van de postcode loterij. Maar ik ken ook iemand die is daar ook lid van. En die heeft momenteel een WW-uitkering, geloof ik, of een bijstandsuitkering, zoiets.
0: Mm-hmm.
1: En nou vroeg ik mij af, stel nou dat die een keer wint.
0: Ja.
1: Dat die prijs daarop valt, op die postcode, en dat hij heel veel geld wint. Heeft hij dan nog recht op die uitkering of niet? Mm-hmm. Wordt die uitkering dan gestopt of niet? Dat vroeg ik mij af.
0: Ja, dat is dat hangt er dan even vanaf of het vermogen of inkomen is.
1: Oké. Okay.
0: En of die uitkering afhankelijk is van je vermogen of van je inkomen.
1: Uitkering afhankelijk van je van ja, dat weet
0: van
1: ik
0: je vermogen, wel. Ja.
1: Maar goed, dat weet ik niet. Of die uitkering afhankelijk is. Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat zij krijgt gewoon een bedrag iedere maand.
0: En ja.
1: Ik geloof niet. Hij heeft ook niet echt vermogen of zo, hoor.
0: Nee.
1: Dus nee.
0: Maar als je bijvoorbeeld een huis hebt.
1: Hij woont in een huurhuis.
0: Ja, dat geldt natuurlijk ook. Het gaat ook natuurlijk om andere mensen bij wie dit gebeurt. Maar. Ja. Maar stel dat je een huis hebt en 10.000 euro op de bank.
1: Uh-huh.
0: Alleen je verdient niks meer omdat je ziek wordt of ontslagen of arbeidsongeschikt.
1: Ja.
0: Krijg je dan een uitkering of moet je dan eerst je huis en je bankrekening opeten? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat weet ik ook niet. Het lijkt me dat je wel een uitkering krijgt eigenlijk.
0: Ja, het hangt er denk ik vanaf. Of het een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering is.
1: Zou kunnen inderdaad. Maar dat vroeg ik me dus af met zo'n loterij. Ik denk, ja, stel dat iemand nou, ik zeg maar wat, een miljoen wint of zo.
0: En nog steeds een uitkering krijgen dan.
1: Denk ik, ja, weet je, stop die uitkering. Ik weet niet precies wat voor uitkering hij heeft. Maar ik weet dat hij daarin meespeelt. We hadden het een tijdje geleden over. En toen zei hij dat, van ja, dat hij ook meespeelt.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, stel nou voor dat hij daarop zou vallen. Zou hij dan die uitkering kwijt zijn of niet? Zou dit dan nog krijgen?
0: Ja, en zou je dan... Stel nu dat je een klein bedrag wint. Dus ja. Tenminste een relatief klein bedrag. Maar stel dat je 3.000 euro wint.
1: Mm-hmm.
0: Zou dat dan als 3.000 euro bij je uitkering van invloed zijn op je uitkering of na de aftrek van de kansspelbelasting, want dat is een dikke 40%.
1: Oh ja, dus bruto of netto?
0: Dat is weer een andere term, maar
1: ja,
0: na aftrek van de kans. Nou goed.
1: Ja.
0: Maar
1: nee, inderdaad.
0: Ik ook niet.
1: Ik bedacht het me dus na dat gesprek.

0: Tenminste, een relatief klein bedrag. Maar stel dat je 3000 euro wint.
1: Mm-hmm.
0: Zou dat dan als 3000 euro bij je uitkering van invloed zijn op je uitkering? Of na de aftrek van de kansspelbelasting? Want dat is een dikke 40%.
1: Oh ja, dus bruto of netto?
0: Dat is weer een andere term. Maar ja, na aftrek van de kans. Nou goed.
1: Ja.
0: Maar.
1: Inderdaad.
0: Ik maar ook het, niet.
1: Ik bedacht het me dus. Na dat gesprek bedacht ik me dus. Ik denk dat is een leuke vraag voor Astrid.
0: Ja. Nou, dat is een leuke vraag. Ik hoop dat er ook een leuk antwoord komt via 0800-1121. Dankjewel, José.
1: Graag gedaan.
0: Doeg.
1: Fijne uitzending.
0: Hoi. Jan.
2: Ja, goeiedag.
0: Hallo.
2: Een leuke vraag, of de meest onzinnige vraag. Ik had een vraag over mijn tenen. Je hebt een grote teen en een kleine teen.
0: Ja.
2: Maar die drie die tussen zitten, die hebben geen naam.
0: Nee.
2: Nee?
0: Nou,
2: is
0: ja, dit is wel eens eerder aan de orde geweest.
2: Ik geloof dat
0: je gewoon een wijsteen, een middelteen en een ringteen. Nee, natuurlijk niet. Dat kan niet.
2: Dat zeg je toch niet?
0: Nee, dat zou gek zijn.
2: Nee. En wat is het nut van die beesten? Nou, van die beesten. Nee, maar wat is het nut van die tenen eigenlijk?
0: Het nut van je tenen?
2: Ja. Ze doen. Ja, meestal zitten ze ingepakt.
0: Ja.
2: Ja, ik kan er iets mee oppakken, hoor. Dat wel.
0: Ja.
2: Ik ben nou niet helemaal een aapje, maar ik kan iets mee oppakken. Maar,
0: ja.
2: Maar eigenlijk doe je dat nooit.
0: Nou, je tenen zijn volgens mij behoorlijk nodig om je evenwicht te bewaren.
2: Ja.
0: Ja. Anders zou je voetstompjes hebben? Dan lig je zo op je snuffert.
2: Dat weet ik niet.
0: Dat denk ik wel. Je tenen buigen je terug, zeg maar, als je naar voren leunt.
2: Als ik met die Paralympics...
0: Ja.
2: Nou, die mensen kunnen heel wat zonder benen, zonder tenen.
0: Ik zou mezelf niet meteen afmeten aan de mensen die meedoen aan de Paralympics, Jan.
2: Nee, daar heb je ook gelijk in.
0: Ik denk dat wij ook niet zo moeiteloos over een horder springen of iets dergelijks.
2: Die kunnen meer. die kunnen veel meer dan ik met mijn tenen.
0: Ja, stel je dus voor wat je nog zou kunnen zonder tenen.
2: Dus eigenlijk heb je die niet nodig.
0: Ik weet niet of dat de juiste conclusie is.
2: Oh ja, nou oké, dat is maar gewoon een... Maar het vreemde is dat je daar geen naam voor hebt.
0: Ze hebben geen naam, hè? Nee.
2: Je hebt een oorlelletje en... Dat klinkt dan raar. Je hebt allerlei organen die er niet bestaan.
0: Wat?
2: Je hebt organen die niet bestaan.
0: Heb je organen die niet bestaan?
2: Ja, lurven.
0: Oh ja, en je hurken.
2: Hurken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er zijn geen organen, hoor.
2: Nou ja, nee, maar gewoon aanduidingen.
0: Ja.
2: En voor die tenen hebben ze nooit wel verzonnen.
0: Dat is wel waar. We verzinnen voor alles wat, behalve voor die tenen.
2: Ja.
0: Ze hebben wel naam, hoor. Want als je bij de, hoe heet dat ook weer? Hè, potdikkie. Nou ja, ik kom er zo op. Wacht, geef me heel even. Nee, ik kom er niet op. Als je, zeg maar, bij iemand komt die als je spierpijn hebt of iets dergelijks.
2: Nee, ja, maar dat...
0: Of als je last hebt van knopen in je rug en zo. Fysio, dank je. Dankjewel, Adrie. Jan, als je bij de fysio komt, dan weet hij welke... Dan kunnen ze elkaar vertellen om welke teen het gaat.
2: Oh ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, dat komt nou... Ik heb nou weer mijn teenslippers aan.
0: Ja.
2: Omdat het nou mooie weer is.
0: Je zit er eens naar te kijken en je denkt...
2: Waarom?
0: Hoe noem ik die middelste?
2: Ja.
0: Ja. Ik zeg 0800-1121. Ik ga het proberen, Jan.
2: Oké. Okay.

0: Dankjewel.
1: Bedankt. Hey. Adoe.
0: Doeg. Adrie.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hoi, goeiedag.
0: Dag Adrie.
2: Goeienacht, dag zusters. Ik was benieuwd, ik ben nu chauffeur,
0: mm-hmm.
2: maar ik zoek eigenlijk naar een transportbedrijf waar je hondje mee mag nemen.
0: Ah.
2: Ja. Ik zag laatst een chauffeur rijden met zijn hondje en ik dacht, potverdrie dubbeltjes. Dat lijkt me toch mooi.
0: Maar heb je überhaupt een hond?
2: Ja, ik heb een leuk hondje.
0: En die laat je nu thuis zitten?
2: Nee, die is dan bij mijn vriendin als ik hem trek.
0: Oh, oké. Okay.
2: Gewoon ook apart.
0: Oké, dan wordt er wel voor hem gezorgd.
2: Ja, zeker weten.
0: Maar je hebt niet even gekeken dan waar die andere chauffeur voor reed?
2: Nee, ik zag hem op de snelweg en ik zag een rood-gele vrachtwagen in mijn spiegel. Maar ik ben zelfs laatst bij een beurs geweest voor transportbedrijven. Ze zoeken een heleboel chauffeurs. Ook daar heb ik achter het net gevist.
0: Oh.
2: Dus, maar ik dacht, ik geef het niet op. Ik ga de nachtzuster bellen.
0: Ja, ik snap het. Nee, ja, dat moet te vinden zijn. Dus het transportbedrijf waar je je hond mee mag nemen als je met vrachtwagen rijdt.
2: Ja.
0: En, en overweeg je dan over te stappen?
2: Absoluut.
0: Ah.
2: Ja.
0: Sympathiek. Oké, okay, nou, dan zou ik sowieso, als ik eigenaar was van een vrachtwagen of een transportbedrijf, zou ik nu gewoon meteen even bellen naar 0800-1121.
2: Ja, lijkt me ook.
0: Kun je gewoon een goede chauffeur binnenhengelen nu, mits je natuurlijk die hond op de bijrijdersstoel zet.
2: Ja, okay. Ja, precies.
0: Nou, we gaan het proberen, Adrie.
2: Super, dankjewel.
0: Jij bedankt voor de vraag. Goeie rit.
2: Yo, mooie nacht.
0: Doeg. Arja.
3: Hey. Hey, goedemorgen, nachtzuster.
0: Dag, Arja.
3: Hoi. Nou ja, definitie van geluk.
0: Oh.
3: Wij zaten in de auto radio te luisteren.
0: Ja.
3: We zijn onderweg naar het vliegveld om samen met mijn dochter even een paar dagen ertussenuit te gaan.
0: Och.
3: Nou, dat is echt wel geluk dat je dat zomaar kan doen. Dus ik dacht, we delen dat.
0: Ja.
3: Het was leuk om jullie gesprekken allemaal te horen. Dus we dachten, dit is echt geluk dat je dat gewoon kan doen.
0: Hoe lang ben je dan al onderweg?
3: Nou, net een uurtje. Dus we zijn er bijna bij het vliegveld.
0: Oh, oké. En waar gaan jullie heen?
3: Nou, we vliegen naar Barcelona zo.
0: Oh, wat heerlijk.
3: Ja, dus we gaan heerlijk genieten samen.
0: En hoe oud is je dochter?
3: Mijn dochter is 17.
0: Oh, wat fijn. En hoe heet ze?
3: Isa.
0: Isa en Arja.
3: Ja. En je moet echt smakelijk lachen om de vragen. Het is zo leuk dat mensen daar s'nachts zich mee bezighouden.
0: Ja.
3: Het is leuk om te horen als je normaal slaapt in de nacht.
0: Nou, dat vind ik dan ook weer leuk om te horen. Dus het is fijn dat je even belde. En ik wens jullie heel veel geluk dan daar in Barcelona.
3: Goed. Zeker. En jullie een leuke uitzending verder.
0: Dankjewel. Goeie rit gewenst. Doeg. Doeg. Onno.
4: Oh ja, hoi. Dag Astrid, goedemorgen.
0: Dag Onno.
4: Ja, die meneer over die tenen, heel kort. Zonder tenen kan je niet lopen.
0: Hè?
4: Zonder tenen kan je niet lopen.
0: Tuurlijk wel.
4: Nee. De tenen zorgen voor de balans. Je moet maar, ga dan maar eens heel langzaam lopen. En ga dan maar eens voelen wat je tenen precies doen als je heel langzaam een stap maakt. Je kan niet, ze houden je in balans.
0: Maar, oké. Okay. Je rolt dus je rolt je voet af. Wacht, ik ga er even proberen nu. Ik loop sowieso, ik heb mijn hele leven al commentaar gekregen dat ik raar loop. Maar je kan toch wel lopen zonder dat je die voet zo afrolt. Ik bedoel, het ziet er raar uit, maar met elkaar wennen we daar natuurlijk wel aan.
4: Nee, je kan zonder tenen, tenen heb je gewoon nodig om te lopen.
0: Het is gewoon niet waar, Onno.
4: Ik zou zeggen, laat ze amputeren en proberen toch een keer.
0: Nee, maar ik heb ze nu omhoog staan, want dat kan ik op een of andere reden. En dan kan ik gewoon lopen, dus dan doe ik helemaal niks met mijn tenen.
4: Nou, laat ik het zo zeggen, de functie van tenen heb ik altijd geleerd. Is dat je die nodig hebt om te kunnen lopen.
0: Ik denk wel dat het makkelijker loopt.
4: Nou, dat sowieso. Dat sowieso.
0: Nou,
4: maar goed, Ja. Ik zou zeggen, neem de proef op de som. Maak een afspraak bij de arts. En laat ze eraf halen en check het even.
0: Nou, dat zijn nou adviezen waar ik niks mee kan. Maar toch bedankt.
4: Oké. Okay, nou,
0: goeienacht, Onno.
4: Fijne uitzending. Doeg.
0: Dank je.
4: Doeg.
0: Ja, dat gaan we niet doen, hoor. Harry.
5: Goedenavond, Astrid.
0: Dag, hoi. Harry. Hoi.
5: Hi. Ik had een antwoord op met die mevrouw die zei van dat haar kennis meedeed in de loterij.
0: Ja.
5: Maar ik dacht niet uit welke loterij. Maar als hij een gemeentelijke uitkering krijgt, zoals het wat mij bijna is overkomen, dan is hij dat geld gewoon allemaal kwijt.
0: Echt?
5: Ja, echt.
0: Oh, maar dan ben je dus heel even heel blij dat je de loterij hebt gewonnen.
5: Ja,
0: maar alles ook, want is het dan niet dat je gewoon je uitkering in moet leveren? Stel nou dat je 200.000 euro wint, dan moet je dan allemaal inleveren.
5: Als de gemeente streng wil zijn, dan gebeurt dat. Of ze zeggen van je wordt je uitkering kwijt en als je je geld op hebt, dan mag je terugkomen.
0: Oh ja, dat is misschien. Nou, dat klinkt dan nog wel enigszins eerlijk. Toch? En een gemeentelijke uitkering, welke zijn dat?
5: Denk aan de WW of dat soort dingen.
0: Oké. Nou, dankjewel, Harry.
5: En dan had ik nog een hele. Ook nog een antwoord op die fakkels.
0: Oh, maar daar moeten we dan even mee wachten. Want over precies 10 seconden dan gaat het nieuws beginnen. En dat zijn er inmiddels natuurlijk 5. Dus dat.
6: Samen Max. NPO Radio 1. 5 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten nog kans op een bui. Elders droog, het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max.
7: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: 0800-1121 of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Het mag en het kan allemaal. Je kunt ook een berichtje sturen via X of via Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En als je wil appen, dan is dat gratis en kan dat via de NPO Luister app. Chatten doe je dan weer op radio1.nl/nachtzuster. En meekijken kan op NPO 1 Extra. En bel vooral als je Marco kunt vertellen waarom de toplaag van het trottoir slijt op Lanzarote, maar niet overal. Ongelijkmatige slijtage van de trottoirs daar. Hij vindt het gek en hij wil graag weten hoe dat komt. Marco die wil graag weten of een marifoon verplicht is in drukke gebieden van de pleziervaart. En Willem die wil graag weten waarom groenten altijd in grote hoeveelheden verpakt zijn in de supermarkt. Is niet fijn voor eenpersoonshuishoudens. Nienke die vraagt zich af waar immaterieel erfgoed aan moet voldoen om genomineerd te worden voor de Werelderfgoedlijst. En Greet vraagt zich af waarom mannen 1 knoopje dicht doen van een jasje. Hans die wil weten waarom auto's niet op 3 wielen rijden in plaats van 4. Dat lijkt hem praktischer en minder fijnstof geeft dat, denkt hij. Herman die wil graag weten hoe en of fakkels bij voetbalwedstrijden slecht zijn voor de gezondheid. Nou, ik had net Harry aan de telefoon. Die wacht denk ik nog eventjes en hopelijk geeft hij dan zo dat antwoord. José, oh, dat hebben we net ook al van Harry gehoord. Als je de loterij wint, is dat van invloed op je uitkering. Jan die wil graag weten waarom onze middelste tenen geen namen hebben. En als ze wel namen hebben, willen we graag weten hoe ze heten. En waar je ze dus voor nodig hebt, ja, daar hebben we dan net weer antwoord op gekregen. Namelijk om je evenwicht te bewaren. En Adrie is op zoek naar een transportbedrijf waar die zijn hond mag meegeven als die moet rijden. En Johan wil graag weten waar de uitdrukking iets in de melk te brokkelen hebben eigenlijk op slaat. 0800-1121.

0: No Milk Today van Herman's Hermits 0800-1121. Peter?
1: Ja, zijn we.
0: Dag Peter.
1: Het gaat even over die in de melkbrokkelen.
0: Oh, sorry. Maar dan ga ik naar jou toe. Terwijl jij er natuurlijk helemaal klaar voor bent. Terwijl Harry nog steeds aan het... Nou ja, we gaan nu. Ik ben nu bij jou. We maken het nu af, Peter.
1: Ik zal het heel kort houden.
0: Nee, niet doen, want we moeten nog een uur vullen. Ja.
1: Oh, ja. Ik wacht.
0: Nee. Doe maar. Je bent er nu. We gaan nu door. Harry vindt het vast niet erg. Ja.
1: Dus kunnen we heel kort maken. In de melkbrokkelen zijn anijsblokjes in de melk.
0: Oh.
1: Vroeger gingen we schaatsen en dan kon je anijsmelk drinken.
0: Oh.
1: Daar is het op terug te voeren.
0: Maar waarom zeg je dan dat je iemand bent die dat in...
1: Die gewoon toch je lang als de koek, zoals de koek een soepje had vroeger.
0: Ja, weet ik wel. Maar als je zegt, ik heb iets in de melk te brokkelen... dan heb ik daadwerkelijk iets te vertellen over het proces... of het project, of over waar je mee bezig bent?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Oh.
1: Ik weet alleen waar de naam vandaan komt.
0: Oké, dus we brokkelen anijs in de melk... maar waarom we daardoor ook een beetje van invloed zijn... dat weten we nog niet. Laat ik hem nog even openstaan, maar dankjewel, Peter.
1: Oké, graag gedaan.
0: Oké, doeg. Nou, dan kijken of Harry er nog is. Harry...
2: Hoi, Astrid.
0: Oh, gelukkig. Sorry, Harry. Ik vergat je gewoon even helemaal.
2: Ja, iedereen maakt fouten dus.
0: Dat is ook zo. En het werd wel tijd.
2: Ja, maar weet wat ook is? Als je geen fouten maakt, dan weet je ook dat je dood bent.
0: Oh, oké, maar volgens mij, als je dood bent, weet je niet dat je geen fouten maakt. Maar dat is weer een ander verhaal.
2: Dat is een ander verhaal.
0: Wat ging je ook alweer vertellen?
2: Van het vuurwerk.
0: Ja.
2: Waar zijn stadions gebruikt, die fakkels.
0: Ja, die fakkels, ja.
2: In principe is dat, zijn dat metalen die door de explosie opgewarmd worden en weer een bepaalde kleur aan geven. Dus je bent in principe, zo is het mij altijd uitgelegd, ben je gewoon metaal aan het verbranden. En dat is zwaar giftig.
0: Oh. Nou, dan... Maar waarom gaan al die supporters dan... Nou ja, om het voetbal te zien natuurlijk.
2: Ja,
0: maar als je weet dat de fakkels worden afgestoten... dan neem je dus gewoon voor lief... dat naar het voetbal gaan slecht is voor je gezondheid.
2: Ja, ik ben wel supporter van een club. Maar ik steun ze dan wel. Maar ik ga bijna nooit naar een wedstrijd. Maar ik vind gewoon zo van... er heeft al een meneer gereageerd. Ik ben zijn naam kwijt. Ik ben gewoon slecht in namen.
0: Oh.
2: Maar die zei van dat er niet gecontroleerd wordt. Ja, inderdaad. Dat vind ik dus ook.
0: Ja.
2: Daar geef ik die meneer gelijk.
0: Oké. Nou.
2: Maar het zijn gewoon metalen die door de explosie opwarmen, gloeien en een bepaalde kleur gaan geven.
0: Oké, dus als je de vraag krijgt van zijn die fakkels bij het voetbal niet slecht voor je gezondheid, dan is het antwoord eigenlijk jawel.
2: Ze zijn sowieso ongezond. Er zitten bepaalde kruiddampen in. En kruiddampen zijn die sowieso... ongezond.
0: Ja, en die lusten we niet. Nou, dankjewel, Harry.
2: Is goed, Astrid. Dankjewel.
0: Doei. Victor.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Victor.
3: Goedemorgen, Astrid.
0: Hi.
3: Jij wilde iets weten over de marifonie, die meneer.
0: Ja.
3: Voor pleziervaartuigen. Nou, ik kan hem heel geruststellen. Het is voor pleziervaartuigen niet verplicht.
0: Oh, nou, dat is dan kort
3: maar krachtig. Maar als je zo'n ding aanschaft, dan kan.
0: Ja.
3: Dan ben je verplicht op daartoe aangewezen kanalen uit te luisteren als je vaart.
0: Dus als je hem hebt, moet je hem gebruiken ook?
3: Het is niet vrijblijvend.
0: Oh, en hoe weet je dit allemaal?
3: Dat weet je allemaal als je dus in bezit bent van het... En ik heb certificaat voor me liggen. Certificaat van bekwaamheid in de bediening van de radiotelefonie-installaties... werkend op de meterstanden.
0: Zo. Oké.
3: Dat ding dat wordt uitgegeven. Ik zal het eventjes voorlezen.
0: Ja.
3: door de generaal-directeur der posterijen Telegrafie en Telefonie. Dat valt tegenwoordig onder het ministerie van Economische Zaken. Als je een marifoon hebt, moet je hem aanmelden. En je bent verplicht om een radiocertificaat te hebben.
0: Okay.
3: Dus dat moet aan boord zijn.
0: Jeetje.
3: Als je het schip aanmeldt, dus de radioinstallatie, krijg je een bepaald nummer. En voor Nederland geldt dus een PD-nummer, Papa Delta noemen we dat. En dan krijg je er dus ook een nummer bij. Ik spreek uit ervaring dat ik had 2588. Dat was het vaartuig Alaska, dus het naam van het schip. En de naam van de radioroepnaam, die zitten aan elkaar vast.
0: Oké. Okay.
3: En heb je zo'n marifoon aan boord en je vaart op een gebied waar het marifoonplicht voor beroepsvaart verplicht is. De beroepsvaart is verplicht zich ook overal te melden. En je hebt zo'n marifoon op een jacht, dan mag je je melden. Je bent er niet verplicht, maar je bent wel verplicht om uit te luisteren.
0: Oké. Okay.
3: En je bent verplicht als je in zo'n gebied vaart. Ik noem onder andere de Oosterschelde. En dat is kanaal 83. En dat is verkeerspost Wemeldingen. En die geeft alles en alle dingen uit die van belang zijn in dit gebied. Onder andere stremmingen van bruggen. Bepaalde andere vaartuigenbewegingen. Hele moeilijke zaken. Dus je kunt altijd informatie vragen.
0: Ja. Nou, dat is een uitgebreid antwoord en precies wat hij wilde horen, geloof ik.
3: Ja, ja, maar als je een marifoon hebt, ben je ook verplicht om een marifooncertificaat te halen.
0: Ja, dus dat zei je.
3: Ja. En dan aan de hand van die cursus krijg je dus te horen van hoe werkt dat met bepaalde kanalen.
0: Ja, nou dankjewel.
3: Oké. Okay.
0: Dag Victor.
3: Ik wens hem een goede vaart.
0: Dank u wel, hou je recht. Doeg.
3: Ja.
0: Wieke.
4: Hallo, daar ben ik denk ik.
0: Ja,
4: ik ben Mieke, maar ik weet waarom mannen een knoopje van hun jasje dicht doen.
0: Oh, vertel me alles. Ja.
4: Ik denk het te weten. Dat komt van een Britse koning, Edward de VII. Die levende van 1901 tot 1910. En die man was zo dik dat hij dus de knopen van zijn giletje, van zijn vestje, niet dicht kreeg.
0: Ja.
4: Dus die deed het onderste knoopje liet hij open.
0: Ja.
4: En omdat de Britten zo van hun koning hielden, deden alle Britten dat. En dat werd dus eigenlijk als etiketten gemaakt, zeg maar.
0: Maar dit verhaal ken ik, want de vraag is ook wel eens geweest waarom mannen het onderste knoopje open moesten houden.
4: Ja.
0: Als etiketten. Alleen dan snap ik niet dat ze dan die bovenste wel dicht doen.
4: Van het jasje?
0: Ja, je kan toch ook het hele jasje open laten?
4: Ja, maar dat is dan weer niet zo netjes.
0: Nee, dat staat meteen een beetje slordig.
4: Dat staat
0: misschien
4: meteen een beetje slordig, ja.
0: Ja, ja.
4: Denk ik tenminste, hoor.
0: Ja.
4: Tenminste, dat is de reden wat ik kan bedenken.
0: Ja. Nou, dankjewel dat je even de telefoon pakte, Mieke.
4: Graag gedaan, hoor.
0: Oké, okay, dag.
4: En uitzending nog.
0: Dank je. Doei. Hallo, met wie?
5: Met Noorda.
0: Hallo, Noorda?
5: Ja.
0: Oké, okay, hallo.
5: Ik wil even terugkomen op die tenen.
0: Ja.
5: Ik loop al 2 jaar zonder tenen. En je kunt inderdaad geen stap verzetten alleen met een rollator.
0: Echt?
5: En je kan nooit meer lopen. Nee.
0: Maar wat is
5: je kan nooit meer loslopen. Nou ja, ik heb een fysio en om een beetje lenig te blijven. Maar het is heel afschuwelijk.
0: Maar wat is er met je tenen gebeurd dan?
5: Ik heb een open rug. Het heet spina bifida.
0: Ja.
5: En daar komen die tenen. En eerst is mijn grote teen eraf gehaald. Nou, toen kon ik nog wel redelijk lopen. Maar ik loop nog steeds in een ziekenhuis.
0: Ja.
5: En er zijn andere mensen die kunnen echt niet lopen zonder hun grote teen.
0: Oh.
5: Maar ik heb helemaal geen tenen meer.
0: Alle 10?
5: Nee, van 1 voet, mijn rechtervoet.
0: Oh, oké. Okay. En dan kan je al niet meer lopen. Je kunt niet meer hupsen
5: niet lopen,
0: met die andere.
5: Nee. En ik weet van het ziekenhuis dus Dit gaat nooit meer over.
0: Nou, en ik snap niet goed dat je als je iets aan je rug hebt, dat je tenen eraf moeten.
5: Ja, dat ligt met elkaar in verband.
0: Oh, dat is een bekende...
5: En die tenen hebben wel namen.
0: Oh!
5: Maar nee, die dokter zegt... Ja, weet ik veel.
0: Oh.
5: Maar die is eraf en die is eraf. En daar hebben ze namen voor.
0: Oh, oké. Okay.
5: Maar ik weet dat niet uit mijn hoofd, want daar heb ik me nooit in verdiept.
0: En wat hebben ze dan met je tenen gedaan?
5: Nou, die hebben ze er één voor één afgehaald. Ja, het is begonnen met mijn grote teen. En toen, oh, en dan gaat het bord gaat ontsteken.
0: Oh.
5: En dan moeten ze eraf, want anders...
0: Maar ik bedoel, waar gaan de tenen dan heen?
5: Nou, die heeft die dokter in de vullersbak gegooid,
0: oh,
5: denk
0: echt?
5: Ik.
0: Oh, echt?
5: Ja.
0: Oh,
5: ja.
0: Oh.
5: Nee, die krijgt ze niet terug.
0: Oké. Okay. En dan merk je dus dat je meteen met die ene voet niet meer in balans bent.
5: Ja.
0: Nou zeg.
5: Ja, ja, dit is heel afschuwelijk. En er zitten nog steeds gaatjes in. En die worden niet meer dicht. En oh. Ik ben als de dood dat er nog weer...
0: Nog weer een stukje af moet.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja, en ik krijg om de dag iemand die voeten verzorgt. Maar ik kan geen stap verzetten.
0: Nee. Nou, ik ben blij dat je even belt, maar niet dat je zo...
5: Ja, het is heel vervelend, hoor.
0: Ja.
5: Want, ik ben wel erg oud.
0: Oh.
5: Maar ik word goed verzorgd.
0: Oh, nou, dat is gelukkig. Nou, sterkte dan met de tenen. Zonder
5: ja,
0: de
5: maar
0: tenen.
5: Die zijn weg.
0: Ja, precies. Sterkte met de voeten.
5: Nou ja, dat wordt nooit meer wat, hoor.
0: Nee, nee. Nou, dan maar sterkte in het algemeen en bedankt.
5: Ja, goed.
0: Dag.
5: Dag.
0: Oh. Michael.
6: Ja, Michael. Hey, Astrid, het toeval wil dat ik voet heet van mijn achternaam. Maar eventjes over de voet. Jij noemde... Misschien per abuis een naam. Je gaf een benaming aan ringvoet. Ik ben 10 weken geleden teruggekomen uit India.
0: Ja.
6: De vrouwen hebben er allemaal een ring om de voet. Ringvoet.
0: Ja.
6: Dus dat zou kunnen bestaan, dat sport.
0: Ja, dus we hebben waarschijnlijk niet een ringvoet, maar een ringteen.
6: Ja, een ringteen. Ja. In India moet je maar eens opletten. Daar hebben de vrouwen... Heel veel vrouwen hebben allemaal een ring om het teen.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ik geloof wel dat je er een ring omheen kunt doen. Maar ik geloof toch niet dat die teen daar de naam aan ontleent.
6: Dat zou kunnen, ja.
0: Ik weet het niet.
6: En dan nog iets. Die mevrouw over haar... Nog even over die mevrouw die haar voeten kwijt is. Of haar tenen.
0: Ja.
6: Ik ben vaak bij moeder Teresa geweest in Calcutta. Ja. En daar zijn meelaatst mensen die ook helemaal... hun voeten misvormd hebben. En die kunnen inderdaad niet lopen. Die hebben krukken nodig om te lopen.
0: Ja.
6: En ik wil die mevrouw bemoedigen. Moeder Teresa heeft de mensen hun waardigheid nog teruggegeven. Want die worden veracht ook, de meerlaatsten. Ook in de Bijbelse tijd al. Door hun weefkartouwen te geven en kleding te laten weven.
0: Oké.
6: Okay. Ze nou, maken een mooie product in Calcutta.
0: Ik weet niet of mevrouw Noorda nou zit te wachten op een weefkartouw. Maar je weet het niet.
6: Nee, maar goed, het kan nog erger, weet je. Die mensen zijn veracht mee laten in, ja. In India.
0: Ja.
6: En dat zijn wij nog niet, gelukkig.
0: Oké, okay. Nou, dank je
6: wel. Nee, Astrid, nog één dingetje over Gay Pride.
0: Ja.
6: Ik ben goed bevriend met de Tour van Schaik van het Nationaal Ballet.
0: Oh.
6: En Rudy van Danzig, die is overleden.
0: Ja.
6: Maar die verafschuwde dat hele theater van de Gay Pride.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
6: Het zijn heel ingetogen mensen.
0: Ja.
6: Rudy van Dansk en Tour van Schaik.
0: Ja, het kan. Oké, dankjewel.
6: Ja, alsjeblieft.
0: Dag.
6: Dag.

0: your feet, junior, senior. Ik vraag me nog steeds af hoe het nou zit met die tenen. Want inderdaad, die tenen hebben een naam. Dat herinner ik me uit een eerdere uitzending. De middelste drie tenen. Maar ik herinner me de namen zelf niet. Maar wel dat het vrij technische namen waren. Dus niet zulke gezellige benamingen als ringteen en middelteen. Wijsteen vind ik ook nog steeds heel mooi. Misschien was dat het toch wel. Is dat je wijsteen? Ik denk wel dat als je, stel nou dat je een zere teen hebt en iemand zegt van, nou, welke teen is het? En je zegt mijn wijsteen, dan weet iedereen wel welke teen je bedoelt. Dus misschien werkt het gewoon wel zo. Maar mocht je toevallig, weet ik veel, fysiotherapeut zijn of wat dan ook, en je weet toevallig hoe die tenen officieel heten, 0800-1121. Adrie heeft een collega-chauffeur zien rijden met zijn hond. En die dacht, oh, als er een transportbedrijf is waar je hond mag meenemen, dan wil ik daar ook graag werken. Dus als iemand weet welk transportbedrijf dat is, 0800-1121. We hebben het gehad over iets in de melk te brokkelen hebben. Inmiddels weten we dat dat waarschijnlijk gaat om anijs. Dat je dan anijs in de melk te brokkelen hebt. Alleen waarom betekent die uitdrukking dat je iets in te brengen hebt over het onderwerp? Iets in de melk te brokkelen hebben. 0800-1121. Waarom rijden auto's op 4 en niet op 3 wielen? Vraagt Hans zich af. En groenten worden in de supermarkt in behoorlijke hoeveelheden verpakt. En Willem vraagt zich af waarom je die niet meer los kunt kopen. Wat wel handig is als je een eenpersoonshuishouden hebt of bent. Oké, waar moet erfgoed aan voldoen om genomineerd te worden voor de UNESCO Werelderfgoedlijst? Vraagt Nienke zich af. En Marco die wil weten hoe de toplaag van het trottoir op Lanzarote op sommige stukken wel is versleten en hoe het op sommige stukken dan niet versleten kan zijn. 0800-1121. Volgens mij zijn dat dan alle vragen die nog open zijn op dit moment. En dan heb ik ook nog een cryptogram voor je. En het cryptogram van vannacht luidt als volgt. Koppelbaas bij de spoorwegen. Het is een beetje een lastige. Koppelbaas bij de spoorwegen. En de oplossing moet bestaan uit 10 letters. En die 10 letters kun je doorgeven via 0800-1121. Hebben we dan alles gehad? Volgens mij wel. Ik zal eens heel even kijken. Want het gekke is, er wordt weinig gebeld vannacht. Maar ondertussen wordt er wel ontzettend veel geappt. Hier. Hans, die zegt, tenen hebben geen naam. De tenen heten misschien wijsteen, middelteen en ringteen. Nee, dat soort namen voor de middelste drie tenen bestaan niet. Artsen en wetenschappers gebruiken de Latijnse benamingen ervoor. Daarbij heet dus de grote teen de digitipedis, de teen daarnaast, digit 1 pedis, daarnaast digit 2 pedis. Oh, dus je hebt gewoon digit 1, digit 2, digit 3, digit 4 en digit 5. Ze heten gewoon 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ja. Eens even kijken. Oh ja, en ik krijg allerlei meldingen nog over dat als je een uitkering hebt, dat je een eigen vermogen mag hebben van €7500. Dus zolang die prijs onder de €75 blijft, zou het kunnen zijn dat je dat geld gewoon mag houden als je een loterij wint. Maar dat zijn een beetje, volgens mij, gokken en is het niet allemaal echt ook bevestigd. 0800-1121 als je er nog iets over toe kunt voegen. Annemiek?
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Hi.
1: Ik had een vraag, ja.
0: Ja.
1: Ik ben nogal een plantenfriek.
0: Een wat?
1: Een plantenfriek.
0: Oh, een plantenfriek.
1: En bomenfriek vooral.
0: Bomenfriek ook, ja.
1: Ter ergernis van de buren.
0: Oh.
1: Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb dus ooit een keer een hazelnootje geplant. Nou, niet één. Ik heb er ook al een paar weggegeven. Maar het wordt een aardig boompje, zo ongeveer 1,5 meter. Maar dan vraag ik me af, want het schijnt dat je bij die dingen mannetjes en vrouwtjes hebt.
0: Ja.
1: En hoe kan je zoiets herkennen? Dat zou ik dus graag willen weten.
0: Oké, heb je het geprobeerd?
1: Hoef ik niet bij jou uit te komen, geloof ik, hè?
0: Nee, ik heb geen flauw idee. Ik zou volgens mij niet eens de boom herkennen. Dus,
1: Ik heb ook eikenbomen en zo. Ik heb ze allemaal zelf geplant.
0: Heb je de eikenboom zelf geplant?
1: Ja.
0: En hoe groot is die dan nu?
1: Die is 2 meter.
0: Echt waar? Maar hoe lang geleden is het dan dat je hem geplant hebt?
1: 2 jaar, 3 jaar.
0: Oh. Dan gaat hij zo hard.
1: Hij staat wel in de zon, hoor.
0: Oh, maar je hebt hem ook als boom geplant en niet als eikeltje.
1: Nee. Eikeltje. En gewoon eikeltje uit het bos.
0: Wauw.
1: Ja, ik ben er helemaal gek op.
0: Nou,
1: ik
0: dus wel leuk.
1: Ik loop altijd te experimenteren met van alles en al.
0: Ik vind het wel leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dat was eigenlijk mijn vraag. Mannetje, vrouwtje, ik weet niet hoe je zoiets herkent.
0: Wie heeft jou wijsgemaakt dat je een mannetje en een vrouwtje hebt?
1: Nou, ik weet van een vriendin van mij, die was ook zo'n freak. En die zei dus ook van dat je dus 2 geslachten nodig hebt. Net zoals bij een kiwi of weet ik veel wat. Om bevrucht te worden of weet ik veel wat.
0: Oké.
1: Dus.
0: Zoiets. Nou ja. Dus eigenlijk wil je gewoon weten hoe je een mannetje en een vrouwtje herkent.
1: Ja, precies.
0: Bij een hazelnoot.
1: Ja.
0: Ja. We hebben nog een 30 minuten. Ik hoop echt dat iemand hier een antwoord op weet.
1: Ik dacht wel, hè? Het is wel zo. Ja, maar dat heb je met meerdere bomen in struiken, weet je wel. Ik denk met name eigenlijk de struiken.
0: Oh.
1: Maar ik vind het al wel interessant om te weten. Ik bedoel...
0: Inderdaad of het een meneer of een mevrouw hazelnoot is.
1: Ja, precies.
0: Ja, of iets ertussen kan.
1: Weet je, ik ben lid van alles en nog wat. Hè?
0: Oh.
1: Alles wat leeft en bloeit en groeit en weet ik het allemaal.
0: Ja.
1: En vliegt.
0: Ja.
1: maar deze ben ik door die tijd gekomen. Dus,
0: nee. Ik hoop dat er nu iemand belt dat we dit nog op kunnen lossen vannacht.
1: Ja, dankjewel. Arsene.
0: Jij bedankt, Annemiek.
1: Hoi, hoi.
0: Doeg. Ronnie.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hi. Hi, ik heb iets over het spreekwoord iets in de melk te brokkelen.
0: Oh,
2: hebben.
0: Fijn.
2: Nou, dat had veel invloed of inbreng hebben. Dat betekent dus, het kwam uit de 16e eeuw. En dat komt voort uit de gewoonte om brood of beschuit in de melk te kruimelen. En wie rijk genoeg was om brood of beschuit in de melk te brokkelen, die hadden ook iets in te brengen.
0: Oh, het is puur dat als je brokjes had, dan had je dus ook geld en dus macht.
2: Als je brood en beschuit had, dan was dan schijnbaar heel iets.
0: Ja, dat klinkt toch niet als een enorme rijkdom, maar dat, zelfs dat was het al dus in die tijd.
2: Want wetenschap die komt van Google.
0: Ja. Nou ja, gelukkig, want anders had ik met dat vraagstuk naar bed moeten gaan.
2: Ja,
0: dus, dank je wel, Ronnie.
2: Oké.
0: Goed.
2: Ja, succes verder.
0: Dank je. Doeg. Ja. 0800-1121.
3: Afra. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Afra, hi. Ik heb eigenlijk op Ronnie niet zoveel meer aan te vullen.
0: Oh, was het hetzelfde?
3: Ja, dat is hetzelfde, inderdaad.
0: Ook gegoogeld.
3: Inderdaad.
0: Ja.
3: Ja, dat is heel makkelijk te vinden via Google.
0: Ja.
3: Misschien nog een leuke variant is dat er ook wel gesproken werd over iets in de soep te brokkelen te hebben.
0: Grappig, dat is die tak van het spreekwoord of van de uitdrukking is uitgestorven.
3: Dat denk ik, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Klinkt ook meteen veel viezer, iets in de soep te brokkelen hebben.
3: Ja, Ja, dat brokkelen, dat is een beetje vies eigenlijk.
0: Ja, het klinkt vies. Maar goed, als het in de melk is en het is een beschuitje, dan kunnen we ermee leven.
3: Ja.
0: Nou.
3: En misschien nog een kleine aanvulling op die vingers en tenen.
0: Ja, de tenen. Ja.
3: Dat is inderdaad digiti. En bij de voeten noemen we dat digitipedis. En van de handen noemen we dat digitimanis.
0: Oh.
3: Dus ze hebben van de voeten alleen nummers. Dat hebben ze bij de handen ook.
0: Maar wat is dan de digitimanis 3?
3: Dat zal de beroemde middelvinger zijn.
0: Ja! Nou, zie je, ik weet het weer. En dan ben ik het niet binnen no time weer vergeten. Maar dan vond ik het leuk om het even te weten. Dank je wel, Afra.
3: Graag gedaan.
0: Dag.
3: Dag.
0: Dag. Dick.
4: Ja, goeienacht nog.
0: Hallo.
4: Dat je afvraagt van die de loterij en de prijs.
0: Ja.
4: Als je een bijstandsuitkering hebt, dan was die ingetrokken. Totdat je eigen vermogensgrens hebt bereikt.
0: Oh.
4: En voor een WW-uitkering of voor een WIA-uitkering. WIA is voor mensen werklozen. Is dat niet van toepassing.
0: Maakt het dan niet uit? Ook niet als je 6 ton wint?
4: Nee, als je, een WW-uitkering is in een bepaalde periode. Daarna vervalt die.
0: Oh.
4: Als je uit de WW komt, dan kom je. Je hebt een eigen vermogen wat hoog is, moet je wachten. Moet je het opmaken tot je in het bijstand komt. En dan krijg je de bijstandsuitkering. Dan mag je een eigen vermogen hebben van 800 euro of zo ongeveer.
0: Oh.
4: Maar in ieder geval voor mensen dus die een WW-uitkering hebben.
0: Ja.
4: En het is niet zo, kijk, als ik 2 ton zou winnen, dan is het niet zo dat ik 2 ton kwijt ben. Dan moet ik hem gewoon opeten totdat ik dat bijstandsbedrag heb bereikt.
0: Klinkt ook best wel een beetje logisch natuurlijk.
4: Het is logisch, ja.
0: Ja.
4: Wel een IOOW, dat is mensen die boven 60 zijn en zoveel jaar hebben gewerkt. Daar geldt eigen vermogengrens weer niet voor. Maar die gaan dan met pensioen en dan komen ze gewoon automatisch in de AOW terecht.
0: Oh ja. Nou, dankjewel, Dick. Dan kunnen we die ook afstrepen. Het ruimt lekker op. Dankjewel.
4: Ja, oké, graag gedaan.
0: Doeg.
4: Doeg.
0: Etty.
5: Ja,
0: hallo.
5: Daar ben ik.
0: Hi.
5: Hey, ik heb het antwoord op de vraag van hazelaar.
0: Oh, is de plant die hoort bij een hazelnoot een hazelaar?
5: Ja, zo'n hazelnotenboom. Ja.
0: Ja. Oh.
5: Ze vroeg zich af of het mannelijke of vrouwelijke bomen zijn.
0: Ja.
5: Maar die zitten alle tweede geslachten op één boom.
0: Oh.
5: En de mannetjes, dat zijn de wat we hier de snottebellen noemen. Dat zijn die die lange mannelijke katjes die het stuif meeleveren. En de vrouwelijke bloemen die zijn heel moeilijk te vinden.
0: Oh.
5: Maar dat zijn hele kleine, dat is een klein knopje waar in de bloeitijd op een gegeven moment een beetje magenta-kleurige sliertjes uitkomen.
0: Oh.
5: En die moet je echt kunnen vinden, maar die zit op dezelfde boom.
0: Oké, dus de mannetjes en de vrouwtjes zitten allemaal zelf samen op de boom.
5: Ja, maar ze bloeien om de kruisbestuiving te bevorderen wel op een ander moment. Dus de mannetjes die gaan eerst stuiven en dan zie je op een gegeven moment ook de vrouwtjes verschijnen. En die worden dan bestoven door de buurman.
0: Nee, niet de buurman. Nee, de flatgenoot. Ja, dan wel.
5: Ja, maar die staat dan verderop staat er ook een hazelaar te bloeien en die heeft dan stuif meer op dat moment.
0: Oh, dat kan dan ook nog natuurlijk.
5: Ja,
0: ja, dat hoeft allemaal niet binnen dezelfde boom te blijven.
5: Nee, dus die vrouwtjes die moet je echt zoeken. Dat is heel lastig te vinden.
0: Oké. Nou, dus is ze ook weer even zoek mee. Ja.
5: Ja, dus ze moeten ze wel kunnen vinden, ja.
0: Ja, maar als ze bloeien.
5: Als ze bloeien, ja. Voor de rest is het nauwelijks te zien, ja.
0: Oké. Ja. Dankjewel.
5: Ja. Ja. Oké,
0: dag Etty.
5: Tot ziens. Doei.

0: The Flowers van Miley Cyrus, oftewel bloemen. Nou, daar hadden we het natuurlijk net even over. 0800-1121, zeg ik nog maar weer even. Want we hebben nog zo'n 18 minuten te gaan, 17 inmiddels. En ik heb nog een behoorlijke rij met vragen openstaan. Tenminste, nu overdrijf ik volgens mij een beetje. Want het zijn er nog een stuk of vijf. Niet de allereerste, maar de tweede vraag uit deze aflevering van Nachtzuster kwam van Marco. Die was op vakantie, of is op vakantie, in Lanzarote. En hem valt het op dat het trottoir op een vreemde manier slijt. Sommige stukken zijn helemaal ingesleten en zit een soort van gaten in de toplaag. En op sommige plekken is er niks aan de hand. En hij vraagt zich af waar dat door veroorzaakt kan zijn. Nienke die belde over de Amsterdam Pride, die op de nominatie staat om UNESCO Werelderfgoed te worden. En Nienke vraagt zich af waar immaterieel erfgoed dan aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de titel UNESCO Werelderfgoed. Willem die ziet in de supermarkt vaak groenten verpakt in redelijk grote hoeveelheden. En hij is alleen, dus hij heeft niet zoveel nodig. Waarom worden in supermarkten de groenten niet meer losverkocht, zodat je zelf je portie kunt meenemen? Hans vraagt zich af waarom auto's niet op drie wielen rijden, want dat lijkt hem handiger en ook niet zuiniger, maar gezonder, omdat er dan minder fijnstof van de wielen zou komen. En Adrie zag een chauffeur van een transportbedrijf met zijn hond onderweg. En hij wil zelf ook heel graag rijden met de hond. Dus hij vraagt zich af welk bedrijf in Nederland toestaat dat chauffeurs met hun hond rijden. 0800-1121. En de crypto, oftewel het cryptogram van vannacht luidt als volgt. Koppelbaas bij de spoorwegen. Koppelbaas bij de spoorwegen. 10 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Walter?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, dag Walter.
1: Ja?
0: Je mag het zeggen.
1: Je had in de vorige eeuw had je verschillende auto's die drie wielen hadden.
0: Ja.
1: Dat waren onder andere de Heinkel cabine. En die hadden thuis. En je had daarnaast ook de BMW Isetta. En je had ook nog de Messerschmitt. En de Heinkel die werd gemaakt door de Heinkelfabriek na de oorlog. En die auto's hadden dus drie wielen. Waarvan de BMW die had twee modellen. Eentje met één achterwiel en eentje met twee achterwielen. Die dikte bij elkaar zaten. Die nog net toegelaten werden voor motorrijbewijs.
0: Aha.
1: En die auto's werden verkocht aan mensen die wel een motorrijbewijs hadden. Want dat hadden heel veel mensen toen. Maar geen autorijbewijs hadden. En dan mocht je in die auto's rijden.
0: Maar heb je niet nog steeds motoren met drie wielen?
1: Ja, motoren, ja, maar die had je toen niet. Nee, maar het ging om auto's. De vraag was, waarom rijden auto's niet drie wielen?
0: Ja.
1: En vroeger had je dus auto's met drie wielen. En dat was dus omdat je daar met motorrijbewijs in mocht rijden.
0: Ja.
1: Alleen, ik kan van de Heinkel nog zeggen. Ja, je kunt ze denk ik nu ook allemaal opzoeken in Google. Maar de Heinkel cabine en de BMW, die hadden allemaal een deur die van voren opengingen. Dus die auto's waren levensgevaarlijk. Dus reed je ergens tegenaan en dan kon je de auto niet meer uit.
0: Ja.
1: En je had toen nog de Messerschmitt. De Messerschmitt, daar zat je in de Heinkel en in de BMW zat je naast elkaar.
0: Mm-hmm.
1: In de Messerschmitt zat je achter elkaar. En daar ging het hele dak open.
0: Oh, net zoiets als een vliegtuigje.
1: Ja, net zoiets een klein vliegtuigje. Maar het is heel aardig om die op te zoeken in Google. Dus de Heinkel, de Messerschmitt en de BMW Isetta. Nou, dan kun je die modellen nog zien, ja.
0: En waarom hebben we die niet meer?
1: Dat weet ik niet.
0: Hmm.
1: Dat weet ik niet, waarom ze er niet meer zijn. Maar de vraag was ook, waarom hebben ouders vier wielen? Kan het niet met drie wielen? Ja, het kan wel met drie wielen.
0: Ja. Ik zit even te kijken hoor, want ik kreeg nog een appje over van iemand. Oh ja, HJ, die zegt in Groot-Brittannië zijn verschillende merken geweest met een driewielige auto. Verschillende Morgans en de Reland Robin.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ja, esthetisch ziet het er vreemd uit. En als je één wiel voor hebt, is de kans op kantelen in een bocht erg groot. Doe je hem achter, dan ziet het er helemaal niet uit. Ook als je de aandrijving op dat enkele wiel doet, is dat veel minder efficiënt. En fijnstof komt voornamelijk uit dieselmotoren. Daar hebben we tegenwoordig een filter voor.
1: Ja, nou, daar kan ik nog op zeggen, op dat antwoord.
0: Ja.
1: Je had inderdaad auto's, die hadden een automodel. Mm-hmm. En op het één wiel achter, alleen die BMW en die Heinkel en ook die Messerschmitt, die hadden twee wielen voor. En die liepen achter ook iets taps bij. Dus die waren achtersmaller. Dus het was gewoon eigenlijk een driehoek als je het van boven bekeek.
0: Oh, grappig. Nou, Bouke zegt nog, als je met drie wielen gaat rijden in plaats van vier, dan slijten die drie ook sneller, dus de winst is maar minimaal. En voor een motor met drie wielen heb je een autorijbewijs nodig.
1: Oh ja, dat is dan veranderd.
0: Ja, dat was natuurlijk vroeger niet zo. Nee, maar vroeger had je ook helemaal geen rijbewijs nodig.
1: Nou ja, wel.

0: één wiel achter. Alleen die BMW en die Heinkel en ook die Messerschmitt, die hadden twee wielen voor. En die liepen achter ook iets taps bij. Dus die waren achtersmaller. Dus het was gewoon eigenlijk een driehoek als je het van boven bekeek.
1: Oh, grappig. Nou, Bouke zegt nog, als je met drie wielen gaat rijden in plaats van vier, dan slijten die drie ook sneller, dus de winst is maar minimaal. En voor een motor met drie wielen heb je een autorijbewijs nodig.
0: Oh ja, dat is dan veranderd.
1: Zo. Ja, dat was natuurlijk vroeger niet zo. Nee, maar vroeger had je ook helemaal geen rijbewijs nodig.
0: Nou ja, wel. Je had zo'n motorrijbewijs. Als je motorrijbewijs wilde halen na de oorlog, of rond de oorlog.
1: Ja.
0: Dan hoorde je alleen maar, tenminste dat hoorde ik van mijn vader toen de tijd. Dan ging je naar de burgemeester en dan moest je een eindje rijden. En als dat lukte, dan kreeg je het motorrijbewijs.
1: Ja, dat vertelde mijn opa ook, ja.
0: Je kreeg om te oefenen, kreeg je een weg, die kreeg je dan ter beschikking. Daar mocht je op rijden, dan kreeg je permissie om daar een periode te oefenen. En als je een motorrijbewijs moest halen, nou ja, dat was gewoon een jaar. Een fluitje van een cent dan.
1: Ja, doe je best. Ja.
0: Maar ik vind het, als iemand dat wil weten, ik zou gewoon die Heinkel en die Messerschmitt en die BMW IZ daar eens gewoon opzoeken. Die staan volgens mij gewoon op Google.
1: Oké. Nou ja, in dit programma raden we niemand aan om te googlen, want dan hebben we niks meer om over te praten. Nee. Maar om even te kijken naar de plaatjes is het wellicht nog wel even leuk.
0: Nou, ik vertel het gewoon omdat we thuis zo'n Heinkel hadden.
1: Oh, dat zijn mooie herinneringen dan, of niet?
0: Ja, daar heb ik nog wel foto's van. Nee, maar zodoende weet ik dat ook.
1: Leuk. Ik wou zeggen, gelukkig kon je het oplossen, maar je wilde nog iets vertellen.
0: Ja, nou, ik zei in Google-keuze opzoeken. Hm. Ik heb dat even niet nagegaan, omdat ik dat niet kon. Toen ik de telefoon kreeg van u. Maar ik weet zeker dat ze erin staan.
1: Ja, nou, kunnen mensen die daar benieuwd naar zijn rustig gaan zitten zoeken, maar straks pas. Want we gaan eerst nog eventjes proberen alle vragen te beantwoorden. Dank je wel, Walter.
0: Nou, nog een prettige uitzending.
1: Hetzelfde.
0: Ik geniet er elke vrijdag zaterdag van.
1: Nou, dank je wel en fijn dat je er was.
0: Ja.
1: Doeg.
0: Fijn, ja.
1: Ruud.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, jij mag het zeggen.
2: Nou, er was een crypto en dat was ze vroegen naar een koppelbaas bij de spoorwegen.
1: Koppelbaas bij de spoorwegen met een oplossing van 10 letters. Waar kwam je op uit?
2: Ja, ik heb daar bijna 40 jaar gewerkt als machinist. En daar had ik heel veel mee te maken. Dat is een rangeerder.
1: Kijk, dat moet je inderdaad wel weten, volgens mij. Want anders is die gewoon te lastig deze keer.
2: Ja, en ik vond hem natuurlijk super makkelijk. Ik denk, zal ik bellen, zal ik niet bellen? Ik denk, nou, ik kon het niet laat om toch maar te bellen. Ik denk, want het is zo makkelijk voor mij.
1: Het duurt je te lang, ja. Want de koppelbaas is in dit geval inderdaad de rangeerder. En daarmee ben jij de winnaar van het cryptogram van Nachtzuster van deze week. Dat betekent dat je mag kiezen tussen een paar Omroep Max sokken of het Omroep Max kaartspel.
2: Oh, dat kaartspel graag.
1: Ja? Nou, mooi. Ja. Dat hebben we nog, gelukkig. De sokken ook, dus maakt allemaal niets veel uit. Ruud, waar woont je huis?
2: In Leerdam.
1: In Leerdam. Nou, het kaartspel komt naar je toe in Leerdam. Geniet ervan.
2: Nou, dat is geweldig. Hartstikke leuk.
1: Goed, gefeliciteerd. Dag, Ruud.
2: Oké.
1: Bart.
3: Ja, dag Astrid. Goedemorgen.
1: Hallo, Bart.
3: Ik heb een antwoord op de stoeptegels.
1: Oh ja, ja.
3: Stoeptegels worden gemaakt van beton.
1: Ja.
3: Nou, en beton bestaat uit grind. En als je een goede beton hebt, dan wordt de ruimte die tussen de grindkorrels zit, als je ze op elkaar verdicht, opgevuld met zand. Brekerzand, een beetje grof zand. En vervolgens wordt de ruimte die dan nog overblijft tussen de zandkorrels opgevuld met cement. En als je dat goed doet, dan krijg je dus een hele mooie kwaliteit beton. En die kwaliteit is zelfs zo goed dat het waterdicht is.
1: Oh.
3: Nou, als je nou slechte beton maakt, dat wil zeggen als je dus die mengverhoudingen die afhangen van dat porievolume wat nog resteert tussen eerst de grindkorrels waar het zand in moet. En daarna de zandkorrels waar de cement in moet.

0: Als je die verhoudingen niet goed doet, dan blijven er de sporen over.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en wat gebeurt er dan? Dan kan er water in de beton komen. En dan ontstaan er dus kanaaltjes, waardoor er water in de beton komt. En dan krijg je het probleem van vorst. Als het water in het beton zit en het gaat vriezen, dan zet dat water uit.
1: Ja.
0: En dat breekt gewoon stukjes beton of stukjes, hoe moet ik dat zeggen? Dat is dus zandkorrels, die worden er dan uitgedrukt. En vervolgens krijg je dus een beetje die grindkorreltjes, die komen dan in het zicht.
1: En dan gaat het slijten, want dan zit het nou eenmaal allemaal los.
0: Ja, dat noem je dus slijten. Maar het is dus eigenlijk geen slijten. Het is verweren, noem je dat, verweren.
1: Oh. Maar vriest het wel eens op Lanzarote?
0: Ik weet niet eens waar dat is. Wat is dat? Is dat een dorpje of een eiland? Of wat
1: het is een eiland.
0: Nou, dan zal het er wel heel veel regenen en veel vriezen.
1: Volgens mij valt dat enorm mee.
0: Oh, oké.
1: Want het, het is, ik weet niet precies, ik ben heel slecht in geografie. Gewoon, maar het is volgens mij, of het is een Canarisch eiland of het is er vlakbij.
0: Oké.
1: Okay. Nee, het is een Canarisch eiland. Ja.
0: Gebruikt waarschijnlijk.
1: Hm?
0: Of ze hebben slechte cement gebruikt.
1: Ja, dat klinkt misschien wel logischer. Want volgens mij, ik weet niet hoe dat zit daar met al die Canarische eilanden. Maar sommige zijn helemaal gebouwd op vulkanisch zand. Dus dat is dan misschien inderdaad dat er net de verkeerde mix gebruikt is. Maar het lijkt mij stug dat het daar heel vaak vriest en koud is. Maar...
0: Nee, maar goed, zo hier in Nederland is dat in ieder geval de reden waarom de tegels er soms zo... zo pokdalig uitzien.
1: Oh ja, dus ik vind het toch wel weer leuk. En hoe weet jij dat dan allemaal weer zo goed?
0: Nou, ik ben ooit opgeleid als civiel ingenieur.
1: En dan krijg je dan een blok tegels.
0: Dan ga je naar Delft, hè, en dan krijg je allemaal moeilijke theorieën. Weet ik ook niet wat, maar je krijgt ook praktisch onderwijs. En dan had je het vak beton.
1: Mm-hmm.
0: En bij het vak beton moest je dus leren hoe beton in elkaar zit.
1: Yeah.
0: En dat moest je weten om te kunnen... om eraan te kunnen rekenen, hè? Dus dat je goed kon uitrekenen of een gebouw blijft staan op betonpalen en allemaal dat soort vraagstukken.
1: Ja.
0: Maar dan kregen we ook een lesje in het laboratorium en dan moesten we zelf beton maken. Dus dan moest je uit een bak grind pakken en dan zand en cement. En zo kon je dan zelf beton maken. En ik herinner me ook nog dat heel belangrijk was de water-cement-factor.
1: Ah.
0: Dus de verhouding water en cement.
1: Ja.
0: Die dus tussen die zandkorrels komt. Je kan je voorstellen dat dat beton, dat verbruikt dus water. En dat vormt met water, vormt dat dan het harde cement.
1: Ja.
0: Om het zo maar te zeggen. En die verhouding die moet gewoon goed kloppen, anders blijft er water over.
1: Kijk, en het is maar goed dat je dat blok gevolgd hebt, want het komt nu van pas, hè, bij deze aflevering van Nachtzuster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het ook altijd heel leuk als het over mijn vakgebied gaat.
1: Nou, en ik vond het leuk dat je er was. Dankjewel, Bart.
0: Oké. Okay.
1: Doeg! Gaan we naar Bagheera, die bij heeft gehouden of er op de sociale media of op de chat nog relevante antwoorden voorbij zijn gekomen. Kijk ik nog eventjes met een schuin oog naar de appjes en dan hopen we de laatste vragen nog te kunnen beantwoorden. Bagheera, wat heb jij nog voor me?
2: Goedemorgen.
1: Hi.
2: In immaterieel erfgoed, dat moet een levende praktijk zijn. Dus mag geen museumstuk zijn.
1: Mm.
2: Het moet worden doorgegeven van generatie op generatie. Het moet worden beoefend door een gemeenschap, groep of individu die daarbij een gevoel van identiteit en continuïteit uitdragen. Zo.
1: Dat past toch enorm. Dat past echt heel goed voor de Pride. Dat, dat wordt gewoon erfgoed.
2: Dus...
1: Ja.
2: Even kijken, die transportbedrijf, hij moet dan even goed navragen wat hun dierbeleid is. Ja, dat schijnt echt zo te bestaan in de CAO dan van dat bedrijf. Of hij moet zijn eigen cabine kopen. Of zijkentruk, hoe u dat mag noemen.
1: Ja, oh, dat kan ook natuurlijk.
2: Bij de Marokkaanse en Turkse bakkers krijg je sowieso brood zonder broodverbeteraar. En dat is wat ik nog had staan.
1: Oké, nou ja, dat van die groenten, dat heeft er gewoon mee te maken dat een supermarkt liever een grote zak verkoopt dan een kleine. Dat tenminste, dat beweert Vera. En dat, volgens mij zijn dat ze.
2: Ja, dat was het enige waar ik niks voor binnen had gekregen.
1: Oh ja, we hebben echt alles weer weten te beantwoorden. Hoe is het toch mogelijk? Nou, dan
2: ik denk dat wij ook gewoon genomineerd moeten worden.
1: Het wordt de tijd dat we gewoon werelderfgoed worden. Ik denk dat de kans vrij klein is, maar een mens mag hopen natuurlijk. Dankjewel, Bagheera.
2: Doeg.
1: Ja. En jij thuis, heel erg bedankt voor het stellen van de vragen, het geven van de antwoorden, maar bovenal natuurlijk voor het luisteren. Ik hoop van harte tot volgende week. Dag!

0: Samen Mars.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners die pil via de post opsturen ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. 4 jaar geleden werd in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog altijd de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden zelfs op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond om 10:00 staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden. Bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unie Breker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
1: NPO Radio 1. VPRO.
12: Cultuur. Teddy Tops.
13: Je luistert naar een uurcultuur van zaterdag 2 mei. We oefenen voor rampen, maar blijken ze zelf te veroorzaken. Ik blus het liefst met kunst om vergezichten te geven, en dus ga ik het komende uur in gesprek met een maker over eigen werk en over inspiratiebronnen. Maar eerst deel ik een gedicht als een blusdeken. over wat er overblijft als je de wereld niet in brand zet. Is dit Mary Oliver, Zomernacht. Wie heeft de wereld gemaakt? Wie heeft de zwanen gemaakt en de zwarte beer? Wie heeft de sprinkhaan gemaakt? Deze sprinkhaan bedoel ik, die uit het gras omhoog kwam gesprongen. Die suiker eet uit mijn hand. Die haar kaken heen en weer beweegt in plaats van op en neer. Die rondkijkt met haar enorme facetogen. Nu ligt ze haar bleke onderarmpjes op en wast grondig haar gezicht. Nu klapt ze haar vleugels open en zweeft weg. Ik weet niet precies wat een gebed is. Ik weet wel hoe je moet opletten. Hoe je in het gras valt. Hoe te knielen in het gras. Hoe nutteloos en gezegend te zijn. Hoe door de velden te wandelen. Wat ik al de hele dag gedaan heb. Vertel me, wat had ik anders moeten doen? Sterft niet alles eindelijk en te vroeg? Vertel me, wat ben je van plan te doen met je enige wilde en kostbare leven? Naast me aangeschoven is theaterregisseur, danser en op zijn eigen manier ook brandweerman Angelo Ormskerk. Angelo studeerde af aan de Academie voor Theater en Dans en volgde daarnaast een opleiding in jazz en moderne dans in Parijs. Hij zit in het talentontwikkelingstraject van Toneelschuurproducties en Internationaal Theater Amsterdam, waarbinnen hij 2 voorstellingen maakt. Daarnaast werkt hij samen met danstheater Aya aan danstheatervoorstellingen voor scholen. En nu is er Medea voor een toeslagenherdenking. Een voorstelling over moeder zijn, ouder zijn, over een overheid die dat onmogelijk maakt en over intergenerationeel trauma. Angelo Ormskerk werkt in 1992, geboren in Amsterdam en zit nu naast mij. Welkom.
0: Dankjewel, goedemorgen.
13: Ja, ik zat te denken, want de titel van de voorstelling is Medea voor een toeslagenherdenking. En toen dacht ik aan dat woord, noemen we het eigenlijk een toeslagenaffaire, toeslagendrama, toeslagentragedie.
0: Toeslagenschandaal.
13: Schandaal.
0: Ja, ik denk dat de meeste ouders die noemen het eerder een toeslagenschandaal in plaats van een toeslagenaffaire. Omdat een affaire voor een gevoel niet dekt wat het met ze heeft gedaan of wat het inhoudt.
13: Affaire klinkt vrijgezellig.
0: Ja, precies. Dus vandaar toeslagenschandaal.
13: Ja. Ja. Daar moest een voorstelling van komen. Tenminste wel als je het aan jou vraagt.
0: Ja. Ja, zeker.
13: Waarom moest dat een voorstelling worden?
0: Wat ik wilde bereiken met de voorstelling is dat dat ik invoelbaar kon maken met een theaterstuk wat zo'n ontwrichting... hoe dat eruit zag, hoe het eruit kon zien. En wat het heeft betekend voor zo'n familie, voor zo'n gezin. Want je hebt, ja, op het nieuws krijg je het te horen in cijfers wat er is gebeurd en hoe het beleid heeft gewerkt. Maar je krijgt niet mee wat de impact is van deze mensen. Of wat de impact is op deze mensen. En ik wilde dus een voorstelling maken waarvan ik dat in ieder geval invoelbaar kon maken. Om sympathie vooral ook op te wekken voor deze mensen.
13: En laten we even inderdaad teruggaan naar dat schandaal. Dus wat gebeurde er dan wel, als we het wel in cijfers moeten uitdrukken? Wat is daar gebeurd feitelijk?
0: Feitelijk... de cijfers ken ik niet heel goed uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat nu meer dan 115.000 kinderen in ieder geval zijn getroffen. Uit mijn hoofd 44.000 geregistreerde gedupeerden. Dus dat zijn de cijfers.
13: Ja, die kregen dus. En die werden onterecht verdacht van het frauderen met toeslagen.
0: Ja. Met een kinderopvangtoeslag.
13: Ja, en vervolgens was er erg veel wantrouwen vanuit de overheid in het terugbetalen van die...
0: Ja, veel mensen zijn dus aangemerkt als fraudeur. Ze moesten gelden terugbetalen omdat ze een kleine fout hadden gemaakt als een datum die ze niet goed hadden opgeschreven. Dus er zijn verschillende verhalen daarover. Dan moest je alles eigenlijk terugbetalen van al die jaren. Dus zo heb je verschillende voorbeelden. En die bedragen konden oplopen tot 125.000 euro die je terug moet betalen. Ja.
13: En dat zijn dan de cijfers, maar wat er inderdaad feitelijk dan achter de deur gebeurt, dat zijn gezinnen die uit elkaar gevallen
0: ja,
13: zijn. Die...
0: Dus hoe het bij mij is begonnen is dat ik een vriendin van mijn moeder die vertelde erover nadat de overheid, zeg maar, nadat er erkenning kwam van de overheid. En daardoor zijn mensen daar meer over gaan praten. En zo ook een vriendin van mijn moeder. En zij vertelde eigenlijk haar verhaal en wat ze heeft meegemaakt, maar ook wat het heeft gedaan binnen haar gezin.
13: Welk verhaal was dat van haar specifiek?
0: Hoe ze heeft moeten struggelen met in het huishouden met een kind. Of tenminste in ieder geval de emotionele bereikbaarheid. Dat is het meer die ze niet kon bieden aan haar kind. En wat mij daarin in ieder geval, dat was ook meteen het punt wat mij raakte. En zo ook andere mensen die ik heb gesproken. Dus wat hen bezig, of tenminste waar ik voelde dat nog de pijn en het verdriet zat. En daar waar ik voelde van, oh wacht eens even, dit is iets wat... wat ik eigenlijk invoelbaar wil maken, is dus die emotionele onbereikbaarheid. Op het moment dat ze spraken over de band met hun kinderen, ja, daar zat nog pijn en verdriet. En ze hebben heel veel dingen meegemaakt en hele erge dingen, maar daar konden ze nog best wel overheen praten, zeg maar vlot over praten. Maar op het moment dat het ging over de kinderen, ja, daar voelden ze nog die pijn en dat verdriet. En toen wist ik ook dat dit gevoel, dat wil ik vanuit theater in ieder geval vertellen.
13: Mm-hmm.
0: Ja.
13: En waarom is dat? Want ik zei ook al, het heet ook wel eens een toeslagen tragedie. En een tragedie, dan zijn we sneller bij de Grieken komen we dan uit en bij het theater.
0: Mm-hmm. Yeah.
13: En de klassieke vertelling.
0: Ja, ja, ja.
13: En daar heb jij ook iets mee gedaan, want je hebt Medea daar aangekoppeld.
0: Ja.
13: Kun je even ook nog kort vertellen wat het verhaal van Medea is?
0: Mm-hmm. Ja, over het algemeen wordt het kort samengevat als een vrouw die eigenlijk uit wraak haar kinderen vermoordt, omdat haar man is gaan trouwen met een andere vrouw. En dat heeft die man gedaan omdat hij op die manier dacht dat hij zijn kinderen met Medea beter kon voorzien. Dus dat is als het ware heel kort samengevat hoe Medea wordt samengevat. En ja. Mijn interpretatie.
13: Want ze kregen ook straf, toch? Het was ook er was ook sprake van straf, terwijl.
0: Straf?
13: Nou ja, toch? Ik bedoel, er was sprake van straf in het verhaal van Medea, ook voor Medea. Alleen zij zegt wel te handelen uit liefde.
0: Ja, nou ja, dat is dus mijn interpretatie geweest.
13: Ja.
0: Maar dat is niet hoe ik het per se op school heb gekregen. Dus mijn interpretatie toen de eerste keer dat ik Medea las was inderdaad van, ik zie niet zozeer dat het een vrouw is die haar kinderen heeft vermoord uit wraak, maar eerder uit liefde en dat het een wanhoopsdaad was. Ze kon op dat moment, zag ze geen betere optie dan haar kinderen te vermoorden. Om eigenlijk het leed wat ze voorzag voor haar kinderen, om dat te voorkomen. En dat is eigenlijk de interpretatie geweest. En op die manier probeerde ik Medea, dus waar voor mij de koppeling of parallels begonnen tussen Medea en de ouders, is dat toen ik de ouders sprak, toen zag ik heel erg in hun verhaal hoe ze machteloos zijn gemaakt. En dat herkende ik ook in het verhaal van Medea, een vrouw die machteloos is gemaakt en eigenlijk op die manier tot wanhoop werd gedreven.
13: En wat gebeurt er eigenlijk als je echt niet anders meer kan?
0: Ja, precies.
13: Dat op dat moment opzoeken.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat is, dus die machteloosheid, dat is voor mij de koppeling geweest tussen die twee verhalen. En op die manier wilde ik ook eigenlijk een andere blik werpen op het verhaal van Medea. dat wat als het geen vrouw is die de kinderen vermoord uit wraak, maar eigenlijk uit liefde. En voor mij was dit een manier waarop ik waardoor ik het vanuit die blik kon vertellen.
13: En wat we zien dan op het podium is eigenlijk een soort drie vrij grijze eilandjes, waar drie personages op zitten die elkaar niet echt aankijken.
0: Ja. Ja.
13: Wie zijn dit? Wie zien we? Wie ontmoeten we daar?
0: We zien Medea, of Maria. We zien Jason en we zien Michael. En Maria en Jason die hadden een relatie. En Michael is het kind van Maria en Jason. Ja.
13: En wat gebeurt daar?
0: Hoe het begint, bedoel je? Wat er gebeurt is dat we voor mij midden in de ontwrichting beginnen. Wat ik wilde laten zien is eigenlijk de afstand tussen de gezinsleden. Voornamelijk de emotionele afstand. Een kind die toenadering probeert te zoeken met de ouders, maar dat ook moeilijk gaat. En dat je die afstand, dat voelbaar is in beeld en in taal. En vervolgens eindigt dat in hoe zo'n gezin dus van emotioneel onbereikbaar, hoe zij eigenlijk langzaam toewerken naar emotionele bereikbaarheid. Ja, en wat allemaal gebeurt en welke omstandigheden eigenlijk ervoor zorgen dat ze steeds dichter bij elkaar komen. Dat is eigenlijk het idee.
13: Dat ze wel moeten praten op een gegeven moment.
0: Ja, dat ze moeten praten, maar ook dat ze gewoon emotioneel beschikbaarder worden in die zin dat ze elkaar beginnen te begrijpen. Dus in het begin was er gewoon heel veel onbegrip, heel veel verwijt. En op een gegeven moment ontwikkelt zich steeds meer begrip naar elkaars perspectief en de keuzes die ze hebben moeten maken en hoe ze werden. Hoe de omstandigheden ervoor hadden gezorgd dat ze keuzes hebben moeten maken die ze eigenlijk niet wilden maken.
13: Nee, want we hebben dus inderdaad de zoon die keuzes maakt op een gegeven moment, die ook niet goed zijn voor het gezin, in de zin van in plaats van school af te maken en kiest hij zijn eigen pad en misschien niet het beste pad.
0: Nee.
13: En die vader en die moeder die hebben ook allebei los van elkaar een ander pad gekozen.
0: Ja. Dus het is wat ik eigenlijk laat zien is hoe de omstandigheden dus ervoor hebben gezorgd dat bijvoorbeeld de moeder zwart is gaan werken omdat ze van 30 euro per week moest leven en daar van moest eten, spullen kopen, dus deodorant, maatverband, OV, noem het op. Bij de zoon is dat hij op een gegeven moment dacht snel geld te kunnen verdienen. Dus die is beland in de criminaliteit met een doel om zijn moeder uit de schulden te helpen. En een man die is gaan trouwen met een andere vrouw, zodat de procedures het gezin niet meer konden raken. En daardoor die keuze heeft moeten maken. Zo.
13: Want ze maken allemaal keuzes eigenlijk voor het gezin.
0: Ja.
13: Maar toch allemaal een andere kant op.
0: Ja, toch allemaal een andere kant op. En dat is dus inderdaad wat ze bij elkaar houdt. Dat ze al die keuzes hebben gemaakt om toch nog bij elkaar te kunnen zijn. En dat is de belofte. Het is een belofte, of de belofte die ze maken aan elkaar, wat ze eigenlijk nog bij elkaar houdt.
13: En hoe heeft Medea op een gegeven moment een rol in deze voorstelling? Hoe komt Medea erin?
0: Je bedoelt Medea, de Griekse tragedie.
13: Ja.
0: De manier waarop we dat erin hebben gezet is dat ze eigenlijk letterlijk het boek als een aandenken aan haar vader bij zich houdt en meeneemt. En het boek voor haar gaat over de belofte tussen Jason en Medea. En dat is de reden waarom ze er zoveel waarde aan hecht. En dat, ze koestert dat boek. En dat, dat komt omdat zij natuurlijk ook voelt hoe de belofte op de proef wordt gesteld tussen haar en haar man.
13: Je hebt ook voor deze voorstelling heel veel onderzoek gedaan. Je hebt in de dossiers gezeten, je hebt mensen gesproken.
0: Ja.
13: Hoe was dat?
0: Het spreken van de mensen was intens. Was intens omdat je hoort natuurlijk wat ze allemaal hebben meegemaakt. Maar wat ik ook in de verhalen hoorde was, ik zag een bepaalde veerkracht in deze mensen. En ik was heel erg benieuwd naar wat die veerkracht is geweest, hoe dat eruit heeft gezien om al deze omstandigheden te overleven.
13: En wat was dat?
0: De belofte eigenlijk. Die belofte die ze aanhielden, die ze zo belangrijk vonden. Dus bij de jongen die ik sprak was dat, ja, mijn moeder moet uit de schulden, hoe dan ook. En wat ik daarvoor moet meemaken, ja, dat houdt me niet tegen. Daar is hij helemaal voor gegaan. En ja, hij heeft hele erge dingen meegemaakt. Maar er is geen moment geweest dat hij dacht, ik ga nu stoppen. Hij stopte pas toen alle schulden waren van de moeder waren kwijtgescholden. En bij de moeder was het, ja, het incasseren. Het incasseren van de verwijten. En dat je dat maar moet, dat je daarmee moet gaan dealen. En dan heb je het incasseren van de verwijten van de overheid of de instanties. Maar wat heel moeilijk was, was dat het ook van de ouders kwam. Dus van hun ouders en de kinderen, de partner. Dus, dat je moet verzetten tegen, of nou ja, dat je moet strijden zo voor voor je gelijk of je recht, of strijden tegen het ongelijk wat je krijgt. Dat is één, maar dat het binnen je gezin gebeurt, of in je familie, in je ouders en je partner en je kinderen, ja, dat is heel zwaar, dat is heel pittig. En, maar dat je alsnog begrip kan tonen daarvoor, in die zin dat je snapt dat mensen overheidsinstanties zoals de Belastingdienst zien als vanzelfsprekend dat ze geen fouten maken. En dat het dus aan jou ligt. Ja, dat was wel pittig. En dan nog dat ze doorgingen. En probeerde alles op orde te houden. Dat vond ik een veerkrachtig gegeven. Dat je toch weet door te zetten, ondanks dat.
13: In die kracht zit ook een soort, dat is ook de tragedie of zo. Dat je dan...
0: Ja, zeker, absoluut. Je kunt eigenlijk alleen maar door die tragedie kun je opmaken wat die kracht is. Dus dat was heel bijzonder om dat te zien ook daarin. En partners die zijn gebleven. En dat ik benieuwd was naar wat is de reden dat je bent gebleven? Heb je nooit getwijfeld? En wat was dan die twijfel? Ben je van die twijfel afgekomen? En proberen te begrijpen wat hun motivatie was en hun drijfveren om toch te blijven. En dan had ik iemand gesproken, een man gesproken, die zei, er is iets wat Je raakt in de war van wat je te horen krijgt. Want enerzijds zie je, oh ja, je vrouw die houdt enveloppen achter. Dus ja, dan ontstaat een wantrouwen. Waarom doe je dat? Is het iets wat je wil verbergen voor mij? Of is het iets wat je hebt gedaan wat je voor mij wilt verbergen? Maar tegelijkertijd dat eigenlijk was om hem te beschermen van die last. Dus die hoge bedragen. En dat je op een gegeven moment toch voelt van, maar ik zie haar zo vechten en ik zie haar zo haar best doen en ik zie haar zo in wanhoop ook. Ondanks dat ik niet kan vatten wat er gebeurt, geloof ik niet dat het aan haar ligt. Maar je kan er ook niet met de woorden bij nog. Dus dat die commitment, die partners die ik heb gesproken, die zijn gebleven, toch nog voelbaar aanwezig was. En dat dat ze ook daarin hebben doorgezet en dachten, nou ja, ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren, maar ik moet door zolang ik nog kan. En dan momenten waarin ze het leven niet meer zagen zitten, maar dan plotseling toch nog je zoon naar je toe komt in de ochtend en je in de ogen aankijkt en zegt waar je naartoe gaat. Waar ga je? En, nou ja, dat je eigenlijk zo wordt geconfronteerd.
13: Ook. Is jouw eigen veerkracht of liefde ook ooit zo op de proef gesteld?
0: Is mijn veerkracht of liefde ook zo op de proef gesteld? Nou, ik denk niet op die manier. Want ik heb het natuurlijk niet meegemaakt.
13: Nee, niet dit.
0: Maar ik denk dat je veerkracht altijd wel op de proef wordt gesteld. Dingen die je meemaakt in het leven. Dus ook zo bij mij, ja. Ja.
13: Wat is iets waar je nu aan moet denken?
0: Waar moet ik aan denken? Ik kom niet meteen iets.
13: Geeft helemaal niks.
0: In me op.
13: Maar nog genoeg tijd voor tragedie dit uur.
0: Yeah.
13: Maar heb je inderdaad, ben je altijd al iemand geweest die ook in je jeugd op zoek gaat naar die? Want het zijn nogal grote thema's.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, ja.
13: Nou, die grote thema's, zat dat er al in? Of
0: ja,
13: zijn ze je doorverteld?
0: Ja, het is heel interessant. Ik weet het eigenlijk ook niet precies. Maar ik denk dat wat ik wel altijd heb gehad is, ik weet wel dat ik altijd heel slecht tegen onrecht kon. En dat heb ik wel echt al vanaf kleins af aan. En ik weet bijvoorbeeld, dan moet ik nu wel denken aan een situatie. Toen ik bij de Albert Heijn werkte, ik was 15 jaar, ik werkte bij de Albert Heijn. En vakken vullen. En op een gegeven moment werd je ingedeeld. Moesten verschillende mensen op verschillende plekken gaan vakken vullen. En ik weet nog dat ik met twee andere collega's op één plek dus een vakken moest gaan vullen. En dat op een gegeven moment wij op het matje werden geroepen. En dat er werd gezegd, ja, jullie hebben niet goed gespiegeld. Dus het eten niet op data
13: FIFO
0: gesorteerd. Ja, FIFO. Dat was het, ja, dat is lang geleden. Ja, maar ze wisten niet wie. Maar wij zaten alle drie daarop. En en toen werd er een soort van gezegd, jullie hebben dat niet goed gedaan. En ik dacht, jullie? Ik dacht, ik heb het gewoon gedaan zoals ik het moest doen. Maar dat het je zo werd verweten, omdat je met z'n drieën op die afdeling werkt, dat voelde niet goed. En op een gegeven moment zat een hele autoritaire houding. En ik bedoel, ik was toen 15. Ik weet alleen, het voelde niet goed. En op een gegeven moment toen ze ons vroeg, één voor één, wil je hier nog werken? En ik was de laatste persoon aan wie ze dat vroeg. Die andere twee zeiden, ja, is goed. Nee, ik ga gewoon door. En toen zeiden ze, dan gaan jullie terug op die afdeling en dan corrigeren jullie dat. En ik zei, nee, doe maar niet. Liever niet. En dat was... kan me nog herinneren dat ze dat eigenlijk niet hadden verwacht. Maar voor mij was dat al een vorm van verzet tegen dat onrecht.
13: De FIFO-affaire.
0: Ja, dus dat is een beetje wat ik altijd heb gehad. En ik denk dat hoe dat zich nu uit is dat ik... op het moment dat ik dat soort dingen zie of herken... dan wil ik daar iets mee. Als ik het gevoel heb dat ik daar iets mee kan. Ja.
13: We zitten op een half uur van ons uurcultuur.
12: Okay. Een uurcultuur. Teddy Tops.
13: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet... je luistert naar een uurcultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit theatermaker Angelo Ormskerk. En we gaan naar jouw cultuurtiplijst.
0: Ja. Yeah.
13: En we gaan beginnen met een nummer dat je hebt getipt. With You.
0: Mm-hmm.
13: Wil je dat even introduceren? Waar gaan we naar luisteren?
0: Nou, we gaan luisteren naar een nummer wat ik denk dat ik een paar weken geleden hoorde voorbij komen. En ik vond het een lekker nummer. Ik dacht, dit is zo'n een summer vibe. Daar luister ik graag naar.
13: De zon is net op.
0: Ja, precies. Dus dan op de fiets vind ik het heerlijk om daar naar te luisteren.
13: We gaan de summer vibe in. Laten we luisteren.

0: Tonight of deze ochtend. Ginten en Altagracia zijn dat. Nederlandse muzikanten. En terwijl de zon al op je gezicht valt, luisteren naar dit lied. Naar dit lied.
1: Ja, heerlijk.
0: De zomer is begonnen.
1: Ja.
0: En op wat voor fiets zit je dan als je dit luistert?
1: Op wat voor fiets? Ja, een hele simpele fiets. Een fiets die ik al, volgens mij nu zeven jaar heb. Ja.
0: Zo de grachten over.
1: Ja, de grachten over. En fietstochten van bijna een uur soms. Ja.
0: Ik zie het helemaal voor me.
1: Ja.
0: Je hebt ook het aankomende concert van Kanye West getipt. 6 en 8 juni in de Gelredome in Arnhem.
1: Ja.
0: Gaan we ook heen. Gaan we misschien nog straks nog, als we nog tijd hebben, ook een stukje van luisteren. Maar waarom moeten we naar Kanye West?
1: Nou, eerlijk gezegd had ik het niet zo op die manier geïnterpreteerd. Als een, meer, als een tip, maar meer voor mezelf iets waar ik naar, waar ik naar uitkijk.
0: Waarom kijk jij er naar uit?
1: Nou, de beelden die ik voorbij zag komen. Dus de artistry. Het decor.
0: Want hij heeft zo de aarde.
1: Ja, precies. En dat het zo'n ambitieus project is. En, ja.
0: Wat zien we? Kun je
1: ja, we zien, nou ja, we zien. Wat ik tot nu toe heb gezien is een hele grote aardbol. Maar echt gigantisch. En nou ja, dat daarop wordt geperformed. En ja.
0: We gaan voor de beelden.
1: Ja, het zijn voornamelijk de beelden die me heel erg aanspraken. Dat ik dacht, oh, wat is dit? Oh, wauw, oké, dit wil ik wel zien. Dit wil ik meemaken. En ja, kijken of ik inspiratie op kan doen ook. Maar ik hou van, van grootse, ambitieuze, artistieke projecten.
0: Even sparen nog misschien. Yeah. En terwijl we sparen gaan we het boek lezen van Bell Hooks, Teaching to Transgress.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Want waarom moet iedereen dit boek hebben gelezen?
1: Wat ik heel mooi en bijzonder vind aan het boek is dat, nou ja, voor mij gaat het heel erg over een schrijver die die docent is. En eigenlijk allerlei manieren bedenkt over hoe je van je studenten revolutionaire denkers kan maken. Dus dat is eigenlijk heel kort samengevat hoor, wat ik eruit haal. Maar ze heeft het op een hele, voor mij een hele concrete manier geschreven. En met heel veel voorbeelden. Dus ze gaat heel erg vanuit theorie naar casussen. En die brengt ze dan in een, ja.
0: Want het gaat, we kunnen het vertalen naar onderwijzen om te overtreden. Ongeveer, toch? Dat is een beetje hoe we hoe het boek zich laat vertalen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het gaat ook over wat als de lessen niet voor je, niet specifiek voor jou bedoeld zijn. Of wat als je als zwart kind op een witte school zit en bepaalde verhalen wel of niet meekrijgt.
1: Mm-hmm.
0: Voor wie is het onderwijs ingericht?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Daar gaat het ook over.
1: Ja, ik denk dat het vooral ook gaat over hoe je binnen het onderwijs ruimte kan creëren om verschillende perspectieven op het thema wat je behandelt in de klas. Hoe je dat eigenlijk als aanvullend kan gebruiken in je les. Ik vind dat ze daarin dus hele goede, concrete, met hele concrete voorbeelden komt. En dat was voor mij heel erg dat ik dacht, oh wauw. Dat is mooi, maar ook de flexibiliteit die ze heeft om dus ook die verschillende perspectieven aan te horen, maar ook dus dat ze kritisch op haar mogen zijn. En dat ze dat niet ziet als iets slechts of als iets vervelends, maar dat ze denkt, oh ja, wat goed. En dat ze probeert dat juist te stimuleren en te faciliteren. Hoe je vooral kritisch mag blijven kijken, denken en ook op het lesmateriaal wat je geeft.
0: Ja, het is echt een uitnodiging tot uitdagen.
1: Ja, een uitnodiging tot uitdagen.
0: En heb jij zelf ook zo'n docent gehad vroeger die jou dat heeft geleerd?
1: Een docent vroeger die mij dat heeft geleerd.
0: Of die het heeft uitgedaagd?
1: Nee. uitgedaagd. Ja, ik moet denken dan aan de basisschool, middelbare school. Dus daar kan ik niet 1, 2, 3 op komen, maar wel.
0: Zagen zij jou voor wie je was? Basisschool, middelbare school?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik heel vaak het gevoel heb gehad dat ik niet werd begrepen. Dus dat gevoel van onbegrip. Dat heb ik wel veel. Dat heb ik wel veel ervaren, ja. Ja.
0: En heb jij hen toen uitgedaagd?
1: Nee. Ik denk dat ik zat veel meer in mijn hoofd en ik was aan het malen en ik. Ik stelde gewoon heel veel vragen eigenlijk aan mezelf. En dat ik dacht, ligt het aan mij? Ben ik gek? Zie ik het verkeerd? Is mijn. Weet je, sommige vragen die werden gesteld, toetsen, dat ik gewoon het gevoel had van, dat ik heel erg ging nadenken. En, zoveel verschillende invalshoeken zag dat ik dacht, bedoelen ze het zo? Bedoelen ze het zo? Dus, dat soort dingen. En soms met antwoorden die je geeft op vragen die worden gesteld, dat je denkt, heb ik het verkeerd begrepen? Of weet je, dus ik zat altijd zo. Dat is wel altijd een soort van basisgevoel geweest. Ja.
0: En je hebt zelf ook lesgegeven?
1: Ja. Dat klopt.
0: Hoe wil je dat dan? Hoe wil je dit wel toepassen zelf? Hoe doe je dat?
1: Ja, wat ik belangrijk vind in het lesgeven is dat dan geef ik les in dans aan kinderen. Ik gebruik dans eigenlijk heel erg als tool. Dus ja, je hebt dans en je hebt de techniek die daarachter zit. En dat wil je natuurlijk ook overdragen. Dus ik. Ik zit wel op de kwaliteit en de discipline daarin. Maar tegelijkertijd zie ik het evengoed ook als een tool om te komen tot de belevingswerelden van de kinderen. En wat ik dus belangrijk vind is dat ik heel erg ook bezighoud met hoe het met ze gaat. De ruimte voor vragen. Termen die ik gebruik die ze niet snappen en hoe ik aanmoedig om daar juist vragen over te stellen. Waardoor ze zich eigenlijk echt op hun gemak voelen. Dat vind ik heel belangrijk. En dus me mogen aanspreken op dingen. Of weet je, dat ik een keer 2 minuten te laat kom. En dat een leerling dat zegt, ja meester, u bent te laat. Ja, dat klopt, sorry, excuses, je bent helemaal gelijk. En dus ze voelen die ruimte, die veiligheid om te zeggen wat je voelt of ziet. Of te vragen wat je niet snapt. Of wat je wilt vragen, dat ik die ruimte faciliteer. En dan, dan staat het naast het lesgeven van dans. Maar ik vind dat het faciliteren van die ruimte vind ik net zo belangrijk.
0: Teaching to Transgress van Bell Hooks hebben we op de leeslijst gezet. Je hebt ook een podcast getipt van Stephen Bartlett.
1: Ja. Yeah.
0: Vertel even waar ik naar heb geluisterd. The Diary of a CEO.
1: Nee, heeft heel veel verschillende podcasts. En ik merk dat ik gewoon regelmatig naar zijn podcast luister. En ik vind het gewoon interessant om te zien hoe hij.
0: Wie is hij?
1: Hij is iemand die eigenlijk gewoon is begonnen met het aanschaffen van een goedkope microfoon. En op een gegeven moment mensen ging uitnodigen om te spreken. En dat hij op een gegeven moment eigenlijk mensen ging uitnodigen met een expertise. Of, ja, met een CEO. Om te luisteren naar hun succesverhalen en hun wegens daar naartoe. En op een gegeven moment werd het steeds groter en groter en groter. En we kwamen er meer podcasts en zo. Is er bijvoorbeeld een podcast wat ging over de ontwikkeling van AI. En dat ik daar ook gefascineerd naar heb zitten luisteren. En hoe de wereld er dan uit kan komen te zien over een paar jaar. En hoe AI als een soort van zaad is dat is geplant. En wat zich gewoon doorontwikkelt, zelfstandig. En dat we eigenlijk er nog moeten achterkomen wat dat wat het voor ons zal betekenen. En dat het niet zo heel lang meer hoeft te duren. En dat niemand eigenlijk exact weet waar het ons zal brengen. En dat mensen vooral hypotheses maken over wat het zou kunnen betekenen.
0: Ik heb een fragmentje klaarstaan uit een van de podcasts, of een van de afleveringen van de podcast van Stephen Bartlett. Laten we heel even luisteren naar hoe dat dan klinkt.
2: Iran has figured out that we can't beat them. We're not weakening Iran. We have strengthened Iran. And we can't stop their drone attacks. And what you're seeing is far more chaotic decision making is happening in the White House than is happening in the government of Iran. And it's evidence Trump is losing power.
3: So when I look through the response to the last conversation, the audience had lots of different types of questions. Like there's 90-odd million people stuck right in the heart of this that often don't really have a voice. What do you think happens next for them? And what is Israel's role in this?
2: Well, Israel's playing two roles here that have not helped us correctly.
0: Ik ga er toch doorheen praten, want het gaat zo snel ook. Er is een soort. Er worden heel veel mensen aan de tand gevoeld over allerlei ontwikkelingen die er nu plaatsvinden.
1: Ja.
0: Actualiteiten.
1: Ja.
0: Met een soort flashy. Toch, het heeft ook iets flashies. Iets,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Iets snels, zeker. Iets Amerikaans.
1: Ja.
0: Terwijl.
1: Ja. Ja, ja,
0: nee, dat
1: ja,
0: niet is.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heel veel stelligheden.
1: Ja.
0: Er wordt alleen maar in waarheden gesproken in deze podcast.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Je steekt er ontzettend veel van op.
1: Ja, ja.
0: Is
1: ja,
0: dat, waarom, dat, je dat waarom je dat lekker vindt? Gewoon ja, informatie?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ik vind het. Die informatie. Ja, het is voor mij ook een beetje om mijn blik te verruimen op de wereld. En dat je dus allemaal experts hebt die dus vertellen vanuit hun expertise over de actualiteit en ontwikkelingen. Ik hou daar wel van.
0: Maar er is ook een vrouw, een neurowetenschapster, die het heeft over dat er leven is na de dood. En dat ze daar bewijs voor heeft.
1: Ah.
0: Dus er is ook wel. Het zijn wel ook echt verhalen.
1: Ja, ja, ja, precies. Oh, die
0: heel interessant,
1: ja.
0: Maar wel. Ja,
1: ja, ja. Nee, die heb ik niet voorbij zien
0: komen.
1: Dat
0: is dan wel nog interessant. Een tip voor jou.
1: Ja, precies, precies. Ja. Ja, ik vind het wel interessant, ja. Ja, ja, ja.
0: The Diary of a CEO staat ook genoteerd. Je hebt het Suriname Museum op je lijst staan. Het is nu een jaar open.
1: Die is nu een jaar open.
0: Ja. En hopelijk dit jaar ook vanaf dit jaar met de museumjaarkaart te bezoeken.
1: Ja, ja, ja, ja, dat zou mooi zijn.
0: Wat is het voor plek? Waarom kom je er graag?
1: Het is grappig omdat ik heb dingen toegevoegd waarvan ik dacht, oh ja, dit zijn dingen waar ik nog naartoe wil ook. Dus dat,
0: je moet nog.
1: Dus ik moet nog gaan. Het Suriname Museum, dat is iets waar ik naartoe wil gaan nog, want dat heb ik nog niet bezocht. Dus,
0: wat hoop je daar te vinden? Of wat zijn waarom vind je het mooi dat het bestaat überhaupt?
1: Ja, nou, ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat de verhalen zijn die er over Suriname worden verteld. Wat de verhouding is met Nederland. Een aantal details. Mijn ouders komen zelf uit Suriname. Dus het is het is ook een geschiedvertelling waar ik interesse naar heb. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat er over. Wat er wordt verteld over de geschiedenis.
0: Vertellen zij er veel over? Hebben zij er veel over verteld aan jou?
1: Wie is zij? Je bedoelt
0: je ouders over.
1: Ah, ja, ja. Niet heel veel. Niet heel veel, nee. Nee, nee, nee, nee. Dus, mijn moeder die kwam al vanaf. Ze was heel jong toen ze naar Nederland kwam, 2-3 jaar. Mijn vader is daar wel opgegroeid. Maar het zijn meer voor mijn oma of mijn opa. Ja, het zijn meer verhalen over. Hoe fruit daar groeit en hoe ze gingen jagen. Of ja, dat soort verhalen. Maar echt de geschiedenis, dat heb ik niet meegekregen. Dus geschiedenis van Suriname in relatie tot Nederland. Nee, niet van huis uit.
0: Nou, daar moeten we dan toch voor naar een museum.
1: Ja. Ja.
0: Het Suriname Museum in Amsterdam. Kunnen we gewoon naartoe. We kunnen ook naar het ITVA-festival van 12 tot en met 22 november in Amsterdam, ook het Internationaal Documentary Film Festival in Amsterdam.
1: Ja.
0: En waarom kom jij daar graag?
1: Ik kom daar graag eigenlijk met hetzelfde doel als waarom ik naar die podcast luister. Het is eigenlijk om mijn blik te verbreden. Dus ik kom er graag omdat er zoveel verhalen worden verteld van over de hele wereld. En dat het een manier is om voor mij om te zien wat er zoal speelt. Of kan spelen in de wereld elders. En,
0: heb je een documentaire die je nog bijblijft, die je daar hebt gezien? Of een moment of een verhaal dat je hebt meegekregen?
1: Ik heb echt heel veel documentaires gezien. Maar ik moet eigenlijk denken dan aan De Propagandist, die ik vorig jaar heb gezien. Dus dat was de laatste keer dat ik ben gegaan. Was het jaar daarop, van vorig jaar?
0: De Propagandist staat ook op je lijst.
1: Ja.
0: Laten we eerst even luisteren naar... ik heb een stukje uit de trailer geknipt.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar De Propagandist, de documentaire.
4: Elke film brengt een boodschap. En vaak een politieke boodschap.
5: Dat was de film, Sarah.
4: Ik heb natuurlijk zij één kwart gekend. Ik heb Rauter gekend, vanzelfsprekend. Ik heb Goebbels gekend in Himmler.
6: Teunissen, die tijdens de oorlog de belangrijkste man op filmgebied was in Nederland.

0: juist.
1: Ja.
0: Laten we eerst even luisteren naar... ik heb een stukje uit de trailer geknipt.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar De Propagandist, de documentaire.
2: Elke film brengt een boodschap. En vaak een politieke boodschap.
3: Dat was de film Sarah.
2: Ik heb natuurlijk, zij is één kwart gekend, ik heb Rauter gekend, vanzelfsprekend. Ik heb Kubbels gekend in Himmler.
4: Teunissen, die tijdens de oorlog de belangrijkste man op filmgebied was in Nederland.
2: De film, dat was in 1940 het machtigste propagandamiddel wat er was. En ik werd prompt hoofd van de filmdienst van de NSB.
5: Propaganda moet in stijgende lijn zijn, het moet ongemerkt beginnen en tot slot moet het erin gehamerd worden.
6: Is het niet kenmerkend dat onze culturele verval samenvalt met de intrede der Joden?
7: Het heeft met nazisme te maken, het is gewoon keihard de filmbusiness.
8: Die keus is niet eens zo moeilijk. En dan zeg je nou, pak die camera en ga draaien.
7: Maar hoeveel mensen zeggen niet, er zijn immigranten binnen? Joh, gooi ze op de boot. Voor mij moet gooi ze in zee, als het land maar zijn.
9: Hoe kan dat nou? Hoe kunnen mensen zo zijn, hè?
2: Ja. Waarom deed ik het eigenlijk?
0: Ja. Waarom deed ik het eigenlijk?
1: Ja.
0: Vraagde ze zelf nog even af.
1: Ja. Ja.
0: Wat zien we bij De Propagandist? Wat zag jij toen je hem voor het eerst zag?
1: Ja, wat ik zag was eigenlijk op welke manier, dat is me het meest bijgebleven, op welke manier mensen eigenlijk ontmenselijk werden. Dus eigenlijk hoe, voornamelijk door de media en de beeldvorming en cartoons, hoe dat werd ingezet eigenlijk om, hoe dat de beeldvorming over mensen veranderde. En op welke manier dus, nou ja, dat kan leiden tot een opkomst van het fascisme. Dat eigenlijk kort samengevat. Dus dat is wat ik erin zag. En ik vond het heel pijnlijk en ook heel eng. Maar wat ik denk ik nog enger vond was om parallellen te zien met de tijd waarin we nu leven. En dat ik dacht van, hè. Ja, er zijn gewoon overeenkomsten met wat er nu gebeurt. Fascineerde me op een manier. En dat, nou ja, dat is ook. Ik ben heel erg bezig met parallellen vinden, analogieën tussen, of het nou de Griekse tragedies zijn met het nu, maar dus ook in die film dat je die mechanismen kon zien.
0: Eigenlijk moet ik ook terugdenken aan Bell Hooks, die dan in Teaching to Transgress het ook heeft over dat je niet alleen wanneer je een zij noemt dan wanneer je een zwarte man vermoordt, vermoord je niet alleen die zwarte man, maar laat je zien, kijk, als je er zo uitziet en je stapt de straat op, dan kan dit je overkomen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat er in deze propagandafilms ook gebeurt. En wat er op dit moment natuurlijk ook aan de hand is.
1: Mm-hmm.
0: Als je er zo uitziet, dan kan dit met je gebeuren.
1: Yeah.
0: Dat is hoe mensen.
1: Yeah, yeah.
0: Dat is hoe beeldvorming werkt.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. En, maar ook dus de. De hele ontwikkeling daar naartoe dat het onbewust gebeurt. Dat is zeg maar het.
0: Het gaat over Jan Teunissen, een Nederlands filmmaker, ontzettend rijke vent.
1: Ja.
0: Die eigenlijk gewoon films wil maken, maar dan en daar niet helemaal in slaagt, vervolgens bij de NSB gaat. Want daar zit het geld.
1: Ja.
0: en zij willen heel graag films maken. Maar dan wel met een specifieke boodschap.
1: Ja, precies.
0: En dan wordt hij dus de propagandist.
1: Ja. Ja,
0: van precies. Dienst. Ja.
1: Ja, precies.
0: Een waanzinnige docu die ik net iedereen aanraad. Die te streamen is op NPO Plus, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En voor nog meer van dit soort parels moet je dan naar ITVA.
1: Ja.
0: En dan laat je jezelf verrassen.
1: Ja,

0: absoluut. Ja, dus dat is, ja, dat is de reden waarom ik ja, graag naar ITVA ga. Ja.
1: Dan hebben we ook nog op jouw lijst staan de musical Aletta, van Aletta Jacobs, over Aletta Jacobs.
0: Ja.
1: Waarom moeten we daarheen? Er staat deze hele week nog in Amsterdam, is dat ja. te zien. Vanavond ook nog.
0: Ja.
1: In de Lamar.
0: Ja. Ja, dus ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Maar het is dus iets wat ik, wat ik nog ga zien. Maar het is, ja, ik hou van. Ik hou van musicals.
1: Ook door de dans? Of door de...
0: Ja, door de dans, door de muziek, door de zang. Ja, ik hou ervan om te zien en het acteren, dat al die elementen bij elkaar komen. Het decor wat meespeelt, de kostuums, et cetera. Dus al die dingen, dat vind ik gewoon magisch om bij elkaar te zien. En nou ja, dit is een voorstelling die ik ook wil zien, vooral omdat het ook gaat over nou ja, de strijd voor rechtvaardigheid.
1: En vrouwenrechten.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook nog de serie When They See Us.
0: Ja.
1: Over nou ja, eind jaren 80.
0: Ja. When They See Us. Geregisseerd door Ava DuVernay. Dat is mijn favoriete regisseur. Dus ja, When They See Us maakt voor mij eigenlijk ook weer invoelbaar wat de complexiteit is van hoe, nou, ten eerste op het moment dat je onterecht wordt veroordeeld voor iets wat je niet hebt gedaan.
1: Want het gaat over de Central Park 5.
0: Ja. Het gaat over de Central Park 5, waarbij vijf jongens gearresteerd worden en verdacht worden voor verkrachting en verkrachting en moord.
1: Ja.
0: Is het moord? Ja. Op een vrouw in Central Park in New York City. Nou ja, en dan zie je dus hoe ze hebben gezeten, maar ook wat de gevolgen zijn geweest binnen hun familie en op hun leven.
1: Een prachtige serie ook eigenlijk net om het invoelbaar te maken van hoe, hoe het systeem werkt. Eigenlijk wat jij
0: ja,
1: ook doet met je werk.
0: Ja, precies.
1: Dat vind ik een heel mooie... slot om ons uur cultuur heen. Want we zijn alweer aan het einde gekomen. Ik wil je heel erg danken voor je tips, Angelo Ormskerk. En voor de mooie voorstelling. Want Medea voor een toeslagenherdenking is nog tot en met 31 mei te zien. Vanavond in Mimic in Deventer. En deze week nog in Amsterdam en in Amersfoort. En je gaat nog verder het hele land door,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat klopt.
1: En dan komt er vast nog heel veel meer werk van je.
0: Ja.
1: Morgen zit Eva Koreman hier tegenover schrijver Ibe Rossel. Dit was een uurcultuur. Heb een heel mooi cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is het begin van het einde in zicht voor oliekartel OPEC?
4: The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st.
3: Een herwaardering van henna als Marokkaans cultureel erfgoed.
5: Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna are always overlooked.
3: En in vogelvlucht langs de belangrijkste uitvindingen uit Noord-Nederland. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
1: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
0: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Aan het einde van de zomer kook ik de hele moestuin leeg. En daarbij krijg ik hulp van mijn vriendin en chef Jess. Want er komen een heleboel gasten op ons tuinfeest. En er gaat een schaap op het spit. Het zou wel eens de mooiste dag ooit kunnen worden bij Van Boven Thuis in Ierland. Vanavond 21:50 op NPO 2 bij Avro Tros.
6: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen, het is weekend. De Amerikaanse president Trump en de Europese Unie komen verder overhoop te liggen met nieuwe heffingen en het terugtrekken van militairen. Het nieuws met Jan van der Putten.
8: De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat dat binnen 6 tot 12 maanden moet gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz, die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. En president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Dat zegt hij te doen omdat Europa zich niet houdt aan de handelsdeal die vorig jaar werd gesloten. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met de Rijksoverheid. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. Eerste Kamerlid Greet Prins is overleden. Ze was vicevoorzitter van de CDA-fractie en leed aan de spierziekte ALS. Volgens haar partij spaarde ze de laatste week al haar krachten voor haar werk als senator. Dinsdag stemde ze nog tegen de veelbesproken asielwet. Greet Prins overleed thuis in Nieuwkoop. Ze was 72. Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek en Oscar Piastri is de nummer 3. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd en morgen om 10:00 begint de hoofdrace. Het weer vandaag zon en wolken. Vanmiddag en vanavond stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18.
7: Ze zijn er weer, nieuwe tariffs. Zometeen Amerika-kenner Kenneth Manusama.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je daar zin in?
11: Ja.
10: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Prins Bernhard wordt jarenlang op handen gedragen als oorlogsheld en ambassadeur voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar in 1976 blijkt dat hij door vliegtuigbouwer Lockheed is omgekocht. In de Andere Tijden-serie Koninklijke Kwesties, Prins Bernhard en Lockheed. Vanavond 20:30, NTR, NPO 2.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Het is 7:05. De Amerikaanse president Trump kondigt toch weer hogere importheffingen aan op Europese exporten.
15: We raised the tariffs on cars coming in from the European Union because the European Union was not adhering to the trade deal we have.
7: Nieuwe tarieven dus, omdat Europa zich niet aan een handelsakkoord zou hebben gehouden. Auto's gaat het deze keer om ruim 10% hogere heffingen dan eerder was afgesproken. De aankondiging komt in een week waarin Trump botste met de Duitse bondskanselier Merz, die door hun auto-industrie hard geraakt kunnen worden met deze heffingen. Begin dit jaar verklaarde de hoogste Amerikaanse rechter een groot deel van die eerdere importheffingen juist nog ongeldig. Genoeg om over te praten. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
7: Waarom komt Trump, ondanks dat terugfluiten door de Amerikaanse rechter, toch weer met deze importheffingen?
16: Nou ja, dat is een goede vraag. Hè. Volgens mij zijn we nog allemaal aan het gissen van wat de Europese Unie nou precies niet zou zijn nagekomen in de handelsdeal met de Amerikanen. Dus dat is een beetje gissen. De vraag is ook voor mij in ieder geval belangrijk. Op welke juridische basis de president dit denkt te kunnen doen. Je noemde al, in februari zijn de belangrijkste juridische basis onder de handelsimportheffingen al onrechtmatig verklaard. Hè. Die noodwet die kon niet worden toegepast, dus daar staat het woord heffingen staat er niet in. En elke wet heeft zo zijn eigen logica van een reden. Hè. Is het een betalingsbalanstekort, handelsbalanstekort? Dat weten we eigenlijk allemaal niet welke juridische basis hij nu wil gaan gebruiken. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk ook dat het vrij onzeker is of deze importheffingen er überhaupt wel gaan komen, denk ik. Ja. En dat zou misschien ook wel de reactie van de Europese Unie kunnen bepalen in de zin van, nou ja, eerst maar even afwachten of de importheffingen überhaupt wel doorgaan.
7: Ja, want wij leggen de link met Duitsland en wat Merz heeft gezegd. Heeft Trump zelf die link eigenlijk gelegd?
16: Nou, niet zover ik weet, niet zover ik heb kunnen achterhalen. Donald Trump is de laatste tijd ook wel nog steeds onvoorspelbaarder aan het worden. Hij gaat natuurlijk ook vrij slecht met Amerika in de wereld en zeker ook in het binnenland. Ja. Als je kijkt naar peilingen, maar zeker ook naar de economie, benzineprijzen enzovoort. Dus we zijn denk ik allemaal aan het gissen van wat er precies aan de hand is. Noemde al inderdaad al, het worden ook 5000 troepen teruggetrokken uit van Duitse bodem.
7: Ja. Daar wil ik het zo nog even over hebben, maar eerst even het gissen. Dat gebeurt natuurlijk ook in Brussel in Berlijn natuurlijk. Hoe denk je dat Europa, Duitsland hierop gaan reageren?
16: Nou, ik denk dat de Europese Unie met dezelfde vragen zit. Ik heb volgens mij officials horen zeggen van, wij weten eigenlijk ook niet waar Donald Trump op doelt als hij zegt dat wij, dat de Europese Unie het handelsakkoord niet heeft nagekomen. En nogmaals, ik denk dat de Europese Unie, net als wij, eerder zou moeten afwachten, wat mij betreft, van wat nou de officiële lijn is. Mm-hmm. Hè, wat nou die juridische basis is waar ik het telkens over heb, om vervolgens te kunnen reageren. Ja. Ik denk ook wel dat Europa heeft geleerd over hoe deze regering en deze president met importheffingen omgaat. En dat de Europese Unie ook, ik denk aan de controverse rondom Groenland, ook heeft geleerd over dat het een rechte rug kan houden en met de eigen instrumenten een even grote dreiging heeft richting Amerika. En dus is afwachten, denk ik, het beste devies.
17: Ja. Oké, maar dan tegelijkertijd het nieuws, je noemde het zelf ook al even, dat Amerika 5000 militairen gaat terugtrekken uit Duitsland. Heeft dat allemaal met elkaar te maken of zoek ik er dan te veel achter?
16: Nou, ik denk dat we dat in dit geval, ik probeer altijd te hebben over de regering Trump, maar ik denk dat we het nu vooral kunnen hebben over de persoon Trump en de grillen van de persoon Donald Trump, die inderdaad veel meer dingen met elkaar in verband brengt en veel makkelijker bepaalde dossiers met elkaar linkt. Zo van, als jij niet blij bent met hoe wij in Iran opereren, dan gaan wij de handelsdeal opblazen of dan gaan we die troepen terugtrekken. Dat is een bepaalde manier van zaken in verband brengen, makkelijk in verband brengen, die wij, denk ik, wat minder snel doen. Hè. Dat gaat naar de transactionele houding die president Trump altijd heeft. Mm-hmm. Maar het terugtrekken van troepen uit Europa wordt algemeen gezegd van ja, dat is ook het snijden in de eigen vingers. Omdat Amerika toch heel veel belangen heeft dat het goede, functionerende en bemande basis heeft in Europa. He, denk aan bijvoorbeeld dat heel veel gewonden vanuit de Midden-Oosten-regio via Duitsland weer terug gaan naar Amerika. Of zelfs in Europa worden verzorgd. Denk aan de basis, militaire basis die Amerika gebruikt om de oorlog in Iran te kunnen voeren. Dus ja, het op de spits drijven van de relaties, niet alleen economisch, maar ook militair, is echt wel strijdig met de Amerikaanse belang. En dan gebruiken we het nog maar een keer, blijft het gissen naar de rationale voor deze dreigementen.
17: En het gissen deden we samen. Amerika ken het maar dus samen. Dank voor het gesprek. En zometeen na 8 uur praat ik ook over de gevolgen voor de Duitse auto-industrie met onze Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Sinds gisteren is de benzine in Duitsland een stuk goedkoper dan bij ons. Was hij al, maar het verschil is nog groter geworden, want de Duitse regering heeft besloten de belasting op brandstof tijdelijk te verlagen. Daardoor betalen ze daar nu tot 30 cent minder aan de pomp. Verslaggever Onno Beukers is bij een tankstation in Gelderland, aan onze kant van de grens dus, in De Heurne. Wel vlakbij die grens natuurlijk, want wat merken ze daar, Onno, van die prijsverschillen?
18: Nou ja, dat kan ik het beste vragen aan Gerrit Heijnen, van wie hier het tankstation is. Ik wil wel eerst even beschrijven, we staan hier naast de Teunismolen. Klopt. De zon die schijnt er doorheen. Ja. We horen de vogeltjes. Ja. Maar dat geeft misschien ook al aan dat het rustig is.
19: Het is heel rustig. Ja, sinds de accijnswijziging in Duitsland wordt het hier een stukje minder.
18: Ja, nou was er net hier, vlak voordat wij eigenlijk begonnen aan dit gesprek, reed er nog een trekker weg. Er komen nog wel mensen tanken.
19: Ja, gelukkig nog wel. Ja, dus er is nog wel iets verkeer.
18: Ja, waarom komen mensen hier nog wel tanken?
19: Vaste klanten. Mensen die beroepsmatig moeten tanken, die voor hun bedrijf moeten tanken. Ja, die komen nog wel.
18: Ja, want u heeft natuurlijk altijd al de concurrentie vanuit Duitsland, met prijsverschillen die er altijd al zijn geweest. Nou kijk ik hier, u heeft een mooi digitaal bord hier. Nou, als ik kijk naar de adviesprijzen landelijk in Nederland en de prijzen die u hanteert, daar zit flink wat tussen, misschien wel 40 cent.
19: Ja, dat klopt. Dat komt ook een beetje omdat we eigenlijk alles zelf doen. Dus de hele keten heb ik een beetje in eigen hand. We hebben een eigen tankauto, dus we kunnen onze spullen zelf halen. Werken met eigen mensen. Ja, en dan kun je qua kosten kun je heel veel doen en dan kun je concurrerend zijn. En hier in deze regio moet je gewoon concurrerend zijn, anders dan heb je geen brood.
18: Ja, voor Nederland heel goedkoop. Ja. Maar als je hier dus vlak die grens over rijdt, ja, sinds die accijnsverlaging zitten ze daar nog weer een stuk onder. Misschien wel 15, 20 cent.
19: Ja, dat klopt. Dan wordt het lastig. En daar kun je ook niet tegenop concurreren. Dat lukt niet. Dat verschil kan ik niet goed maken. Dat krijg ik niet voor elkaar.
18: Nee, gisteren was dag 1. Merkt u dat dan ook meteen?
19: Ja, je ziet het. Ik heb toevallig zo straks al even gekeken met het verschil van vorige week vrijdag. En dan zie je toch dat de helft minder is.
18: Ja, maatregelen die allemaal genomen zijn natuurlijk in verband met de oliecrisis. De straat van Hormuz die dicht gegaan is. Lopen we even naar binnen, want nou, dit is misschien misschien wel het meest charmante tankstation waar ik ooit geweest ben. Met, nou ja, prachtige stellingkasten. Het lijkt wel alsof die misschien wel 100 jaar geleden gemaakt zijn.
19: Nou, iets minder, maar ze zijn, ik denk onderhand wel, ik denk 75 jaar oud. Ja.
18: Want dit was vroeger een oude kruidenierswinkel.
19: Dit was een oude kruidenierswinkel. En we hebben de stellingen hebben we erin laten staan. Dus ja, we proberen de oude charme, de authentieke sfeer een beetje te behouden.
18: Ja, wat doet u nou om naast die brandstof, hè, en nu die accijns verlaagd, om toch het hoofd boven water te houden?
19: Nou ja, proberen je vaste klanten vast te houden. Dus ja, we werken nog altijd. Het is geen onbemand tankstation, maar een bemand tankstation. Dus we helpen als het nodig is. We hebben allerlei artikelen erbij. En een belangrijk artikel is ook het flesvervulstation wat we hebben. Dus wij vullen propaangasflessen.
18: Ja, wat interessant is voor campinggasten in de buurt.
19: Ja, dat klopt. Die maken daar ook graag gebruik van.
18: Ja, en u staat ook op schoeisel. Wat
19: ja,
18: u verkoopt?
19: Klompjes. Die verkopen we ook.
18: Ja, en zo is hier van alles te vinden. Natuurlijk hout, dat zie je wel vaker bij tankstations. Maar ook graszaad. Ik zie hier vogelhuisjes. Dit is dus allemaal nodig om een tankstation hier in de grensregio draaiend te houden.
19: Ja, dat klopt. Je moet echt heel breed zijn om toch nog een boterham te kunnen verdienen. Want ja, als het aan Den Haag ligt, dan wordt het niet wat.
18: Ja, is het dan erg dat nu het verschil zo is?
19: Ja, op dit moment wel. Het is gewoon heel jammer. Je ziet het gewoon, vanuit Den Haag is er geen aandacht voor de regio. Dat was al heel lang zo en dat, ja, heel vervelend. Ja, maar dat gewoon niks.
18: Ja, dat zou anders moeten. Er wordt hier dus nog wel getankt, maar in Duitsland toch wel een stuk meer, hoor. Daar gaan veel Nederlanders dan naartoe. Gaan we zo meteen ook heel even kijken hoe dat net over de grens eraan toe gaat.
17: En dan ben ik heel benieuwd, Onno, of je dan uit solidariteit nu nog even gaat tanken, of dat je dan wacht tot je in Duitsland bent.
18: Ik wacht tot de zonnepanelen hier het doen en dan hang ik mijn stekker eraan.
17: Ah, elektrisch rijden. Ja, dan hoef je niet te kiezen. We spreken hier zo meteen vanuit Duitsland. Onno Beukers.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Het is 7:15. In Met het oog op morgen was Saskia Belleman te gast. Na honderden rechtszaken en duizenden dagen in de rechtbank stopt ze als rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Vandaag is ze 67 geworden en gaat ze met pensioen. Ze vertelde hoe haar carrière als rechtbankverslaggever begon.
20: Ik vond het heerlijk. Ik had een aantal jaren leidinggevende banen gehad. En dan ben je gebonden aan je bureau. Ik zat de hele dag te vergaderen. En ik dacht eigenlijk in toenemende mate van, ja, is dit nou waar ik de journalistiek voor had gekozen? En het antwoord was eigenlijk steeds vaker nee. En toen kwam Fred Soeteman, onze toenmalige rechtbankverslaggever, naar binnen. En die zei van, goh, zoek voor mij maar een ander. En ik dacht, dat is het. Ik ben het.
17: Jarenlang rechtbankverslaggever dus. Ze vertelde welke zaak haar het meeste is bijgebleven.
20: Nou, er zijn er meerdere, hoor, die nog steeds in mijn geheugen gegrift staan. Maar wat ik wel een hele bijzondere zaak vond, was die tegen Willem Holleder. Mm-hmm. Ja, en het heeft heel lang geduurd voordat het Openbaar Ministerie genoeg bewijs tegen hem had verzameld. En vervolgens hebben wij, ik denk iets van 40 zittingsdagen in een bunker in Amsterdam-Osdorp gehad. Dat was de beveiligde rechtbank van Amsterdam. En toen werden de rechtszaken gehouden. Ja, en dat was, ja, voor iedereen eigenlijk een hele bijzondere rechtszaak, omdat zoveel mensen hem kenden.
17: Gisteren begon de campagne Mei Social Vrij, een initiatief om een maand lang social media links te laten liggen. Jan Bruin is een van de initiatiefnemers en vertelde in Nieuwsuur waar het idee vandaan komt.
21: In Nederland zijn er ongeveer 5 miljoen mensen die willen stoppen of minderen met sociale media. We besteden gemiddeld 2 uur per dag van onze tijd, dus dat is een maand per jaar, aan social media. Wij denken dus, als er zoveel mensen zijn die ermee willen stoppen, maar het gebruik blijft toenemen, dan is het tijd om daar een uitnodiging te doen om dat minder te gaan doen. Mensen daarbij te helpen.
17: Hij heeft ook een aantal tips voor wie meedoet.
21: Bereid je voor op wat je denkt te gaan missen. Maak een lijstje. Zijn het verjaardagen? Zijn het nieuwe series die uitkomen? Kijk waar je dat anders kan krijgen, die informatie. Dus die voorbereiding is heel belangrijk. Alternatieven bedenken voor de tijd die je krijgt. Want je krijgt dus ongelooflijk veel tijd, afhankelijk van hoeveel je erop zit. Ja. En die tijd moet je gaan invullen. En dat is voor heel veel mensen een grote uitdaging.
17: In Café Kokkelman was staatssecretaris van Onderwijs Judith Thiele om te praten over het holocaustonderwijs, in aanloop natuurlijk naar 4 mei. Veel scholen worstelen met dat holocaustonderwijs en dat bleek uit een peiling vorig jaar.
0: Hoe gaat het nou met holocausteducatie bij jou in de klas? Welke antisemitische dingen kom je tegen? Wat wordt er gezegd over de holocaust? En er blijkt toch wel dat een heel groot deel van de docenten en schoolleiders moet aangeven dat ze leerlingen hebben die de holocaust bagatelliseren, verdraaien en zelfs ook wel ontkennen.
17: Volgens haar zit de oplossing niet alleen in de lessen zelf.
0: Wat we weten namelijk is dat als kinderen in aanraking komen echt met de musea, de herdenkingsplekken zelf, de herinneringscentra, gastlessen, heb ik een paar ook van meegemaakt. Je ziet gewoon dat echt wat doet met kinderen. Dus dat soort elementen, echt het levend maken van die geschiedenis en zorgen dat kinderen daar echt goed op onderwezen hebben en die kennis ook krijgen, dat is wel onderdeel, vind ik, van hoe we die kerndoelen bedoelen.
17: Judith Thiele was dat. En dat was gisteravond op Radio en TV. De politie, Jan, wil dat alle 60.000 agenten met cybercrime-misdrijven aan de slag gaan.
8: Ja, staat in het AD vanmorgen. Online criminaliteit was eerst alleen iets voor hoogopgeleide, hooggespecialiseerde teams, zeg maar. Maar dat kan niet meer, zegt de nationale politie. Volgens de krant vindt ruim de helft van alle criminaliteit online plaats. Op dit moment krijgen agenten in de basisopleiding al steeds meer les om hun digitale vaardigheden te vergroten. En ook worden meer mensen met verstand van zaken verdeeld over allerlei politieteams. Een verplichting voor scholen om dagelijks bewegen in het schoolprogramma op te nemen is tegengehouden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, blijkt uit onderzoek van programma Pointer. Het Landelijke Centrum voor Leerplanontwikkeling nam dagelijks bewegen op in de kerndoelen voor het onderwijs. Maar het ministerie zou daar 2 dagen voor de deadline een streep door hebben gezet. De bekende neuropsycholoog Erik Scherder en jeugdorganisatie Defence for Children denken nu na over een rechtszaak over dit onderwerp tegen de staat. Het rendement van de meeste Nederlandse pensioenfondsen valt flink tegen, valt te lezen in de Telegraaf. Dat zou komen doordat de fondsen beleggingsrisico's nemen om de pensioenen te kunnen verhogen, maar dat die risico's niet altijd het gewilde resultaat opleveren. De Telegraaf baseert zich op onderzoek van adviesbureau Over Rendement. Het aantal fondsen zou volgens dat onderzoek zelfs beter af zijn geweest als ze die risico's niet hadden genomen. En het aantal opnames van cashgeld rond Koningsdag is al enkele jaren aan het stijgen. Dat zegt Geldmaat, dat bedrijf dat veel van die gele geldautomaten beheert, tegen NRC. Ook het gemiddeld opgenomen bedrag groeit, dat terwijl pinnen of digitaal betalen in andere situaties het al 10 jaar wint van betalen met cash. Eerder deze week werd al duidelijk dat ook het aantal tikkies en andere betaalverzoeken records verbrak op Koningsdag.
17: Aan de grens tussen Mali en buurland Senegal staan honderden vrachtwagens stil. Er wordt bijna niets meer in- en uitgevoerd. En dat komt omdat een aan Al-Qaeda gelieerde terreurgroep controleposten heeft opgezet rondom de hoofdstad van Mali, Bamako. De groep bundelde vorige week zijn krachten met andere rebellen en pleegde aanslagen in 6 Malinese steden. Op die manier en met die blokkade van Bamako proberen ze grip te krijgen op het bestuur van Mali om uiteindelijk, zo is het doel, de regering omver te werpen. Afrika-correspondent Maurice Leden. Die controleposten die nu zijn ingesteld, wat voor posten zijn dat?
1: Ja, op die punten, verschillende punten waar ze controleposten hebben, proberen ze eigenlijk de wegen naar de hoofdstad Bamako te blokkeren. En op die manier voor tekorten te zorgen. Dat hebben ze in het verleden ook al eens gedaan. Met name brandstof is dan het doel. En op die manier proberen ze dan eigenlijk het leven in de steden plat te leggen. En dat proberen ze nu in Bamako ook te doen. En op die manier de regering onder druk te zetten.
17: Ja, met uiteindelijk het doel die regering omver te werpen. Zoals ik al zei, wat hebben ze op de regering tegen?
1: Ja, die regering noemen zij terroristen. Dat is een militaire regering die in 2020 aan de macht is gekomen. Maar wat ze eigenlijk willen is andere machthebbers daar hebben. Omdat ze de sharia-wetgeving in willen voeren. En ze willen de buitenlandse troepen die op dit moment in Mali actief zijn, die willen ze verdrijven. Omdat die buitenlandse troepen daar zitten. In het verleden waren het de Fransen, ook de Nederlanders. Mm-hmm. En nu voornamelijk Russische gevechtseenheden. Die zitten daar om de terroristen te bestrijden. En die werkt dus momenteel samen met de regering die daar zit.
17: Mm-hmm. En wat kan de regering doen, of wat doen ze?
1: Ja, dat is de grote vraag. Afgelopen week zijn er flink wat aanslagen geweest, waarbij ook de minister van Defensie en zijn familieleden om het leven zijn gekomen. Dus dat is een enorme klap geweest. En in het verleden heeft Mali, de regering, met de regeringen van de buurlanden Burkina Faso en Niger een eenheid opgebracht tegen terrorisme. Mm-hmm. En nu is echt de vraag van, ja, hoe reageren zij daar dan met z'n allen op? En voor de rest rekent de regering ook heel erg op de steun van Rusland. Ja. Militaire steun.
17: En Rusland zegt dus, wij zullen ons niet terugtrekken, ondanks dat er dus die controleposten zijn. Helpen ze inderdaad actief, de regering?
1: Ja, de Russen die hebben daar hun Afrika-korps. Dat is een eenheid die onder defensie van Rusland de belangen van Mali behartigt en terrorisme bestrijdt. Maar we zien eigenlijk op verschillende plekken in het land dat die Russen zich ook terugtrekken. Dus de vraag is, ja, kunnen zij inderdaad daadwerkelijk bijdragen aan stabiliteit in het land? En kunnen zij voorkomen dat Bamako, de hoofdstad, zal vallen? Dat is moeilijk te zeggen. Maar tegelijkertijd is de stad dusdanig groot, volgens deskundigen, dat het ook wel heel moeilijk is om die hele stad over te nemen.
17: Ja, en gevangen in het midden, daar hebben we het nog niet eens over gehad, natuurlijk altijd de burgers. Wat merken zij van het geweld?
1: Ja, dat is nu natuurlijk veel chaos en veel angst. Want het moeilijke is dat je aan de ene kant natuurlijk wil voorkomen dat er een jihadistische groepering de dienst uit gaat maken. Maar tegelijkertijd zitten die wel op verschillende plekken in het land. Zetten die de mensen en de wegen vast. Dus daar hebben de mensen wel veel last van op het moment.
17: Correspondent Maurice Leden, dank je wel. En ik heb zelf een bak in mijn telefoon die heet Oude Muziek. En daar wis ik af en toe nummers uit. En ja, die kunnen dan echt niet meer. Maar er zijn nummers die blijven heel lang staan. Zoals deze bijvoorbeeld van Coolio. U heeft hem al gekend natuurlijk. Gangsters Paradise.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
1: Prins Bernhard wordt jarenlang op handen gedragen als oorlogsheld en ambassadeur voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar in 1976 blijkt dat hij door vliegtuigbouwer Lockheed is omgekocht. In de Andere Tijden-serie Koninklijke Kwesties, Prins Bernhard en Lockheed. Vanavond 20:30 NTR NPO 2.
0: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf €100.000. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Er kwam iemand binnen, van ze zijn Jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
5: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
6: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
5: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
7: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
5: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 1:08, de hoofdpunten, Jan.
10: Washington trekt 5000 Amerikaanse militairen terug uit Duitsland. President Trump is kwaad op de Duitse bondskanselier Merz. Die noemt de oorlog in Irak ondoordacht. De Rijksoverheid wist ruim een jaar geleden al dat het dorp Moerdijk moet verdwijnen, meldt Omroep Brabant. Een half jaar later kwam er pas een inspraakprocedure over. En de gemeente Moerdijk wil nu met het Rijk en de provincie in gesprek. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Volgens de politie is er waarschijnlijk ook geschoten. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de organisatie van de Oscars heeft bepaald dat alleen echte filmacteurs een Oscar kunnen krijgen. En dat betekent dat Val Kilmer afvalt met zijn postume optreden in As Deep as the Grave. Kilmer overleed vorig jaar, maar is dankzij AI toch in de film te zien.
9: Als je naar buiten kijkt, dan verwacht je een omslag van het weer en je ziet stralend blauwe lucht, Floris Lefebvre. Wanneer komt die omslag?
11: Ja, die komt echt vanavond pas. Voor die tijd is het vandaag best wel prima weer buiten. Maar we zien momenteel wel inderdaad zonnige perioden voor het midden en noordoosten van het land. En daar verloopt de rest van de ochtend eigenlijk zonovergoten met weinig wolkenvelden. Maar vanuit het zuidwesten trekt er wel een band met dikkere bewolking en een aantal buien via het noorden over het land. En in het westen van het land komen ook een aantal buien voor. En in de middag is het dan vaak droog met een mix van wolkenvelden, flink wat ruimte voor de zon en de temperatuur is zeer opvallend hoog met 20 graden in de westelijke kustgebieden. En in het binnenland wordt het vanmiddag nog zomers warm met 23 tot 26 graden. Ja. Nou, later vanmiddag inderdaad. En tijdens de avonduren dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien. Ja, en dan wordt die warmte echt verdreven.
9: Ja, nou, de grond heeft het nodig. Dat weten we inmiddels natuurlijk. Maar blijft dat zo, die kans op regen, ook morgen?
11: Ja, zeker. Morgen wordt het zelfs wat natter allemaal. Dan komen verspreid over het land een aantal buien voor. En dan kan er op de natste plaatsen zelfs meer dan 15 mm regenwater vallen. Heel erg goed voor de natuur natuurlijk. En de temperatuur doet ook een stapje terug. Met 18 graden in het westen en midden van het land. En in het oosten is het nog best wel warm met 22 of 23 graden. Nou, na het weekend krijgen we echt te maken met wat frisser weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden op de maandag. En dinsdag en woensdag dipt het kwik zelfs naar een graadje of 14. Maar daarbij is het wel vaak overwegend droog weer met zonnige perioden.
9: Floris, dankjewel. Zometeen gaan we terug naar 1 mei 2011. Was de dag dat de toenmalige president Obama bekendmaakte dat ze Osama Bin Laden hadden gedood. Ik spreek erover zometeen met Midden-Oostenkenner Abdul Bouzeda.
12: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het is 15 jaar geleden dat Al-Qaeda-leider Osama bin Laden werd gedood. Belangrijk moment was dat voor Amerika en voor toenmalig president Obama.
17: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
9: Een terrorist en een moordenaar die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden vrouwen en kinderen, zei Obama. Bin Laden die werd uiteindelijk gevonden in de Pakistanse stad Abbottabad. En hij werd door de VS onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op de Twin Towers. Dat was natuurlijk op 11 september 2001.
17: It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history.
18: What came down though? What came down?
19: We crashed. The other Trade Center's down. It's down. It's down.
20: What's down?
19: The other Trade Center is down.
17: The images of 9/11 are seared into our national memory.
9: Ze staan in ons nationale geheugen gegrift, ons collectieve geheugen, zei hij. En bij die aanval op de Twin Towers kwamen 3000 mensen om het leven. Midden-Oostenkenner en bij VPRO's Bureau Buitenland, Abdou Bouzer daar. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, Sander.
9: Is ooit vastkomen te staan dat Bin Laden echt de man was die het allemaal verzonnen had, die aanslag op de Twin Towers?
21: Ja, het allermooiste was geweest als deze man niet gedood werd door Amerikaanse troepen, maar voor de rechter werd gehaald en dat hij daardoor ondubbelzinnig en onomstreden veroordeeld zou gaan worden. Dat is niet gebeurd. Hij is gedood. Nou, dat is natuurlijk voer voor heel veel complotdenkers. Ja, maar we kunnen wel stellen dat Al-Qaeda en Osama bin Laden daarvoor verantwoordelijk zijn. Daar zijn heel veel aanwijzingen voor en ook wel bewijzen. Echt een hele duidelijke claim vanuit zijn kant is er nooit echt geweest. Er zijn wel videobeelden waarin hij opschepte tegen een klein select gezelschap. Maar dan zijn er weer mensen die zeggen, nou, dat klopt niet. Maar eigenlijk, als je breed kijkt naar de internationale gemeenschap en autoriteiten, is het toch wel heel duidelijk dat Al-Qaeda en deze leider van Al-Qaeda, dat was hij, daarvoor verantwoordelijk zijn.
9: Ja, in elk geval de Amerikanen, Obama, die twijfelde niet en voor hun was het dus een grote opsteker.
21: Nee, absoluut. Het was een grote opsteker dat doden. En ik hoorde net Obama weer zeggen dat het gegrift was. Je noemde het ook terecht een trauma voor de Amerikanen. Eerst en vooral de ergste naar Pearl Harbor, wat heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. 3000 doden. Maar het was ook een nationaal trauma of een internationaal trauma. Zeker ook hier in Europa. Het was namelijk ook onze strijd tegen het terrorisme. Mm-hmm. En deze man, het lijkt nu iets van heel lang geleden, was toch het gezicht van het internationale terrorisme. Inmiddels zijn ze vergeten. Maar Al-Qaeda bestaat niet meer als organisatie zoals het ooit eens destijds door hem bedacht was. Al-Qaeda wat in het Arabisch de basis betekent, daar in Afghanistan. Inmiddels is het echt een merk. En ja, toevallig, nu, 15 jaar na zijn dood, is Al-Qaeda nog steeds in het nieuws. Ja. Alleen het is iets heel anders geworden. Zie bijvoorbeeld wat er in West-Afrika gebeurt en in de Sahel.
9: Ja, in Mali bijvoorbeeld, daar had ik het net nog over met onze correspondent, waar een offspring of een offshoot van Al-Qaeda actief is. Maar laten we toch nog even teruggaan naar de basis, wat het ook letterlijk betekent. Osama Bin Laden, die verzette zich tegen bijvoorbeeld de Amerikaanse aanwezigheid in Saoedi-Arabië, waar hij vandaan kwam, zei: we zijn zwak als moslims. Hij wilde dat veranderen. Uh-huh. Als je ziet, en je noemt het zelf ook al, dat die naam nog steeds voortleeft, is hij daar dan in geslaagd?
21: Ja, maar niet op de manier waarop hij het bedacht heeft. Al-Qaeda was echt een organisatie die bijvoorbeeld heel anders is met die andere offspring, IS. Het was een organisatie die zich eerst en vooral richtte tegen gedesillusioneerde, hoogopgeleide Arabieren eerst en vooral. Op de moslimgemeenschap, maar eerst echt het was meer een Arabische organisatie. Tegenwoordig is het meer een internationale organisatie. En wat hij probeerde te doen is polariseren. Zorgen dat er heel veel moslims zouden gaan aansluiten bij Al-Qaeda om de wapens op te nemen tegen Amerika. Want de grondgedachte was: wij Arabieren zijn zwak, zie wat er in Palestina gebeurt. En willen wij deze status quo doorbreken, dan zullen wij de steun geven van al die dictators op de knieën moeten krijgen. Amerika. Want Amerika is eigenlijk gewoon een papieren tijger. Nou, ik denk dat hij zich daarin sowieso heeft vergist. Het tweede is: het heeft inderdaad gezorgd voor die polarisatie, maar ook binnen de islamitische gemeenschap. Dat heeft voor sectarische spanningen. Het heeft voor falende overheden uiteindelijk gezorgd. Nou, jij en ik zijn oud genoeg om te weten wat er in Irak is bijvoorbeeld is gebeurd. Mm-hmm. Dus het heeft een hele rimpeleffect gekregen. Dus als het antwoord moet zijn, heeft het voor verandering gezorgd waar hij op hoopte? Nee. Maar het heeft wel voor ontzettend veel verandering gezorgd in de wereld. Uiteraard bij ons hier, in Amerika, maar zeker ook in de islamitische wereld. Het heeft tot, ik hoorde net duizenden doden, maar in de islamitische wereld, in het Midden-Oosten, nou, de precieze getallen variëren, maar het zijn in ieder geval honderdduizenden die misschien niet per se direct, maar indirect als gevolg van deze oorlog die Osama Bin Laden heeft verklaard, te betreuren zijn.
9: Ja, en een hele verre opvolger, of in elk geval leider van een van de cellen van Al-Qaeda. Ja, die is nu president van Syrië natuurlijk, Ashar. Ja. Wat denk je, draait Bin Laden zich om in zijn graf? Of denkt hij van, nou, dat is toch ook een mooi resultaat?
21: Het is echt heel pijnlijk, want de ideologen van Al-Qaeda waren ook vrij snel om heel erg kritisch te zijn tegen deze meneer Al-Sharra, die bekend stond als Azulani met zijn Nusra, die echt een tak was van Al-Qaeda. Geen twijfel over mogelijk. Al-Zulani, Al-Sharra moet ik zeggen, heeft zich ook een kleine 10 jaar geleden, heeft hij zich heel expliciet heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Mm-hmm. Maar dat deze man, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de, ik zeg tussen aanhalingstekens, de bevrijding van Syrië, want er zijn natuurlijk meer organisaties in Syrië bij betrokken zijn geweest, dat hij ze zo duidelijk afstand heeft genomen. Ja, dat is natuurlijk het meest ultieme anti-propaganda voor Al-Qaeda. Ik moet er wel bij zeggen, toen hij zijn lidmaatschap als het ware heeft opgezegd, toen heeft hij niet zozeer Al-Qaeda bekritiseerd als een slechte organisatie, maar heeft toen gezegd van: het is niet het juiste vehikel wat voor bevrijding moet gaan zorgen. Wat je nu ziet, is dat Al-Qaeda daarvan heeft geleerd en eigenlijk ook niet meer echt een kalifaat of islamitisch recht per se wil toespreken. Zoals nu bijvoorbeeld in Mali, waar jullie het eerder over hebben gehad, dat ze met lokale strijdgroepen samenwerken die helemaal niet lid hoeven te zijn van Al-Qaeda en een soort van facilitaire organisatie zijn geworden. Een merk waar je bij kunt aansluiten.
9: Wat je ook al zei, het is een franchise-organisatie eigenlijk. Abdul Bouzeda, Midden-Oostenkenner bij Bureau Buitenland. Dank je wel.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Waar de ene natuurbrand deze week werd geblust, brak er ergens anders wel weer eentje uit. Bij het Harde en bij Budel wordt nog steeds nageblust. En daaromheen liggen natuurlijk veel campings. Zorgt bij camping-eigenaren en bij gasten voor zorgen. Siobhanne Korlaar is regio-manager Gelderland en Utrecht bij Hiswa Recon. Dat is de ondernemersorganisatie voor recreatiebedrijven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
9: Wat hoort u bij de leden, bij de camping-eigenaren in Gelderland en Utrecht?
1: Ja, we horen inderdaad dat er voornamelijk veel vragen zijn van gasten. Heeft natuurlijk een enorme impact als er een natuurbrand is in de omgeving. Dus gasten hebben vragen. Ja, kunnen we nog komen? Is het veilig? Ja.
9: En wat is daarop het antwoord?
1: Ja, nou ja, de brandweer en de veiligheidsregio's doen enorm hun best om de branden te blussen. Dus grote complimenten namens ons en namens de ondernemers naar hun. En daardoor is het ook op veel campings gelukkig veilig om gewoon te recreëren. Er is gelukkig geen enkele camping is ontruimd afgelopen dagen. Mm-hmm. Maar we stonden wel paraat voor ontruiming. En daar zijn we ook goed op voorbereid met alle hulp die we daarbij ook hebben gekregen.
9: En als mensen dan vertrekken, want sommigen zijn uit voorzorg zelf vertrokken, krijgen ze dan hun geld terug?
1: Nou ja, het was niet verplicht en het was gelukkig dus niet nodig om te ontruimen. Maar inderdaad, een aantal gasten zijn wel uit voorzorg alvast zelf vertrokken richting huis. Ja, het is echt aan de individuele eigenaar om daar maatwerkafspraken over te maken. Kijk, juridisch gezien, onze leden hebben onze voorwaarden, de RECON-voorwaarden. Die staan voor kwaliteit en garantie ook voor de gast. Maar daarin staat wel opgenomen van ja, dit soort uitzonderlijke situaties, daar is de ondernemer niet aansprakelijk voor. Nee. Dus strikt juridisch zou dat niet mogelijk zijn, maar vaak is er wel in overleg. Kijk, onze ondernemers zijn gastheren, gastvrouwen. Ja. Dus vaak is het wel mogelijk om te boeken.
9: Ja,
1: of,
9: om te boeken, precies. Te bijvoorbeeld naar de zomerperiode. En daar moeten de boekingen natuurlijk ook voor binnenkomen. Maken die ondernemers zich zorgen dat mensen nu denken van wow, misschien ga ik toch maar even een ander plekje voor mijn tent opzoeken?
1: Nou ja, dat hopen we natuurlijk niet. Kijk, ergens leeft die angst misschien wel. Maar we hebben nu gezien hoe snel het eigenlijk op kan laaien. En in meerdere plekken in het land. En de meeste campings en vakantieparken liggen natuurlijk in en rondom natuur. Mm-hmm. Dat is juist het mooie van die campings. Dat je terug naar de natuur kan gaan. En overal... Ja, heerst ergens het risico. En ja. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Dat zien we in andere delen van Europa ook. Dus het is voornamelijk belangrijk dat we ons bewust zijn van de risico's en ons daar goed op voorbereiden.
9: En dat voorbereiden zou je ook nog kunnen voorstellen op lange termijn. Want experts voorspellen dat dit soort branden veel vaker gaat voorkomen. Wat kan een camping doen om zich op wat langere termijn daartegen te wapenen?
1: Ja, wij als brancheorganisatie zijn we daar actief mee bezig om de bewustzijn te creëren. En eigenlijk zijn camping-eigenaren daar ook al langere tijd mee bezig. Ze werken bijvoorbeeld aan hun terreininrichtingen. Dus het verloven is een belangrijk punt daarin. Het inrichten van veilige barbecueplekken of brandgangen. Hè, zodat voor de brandweer goed begaanbaar is. Mm-hmm. Ook bereiden organisaties, hè, bedrijven zich goed voor. Dus er zijn ontruimingsplannen. We stimuleren van, goh, ga dat nou jaarlijks trainen. Hè, want je hebt nieuw personeel weer. Ga dat nou jaarlijks trainen, zodat iedereen goed weet... wat gaat er gebeuren en wat moet er gebeuren... zodra het toch helaas aan de hand is. Mm-hmm. En een ander belangrijk punt is ook het informeren... en het beïnvloeden van het gedrag van gasten. We hebben ook de afgelopen dagen gezien... de meeste natuurbranden ontstaan helaas door menselijk gedrag. Op de camping is dat enorm belangrijk. Dus houd je aan de heldere parkregels. Dit is ook een verantwoordelijkheid van de ondernemer... om die goed te communiceren. Goed bij aankomsten informeren, maar ook... De parkregels bij een fase 1 of een fase 2 te handhaven.
9: Ja, allemaal dingen die op korte termijn, maar zeker ook op langere termijn zin hebben. Siobhanne Korlaar, regio-manager van Hiswa Recon. Dank voor het gesprek. RKC en Eredivisie voetbal volgend jaar. Gaat het gebeuren, Jan?
10: Ja, ze mogen er wel op hopen, want RKC versloeg Roda JC gisteravond in de eerste ronde van de play-offs. Daar leek het lange tijd niet op. RKC maakte pas in de 97e minuut de gelijkmaker, maar nam toen de penalties een stuk beter dan Roda. En RKC-spits Michiel Kramer maakte deze week bekend dat hij gaat stoppen. Maar zijn carrière gaat dus nog een weekje langer door, zegt hij tegen ESPN.
2: Dit is het echt enige wat ik ga missen aan het voetbal. Omdat deze momenten, deze spannende wedstrijden, eigenlijk de wedstrijden waar het echt om gaat, zeg maar. Scherps van de streden, strijd, passie. Niet altijd mooi voetbal, maar wel echt op het scherps van de snede. En dat is het enige wat ik ga missen. Dus ik ben blij dat ik hem nog een weekje kan verlengen in mijn carrière. Dus daar ben ik hartstikke blij om.
10: Michiel Kramer. Snoekerspelers Mark Allen en Wu Yitzhe hebben geschiedenis geschreven met het langste WK-frame ooit. Langste set, zeg maar. Noord-Ier en de Chinezen deden liefst 1 uur en 40 minuten over één zo'n frame. Wow. In de halve finale zaten ze helemaal vast. Alle rode ballen en alle zwarte die kwamen in dezelfde hoek terecht. En de zwarte bal blokkeerde de pocket. En er kon niemand een punt meer maken, hoorden we bij TNT Sports.
20: En of course, this situation has completely ground this session to a halt. A session that Allen has been completely bossing.
9: Zo, ja, want als je de zwarte erin speelt,

0: hebben geschiedenis geschreven met het langste WK-frame ooit. Langste set, zeg maar. Noord-Ier en de Chinezen deden liefst 1 uur en 40 minuten over één zo'n frame. Wow. In de halve finale zaten ze helemaal vast. Alle rode ballen en alle zwarte die kwamen in dezelfde hoek terecht. En de zwarte bal blokkeerde de pocket. En er kon niemand een punt meer maken, hoorden we bij TNT Sports.
1: En of course, this situation has completely ground this session to a halt. A session that Alan has been completely bossing.
2: Zo. Ja, want als je de zwarte erin speelt, dan verlies je sowieso of zo.
0: Ja, kennelijk. Of nou, het zit allemaal klem in
2: de
0: zakje. Snoeken
2: kun je natuurlijk ook heel verdedigend spelen. Dus die sets die duren sowieso al heel erg lang. Ja. Maar jeetje, wauw. Maar,
0: zo lang? 1 uur en 40 minuten, dat is wel erg lang. En uiteindelijk won Woert. Die won dat frame uiteindelijk. Ja. Corners, heel belangrijk in het topvoetbal. Vooral in Engeland wordt er veel aandacht aan besteed aan corners. En bij Brighton en Hove Albion hebben ze een nieuwe cornerspecialist ingevlogen. Dat is niet iemand met datagegevens en de ideale looplijnen. Nee, Brighton die heeft een MMA-vechter de boel op scherp laten zetten, vertelt de trainer van Brighton. Want die wil af van het imago dat zijn ploeg zo lief is, zei hij op BBC Radio 5.
3: Een MMA-fight always have one against one shoot. He always needs to find a way to beat his opponent.
0: Ja, en hij is goed in hoeken geven, denk ik dan. Hij heeft altijd 1-op-1 duels. En dan moet hij zo'n manier vinden om zijn tegenstander te verslaan, zegt de trainer. En dat moeten we op het veld ook eens gaan zien. Dan Max Verstappen. In de vrije training voor de Grote Prijs van Miami heeft hij de tweede tijd gereden. Alleen Charles Leclerc van Ferrari was wat sneller. En dat is dan een bemoedigend begin van het Formule 1 weekend voor Verstappen, noemt de Telegraaf het. Verstappen zelf had het over een enorme vooruitgang voor zijn team, zegt het AD. En Verstappen begint vandaag als vijfde aan de sprintraces.

0: Brothers, de Teskey Brothers, Those Were The Days. Luyt Kremer en Esmee van Egen, twee verzetstrijders uit Friesland, krijgen vandaag een monument. Ze werden op 7 september 1944 doodgeschoten bij het Van Starkenborghkanaal in Groningen. En voor beide geldt dat hun dood veel impact heeft gehad op hun naasten. Van Egen zou een verraadster zijn, maar 2 jaar geleden bleek dat niet te kloppen. Essel de Wallen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een van de initiatiefnemers van het monument. Ja, bizar verhaal. Esmee van Egen, die dus blijkt helemaal niet een verraadster te zijn. Waarom werd dat überhaupt gedacht dan?
1: Ja, dat heeft eigenlijk een vrij complexe oorzaak. Zij was een tijdje half overspannen teruggekeerd naar haar moeder in Baarn en kwam begin juli terug in Friesland. En daar was op dat moment van alles gaande. En toen zagen ze haar voor de verraadster aan. En toen hebben ze eigenlijk opgedragen Leeuwarden te verlaten, anders zou ze worden doodgeschoten. Dus dat had zich echt vastgezet in de koppen van de top van het Friese gewapende verzet. En toen ze na de oorlog doodgeschoten bleek te zijn, hielden ze vast aan die overtuiging.
0: Maar dat is nogal wat om vast te houden aan de overtuiging nadat iemand is doodgeschoten. Heeft dat ook nog effect gehad op degene die haar heeft doodgeschoten in de straf die heeft gekregen?
1: Niet de personen, dat waren SD'ers. Maar er was een vrouw die had haar verraden, die had haar aangegeven bij de VVD.

0: Die heeft haar met een Judascus uitgeleverd. Hm. En die vrouw was aanvankelijk ter dood veroordeeld tijdens het proces. En toen vond er hoger beroep plaats. En toen hebben eigenlijk twee mensen van de top van het Friese gewapende verzet hun kans gegrepen om juist een onderzoek in te laten stellen. Dus een heel getuigenonderzoek naar Esmee van Egen. Terwijl die notabene het slachtoffer was. Tja. En dat is heel negatief voor haar uitgepakt. Toen hebben ze ook bewust op aangestuurd. Ze hebben zelfs twee SD'ers bij het getuigenverslag betrokken. En toen daar schrok de officier van justitie zo van dat hij de eis verlaagde van de doodstraf naar 6 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En dat is voor Esmee ook helemaal verkeerd uitgepakt, terwijl ze notabene dood was.
1: Ja. Fast forward naar vandaag. Inmiddels weten we dus dat ze wel degelijk een verzetstrijdster was. Waarom moet er dan een eigen monument voor haar komen?
0: Nou, wij vonden het wel opvallend dat de plek waar zij doodgeschoten is, samen met Luit Kremer, dat was trouwens een verzetstrijder uit Groningen en Drenthe.
1: Mm-hmm.
0: Die beide vergeten op die plek, om het zo maar te zeggen. Het was een plek waar ik toevallig al sportend ontzettend vaak langs ben gekomen. En ik heb dat zelf ook nooit beseft. En wij wilden dit ook als een soort voltooiing van het hele traject, het onderzoek naar Esmee van Egen, dat daar ook een haar soort eerbewijs neergezet zou worden. En ook uiteraard aan Luit Kremer op dezelfde plek. En dat blijkt nu ook precies zo uit te pakken. Want de familie die ziet het ook als een soort eindstation voor hun, ja, wat ze dan zelf ook noemen, generationeel trauma.
1: Ja, ze zijn erbij, hè, vandaag. Ze wonen nu in Canada, die familie. Ze zijn erbij. Wat betekent dit voor hen? Ja.
0: Nou, heel veel. De tante zeggen van Esmee, die houdt vandaag een reden daar, een toespraak. En die gaat het ook hebben over generational trauma. En die heeft ook gezegd dat, dankzij mij, dat vind ik wat veel gezegd, maar door ons werk is zij gaan beseffen wat dit voor haar vader betekend moet hebben. En haar vader was de jongere broer van Esmee en die heeft in de oorlog een broer en een zus verloren. En eigenlijk zijn enige broer en zus. En die heeft voor hun ook altijd verzwegen dat Esmee een slechte naam had gekregen na de oorlog. En daar wisten zij ook helemaal niks van. En dat is hun nu duidelijk geworden en ook dat het rechtgezet is. En dat vinden ze heel erg belangrijk.
1: Dus eigenlijk doordat de kleinkinderen weten wat opa en oma gedaan hebben, hebben ze ook meer begrip voor hun eigen ouders?
0: Ja klopt. Daar komt het wel op neer.
1: Is dat ook de boodschap die u vandaag probeert uit te dragen met de onthulling van dat monument?
0: Ja, onder meer. En vooral dat beide families gaan het trouwens hebben over dat generationeel trauma. Mm. En wij willen ook duidelijk maken, ook de lijn doortrekken naar vandaag de dag. Met alle conflicten in Palestina, Sudan, Oekraïne. Dat als je dat soort dingen doet, dat je bij mensen enorme trauma's veroorzaakt. Die generaties lang doorwerken.
1: Ja.
0: En dat het allemaal niet niks is. En dat we daar ontzettend op onze tellen moeten passen bij dat soort dingen. En daar is dit ook een symbool voor. Wat ons betreft.
1: En dat monument, dat komt, neem ik aan, langs het Van Starkenborghkanaal.
0: Ja. Dat staat vlak bij het enige huis in de omgeving. 150 meter daar vandaan. Hm. En misschien is het wel een mooi detail dat in die enige woning daar, die 150 meter daar vandaan staat, 3 dagen geleden Ferdinand geboren is. Dus nieuw leven op de plek waar een drama heeft plaatsgevonden.
1: Mooi verhaal. Hessel de Wallen, een van de initiatiefnemers van dat monument. Dank u wel.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Frank Schaper over de vertrekstrategie van Donald Trump.
3: Door zijn incompetentie brengt hij zichzelf steeds in de problemen.
2: De droogte bestrijden in je eigen tuin. Met een waterpoeltje.
4: Nou, we zijn klaar met het aanleggen van de wadi. Gaan we wachten totdat het allemaal heel mooi bloemrijk gaat worden.
2: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst. En de Utrechtse trui van Lier redde 150 Joodse kinderen van hun wissedood door ze op te vangen in haar crash.
5: Haar beste tijd, dat was de tijd die ze gaf voor Joodse kinderen.
2: Max Nieuwsweekend, straks om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk morgen naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Amerika trekt 5000 Amerikaanse militairen terug uit Duitsland. En er is opnieuw ophef over de opheffing van Moerdijk.
11: De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk, want Omroep Brabant heeft onthuld dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor de industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast waren en niet behulpzaam. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Op een bedrijfsterrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. De politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Er is vermoedelijk ook geschoten. De meldkamer kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. En toen de politie eraan kwam, vonden agenten twee gewonden in Winschoten. En die mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is het toch niet meer mogelijk om een populaire abortuspil per post te versturen. Een federaal hof van beroep draaide die mogelijkheid terug. Staten gaan sinds 4 jaar zelf over de abortuswetgeving. En 4 jaar geleden werd het landelijke recht op abortus geschrapt. De organisatie van de Oscars heeft een aantal veranderingen van de regels doorgevoerd. Zo maken AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts geen kans meer op de belangrijkste filmprijzen. De mens moet de kern zijn van het creatieve proces, zegt de organisatie. Er zijn meer veranderingen doorgevoerd bij de Oscars voor beste internationale film. Maken voortaan ook winnaars van andere grote internationale filmfestivals kans op een beeldje. En het weer, zon en wolken. Vanmiddag en vanavond stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18.
1: Van een publieke woordenwisseling naar het terugtrekken van Amerikaanse militairen. Het loopt hoog op tussen de Amerikaanse president en de Duitse bondskanselier.
12: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via wachtvereniging.nl.
14: Hem,
7: Buurman neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk morgen naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bijna 7:55. De VS gaan duizenden militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat moet ergens het komende jaar gebeuren. 5000 van de 35.000 militairen zou het omgaan. Ze zitten verspreid over verschillende bases, waarvan misschien wel de bekendste de vliegbasis Ramstein is. Correspondent Charlotte Weijers. Is dat allemaal, denk je, omdat Trump boos is op bondskanselier Merz?
14: Nou, door de timing lijkt het daar in elk geval wel op. Want Duitsland hield wel al langer rekening mee dat ze in Amerika minder soldaten in Duitsland willen hebben. Dat ze de focus willen leggen op andere gebieden in de wereld. Daar is het in de afgelopen jaren vaker over gegaan. Maar dat is nooit gebeurd. En nu gebeurt het precies op het moment dat de relatie tussen Merz en Trump slecht is. Aan het verslechteren is. Merz die heeft eerder gezegd, de Amerikanen hebben geen idee wat ze doen in Iran. Die worden vernederd door de Iraniërs. En Trump heeft toen geantwoord, nou, Merz heeft geen idee waar hij het over heeft. Die moet zich maar gaan richten op de grote problemen in zijn eigen land. Op het oplossen van de Russische oorlog in Oekraïne, want daar bakt hij ook niks van. Ja, en dat dan juist deze beslissing nu op dit moment komt, dat zien ze in Duitsland niet helemaal los van elkaar.
1: Nee, want hoe denk je dat Berlijn gaat reageren?
14: Het komt niet helemaal uit de lucht, want van de week heeft Trump al een post geplaatst op sociale media waarin hij zei dat ze hier naar kijken. En toen heeft de minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland gezegd, nou, praktisch zal het waarschijnlijk allemaal wel meevallen, want hij gaat er niet vanuit dat er hele bases zullen sluiten hier. Die zijn ook voor de Amerikanen veel te belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de luchtbasis Ramstein. Dat is voor de Amerikanen belangrijk, omdat ze die nodig hebben voor gebieden waar ze actief zijn, ver van de VS. Dus bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Drones bijvoorbeeld die ze in Iran willen naar Iran willen aansturen vanuit de VS. Ja, dat signaal moet doorgegeven worden. Dat gaat via Ramstein. Maar ook bijvoorbeeld personeel of het aanvoer van materieel gebeurt daar. Andere plekken zitten hoofdkwartieren van commando's van de VS. Er is een heel groot ziekenhuis wat belangrijk is. Dus in heel veel opzichten, ja, onmisbaar zou je zeggen voor de VS. Dus hopen ze hier, gaan ze ervan uit dat dat dan wel mee zal vallen.
1: En als het niet meevalt, wat zijn dan de gevolgen voor die basis, maar dan vooral eigenlijk de Duitse omgeving van die basis?
14: Ja, economisch kan het natuurlijk wel gevolgen hebben. Want al die militairen in Duitsland die geven ook geld uit. Die hebben soms ook een gezin daar. Dat zorgt ook voor werkgelegenheid. Dat levert echt enorm veel geld op voor de regio's waar die bases zitten. Dus dat zullen ze dan wel gaan merken. Mm-hmm. En helemaal onschuldig is het natuurlijk ook niet. Want die Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland die is ontstaan in de Koude Oorlog. Diende ook de weerbaarheid tegen Russische dreiging. En dat doel heeft het nog steeds. En dat is op dit moment voor Duitsland en voor Europa natuurlijk heel belangrijk. Vanwege die aanvalsoorlog in Oekraïne. Mm-hmm. En ja, dit is niet echt een fijn moment voor Duitsland en Europa om dat af te bouwen. Alleen al om het signaal dat daarvan uitgaat.
1: Ja, we hebben het al even gehad over hoe dit zal aankomen bij de Duitse regering. Maar ja, de keuze die dan voor ligt is met gestrekt been erin en terug tariveren. Of juist een beetje proberen de angel uit het conflict te halen. Welke lijn denk je dat ze gaan kiezen?
14: Dat is lastig te zeggen. Het is ook niet te zeggen of ze hier nog wat aan kunnen doen, of ze dit nog terug kunnen draaien. Eerder was de tactiek van Merz altijd, in ieder geval Trump, waar hij zelf bij was in zijn gezicht, in het Witte Huis, niet te vernederen, of in ieder geval niet af te vallen, niet te hard te zijn met kritiek. Nou, die lijn die heeft hij dus een beetje losgelaten de afgelopen week. Is veel feller geworden dan niet in zijn bijzijn, maar toch wel op afstand. Er zal achter de schermen zeker gesproken worden. Er is eerder deze week al een hooggeplaatste delegatie, militaire delegatie van Duitsland naar de VS gegaan om te praten over militaire strategie. Ook over een schip dat mijnen kan helpen ruimen in de straat van Hormuz. Maar goed, dat heeft de angel er niet uitgehaald. Dus Merz zegt tot nu toe dat zijn relatie met Trump nog steeds prima is. Dus hij zal zeker, ga ik vanuit, toch wat gesprekken gaan voeren de komende tijd.
1: Correspondent Charlotte Weijers. Dan gaan we naar Moerdijk. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een draai gemaakt over de toekomst van het dorp. Blijkt allemaal uit onderzoek van Omroep Brabant. In maart vorig jaar, toen het hele inspraaktraject nog moest beginnen, werd de sloop van het dorp vanwege oprukkende industrie gezien als de beste optie. Eind vorig jaar, vlak nadat de gemeente Boerdijk bekend maakte dat ze het dorp zouden slopen, bleek dat de minister van Volkshuisvesting, Mona Keijzer, toch niet zo blij was met dat besluit. Samen met de provincie besloot zij dan vervolgens weer dat het besluit over de toekomst van het dorp zou worden uitgesteld. Wim Heesterbeek, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Journalist bij Omroep Brabant, weet er dus veel van. En ja, die draai die Mona Keijzer heeft gemaakt, hoe zit dat?
15: Ja, dat is een bijzondere draai. En dat komt eigenlijk ook door de timing. Kijk, er is op 11 november is dat moment geweest voor de bewoners van Moerdijk heel belangrijk. Want toen werd 's avonds in het dorphuis verteld door de wethouder van nou, het lijkt ons het beste als het dorp gaat verdwijnen. En dat zei hij omdat hij wist dat de bewoners al heel lang, het gaat hier al jaren soms af en toe een beetje over, dat de bewoners behoefte hebben aan duidelijkheid. Hè? Zo van nou, als het niet anders kan, als het moet, zeg het dan maar gewoon. Mm-hmm. Nou, dat heeft de gemeente gedaan op 11 november. Waarschijnlijk ook omdat daarvoor alle ministeries die betrokken zijn, dat zijn er een stuk of 4, 5, eigenlijk dat ook vonden. Die waren het daar mee eens en die zagen dat ook. Hij zei het al als beste optie. Ja. De gemeente heeft dat toen gezegd en ook gezegd, nou, wij gaan ervan uit dat het Rijk en de provincie ons hierin volgen, maar wij willen nu de eerste zijn om onze inwoners duidelijkheid te geven. Nou, eventjes snel, één dag daarna, op 12 november, was het ministerie van VRO van Mona Keijzer het daar nog steeds mee eens. Lezen we in de woonstukken die wij hebben opgevraagd. Want dan staat er, nou, we zijn ervoor om op 1 december ook, net zoals de gemeente, onze voorkeur uit te spreken voor het opheffen van het dorp. Maar weer één dag later, dus op 13 november, is dat dan opeens veranderd. Dus in 2 dagen tijd ja, is die hele visie van het ministerie 180 graden gedraaid. Want dan schrijven ze, ja, we zijn eigenlijk niet blij met hoe het nu gaat. En kan het trouwens niet om het dorp heen gewerkt worden?
1: Ja.
15: Is dan een vraag die opgeworpen wordt. Dat is wel een heel bijzondere vraag, want dat proces loopt dan echt al jaren. En dat station is eigenlijk, ja, weet iedereen, en dat blijkt ook heel duidelijk uit de stukken, al lang gepasseerd.
1: En de gemeente die wilde juist die duidelijkheid eindelijk eens bieden. Want mensen zitten soms al jarenlang in de onzekerheid en dan lijkt je alle medewerking te hebben. De minister gaat dan dus draaien. Waarom draaiden ze?
15: Ja, dat wordt niet echt duidelijk uit de stukken. Er staat als reden eigenlijk, ja, we willen toch wachten op een volgend kabinet. Hè. Het kabinet is op dat moment demissionair met minister Mona Keijzer. Dus daar willen ze op wachten. Ja, en er wordt dus nog een voorstel gedaan van, goh, kan het niet helemaal anders? Kan de uitbreiding niet kleiner? Wordt er ook nog geopperd trouwens. Maar ja, hoe dat nou precies zit, Mona Keijzer wil helaas niet reageren op vragen. En ja, ze zijn daar niet helemaal duidelijk over. Het is ook wel bijzonder om te lezen dat dan staat er in de stukken voor 1 december, als dus duidelijk wordt gemaakt van, nou, jammer gemeente, maar wij gaan jullie niet volgen en we willen nog een half jaar uitstel van het hele plan. Mm-hmm. Dan staat er in die documenten te lezen dat ze dat gaan vertellen zonder de reden hiervoor te detailleren. Ja. Dus toen is ook niet echt duidelijk geworden, ja, dan wordt er gezegd, ja, er is meer onderzoek nodig. Punt. Mm-hmm. Dat is niet echt een uitgebreid verhaal over het hoe en waarom natuurlijk. Nee.
1: Een van de redenen waarom de gemeente de vlucht voorwaarts nam is dat ze daardoor hoopten voor de inwoners die dan zouden moeten verkassen betere deals te kunnen sluiten. Maar dat speelt dus voor zo'n ministerie kennelijk geen rol.
15: Ja, nou ja, dat vind ik het lastige. Want we weten dus niet wat precies de redenering is die hierachter ligt voor dit ministerie. Maar het klopt inderdaad. Hè, de gemeente heeft die vlucht naar voren, noem ik het maar, genomen. Om te zeggen van ja, wij willen duidelijkheid. En zij hebben zelf ook gezegd van daar hangen dus voorwaarden aan. Hè. Ze hebben niet gezegd sloop het dorp maar gewoon. Ze hebben gezegd dat vinden we goed op voorwaarden van heel goede regelingen voor inwoners. Tot de sloop, de leefbaarheid moet goed blijven. Allerhande voorwaarden hadden ze daarvoor.
1: Is er al een reactie hoe de gemeente terugkijkt op deze gang van zaken?
15: Ja, over het uitstel is de gemeente zeker niet blij. Zij zeiden ook van, ze zeiden het klopt dat inderdaad minister Keijzer de enige was die opeens die draai maakte. En dat vindt de gemeente heel vervelend, daar balen ze van. Dat er uitstel komt, dat hebben ze al eerder gezegd dat ze daarvan balen. Want zij hadden echt gehoopt en ook wel gerekend erop dat het op 1 december gewoon definitief kon worden. En dat is nu dus verplaatst naar eind juni. Ja, en dan is er nog een ander aspect, hè, wat ook al even genoemd werd. Dat is dus dat in maart al, blijkt nu, want dat wisten we nog niet, in maart de ministeries eigenlijk al er bijna wel uit waren. Hè. Daar wordt echt gezegd van in die stukken, nou ja, het slopen van het dorp is eigenlijk voor alle partijen, zowel Rijk als de regio, de beste optie. Terwijl een half jaar later pas, in september, die inspraakrondes met de bewoners begonnen. En daarin konden ze dan zeggen van, nou, wat vinden jullie? Zullen we om het dorp heen of zullen we een andere plek? Of moet het dorp toch verdwijnen? Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Veel dorpbewoners zijn daar ook heel boos over trouwens. Want zij zeggen, waar was dat dan voor de bühne? Of hè, ze voelen zich natuurlijk totaal niet serieus genomen. Daarvan zegt de gemeente, ja, wij wisten niet van die notitie in maart. Dus dat is nieuw voor ons, dat de ministeries kennelijk al zover waren. En ze hebben aangegeven dat ze daarover volgende week met het Rijk in gesprek willen.
1: En voor de bewoners blijft dus dat aan jaren van onduidelijkheid nog steeds geen eind is gekomen, want je zei al eind juni wordt er pas weer een nieuw besluit verwacht.
15: Ja, en deze vraag over het voorbestaan van het dorp speelt eigenlijk al jaren. Dus ja. het gaat maar door. En ja, nu nog wat langer. Ja.
1: Wim Heesterbeek, journalist bij Omroep Brabant. Dankjewel. Britse premier Keir Starmer denkt na over het verbieden van sommige pro-Palestijnse demonstraties.
11: Zegt hij in een interview met BBC Radio 4. En Starmer wil ook kijken of de politie harder kan optreden bij bepaald taalgebruik tijdens dat soort demonstraties. Starmer zegt dat hij altijd het recht om te protesteren zal verdedigen. Maar hij maakt zich zorgen over het effect van die demonstraties op de Joodse gemeenschap in zijn land. Het nieuws komt een paar dagen na een terroristische aanval op twee Joodse mannen in het noorden van Londen. Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van de zomervakantie, zegt reisbranchevereniging ANVR in het AD. Mensen willen wel op vakantie, maar ze lijken door de onrust rondom kerosinetekorten en de oorlog natuurlijk wat terughoudender met het boeken van vluchten. ANVR ziet ook een verandering in de populariteit van bestemmingen. Midden-Oosten, minder populair.
1: Jo.
11: En ze kiezen vaker voor Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Ja, je blijft je verbazen, hè? De Oscars, daar gaat wat veranderen. Dat hadden we er net ook in het nieuws. En RTL Boulevard heeft die regels ook nog eens even doorgespit. Vanaf 2027 kunnen acteurs en actrices meerdere keren voor een Oscar worden genomineerd in dezelfde categorie, schrijft Boulevard. Als een acteur bijvoorbeeld een hoofdrol in twee verschillende films erg goed speelde, dan kan hij of zij volgend jaar voor beide films in de categorie beste hoofdrol een prijs winnen. Hm. Nog meer nieuwe regels. Er is ook besloten dat meerdere films uit hetzelfde land zich kunnen kwalificeren voor de categorie beste internationale film.
1: Best logisch eigenlijk natuurlijk.
11: Ja, als een film goed is, ja. En als je er twee goede hebt, dan doe maar.
1: En als je als acteur in twee goede films speelt, nou ja, waarom niet? Of ja, actrice.
11: Hoor. Ja. Kilometers rechte beken en sloten in het oosten van Utrecht moeten weer kronkelende slootjes worden, valt te lezen bij RTV Utrecht. Provincie en waterschappen trekken daar de komende jaren miljoenen euro's voor uit. Volgens ecologen zijn kronkelende sloten beter voor het waterleven en ze schijnen minder snel op te drogen, die sloten. Vroeger werden alle stromen juist recht getrokken, zodat het water beter kon worden afgevoerd.

0: Angèle, un peu plus, oftewel a little more. Zuid-Soedan heeft te maken met nieuwe gevechten. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld dat zich op burgers richt. Artsen zonder grenzen heeft vanwege het geweld besloten om een ziekenhuis te sluiten in de regio Yonglei. Correspondent Alice van Gelder, je was onlangs in Zuid-Soedan. Waarom denk je dat Artsen zonder grenzen besloten heeft dat ziekenhuis te sluiten?
1: Ja, het ging om een ziekenhuis in het dorpje, stadje Lankin. Dat was in februari gebombardeerd, hoogstwaarschijnlijk door het regeringsleger. En toen hebben ze dat ziekenhuis al geëvacueerd. Ja, dat ziekenhuis is dus deels verwoest. Het is geplunderd. En is dus nu in handen van die regeringstroepen, dat stadje. Dus ja, ze hebben gewoon besloten, daar kunnen we nu niet meer verder vanwege de verwoesting. Maar ook omdat dus heel veel mensen op de vlucht geslagen zijn daar.
0: Ja, en Artsen zonder grenzen is niet een organisatie die heel snel wegrent, toch?
1: Nee, klopt. Nee. En ze zijn dus ook wel gebleven. Want ze zijn eigenlijk meegegaan met waar mensen naartoe zijn gevlucht. En daar was ik dus, zo'n 50 kilometer van waar die bombardementen waren vandaan, hebben ze een nieuw noodziekenhuis opgezet. Maar dat is heel erg basic. Het is in een zeer geïsoleerd gebied. En ze proberen daar medische hulp te verlenen. Mm. Maar dat is niet makkelijk. En mensen moeten ook vaak nu dagen lopen voor medische hulp.
0: Ja, en is dat nieuwe ziekenhuis waar je dan was ook weer zo kwetsbaar voor dat geweld? Loop je het risico dat weer hetzelfde gebeurt over een tijdje?
1: Ja, daar zijn ze wel bang voor. Ze roepen natuurlijk op dat ze hopen dat het daar veilig blijft. Maar we zien wel, ook tijdens deze gevechten weer in Zuid-Soedan, dat hulp doelwit is, zoals we steeds vaker natuurlijk zien in conflicten. Hulp wordt soms geboycott. Strijdende partijen willen juist dat de hulp in hun gebied is. Ze roepen natuurlijk op om deze plek buitenspel te laten. Ja, zodat mensen niet weer hoeven te vluchten. Ja, en zodat ze het hier ook een beetje kunnen opbouwen. Want ja, dat ziekenhuis is echt nog best wel, hebben ze heel veel middelen niet. Je ziet ook dat er kinderen binnenkomen, die kunnen ze niet helpen, omdat er gewoon de stroom uitvalt en ze hebben nog de juiste medicatie niet. Dus ja, om dat daar een beetje op te bouwen, is tijd nodig en is veiligheid nodig.
0: Ja, vooral die veiligheid natuurlijk. Maar merk je nou in dat conflict dat de ene partij daar meer respect voor heeft voor de veiligheid van een ziekenhuis dan de andere partij? Of is het gewoon across the board, het maakt allemaal niet uit?
1: Nou ja, we zien wel dat eigenlijk alle twee de groepen of groeperingen die tegenover elkaar staan, want dit gaat om een machtsstrijd eigenlijk tussen achterban van de president Salva Kiir en oppositieleider Riek Machar, die regeringsleger aan de ene kant en andere gewapende groepen aan de andere kant. Daar is beide sprake van wetteloosheid. We zien ook weer dat er veel burgerslachtoffers vallen. Er is weer veel etnisch geweld. Dus je kan niet zeggen de een zal het beter doen dan de ander.
0: En gaat dit leiden tot een complete burgeroorlog, denk je?
1: Ja, de Verenigde Naties waarschuwt daar wel voor, dat die gevechten inderdaad kunnen uitmonden tot een burgeroorlog. En ik denk ook dat die angst zo groot is, omdat deze twee mannen en hun achterban eerder tegenover elkaar hebben gestaan in een oorlog. Dat was ongeveer tussen 2013 en 2018. Toen zijn dus 400.000 mensen om het leven gekomen. Deels ook zo groot, omdat het dus om etnisch geweld gaat. Dus ja, daarom zijn de zorgen zo groot. En sowieso, het is al heel erg slecht gesteld in Zuid-Soedan. Het was al een grote humanitaire crisis, onder meer ook door klimaatverandering en omdat de regering gewoon niet genoeg doet voor de burgers. Dus als dit er nog eens een keertje bovenop komt, dat ziet er zeker niet goed uit.
0: Ja, gooi nog wat olieinkomsten in de mix en je hebt een enorme strijd. Alice van Gelder, treurig, maar dank voor het gesprek. De benzine in Duitsland is gisteren een stukje goedkoper geworden. Nederlandse tankstations vlak bij de grens met Duitsland raken daardoor klandizie kwijt. Of moeten we, hoorden we net van verslaggever Onno Beukers, hele andere dingen gaan verkopen dan benzine om het nog een beetje rendabel te houden. Nou ja, Onno die is dus inmiddels, want dat had hij beloofd, de grens overgereden, is in Duitsland. Je hoorde vogeltjes bij een leeg tankstation in Nederland. Hoor je nu nog iets?
2: Nou ja, ik weet niet of jullie het kunnen horen.
0: Auto's.
2: Ja, auto's.
0: Geen vogels.
2: Hier staat nog net geen file, Pim Groot-Obbink, maar dat gaat later vandaag wel gebeuren.
3: In de middag dan staat de straat vol en dan hebben we rijen aan de pompjes staan. Ja, zeker.
2: Ja, want tanken in Duitsland is gewoon populair. Het scheelt gewoon in de prijs. En dat merken jullie dus. En gisteren is dat ingegaan. Feestdag in Duitsland, winkels dicht en toch?
3: Ja, we merken vooral de combinatie boodschappen tanken was natuurlijk al gigantisch populair hier bij ons. Alleen gisteren een feestdag, alle winkels dicht. En wat we aan Nederlanders aan de pomp hebben gezien, dat was gigantisch. Dat was zeker meer dan dat we daarvoor altijd hebben gehad.
2: Ja, dus zelfs op de dag dat de winkels dicht zijn, hè, en mensen dus dat niet kunnen combineren, dan komen ze toch nog hier.
3: Ja, zelfs puur voor het tanken. Maar dat is ook eigenlijk wel logisch met een prijsverschil van 30 cent.
2: Ja, heel kort, want we horen je Nederlands praten. Zijn in Duitsland. Waarom heb jij hier een tankstation?
3: We zijn in Duitsland en we hebben zowel tankstations in Nederland als in Duitsland. Dus voor ons is het eigenlijk ook een beetje dubbel. Want aan de ene kant missen we natuurlijk de klanten, maar aan de andere kant ontvangen we ze ook met open armen.
2: Ja, en het rijdt hier echt af en aan. De Nederlandse kentekens, af en toe nog wel een witte nummerplaat, hè?
3: Jazeker, die horen er ook nog bij. En de Duitsers die blijven ons gelukkig ook nog trouw. En daar zijn we ook heel erg blij mee.
2: Ja, maar dus vooral Nederlanders, gele kentekenplaten. Net heb ik al even geïnformeerd waarom ze nou hier zijn.
4: Ja, het scheelt een hele hoop. Anders is die 2,81 of zo.
2: En nu, wat betaalt u hier?
4: Nu is die 1,97.
2: Ja, dus dan kijkt u naar de teller, denkt u dan? Ja. Weer een euro, weer een euro?
4: Ja, in principe wel. Je moet op de kleintjes letten.
2: Het is zaterdag, dus u combineert deze dag inderdaad boodschappen doen en tanken in Duitsland?
4: Ja. Je moet toch ergens centen vandaan halen.
2: Hoeveel bespaart u daar nou mee, enig idee?
4: Ja, ik denk toch gauw een 25, 30 euro.
2: Op de boodschappen en het tanken?
4: Ja, dan is het iets meer. Ik denk 50 euro of zo, 60 euro.
2: Waar komt u vandaan?
4: Ik kom uit Utrecht.
2: Best een stukje.
4: Ja, maar dat geef je niet. Het loopt lekker zuinig, dat ding. En een grote auto kan een hoop in.
2: En daarmee is het ook allemaal wel te doen, dus?
4: Daarom. Nederland is gek, man. Laat maar naar Duitsland gaan of België.
2: Goedemorgen, mevrouw. Komt hier voor de koffie, denk ik, of niet?
5: Ja, ik denk het ook. Ja, voor de koffie komen we hier, ja.
2: En tegelijkertijd ook maar even tanken?
5: Ook maar even tanken, ja, zeker. Ik woon hier best wel in de buurt, in Doetinchem. En dan een klein stukje verder, dan... Het scheelt heel veel.
2: Ja, want sinds gisteren eigenlijk ook de accijns in Duitsland omlaag. Wat scheelt het nu voor u?
5: Volgens mij is het in Doetinchem 2,25 en het is hier 1,97. Dus het scheelt best veel.
2: Ja, bijna 30 cent.
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Het scheelt dan geld, maar ja, de Nederlandse ondernemers, schudt u die dan ook niks?
5: Ja, zeker wel. Maar ja, dan kan ik van het geld wat we besparen in Nederland weer andere dingen uitgeven, hè? Zo kun je het natuurlijk ook zien. Ja.
2: Altijd in Duitsland tanken of niet?
6: Niet altijd. Ik woon wel aan de grens, maar ik heb een Hollands bedrijf. En ik werk in Duitsland, dus voor mij, ik kan de BTW kan ik ook wel aftrekken. Ja. Dus dan kijk ik altijd waar het goedkoopst is. En dat is nu hier in Duitsland natuurlijk.
2: Hoeveel scheelt het nu voor u?
6: 20 cent per liter.
2: Ja. Hoeveel?
6: 20 cent, ja. Dus dat is nog wel een aanzienlijk bedrag, ja, op een volle tank. Ja. Dus ik zal het dadelijk zien hoeveel liter dat erin gaat. Dan kunnen we het verschil zien, hè?
2: Hij loopt nog steeds door, hè?
6: Hij loopt nog steeds door, ja. Dan was hij eigenlijk hier bijna 72 liter. Dus ja, 72 liter, dat is zeg maar kleine 15 euro. Ja.
2: Scheelt toch weer?
6: Scheelt toch wat, ja, hè? Kunnen we weer een fles drank halen.
2: Nou, succes vandaag.
6: Ja, dank je, hetzelfde, hè?
2: Ja, zo gaat dat dus eigenlijk hier aan de lopende band door. En wist Pim mij net nog te vertellen, waarschijnlijk staan vanaf hier 11 uur al de eerste files. Maar met die accijnsverlaging misschien nog wel wat eerder vandaag.
0: Onno Beukers was dat.
2: 3
7: voor het weekend.
0: Grote verkeershinder wordt er verwacht bij Utrecht. Afgelopen weken zorgde de afsluiting van de A2 voor lange files. Dit hele weekend is een deel van de A12 ook afgesloten. Als dat nou richting Arnhem is, dan komt u ook in de problemen als u gaat tanken in Duitsland. Maar dat geheel terzijde. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden, geen navigatie-apps te gebruiken of om gewoon thuis te blijven. De ministers van het oliekartel OPEC komen morgen voor het eerst bij elkaar sinds de Verenigde Arabische Emiraten daar uitstapten. Op de agenda staat onder meer de mogelijke verhoging van de olieproductie. Landskampioen PSV speelt vanavond uit tegen Ajax. Normaal gezien een topper, maar ja, PSV is al lang kampioen. En de Amsterdammers staan vierde met 23 punten minder dan PSV. Kansloos dus. Voetbalcommentator Ragnar Niemeyer.
8: De vraag is natuurlijk of dat een wedstrijd is om echt naar uit te kijken. Ja, op basis van de namen. Ajax en PSV horen bij de top van het Nederlandse voetbal. PSV is kampioen. Maar dat is misschien ook wel meteen het probleem. Hoe gemotiveerd is het elftal? Hoe fit is het elftal? Na een tripje naar Ibiza. pizza afgelopen week. Ja, en Ajax moet deze wedstrijd winnen. Is wel zo sportief geweest om aan te kondigen dat er een erehaag komt. 700 supporters uit Eindhoven zijn welkom in de arena. Goed voor de onderlinge verhoudingen. En laten we hopen dat de wedstrijd dan ook op het veld de moeite waard is.
0: Die wedstrijd. We gaan het zien in dit weekend. Zometeen het nieuwsweekend. Pieter van der Wielen, Mieke van der Wij. Fijne dag.
7: Ster. 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
12: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
11: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
13: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk morgen naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
14: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
15: De VS trekt 5000 militairen naar Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat dat binnen 6 tot 12 maanden moet gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Op een bedrijfsterrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. De Rijksoverheid was het er ruim een jaar geleden al over eens dat het dorp Moerdijk moet verdwijnen, meldt Omroep Brabant. Een half jaar later kwam er pas een inspraakprocedure. De gemeente Moerdijk wil daar nu over met het Rijk en de provincie in gesprek. In de VS is het toch niet meer mogelijk om een populaire abortuspil per post te versturen. Een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid terug. 4 jaar geleden werd het landelijk recht op abortus in de VS geschrapt. En het weer, eerst geregeld zon, later vanmiddag en vanavond enkele stevige onweersbuien. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18.
11: Ster. Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
16: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
16: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk morgen naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
14: NPO Radio 1. Max.
17: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
18: Goedemorgen, hartelijk welkom 2,5 minuut over 8:30 is het. En om 9:00 dan komt Romana Abels. Want hier in Nederland zijn ze misschien wel op reces in Den Haag. Maar de Europese politiek die dendert gewoon door. Daarna gaan we het hebben over excuses voor de Molukse gemeenschap. Ja, daar wordt door sommige mensen al langer op aangedrongen. Maar het is nog steeds niet echt gebeurd. Wat is het belang daarvan? En dan de vraag, waarom staan zoveel mensen te klappen bij de rouwauto van Jade Kops? Mensen die haar helemaal niet kennen. En waarom wordt er zo weinig onderzoek gedaan naar de Atlantische golfstroom? En dan, wie komt er om 10:00? Eens even kijken. Jim Terlinge die komt. Die heeft een boek geschreven over een Utrechtse vrouw, Trui van Lier, die in de oorlog 150 kinderen van de dood heeft gered door ze op te nemen in de crash. Jeroen Vullings is de boekenwurm van dienst.
19: We gaan het over vergeving hebben met
18: Alain Verheij. Ik ben
19: hij zeggen, over wraak.
18: Dat was nou ook weer het laatste onderwerp. Ja, Alain Verheij heeft een heel boek geschreven over de prijs van vergeving. Nou, daar kunnen we onze borst voor nat maken.
19: En dan een vijvertje in de tuin.
18: Zometeen. Dat hebben we zometeen. Een waardig aanleggen. Nog net op tijd voordat de bui losbarst. Misschien kunt u het nog redden. Geven wij tips over hoe je een wadi aan moet leggen in je tuin. Als je die hebt natuurlijk. Maar goed, we gaan eerst hebben over, ja...
19: Donald Trump, het is weer zover. Ja, de VS trekt militairen terug uit Duitsland. Een zeer opmerkelijke en grote maatregel. En dan zijn er ook nog de onderhandelingen in Iran... Die niet echt van de grond komen. En de benzineprijzen die daardoor door het dak schieten... en alle andere gevolgen voor de wereldeconomie. En het gerrymandering is in volle gang in de Verenigde Staten. Beide partijen, maar op dit moment vooral de Republikeinen... proberen de kiesdistricten zo te herplaatsen... dat ze niet kunnen verliezen bij de volgende verkiezingen. Maar door al dat nieuws, elke dag zien we misschien door de bomen het bos niet meer. En daarom hebben we hier Trump-biograaf Frank Schaper. Want die ziet het allemaal heel erg helder. Goedemorgen, Frank.
20: Goedemorgen.
19: Ja, daar zijn we weer. We zouden je elke week kunnen uitnodigen natuurlijk. Maar jij ziet eigenlijk een soort neergang bij Trump op dit moment. Wat zie je precies?
20: Ja, nou het interessante is... Als je naar het leven van Donald Trump kijkt... dan zie je eigenlijk vier periodes van opkomst en neergang. En daar zijn altijd herkenbare patronen in te zien. En de eerste keer dat hij opkwam, dat was in de jaren 80. En de neergang kwam toen in 1990. En het patroon was dat naarmate hij succesvoller werd... met liegen, bedriegen, oplichten, intimideren... dat hij ook steeds meer geld kreeg, steeds meer roem. Maar hij kreeg ook steeds meer grootheidswaan. Dus hij kocht het grootste casino ter wereld, de Taj Mahal... wat vanaf het begin al verliesgevend was. Hij kocht een luchtvaartmaatschappij die verliesgevend was. Daar had hij helemaal geen verstand van. Maar daar deed hij dan gouden kranen in. En dan kocht hij het grootste jacht ter wereld... wat ooit voor James Bond was gebruikt. Dus de grootheidswaan, het succes tegen naar het hoofd... waardoor hij steeds meer gekkere dingen ging doen... steeds grotere risico's nam... en uiteindelijk de neergang van dat hele piramidespel... dat donderde ineen rond 1990... En toen kwam hij aan de grond te zitten en dat was eigenlijk zijn eerste opkomst en neergang. Nou, de meeste mensen herstellen daar niet van, maar hij wel. Want hij ontdekte dat zijn naam zoveel naamsbekendheid had, dat ging hij als merk verkopen. En dat betekende de volgende, dat overal verhuurde hij de naam, dat werd een gebouw met Trump erop. Dat mondde uiteindelijk uit in The Apprentice. Die begon in 2004, heel succesvol televisieprogramma, gebouwd op luchtkastelen, waardoor het hele volk verteld werd, dit is de meest succesvolle man... op aarde, dat was helemaal niet zo, maar het sloeg wel aan. Groot kijkcijferhit, heeft 10 jaar geduurd. Op een gegeven moment waren de kijkcijfers helemaal naar beneden gegaan. Dat was in 2014. En toen, dat was eigenlijk zijn tweede opkomst en neergang. Toen kwam de derde opkomst, dat was als politicus. Daar slaagde hij in zijn eerste termijn. Hij werd president. Toen bleek dat hij ook daar weer dezelfde patronen ging vertonen. En in 2020 met corona, wat hij helemaal mismanagede... Er zijn iets van 450.000 coronadoden gevallen in Amerika. Was de derde neergang. Dat was de neergang met de verkiezingen in 2020. En toen dacht iedereen ook van hij is weg. Ik ook.
18: 3 maal in scheepsrecht.
20: En toen kwam de vierde keer. Ja. Dus zijn herverkiezing is eigenlijk de vierde opkomst. En dezelfde patronen vertoont hij weer. He, om zijn zelfbeeld in stand te houden... moet hij de grootste triomfboog ter wereld hebben in Washington... Hij moet die ballroom moet hij bouwen, die groter is dan het Witte Huis. En dan zegt hij letterlijk, ja, ik bouw een monument voor mezelf... want niemand anders doet het voor mij. En dan moet er ook nog een presidential library komen in Florida... die een grote wolkenkrabber is waar een Air Force One in moet... en 2 gouden standbeelden van hem en een replica van de Oval Office. Het zijn dezelfde patronen en ondertussen tekent de aftakeling en de afbrokkeling zich af.
1: Je ziet een patroon door het hele leven en dit is duidelijk weer volgens jou het moment dat de oogmoed voor de val komt.
20: Dit is zijn vierde neergang en dit wordt zijn uiteindelijk, dit wordt zijn final act. En dat het gaat een paar jaar duren, maar het is ingezet.
18: En je ziet het op drie vlakken, begrijp ik, hè? De geopolitiek?
20: Ja, de drie vlakken zijn internationaal, nationaal en persoonlijk.
18: Oké. Eerst internationaal?
20: Ja, dat is goed. Internationaal zie je dat de afbrokkeling gaande is. Er zijn steeds meer mensen die zich durven uitspreken tegen. Nou, bijvoorbeeld Merz die zich uitspreekt. Ja. En het heeft over tegenover schoolkinderen over een vernedering van Amerika. Een dag later trekt Trump 5000 troepen van de 35 trekt die terug. Gewoon puur persoonlijk. Iran denkt die in een week gedaan te hebben. Hij zegt, nou, 6 weken max. Inmiddels zit hij er 8 weken. En nog geen einde in het zicht. Maar internationaal ook heeft hij eigenlijk alleen maar vijanden gemaakt. Ook in het Midden-Oosten. Al die landen van het Midden-Oosten die dachten dat ze beschermd zouden worden door hem en door al die olie in dollars te betalen, bleek uiteindelijk extra kwetsbaar te zijn daardoor. Dus het afbrokkelingsproces internationaal is volop gaande. Hij wordt ook niet meer echt gevreesd door Rusland, door China.
1: Dan zag je ook, je zag ook nationaal neergang?
20: Ja, nationaal zie je het op allerlei vlakken. Toen hij begon aan deze termijn, in januari vorig jaar, had hij een approval rating, een waarderingscijfer van iets van 50%, ietsje minder. Dat is inmiddels afgebrokkeld naar 37%. En van die 37% kan je zeggen, 27 van die 37, dat is zijn pure MAGA, zijn Make America Great aanhang. Dat is zeg maar de miljoenensecte, die waarvan iets van 90% tot 100% alles goed vindt wat hij doet. Maar de rest daaromheen begint af te brokkelen. Steeds meer mensen beginnen hem af te keuren. 2/3 ziet helemaal niks in die oorlog. Keurt het af, zijn beleid als het gaat over inflatie. Keurt zijn beleid af als het gaat over immigratie. En alleen zijn diehard mega-aanhangers, die zijn nog achter hem. En verder zelfs belangrijke steunpilaren, hè, zoals Tucker Carlson en Marjorie Taylor Greene, die haken allemaal af. En dus daar zie je ook het afbrokkelingsproces gaande in Amerika zelf.
1: En dan persoonlijk, hè, had je ook nog.
20: Ja, persoonlijk, daar zie je meer de elementen van. Zie je de elementen van persoonlijk in de zin van mentaal en fysiek. En mentaal is het ook al jaren gaande dat hij wordt steeds vergeten. Hij stelt steeds meer namen door elkaar. Vergist zich in wat hij doet. Komt niet meer uit zijn woorden. Zijn woordenschat wordt steeds kleiner.
18: Hoe merk je dat? Hoe durf je zoiets?
20: Nou, ik durf dat niet. Oh. Er zijn experts die dat durven.
18: Oh ja, dat zijn woordenschat kleiner wordt.
20: Dat zijn woordenschat steeds kleiner wordt. Er zijn ook experts die kijken van hoe ziet hij er fysiek uit? Hoe loopt hij? Oh, ja. Hij loopt steeds minder stabiel. Struikelt steeds vaker. Die keer dat hij bij het correspondence dinner, hij wilde eigenlijk het liefst gewoon blijven zitten om te kijken naar het schouwspel. Dat wilde hij eigenlijk het liefst, maar de Secret Service die nam hem mee. Hij stribbelde nog een beetje tegen. En toen struikelde hij ter plekke. Achteraf vertelt hij dan, ik moest naar de grond duiken van de Secret Service. Maar hij was gewoon aan het struikelen.
18: Er waren veel mensen die toch hun vraagtekens zetten, hè, bij die aanslag. Er werd door sommigen gesuggereerd dat het doorgestoken kaart was, omdat er zo weinig schade is aangericht. Dat heb jij vast ook wel gelezen.
20: Ja, ja, ja. En wat
18: toen vroeg ik me af wat jij daarvan vond.
20: Nou ja, het zijn ideale. We leven natuurlijk in een wereld waar conspiracy theories gewoon all over the place zijn. Maar dit is wel echt een aanslag van iemand die echt probeerde iets te doen, alleen een slecht doordacht plan uitvoerde. En de beveiliging was ook niet helemaal
18: dus je denkt
20: optimaal.
18: Niet dat het in elkaar gestoken is om hem bedreigd over te laten komen?
20: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet.
1: Je kunt wel zeggen dat Trump op zijn best is als er op hem geschoten is. Dat hij dan altijd veerkracht en moed toont. En dat doet het bij zijn aanhang zeker altijd heel erg goed.
20: Ja, ja, ja, zeker. Nou ja, de laatste 2 keer waren eigenlijk niet echt gevaarlijk voor hem. Die schutter die aan de rand van het golfterrein was, werd op tijd opgemerkt. Hier was voldoende beveiliging.
1: En met dit geweer had hij die afstand nooit kunnen raken, hoorde ik experts zeggen.
20: Nee, dit was gewoon een slecht doordacht plan van inderdaad een lone wolf. En het grappige is bij hem, is hij vindt dit allemaal super interessant. Hij geniet van het schouwspel, hij geniet van de actie. En tegelijkertijd denkt hij inmiddels echt, ik ben onsterfelijk. Ik kan, ze kunnen mij niks meer aan. Dus hij is los van de werkelijkheid. Dus hij kan ervan genieten terwijl er tegelijkertijd op hem geschoten wordt.
1: Maar je zei net, dit wordt de final act. Terwijl je een patroon schetst van iemand die opkomt, valt, weer opkomt, weer valt. Waarom is dit dan de final act? Waarom zou die niet nog een keer een comeback kunnen maken als het inderdaad zo uitpakt?
20: Nou, dit is de final act in mijn optiek, omdat de man wordt 80 in juni.
1: Dus gewoon de biologie.
20: Al die afbrokkelingsprocessen persoonlijk, die zijn niet meer te stoppen. En ook die rode plekken op zijn hand en die volgelopen benen en zo, dat is allemaal niet meer te stoppen. Maar ook de neergang van de beweging is niet meer te stoppen. Want hij krijgt er geen aanhangers meer bij. Ze gaan er alleen nog maar af. Hij is over zijn top heen. En hij zit er nog 2,5 jaar. En de mensen om hem heen, die zullen alles eraan doen om hem in leven te houden.
18: Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, door al dat geblunder zal zijn entourage er misschien voor zorgen dat hij langzaam maar zeker van de macht weggemanoeuvreerd wordt. Hè?
20: Ja, ik heb een paar dingen gemerkt in commentaren op Trump. Ook bij mezelf in het begin. Er zit altijd een element van wishful thinking in. In veel voorspellingen. En er zit ook altijd een element in van, wat zou een redelijk persoon nu doen? En wat zou de redelijke persoon om hem heen doen? En dan denk je van, nou, dan zal er waarschijnlijk nu wel dit gebeuren. En dat is de misvatting. Dat bij Trump, die kiest altijd voor de meest risicovolle optie. De optie die als het meest irrationeel overkomt, omdat het een onderdeel is van zijn stijl. Dus als militairen bij hem komen en die zeggen, nou, we hebben drie opties om met Iran om te gaan. Je kan je nu terugtrekken. Je kan ook nog een keertje bombarderen. Zou ik niet doen. Je kan ook nog een keertje bombarderen en troepen er naartoe gooien. Maar dat is het meest risicovolle. Je kan er ook een atoombom op gooien op de tweede stad. Dan houden ze. Dan is zijn gedachte eigenlijk, nou, het liefst gooi ik die atoombom op die tweede stad. Weet je wel? Dan denkt hij van Nagasaki, Hiroshima, toen gaf Japan zich over. Dat gaat Iran dan ook doen. Maar dat gaat dan net niet gebeuren. Maar dan kiest hij de tweede optie die ook het meest risicovol is. Troepen er naartoe, mariniers erop afsturen. Ik heb niet voor niks een derde vliegschip er naartoe gestuurd. Er zitten 50.000 man, zonder om er niks mee te doen. Inmiddels vindt hij het oorlogje spelen namelijk ook leuk.
1: Maar als dit waar is, hè, dat je dus niet moet uitgaan van redelijke volwassen mensen die rationele beslissingen nemen. Wat gaat er dan in dat model verder gebeuren rond deze neergang van Trump?
20: Nou, een kenmerk van de neergang in zijn gedrag, naarmate de neergang doorzet, worden er een paar kenmerken steeds sterker. Aan de ene kant het ontkennen van het proces. Doen alsof het niet gaande is. Bijvoorbeeld die poll, die approval cijfers. Als iemand op Fox dat presenteert, 37, wat gewoon in alle peilingen naar voren komt. Dat is hetzelfde slechte cijfer als dat hij had na de bestorming van het kapitaal. Dus zover is het al gaande. Dan vindt hij dat de presentator van Fox ontslagen moet worden. Dus ontkennen is één element van het neergangsproces.
18: Shoot the messenger.
20: Ja, shoot the messenger. Ja. Het tweede element is dat hij er tegen gaat vechten. Dus de gerrymandering, dat verhaal in Louisiana, dat is het vechten tegen de neergang.
18: Dat moet je even uitleggen misschien.
20: Nou, in Louisiana. Nou, nu moet ik even een stapje terug naar 1965. Misschien een ver stapje terug, maar om het in context te plaatsen.
18: Ja.
20: In 1965 werd de Voting Rights Act doorgevoerd, getekend door Johnson, op basis van het gevecht van de burgerrechtenbeweging van Martin Luther King. En dat zorgde ervoor dat in het zuiden, waar ongeveer een kwart tot een derde zwarte bevolking is, maar altijd werd onderdrukt in de verkiezingen, waardoor zij nooit gelijkmatig vertegenwoordigd werden. Toen hebben ze een wet ingevoerd, de Voting Rights Act. En in het tweede artikel wordt ervoor gezorgd dat staten mogen hun kiesdistricten zo inrichten, maar het moet op een manier dat ook de minderheden, de etnische minderheden, vertegenwoordigd zijn. Nou, die wet die heeft al die tijd gefunctioneerd. Maar dan was in 2020 hebben Republikeinen, die hebben dat rond Louisiana, hebben dat anders ingericht, waardoor overal de zwarte bevolking in de minderheid van elk district is, waardoor ze nergens aan de bak komen. Toen ging daar een paar jaar geleden een actiegroep tegenin. Die heeft gewonnen, die zegt het moet weer teruggedraaid worden. Maar toen is er een Republikeinse groep, die heeft het aangespannen, en dat is bij de Hoge Raad terechtgekomen. En de Hoge Raad die heeft gezegd, ja, dat artikel is er wel zo, maar het moet anders geïnterpreteerd worden. Het moet zo geïnterpreteerd worden dat de staten gewoon helemaal niet meer op ras hoeven te letten. En nu kunnen de Republikeinen dus weer helemaal hun gang gaan Met als gevolg dat de democraten vrezen dat de zwarte bevolking nergens meer aan de bak komt.
18: En dat wordt wel van belang bij die midterms.
20: Daarom zijn de republikeinen er ook zo blij mee. Want dat kan ze een heleboel zetels opleveren. Alleen, daarmee krijg je een soort wapenwedloop op verkiezingsgebied. Want al die democraten die gaan hetzelfde doen in de blauwe staten, waardoor zorgt dat republikeinen daar niet meer aan de meerderheid komen.
1: Dus die verkiezingen worden heel spannend. Maakt het eigenlijk nog uit als Trump stopt? Of als Trump om wat voor reden dan ook niet meer de volgende kandidaat zou zijn? Of kun je zeggen Amerika is veranderd? De MAGA-beweging zit nu zo diep in de vezels van de Republikeinse Partij dat de persoon van Trump niet meer nodig is voor die beweging?
20: Nou, er is eigenlijk een onderscheid tussen waar de beweging op gebaseerd is. Dat is eigenlijk het aloude racisme en de discriminatie die er altijd al was. Alleen de MAGA-beweging, het merk, dat is gekoppeld aan Trump. Trump zei ook letterlijk, MAGA is me. En dat klopt ook. Zodra hij vervalt, vervalt MAGA. Alleen, daarmee vervalt niet de bodem van de beweging, want dat is nog steeds dezelfde samenstelling van de bevolking. En dan is wel Amerika op een aantal punten onherstelbaar veranderd. In reglementen, in polarisatie, in het tegenover elkaar staan. Dus er is wel een hele reparatie, een herstelfase nodig om te herstellen van Trump. En voorlopig is dat nog niet aan de orde, want hij zit er nog een tijdje.
1: En hij blijft voorlopig.
20: En het wordt eerder erg nog voordat het beter wordt. Dus wat dat betreft, ik kwam eigenlijk niet om goed nieuws te brengen. Maar wel om het een beetje in perspectief te plaatsen. Overigens, ik heb wel een lichtpuntje ontdekt. En als jullie nog 1 minuut hebben.
1: Ja, nou, ja, voor een lichtpuntje altijd.
18: Als je het heel kort kan zeggen, graag. Want we hebben een gast die hangt, ja.
20: Dit is een boek van Poetin, First Person, uit 1999. En hij schrijft daar letterlijk in. Even kijken.
1: Ik heb nog nooit zoveel post-its in 1 boek gezien.
20: Nee, hij zegt hier letterlijk. 1999. But after 16 years, any people get tired of a leader, even a leader as strong as Kohl, held it over Kohl, it just took them a while to realize it. Nou, 16 jaar, denk aan Orbán. Na 16 jaar kreeg Poetin gelijk. Met andere woorden, er is hoop.
1: Goed, dankjewel Frank Schaper, onze Trump-biograaf. Ja. En we gaan het hebben over de tuin.
18: Auteur van de Trump-trilogie. Ja, dat moeten we toch nog even zeggen. The Great American Dictator. Ja, we gaan naar de tuin, want vandaag gaat het eindelijk weer eens regenen. En het was heel lang droog, dat weten we. Maar droogte en op andere momenten hevige regenbuien zorgen er wel voor dat de waterschappen aandacht vragen voor waterbeheer in de tuin. En een van die acties die ze promoten is een wadi aanleggen. Karin Katja Staring is schrijfster van het boek Van Tegeltuin naar Jungle. En ze is ook nog waarnemend hoofdredacteur van het tijdschrift Groei en Bloei. Goedemorgen.

0: Trump-biograaf. Ja. En we gaan het hebben over de tuin.
1: Auteur van de Trump-trilogie. Ja, dat moeten we toch nog even zeggen. The Great American Dictator. Ja, we gaan naar de tuin, want vandaag gaat het eindelijk weer eens regenen. En het was heel lang droog, dat weten we. Maar droogte en op andere momenten hevige regenbuien zorgen er wel voor dat de waterschappen aandacht vragen voor waterbeheer in de tuin. En een van die acties die ze promoten is een wadi aanleggen. Karin Katja Staring is schrijfster van het boek Van Tegeltuin naar Jungle. En ze is ook nog waarnemend hoofdredacteur van het tijdschrift Groei en Bloei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, bij een wadi denk ik aan zo'n droge rivierbedding in het Midden-Oosten.
2: Ja, maar je zou ook in het gewoon Nederlands is het waterafvoer door infiltratie.
1: Okay.
2: Dus dat is een iets praktischer woord.
1: Dat hebben ze slim bedacht.
2: Ja, dat hebben ze heel slim bedacht. Je denkt dan natuurlijk inderdaad aan zo'n woestijn waar het altijd droog is en na een regenbui ineens kolkende rivieren ontstaan. Maar in de tuin willen we dat denk ik liever niet.
1: Ja.
2: Dus in de tuin is het gewoon een kuil of een geul.
1: Ja, wij moeten gaan graven, begrijp ik, als we een tuin hebben natuurlijk. Hè? Want er zijn heel veel luisteraars die hebben nog niet eens een balkonnetje. Maar goed, de tuinliefhebbers opgelet, die moeten gaan graven. Die moeten een kuil graven, toch?
2: Ja. Dat hoeft niet per se een kuil te zijn. Er kan ook gewoon een stukje zijn waar je grind stort. En waar je, als je de regenpijp afkoppelt, het water in laat lopen. Zodat het kan wegzakken. Dat kan overigens wel het liefst op zandgrond. Als je kleigrond hebt, dan moet je wel even wat beter kijken naar hoe het water in je grond zakt. Want anders dan heb je straks in de tuin een overstroming.
1: Zo heb je dat zelf gedaan, begreep ik. Hè? Een soort klein riviertje aangelegd.
2: Ja, ik heb dus zeg maar een gootje gemaakt. Ik heb de waterpijp af laten koppelen. Ik heb het geluk gehad dat ik hier heb verbouwd. Dus mijn aannemer heeft met mij meegedacht. En die heeft uit een goot een regenpijp laten komen. Die is halverwege opgehouden. Dat eindigt op een muurtje met een scheve dakpan, zo'n nokpan. En dan sijpelt het in een grindvlak.
0: Wat is het voordeel hiervan? Waarom moeten mensen een wadi aanleggen?
2: Nou, je wil eigenlijk gewoon sowieso het hele water wat op je dak valt en in je goot valt niet het riool in laten lopen. Dat is zonde sowieso van het water. Hè. Onze bodems drogen met dit droge weer steeds verder uit. Dus je wil eigenlijk juist een malse tuin. Hè. Dus laat het water lekker gewoon je eigen tuin inlopen. Dat kan ook met een regenton natuurlijk. Maar zo'n wadi brengt het water ook meteen in de bodem. En daar profiteren ook weer de planten van. En uiteindelijk ook de dieren die in je tuin leven. Want een vochtige tuin is gewoon een gezondere tuin waar veel meer dieren ook hun heil vinden.
0: En is er dan, want je moet het dus geleidelijk laten aflopen en dat kan je op allerlei manieren doen. Is er een bepaalde plantensoort die zich beter leent voor deze vochtbeherende tuin dan de ander?
2: Ja, je hebt natuurlijk planten dan nodig die ook in droge tijden op die plek gedijen. Daar heb ik een heel lijstje van. Dat kun je ook op internet opzoeken. Hè, bijvoorbeeld wat je wel kent van langs de sloten is die kattenstaart. De grote kattenstaart. Zo'n paarse hoge plant.
1: Ja,
2: komen ook heel veel vlinders op af. Die gedijt bij droogte, dus in droge sloten. Maar als de sloot vol staat, doen ze het ook prima.
1: En moet je dan eigenlijk van tevoren bedenken waar je laagste punt al zit?
2: Ja, het is wel handig als je dus gaat. In mijn tuin was het gewoon vlak. Dus heb ik gewoon bepaald vlak bij de regenpijp handig. Daar kan ik ook een mooi paadje leggen. Dus over dat grind kan ik lopen. Dus je moet ook een beetje praktisch kijken. En bij een kleinere tuin heb je vaak. Moet je gewoon even kijken wat is handig. Als je een grote tuin hebt, dan kun je een enorme geul of vijverachtig iets graven.
1: Ja,
2: dan een enorme kuil. En dan het liefst op de laagste plek. He, want water stroomt naar beneden en dan daar het water heen laten lopen.
1: Ja, en nu gaat het dus vanavond regenen en dan stroomt zo'n kuil dus vol. Hè? Al of niet met planten. En dan blijft dat er gewoon een tijdje in staan en dan sijpelt het langzaam door naar de grond. Dat is het idee, hè?
2: Ja, het ligt helemaal aan je grondsoort. Hè? Als je op klei tuiniert, dan blijft het water langer staan. Dan moet je ook wat meer zorgvuldigheid betrachten. Als je een wadi gaat maken, moet je even goed uitrekenen. Daar zijn ook rekensommetjes voor. Als je een kuil graaft van 30 bij 30 bij 30 centimeter en je laat er een emmer water in leeg en dan kijk je hoe lang die erover doet leeg te lopen, doet hij er langer dan 4 uur over, dan moet je even nadenken of dat wel de goede plek is. Bij mij op zandgrond is het water eigenlijk gelijk weg. Dus blijft er niet romantisch een vijvertje staan, is het gewoon foetsie. Wel richting de planten gestroomd, maar en heeft het grondwaterpeil ook wat verhoogd. Hè? Dus daar is het ook voor.
1: Ja, er zijn gemeenten en waterschappen die dit faciliteren, hè? Ook met behulp van subsidies, hè? Mensen vinden dat toch wel belangrijk,
2: klopt,
1: dat ze daar misschien geld voor kunnen krijgen. Hoe kunnen ze daarachter komen?
2: Klopt. Ja, dus voor het

0: afkoppelen van je regenpijpen en het aanschaffen van een regenton, het maken van een wadi en ook een groen dak, kun je subsidie krijgen. Dat is wel even een tip van mij, want dat heb ik persoonlijk ondervonden. Ik had alles laten installeren en toen bleek dat bij mijn waterschap je het juist vooraf had moeten aanvragen. Dus dat is wel even een tip voor iedereen thuis, om dat even goed uit te zoeken. En bij elk waterschap of elke gemeente is het ook weer anders.
1: Ja, ik heb ook eventjes gekeken en dan kun je gewoon je postcode intikken en dan kun je gewoon zien. In Amsterdam kan je bijvoorbeeld subsidie krijgen voor groene daken en allerlei zaken. Ja, mensen weten dat vaak niet, maar dat is toch wel vaak aan de hand. En bijvoorbeeld een balkon, ja, dan wat moet je dan doen als je alleen een balkon hebt?
0: Dan kun je een regenton. Dan zou ik een regenton nemen. Dan kun je zorgen dat het water wat eventueel bij jou op je balkon komt. Ja, daar ligt natuurlijk ook weer met verenigingen van eigenaren. Ik weet niet hoe dat. Hè, je moet wel misschien eigenaar zijn dan van de regenpijp. Je buren moeten daar ook iets mee. Ik weet niet, als je bovenste buurman een regenton neerzet, of je er dan onder het water nog krijgt. Dat moet je denk ik even goed uitzoeken per situatie.
2: En een binnenplaats? Want kijk, op je balkon wil je niet al te veel water, maar een binnenplaats, daar kan je toch ook iets aan waterbeheer doen.
0: Ik raad sowieso altijd aan, altijd tegels weg te halen en planten neer te zetten. In feite is dat al waterafvoer door infiltratie. Hè? Dus eigenlijk is dat een soort van, avant de wadi. Dus een wadi is natuurlijk heel breed. Mensen denken meteen aan zo'n enorme greppel, maar het kan een tegel eruit is eigenlijk ook al een mini wadi.
1: Ja, en daar kun je ook weer een subsidie voor krijgen, voor tegels eruit. Ja, als je daar een keer naar op zoek gaat, dan weet je niet wat je allemaal tegenkomt. Je kan er voor een heleboel dingen subsidie krijgen. Maar goed, kijk, kunnen mensen dit vanmiddag nog voor elkaar krijgen voordat die bui losbarst?
0: Ik weet niet hoe snel iemand kan graven. Maar je moet wel heel even goed kijken, hè, wat is handig. Als je op zandgrond zit, is het allemaal wat makkelijker.
1: Ja.
0: Als je op kleigrond zit, zou ik even goed onderzoek doen. Maar op zandgrond, als je echt even van avontuur houdt, zaag een stuk van je regenpijp af en kijk waar het water heen stroomt. En daar is dan je wadi.
1: Oké, dankjewel. Katja Staring, we moeten ermee ophouden. Groei en Bloei, hoofdredacteur. En ik hoop dat mensen hier hun voordeel mee doen. Tot zometeen, na 9 uur. Oh, dag, dankjewel.
3: NPO Radio 1.
4: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
5: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
4: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
6: Ik zit voor overvallen.
5: Oké.
6: Ja.
4: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
7: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, mooier kan het niet.
4: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
7: Ja, dat geeft wel een beetje raar gevoel.
4: Margreet Rijntjes in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: europakinderhulp.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: NPO Radio 1.
6: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A12 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week dat hij dat zou doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven filmscripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijkste filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om de juiste afweging te kunnen maken. Het weer nog, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een deel van de middag is het droog, het is 20 tot 25 graden. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, met mogelijk ook onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
17: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
18: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
19: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
23: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Komend uur gaan we het hebben over het belang van excuses voor de Molukse gemeenschap in Nederland. We gaan het hebben over wat het publiek zo massaal doet toestromen om te rouwen om een jong gestorven kankerpatiënt. Dat lijkt een nieuw fenomeen. En om 9:15 het belang van extra geld voor wetenschappelijk onderzoek naar het mogelijk stilvallen van de Atlantische golfstroom. Maar we gaan het eerst hebben over de politiek, de Europese politiek, want in Den Haag zijn ze met reces. En dus gaan we naar Straatsburg.
1: Ja, het was dus een Europese week. Daar is van alles besproken in Straatsburg. Hartelijk welkom, Romana Abels.
24: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer eens bent. Laten we eens beginnen met het geld. Want het ging in het Europese parlement over de begroting van de Europese Unie. En die is voor 7 jaar. En die ging nu over de jaren 2028 tot 2034.
24: Ja, je denkt,
0: Wat, 2028, we zijn toch pas in 26. Maar ja, het gaat om zo'n gigantisch veel geld. Daar moet je echt 2 jaar van tevoren aan beginnen om daarover te praten. En bovendien, ja, ze calculeren wel wat ruzie in voorlopig. En het Europees Parlement is begonnen met de inleidende beschietingen. Die willen meer geld.
2: Ik las een bedrag, 2200 miljard euro. Dat gaat mijn voorstellingsvermogen te buiten.
0: Het gaat over 12 nullen.
2: 12, ja.
0: Een 2 met 12 nullen.
2: Oké. Okay.
0: Zo heb ik daar vanochtend nog even naar gekeken. Ik heb echt die nullen zitten tellen. Het waren er 12. Dus ja, daar kan je dus wel een paar autootjes van kopen als je dat zou willen. Maar het is de begroting van de Europese Unie. En dat betekent dat het geld is voor landbouw, voor allerlei wegen, voor stoplichten.
2: Ja, nu vertel je waar het naartoe gaat. Ja. Maar waar komt het vandaan?
0: Ja, dat komt voor het grootste gedeelte uit betalen de lidstaten dat. Die geven geld aan de Europese Unie. Nederland natuurlijk ook. En dan geeft de Europese Unie dat dan weer door. Ja, dat is. Maar nu wil dus Europa wil van alles meer dan
1: 10%
0: ze
1: meer dan het voorstel.
0: Ja, het Europees Parlement zegt we hebben meer geld nodig. Je hebt een beetje gelijk. Want we willen een eigen defensiepoot. We willen zelfstandig worden. We willen innovatie zonder de Amerikanen. We willen allerlei dingen waarvan iedereen zegt, ja, dat is echt noodzakelijk dat Europa op eigen benen gaat staan, ook met eigen wapens, ook met een eigen leger. En dat is natuurlijk niet gratis.
1: En wat vindt de Europese Commissie daarvan?
0: Ja, de Europese Commissie zegt, ja, wij willen ook wel meer geld. Maar die hebben natuurlijk veel, maar die zijn wat realistischer. Die zeggen, we hebben meer geld nodig. Maar misschien moeten we eerst eens kijken waar geld af kan. Daar komen de lidstaten aan bod, want dat wordt een ruzie. Daar kom je bijna nooit uit. De ene land zegt, ja, maar ik heb al dat landbouwgeld wat ik van de EU krijg nodig. Het andere land, zoals Nederland, zegt, ja, waarom heb je nog al die gesubsidieerde landbouw?
1: Heeft Jette er al iets over gezegd?
0: Jette wil, de vorige Nederlandse regering wilde minder naar Europa. Dat is in ieder geval weer voorbij. Maar Jette wil niet meer naar Europa.
1: Nee.
2: Hij wil gewoon precies evenveel naar Europa.
0: Precies evenveel vindt hij precies genoeg.
2: Ja, ja, ja.
1: En hij heeft al gezegd, begreep ik, dat hij het EU-budget te hoog vindt.
0: Ja, en want Nederland zegt steeds, overal zijn er potjes waar geld overblijft. Kijk daar nou eerst naar. Wij zijn zo efficiënt. En ook met bezuinigen zoveel beter dan sommige andere landen. Dat wij steeds denken, ja, maar ik zie daar nog op die begroting staan. Maak dat nou eerst op. Zo is Europa niet. Die denkt, ja, ik wil een hele grote pot hebben.
1: Oké, naast het geld ging het ook over de aanpak van sociale media. Ja, Europa wil die sociale mediabedrijven aan banden leggen. Ja, zullen we eens even luisteren naar de eurocommissaris Henna Virkkunen uit Finland.
5: We see that in many member states now there is activities going on to set also minimum age to prevent minors under 14 or 15 or 16 years old to enter to certain services. And we have to have that kind of tools also that it's possible to verify your age without giving your personal data for the online platforms like your passport or other identity.
1: Ja, ze zegt in lidstaten zijn ze al bezig met minimumleeftijd en voor sommige websites. En het moet mogelijk zijn om je identiteit te controleren zonder belangrijke data weg te geven, zoals je paspoort.
0: Ja, de Europese Commissie heeft besloten dat ze dit jaar echt heel erg veel aandacht besteden aan een onderwerp wat ouders ongelooflijk dwars zit. En ook scholen. Hè. Dus wat doen we nou tegen die sociale media, die socials, waar onze kinderen echt verslaafd aan raken? Die zitten gewoon de hele tijd onder tafel, zitten ze maar te scrollen en te scrollen en te scrollen. En die zitten in konijnenrollen vol met enge mannen. Die roep om regels daarvoor is tot Brussel doorgedrongen. En dat is niet makkelijk, want dat zijn geen Europese bedrijven. Dus Europa kan regels opleggen aan Europese bedrijven, maar eigenlijk niet zo heel goed aan allerlei andere bedrijven.
2: Dit wordt een conflict met Amerika als ze dat doen.
0: Wat is zeker een conflict met Amerika? Want Trump is gesteund door precies die tech-mannen die sociale media maken.
1: Ja.
0: Dus zo iedere wet.
1: Musk en met Bezos en zo.
0: Ja, iedere wet waar Europa over begint, dan zegt Trump van je bent alleen maar mij aan het pesten. Nou, dat is niet makkelijk. Maar hierin, precies op dit punt, wil Brussel toch echt zijn rug recht houden. En ervoor zorgen dat kinderen niet steeds in die ellende van de sociale media kwijtraken.
2: Gaat dit ze lukken, denk je?
1: Ze zijn zelf met een app gekomen, toch? Die commissie waarin de leeftijd van gebruikers kan worden
0: gecheckt. Het probleem is, dat doen ze dan heel lang over. Terwijl wij wisten dat al lang, maar ze hebben gekeken naar Facebook en Instagram. En gekeken, daar mag je dan niet op als je jonger bent dan 13. Want ja, Facebook en Instagram, we zelf ook door, voor hele jonge kinderen is dit niet geschikt. Maar ja, als je daar een account aanmaakt, dan hoef je alleen maar een andere geboortedatum in te vullen. En je zit er al op je zesde. Ja. Dat vindt de Europese Commissie, hebben ze nu gezegd, dat is niet helemaal de bedoeling van een leeftijdsgrens. Een leeftijdsgrens moet een echte leeftijdsgrens zijn. En daarvoor hebben ze een app gemaakt. En die app, dat is een manier om je leeftijd te verifiëren. Je loopt één keer je paspoort op en dan geeft dat dingetje, geeft een soort signaal naar sociale media met deze, deze is ouder dan 13 of deze is ouder dan 14. Dat is een soort analogie van de corona-app hebben ze nu een leeftijdsverificatie-app gemaakt. Die in ieder geval beter is. Er is ook allerlei kritiek op en er zullen allerlei verbeteringen op komen. Maar in ieder geval beter is dan wat Facebook en Instagram hadden bedacht.
1: Ja. Dus ze zitten eigenlijk, klem, Pieter zei het al, tussen de lidstaten en de Verenigde Staten. Die wil om de rug in deze recht te houden is groot.
0: Zeker. De Europese Commissie is bezig met het afzwakken van allerlei regels. Hè, op groen gebied en ook op technologiegebied. Maar juist op die leeftijden zijn ze wel echt heel erg streng op dit moment.
2: Dan was er de kwestie van de grenscontroles. Duitsland is begonnen met strenge grenscontroles, waardoor aan de Nederlandse kant van de grens verkeersongelukken gebeuren. Dat is maar één van de aspecten ervan, maar die vond ik wel opmerkelijk. Maar het is ook niet legaal wat ze aan het doen zijn.
0: Interessante is, we hebben al heel erg lang open grenzen in Europa. Dat hebben we afgesproken. Dat was niet per se het gedaan omdat wij makkelijker op vakantie konden. Dat is eigenlijk een bijzaak. Dat is gemaakt. Schengen. Gedaan omdat we dan onze handelsstromen makkelijker gaan. Zodat wij makkelijk met vrachtwagens naar Duitsland kunnen. Vice versa. Maar nu onder druk van die migratie. Stromen die in 2016 zijn begonnen, de oorlog in Syrië, zijn steeds meer landen begonnen met hun grenzen weer dicht te doen. En Duitsland doet dat eigenlijk al heel lang. En dat mag ook van Brussel, maar een half jaar. Maar Duitsland doet elke half jaar zeggen ze, het is nog niet voorbij, dus we doen weer een half jaar langer. Daarvan hebben al verschillende rechters en ook het Europese Hof gezegd, maar zo werkt het niet. We hebben nu afgesproken open grenzen. Je kan niet zomaar steeds met dezelfde reden je grenzen weer dicht doen. Dat is niet de afspraak. Daar hebben andere landen last van. Bijvoorbeeld Nederland, Luxemburg, een heel klein landje tussen allemaal andere landen in. Die mensen die kunnen en niet eens naar school of naar. Heel veel Luxemburgers zitten in Duitsland op school.
1: Okay.
0: Of Duitsers werken in Luxemburg. Die zijn 2 uur langer per dag bezig om naar hun werk te komen. Omdat er grenscontroles zijn. En die grenscontroles mogen er eigenlijk niet zijn.
2: Maar hoe gaat dat uitpakken dan? Want dit is dus echt een conflict tussen twee lidstaten.
0: Het is een conflict tussen verschillende lidstaten. Want het rare is, Duitsland heeft er zelf weer last van dat Polen zijn grenzen dicht gedaan heeft. En Oostenrijk heeft zelf zijn grenzen dicht gedaan, maar ook last van de Duitse dichte grenzen. Als je nou eenmaal een systeem hebt met open grenzen en je doet je grenzen dicht, dan begrijp je wel, daar komen problemen van. Dus dan kan je geen 10 jaar volhouden. Nou is de hoop in Brussel dat al die grenzen weer open zullen gaan vanaf 12 juni. Want dan worden er nieuwe migratieregels van kracht. Ik heb het al eerder gehad hier over het migratiepact. Dat gaat in op 12 juni. En dat zijn nieuwe afspraken over migratie. En eigenlijk is een kernonderdeel daarvan dat migranten echt zullen worden tegengehouden. Of migranten, asielzoekers moet ik zeggen. Asielzoekers, hun asielverzoek wordt behandeld aan de buitenkant van Europa, aan de grenzen waar ze aankomen, Italië, Griekenland. Daar worden nu op dit moment hele grote asielzoekerscentra gebouwd. En daar moeten heel snel die asielzoekers, die verzoeken, worden afgehandeld. Dan zou je minder asielzoekers krijgen naar Duitsland, Nederland, Oostenrijk.
1: Ja. Ik dacht wel, ik hoorde vanmorgen een reportage dat zoveel mensen in Duitsland gaan tanken. Maar als je 2 uur op de Als je 2 uur voor de grens staat, dan is dat misschien ook niet zo lucratief.
0: Nee, dat is zo. Je kan nog naar België. Dat het ook een stuk goedkoper is.
1: Burgemeester Bruls van Nijmegen, die heeft zich daar enorm over opgewonden. Hè, dat er allemaal files zijn en ongelukken. Dus laten we zeggen, vanaf 12 juni dan heeft burgemeester Bruls nergens meer last van.
0: Nou, het gekke is, dat hoopt de Europese Commissie. Maar Duitsland heeft al lang een nieuwe verlenging aangevraagd weer van die grenscontroles. Die gaan in ieder geval tot september door. In Frankrijk gaan ze tot oktober door. Nee, het kan zo zijn dat Brussel hoopte dat het per 12 juni voorbij was. Maar het is dus niet zo.
1: Alles gaat zo maar door. Hè? Is er nog iets grappigs te vertellen? Iets wat je gezien hebt deze week? Een lichtpuntje of...
0: Het is altijd ongelooflijk grappig, maar ik kom nu even snel niet op een lichtpuntje.
1: Nee. Ja, Frank Schaper had net toch nog wel een lichtpuntje. Dus dat heb je soms, hè? Want we behandelen natuurlijk altijd heel veel nare kwesties. Goed, alles wordt vervolgd, heb ik zo het idee dan maar, hè?
0: Ja. Zeker.
1: Nou, dan horen we je graag weer. Dankjewel, Romana Abels, EU-correspondent van Trouw.
2: De Nederlandse regering moet excuses maken aan de Molukse knilmilitairen en hun families. Dat is een betoog van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Die riep daarop toe op tijdens een herdenking van de aankomst van de Molukkers in Amsterdam 75 jaar geleden. Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem deed eerder zo'n oproep. Hoe belangrijk zijn die excuses voor Molukkers in Nederland? Theatermaakster Elvira Nanarayen die maakte een voorstelling over haar achtergrond en alles wat ze heeft meegemaakt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Is dat iets waar jij erg mee bezig bent? Of die excuses er komen?
3: Misschien niet echt die excuses, maar wel het stukje erkenning krijgen. Ik denk dat dat voor mij eigenlijk nog belangrijker is dan excuses.
2: Het gaat jou er gewoon om dat het een keer gezien wordt wat die mensen hebben meegemaakt, wat de Molukse gemeenschap is aangedaan en overkomen.
3: Gewoon echt het ware, het echte verhaal.
1: Maar dat is toch wel vaak verteld al, of vergis ik me daar nou in?
3: Nee, te weinig.
1: Ja?
3: Ja, veel te weinig. Want als ik om mij heen kijk, ook in mijn privéleven, en als ik dan echt nog zo vaak te horen krijg dat ze totaal niet weten wat echt onze achtergrond is. Dus ik vind dat het echt nog veel te weinig aandacht
1: zou dat op school gewoon...
3: Precies, ja. Ik weet zeker dat we daar moeten beginnen. Er is te weinig in de geschiedenisboeken waarover verteld wordt wat dat stukje Molukse geschiedenis überhaupt is. Niet alleen de aankomst in 1951 van onder andere mijn opa, mijn eigen opa. Maar ook al die jaren, ruim 300 jaar daarvoor in Indonesië zelf.
2: Dus jouw ouders die zijn dan opgegroeid, die zijn hier geboren?
3: Mijn vader is van Molukse afkomst, mijn moeder is Nederlands.
2: En die is hier geboren, dus die is dan tweede generatie?
3: Ja.
2: Dat maakt jou derde generatie, maar dan, ik zit even een beetje mee te rekenen, had je relatief jonge ouders?
3: Ja, heel jong. Mijn ouders waren beide 17 jaar.
2: 17 jaar?
3: Ja, toen ik werd geboren. Ja.
1: Grote liefde.
3: Ja, ze zijn nog steeds bij elkaar. Ja, ja.
2: Wat is die geschiedenis? Wat is dat moment 75 jaar geleden? Wat is er toen gebeurd in 1951?
3: Nou, mijn opa, ik praat dan heel eventjes echt heel persoonlijk. Want ja, dat, over mijn opa, die was dus knilmilitair. En in Indonesië, daar, dat werd voor hen veel te gevaarlijk. Omdat zij vochten natuurlijk voor de Nederlandse vlag.
1: Ja.
3: En toen heeft de Nederlandse regering besloten om hen tijdelijk, omdat het daarvoor al de knilmilitairen, dus ook deze Molukse knilsoldaten met hun gezinnen, om hen tijdelijk naar Nederland te halen. Dat was een belofte. Tijdelijk halen we jullie naar Nederland en dan gaan jullie weer terug.
2: Dan stichten we een eigen staat voor jullie of we vinden een plek. Zo'n soort belofte is er.
3: Zo'n soort belofte, inderdaad. Ja, dus ja, zij zijn, mijn opa en oma met hun 2 kinderen toen de tijd, zijn op die boot gestapt in Jakarta. En voor het eerst in hun leven, weg uit Indonesië. Geen idee waar ze terecht zouden komen. Wat mij altijd eigenlijk het meeste raakt, is dat tijdens de overtocht moesten al die knilmilitairen hun uniformen inleveren en werden ze ontslagen vanuit het knil.
1: Op de boot?
3: Op de boot.
1: Ja, dat wist ik dus bijvoorbeeld al niet.
2: Waar kwamen ze terecht in Nederland? Want sommigen zijn In kampen neergezet, ja. kamp Westerbork, wat toch al beladen plek wonen. is daarvoor gebruikt.
3: Mijn vader is geboren in kamp Vught.
2: Kamp Vught, ook een voormalig gevangenenkamp.
3: Ja, een voormalig concentratiekamp.
2: Hoe lang heeft hij daar al met al gewoond?
3: Mijn opa en oma hebben in verschillende woonoorden, tegenwoordig noem je het ook woonoorden gewoond. Ze hebben daar niet heel erg lang gewoond. Mijn vader is daar geboren in 1955. En toen zijn ze al heel snel verhuisd naar een woonoord in Arnhem. En daar is mijn vader eigenlijk helemaal opgegroeid.
2: Ja. In een woonoord.
3: Een kamp in barakken.
1: En Ahmed Marcouche, de huidige burgemeester van Arnhem, die heeft dus ook al aangedrongen op excuses. Ja. Jullie waren daarbij, hè, bij die herdenking. Ja. Hoe was dat?
3: Ja, dat kan ik eigenlijk bijna niet in woorden uit.
1: Probeer het eens.
3: Ja, dat was heel bijzonder. Het was 21 maart. Het was ook eigenlijk een hele mooie dag. Want toen kwam het allereerste schip, de Kota Inten, kwam aan in Rotterdam. Dus dat de 21 maart, dat is voor ons Molukse volk hier in Nederland echt eigenlijk een hele mooie datum. Omdat het eerste schip toen aankwam. En mijn opa en oma allebei, zij liggen begraven in Arnhem. En de Molukse gemeenschap in Arnhem die heeft eigenlijk al jarenlang heel erg hun best gedaan om een soort van monument of zij hebben dus nu, alle KNIL-militairen hebben nu een soort een gedenkingsplaatje op hun grafsteen. Echt fantastisch mooi met KNIL. Echt fantastisch mooi. Hebben ze dus gekregen. En daar waren wij dus als nazaten en familieleden allemaal bij 21 maart. Een herdenking voor al die KNIL-militairen die daar op de begraafplaats Moskowa in Arnhem begraven liggen. En we gingen echt met z'n allen met hele mooie foto's van alle KNIL-militairen. En mijn opa dus met zijn kleinkind, oudste kleinkind, achterkleinkind. Met de foto's. En dan gingen we ieder graf gingen we langs. En het was zomaar heel ceremonieel, ook met echt veteranen vanuit Bronbeek. Prachtig, die echt...
1: Dat helpt dan, zoiets?
3: Ja, en wat dat deed op dat moment, ook de dagen erna... Ja, daar kan ik gewoon nog emotioneel van worden. Dat is toch een stukje erkenning. Dat. En mijn vader, ja, we waren er allemaal zo vol van. Mijn vader had daar ook iets over gepost op Facebook. En het enige woord wat erboven stond was eindelijk.
1: Oh ja.
2: Wat betekent dit voor jou? Want jij bent dan weer een generatie verder.
3: Ja, ik ben de derde generatie. Ja, klopt.
2: En dat is natuurlijk weer een andere positie, die generatie. Ja. Ik bedoel, het is niet meer de hevige jaren 70 met de echte oproer.
1: En de kaapbrengen.
2: Jij bent... Wat betekent dit nu nog voor jou? Wat heb jij meegemaakt hiervan, waardoor het in jouw leven zo'n rol speelt?
1: Heb je opa veel gesproken?
3: Nee.
1: Niet?
3: Die sprak er nooit over. Nee, die sprak er niet over. Maar dat is het hem. Wat ik altijd... ik heb in 2017 autobiografie Mengelmoes, de zoektocht naar mijn identiteit, uitgebracht. Omdat ik zo worstelde met wie ik mocht zijn. Maar dan ook nog eens een keer omdat ik binnen twee culturen ben opgegroeid.
2: Dus je had altijd iets uit te leggen, dan wel bij de ene club, dan wel bij de andere.
3: Dat gevoel had ik. Dat hoefde niet, maar dat gevoel had ik wel altijd. En ik wilde altijd zo graag ergens bij horen.
1: Je bedoelt of bij je Hollandse moeder of bij je Molukse vader?
3: Ze waren heel jong. Wat ik net al vertelde, 17 jaar. Dus ik ben eigenlijk in mijn kindertijd opgegroeid bij mijn Nederlandse opa en oma in de Betuwe. Maar elk weekend gingen we naar mijn Molukse familie in Arnhem.
1: Ja.
3: En inderdaad, ik voelde altijd dat ik me... net als een chameleon, dat voorbeeld gebruik ik altijd. Dat ik me altijd moest aanpassen. Ik moest elke keer weer een ander jasje aantrekken. Want ja, het was gewoon echt een enorm groot verschil. Het is En toch...
1: Ik kan ook zeggen, dat is juist fijn.
3: Ja, culturen.
1: Het is een rijkdom.
3: Nu zie ik dat wel zo in. Maar op dat moment, als je zo jong bent, gaat dat automatisch. Gaat dat vanzelfsprekend. Maar wat ik zei, ik worstelde op een gegeven moment gewoon heel erg met wie ik was. En ik heb ook jarenlang heel erg tegen dat Molukse stuk van mij aangeschopt. Daar wilde ik eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben.
1: Waarom niet?
2: Was dat spannend?
3: Nee, dat was niet spannend. Maar ik had zoiets van, achteraf gezien... is dat juist omdat daar die pijnpunten zo lagen. En daar wilde ik heel ver vandaan. En toen ik mijn boek ging schrijven, deed ik eigenlijk in eerste instantie voor mezelf alles van me afschrijven. Totdat iemand tegen mij zei, ik denk dat het heel erg goed is dat je dit in boekvorm gaat uitbrengen. Omdat dit misschien zoveel herkenning kan geven bij de ander. En toen ik dat aan het schrijven was, toen leek het wel of dat ik dat stuk, dat Molukse stuk, heel erg moest gaan aankijken.
2: En toen het, heb is, je ook, ja. Het is natuurlijk ook dat het een soort tweede rangs burgers zijn geweest heel lang. Ze waren hier, maar ze mochten er niet zijn. Het was tijdelijk, maar het duurde decennia.
3: Klopt.
2: Ze hadden niet een huis, maar ze woonden in een kamp.
3: Klopt.
2: Ze hadden wel een paspoort, maar telde toch niet echt mee.
3: Ja, ze waren staatsloos hè, toen ze hier aankwamen. En dat stukje, gisteren werd mij dat ook gevraagd. En dat gevoel wat ik als derde generatie, eigenlijk, daar ben ik van losgebroken. Hè, losbreken, zo heet ik mijn theatervoorstelling. Maar het gevoel dat ik altijd heb moeten vechten voor mijn bestaansrecht. Dat zit heel diep.
1: Losbreken, je zei het zelf al, je voorstelling, hè, die heet Losbreken. Waar moest je dan van losbreken? Van je schaamte voor je Molukse afkomst?
3: Nee. Want dat is allemaal. Het is nu eigenlijk zo dat ik me, ja, dat stuk zo omarm. Net wat je zegt, de rijkdom ervan. Ik omarm dat nu zo erg. Daar heb ik heel veel voor moeten aankijken. Maar het losbreken vanuit al die overtuigingen en die patronen en toch ook wel, het jezelf altijd, net wat je zegt als tweederangs burger, het jezelf altijd klein houden, klein gehouden worden. Je mening, je stem, er geen ruimte hebben om je stem überhaupt te mogen gebruiken. Daar heb ik toch wel heel veel voor dingen moeten aankijken. Maar dus ook van moeten losbreken met heel veel worsteling, struggle, pijn.
1: En je bent ook heel erg in die Molukse cultuur gedoken, volgens mij, voor je voorstelling. Muziek?
3: Muziek staat centraal. Muziek, dat is eigenlijk, dat weet ik wel zeker. Dat is dat stuk waarin de Molukse bevolking en die Molukse gemeenschap ook gewoon zoveel uit heeft gehaald. Troost. Wat je net al zei, hè. Ja, dat is gewoon zo'n supergroot talent.
2: Er zijn heel veel muzikanten in Nederland uit de Molukse gemeenschap voorgekomen.
3: Heel veel
2: talent.
3: Heel veel.
2: Is dat verleden ooit goed te maken? Je kunt het nooit overdoen. Je kunt het nooit rechtzetten. Het is voor altijd zo gegaan. Is er eigenlijk iets dat nu definitief achter ons zou kunnen laten?
3: Ik denk het niet, maar het is natuurlijk wel zo. Ik lees nu zelf ook na afgelopen week de toespraak van burgemeester Femke Halsma. Ja. Daar lees ik ook heel veel negatieve dingen over. Ook juist vanuit de Molukse gemeenschap.
1: Maar zij heeft gezegd, we moeten excuses gaan maken. Waarom zijn mensen dan, je zou toch zeggen dat ze dat positief vinden van Femke?
3: Ja. Wat ik ook wel lees is ook wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Oh, het is een beetje, hoe zeg ik dat, een beetje
2: te weinig te laat.
3: Ja, de juiste woorden vinden hè, tijdens zo'n toespraak. En toch vind ik, dat toch weer even terugkomend op die toespraak ook van burgemeester Marcouch. En toen die herdenking die ik zelf heb bijgewoond voor mijn opa. Ja, toch heeft dat wel iets gedaan voor mij waar ik toch ontzettend dankbaar voor ben. Dus ik vind wel, ik snap die reacties, maar ik vind wel, het is toch wel weer een stapje vooruit. Ik vind het wel een stapje vooruit voor mezelf, voor dat stukje heling. Kom ik toch weer uit op die erkenning.
2: Dat mensen maar zien hoe het gegaan is en wat er is gebeurd.
1: Want excuses kun je ook opvatten als erkenning, toch?
3: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Dankjewel, Elvira. En we hadden het over de excuses aan de Molukse gemeenschap. En ik wil nog eventjes noemen dat je voorstelling weer een vervolg krijgt 14 juni in Apeldoorn. En daarna nog misschien verder door het land. Hartelijk dank.
3: Ja, dankjewel.

0: Sammy Terrell en Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.
1: Ja, heerlijke muziek. Gisteren was het afscheid van influencer of internetbekendheid Jade Kops. Zij overleed vorige week aan een zeldzame vorm van keelkanker op 19-jarige leeftijd. En dat zal u vast niet ontgaan zijn, want heel veel mensen leefden mee tijdens haar ziekteproces en overlijden. En daar was ook heel veel aandacht voor op radio en televisie. Duizenden onbekenden die stonden gisteren in een grote erehaag tijdens haar afscheid. En haar kist was in een hele grote witte auto geplaatst, waar je dan gewoon doorheen kon kijken. Ja, het was een enorm spektakel bijna. En dan vraag je je af, wat maakte dat het publiek zo meeleeft met toch voor velen een onbekend iemand? Dat gaan wij vragen aan Irene Stengs. Zij deed voor het Meertens Instituut onderzoek naar collectieve rouw. Goedemorgen, mevrouw Stengs.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ja, de Kops die was al best bekend, hè, doordat ze zoveel vrijgaf over haar persoonlijke ziekteproces. Kende u haar?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee. Nou dus, ja, goed. Ze zat ook bij Pauw in de Wit. En ik bedoel, een heleboel mensen die hadden toch het gevoel dat ze haar kenden. Ja. Verbaast het u niet een beetje dat daar duizenden mensen die haar dus ook niet kennen toch een eerbetoon geven bij het afscheid?
2: Nou, ik ben niet helemaal met u eens dat ze haar niet kende. Okay. Want ze kende haar wel via haar Instagram-account.
1: Ja, maar niet persoonlijk bedoel ik kennen.
2: Ja, dat is toch ook persoonlijk, hè? Dus okay. Eigenlijk zo'n publiek, dat geldt voor alle publieke figuren, BN'ers zullen we maar zeggen, dat wat zij delen via via media, dat is, wordt onderdeel, komt toch bij iedereen in de huiskamer binnen, of op de laptop, of wat dan ook. En dus eigenlijk al die persoonlijke details maken dat het gevoel niet minder oprecht is, zullen we maar zeggen, dan dat ze iemand kent op een bepaalde manier. Zij natuurlijk, het is niet hetzelfde als iemand in het persoonlijke, maar eigenlijk is het wel ook zo'n gevoel van kennen. Ja.
0: Zij is beroemd geworden door wat zij deelde over haar ziekte en de manier waarop ze dat deed. Dat is eigenlijk een nieuw soort roem. Dat iemand door het persoonlijke te delen in zo'n ziekteproces een zekere mate van bekendheid.
2: Ja, zeker.
0: Verkrijgt.
2: Ik zou willen zeggen dat haar bekendheid berust eigenlijk volledig op haar ziekte. En dat inderdaad, dat is eigenlijk een veel breder proces, wat ook samenhangt met de mogelijkheden die nieuwe media bieden. Hè, want je bent niet afhankelijk van iemand anders. Je kan zelf je eigen Instagram of wat voor dan platform openen of neerzetten. Maar er zijn ook er is ook al een soort van, een structuur of geritualiseerde model waar dat volgt. Hè. Dus ik moet bijvoorbeeld ook denken aan Tijn. Ik weet of jullie nog weten wie dat was.
0: Ja,
2: dat
0: ja
2: was
0: zeker.
1: Die nagellak, toch?
2: Van de nagellak, ja. Precies. Dat zesjarige jongetje, dat was in 2019, dacht ik, voor het Glazen Huis, bij het Glazen Huis. En dat nagellakken voor Tijn, dat bestaat nog steeds op een bepaalde manier. En ja, je ziet dus eigenlijk dat op die manier terugkomen. Of waar ik ook aan moet denken, ook al is het anders omdat hij niet overleden is, dat is Maarten van der Weijden. Die dus, omdat hij leukemie had overleefd, en daar een soort van schuldgevoel over aan overhield, dat hij het wel had overleefd, zich eigenlijk nu inzet door de hele tijd records te breken, extreme uitdagingen. Daar heeft hij toen de Elfstedentocht gezwommen. Hè, nieuw ritueel aan het fundament. En op die manier genereer je ook aandacht voor goede doelen. Dus die morele context van goede doelen en geld inzamelen om bepaalde soort kanker, of kanker in zijn algemeenheid, het is natuurlijk toch een hele brede hoeveelheid ziektes zijn dat die heel veel mensen treft. Dus ja, heeft eigenlijk een enorme vlucht genomen in de 21ste eeuw.
0: Waarom trekt het zo aandacht? Want natuurlijk een kind dat overlijdt, dat hoort niet, dat raakt mensen. Mm-hmm. Ja, dat spreekt je empathie ook aan. Het is natuurlijk ook iets heel gruwelijks, iets dat angst inboezemt.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar toch zoeken mensen het op om heel erg publiekelijk daarin mee te leven. Wat is dat?
2: Nou, ja, het punt is dat eigenlijk zo het verhaal van Jade, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat volgt ook een bepaald script of een patroon. Hè? Want kijk, wat hebben we nou? Iemand die heel jong is onschuldig. Hè? Het komt niet door levensstijl of wat dan ook. En dan getroffen worden door zo'n akelige ziekte. En zich vervolgens dan ook zo inzet met een boek, dus eigenlijk geld inzamelen, boek schrijven. Betekent eigenlijk dat ja, ze, dat raakt om aan ja, collectieve, toch inderdaad, verbeeldingen, angsten over wat mensen zoal kan treffen. Hè. Eigenlijk geldt dat bijna voor iedereen. En dan wordt het een soort, ja, soort heldennarratief wat zich daarna vormt. En ja, dan is het wel begrijpelijk dat een paar duizend mensen die op een bepaalde manier bij haar betrokken zijn geraakt, misschien omdat ze iemand kennen met kanker of dezelfde soort kanker, of anderszins. Hè, dus eigenlijk moet je ook bedenken dat het is niet alleen maar de fame van Jade zelf, maar zij zit ook in een context weer van andere BN'ers die zich ook over haar ontfermd hebben en zich ingezet hebben voor haar zaak. Hè. En
0: ja, dan want, ook want nog u zegt het is een soort heldendaad. Ja, haar treft ja, een enorm onrecht of een noodlot, maar zij ja, weet dat te ontstijgen in zekere zin. Ik bedoel, ze
2: ja,
0: ze
2: eigenlijk
0: sterft,
2: wel. Je zou kunnen zeggen, net als Maarten van der Weijden,
0: ze keert het ten goede.
2: Nou, ze doet eigenlijk dus iets wat moreel gezien of in een soort ja, verhaallijn het beste naar voren brengt, zullen we maar zeggen. Dus daar, dat is natuurlijk een soort positief verhaal. Ze heeft zich altijd ingezet, ze was altijd positief, ze heeft heel veel gedaan, ging langs scholen uitleggen dat kanker een vervelend scheldwoord is, dat soort dingen. Dus op alle vlakken past iemand in een soort van ja, verbeelding over hoe een heldin in dit geval ja, tot stand komt. Of wat iemand tot held maakt. En dat dan een soort van ja, die rouw, hè, dat mensen dan er naartoe gaan. Dat is dan eigenlijk, ja, we wonen wel 18 miljoen mensen in Nederland. Zijn een paar duizend mensen die dan komen. Dat is natuurlijk wel indrukwekkend. Het is natuurlijk ook een indrukwekkend, een heel verdrietig, tragisch einde.
1: Ja, maar ja, goed, die gaan ook echt allemaal langs de kant van de weg staan om, ja, om te klappen als die enorme auto voorbij komt. Ik vind het een rot woord, maar ik heb het wel gelezen in verband met dit verhaal. Traumaporno.
2: Ja, dat vind ik dus, dat doet dat, als je dat zo, ja, een beetje vergelijkbaar zou je kunnen zeggen als ik dit hoor met als ramptoerisme of zo.
1: Ja, het is het, ik vind ja, het ook een naar woord, maar goed, het klinkt.
2: Ja.
1: Ja,
2: porno klinkt nog haast erger. Ja.
1: Ja.
2: Dat is in elk geval, laat ik zeggen, ik ben een antropoloog. Vanuit antropologisch perspectief biedt dat geen verklaring. Maar het is wel zo dat in onze samenleving zijn emoties heel erg belangrijk. Dus er is heel veel vormen van emotie-tv en er is ook een ontwikkeling op gang gekomen sinds het einde van de 20e eeuw en zeker met uitbreiding van media in de 21e eeuw, dat het tonen van emotie en met name het de juiste emoties, dat dat belangrijk is, hè, voor identificatie. Dus ja, hè, dat zeggen we ook, dat programma van Tim Hofman, waarbij zij ook
1: over mijn lijp, bedoelt ja, u? Ja, dat is nu aan de gang, die serie.
2: Precies, is weer aan de gang. Want daar is zij ook bekend mee geworden. Maar ook het feit dat dat programma bestaat is een uitdrukking van diezelfde behoefte. He, dus het is eigenlijk en je zou kunnen zeggen, ja, ook mensen die komen nadat, zoals toen Peter R. de Vries was doodgeschoten. Weet je, dat hoort eigenlijk bij elkaar. Dat er zijn allerlei verschillende motivaties voor mensen om naar zo'n plek toe te gaan. Ja. Of iets op internet te laten weten, of geld te doneren.
0: He. Maar u zegt, het gaat ook over mensen zelf. Is het zo dat wij eigenlijk op deze manier omgaan met de sterfelijkheid? Met het feit dat het gewoon zo is dat iemand die jong is zomaar kanker kan krijgen die niet te genezen is, en dat het gewoon af en toe gebeurt dat iemand die heel jong is zomaar sterft. Nou, want eigenlijk sta je natuurlijk machteloos tegenover dat lot.
2: Ja, precies. Ja. Eigenlijk is de manier van omgaan met de bedreigingen van alle dag die iedereen op een heel tragische en, zullen we maar zeggen, onterechte wijze kunnen treffen. Dat geldt ook voor verkeer. Of dus dat is die collectieve angst, zou je kunnen zeggen, die je natuurlijk eigenlijk niet de hele tijd aan kan denken, want dan heb je geen leven meer. Maar eigenlijk is dat iets wat altijd op een bepaalde manier iedereen beïnvloedt, wel universeel, zou je kunnen zeggen. En daarom ontstaan er dus narratieven over mensen die daar mee hebben weten om te gaan of daar een richting aan hebben weten te geven. Dus dat geeft ook een gevoel van houvast of troost voor een deel van de mensen.
0: Waar je vroeger, nou, hij bestaat nog, maar waar je vroeger de kerk voor had.
2: Nou, het is wel zo inderdaad dat een heleboel rituelen rondom de levensloop, zullen we maar zeggen, die werden vroeger inderdaad door in Nederland, in een land als Nederland, door de kerk georganiseerd. En dan zie je dus inderdaad in de tweede helft van de 20e eeuw, als die kerk daar minder belangrijk in wordt, niet zo cruciaal, dat mensen op zoek gaan naar andere manieren om handen en voeten te geven om te gaan met verdriet en de dood. En, maar het is wel zo dat collectief rouwritueel is van alle tijden. Toen Troelstra overleed, noem maar iemand. Stonden er ook heel veel mensen langs de kant. Terwijl ze Troelstra niet persoonlijk hadden gekend. Maar het was wel iemand die. Ja, maar goed, die had voldragen leven natuurlijk. Dus het was niet op die manier zo'n tragisch verhaal. Ja.
1: Zo nieuw is het ook niet. Er zijn natuurlijk wel meer mensen die enorme massa's op de benen hebben gebracht bij hun uitvaart. Wat ik me nog wel afvroeg is, wat zou dit nou betekenen voor mensen die wel echt persoonlijk heel dicht bij Ja de Kops staan? Dus haar ouders, haar familie, hele goede vrienden.
2: Ja,
1: het lijkt mij raar om als,
2: ja. Het is ook ingewikkeld, denk ik.
1: Alsof ze een beetje van je afgepakt wordt bijna.
2: Het zou kunnen, inderdaad. Ik kijk, het is wel zo dat alle activiteiten die zij heeft ondernomen is ze in samen met haar ouders gedaan ook. Dus wat dat betreft denk ik dat dat zeggen niet van buitenaf, zomaar zeggen alleen door haar bedacht of wat dan ook. Dus daar zaten ze op één lijn. Maar het lijkt me heel ingewikkeld. En ook wat er hierna gaat gebeuren, want zo gaat het natuurlijk ook. Het is ook op een bepaalde manier een vorm van vluchtig. Hè, want al die betrokkenheid die ebt weer weg, omdat er even later weer iemand anders is die een soort gelijke actie of situatie neerzet of ingaat. Maar dus het lijkt mij ook ingewikkeld, persoonlijk. Maar ik weet het niet.
0: Gisteren werd de familie, die zei iets op TV West. En die zeiden dat ze heel blij waren met de grote betrokkenheid.
2: Ja, tuurlijk,
0: en dat ze dat als steun hebben ervaren. Maar u zegt, die massa's mensen die trekken weer verder. En de echte rouw is voor de mensen die heel nabij waren.
2: Het is natuurlijk wel zo als het je eigen kind betreft. Hè, of je zusje of wat dan ook. Dat is natuurlijk een vorm van rouw. Dat is een heel ander iets dan het verdriet en het meeleven of anderszins dat mensen voelen die komen. Het is wel zo dat het jaren voortleeft, denk ik, in allerlei vormen van een stichting. En ze hebben dat huis, dat opvanghuis opgericht. En dat is wel ook een optie, ook een mogelijkheid voor de familie om het goed om dingen te blijven doen. Want het is heel ingewikkeld om met zo'n verlies om te gaan. Dus ik denk wat dat betreft. Is dat heel mooi. Maar inderdaad. Het is een beetje een ingewikkeld dilemma waar geen goede uitweg in is. Ook. Nee. Ja.
1: Dat is gewoon niet altijd. Dankjewel, Irene Stenks. Emeritus hoogleraar culturele antropologie. En als u dit gesprek of een ander gesprek nog eens rustig in uw eigen tijd wil naluisteren, het kan allemaal via de Nieuwsweekend podcast.
0: Zonder de zeestroom, de Atlantische Oceaancirculatie, de warme golfstroom, was het hier een stuk kouder. Want wij zitten ongeveer op dezelfde hoogte als Canada. Dus mocht die stroom ooit stilvallen, dan zijn de gevolgen daarvan groot en is onze toekomst onzeker. Reden genoeg om die golfstroom eens goed te onderzoeken, maar daar is eigenlijk te weinig geld voor. Sjoerd Groeskamp van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is een voorstander van meer onderzoek naar de warme golfstromen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het klinkt een beetje als een soort doemscenario uit een slechte rampenfilm. Stel, de golfstroom valt stil. Wat gebeurt er in Nederland?
3: En die slechte rampenfilm die is ook gemaakt. Hè? Die,
0: ja, ik heb hem gezien.
3: Tomorrow.
0: Ja, dat is alweer een paar jaar geleden. Toen werd het een soort ijstijd hier. Heel koud allemaal.
3: Exact. En dat is ook wat er een beetje kan gebeuren. Die golfstroom, overturning circulation, die brengt heel veel warmte vanaf de evenaar naar het noorden.
1: Meneer, die Engelse termen, snap ik even niet. Sorry hoor.
3: Ja, er is een stroming aan het oppervlak. Die gaat vanaf de evenaar richting het noorden, dus richting Groenland. Daar geeft hij zijn warmte af, dan koelt hij af en dan stroomt hij op de diepte als een koude stroom weer terug. Het is dus een soort vloerverwarming van Europa. He, warm water heen, koud water terug en de warmte is afgegeven aan de lucht. En die warme lucht die waait dan over Europa en daarom is het inderdaad dus veel warmer in Europa dan bijvoorbeeld in Canada, die op dezelfde noordenbreedtegraad ligt.
0: Als die
3: stroming dus afzwakt, dan wordt er dus ook minder warmte naar het noorden toe gestroomd. En dan zal er dus afkoeling plaatsvinden in het gebied rondom Europa. En in een echt doemscenario, zoals ook in die film geschetst werd, kan die circulatie echt bijna stil komen te vallen. En dan hebben we het over stilvallen in 50 tot 100 jaar. Nou, ongeveer 10% van de kracht die nu heeft. En dan kan je in Nederland dus temperatuursveranderingen zien van gemiddeld 10 graden koeler dan dat het nu is.
1: Nou, dat is toch helemaal niet zo erg, want er wordt steeds gezegd dat het veel te warm is. En dan krijgen we weer eens een Elfstedentocht.
3: Ja, dan krijgen we zeker een Elfstedentocht. Dan krijgen we waarschijnlijk elk jaar een Elfstedentocht. En ook de hele winter, want die 10 graden is gemiddeld. In de winter kan het wel 15, 20 graden koeler worden gemiddeld. Dat zijn gewoon enorme getallen. Dat kan een beetje gecompenseerd worden door opwarming, waardoor dat effect misschien iets minder is. Maar het heeft zo'n enorme verandering. En we hebben nu te maken met klimaatverandering. Dat gaat ongeveer een graad per 100 jaar. Maar dit zou dus gaan over vele graden over 100 jaar. Dus dat gaat misschien wel 5 tot 10 keer sneller dan de klimaatverandering die we nu ervaren. Dus dat is echt een doemscenario.
0: Een doemscenario, maar waarom zou die golfstroom stilvallen? Is het wel een realistisch doemscenario? Ik bedoel, hij is er al die jaren toch geweest?
3: Nou, wat er gebeurt is, er smelt door de opwarming van de aarde veel ijs op Groenland en ook zeeijs op de Antarctische aan de Noordpool. En de oceaan wordt warmer. En dat zijn allemaal effecten die dat zinken van dat water. Dat water dat koelt af, dan zinkt het, dan stroomt het terug. Maar dat houdt dat proces een beetje tegen. En als er minder water zinkt, is er eigenlijk ook minder water nodig om dat gat op te vullen waar het water gezonken is. Dus het heeft een minder aantrekkingskracht om dat water uit het zuiden naar het noorden te krijgen om dat gat op te vullen. En dus gaat die stroming minder snel stromen. En dat komt dus door die effecten van klimaatverandering die wij mensen op dit moment aan het veroorzaken zijn.
0: Is er iets te zeggen over hoeveel temperatuur klimaatverandering je moet hebben, hoeveel temperatuur opwarming je moet hebben, totdat je bij zo'n proces komt? Vanaf wanneer komen we in de gevarenzone?
3: Ja, dit is natuurlijk de hamvraag waar we met heel veel onderzoekers heel hard naar aan het onderzoeken zijn. En daar is niet een eenduidig antwoord op te geven op dit moment. Wat we wel zien in alle klimaatmodellen is dat deze circulatie met opwarming afneemt. En hoe sterker die opwarming, hoe sterker die afneemt. En je kan dus zeggen, dus hoe meer wij gaan uitstoten, hoe groter de kans dat deze oceaanstroom af gaat nemen.
0: Nou, we zaten ooit op 1 graad, dat was dan het doel en dat moesten we zien te voorkomen. Nu hebben we dat bijgesteld, geloof ik, al naar 2. Er zijn al mensen die zeggen van, nou ja, we gaan langzaam naar 2,5 graad toe. Dat begint dus wel een ongewis experiment te worden.
3: Absoluut, er zijn onderzoeken die laten zien dat het met de huidige klimaatscenario zeker weten gaat stilvallen. Er zijn ook weer onderzoeken die daar wat twijfel in zaaien. En dit is nou net het probleem. Er is op dit moment nog geen volledige consensus over wanneer die golfstroom precies enorm zal afzwakken. En wat we wel dus weten is dat hoe minder we het laten opwarmen, hoe kleiner de kans is dat die gaat instorten en hoe minder de afzwakking überhaupt zal zijn.
1: Ja, hoe wordt er nu onderzoek gedaan naar die stroming?
3: Op verschillende manieren. Ten eerste natuurlijk, als je naar de toekomst wil kijken, heb je numerieke computersimulaties nodig die de huidige situatie doorrekenen naar de toekomst toe. Dus dat zijn modelleurs, net als mensen die het weer voorspellen, maar dan over de lange termijn voor deze circulatie. Maar die baseren zich heel erg op wat de situatie nu is. En daarvoor heb je dus metingen nodig. En die metingen die liggen bijvoorbeeld

0: Vanaf Schotland via IJsland naar Groenland en vanaf Groenland naar Canada. Daar liggen ongeveer 50 tot 60 boeien of hele lange lijnen met allerlei apparatuur in het water. En die meten daadwerkelijk de circulatie die daar plaatsvindt. Die deze circulatie waar we net over hadden moet representeren. En dan kijk je hoe die varieert en dan proberen ervoor te zorgen dat die modellen ten eerste dat kunnen nabootsen, zodat je ook vertrouwen krijgt in de projecties die ze maken naar de toekomst toe.
1: Bent u tevreden met de mate van onderzoek die er nu wordt gedaan aan die golfstromen? Want het is natuurlijk een heel belangrijke kwestie. Als er zo'n radicale omslag kan komen, wordt dat voldoende gemonitord en is er voldoende budget om dit in kaart te brengen?
0: Nou, dit is dus een groot probleem. We doen best wel veel voorspellingen en reconstructies van de AMOC. Dat gaat best goed. Alleen waar het hem echt aan schort, zijn directe observaties van deze circulatie. En dat komt omdat het historisch zo gegroeid is dat er nu verschillende landen, een stuk of 6 à 7

0: connecties die ze maken naar de toekomst toe.
1: Bent u tevreden met de mate van onderzoek die er nu wordt gedaan aan die golfstromen? Want het is natuurlijk een heel belangrijke kwestie. Als er zo'n radicale omslag kan komen, wordt dat voldoende gemonitord en is er voldoende budget om dit in kaart te brengen?
0: Nou, dit is dus een groot probleem. We doen best wel veel voorspellingen en reconstructies van de AMOC. Dat gaat best goed. Alleen waar het hem echt aan schort, zijn directe observaties van deze circulatie. En dat komt omdat het historisch zo gegroeid is dat er nu verschillende landen, een stuk of 6 à 7 over de hele wereld, onderzoek doen naar de AMOC.
2: Wat is AMOC?
0: AMOC is een afkorting voor die circulatie waar we het net over hadden gehad... die warmte naar het noorden brengt en als koud water terugkomt en het in Europa opwarmt. Atlantic Meridional Overturning Circulation. Oh. En de reden waarom ik niet over golfstroom praat is omdat de golfstroom is er een onderdeel van, maar de golfstroom is niet de volledige circulatie waar we het over hebben.
2: Dat snap ik. Ik snap dat de wetenschapper dat vindt, maar wij houden het ook wel soms graag een beetje behapbaar voor de luisteraars.
0: Nou, dan hebben we het gewoon even over golfstroom voor nu. En deze golfstroom wordt dus gewoon op dit moment door een aantal landen gemeten. Maar dat hangt dan af van individuele onderzoekers in al die landen die korte termijn budgetten aan elkaar moeten rijgen om over een langere periode dit te kunnen meten. Wat natuurlijk, als je het mij vraagt, een bizarre situatie is als je denkt aan het belang van deze metingen voor onze maatschappij. Er zijn weinig metingen die we doen als mensheid op dit moment die zo belangrijk zijn als deze metingen, omdat het zoveel invloed heeft op ons dagelijks en toekomstig leven.
1: Is dat misschien een soort collectieve struisvogelpolitiek dat we het eigenlijk liever niet willen weten en dat we daarom dat onderzoek niet ten volste laten plaatsvinden?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. We weten al sinds de jaren 60 dat deze circulatie kan stilvallen. We weten ook dat het in het verleden is gebeurd. En toch meten we hem eigenlijk pas een jaar of 20. En op deze manier dus met geen structurele financiering. Dat hebben we gewoon als oceanografische maatschappij, zeg maar alle oceanografen bij elkaar, hebben we dat niet voor elkaar gekregen. Daar is gewoon weinig budget voor gedaan. Sterker nog, met de ontwikkeling in Amerika lijkt het budget daar weg te vallen. En die doen ongeveer 50% van de metingen. Maar ook in Engeland en in Nederland zijn er kansen dat de budgetten hiervoor wegvallen. En dat zou dus betekenen dat we over 2 jaar totaal geen zicht meer hebben over wat die golfstroom nou eigenlijk aan het doen is.
2: Een harde actie zou ik zeggen. Malieveld.
0: Zeker, ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk heel bijzonder, hè? Want we besteden wel heel veel geld aan wetenschap. Er wordt straks een prachtige Einstein-telescoop gebouwd in Nederland met een budget van bijna 1 miljard. Daar wordt even 25 miljoen bij gedaan. Nou, daar zouden wij deze AMOC zo 10, 20 jaar van kunnen meten als Nederland zijnde. Ja. Maar op een of andere manier lukt het de oceanografische wetenschappers niet om dit voor elkaar te krijgen. Terwijl we wel heel veel geld besteden aan dat soort dingen. Wat overigens fantastisch onderzoek is, laat dat voorop staan. Ja,
1: maar er is natuurlijk ook niet zoveel tegen te doen. Ik bedoel, de conclusie is hoe dan ook helder. Klimaatverandering, opwarming is niet een heel goed idee. Het is een ongewis experiment. Die conclusie die zal niet anders zijn als je meer onderzoek doet.
0: Nee, maar je kan dan wel beter voorspellen en berekenen wanneer die eventueel komt stil te vallen of af te zwakken. En of die afzwakt of in een hele korte tijd stilvalt, maakt natuurlijk enorm uit voor het soort maatregelen wat je moet nemen. Want je kan je voorstellen, als die stil komt te vallen, in zo'n korte tijd zoveel klimaatverandering krijgt, dan moeten we hier een hele andere akkerbouw gaan doen bijvoorbeeld. Dan moeten we dijken gaan verhogen, omdat er ook zeespiegelstijging bij komt kijken. Dan moeten we Nederland gewoon heel anders gaan inrichten. En dat geldt ook voor alle omliggende landen. En als je goed kan voorspellen wat er gaat gebeuren, omdat we het systeem beter begrijpen, monitoren en daarmee kunnen projecteren naar de toekomst, dan kunnen we veel beter en veel minder we kunnen veel beter zorgen dat we er klaar voor zijn en zorgen dat er minder gevolgen en schadelijke gevolgen van zullen komen.
2: U zegt we kunnen dat niet helemaal overzien, maar net zei u dat er in het verleden alles gebeurd was. Dan weten we toch wat er gaat gebeuren.
0: Nou, was dat maar zo.
2: Wanneer was dat trouwens?
0: Nou, in de afgelopen 1 miljoen jaar is deze circulatie meerdere malen stil komen te vallen onder verschillende soorten klimaten. Maar het ding is, we zitten nu in een. Dat dat is met een cyclus van ongeveer 100.000 jaar... tussen de ijstijden door is dat gebeurd. Ja. Ik weet niet de exacte moment, omdat ik geen geschiedenis oceanograaf...

0: ben, maar een huidige situatie, oceanograaf.
1: Ja.
0: Het ding is nu ook, ten opzichte van die periodes, dat wij nu met een klimaatverandering te maken hebben bovenop een warme wereld die al in miljoenen jaren niet bestaan heeft. Dus hoe het in het verleden veroorzaakt werd, is geen garantie dat het nu weer op dezelfde manier gaat. Omdat wij mensen het hele klimaatsysteem zo op de schop hebben gegooid. Dus we zullen het opnieuw moeten ontdekken, opnieuw moeten uitvinden. En daarvoor zijn die observaties dus cruciaal.
2: Nou, hadden we het eerder over een structurele verkoeling in Nederland mogelijk van zo'n 10 graden Celsius, misschien wel meer.
0: Ja.
2: Wat voor land heb je dan eigenlijk als het hier zo koud gaat worden?
1: Valt toch nog wel meer, ja. 10 graden?
2: Gemiddeld, nou, dat is best wel veel.
0: Het is gemiddeld over het hele jaar ongeveer een dergelijk getal. Maar dat betekent dat in de winter waarschijnlijk nog meer is en in de zomer iets minder. Plus dat bijvoorbeeld in de Mediterraneanse gebieden, daar gebeurt veel minder. Dus je krijgt enorme temperatuurscontrasten tussen bijvoorbeeld Italië en Nederland. En die temperatuurscontrasten die zullen bijvoorbeeld zorgen voor veel meer stormen. Maar ook dat als het wind vanuit de zuiden komt, dat je dan hele warme wind hebt. Maar als de wind vanuit het noorden komt, heb je ijskoude wind. Nou ja, voor gewassen en landbouw bijvoorbeeld is dat funest. En je krijgt dan een Nederland waar je mogelijk tornado's kan krijgen, omdat je op zo'n grenslijn van sterke temperatuursgradiënten zit. En je krijgt een land waarin je extra moet verdedigen tegen zeespiegelstijging, die ook gepaard gaat met het stilvallen van die oceaancirculatie. En we krijgen bijvoorbeeld heel veel zeeijs in de Noordzee mogelijk. Dus er gaan gewoon zoveel dingen veranderen waar wij op dit moment als maatschappij niet op ingericht zijn. En dat je moet gaan aanpassen.
2: We hadden het net nog over een vijvertje in je tuin aanleggen, omdat het, gaat regenen.
0: Ja.
2: Dankjewel, Sjoerd Groeskamp, onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hartelijk dank.
1: En zometeen zijn we nog een uur bij u terug met Jim Terlinge over de Utrechtse verzetsheldin Trui van Lier, Michiel de Ruiters Siciliaanse erfenis en de boeken.
3: NPO Radio 1.
4: De Taalstaat. Aan de vooravond van 4 mei komt Bert Natter bij ons vertellen over Aan het einde van de oorlog. Dat is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. In de roman volgen we 31 personages tijdens de laatste dag van een vrouwenconcentratiekamp. Als taalschat De Kinderen van het Achtste Woud van Els Pelgrom. We bespreken deze kinderklassieker met Sanne van Heijs, de schrijver van de net verschenen biografie van Pelgrom. En Malou Holshuizen heeft het verhaal Altijd Deftig geschreven voor de speciale uitgave 5 keer 5 mei.
3: NPO Radio 1.
4: Zometeen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITgroup.com.
8: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
9: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus.
8: Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel MoulinRougeTheMusical.nl.
7: Uw oude IT is geld waard. CircularITgroup.com.
10: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: NPO Radio 1.
11: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1 uur of 9 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden een dier kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy, omdat die strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME'ers, honden en agenten te paard, om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een grote reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden, tegen het advies van sommige adviseurs in. En het weer, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog en het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond volgen van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk ook met onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Robert Vriezer met de ANWB Verkeersinformatie. File op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door controles aan de grens vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartiertje oponthoud. Daar ook langzaam op de A22, de weg Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk 3 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A9. En er wordt dit weekend ook op de A2 gewerkt. De weg is dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Ouderijn. En daardoor file op de alternatieve route de A27. Vanuit Gorkum naar Utrecht 10 minuten vertraging tussen Lexmond en knooppunt Lunette.
13: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
15: Aan het einde van de zomer kook ik de hele moestuin leeg. En daarbij krijg ik hulp van mijn vriendin en chef Jess. Want er komen een heleboel gasten op ons tuinfeest. En er gaat een schaap op het spit. Het zou wel eens de mooiste dag ooit kunnen worden bij Van Boven Thuis in Ierland. Vanavond 21:50 op NPO 2 bij Avrotros.
7: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
16: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
17: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
19: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
9: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
20: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, onze boekenmeneer van dienst. Jeroen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Ik ga het hebben over de nieuwe historische roman van Jan van Aken, die het over een hele andere boeg gegooid heeft. En we gaan het hebben over waarom hij dat gedaan heeft ditmaal. Dan heb ik als tweede boek Het Vormeloze Ongemak, Een Jaar Zonder Slaap. Dat is non-fictie van de schrijver Samantha Harvey, die de Booker Prize 2024 heeft gekregen voor haar ruimtevaardersroman In Orbit. En ze heeft dus ook last van slapeloosheid. En dat moest ook op papier. Nou, en hebben we ten laatste hebben we een klassieker in een nieuw jasje, namelijk een nieuwe vertaling. Het is de roman Job van Jozef Rood en vertaald door El Snik. En het leuke is dat de tijd waarin we het lezen meeklinkt. Dus je beziet zo'n klassieker in een heel ander licht door deze tijd. Daar gaan we het allemaal over hebben.
2: Allemaal om 10:30 en we besluiten Nieuwsweekend vandaag met Alain Verheij. Die heeft een handleiding geschreven over vergeving. En hij put, hij is ook dominee, uit de Bijbel. Wat moeten we doen met wraak en vergeving? Dat soort thema's. We gaan het hebben over de bijzondere Siciliaanse erfenis van onze zeeheld Michiel de Ruiter. Maar eerst gaan we het hebben over hoe je 150 Joodse kinderen met angst en beven uit handen van de nazi's kunt houden.
21: Ja, ze werd vandaag 93, Anneke Schoevershut, en het is de nicht van de Utrechtse verzetsvrouw Trui van Lier. En zij bewaarde een koffer vol foto's en brieven van haar tante en droeg die over aan Jim Terlingen. En die deed nog veel meer onderzoek en schreef een boek over Trui van Lier. En Pieter zei het al, 150 Joodse kinderen heeft ze van een wisse dood gered met haar crash Kindjeshaven. Daar is nu een ijssalon gevestigd, helaas. Maar aanstaande maandag op 4 mei, Jim, hartelijk welkom.
22: Goedemorgen.
21: Wat gaat er dan gebeuren? Wordt hij ongetoverd tot een kinderparadijs?
22: Nee, dan ga ik met die Anneke, waar je het net over had, samen presentaties houden over het verhaal van Trui van Lier.
21: Ja, want die Trui van Lier in Utrecht is er wel enigszins bekend, hè?
22: Dit verhaal was bij in ieder geval kenners of mensen die een beetje met historie geïnteresseerd waren, was wel bekend.
21: Ja, en er zijn ook wel plekken waar dus haar nagedachtenis in ere wordt gehouden. Komen we misschien straks nog even op. Ja. Ze is toch nog niet zo bekend als haar nicht Truus van Lier. We moeten die twee vrouwen wel even goed uit elkaar houden. Die Truus schoot met een politieman dood die met de nazi's sympathiseerde. Ook wel heel stoer. Die heeft de oorlog niet overleefd. Maar jij koos voor een boek over Trui.
22: Ja, eigenlijk zit het zo. Ik ben een Utrechter. Ik groeide op in Utrecht. En ik ben ook journalistiek geïnteresseerd en in historie. Dus ik kende eerlijk gezegd dat verhaal van Trui wel. Maar toen was er een man in Utrecht die zette aan de Katrijnensingel bloemen neer in een berm. En dat was de naam Truus. En niemand wist wie die Truus was. Dus iedereen dook op die Truus. En wie is die Truus? Dan bleek het verhaal van Truus van Lier ontdekt te worden. En is zijn boeken over geschreven.
2: Ja, Jessica standbeeld van Giel heeft daar een boek over geschreven.
22: Ja, als ik het goed heb, is ze ook hier te gast geweest, weet je. Maar er is een standbeeld verschenen. Er is een struikelsteen, een gedicht aan de muur. Toen dacht ik van ja, dat is wel leuk. Maar we hebben nog een nicht van deze Truus, Trui. Ja. En die heeft gewoon 150 Joodse kinderen gered zonder geweld te plegen. En kinderen redden, ja, dat raakt een soort zachte kant in mij. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat ook te vertellen.
21: En toen ben je het uit gaan zoeken, want er zat een heleboel in die koffer. Wat zat er allemaal in?
22: Ja, foto's, brieven, ook uit de tijd van Kindjeshaven, maar ook van daarna. Dus ik heb daardoor eigenlijk een beeld gekregen van wie die vrouw was. En dat beeld was er tot nu toe helemaal niet.
21: Nee, had zij al een crash voordat de oorlog begon?
22: Nee, en dat is wel bijzonder. In de jaren 30, haar familie is Joods. Hè. Haar vader, de Van Liers in Utrecht, die zijn Joods. En ze hoorden voor de oorlog al dat het echt goed foutenboel was in Duitsland. Want er kwamen vluchtelingen naar Nederland. En die kwamen ook bij hun thuis. En toen hoorden ze uit eerste hand dat daar Joodse mensen werden vervolgd en in gevangen werden gezet en de Kristallnacht, alles. En toen nam zij zich voor, als de oorlog uitbreekt, ga ik iets doen voor, wat kan ik doen? Ze dacht, kinderen. Ik ga iets doen voor kinderen.
2: Maar dit is zo bijzonder, dat je dus voor de oorlog, zij voorziet al van Nederland gaat niet neutraal blijven. Nederland gaat geen stand houden tegen het Duitse leger. Er komt hier een nazi-regime. En dat zij dan al voorbereidingen treft voor wat ze als verzetsvrouw gaat doen. Ja. Dat vind ik bijna niet te bevatten.
22: Nou ja, ik denk dat ze niet precies wist dat het op deze manier zou lopen. Maar als het zou gebeuren, dan weet je dat het foute boel is, zeg maar.
21: Ze kwam uit een goede familie, hè?
22: Ja, Utrecht-Oost is sowieso wel een zieke wijk. En haar vader was gemeenteraadslid. En was directeur van een bank. Maar het was dan niet zo dat ze elitair was of zo.
21: Nee,
22: want
21: nee.
22: Er werd gewoon tegen haar gezegd van... je betekent echt niks meer dan anderen, hoor. En doe maar gewoon.
21: Het was ook niet, laten we zeggen, het prototype verzetsheld. Zoals haar nicht misschien wel, hè, die zo'n politieman doodschoot. Ja.
22: Nou, dat maken wij ervan, denk ik.
21: Ja, misschien ook wel. Maar
22: we weten niet zoveel van
21: Maar Truus. Wat in jouw boek wel naar voren komt... is dat ze eigenlijk gewoon al die tijd gewoon hartstikke bang was.
22: Ja. Vind je het gek?
21: Nee.
22: Gewoon een mens, hè?
21: Nee, een vrouw.
22: Ik heb toegang tot haar leven gekregen, onder andere door dat materiaal.
21: Ja.
22: Maar ook door interviews. Want ik heb ook banden gevonden. Iemand heeft haar geïnterviewd, 4 avonden lang, 2 uur. Dus ik heb 8 uur materiaal. En dan hoor je gewoon een mens. Je hoort haar grappen maken ook. En je hoort haar ook een beetje schampertjes doen over de angst die ze heeft gehad. Maar als je goed luistert, was het niet zo fijn.
21: Hoe zorgde zij ervoor dat het allemaal niet uitlekte en die boel niet verraden werd? Want ik begreep dat haar buren... vertel jij maar.
22: Ja, haar buren was een NSB'er, een belangrijke NSB'er in de wijk. Ze woonde in die wijk, ze is daar opgegroeid. Ze kende iedereen, ze wist alle gevaren... en het was echt een hele pientere vrouw. Dat moet je wel even mee. Dus ze wist gewoon, tegen die zeg ik dat...
2: Maar ze zat wel een beetje het hol van de leeuw. Ik bedoel, er woonde een NSB'er naast. Er woonden meer collaboranten in de buurt. Het was eigenlijk best wel een beetje een nazi-wijk. Kan je oneerbiedig zeggen.
22: Zeker.
2: En dan zit je daar dus tussen. Want wat zij deed, is dat zij een crèche had als dekmantel... om Joodse kindertjes te verbergen voor de nazi's.
22: Ja.
21: Hoe ging dat?
22: Nou, we kennen natuurlijk de crèche in Amsterdam. Hè? Tegenover de Hollandse Schouwburg.
2: Ja, daar is onlangs nog een documentaire over gemaakt.
22: Nou, daar werden kinderen bewaard, zeg maar, van hun ouders aan de overkant vastzaten. Nou, verzetsgroepen wisten daar stiekem kinderen vandaan te halen. En die gingen dan het land in. En je had in Utrecht een verzetsgroep, die heet het Utrechtse Kindercomité. En die nam die studenten, die namen die kinderen mee in de trein. En die gingen ze brengen naar... adressen die ze hadden. Maar als ze even geen plek hadden...
21: Onderduikadressen,
22: ja. Precies. Als ze even geen plek hadden, wisten ze... bij Trui van Lier, Kindjeshaven... daar kunnen we ze kwijt voor een tijdje.
2: Maar dan hebben dus veel mensen ervan geweten. Sommige van die mensen zijn opgepakt, die zijn gemarteld.
22: Ja.
2: Dus het risico dat iemand zou doorslaan en dit vertellen... was levensgroot.
22: Ja.
2: Ze had een soort administratie met valse papieren voor die kinderen. Maar... je schrijft ook dat elke keer als een auto stopt met piepende banden voor de deur... dat ze een hartverzakking krijgt.
22: Ja.
2: Dat als ze wordt aangebeld, dat ze al in hoogste staat van paraatheid is.
22: Ja.
2: Die vrouw heeft geen nacht lekker geslapen.
22: Nee. En ze werd ook zwetend wakker wel. En dan moest ze gewoon, want ze zei ook... andere mensen van het verzet, als ze het even niet meer trokken... dan kon je eventjes uitrusten ergens. Nee, haar crèche zat gewoon vol met kinderen. Dus ze moest door.
2: En dat is op zich al stressvol, een crèche vol kinderen. Maar de Veiligheidsdienst heeft een keer aangeklopt... en de politie is ook een keer aan de deur geweest.
22: Meerdere keren, ja.
2: En dan wist ze die toch af te troeven. Hoe deed ze dat? Ja.
22: Nou, dat is één bijzonder... ze heeft het op een heleboel verschillende manieren gedaan, hoor. Waarom ook wel eens een keer een Duitser of een politieman aan de deur... die zei van, er zitten wel heel veel kindjes die Joods lijken... dan had ze een verhaal van... nee, maar die zijn half Joods. Want moeder is wel Joods, maar vader is een Ariër... en die zit op dit moment in Duitsland aan het vechten en zo. Dan bluften ze af. Maar ook nog een heel mooi verhaal is... ze heeft op een gegeven moment ook kindjes opgenomen... die zijn eigenlijk verwekt door een Duitser. Door een Duitse militair. En toen kwamen de Nederlandse vrouwen die kinderen brengen... want die moesten ook gewoon werken of zo. En toen ontdekten ze dat die kinderen onder de voogdij stonden... van de ortscommandant. Dat is de hoogste baas in een stad, een Duitsers baas. En als er dan in die tijd Duitsers aan de deur kwamen... met, hey, hoe zit dat met die kinderen? En mogen we ze die niet meenemen? Dan zei ze, oké, je mag ze meenemen... maar dan neem ze allemaal maar mee... en dan heb je ook last met je ortscommandant, hè? En ze wist precies op de gevoeligheid van de Duitsers te spelen... want die zijn heel hiërarchisch als ik weet niet wat. En toen dropen ze af.
2: Dus je zou zeggen dat is een gevaar... dat die ortscommandant er iets mee te maken krijgt... maar zij zag dat als een perfect schild.
22: Ja,
2: eigenlijk.
22: Inderdaad.
2: Zij is uiteindelijk zelf, want zij was half Joods... ook in gevaar gekomen. Ze is op een zeker ogenblik ook weggegaan uit Kindjeshaven. Ze heeft het einde van de oorlog wel gered, dat weten we.
22: Ja.
2: Wat mij het meest raakt in je boek... is dat ze daarna niet een medaille krijgt of applaus... maar dat ze eigenlijk door de Nederlandse Belastingdienst... in de jaren 50 nog eens flink gestraft is. met de naheffing over de oorlogsjaren.
22: Ja, zo ging het na de oorlog. Hè?
2: Ja. Wat was dat voor naheffing?
22: Ja, de belasting, de fiat werd net opgericht meteen na de oorlog. Want er was wat vermoedens dat er flink werd verdiend aan die oorlog. En die hebben de boeken nageplozen. En de boeken klopten natuurlijk niet. Want ja, ze had met Joodse kinderen had ze verstopt in de administratie. En had ze gezegd dat ze administratie, dat ze geld kreeg voor die kinderen. Maar dat was helemaal niet zo. En dan werd ze op afgerekend. En dan moest ze betalen.
2: 10.000 gulden in die tijd een vermogen.
22: Ja, en ze legden het uit, hè. Maar nee, mevrouw, dat kunnen we allemaal wel zeggen. U moet gewoon betalen. En anders gaat u de bak in.
0: Later is dat allemaal wel weer rechtgetrokken. Wat mij trof was dat zij eigenlijk het leven na die oorlog... Ze oogt ongelukkig, ook op die foto's. Ik denk wel eens, er zijn mensen die, hè, hoe angstig ze misschien ook was... het was toch haar toptijd. Hè? Ja, en daarna was ze eigenlijk... Er zijn wel meer mensen, hè, verzetsmensen. Pim Boelaert bijvoorbeeld was ook zo iemand... die eigenlijk zijn beste tijd in de oorlog had, hoe ellendig ook. Ja. En daarna, ik weet niet, was hij zijn podium kwijt... of zijn doel in het leven, was zij ook zo iemand? Zij ongelukkig,
22: ongeluk in haar leven gekomen. Ook letterlijk, er is ook een kind van haar na de oorlog overleden, heel jong. Ja, dat is ook niet waar je heel erg, ik wil zeggen vrolijk voor wordt... maar dat is natuurlijk heel ingrijpend... Maar zij heeft op een gegeven moment ook wel echt therapie nodig moeten hebben. Want het ging gewoon niet zo goed. En ze bleef die verhalen maar herhalen van die oorlog. Vanwege die stress, hè. Het is gewoon, denk ik, PTSS.
0: Zo zou je dat nu noemen?
22: Dat denk ik, ja. Ja.
2: Is eigenlijk nooit meer helemaal goed gekomen met haar na de oorlog?
22: Je zei net dat ze geen medaille kreeg. Ze kreeg het later wel.
2: Veel later.
22: Gelukkig.
0: Jad Vashem heeft ze gekregen.
22: Jad Vashem, precies. Ja. En later ook in Utrecht, in mijn stad, drong het ook door. Erg laat. Maar goed, het drong door. Dus ze kreeg ook een medaille van de burger.
2: Maar heeft ze in het leven ooit nog haar draai gevonden?
0: Ja.
22: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ze heeft een heleboel interviews gegeven en dat vond ze fijn. Ze vond het fijn om erover te praten. En dat zegt ze ook tegen een van die interviewers... die ik dan, die banden waar ik dan beluisterd heb. Hij vraagt, heeft ze er ook nog last van als ik ben geweest? Ja, daar had ze wel last van, maar toch vond ze het fijn om over te praten.
0: Ja, dus ik denk dat het toch de mooiste tijd van haar leven is geweest... ondanks alle angsten.
22: Ja, als je zo erg voor je principes staat... geeft het ook een prettig gevoel, hè, denk ik. Als je denkt, van, hier sta ik voor. Dan gaat ze de roeien en ruiten. En dan...
0: En heb je nog veel familie van haar kunnen spreken? Nou ja, die nicht dus, waar ik het net over had, is nu 93. Ja. Maar misschien nog kleinkinderen of zo?
22: Nee, helaas. Ze had 3 kinderen, waarvan 1 heel vroeg overleed. Ja. En die andere 2 zijn ook niet oud geworden. Dus dat was wel een beetje triest, ja.
2: Wat jij zegt over dat ze het goede deed... en dat ze heel erg moreel overtuigd was... het valt vooral zo op als je dit soort verhalen leest... hoe zoveel andere mensen... zo overtuigd het niet goede deden. Gewoon Nederlandse politieagent, niet overtuigde nazi's... die toch meedoen aan een klopjacht en niet een kindje laten wegkomen... terwijl ze donders goed kunnen weten wat er gaat gebeuren. Dat blijft onbegrijpelijk.
22: Ja, het enige wat ik ervan kan zeggen is... je weet niet hoe het is om dan te leven, die angsten die je hebt. Je wordt er echt, zij werd ook bedreigd, maar zij besloot dan om juist heel erg op te komen. Anderen niet, ja, doe het maar eens. Ik ga daar niet over oordelen.
0: Ik heb begrepen dat je boek goed verkoopt in Utrecht.
22: Ja, het is eerlijk gezegd wel een hit. Ja, ja.
0: Een hit is het?
22: Ja.
0: Wat fijn. Trui van Lier heet het, Utrechtse verzetsvrouw. Dankjewel, Jim Terlingen.
2: Deze week was het 350 jaar geleden dat Michiel de Ruiter overleed. U weet wel, de zeeheld uit de 17e eeuw. Van liedjes, standbeelden en heel veel andere dingen. Die sterfdag heeft in Nederland niet heel veel aandacht gekregen. Maar in Italië, op Sicilië om precies te zijn... werd een herdenking georganiseerd en zelfs een plaquette geplaatst. Hoe zit dat? Waarom daar? Wat doet Michiel de Ruiter ineens onder de Sicilianen? Djoeke van Netten, historicus, is gespecialiseerd in de maritieme geschiedenis... en dan vooral de 17e eeuw. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, wat is de relatie tussen Michiel de Ruiter en Sicilië?
1: Daar is hij overleden. Dus 3 dagen geleden, 350 jaar geleden, tijdens een zeeslag. Hij hielp de Spanjaarden tegen de Fransen, dus de Nederlanders, die deden daar mee. Hij was de aanvoerder van die vloot en kwam daar aan zijn eind.
0: Hoe?
1: Een kogel raakte zijn been. Hij was niet meteen dood, maar uiteindelijk, zoals wel vaker in die tijd... uiteindelijk aan de infecties die ze niet konden behandelen. Een week later stierf hij dus in de haven van Syracuse... waar nu die plaquette is opgericht.
0: En toen? Wat, toen was er een lichaam.
1: Ja, en toen was er een lichaam. En de meeste lichamen die er zijn tijdens de zeeslag. Dode lichamen, die worden overboord gegooid. Maar dit was destijds al een held, een beroemdheid. Dus die wilden ze graag naar Nederland, naar de Republiek, naar Amsterdam brengen. Maar dat duurt even. Uiteindelijk duurt het bijna een jaar voor ze terug waren in de Republiek.
21: En hoe hebben ze dat dan
1: dus gedaan? Dat lichaam hebben ze gebalsemd. De overlevering zegt ons in de brandewijn met kruiden. Net als de vrouw gaat dat Nelson in de rum werd gelegd. In de brandewijn. Dus dat lichaam hebben ze gebalsemd. Maar dat blijft beter als je de ingewanden eruit haalt. Dus ze hebben de ingewanden eruit gehaald. En die zijn destijds daar begraven.
2: En dat is dus de herinneringsplek. Is dat ook waar de plaquette is?
21: Wisten we niet dat de ingewanden van Michiel de Ruiter in Sicilië lagen? Ik kijk de mannen hier even aan. Die zitten met grote ogen te kijken.
2: Is dat ook waar de plaquette
1: Bijna. Dus het is wel een goed verhaal. Uiteindelijk, ze wilden dat dus daar begraven. Maar dat mocht niet op de gewijde grond van de paus en de plaatselijke bisschop. Michiel de Ruiter was geen katholiek natuurlijk, goed protestant. Dus hij is een stukje verderop begraven. Op die plek staat nu een pizzeria. En toen hebben ze dus een stukje verderop, bij een poort, is nu een plaquette onthuld met zijn
21: Het is een pizzeria of een ijssalon.
1: Ja, ik moest daar
21: wel heel erg, ja.
2: Maar weten de Italianen wie hij was? Spreken zijn daden daar tot de verbeelding?
1: Dat betwijfel ik eigenlijk. Dit klinkt toch een beetje als een Nederlands feestje. Het is onthuld door een 12e generatie nazaat die dat verhaal van Michiel de Ruiter levend blijft houden. Het is ook een familie overigens die ergens in de loop van de tijd de Ruiter terug heeft geplaatst in de naam.
21: Hoezo?
1: Nou, de naam de Ruiter was eigenlijk er al uit. En er zijn twee families.
21: Hoezo, waarom was die eruit?
1: Omdat dat voornamelijk via de vrouwelijke lijn is overgeëfd. Dus er zijn geen rechtstreekse de Ruiters van de Ruiter.
21: Via de vrouwelijke lijn dan.
1: Ja, en kennelijk vinden mensen dat dan minder belangrijk of interessant. Dan is die term de Ruiter er weer ingevoegd.
2: Dat stemt toch trots nog steeds.
1: Kennelijk.
2: Afstammen van een zeeheld.
21: Ja.
1: Dat mag. En die hebben dus daar dus toch vooral een Nederlands feestje. Maar uiteindelijk met de plaatselijke autoriteiten, et cetera, is dat daar onthuld. Maar ik heb eens even om me heen gevraagd, de Italiaanse collega's, et cetera. Ja. En de mensen die vroegmoderne geschiedenis hebben gedaan op de universiteit weten wie hij is, maar algemeen.
21: Nou ja, je zei net, de Italianen weten het niet. Andere Europese landen weet ik niet. Ja, wij leerden nog op school, tenminste ik wel, nog wel over admiraal Nelson, hè, de Britse admiraal, de slag bij Trafalgar. Maar ja, of de Britten onze Michiel de Ruiter kennen.
1: Ik heb dus even rondgevraagd over wat Britse vrienden en collega's. De vriend van mij zei dat de gemiddelde Brit waarschijnlijk denkt dat hij een middenvelder van Feyenoord is. En dat Britten weten niet wie hij is. En er zijn mensen die een beetje in geschiedenis geïnteresseerd zijn, kennen wat wij de tocht naar Chatham noemen, wat zij de Raid on the Medway noemen. Maar dat is niet gekoppeld aan de naam van deze mens. Dus dat hij nu bekend is, nee. Alleen misschien in Hongarije. Zie je verbaasd kijken.
21: Ja.
1: Dat hangt ook samen met datzelfde verhaal. Dus vlak voor die slag waar Michiel de Ruiter uiteindelijk overlijdt, was er ook een slag daar vlakbij in de Middellandse Zee. Die wordt gewonnen en waardoor de Spaanse onderkoning van Napels een 26-tal Hongaarse protestantse dominees vrijlaat. Die moesten daar werken op de galeien, heel vreselijk. Mm-hmm. En die laat die vrij en dat komt dus door Michiel de Ruiter. En in Debrecen in Hongarije wordt hij dus nog steeds ook wel vereerd en jaarlijks herdacht voor deze heldendaad.
21: Toch wel. Nou goed, in Nederland is hij toch altijd wel geëerd, of dat nou terecht is of niet. Ik begreep dat hij ook in de Tweede Wereldoorlog gekomen op een of andere manier is ingezet door de nazi's. Hoe zit dat?
1: Ja. Michiel de Ruiter is een soort ideale nationalistische held voor veel mensen. Het is een soort hoe die opgeklommen is. Er is lijkt weinig op hem aan te merken.
2: Hij dat is bij zeehelden geen gegeven. Ik bedoel, tegenwoordig al die zeehelden eren, dat is riskante bezigheid.
1: Ja.
2: Maar Michiel de Ruiter kan je gewoon nog eren.
1: Ja, ik zal eerst iets over de Tweede Wereldoorlog. Want je dus hij past wel goed in dat nationalistische verhaal. En hij heeft ons Nederlanders, verdedigd tegen de Engelsen. Zonder Michiel de Ruiter waren wij als land misschien wel niet meer onafhankelijk gebleven. Hij heeft zoveel slagen gewonnen, of in ieder geval niet verloren tegen de Engelsen. En daar paste hij heel goed in. Dus het schijnt zelfs dat Hitler hem de beste admiraal heeft genoemd. En dus in die Tweede Wereldoorlog werd hij op allerlei NSB, SS, propagandaposters ingezet als de grote held. En ook hij vocht tegen de Engelsen. En ook de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus het was zo van sluit je bij ons aan en vecht tegen jullie eeuwenoude vijand. Net als in de quote-unquote Gouden Eeuw.
2: Er is ook, hij is ook wel eens in Nederlandse films verbeeld.
0: Ja, Frank Lammers.
2: Met Frank Lammers als zeeheld.
0: Ik vond dat een geweldige film. Ja, ik vond hem geweldig. Maar...
2: Ja. Geweldig.
0: Heel erg leuk, ja.
2: Was niet E.T.
0: Nou ja, ik vond het gewoon een leuke film.
2: Oké, mag.
0: Ja.
1: Ik laat deze bij jullie.
0: Oké, maar dan wel over dat held. Want Pieter zei het al even, zeeheld. Ja, met de bril van nu, dat is toch een beetje een dubieuze eretitel geworden. Hoe zit dat met Michiel de Ruiter? Heeft hij ook nog foute dingen gedaan?
1: Die heeft op allerlei manieren ook bloed aan zijn handen. Ja. Het is minder direct. Hij voelt niet direct in slaven gehandeld zelf. Maar ik denk dat dit het belangrijkste is. Hij is wel onderdeel van dat systeem. Hij heeft een aantal forten aan de Afrikaanse westkust veroverd of heroverd of beschermd, waardoor die Nederlandse slavenhandel door kan gaan. Er is ook nergens gezegd dat hij dat een slecht idee vond of zo. En hij is natuurlijk ook, hij heeft allerlei mensen doodgeschoten. Hij heeft als busschieter in het leger gewerkt. Hij heeft al die vloten aangevoerd. Dus natuurlijk zijn er allerlei mensen door zijn toedoen hebben die de dood gevonden. Hij is overigens ook walvisvaarder geweest. Dus er hebben ook allerlei enorme dieren door hem de dood gevonden.
0: Ik lees net dat Timmy nu in de Noordzee is. Over walvissen gesproken. Nou ja, maar dit terzijde.
2: Maar hij was dus van alle markten thuis, Michiel de Ruiter.
1: Zeker, op allerlei soorten schepen en scheepvaart.
20: Hij was een perfecte oorlogsleider. Die moet je altijd na de oorlog snel lozen. Ik denk dat dat ook een punt was. Hij deed de dingen die nodig waren om een oorlog te winnen. En op die manier heb ik, net als Mieke, op de lagere school, dat heette toen nog geen basisschool, van mensen die het in het verzet gezeten hadden, die spraken vol bewondering over Michiel de Ruiter, die tegen de spekken, en wat was het allemaal, de Engelsen, het was allemaal verwant aan elkaar, maar het was in ieder geval een soort nationale held die nog niet bezoedeld was door dat extreemrechtse mee later.
0: Maar er was wel een actiegroep een paar jaar geleden, die noemde hem Michiel de Rover.
1: Ja, dat heeft dus vooral met die rol in die slavenhandel te maken.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Maar goed, hij staat nog steeds in de geschiedenisboekjes, heeft sinds deze week dus een plaquette op Sicilië. Heb je hem gezien, die plaquette? Wat staat erop?
1: Ik heb hem...
0: Het kon zijn een foto.
1: Ik heb alleen maar dit gelezen. Er staat een lijstje van daden. Ik zou dus bijna wilde ik hier zeggen heldendaden, maar ik weet niet hoe ze genoemd zijn. Een lijstje van zijn grote daden in de geschiedenis, zodat de Italianen dat ook kunnen weten.
0: In het Italiaans?
1: Dat denk ik.
0: Weet ik niet. Nou ja, goed.
2: Dankjewel. Djoeke van Netten, historicus gespecialiseerd in de maritieme geschiedenis en dan vooral de 17e eeuw over Michiel de Ruiter en zijn plaquette op Sicilië. Dank je hartelijk.
1: Graag gedaan.

0: Nancy Sinatra was dat. These boots are made for walking. Jeroen Vullings. Ja, we zeiden half elf, dat is het.
1: Ja, en meteen ga ik los. Nou, we spreken altijd vol vuur om half elf over nieuw verschenen boeken. En dat zijn ook meestal nieuwe boeken. Maar iedere lezer weet dat een van de grootste genoegens die je zelf kunt toestaan het herlezen van een klassieker is. Ja. En er is geen betere reden om een klassieker ter hand te nemen als er een nieuwe vertaling is. Dus daarom heb ik nu Jozef Rood, Job, meegenomen. Geserreerd vertaald door El Snik, bij Van Oorschot verschenen. En het leuke aan het herlezen van klassiekers is dat je ze nooit meer zo leest als je ze ooit gelezen hebt in diverse stadia van je leven. Het heeft natuurlijk met je, nou ja, laten we het volwassenwording te maken, maar het heeft denk ik ook wel heel erg te maken met de tijd waar we nu leven. Dat je toch een ander accent cadeau krijgt. Jozef Rood was een exilschrijver, vluchtte voor de nazi's, 1939 in Parijs overleden. Die heeft de oorlog dus op een akelige manier meegemaakt. Hij was Oostenrijk-Hongaars-Joods. En deze roman, Job, geldt algemeen als zijn meest emotionerende roman. De roman met de grootste emotionele impact. Het zit hem natuurlijk ook wel in de naam, hè, Job. Het is een verwijzing naar het Bijbelsverhaal van Job. Het is een man die enorm veel beproevingen te verduren heeft. Dat heeft deze hoofdpersoon ook. Dus de nadruk ligt eigenlijk al door die titel op het theologische aspect. En daar voegt hij zich wel toe in het begin. Het opent een beetje als een sprookje. Het speelt in Rusland. Het gaat over een hele gewone man. Mendel Singer. Die is vroom, godvrezend. Hij is leraar. Een alledaags beroep. En hij is een dertiger. En hij is ook ontzettend onbeduidend. Dat wordt eigenlijk al in de tweede alinea gezegd, dat hij uiterlijk en innerlijk onbeduidend is. Dus meteen maakt Rood duidelijk, dat het een verhaal is van universele strekking en dat deze Mendel Singer een elkerlijk is, een alleman. Die krijgt het voor de kiezen. In eerste instantie heeft al drie kinderen, twee zonen en een dochter, omdat hij een derde zoon krijgt, Menuchim, en dat kind is mismaakt. Daar is van alles mis mee. Dat is één grote ellende. Die kan alleen het woord mama uitstoten na verloop van tijd. En de vrouw van Mendel is zo wanhopig dat ze naar een soort wonderrabijn gaat. Deborah heet ze. En die wonderrabijn die zegt, laat dit kind nooit los. Hou het altijd bij je. Laat het nooit in de steek. Je voelt dan al dat dat een last gaat brengen. Nou, de tweede beproeving, het zijn er in totaal vier, is het leger. Het is de tijd van de tsaar. Je moet in dienst. Mendel is orthodox. En hij heeft het dus te stellen met assimilatie bevorderende grootheden als het leger. Of in het geval van zijn dokter recreatieve seks, waar ze zich graag aan bezondigt. En dat wil hij allemaal niet. Dus ze proberen een sluipweg te verzinnen. Eén zoon ziet kans om te vluchten. Die gaat naar Amerika, waar die meteen een andere naam neemt, een succesvol zakenman wordt. En die is hij dus eigenlijk ook al kwijtgeraakt. De andere, die wil graag in het leger. Dus die gaat in het leger, die raakt hij ook kwijt. Nou, uiteindelijk moeten ze toch eigenlijk weg. Want die dochter, daar loopt de spuigaten mee uit. Die houdt het met kozakken en kozakken. Nou, daar hoef ik niet verder over in detail te treden. Maar ja, die kunnen nogal temperamentvol zijn en grillig van aard. Dus het kan ook zo afgelopen zijn met de dochter. Zeker als het Joodse aspect aan bod komt daar. En dus ze kunnen naar Amerika. Via die zoon die in Amerika zit en daar succesvol geworden is. Maar dan komt een verschrikkelijke beproeving. Je denkt dat dat de allerergste is. Ze moeten dat mismaakte kind, Menuchim, achterlaten. En dat doen ze. Nou, hij komt aan bij het vrijheidsbeeld en denkt, ja, wie ben ik nog? Het is één grote identiteitscrisis. Maar dan ben je op de tweede helft van het boek, dan is er opeens een soort luchtige toon. Het lijkt opeens een succesverhaal te worden van een migrant. Hij is daar en het gaat allemaal goed. En dan komt er toch nog iets onverwachts. En dat is de Eerste Wereldoorlog. Dat is bij Rood in zijn boek altijd de grote ommekeer. Dat is de beproeving der beproevingen. En ja, je kunt het al zien aankomen. De geassimileerde zoon, Sam, die wil vechten voor zijn vaderland dat hem volwaardig erkent als burger. En dat zou Rusland nooit gedaan hebben omdat hij Jood is. Die gaat naar het front. En Mendel, die leidt enorm verlies. En die wordt zo kwaad dat hij God verzaakt. Hij gaat alle religieuze spullen die hij heeft meegenomen, gebedsrollen, allemaal mooie dingen, gaat hij verbranden. Dus anders dan de Bijbels Job, die altijd is blijven geloven in God. En hij denkt van ja, de wonderen, daar is het mee gedaan. En wat er dan gebeurt, is dat er toch opeens een wonder plaatsvindt. Want dan komt dus die Menuchim, en die is heel groot geworden en succesvol. Die heeft de ogen der profeten, wordt gezegd. Ja, dat heeft allemaal te maken met het vernuft van een Russische arts die zich zo'n lot heeft aangetrokken. En ja, en daarmee zegt God eigenlijk van je hoeft niet te wachten op goddelijke interventie, maar je moet eigenlijk wel hoop blijven houden. Dus het is eigenlijk een loflied op menselijke veerkracht. En ik denk dat dat eigenlijk met die lyrische schrijfstijl samen voor deze emotionele impact zorgt. Dus ik vond dit prachtig. Maar ik zei in het begin, je leest het in een ander licht. Het licht dat ik nu eigenlijk zag, nou ja, dat klinkt wel heel Bijbels, maar hoe ik het nu zag in deze tijd, het is meer dan ooit een migratiegeschiedenis geworden. Terwijl het in Roods tijd toch vooral een soort ja, aanklacht tegen de oorlog was, waar hij zelf natuurlijk het gruwelijk mee had. Maar dit gaat ook echt wel over mensen die ja, al dan niet gedwongen naar hele andere orde gaan en daar een leven proberen op te bouwen. Tweede boek dat ik bij me heb is, dat heeft de titel Het Vormeloze Ongemak.
2: Mooie titel vind ik dat.
1: Het is een hele mooie titel. De Nederlandse uitgever heeft daar de nogal prozaïsche ondertitel aan toegevoegd. Een jaar zonder slaap. Die vind ik iets minder mooi. En dat klopt ook niet. Het boek is van Samantha Harvey. Die een boek geschreven heeft waarvoor ze de Booker Prize 2024 heeft gekregen. In Orbit, een ruimtevaardersroman. Een van de boeken die het meeste indruk op me heeft gemaakt. Congruentie is even mis. Maar de afgelopen jaren.
2: Ja.
1: Ik was dus heel erg benieuwd naar dit non-fictieboek van haar. Over een jaar waarin ze enorm last heeft gehad van slapeloosheid. Je kan natuurlijk niet een jaar helemaal zonder slaap zijn, dan ga je dood. Dat speelde in 2018, dus lang geleden. Er is toen een essay verschenen. En op grond van dat essay heeft ze dit boek gemaakt. Dit is dus wel een nieuw boek. In het begin dacht ik, mijn hemel, ik verwachtte eigenlijk dat mooie terug te krijgen van In Orbit, die ruimtevaardersroman, waarbij ze ook laat zien dat de aarde de beslissende voorwaarde is om mens te zijn. Als je zo ver in de ruimte bent, ja, dan word je een soort meerkoppig organisme. Dan gaat menselijkheid een heel andere rol spelen. Maar nee, het was een soort medisch relaas in eerste instantie. Want ze heeft alles geprobeerd. En ja, dan krijg je dus zo'n verslag van iemand die heel veel last heeft. En dat allemaal humorloos opdist. Maar op een gegeven moment komt er dan toch wat anders bij kijken. En dan wordt het boek ontzettend goed. Het is een hybride vorm. Is het non-fictie? Is het een getuigenis? Ik denk eigenlijk dat wat zij gedaan heeft, dat is ongelooflijk knap. Je moet er in het begin zo je tanden in zetten. Dat is, ze heeft een soort weerspiegeling op papier gemaakt van wat er gebeurt als jij een nacht of nacht achter elkaar niet slaapt. Wat er dan gebeurt is dat je aan het malen bent, aan het denken. Dat er herinneringen achter herinneringen vandaan komen. Het is een soort lappendeken. Maar er zit een soort kracht in die al die verschillende soorten, nou ja, wat is het? Belevingsvormen naar boven stoten, waar je geen vat op hebt. En dat is precies wat zij op papier weet te krijgen. Dus er zitten prachtige herinneringen aan haar vader, aan de scheiding van haar ouders, aan een hond die doodging. Nou, dat klinkt nu ook niet zo emotionerend als het is in het boek.
2: Dat kan het zijn, ja.
1: Dat kan het zeker zijn, dat is het zeker in het boek. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld haar neef. En je denkt in het begin, haar neef was een alleenstaande, of alleengaande moet je tegenwoordig zeggen. Een fietser die de hele wereld bereisd heeft, maar op een ellendige manier doodging. En dat was onverwacht. En ze gaat zich dan ook voorstellen hoe zijn lijk in ontbinding verkeert nadat het begraven is. Dat zijn ook allemaal geen goede dingen. En je denkt, nou, daar kan het iets mee te maken hebben. Die schok van die neef. Maar uiteindelijk komt ze er toch achter dat ze ontzettend boos is. Ze is boos op alles. Ze is boos op de Brexit. Ze is boos op haar vertegenwoordiger in het parlement. Ze is boos op allemaal mensen. Ze is nogal begaan met de wereld. Een ecologische agenda heeft ze. En daarna komt de angst. Want je ligt maar wakker. En de angst en de boosheid gijzelen er op een bepaalde manier. Maar wat er redt, er is toch een soort remedie, is fictie. Ze is een verhaal aan het schrijven. Dat verhaal is min of meer op de vader gebaseerd. En tegen het slot van het boek volvoert ze dat verhaal. Schrijft ze dat verhaal en lees je dat verhaal. En dan willen mensen natuurlijk altijd weten, ja, wat is nou de ultieme remedie tegen tegen slapeloosheid. Nou, hier komt het. Samantha Harvey zegt het. Alles is... Oh ja, sorry. Ik keer het om. Het is dramatisch. Ze zegt, niets is vast. Niets, alles gaat voorbij, ook dit. Nou, een beetje pantarij, alles stroomt. Nou, we nemen het voor lief. Het was in ieder geval een hele prettige leeservaring. Ondanks het onderwerp. Oh. Ten laatste.
2: Oh ja.
1: De nieuwe roman van Jan van Aken. Een historische roman. Nou, het is geen geheim dat ik een fan ben van zijn romans. Hij is literair geen schrijver die op de kleintjes let. Zijn historische romans die grossieren in een gul aantal pagina's. Gesteld in een barokke taal. Waarin het hyperbolische register niet vermeden wordt. Je hebt een stroom diep menselijke, bonte personages. Vaak prettig onherbiedige buitenstaanders. Er is een baaierd aan verwikkelingen altijd. Nevenintriges. En die zijn meestal gesitueerd in obscure periodes in de geschiedenis. Is. Dus ja, tot op het bot gedocumenteerd is hij. En vitaal voert hij dan zo mee naar de nadagen van het Romeinse Rijk. Of naar het eerste millennium gedurende de middeleeuwen. Maar ook wel naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat kan hij allemaal. Hij heeft het nu over een andere boeg gegooid. Want als ik het maar heel mooi zeg, hij heeft een divergerende schrijversnatuur. Het heeft allemaal uitwaringen, vergezichten, bijverhalen, personages met rare neigingen waar hij lang bij stilstaat. Fascinerend hoor, ik ben er een fan van. Het is Dionysisch schrijven. Maar goed, nu heeft hij het over een heel andere boeg gegooid. Hij heeft nog zelf hetzelfde aantal pagina's is ongeveer bewaard gebleven. Ja, maar hij is nu opeens van de schouwende concentratie. Hij is van de verteltechnische beperking. Hij is van de diepborende psychologie. En je kunt je afvragen waarom. Nou, dat heeft natuurlijk... Het eerste dat verder opvalt is dat dit boek voor Van Akens doen op de jaren 80 roman na heel dicht bij ons ligt. Het speelt in 1937-1939 in eerst Nazi-Duitsland, dan Nederland. En het gaat over een assistent-geneesheer die naar Duitsland is gegaan. Een beetje merkwaardig hoor, in die tijd. Hij is kennelijk blind voor de politieke verwikkelingen daar in 1937. Om zich verder te bekwamen in de leer van Jung. Dat doet hij. Hij wil op bezoek bij een historisch figuur. Jaspers, een filosoof en psychiater. Nou, die heeft een beroepsverbod aan de broek. Want hij is getrouwd met een Joodse vrouw. Dus dat lukt niet helemaal. Maar hij slaagt er toch in om zich te onderrichten in de Jungiaanse dieptepsychologie. En hij krijgt daar kennis aan een meisje. Dat is een echte doener. Dat is een nazi-meisje. En hij gaat met de verworven kennis terug naar Nederland. En daar komt hij in bij een zusterorde te werken als assistent geneesheer. En hij mag daar opgenomen patiënten psychiatrisch bijstaan. Daar is weer een meisje. Dat is meer een denker. Een angstig boekenmeisje wordt ze genoemd. Die eigenlijk veel slimmer is dan hij. Want het is een beetje een dommige hoofdpersoon, deze Victor. En ja, en onderwijl blijft hij maar met Jung bezig. En dat is eigenlijk weer zo'n ding waar Van Aken zich diep ingestort. We weten van Van Aken dat hij altijd heel ver gaat ter voorbereiding van zijn romans. Hij heeft zich ooit geleerd, hij heeft ooit zelf geleerd om middeleeuwse zwaarden te smeden. En in dit geval is hij dieper dan enige Nederlandse literaire voorganger doorgestoten in de wereld van Jung. We kennen Moeders, die dol was op de archetypen en de symbolen. Reven deed dat ook. Maskers zijn ook nog wel, de persona, zijn ook nog wel in de Nederlandse literatuur terechtgekomen. Maar zoiets als individuatie, het heel maken van iemand, nee, dat niet. En er zijn nog meer termen die ik maar even nu verzwijg. En dat doet hij op een bepaalde manier. Dus dit is voerwerkelijk voor intellectuele lezers. Deze hele Jungiaanse verwerking in deze roman. Het gaat ook nog over de vraag wat beter is, religie of psychiatrie. Het lijkt erop dat Van Aken via zijn verhaal zegt religie. Maar uiteindelijk is dit allemaal een soort omweg om tot één ding te komen. En dat kon je al zien bij zijn voorlaatste roman. Dat hele grote boek, het Soanon, dat leidde allemaal tot dat laatste deel. En dat had te maken met een pogrom. De pogrom van de Turken op de Armeniërs. Daar had het mee te maken. Dat deel was brandoffer genoemd, de oud-Griekse vertaling van het woord holocaust. En dat was eigenlijk een spiegeling van de gebeurtenissen in Israël. De Hamas-massamoord. En het lijkt of Van Aken, die dit merkbaar ter harte gaat, hierop verder is gegaan. Hij heeft eigenlijk nu een soort verklaring gegeven. Hoe kan het dat zoveel mensen zich in dienst stellen van antisemitische massamoordenaars? Toen en nu. En ja, en dat heeft dan toch te maken, en daar gebruikt hij de term collectief onderbewuste van Jung voor. Mensen willen zo'n deel worden van een eenheid dat ze hun innerlijke maat kwijt zijn. En dat is prachtig.
0: Dankjewel Jeroen Vullings. Ja. We zetten alle titels op het wereldwijde web, zodat iedereen ze kan nazoeken en kan vinden. Dank je hartelijk. En dan gaan we van psychiatrie en religie.
2: Religie. En het gaat over vergeving. We hebben de neiging misschien om mensen snel te veroordelen, te snel te pleiten voor zware straffen. Maar een ander vergeven is ook belangrijk. Dat kan heel helend zijn, zowel voor de dader als ook voor het slachtoffer. Maar ja, wanneer en hoe vergeef je iemand als je iets verschrikkelijks is aangedaan? Daar komt theoloog Alain Verheij om de hoek kijken. Die gaat ons helpen. In zijn nieuwe boek onderzoekt hij de weg naar vergeving. En het boek heet De Prijs van Vergeving. Over de schoonheid van vergeven en de netelige weg ernaartoe. Goedemorgen Alain.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik dacht toen dat dit boek bij mij verscheen, van hier gaan we het over hebben, dacht ik, jee, kan je een heel boek schrijven over het fenomeen vergeving? En dat kan dus.
3: Had nog twee keer zo dik kunnen zijn. Ja,
2: is dat
3: zeker.
2: Zo?
3: Ja.
2: En waarom dacht jij dit? Er zijn meer boeken over geschreven, hè, over vergeving.
3: Zeker.
2: Waarom wilde jij daar een heel boek aan wijden?
3: Ik voel me als theoloog een beetje verantwoordelijk voor dat woord. Want termen als vergeving, verzoening, genade, dat zijn religieuze woorden.
2: Ja.
3: Je zou kunnen zeggen in zekere zin erfenissen van Jezus. En hoe gaan we met die erfenissen om? En ik merkte dat in ons publiek gesprek daarover kan je twee kanten op ontsporen. Je kunt te makkelijk vergeven. Dus je kunt zeggen, iedereen verdient een tweede kans. Of inderdaad, ik heb toch sorry gezegd.
2: Ja.
3: Of laten we de dader die iemand anders iets heeft aangedaan, laten we die maar snel weer in ere herstellen.
0: Ah joh, kan gebeuren.
3: Precies,
0: soms rij je iemand dood, zo erg is het.
3: Ja.
0: We gaan door. Dat
3: we hebben allemaal
0: snel.
3: Wel wat.
0: Ja.
3: Ja, dat, goedkope genade noemen we dat. Of je kunt genadeloos zijn. En dat is iets, ik ben met Twitter opgegroeid, zo gezegd. En dan zie je dat iemand voor een heel kleine fout gestenigd kan worden.
0: Soms 10 jaar later. Als het
3: soms 10 jaar later,
2: ja. Virtueel gestenigd dan, toch?
3: Virtueel, inderdaad.
2: Alhoewel ook nog steeds echt mensen gestenigd worden. Je zei al, je voelt je met je verantwoordelijk voor dat begrip.
3: Ja.
2: En je dacht, ik ga eens even uitleggen hoe dat nou zit. Je hebt het helemaal uitgeplozen, hè?
3: Ja, uitzoeken hoor, in eerste instantie. Want het zijn persoonlijke vragen die ik ook had.
2: Dat snap ik.
3: Ja.
2: En wat je gedaan hebt, is dat je geput hebt uit Bijbelverhalen.
3: Ja.
2: Kijk, nou is het voor mij gesneden koek als iemand die gereformeerd is opgevoed.
3: Kijk.
2: Maar bijvoorbeeld die arme Pieter, die moest daar toch nog wel.
0: Ja, zeker, want ik ben niet opgegroeid met de Bijbel. Ik ken wel de verhalen. Kijk, ik bedoel, wij hadden thuis de Donald Duck. Daar werden alle grote thema's ook uitvoerig besproken. Van vergeving en afgunst. En ik put daar nog dagelijks uit. Maar die Bijbel, die heb ik een klein beetje gemist.
3: Ja.
0: Weet je wat ik ingewikkeld vind met de Bijbel? Je kunt vinden, keer de andere wang toe.
3: Ja.
0: Je kunt ook vinden oog om oog, tand om tand. Dus als je gaat putten uit zo'n omvangrijk boek, dan kun je, je kunt gaan shoppen.
3: Je kunt gaan shoppen inderdaad. Daarom, als theoloog zeg ik, je moet die Bijbel in zijn geheel nemen. Maar er zitten ook rode draden in de Bijbel. Dat zijn de dingen die niet alle kanten op gaan, maar die je steeds terug ziet komen. En,
2: noem eens zo'n rode draad.
3: Ja, een van die rode draden is toch dat rechtvaardigheid en liefde die horen bij elkaar. Bij liefde hoort ook een vorm van oordeel. En dat betekent dat, liefde betekent niet dat je alleen maar lief bent voor elkaar. Dat je iedereen een high five geeft en je duim opsteekt naar iedereen. Maar ook dat je wilt dat mensen elkaar goed verzorgen. Als je het hebt over oog om oog, tand om tand, die noemde Pieter net. Je zegt tegenover de andere wang toekeren. En in zekere zin doet Jezus dat ook. Maar ze horen op een bepaalde manier bij elkaar. Want oog om oog, tand om tand, dat is een wet die streng klinkt. Als jij mijn oog uitslaat, dan mag ik dat terug doen, zo gezegd. Maar ergens is dat ook al een beperkende maatregel die in de Bijbel wordt ingesteld.
0: Het is afgewogen. Het is één oog, één oog, één tand. Het is niet één oog, twee ogen. Of één oog, ik maak je helemaal dood.
3: Precies.

0: Precies,
1: in het Oude Testament werden er gewoon hele volkeren gewoon over de kling gejaagd. Dat was nog weer andere koek. Vergeleken daarbij is één oog voor één oog heel redelijk.
0: Is heel erg beperkt en proportioneel.
1: Dat heb ik toch goed begrepen, hè?
0: Ja. Zo is dat inderdaad bedoeld. Ja, van hou het nou bij dat ene oog. En later ga je dan natuurlijk een financiële tegenwaarde doen in plaats van dat oog.
2: Want het nadeel van wraak, we hebben allemaal wraakgevoelens. Dat is ook in het recht verenigd. Je hebt recht op wraak. Ja. Maar het kan makkelijk escaleren. En daardoor kan jij het kwaad van je tegenstander overnemen. Jij wordt zelf kwaad. Je verliest jezelf. Dat is het risico van wraak.
0: Wraak ontspoort. En wraak wordt verslavend.
2: Ja. Maar wat is vergeving? Ik vind het zo mooi. Wat is vergeving eigenlijk?
0: Dat vond ik dus ook een heel belangrijke vraag om te stellen. Want iedereen heeft het over vergeving. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk?
2: Ja, wat is dat?
0: Nou ja, ik heb als werkdefinitie gezegd, vergeving is dat je jezelf en de ander een goede toekomst gunt, ondanks wat de ander je heeft aangedaan.
2: Moving on, dat is het. Sorry voor
0: Niet moving on, maar nee, wel echt. Want dat gunnen, dat is niet. Je laat het niet achter.

0: Sander overnemen. Jij wordt zelf kwaad. Ja. Je verliest jezelf. Dat is het risico van wraak.
1: Wraak ontspoort. En wraak... wordt verslavend.
0: Ja. Maar wat is vergeving? Ik vind het zo mooi. Wat is vergeving eigenlijk?
1: Dat vond ik dus ook een heel belangrijke vraag om te stellen. Want iedereen heeft het over vergeving. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk?
0: Ja, wat is dat?
1: Nou ja, ik heb als werkdefinitie gezegd. Vergeving is dat je jezelf en de ander een goede toekomst gunt. Ondanks wat de ander je heeft aangedaan.
0: Moving on, dat is het. Sorry voor
1: het Engels. Niet moving on, maar nee, wel echt. Want dat gunnen, dat is niet. Je laat het niet achter van, joh, zand erover. Het bestaat niet meer, dat verleden. Want je draagt dat verleden bij. Hè. Dat kunnen littekens zijn, dat kunnen opspelende trauma's zijn. Dus het kwaad uit het verleden moet wel erkend worden.
0: Want je hebt die ander nodig om te kunnen vergeven. Als iemand rijdt over jou heen en jij roept hem na. Ik vergeef het je, daar heb je niks aan. Er moet eerst wel iets gebeuren aan die andere kant om tot goede vergeving te komen.
1: Wel om tot verzoening te komen. En die ander kan dat misschien, die vergeving, helemaal niet ontvangen. Want als jij iemand doodrijdt en je rijdt gewoon door en je hebt nergens spijt van, dan kun je die vergeving ook niet ontvangen.
2: Ik wil even terug naar de Bijbel. Vind je het goed?
1: Terug naar de Bijbel, dat vind ik altijd goed, ja.
2: Nou ja, omdat jij namelijk bepaalde... we hadden het net over dat oog om oog, tand om tand. Later wordt er dan in de bergreden gezegd... als je een klap krijgt op je ene wang, keer je de andere toe. Dat is nog weer een hele andere vorm. Zo zitten er dus in die Bijbel ontzettend veel verschillende manieren... waarop je om kan gaan met onrecht dat jou is aangedaan.
1: Ja.
2: Een van de oerverhalen die jij steeds aanhaalt... wat steeds terugkomt ook, is het verhaal van Esau en Jacob.
1: Ja.
2: He, hoe die waren twee zonen van Isaac. Esau was, het was een tweeling. Esau was de eerste uit de moeder gekomen. Was eigenlijk de oudste, had recht op de zegen.
1: Ja.
2: En Jacob heeft die zegen eigenlijk van hem afgepakt.
1: Ja, ontfutseld door zich voor te doen als, als Esau.
2: Bokkenpootjes over zijn armen te doen.
1: Ja, zodat hij harige armen had. En dan voelde de arme blinde vader voelde aan die armen. En die zei, ja, het is toch... hij klinkt als Jacob, maar hij voelt als Esau. Dus het zal wel goed zijn. Ik geef hem die zegen mee.
2: Ja, een verschrikkelijke rotstreek.
1: Ja, zo'n rotstreek, ja. Ja, en dan besteel je je broer dus.
2: Ja, en waarom heb je dat als uitgangspunt genomen voor... een van de uitgangspunten voor dit boek? Omdat het een enorme rotstreek is, maar op een of andere manier...
1: Ja, je leeft met ze mee, met die personages. Het is echt tientallen jaren lang. Dat vind ik iets moois.
2: Ja, want hoe is dat weer goed gekomen tussen die broers?
1: Dus Esau wordt bestolen. Overigens, deze broers hadden al ruzie in de baarmoeder. Ja. Daar waren ze al aan het vechten. Dat vind ik ook zo'n krachtig beeld. Dus die Esau is bestolen. En dan geeft die Bijbel eerst alle ruimte van dat Esau aan het huilen is. En dat hij aan het kermen is. En geef mij ook een zegen. Nee, zegt die vader. Ja, ik heb maar één zegen. Nou ja, en zo. En uiteindelijk zegt de vader tegen de dader van, je moet hier maar weggaan. Jullie kunnen niet onder hetzelfde dak blijven wonen. Want je hebt hem iets aangedaan. Dus ga ergens anders je geluk maar zoeken.
2: Dus afstand is soms goed.
1: Tijd en afstand, ja.
2: En dan later?
1: Nou ja, 20 jaar later komen ze elkaar pas weer tegen. En dan blijkt uiteindelijk dat ze allebei een prima bestaan hebben opgebouwd. Maar na 20 jaar moet Jacob, de bedrieger, moet weer de grens oversteken naar de landerijen van zijn broer, die inmiddels een heel leger heeft en ook met dat hele leger aangestormd komt. En zijn broer ziet hem aankomen, doodsbang natuurlijk, en omhelst zijn broertje.
2: En wat voor les kunnen wij daar nu nog uit trekken dan?
1: Nou, in eerste instantie dus, erken dat er iets mis is gegaan. Bouw afstand in tussen dader en slachtoffer, zodat ze allebei in veiligheid kunnen gaan verwerken wat er is gebeurd. Daarna dan zegt Jacob, joh, tegen zijn broer, oog in oog met jou staan is als oog in oog staan met God, vind ik een heel poëtische uitspraak. En daar zit die dubbele relatie in die je als mens hebt tot de medemens en tot God.
2: Ook dat je gewoon moet verantwoorden ten opzichte van God. Of
1: ja.
2: Nou ja, wat dan ook. Als je niet in gelooft, kan je daar misschien ook nog iets bij bedenken. Je geweten misschien.
1: Precies, ja.
2: Ja.
0: Dat is ook interessant, hè? Wie ben je eigenlijk in de positie om iemand te vergeven?
1: Ja.
0: Ben jij degene die vergeving kan schenken? Stel, ik kan zeggen, ah joh, het is je vergeven. Maar als ik niet het slachtoffer ben, is dat een rotstreek.
1: Heel vaak is dat dus wat er gebeurt. Dus iemand wordt iets vreselijks aangedaan.
0: En iemand anders vergeeft.
1: Ja, joh, wij vergeven jou hoor, tegen die dader. Dan denk je, maar heeft het slachtoffer ook nog recht van spreken?
0: Want die laat je in de steek.
1: Ja, en daar begint het natuurlijk. Dat, bij wie ligt het recht om te vergeven? Nou ja,
0: alleen bij God uiteindelijk? Is dat
1: bij God aan de, zeggen mensen, maar de Joodse traditie zegt zelfs, ja, er zijn ook dingen die God niet kan vergeven. En Jezus zegt ook, joh, als jij iemand anders iets hebt aangedaan, dan hoef je ook niet naar de kerk te komen, hè, naar de tempel, om het met God goed te maken, als jij het niet eerst met die ander ook goed hebt gemaakt.
2: Precies, maar er zijn natuurlijk ook, en dat zeg je ook in je boek,

0: Je hebt kwesties als je bijvoorbeeld langdurig seksueel misbruik, ik noem maar wat, ja. Je denkt, ja, misschien zijn die wel niet te vergeven. Je moet soms ook gewoon accepteren dat bepaalde dingen gewoon niet te onvergeeflijk zijn.
1: Ja, en dan zou het heel potsierlijk zijn als we dan aankomen bij het slachtoffer en direct over vergeving beginnen.
0: Ja.
1: Zo van, nou moet je het maar weer vergeten en vergeven. Hè?
0: Job komt ook nog langs, hè?
1: Job komt zeker ook nog langs, ja. Dus die komt er niet bekijkt vanaf in deze uitzending. Ja.
0: Nee. Goed, ja, er staat nog heel veel meer in. Dank je wel. Deze les dus over vergeven staat allemaal in je nieuwe boek. Alain Verheij, De prijs van vergeving, over de schoonheid van vergeving. En de netelige weg, ook zo'n mooi woord. Wat ik ook nog onthouden heb is, genade is gratis, maar niet goedkoop.
1: Zo is dat.
0: Zometeen de taalstaat met Bert Natter en Ronald Gephardt. Tot volgende week.
2: Weekend.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: NOS.
6: Maandag is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
5: NOS. Nationale herdenking 2026.
6: Maandag vanaf 6:30.
7: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: AI.
3: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: NPO Radio 1.
9: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. Dan is weer nog zon en wolken, in het noorden nog een bui en later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen tot 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie met file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles. 10 minuutjes vertraging vanaf Zevenaar. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur mede doordat de linkerrijstrook dicht is. Er wordt aan de weg gewerkt op de A2 dit weekend. Vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg tot maandagochtend dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Daardoor file op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. 9 kilometer en 10 minuten oponthoud. Grenscontrole A76 vanuit Geleen naar Aken, bij de grens een kwartiertje vertraging. En veel mensen doen een dagje Keukenhof. Daardoor viel op de N208 vanuit Haarlem naar Sassenheim 2 kilometer met een kwartier op onthoud.
11: Ster. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
12: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Prins Bernhard wordt jarenlang op handen gedragen als oorlogsheld en ambassadeur voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar in 1976 blijkt dat hij door vliegtuigbouwer Lockheed is omgekocht. In de andere tijden serie Koninklijke Kwesties, Prins Bernhard en Lockheed. Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen, luisteraars. Welkom. Heel veel mensen in Nederland lezen in groepsverband. Volgens schattingen zouden er ongeveer 5.000 tot 10.000 boekenclubs zijn. Een aantal dat mij nog aan de lage kant lijkt wel nu. Het is voor mij een heugelijke dag. Want wij gaan met de Taalstaat ook een boekenclub beginnen. Boek Nu heet onze club. En daarmee gaan we deze maand van start. De opzet van Boek Nu is als volgt. Iedere zaterdag van de maand maken wij bekend welk actueel boek we met elkaar gaan lezen. Op de laatste zaterdag van de maand komen we dan hier in de studio bijeen met de schrijver van dat boek en een paar zogenoemde leesteraars. Dat zijn luisteraars die meelezen. Daar waren we heel blij mee met dat woord hier op de redactie. En die leesteraars die mogen dan met de schrijver van het gelezen boek in gesprek. En dan ga ik nu bekendmaken, want we beginnen vandaag. Welk net verschenen boek we deze maand met Boek Nu gaan lezen? Deze maand lezen we De Grote Schoonmaak van Rob van Essen. En wat een mooie schrijver om Boek Nu mee aan te vangen. Want dat boek is een meeslepende zoektocht naar een verklaring voor het onverklaarbare. Heeft u nou De Grote Schoonmaak al gelezen? Bent u erin bezig? Of zou u deze maand willen lezen? Meld ons dat dan met een mailtje naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Dus nog een keer taalstaat@kro-ncrv.nl. En vermeld erbij wat u van Rob zou willen weten als hij zaterdag 30 mei bij ons te gast is. Dus even recapituleren. We gaan een Taalstaat boekenclub beginnen. Boek Nu. Iedere eerste zaterdag van de maand maken we bekend wat het actuele boek zal zijn. En iedere laatste zaterdag van de maand bespreken we onze leesbevindingen met de schrijver zelf. Ik hoop van ganser harte dat u met ons meedoet. Welkom in de Taalstaat.

0: Hier.
1: 17 april verscheen dit nummer van zangeres Anne. Dat is de nom de plume van Anne van Driel. Een nummer over hoe sombere gevoelens zich soms ongemerkt nestelen in het dagelijks leven. En over hoe de kleine dingen die daar dan toch doorheen kunnen breken.
2: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
1: Marcel Dokter over brandweerjargon. Bert Natter over zijn roman Aan het einde van de oorlog. Sanne van Heijst over de taalschat De Kinderen van het Achtste Woud van Els Pelgrom. Sascha Jans is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Ludmila Koolstra van Onze Taal zit achter het taalloket. Ad van Dijk uit Gouda over zijn vergeetwoord. Malou Holshuizen heeft een verhaal geschreven voor de uitgave 5x5 mei. René Appelbus met de TNA van Demi Vollering.
3: Vooropgesteld.
2: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
1: Het nieuws van deze week werd beheerst door natuurbranden door het hele land, waarvan meerdere op militaire oefenterreinen. En we horen dan meteen de taal van de brandweer. Het gaat over brandhaarden, oplaaien van vuur, dingen die onder controle zijn, brandmeester, heel veel afkortingen zoals grip en prio en tas. En dat dit vast niet de laatste branden van het jaar zijn, proberen we een beetje grip te krijgen op die brandweertaal. En dat doe ik met Marcel Dokter. Hij is al 30 jaar brandweerman en voorzitter van de vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. Marcel, welkom. Klopt het dat die taal van de brandweer voor buitenstaanders een beetje moeilijk te volgen is?
4: Ja, dat is zeker zo. Het zit vol afkortingen en vakjargon.
1: Ja, dit is een heftige tijd voor jullie nu.
4: Voor de mensen die in het bosrijke gebied aan de slag moeten, zeker. Ja. Lange dagen en heel warm weer.
1: Heel warm weer. Kijk, laten we proberen dat jargon een beetje door te nemen vanaf het begin van een brand. Want toen deze week de brand in het harde uitbrak, toen ging het meteen over grip. Wat is grip?
4: Ja, dat is een gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure. Ja. En omdat dat een hele mond vol is, hebben ze dat tot een afkorting gemaakt. En die heet grip en die gaat van 1 tot 5.
1: En wat wil dat zeggen, 1 tot 5?
4: Nou, grip 1 wordt gebruikt als er op het incident coördinatie nodig is tussen verschillende groepen die daar aan het werk zijn. Dus politie, brandweer, ambulance, Rijkswaterstaat. En die hebben dan allemaal een OVD, een officier van dienst.
1: Ja.
4: En die komen dan samen in een COPI, dat is een commando plaats incident. En die overleggen daar hoe ze met elkaar het incident het beste op kunnen lossen. Dan heb je dus alleen een brongebied waar wordt gewerkt. Zo heet
1: brongebied?
4: Een brongebied, ja, dus waar de brand zelf is. Van de week in het harde heb je gezien dat half Nederland onder de grijze rook zat. Dan heb je dus niet alleen het bron waar de brand moet worden geblust, maar ook het effectgebied. En dan wordt het grip 2. En zo wordt het steeds verder opgeschaald tot een nationale ramp. Bijvoorbeeld een watersnoodramp. Dan zou het grip 5 zijn.
1: Oké, okay. En hebben wij dat recent nog meegemaakt, grip 5?
4: Nee, niet recent. Maar dan worden er wel allerlei nieuwe overlegstructuren in Den Haag of in een provincie of op een gemeentehuis ook ingericht. En dat hoort bij zo'n bepaalde procedure.
1: Ja. En wat is een prio-melding?
4: De brandweer rukt uit met verschillende prioriteiten. Ja. Als je de toeters en de bellen voorbij hoort gaan, dan is dat prio 1. Dus dan is het belangrijk dat we zo snel mogelijk komen. Prio 2 is, je moet er wel heen, maar dat hoeft niet met spoed. Dus je houdt je gewoon keurig aan de verkeersregels. Dus dan gaan de blauwe lampen en de sirene niet aan. En prio 3, dat is dienstverlening. Dan hoef je er, nou ja, dan kun je je afvragen of de brandweer daar wel naartoe moet. Maar dan maakt het ook niet uit hoe lang het duurt voor we er zijn.
1: Oké, okay. Nou hoorden wij ook op de radio kleine brand of zeer grote brand. Wat zijn die kwalificaties?
4: Bij een kleine brand komt er 1 rode auto voor de deur. Bij middelbrand komen er 2 auto's voor de deur. Bij grote brand 3. En dan hoort daar ook wat aanvullende mensen bij die dat coördineren. En bij zeer grote brand zijn het er meer dan 3. En dat kan afhankelijk zijn van hoe groot het incident is. Kunnen dat misschien wel 30, 40 auto's zijn.
1: Ja, jij zegt auto's. Maar ik begreep dat jullie het dan hebben over een tas.
4: Ja, dat klopt.
1: En wat is een tas?
4: Ja, dat is ook weer een afkorting. Dat staat voor tank autospuit. Dus dat zijn brandweerauto's om branden mee te blussen. Dat is eigenlijk het standaard voertuig van de brandweer in Nederland.
1: Oké. Nou las ik ook dat de branden van de week werden geblust met een Bambi-bucket.
4: Ja.
1: Wat
4: ja.
1: is een Bambi-bucket?
4: Ja, een Bambi-bucket is eigenlijk een hele grote zak water die onder een helikopter hangt.
1: Oké. Okay.
4: En ik heb zelf ook even opgezocht, waar komt dat woord Bambi nou vandaan? Nou, de producent van het product, die heeft hem naar de Disney-figuur genoemd. Dus het is echt naar het Disney-beestje, zeg maar.
1: Oké, okay, want er gaat ook een soort urban legend verhaal dat er dan vissen worden meegenomen die dan over het vuur heen worden gesproeid.
4: Nou ja, ze vullen die buckets door onder de helikopter naar beneden te gaan en hem in het water te laten zakken. En dat is dan een rivier of een meer. Dus het kan maar zo zijn dat er in die 7600 liter... dat daar een vis in zit. Dat zou kunnen, ja.
1: Goed. Nou heeft die brandweer keihard gewerkt op die brand. Dan is de brand onder controle. En is het nou hetzelfde als brandmeester?
4: Nou, brandmeester betekent inderdaad dat de brandweer de brand onder controle heeft. Dan is die zeker niet uit, maar dan zijn ze ervan overtuigd... dat de brand zich niet verder uit kan breiden. En dat met de spullen die de brandweer daar heeft staan... de brand kan worden geblust. Dan ben je brandmeester.
1: Oké. En dan heb ik nog twee begrippen. Ik zag een grondbrand en een vliegvuur.
4: Ja, vliegvuur, dat zijn die vonkjes die je bij een hele felle brand door de lucht ziet vliegen. Ja? Het probleem daarvan is dat in een droge tijd dat zorgt voor extra brandhaarden verderop.
1: Okay.
4: Dus dat er niet een soort logisch vervolg is, hè, dat de brand zich over de grond uitbreidt, maar op andere plekken kan ontstaan. En zo'n hotspot, dat is inderdaad dat er op de grond nog hele warme plekken zijn, die op het moment dat het weer gaat waaien, dat de wind oppikt, gewoon weer gaan branden.
1: Oh ja. Dan is de brand uiteindelijk brandmeester. Dan kunnen we naar huis, maar er moet wel nog worden nageblust. Ja. Wat is dat dan?
4: Ja, dat is het uitmaken van dat wat nog brandt zonder dat het uitbreidt. Maar als je weg zou gaan, dan zou het weer oplaaien en dus gaan branden. Dat noemt men nablussen. Is eigenlijk ook de gevaarlijkste periode voor de brandweermensen.
1: Want?
4: Omdat je dan wat nonchalanter wordt en denkt van nou, het is allemaal geregeld. En dan gebeuren, als je niet uitkijkt, de meeste ongelukken.
1: Nou, Marcel Dokter, ontzettend bedankt dat jij ons wilde bijpraten over brandweertaal. We zullen er deze zomer denk ik nog vaker voorbij horen komen.
4: Heel graag gedaan.
1: Dankjewel.
2: De taal in de zaterdagkranten.
1: Ook op de eerste zaterdag van de maand mei liggen de weekendkranten in de dikke stapels op de redactie van De Taalstaat. En dit keer is het Sander van Berkel die in die woordmassa op zoek is gegaan naar opmerkelijke taal. En we zijn benieuwd, Sander, wat je allemaal bent tegengekomen. Brandweertaal ook?
0: Ja, zeker, want die bosbranden die hebben ook de taal in de kranten verrijkt. Dat merkte je bijvoorbeeld in de Volkskrant. Want zo kopte de krant dat het vuurbewustzijn nog in de kinderschoenen staat.
1: Vuurbewustzijn,
0: juist,
1: mooi.
0: Daar moeten we meer aan werken. En Katelijne Stoof die wordt als expert geïnterviewd. Zij pleit voor een natuurbrandonderwijs op de basisscholen. En ook dat we gaan leren leven met vuur, oftewel dat we in een vuurcultuur gaan leven.
1: En ze heet zelf Stoof.
0: En ze heet Stoof. Ook dat is mooi, hè? Maandag verschijnt de 25.000ste editie van Trouw. En de krant die blikt vandaag terug op een andere jubileumeditie, nummer 20.000 uit 2010. Daar krijg je vooral déjà vu gevoelens bij. Er wordt weer een burgemeester beveiligd na bedreigingen. En de sportpagina die kopt Ajax weer geen kampioen. En kort daarvoor stapte de krant als eerste over naar het tabloidformaat. Alleen dat mochten ze niet zo noemen, omdat dat een beetje riekte naar schandaalpers. En in het geval van Trouw werd het daarom maar een krant in compact formaat genoemd. Het Algemeen Dagblad die spreekt cabaretier Peter Pannekoek over zijn liefde voor het voetbal. En over Marco van Basten, die zijn leven een stuk moeilijker heeft gemaakt door het scheldwoord pannenkoek weer nieuw leven in te blazen. Het gesprek eindigt met een uitspraak van de Spaanse oud-bondcoach Vincent Del Bosque. Die ging over de middenvelder Busquets. Hij zei, als je kijkt naar het spel, dan zie je hem niet. Maar kijk je naar hem en je ziet het spel. Nou, dan heb je me hoor, dan kun je me opvegen. Al dus die liefhebber Peter Pannekoek. En het Financiële Dagblad, die spreekt Jan-Jaap van der Wal. Hij woont en werkt in België. En hij is ook vaak de tafelgast bij talkshows. Maar in Vlaanderen noemen ze dat een tafelspringer. En ik kom er eigenlijk maar niet uit waar dat woord vandaan komt. Nee. Dat tart in ieder geval wel de verbeelding, vind ik. En de Telegraaf tot slot. Een gesprek met de radiolegende Ferry de Groot. Het gaat onder meer over de meest succesvolle WK-single ooit. Als Dick me hulp nodig heb. Dat liedje dat schreef hij als reactie op die vreselijke teksten van andere WK-liedjes. Die meestal iets hadden van, er is niks meer aan te doen, we worden wereldkampioen. Er was alleen nooit nagedacht over een B-kant van die single. En uit nood hebben ze toen maar de Spaanse versie van dat lied gemaakt. Maar omdat niemand Spaans sprak en Google Translate ook nog niet bestond, hebben ze toen maar gewoon de Spaanse gebruiksaanwijzing van een wasmachine gebruikt. Vandaar ook dat het woord aqua een stuk of 46 keer in het lied voorkomt. Dat is Ferry de Groot.
1: Goed, Sander van Berkel, dankjewel.
2: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
1: Schrijver Bert Natter, geboren en getogen in Baren, begon zijn carrière als redacteur, uitgever en hoofdredacteur van het blad Rails, tot hij in 2008 debuteerde met de roman Begeerte heeft ons aangeraakt. Het boek was commercieel een succes, maar toch bleef Natter een zogenoemde writer's writer, een schrijver die vooral geliefd is bij andere schrijvers. Hij werkte gestaag door aan een gedegen oeuvre met onder andere het persoonlijke boek Leven met Liedewij over zijn dochter met een beperking. Natters grote doorbraak kwam vorig jaar met de alom geprezen roman Aan het einde van de oorlog. Over de laatste dag van een vrouwenconcentratiekamp. Het boek was een instant succes. Buitenlandse uitgevers verdrongen zich om het boek te mogen aanschaffen. Natter won vorige week nog de Belgische Confituur Boekhandelsprijs. En hij is genomineerd voor de Librisprijs. Waarvan de winnaar volgende week bekend wordt gemaakt. En hij is hier, Bert. Welkom.
3: Dankjewel, Ronald.
1: Ja, voor de luisteraars moet ik er even bij zeggen dat wij elkaar erg goed kennen. He, dan begrijpen mensen een beetje waarom ik jou zo ontzettend kritisch aanpak. Jij bent onze hoofdgast. Dus we beginnen met de hoofdvraag. Voor je liggen 3 kussens. Je mag er zo eentje meenemen. Om jouw vermoeide hoofd vanavond of vanmiddag op te gaan leggen. En dan kan je kiezen uit Renate Dorrestein, Wim de Bie of Maarten van Roosendaal. Wie neem je mee?
3: Wim de Bie.
1: Wim de Bie. Waarom, Bert?
3: Nou, Wim de Bie, ja. De uitzendingen van Coat & Bie waren bij ons op school, waar jij ook zat natuurlijk, ja. Op maandag altijd het eerste onderwerp van gesprek. Iedereen had het erover. En ik vond van Coat eigenlijk altijd de grappigste. Maar wat ik van de Bie heel mooi vind, is dat hij en geestig was, maar al zijn, of veel van die personages, of typetjes, die hadden iets tragisch. En dat kon hij heel goed spelen, waardoor je ook... gevoelens van... dat je je wil ontfermen over zo'n leraar Duits.
1: Okay.
3: Ja.
1: En heeft dan die humor gecombineerd met die tragiek... heeft dat jouw werk nog bereikt ook?
3: Nou, op een bepaalde manier wel. Want bij de Bie is het vooral de humor.
1: Ja.
3: Maar met tragiek. En bij mij is het denk ik meer tragiek met humor. Dus in die zin zijn er wel parallellen. Ja. Dus ik leg mijn hoofdje neer op Wim de Bie.
1: Heel goed, heel goed. Hey, je hebt een veelzijdig oeuvre geschreven. Je lijkt nog steeds een ander soort boek te maken. Hoe kwam je nou op het idee om een 600 dikke roman te schrijven over het einde van een concentratiekamp, of van een vrouwenconcentratiekamp?
3: Ja, dat is vreemd, hè? Dat is, nou ja, ten eerste beginnen mijn meeste ideeën altijd als een novelle.
1: Ja.
3: Dus dat het dan 600 bladzijden wordt, heb ik ook niet helemaal in de hand. Maar ik las een verhaal in een non-fictieboek over een officier die zijn kinderen in een concentratiekamp liet rondlopen met een kettingje voor als ze kwijt zouden raken, dat andere naties zouden weten, oh, maar dit is de zoon van de officier. Toen dacht ik, dat is een soort talisman, iets wat je beschermt eigenlijk. Maar het kan tegen het einde van de oorlog natuurlijk ook een soort mikpunt of een doelwit worden voor mensen die denken, hé, dat is de zoon van een SS'er.
1: Ja.
3: Toen dacht ik, hier zit een roman in. Ook al had ik niet echt heel veel behoefte aan het schrijven over hoe het eraan toe gaat in een concentratiekamp.
1: Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Jij laat je werk meestal meelezen met anderen. Maar dit geval niet. Vanwege de bijzondere vorm die je koos. Vertel eens wat over die vorm.
3: Ja, we volgen 31 personages. Dus die bijvoorbeeld die officier en zijn kinderen. En een chauffeur. Maar ook slachtoffers uit het kamp. Dus je krijgt wel het verhaal van daders en slachtoffers. En omstanders. En dat krijg je afwisselend te zien. Dus op elke bladzijde kan het maar zo zijn dat er 3 of 4 witregels staan. En dan spring je van het ene personage naar het andere. Dat wordt allemaal aangekondigd in een soort regeltje. Waar staat dan Karl, zo heet die officier, in zijn kantoor.
1: Ja, kan hier even bij Annemarie in de keuken van huis Zelingdorf.
3: Ja, en zo. En ik dacht, kijk, voor mij werkte dat. Het is natuurlijk iets dat ik ontdekte en gaandeweg ging uitwerken.
1: Ja.
3: Ook omdat je 24 uur volgt en je zit er dus geen sprongen in de tijd in. Maar wel sprongen van personage naar personage. Die soms met hetzelfde bezig zijn, maar soms ook. Niet met hetzelfde.
1: Ja, lees eens een klein stukje voor.
3: Ja. Dus vrij uit het begin. Er is een vrouw die verlaat het kamp met een trein. Maar die weet niet waar ze heen gaat. En we kijken dus.
1: Is zij gevangene?
3: Zij is gevangen.
1: Ja.
3: Lucienne in de trein. Haar adem maakt een condensplek op het venster waar ze met haar wang tegenaan leunt. Lucienne onderdrukt de neiging het vocht van het glas te likken. Een beker melk, een bad, schone kleren, een opgemaakt bed en iets anders dan zanderige soep, rottende knollen en brood hard als steen. Daar verlangt ze naar. Als die trein maar eens wat sneller ging rijden dan stapvoets. Vlak bij een gebouwtje aan de oever van het meer gooien 2 jongens hun hengels uit. Een onbezorgd beeld van lang geleden. Een ansichtkaart die je vanaf je vakantieadres naar huis stuurt. We hebben het goed hier.
1: Ja, nou, dit is dan één zo'n mozaïeksteentje. En Lucien komt later in heel veel van die taalvlekjes, noem ik het maar even, komt hij terug. En er zijn 31 personages. En alles grijpt met elkaar. Van die twee jongetjes die je hier ziet vanuit de trein, dat zijn ook personages uit jouw boek.
3: Ja, dat zijn Ernst en Reinhard, de zoons van de officier. Mm-hmm. Die daar, terwijl de gruwelijke dingen gebeuren aan de andere kant van de muur van het kamp, nou, even gaan staan vissen. En heel veel personages, bijna van al die 31, zeg maar 30 personages, die zien dat die jongens daar staan te vissen en ruzie krijgen en dat er dan eentje verdwijnt.
1: Ja, en vervolgens word je dan bij die verdwijning een wereld ingenomen die eigenlijk heel ver van onszelf staat. Toen je het boek liet lezen, toen zei ik, nou ja, zo'n boek, ja, dat, ik heb nog nooit zoiets gelezen. Want je bent gewoon betrokken bij een concentratiekamp. Niet alleen bij de bad guys, maar ook bij de gevangenen, bij het leed wat er is. Je wordt meegenomen de barakken in, je komt zelfs de gaskamers in. Dat moet toch. Hoe was dat om te schrijven voor jou?
3: Ja, het is. We zijn in de taalstaat, dus het is ook voor mij in eerste instantie een kunstwerk van taal.
1: Ja.
3: Maar ja, dit onderwerp is natuurlijk toch zeer aangrijpend. En er zijn best stukken bij waar ik denk voor het eerst van mijn leven niet om de technische moeilijkheden, maar om gewoon het beschrijven van geweld van mens tot mens. Is, ja, dat is lastig. Daar heb ik me echt wel eens tegen verzet. Ook omdat
1: voelde je schuldig misschien ook een beetje?
3: Nou, schuldig? Nee, dat niet. Maar ik vond eigenlijk.
1: Het komt wel uit jouw bolletje.
3: Ja, ja, zeker. Al die ellende, die heb ik allemaal verzonnen, ja. Zou ik maar zeggen. Maar ja, op grond van documentatie natuurlijk. Maar ja, het kost me soms wel moeite. Maar ik dacht ook, ja, als ik nu wegkijk, dan vertel ik een deel van de werkelijkheid van zo'n kamp niet. Dus ik moet het doen.
1: Maar ja, het is als lezer een. Aan de ene kant gruwelijke ervaring, maar je kan het ook niet wegleggen. De taal die je gebruikt, want je zei terecht, dit is de taalstaat.
3: Ja.
1: Die taal, ja, die ondersteunt die gruwelijkheden enorm. Hoe ben je aan die taal gekomen? Wat,
3: Ja, dat is een. Nou ja, daar kijk ik naar mijn kussentje met Wim de Bie, die natuurlijk mensen nadoet. Hè. Ik noemde net die leraar Duits. Dan is hij een soort leraar Duits. Het is een parodie, een imitatie. Maar zo werken grotere personages in een roman eigenlijk ook. Je probeert je te vereenzelvigen met bepaalde personages. En dat kun je doen via hun taalgebruik, waardoor het een niet-komische parodie is.
1: Ja, er wordt Duits gesproken, Jiddisch gesproken, Nederlands, Deens, Frans, Engels, noem maar op. Dat was ontzettend moeilijk, lijkt mij, om daar toch een Nederlands verhaal van te maken. Nederlandstalig verhaal van te maken.
3: Ja, daar werd ik wel bij geholpen door iets wat een vriend van mij had gezegd. En zijn redacteur zei namelijk van over een boek waar veel Duits in voorkwam. Ja, het is toch een Nederlands boek? En toen dacht ik, ja, ik had heel veel van die bevelen die SS'ers roepen in het Duits opgeschreven. Klinkt natuurlijk ook wel lekker.
1: Ja.
3: Laten we wel wezen. Maar toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk niet goed. Het is een Nederlandse roman. Zoveel mogelijk Nederlands, behalve die toch voor ons een beetje sinistere klank van Obersturmführer.
1: Dat heb je bewaard.
3: Dat heb ik wel bewaard, ja. Want als daar staat sergeant of zo, dan denk je, nou ja, oké, sergeant. Ja.
1: Lees nog eens een stukje van.
3: Ja. Hier gaan we in het hoofd van een van de daders, een vrouwelijke dader.
1: Eva.
3: Eva bij de vrachtwagens. Eva is terug bij de gaskamer, waar de vrachtwagens inmiddels klaarstaan om te worden uitgeladen. In feite blazen al die termieten hun laatste adem uit als ze door de hoofdpoort het kamp binnengaan. Hoe taai, hoe hardnekkig ze ook zijn, hoe lang ze het hier ook uithouden, het nieuwste kamp zal hun laatste halte zijn. Het ritje met de vrachtwagen hun laatste reis en ze zullen door de schoorsteen verdwijnen. Ze heeft in straftempo gewandeld, woest en verdrietig over wat er is gebeurd, maar ze kan het zichzelf niet veroorloven emotioneel te zijn. Ze is nodig. Haar gevoelens zijn van geen belang. Ze doet dit werk niet voor zichzelf, maar voor de mensen in het Rijk.
1: Nou, dus hier heb je ingeleefd in deze Eva, die dan heeft over termieten, waarmee ze gevangenen bedoelt. Die enorme depersonificatie van die mensen, dat is gruwelijk.
3: Ja, dat is gruwelijk. En hier zie je misschien heel goed dat wij taal natuurlijk gebruiken als een manier om de wereld te beschrijven. Maar je kunt taal ook gebruiken om de wereld te vormen. Door bijvoorbeeld over Joden of politieke tegenstanders als ongedierte, volksvijanden te spreken. En in het moderne taalgebruik gelukszoekers. En dan, ja. Dat zijn allemaal kwalificaties waarmee je mensen in een bepaalde testosteronbommen Waarmee je mensen dus niet beschrijft, maar probeert een vorm te geven.
1: Ja. Je hebt een historisch roman geschreven over een onderwerp waar ongelooflijk veel over geschreven is, waar je ook veel over gelezen hebt. Je boek werd alom positief besproken, al was er wel ook af en toe eens een criticus die zei, waarom moet het eigenlijk nog, een boek over deze periode?
3: Ja, dat was dan specifiek, werd er ook gezegd, er is al zoveel non-fictie over dit onderwerp, waarom zou je daar nog fictie aan toevoegen? Nou, dan zeg ik, toch met Aristoteles, omdat de dichtkunst is in staat om een diepere waarheid aan het licht te brengen dan de feiten alleen. En Aristoteles noemt de dichtkunst ook een filosofische en serieuzere vorm dan geschiedschrijving. Okay. Dat kan ik vandaag zeggen, morgen bij OVT kan ik dat natuurlijk niet zeggen, maar hier in de taalstaat zeg ik dat wel. En dat is wel gelijk. Daar heeft hij volgens mij gelijk in. Dat is de basis eigenlijk van wat literatuur zou kunnen doen, is je laten meevoeren in het verhaal op een andere manier dan wanneer je de krant leest.
1: Ja, nou ja, bij mij als lezer gebeurde dat echt. Want ik ben mee die gaskamers ingegaan. En dat was een ervaring die ik graag had willen missen, om het maar even zo te zeggen. Aan de andere kant kon ik het boek ook niet wegleggen. En er zijn meerdere mensen die het boek niet konden wegleggen. Want toen je boek verscheen, ja, het was natuurlijk een heftig boek. Maar het was meteen een boekenbeurs in Londen. En daar stonden uitgevers van over de hele wereld te dringen om de rechten te mogen kopen. Er was een Amerikaanse uitgever die een bedrag met meer dan 6 cijfers bood.
3: Vooral allemaal nullen, hè?
1: Goed.
3: Toch. Maar dat verraste mij ook zeer. Want ik dacht, zo'n dik boek van een writer's writer in Nederland, wie gaat daar 200.000 woorden laten vertalen in het Engels, Duits of Noors of Deens? Maar dat is dus wel gebeurd. En dat heeft mede te maken met die bijzondere vorm, denk ik. Het onderwerp is natuurlijk blijft ons boeien. Niet alleen in mijn boek, maar in een heleboel boeken die nu ook in deze tijd rond 4, 5 mei weer verschijnen.
1: Ja, en hoop je dan dat je boek ook iets maatschappelijks teweeg brengt? Is dat een van de doelen die je als schrijver hebt?
3: Nee, dat heb ik niet. Ik begrijp wel dat als je het leest, dat je dan associaties hebt met onze eigen tijd. Dat had ik ook net toen ik dat stukje las van, ik doe dit voor de mensen in het Rijk. Dat horen we natuurlijk in de politiek nu heel vaak. De mensen in het land, weet u, de mensen die thuis, die begrijpen dit allemaal niet. En dit Haagse gedoe. Die echo's die klinken ook in mijn hoofd. Maar die klonken niet toen ik het schreef. Toen ik het schreef wilde ik echt dit boek maken.
1: Ja. Je gaat binnenkort naar Amerika toe, als de Amerikaanse vertaling verschijnt. En er komt een Duitse vertaling dit jaar nog.
3: Ja. Ja, dat vind ik wel heel spannend. Want niet dat in Nederland critici er geen kijk op hebben. Want Bo van Houwelingen in de Volkskrant schreef een hele goede recensie. Inhoudelijk en positief. Mm-hmm. Maar in Duitsland zijn er natuurlijk critici die echt weten waar ik het over heb. Ja. En wanneer ik een loopje neem met de geschiedenis, wat je volgens mij als schrijver van een historische roman ook verplicht bent om, ja, je documentatie, je research los te laten om het verhaal vleugels te geven. Maar dat kan ook tegen de borst stuiten, zeker in Duitsland.
1: Volgende week maak je kans op de Libris Literatuurprijs. Dat zou natuurlijk een enorme opsteker voor het boek zijn. Waar ben jij overmorgen om 8:00?
3: Waarschijnlijk op het, dat is 4 mei, neem ik
1: juist,
3: aan.
1: Ja.
3: Ja. Vorig jaar zaten wij samen in een trein die stil stond.
1: Klopt.
3: Maar dit jaar op het stationsplein in Baren, waar ik woon, waar altijd 4 mei de herdenking plaatsvindt.
1: En waar ga je aan denken dan?
3: Oeh, ja, dat heb ik niet zo'n heel. Vroeger dacht ik altijd, nou moet ik aan iets heel erg denken. Maar nu kan ik mijn hoofd gewoon eigenlijk in het algemeen houden bij de ellende van die oorlog, die ik op een bepaalde manier als schrijver van nabij heb beschreven. Ja. Ja.
1: Bert Natter, schrijver van het boek Aan de Einde van de Oorlog. Dank je wel.
3: Dank je wel.
5: Uit naam van onze lieve Heer verrijkt de rijkdom zich steeds meer. Leg je daar niet bij neer.

0: In 2017 zong Stef Bos bij de Wereldwijd Door een tekst van Willem Wilmink: Zing zolang je adem hebt.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De kinderen van het achterwoud van Els Pelgrom.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Els Pelgrom schreef De kinderen van het achterwoud in 1977... een boek dat sindsdien is uitgegroeid tot een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur. Het verhaal speelt zich af tijdens de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog op een Veluwse boerderij waar schaarste, angst en medemenselijkheid voortdurend naast elkaar bestaan. Pelgrom putte daarbij uit haar eigen oorlogservaringen. Het boek betekende haar grote doorbraak en leverde haar meteen een gouden griffel op. Onlangs verscheen Else, ik hou het eventjes in de lucht, het eigenwijze leven van een kinderboekenschrijfster van biograaf Sanne van Heist. En zij is de gast om met ons te praten over De kinderen van het achterwoud. Sanne, welkom. Jouw biografie is de publieksversie van een promotieonderzoek later dit jaar. Wat heb je gestudeerd?
3: Bedrijfskunde.
0: Bedrijfskunde?
3: Ja.
0: Hoe zit dat?
3: Ja, dat toen ik 18 was, ik nog niet zo'n goed beeld had van wat ik met mijn leven wilde.
0: Aha.
3: En dat later wel gekomen is.
0: En dan kan je dus promoveren in de letteren als je bedrijfskunde hebt gestudeerd.
3: Ja, dat kan blijkbaar.
0: Nou, wat goed. Wat had jou ertoe bewogen om een biografie over Els Pelgrom te schrijven?
3: Ja, ik heb als kind haar boeken gelezen.
0: Ja.
3: En die hebben toen diepe indruk op mij gemaakt. Ja, vervolgens ga je verder met je leven, verdwijnt dat naar de achtergrond. En in 2019 kwam ik haar eigenlijk weer tegen toen ik een interviewbundel las met interviews met kinderboekenschrijvers uit mijn jeugd, dus die jaren 80 en 90 van de vorige eeuw.
0: Ja, dat is iets met de moeite. Hoe heet het?
3: Ja, wat een moeite. Heet
0: wat een moeite.
3: Ja, ja, mooi woord, hè? Ja, het schijnt, ik geloof dat het van Paul Biegel is.
0: Oké. Okay.
3: En
0: dat interview met haar, dat sprak jou aan?
3: Ja, dat sprong er voor mij absoluut uit.
0: Waarom?
3: Ja, dat is een hele interessante vraag. En die wordt mij natuurlijk ook veel gesteld.
0: Ja.
3: Ik denk voor mezelf dat je als biograaf eigenlijk altijd een hoofdpersoon uitkiest, omdat je daarin eigenlijk antwoorden bij die persoon eigenlijk antwoorden zoekt op vragen die in je eigen leven hebt. En voor mij was dat heel sterk dat ik moeder was, mm-hmm, en schrijfster wilde zijn. En dat die twee rollen voor mij elkaar haast wel leken uit te sluiten. Dus, mm-hmm, ik dacht, hoe doe je dat? Hoe ben je en moeder, en een goede moeder en een goede schrijfster? En ik dacht in het leven van Els Pelgrom, die onder veel zwaardere omstandigheden dan ik zowel een goede moeder als een hele goede schrijfster was, dacht ik daar antwoorden te kunnen vinden.
0: En dan heel kort, wat waren haar omstandigheden dan dat het zo zwaar voor haar was?
3: Zij is heel liefdeloos, koud, met een liefdeloze, koude moeder opgegroeid. Zij heeft grote delen van haar leven in heel armoedige omstandigheden geleefd. Zij had een man die heel veel ruimte voor zichzelf, voor zijn kunstenaarschap, opeiste. Er bleef heel weinig ruimte voor haar over. Dus dat zijn als schrijver, denk ik, niet de makkelijkste omstandigheden.
0: Nee, zeker niet. En zij besloot rond haar 40ste genoeg te mee. Ze had een kamer, richtte ze in als werkkamer. Ja. En daar ging ze iedere dag een paar uur schrijven aan haar debuut, De kinderen van het achterwoud. En waarom sloeg nou dat boek zo enorm aan?
3: Omdat tot dan toe kinderboeken over de Tweede Wereldoorlog vooral een soort geschiedenislessen waren.
0: Ja.
3: Dus er werd informatie gegeven. Het was heel moralistisch. Er was goed en er was fout. Je moest aan de goede kant staan. Het ging over avontuur, het ging over heroïek. En zij was eigenlijk de eerste die een boek schreef vanuit het gezichtspunt van een gewoon kind.
0: Mm-hmm.
3: Die de dingen gewoon overkwamen. Zij was 6 toen de bezetting begon. En voor haar was dat gewoon haar realiteit. En zij heeft dat ook heel goed in dat boek weten te behouden. Dus die onbevangen blik van een kind.
0: Zou je zo'n fragment willen voorlezen over die onbevangen blik?
3: Ja. Midden op de weg liep een lange rij mensen. Ze hadden koffers in hun hand. Duitse soldaten met helmen op en de geweren in de aanslag stonden ernaast. Ze zeiden niets en ze deden niets. De trams stonden ook stil. En de mensen in de trams keken door de ramen naar buiten. De mannen en de vrouwen met de koffers liepen zwijgend verder naar het station toe. Ze hadden allemaal een gele ster op hun jas. Daaraan kon je zien dat ze Joden waren. Noortje wist dat veel Joodse mensen opgepakt werden en in treinen gestopt en weggebracht. Waarheen wist ze niet. Gedeporteerd heette dat. Het was een lange rij die daar liep en opeens schrok ze heel erg. Er was een man bij die ze kende. De man werkte in een meubelwerkplaats bij hen in de buurt. Hij had daar een paar keer lachend goeiedag gezegd. En ze had ook een keer met hem gepraat. Hij had haar toen een paar stukjes hout gegeven. En thuis had ze van het hout een trekpop gemaakt.
0: Ja, je wordt echt meegenomen. Wat kan je zeggen over het taalgebruik van Els Bochum? Je hebt al haar boeken gelezen, je hebt al haar brieven gelezen. Je hebt nog allemaal randwerk eromheen gevonden. Wat kan je zeggen over haar taalgebruik?
3: Ja, wat zij heel knap doet, is zij kiest haar woorden ontzettend zorgvuldig. Er staat eigenlijk geen woord te veel. En wat zij daarmee doet, is zij roept suggestie op. Dus je hebt boeken en daar staat iets en dan staat er wat er staat. Meer niet. En bij haar, zij roept eigenlijk van alles op tussen de regels door.
0: Ja, want ze werd geprezen toen het boek verscheen om haar natuurbeschrijvingen.
3: Ja.
0: Die ook heel bijzonder zijn. Maar zelf twijfelde ze daar een beetje over, toch?
3: Ja, ze zei ook in een interview een keer van... Nou, ik vond zelf als kind die natuurbeschrijving eigenlijk altijd maar een beetje saai. Weer zo'n kappelend beekje. Dus ze had echt getwijfeld of ze die erin moest doen. Maar het boek is voor haar ook een soort... eigenlijk een soort ontdekkingstocht van haar zintuigen. Ze had echt het idee dat op die boerderij waar ze verbleef... dat haar zintuigen eigenlijk... aan gingen staan.
0: Haar dialogen zijn heel, heel sober eigenlijk. Dus korte zinnetjes, weinig opsmuk.
3: Ja.
0: Waardoor je het ook makkelijk in meegaat. De recensenten merkte dat ook op, toch?
3: Ja, klopt. En niet iedereen was daar ook fan van. Er is ook wel kritiek op geweest.
0: Maar het was ontroerend zonder sentimenteel te zijn.
3: Ja, inderdaad. Ja, en dat is... ik weet niet of je dat zelf ook ervaren hebt toen je het las, maar...
0: Ja, zeker. Ja, kijk, ik heb het boek destijds gemist, denk ik, omdat ik in een leeftijdsfase was dat ik er net tussen zat.
3: Ja.
0: Ik was al begonnen met literatuur. Maar aan de andere kant, het is een kinderboek of een jeugdboek, maar ik neem, dit kan een volwassene ook gewoon lezen, toch?
3: Absoluut.
0: En haar latere werk nog veel meer, begreep ik.
3: Ja sowieso. De Eikelvreters, dat is een. De Kinderen van het Achterwoud is een autobiografisch boek. Maar de Eikelvreters is eigenlijk een biografisch boek. Daarin heeft zij de jeugd beschreven van haar tweede man. Hij was Spanjaard en is echt in extreme armoede opgegroeid. En dat vind ik een boek. Zij vond zelf ook dat het geen jeugdboek was. En als je dat leest, dat kun je als volwassene gewoon. Dat grijpt je gewoon enorm aan.
0: Daar kreeg ze ook een gouden griffel voor.
3: Ja.
0: Dus even terug naar de taal. Want hoe zou je nou haar taal in één typering kunnen samenvatten?
3: In één typering. Zorgvuldig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Je zou misschien ook kunnen zeggen dat ze een meester was van de suggestie.
3: Absoluut. Ja, wat ik net al zei. Ik weet niet, misschien mag ik daar ook een voorbeeld van geven. Van hoe zij dat inderdaad doet met die suggestie. Dat boerengezin waar zij dus bij verbleef, die had een zwaar gehandicapt dochtertje. Het meisje was een jaar of 9, kon niet praten, niet lopen, was niet zinnelijk. En die boerin, dus haar moeder, die zorgde dag en nacht voor dat meisje. Heel liefdevol. Dat was ook iets waar Els zelf ook haar ogen bij uitkeek, want die had een wat minder warme en liefdevolle moeder.
0: Ja.
3: En dat meisje kort na de bevrijding gaat dat meisje dood. En zij beschrijft dan, en dat zijn echt observaties, dus de hoofdpersoon Noortje, die gaat dan op condoliancebezoek. Zij ziet dat meisje opgebaard liggen. En dan zegt ze tegen de boerin van hoe mooi ze is. En dan dan komt er een traan langs de wang van die boerin. En de volgende scène is dat de begrafenis is en dat die boerenfamilies allemaal samenkomen. En die moeder die houdt zich groot, dus iedereen krijgt te eten en te drinken. En zij zorgt voor iedereen wat ze altijd doet. En dan gaat Noortje naar de keuken en dan zijn een paar vrouwen aan het helpen met afwassen. En die zeggen dan tegen elkaar van, het is ook maar beter zo. En zulke worden nooit oud. En dat is eigenlijk het enige wat ze beschrijft. Dus ze zegt niet wat ze daarvan vindt. Maar juist door die volgorde en die observaties weet je als lezer, die vrouw is haar kind verloren. Och. En die vrouwen in de keuken die begrijpen daar helemaal niets van.
0: Nou, dat is dus inderdaad een mooie suggestie hoe ze dat dan doet.
3: Ja.
0: Els Bochum leeft nog.
3: Ja, ze is 92 jaar oud.
0: Ja, ik las in jouw voorwoord dat ze in het begin niet echt stond te springen om een biografie.
3: Nee, dat klopt. Ik heb haar benaderd inderdaad. Ja. Dat ik graag haar biografie zou willen schrijven. Nou, in eerste instantie had ze zoiets van, ben ik nou wel zo interessant? En toen ik haar voor de eerste keer ontmoette, zei ze ook, ik heb gekeken of ik je tegen kon houden. Maar dat bleek niet te kunnen. Dus dan werk ik er maar mee. Ja. En dat heeft ze gedaan.
0: Hoe kijkt zij zelf terug op Kinderen van het Achterwoud?
3: Ja, zij vindt het haar leerboek.
0: Okay.
3: Ja, dat vind ik zelf dan ook wel verwonderlijk. Want dan denk je, het is zo'n schitterend boek. Ja. Hè? Als je zoiets geschreven hebt, dan, nou ja, hè, dan sta je toch te dansen, bij wijze van spreken. Maar zij zegt, en dat is ook in relatie tot haar taal, van er staan nog te veel woorden in. Ze is later haar taal nog zorgvuldiger, nog soberder gaan hanteren. Maar het is wel natuurlijk het boek dat haar doorbraak heeft betekend. Dus in die zin. En het gaat over de belangrijkste tijd van haar leven, zegt ze.
0: Ja. En wat vind jij? Wat vind jij van het boek? Als biograaf.
3: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk mijn persoonlijke herinnering. Dat ik het echt een schitterend boek vind. Het heeft een hele bijzondere sfeer. Inderdaad, zoals je zegt, je wordt helemaal meegenomen in dat meisje die op die boerderij, hè, waar allerlei dreiging van buitenaf is, toch die koestering vindt. Hè, die warmte van het samen zijn met het boerengezin, met die dieren. En ik ben er als kind ook helemaal in meegenomen. Dus voor mij persoonlijk is het echt een lievelingsboek.
0: Hartstikke mooi. Sanne van Heijst, biograaf van Els Pelgrom. Ik heb het hier in mijn hand. Else heet de biografie. En Els Pelgrom is de schrijfster van onze taalschat, De Kinderen van het Achterwoud. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Laat het licht aan is een persoonlijk verhalend nummer van Snelle over dementie en afscheid, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hoewel de inwoners van de Digitaalstaat bijna allemaal onder hun eigen naam op social media zitten, kun je natuurlijk ook jezelf een naam aanmeten. Maar waarom zou je dat nou doen als je Sascha Jansen heet? Want die voornaam betekent beschermer vrede. Goedemorgen, beschermer vrede Jansen. Jij bent advocaat en arbeidsrechtmediator in Utrecht, als ik het goed zeg.
1: Ja.
0: Jij deelde de betekenis van de voornaam Sascha deze week op Blue Sky. Ik kan me voorstellen dat je er niet ontevreden mee bent, dat je beschermer vrede.
1: Ja, vrede is mijn tweede naam, Irene.
0: Okay.
1: Dus ik vroeg ook naar hoe andere mensen heten. Er kwamen leuke reacties op.
0: Wat dan?
1: Vlammend zwaard.
0: Oh.
1: Ja, dat is wel mooi, hè? En heel veel ook God en licht en krijger. En heersers waren er ook veel. En ik heb even opgezocht, jij bent ook een heerser.
0: En wat is mijn naam?
1: Ronald, toch?
0: Verdomd. Nee, maar waar staat dat voor?
1: Heerser, goede heerser. Of heerser met raad.
0: Wat een goeie. Ik begreep dat jou... Oké, ik begreep dat we vergeten het pingeltje, want ik begreep dat jouw synoniem is afweerder der mannen.
1: Ja, beschermer des volks of afweerder der mannen betekent Sascha. Ja, het zegt wel wat, hè?

0: mannen betekent Sascha. Ja, ja, ja. Ja, het zegt wel wat, hè?
1: Toch? Goed, het was deze week de week van de natuurbranden. Veel ontstaan op militaire oefenterreinen. Op Blue Sky viel verbazing te lezen dat de minister van Defensie niet van zich liet horen. Jij schreef, Jezeugus twittert doorgaans sneller dan Lucky Luke schiet. Maar ja, dit valt onder haar verantwoording. Dus dan is ze even stil.
0: Ja. Ja, ja, eigenlijk zeggen het toch alles wel. Ze twittert veel en vaak ook over de gebieden, beleidsgebieden die niet onder haar ministerie en verantwoordelijkheid vallen. Hmm. En hier bleef het wel heel stil. Terwijl we zaten te tellen allemaal op de social. Er kwam iedere keer een nieuwe brand bij.
1: Denk je dat dat een bewuste strategie is, dat ze er niet over twitterde?
0: Ik kan niet in haar hoofd kijken, maar ik vind haar wel iets hebben. Kijken schuin naar Amerika, hoe Trump dat doet. Dus ja, ik herken er wel wat in.
1: Onze militairen zetten ons land in de fik. Hoe symbolisch voor bijna alles in dit land, schreef je erbij.
0: Ja, ja, ja. Ik vond het wel een mooie metafoor. Dat we ons eigen land in de fik steken. Dat onze militairen dat doen. Ja, gelet op heel veel dingen. Weet je, als we de nieuws afvolgen, de afgelopen jaren is er één onderwerp voornamelijk prominent aanwezig. Terwijl we toch ook enorme producent van mest zijn. En daardoor niet kunnen bouwen. En allerlei andere onderwerpen. Die worden ondergepoept.
1: Ja. Jij deelde een filmpje van turningpoint.nl.
2: Oké, we hebben meer politie nodig in Nederland. Wel te verstaan, de taalpolitie. Waar ik de achterliggende jaren eigenlijk tegenaan loop, zijn de spatiefouten. Zandkaliber, klas, lokaal. En ik weet ook niet zo goed eigenlijk waar die fout vandaan komt. Komt liggen aan autocorrectie, aan invloed van de Engelse taal op het Nederlands.
1: Waarom deelde je dit?
0: Ja, ik vind heel. Ik moest er heel hard om lachen, maar het zegt misschien wat over mij meer. Ja, dat het misschien ligt aan de invloed van de Engelse taal op het Nederlands. En dan heet je TurningPoint.nl.
1: En wat wil TurningPoint.nl?
0: Ja, dat is de aanleiding van wat er in Amerika ook gaande is. Met die Erica Kirk Turning Point. Ja, okay. Vooral conservatief volgens mij. Ja,
1: en ze noemen zich toch ook Defense Netherlands?
0: Defense Netherlands, ook heel Nederlands. Ja.
1: Ja. Ach ja. Op LinkedIn schreef je over juriste Raisa Blommestein, die bij Ongehoord Nederland sprak over de AZC-protesten in Loosdrecht.
3: Nee, het is fantastisch. Kijk, dit is wat we echt zouden moeten vieren in Nederland. Die volksopstand waarbij inderdaad ook veel jonge mensen steeds meer in actie komen tegen die omvolking van Nederland.
1: Ja, de omvolking, het woord gebruikt ze echt. En jij schrijft, dit soort taalgebruik komt steeds vaker voor in het publieke debat en lijkt daardoor steeds normaler te worden, maar dat is het niet.
0: Nee, dat is het niet. Nee, nee, dat is het absoluut niet. En dat heb ik ook. Dat kan je als mens al aanvoelen. Het is mijn werk, ook als mediator. Taal doet ertoe. Mm-hmm. En dat weten we allemaal. En je hebt een escalatieladder ook. En dit is taal die bedoeld is om anderen uit te sluiten en om anderen bang te maken. Bang voor die ander. Bang voor alles wat niet eruit ziet zoals wij.
1: Maar dat woord omvolking, daar is toch wel gevoelig van bekend wat de kwalijke connotaties zijn. En toch doelbewust gebruikt ze het woord en doelbewust zendt de omroep het ook uit dan.
0: Ja, ze zenden het ook uit, maar deze dame is veroordeeld ook. Gebruikte ook het N-woord op de eerste dag van het begin van de voorzitter van het commissariaat van de media, een vrouw van kleur. Dat is niet toevallig.
1: Maarten Hopman wilde een kop uit de Telegraaf. AZC-demonstranten snel berecht, A12 bezetten niet. En hij schreef erbij, als je tegen een AZC bent, dan ben je een demonstrant. Maar als je voor een beter klimaat demonstreert, dan ben je een bezetter. Zo draag je met opruiming bij aan het gevoel van boze mensen in het land. Misschien kan dat een keer tegen de hoofdredacteur van de Telegraaf gezegd worden aan een talkshowtafel. Waarom deelde jij dat?
0: Omdat het wel een opmerkelijke woordkeuze is dat de AZC-belagers die stenen door het raam gooien als demonstrant worden weggezet. Mm-hmm. En die ook vreedzame betogers die daar welkombordjes op hielden belaagden. En de klimaatactivisten zoals ze worden weggezet als bezetters. Dus de keuze, hè, worden ook weer keuzes om mensen weg te zetten.
1: Je deelde een bericht uit Trouw waarin stond dat er meer steun nodig is voor medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag die door de Amerikaanse sancties zijn getroffen. En je schreef erbij, ondermijning van onder meer het internationaal strafhof, altijd aan de gang. Maar ja, het is een vriend en bondgenoot die het doet, dus laten we er maar niet een te groot iets van maken. Nederland zou daar meer tegen moeten doen.
0: Ja, ik vind het wel behoorlijk stil. Er wordt wel af en toe wat over geschreven, nu in de Trouw inderdaad. Maar het is al tijden aan de gang. En dan, ja, Dit kon je toch 10, 15 jaar niet voorstellen, dat recht

0: worden aangepakt, dat er sancties op rechters worden gelegd omdat ze hun werk doen.
1: Ja, en jij bent advocaat, dus dat raakt jou ook.
0: Het raakt een ieder. De rechtsstaat raakt een ieder.
1: Goed. Ja. Nou, Sascha Jansen, dank dat je hier je vrede kwam brengen. En de bescherming. Wij gaan het programma even over het journaal heen tillen. Volgend uur gaan we praten onder andere met Malou Holthuizen. Zij schreef een bijdrage aan de bundel 5 tegen 5 over vrijheid in dit land. En 5 mei zit er aan te komen, dus we kunnen alle gedachten over vrijheid gebruiken. Ik hoop u straks hier weer de zender te horen. Dank u wel.

0: mee.
1: De kwalificatie, sprintrace en race van de Grand Prix in Miami.
0: Voetbal.
1: Alle spannende wedstrijden in de Eredivisie. Vanavond in Langs de Lijn om 9 uur de topper Ajax-PSV. De Amsterdammers strijden nog om een plek in de Champions League. En vanavond ook
0: volleybal
1: om de landstitel bij de vrouwen. De beslissende wedstrijd tussen Sliedrecht en Apollo 8.
0: Wie luistert, weet meer.
2: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
3: A man should hear a little music every day of his life.
2: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral, nu in de bioscoop.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: NPO Radio 1. 12 uur.
0: Ronald Giphart.
9: Ja, straks in het tweede uur van de Taalstaat heb ik Malou Holthuizen te gast. Ze schreef een intens verhaal over een vrouw die in een Japans kamp overleeft. Het is de geschiedenis namelijk van haar oma. En René Appel analyseert de taal van Demi Vollering. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
10: De natuurbrand bij het Harde is onder controle. Maar het is nog niet helemaal uit. De brandweer gaf in de loop van de ochtend wel het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook door een oefening is ontstaan, is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen bij het Harde, met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. Volgens hem moet Europa meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Vannacht werd bekend dat de VS 5000 militairen terugtrekt uit Duitsland. En dat nieuws komt vlak na kritiek van bondskanselier Merz over de oorlog in het Midden-Oosten. Daar was president Trump niet blij mee, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: Merz die heeft eerder gezegd, de Amerikanen hebben geen idee wat ze doen in Iran. Die worden vernederd door de Iraniërs. En Trump heeft toen geantwoord, nou, Merz heeft geen idee waar hij het over heeft. Die moet zich maar gaan richten op de grote problemen in zijn eigen land. Op het oplossen van de Russische oorlog in Oekraïne, want daar bakt hij ook niks van. Ja, en dat dan juist deze beslissing nu op dit moment komt, dat zien ze in Duitsland niet helemaal los van elkaar.
10: Duitsland is het Europese land waarin de meeste Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Zo'n 35.000. Dat is bijvoorbeeld op de luchtbasis Ramstein. Een terugtrekking van militairen kan grote gevolgen hebben, ook economisch.
11: Want al die militairen in Duitsland die geven ook geld uit. Die hebben soms ook een gezin daar. Dat zorgt ook voor werkgelegenheid. Dat levert echt enorm veel geld op voor de regio's waar die bases zitten. Dus dat zullen ze dan wel gaan merken. En helemaal onschuldig is het natuurlijk ook niet. Want die Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland die is ontstaan in de Koude Oorlog. Diende ook de weerbaarheid tegen Russische dreiging. En dat doel heeft het nog steeds. En dat is op dit moment voor Duitsland en voor Europa natuurlijk heel belangrijk. Vanwege die aanvalsoorlog in Oekraïne. En ja, dit is niet echt een fijn moment voor Duitsland en Europa om dat af te bouwen. Alleen al om het signaal dat daarvan uitgaat.
10: En de terugtrekking van die 5000 Amerikaanse militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Bij onrust op en rond de boulevard van Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen en uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het dessertbedrijf in Ermelo, waar vannacht brand uitbrak, is verwoest. De restanten worden gesloopt. In de vroege ochtenduren kwam er zoveel rook vrij dat mensen in de omgeving van Ermelo en Harderwijk werden gewaarschuwd met een NL-alert. De oorzaak van de brand in Ermelo is nog niet bekend. De Amerikaanse prijsvechter Spirit Airlines is over de kop, onder druk van de oplopende brandstofprijzen. Het ging al tijden slecht met Spirit. En nu zijn alle vluchten geannuleerd en de klantenservice is gesloten. 17.000 mensen verliezen hun baan. De organisatie van de Oscars heeft een aantal veranderingen van de regels doorgevoerd. Zo maken AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts geen kans meer op de belangrijkste filmprijzen. Voor beste internationale film maken voortaan ook winnaars van grote internationale andere filmfestivals kans op een beeldje.
12: Het NOS-journaal.
10: Eindelijk dan vanochtend kwam het nieuws. De bultrug, die was gestrand in Duitsland, is vrijgelaten op de Noordzee. Het dier kon wekenlang geen kant op en kreeg de naam Timmy. Er waren meerdere pogingen om die bultrug te redden, maar het lukte maar steeds niet. Correspondent Gienbalduk, deze keer lukte het wel, hè?
13: Ja, absoluut. Het dier was dus eigenlijk al opgegeven. Het was aangespoeld ver buiten het normale leefgebied. Dus hulp zou vergeefs zijn, was het oordeel van alle walvis-experts en ook de lokale autoriteiten. Maar uiteindelijk mocht dus toch een privaat initiatief, betaald door 2 miljonairs, deze dure en grootse operatie uitvoeren. Die bultrug die werd in een bak met water gedreven en ook deels erin getrokken. En werd vervolgens 100 kilometers lang om Denemarken heen getrokken en daar ten noorden van Denemarken nu vrijgelaten. Daar is hij uiteindelijk ook zelf uitgezwommen. En nu is dus de vraag, ja, hoe gaat het nu verder met hem?
10: Ja, hoe zou hij het maken?
13: Ja, dat weten we eigenlijk niet, want dat private hulpteam, dat staat eigenlijk geen pers te woord. Alleen zelf komen ze af en toe met statements of sociale media berichten. En daarin zeggen zij dat Timmy, of Hope, zoals zij hem noemen, dat hij erg levendig is en dat hij echt een wil had om te leven. En ook voor zichzelf gezongen zou hebben. Maar veel walvis-experts zijn nog altijd kritisch, want ze zeggen die hele reis is best wel stressvol geweest. Het is heel luid geweest ook, wat vooral juist voor walvisachtigen veel stress kan veroorzaken. Het was al een dier dat vermoedelijk verzwakt was, want dat was dan mogelijk ook de reden waarom hij zo ver buiten zijn leefgebied is beland. En nu komt hij misschien weer op open zee, ook weer in een gebied wat hij ook niet meer gewend is om te zwemmen. Dus dat kan misschien ook wel meer schade berokkenen. Dat kunnen we hopelijk te weten komen, want er is een GPS aan de vin vastgemaakt, zodat we erachter kunnen komen of hij overleeft op open water of niet.
10: Nou, het heeft toch de Duitse media lang bezig gehouden, wekenlang is er al gereageerd.
13: Ja. Ja, het heeft natuurlijk, veel mensen zijn heel groots en meeslepend hebben ze meegeleefd met het lot van het dier. Er waren hele hevige emotionele debatten, ook in de politiek, waarbij het niet altijd om de rationaliteit ging, maar meer om de emotie. Dat is nu voorbij, dus ook opluchting bij velen die dat hebben moeten volgen. Bijvoorbeeld de deelstaatminister van Mecklenburg-Vorpommern, die bijna 2 maanden lang iedere dag een persconferentie gaf en bij het dier was om te vertellen wat er wel en niet met het dier moest gebeuren. Ja, die zal nu ook opgelucht zijn dat het nu voorbij is. En dat geldt ook voor veel journalisten die dit volgen.
10: Timmy zwemt weer. Nou, dankjewel, correspondent Gienbalduk. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. En daar was hij 2 keer de beste van het seizoen. En toen kostte een zware crash tijdens een race Zanardi beide benen.
14: Brack picks up the lead. Oh, and Zanardi, oh, with a terrible crash.
12: look at him slow down. There's debris all over that racetrack.
10: Zanardi werd daarna succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud en 2 keer zilver. En toen raakte hij 6 jaar geleden gewond na een aanrijding met zijn handbike en een vrachtwagen. En hij is nooit meer helemaal hersteld. Alessandro Zanardi was 59 jaar. 7:07, het weer nog, zon en wolken. In het noorden nog een bui, later van het zuiden uit stevige nieuwe buien met onweer en windvlagen. En het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20.
9: We gaan even naar de situatie op de Nederlandse wegen. En daar weet Robert Vriezen alles van, toch Robert?
15: Ja, dat klopt. Er staat 80 kilometer file bij elkaar. Er wordt langzaam gereden richting Duitsland door de grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En ook op de A76 wordt gecontroleerd vanuit Geleen naar Aken. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg met zo'n 20 minuten oponthoud. En dit weekend werkzaamheden op de A2. De weg is vanuit Den Bosch naar Utrecht dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Ouderijn. Op de A2 zelf vanuit Den Bosch naar Utrecht 4 kilometer file voor knooppunt Everdingen met een kwartier vertraging. En op de alternatieve route, de A27, vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud.
16: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
10: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemiddag. Gisteren was het 1 mei, de dag van de arbeid. Voor wie dat überhaupt nog iets betekent. Gistermiddag zat ik, nagedane arbeid, op een terras in de zon, omgeven door bierdrinkers en studenten. En naast me zat een groepje literatoren in spe. Het was aangenaam om naar hen te luisteren. Hun gesprek ging, hoe toepasselijk, over Herman Gorter, de Nederlandse tachtiger die in 1909 medeoprichter was van de Sociaal-Democratische Partij, de SDP, de latere CPN. Uiteraard kwam het gesprek op Gorters beroemde dichtregel, beroemde gedicht Mei, uit 1889, met uiteraard ook de nog beroemdere eerste regel, een nieuwe lente en een nieuw geluid. Het enige is, en dat heb ik maar niet aan het groepje aankomende Nederlanders gezegd, dat dit niet de volledige eerste zin is. Want er staat namelijk een dubbele punt achter en een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dit is de correcte eerste zin. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht in een oud stadje langs de watergracht. In huis was het donker, maar de stille straat vergaarde schemer. Aan de lucht blonk laat nog licht. Er viel een gouden blanke schijn over de gevels in het raamkozijn. Citeer dat nou eens de volgende keer als u in de maand mei op een terras zit. Welkom in het tweede uur van de Taalstaat.
2: Nederland, wie ben je? Nederland, het huilen staat er soms nader dan het lachen. Nederland, heb je werkelijk je ziel aan de duivel verpacht? Nederland, waarom laat je je regeren door angstige kleuters? Nederland, waar is je ondernemingsgeest? Waarom kwamen de ketters hierheen vluchten? Nederland, tot wie wend ik mij?
3: Tot wie wend ik mij?
2: Nederland, de wereld is zo groot en er is nog zoveel te doen. Waarom doen we het niet? Daar draait dan werkelijk alles om het geld, Nederland. Hebben we dan iets geleerd, jij en ik, van honderden jaren oorlog voor nog tienduizenden jaren vrede? Kan je nog luisteren, Nederland? Nederland, waarom maak je geen eind aan de woningnood? Nederland, waarom laat je je regeren door een schandaal? Nederland, wanneer worden we volwassen? Nederland, waarom speelt toch iedereen zo graag verenigingtje? En jij wordt voorzitter en ik word secretaris en jij wordt penningmeester. En we praten maar en we praten maar en we praten maar en we praten maar. Nederland, duizenden mensen staan in de kou. Nederland, waarom gaan je misverstanden nergens over? Nederland, wie ben je? Ben ik niet Nederlands? Zeg Nederland, weet je eigenlijk wel waarover ik het heb? Zeg Nederland, heb je je geweten nog behouden? Nederland, de wereld wacht op bevrijding. Nederland, ga voor. Tegen wie praat ik eigenlijk? Wie ben je en waar? Nederland, ik hou zo van je.

0: eindredacteur Lisette de Groot zei net in mijn oortje: dit is goed gedaan. En het is inderdaad goed gedaan. In 1966, tijdens Poëzie in Carré, voegde inmiddels alweer 17 jaar geleden overleden Simon Vinkenhoog aan zijn landgenoten Nederland, wie ben je? En in maart 2026 maakte Spinvis daar een nummer van.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boon van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Ludmilia Koorstra van Onze Taal zit achter het taalloket. Ad van Dijk uit Gouda met zijn vergeetwoord. Malou Holtshuizen over het verhaal Altijd Deftig, geschreven voor de speciale uitgave 5x5 mei. En een appel met de thema van Demi Vollering.
2: Het woord van de week.
0: Al jij 12 jaar zingen Agda en de Munnik onze taalstaat tune. En ze beginnen altijd met de zin: ik kan de woorden nog niet vinden. Nou, daar heeft Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, nooit last van. Want al die jaren weet hij elke week weer een woord te vinden dat het predicaat woord van de week verdient. En dat zal deze week niet anders zijn, vermoed ik. Goedemiddag, Ton.
3: Goedemiddag, Ronald.
0: Nou, moet je niet gaan zeggen dat het deze week niet gelukt is.
3: Nee, het lukt elke week gelukkig tot nu toe. Maar dat komt ook omdat er zo ontzettend veel nieuwe woorden in onze taal worden gemaakt. Vaak verdwijnen ze ook snel weer. Maar misschien dat het woord dat deze week woord van de week is wel beklijft.
0: Okay.
3: Dat is TikTok-natuur.
0: Okay.
3: En TikTok-natuur, dat vond ik afgelopen donderdag in Trouw in een artikel over de vergroening van boerenerven. Zodat die erven beter worden voor insecten, vogels en andere vierpotige medebewoners. En in dat stuk stond op een bepaald moment: maak niet te veel TikTok-natuur. En dat waren de woorden van een ecoloog. En ik vond het een interessant woord, want we kennen natuurlijk woorden als TikTok-justitie en TikTok-rij, waarin TikTok vrij letterlijk wordt bedoeld. Maar in deze samenstelling TikTok-natuur wordt TikTok gebruikt in een figuurlijke betekenis, namelijk trendy. Want de ecoloog in kwestie die pleitte ervoor om de natuur die er al was zoveel mogelijk constant te houden, want dat is beter voor de beestjes.
0: Dus TikTok wordt al gebruikt om iets anders dan wat TikTok is eigenlijk?
3: Ja, en dat is wel interessant, want vaak zie je dat met merknamen die ontaarden, zoals dat heet, en langzamerhand dus een woord worden, dat ze net iets anders gaan betekenen. Hè. Googlen, dat doe je oorspronkelijk natuurlijk met Google, maar dat kun je ook met alle andere zoekmachines doen.
0: Oh ja.
3: TikTok lijkt een beetje diezelfde kant op te gaan.
0: Grappig. En is daar nog een woord voor zo'n fenomeen?
3: Je zou kunnen zeggen dat het een generoniem is. Hè? En dat het een generieke term wordt op basis van een merknaam.
0: Okay.
3: Maar dat woord is niet zo heel bekend, generoniem.
0: Nou ja, misschien wordt Ton den Boon ook nog wel een generoniem. Dus je gaat zoeken naar het mooie definitie.
3: Nou, dat zou te veel eer zijn.
0: Hey, wat is je definitie van TikTok-natuur?
3: Ja, dat is een nieuwe maakbare natuur die periodiek wordt aangepast aan trends op de sociale media.
0: Ton den Boon, dankjewel en tot volgende week.
2: De quote van de week.
0: Zorgelijke berichten over de toekomst van ons drinkwater deze week. Door vervuiling, droogte en bevolkingsgroei dreigen er tekorten. Die waarschuwing staat in het advies Zorg voor Water van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. We zullen zuiniger aan moeten doen met ons water. Maar ook de kwaliteit van het drinkwater staat onder druk door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat vertelde voorzitter Jan-Jacob van Dijk van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur donderdag in de ochtend op NPO Klassiek. Daar is wel steeds meer aandacht voor, maar dat is niet genoeg, zo legt hij uit.
4: Wij zien dat er de kwaliteit van het zoetwater, dat wij op dit moment wel langzaamaan een been aan het bijtrekken zijn. Maar ik moet zeggen dat het alleen nog maar de eerste 5 tenen betreft en niet de rest van het been.
0: Ja, je kunt je teen dus in het water steken om de temperatuur te peilen. Maar dat het code rood is, staat al in het rapport van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. Om iets te bereiken, zul je een been moeten bijtrekken. En dat is een mooie manier om te zeggen dat er echt stappen nodig zijn.
1: De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Freek den Dulk moet bij het invullen van formulieren op internet nog wel eens een aanspreektitel opgeven. Meestal heb je dan een beperkte voorgeprogrammeerde keuze als der, der of mevr en soms zelfs mee. In deze tijd waarin genderneutraal steeds meer onder de aandacht komt, zou je ook een genderneutrale aanspreektitel moeten kunnen gebruiken, schrijft Freek. Maar welke aanspreektitel zou als beste kunnen worden toegepast, vraagt hij zich af. Freek heeft zelf wat suggesties. Mens, burger, wereldburger, aardbewoner of aardling. Aardling vind ik zelf de meest neutrale aanspreektitel, stelt Freek. Het woord duidt een mens aan, is genderneutraal en het klinkt ook nog eens vriendelijk. Goedemiddag, Ludmila Kornstra van Onze Taal. Zitten de bruikbare suggesties bij het lijstje van Freek?
5: Ja, ik vind aardling ook een hele leuke. Ja. En het zijn allemaal neutrale opties. Maar een aanspreektitel gebruik je meestal voorafgaand aan een achternaam. Mm-hmm. Dus dan zou bijvoorbeeld woorden in de aanhef van een mail of iets dergelijks, bijvoorbeeld beste mens Giphart of beste aardling Giphart. Het kan, maar het valt ook wel
0: beetje
5: erg
0: raar,
5: op.
0: Toch?
5: Ja, het lijkt ook echt een statement te zijn, terwijl je misschien ook juist een neutrale, onopvallende optie wil.
0: Ja.
5: En die is er eigenlijk nog niet. Er zijn wel eens woorden als mevrier geopperd.
0: Mevrier?
5: Mevrier, ja. Dus een combinatie van mevrouw en meneer.
0: Oké.
5: Het kan ook, maar dat voelt ook wel een beetje gekunsteld. En het valt ook weer heel erg op. En je zit toch weer te laveren tussen die twee bestaande opties. En er zijn mensen die non-binair zijn en die zeggen, ja, ik voel me nog man, nog vrouw. Dus waarom moet ik dan als allebei aangesproken worden?
0: Ja, Freek noemde ook nog dat je vroeger mejuffrouw had.
5: Ja, ja, dat is mejuffrouw. Inmiddels wel verouderd. Maar vroeger waren inderdaad ook nog twee verschillende aanspreekvormen voor vrouwen. Dus mevrouw als je getrouwd was en mejuffrouw als je ongehuwd was. En inmiddels hoor je mejuffrouw eigenlijk bijna nooit meer. En mevrouw is die overkoepelende vorm geworden. Dat is ook gebeurd in het Engels, waar je vroeger Mrs. voor getrouwde vrouwen en Miss voor ongetrouwde vrouwen had.
0: Oké. Okay.
5: Je ziet dat, vooral missen zie je nog wel, mis ook wel eens. Maar wat je ook vaak op ziet komen is het overkoepelende Ms. En dat spreek je dan uit met een Z, maar je schrijft het als MS.
0: Ms?
5: Ms. Okay. Ja, en dat is eigenlijk vergelijkbaar met ons mevrouw tegenwoordig. En in het Engels heb je, althans op papier, nog een andere optie. Dus je hebt Mr. en Ms. En dan heb je ook nog iets dat je schrijft als MX. En je ziet het vaker geschreven dan gesproken. Omdat er ook wat verwarring ontstaat over, ja, hoe spreek je het dan uit als Max of als Mix of als MX. Maar het is, je ziet het toch af en toe wel opkomen als neutrale vorm.
0: Oké, okay, en ja. Hoe spreek je het dan uit? Mix?
5: Ja, mix. Ja,
0: mix.
5: Of Max. Ja, dat weten mensen dus ook niet precies.
0: En is het ook een idee om dit in het Nederlands ook te gaan doen? Ja,
5: ja, het zou kunnen. Maar in het Engels past het natuurlijk wel goed in het rijtje MR, MS en MX. Mm-hmm. Die X is dan een soort jokerletter. Maar in de praktijk komt dat in het Nederlands eigenlijk niet voor. Ik heb het nog niet gezien. Wat vaker gedaan wordt, is dat gewoon een hele aanspreekvorm weggelaten wordt.
0: Hoe zeg je, en hoe begin je dan een gesprek?
5: Ja, als je een mail stuurt bijvoorbeeld, dan zou je kunnen mailen, beste Ronald Giphart.
0: Oh ja.
5: Dat klinkt eigenlijk heel normaal. Ik doe het zelf ook vaak als ik dan niet gelijk met een voornaam. Dat is dan misschien net iets te joviaal. Dus beste Ronald Giphart is dan redelijk neutraal. Dus het zou kunnen dat aanspreekvormen in het algemeen ook een beetje gaan verdwijnen. Dat je, je burgerlijke stand als vrouw doet er dus al niet meer toe. En het zou kunnen gebeuren dat ook je gender er op een gegeven moment niet meer toe doet. Ook door de informalisering een beetje van de samenleving. Dat de mensen toch naar voor- en achternaam gaan.
0: Ik vind ook zo'n aanhef altijd al, ik begin meestal een mail met ha.
5: Oh ja. Ja.
0: Ha?
5: Ja, dat is dan wel gelijk ook een beetje informeel. Dus het kan wel, ja.
0: Ja, maar als schrijver mag het alles.
5: Voornaam. Ja, ha, precies.
0: Toch?
5: Ja.
0: Goed. Ja. Aardeling Ludmila, hartelijk dank.
5: Graag gedaan.
0: Heeft u thuis nog ook een vraag voor het taalloket? Mail dat dan naar taalstaat@kro-ncv.nl.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Je zou kunnen zeggen dat wij van de Taalstaat strijden tegen vergetelheid. En nou betekent vergetelheid vergeetachtigheid. Dat is een woord dat al stamt uit de 14e eeuw. Maar dat het is nog niet is vergeten. Mocht het woord vergetelheid toch nog worden vergeten, dan zorgen wij ervoor dat het een vergeetwoord wordt, zodat het aan de vergetelheid wordt ontrukt. En goedemiddag, Ad van Dijk uit Gouda. Sinds kort gepensioneerd, daarvoor werkzaam in het onderwijs. Welk woord wilt u voor de vergetelheid behoeden?
6: De Bietenbrug.
0: De Bietenbrug, wat een prachtig woord. Hoe kwam je op dat woord?
6: Nou, dat is een heel verhaal, Ronald, maar in het kort.
0: Ja.
6: Vroeger zat ik met mijn vader wel eens in de auto en dan reden we in richting Dinteloord. We komen van oorsprong uit Gouda. Mijn vader moest daar voor zijn werk zijn.
0: Ja.
6: En dan was de bietencampagne bezig. En dan zag je allemaal borden dat de weg glad was en dat soort dingen. En wij, mevrouw en ik zaten naar jullie programma te luisteren. En ik hobby nogal met veel dingen, lees ook heel graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment was er een probleem met een van de oldtimers, zeg maar. En ik zei, ja, ik kan het onderdeel wel bestellen, maar ik wil niet de Bietenbrug opgaan. Dus mijn vrouw zegt zo van, wat zeg jij nou?
0: Ja.
6: Nou, oké, dat hoort er niet. Nee, eigenlijk niet. Nou, Bietenbrug, zover ik het weet, hebben wij dat thuis eigenlijk meegekregen. Hè? Als er als je ergens mee de mist in gaat of een probleem krijgt of wat dan ook, of onvoorzien resultaat. En ik ben daar eens een beetje ingedoken en het blijkt dat in 1900, rond 1901, is het een keer in een krant verschenen, de Dai, las ik.
0: Mm-hmm.
6: Eigenlijk heeft het te maken, waarschijnlijk, er zijn wat verschillende uitleggen, maar dat de bietencampagne, of als de boeren de bieten over moesten slaan, dat wel eens overboord of op de weg kwam of wat dan ook. En dat wordt glad. En als je dan die helling op moest om die wagen te lossen, zo kwam het begrip bietenbrug eigenlijk naar voren. Dus,
0: nou, dat lijkt me een hele mooie verklaring ook. En gebruik je het woord nog wel actief? Ga de bietenbrug op?
6: Nou ja, zo onverwachts dus.
0: Ja.
6: En dat is met een hoop gezegdes natuurlijk. En als je leest, dan word je daar zeker mee verrijkt. En ik vind het altijd wel leuk om die oude gezegdes en dingen toch onbewust dan blijkbaar te gebruiken. Dus zo is het een beetje het idee gekomen. En terwijl we luisteren naar de taalstaat, zeg nou, ik ga hem insturen. Ja, dus zo
0: heel
6: is
0: goed.
6: Het gekomen.
0: En dan krijgt u een oorkonde dat u dit woord geadopteerd heeft. En ja. Neem het nu op in onze lijst met vergeet worden. Ad van Dijk uit Gouda, dank voor de Bietenbrug. Wilt u zelf thuis ook een vergeetwoord opgeven? Dat kan. Stuur het dan ons op via nporadio1.nl/vergeetwoord. Wij sturen het woord dan door naar de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Dat is Nelleke Noordervliet. En zij gaat bijvoorbeeld beoordelen of het in aanmerking komt voor adoptie. Of niet.
7: Leeggelopen flessen wijn. Een schaduw valt op het gordijn. In de hoek zit iets dat zachtjes gromt. Is dat de dood die komt? Het gonst al langer door de buurt. Er zitten gaten in de muur. De muizen fluisteren in koor. Nooit meer slapen in mijn...

0: nooit meer.
1: Reindier is het alter ego van Reinier van Harten. Hij kreeg hoofdtumor, toerde door het land met de voorstelling Met Gezwel en bracht het album Monomaan uit, een hoopvolle en energieke lichte plaat met als boodschap omarm je angst en dans.
2: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
3: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
2: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
3: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
2: Boek nu.
1: Ja, er zijn al mensen die zich aangemeld hebben. De laatste zaterdag van de maand gaan we met Rob van Essen praten over zijn boek De Grote Schoonmaak. Heeft u dat nou ook gelezen? Gaat u dat nog lezen? Bent u erin bezig? Laat het even weten via een mailtje naar taalstaat@kro-ncrv.nl. En wellicht dat we u uitnodigen om als leesteraar aanwezig te zijn. Goed. Malou Holshuizen, die hier tegenover mij zit, schreef 2 geweldige romans waarin zij als een van de weinige jonge schrijvers humor gebruikt om zware thema's te verwerken. Dit zijn mijn woorden. Daarnaast schrijft zij spraakmakende columns. Is ze een geliefde podcastmaker met onder andere Roos Slikker en Tatjana Almouli. Ze groeide op in een Indisch-Nederlandse familie waar veel onuitgesproken bleef. En dat bleek een vruchtbare voedingsbodem voor haar werk. En ze zitten me hier nu een beetje spottend aan te kijken dat ik in de bundel 5 keer 5 mei, een uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de CPNB, schrijven 5 auteurs vanuit verschillende invalshoeken over vrijheid. Het boekje brengt fictie, essays en poëzie samen en wil het gesprek over vrijheid openen en verdiepen. Holshuizen schreef een indringend verhaal, altijd deftig, over een vrouw die een kamp overleeft en haar waardigheid en autonomie hervindt. Onder meer door haar eigen verleden naar haar hand te zetten. Goedemiddag, Malou, heb ik het een beetje goed samengevat?
4: Je hebt het keurig samengevat, ja.
1: Jij bent gevraagd voor deze bundel en jij wist meteen, ik ga over mijn grootmoeder schrijven.
4: Nou, het is wel altijd ingewikkeld. Ja. Omdat de Nederlandse geschiedenis ingewikkeld is. Uh-huh. Ook in Indonesië. Dus ik vind het moeilijk om het alleen bij de Tweede Wereldoorlog te houden. Omdat daar 350 jaar onderdrukking en gewelddadige kolonisatie aan vooraf gaat. Uh-huh. Dus ik heb daar nog wel even goed over nagedacht. Maar ben toch vrijwel snel tot de conclusie gekomen. Helemaal, omdat het dus gaat over 4 en 5 mei. En eigenlijk 4, 5 mei 1945, mijn familie nog onder Japanse bezetting gebukt ging. Dat hun verhaal juist ook gehoord moet worden hier. En ik mocht het fictieverhaal verzorgen.
1: Ja, nou werd 4, 5 mei niet per se gevierd binnen jouw familie, toch?
4: Nou ja, bij ons in de familie sowieso vindt veel plaats tussen de regels, omdat er niet veel werd gesproken. En als kind heb ik toch altijd gevoeld dat daar iets mee was. En eigenlijk op latere leeftijd en op gesprekken die ik nog wel heb kunnen voeren met mijn oma hierover. Kwam ik erachter waar dat vandaan kwam. En dat kwam natuurlijk vanuit het feit dat de verdieping, de verruiming, mm-hmm, van het herdenken op 4 en 5 mei en het vieren op 4 en 5 mei, dat het pas 15 jaar na de eerste dodenherdenking hoorde zij er ook pas bij. In de herdenking. Dus ja, werden zij meegenomen in.
1: En daar was ze aanvankelijk dus een beetje boos over dat het zo lang duurde.
4: Ja, boos, verongelijkt, niet gezien. Ik denk dat een groot privilege van vrijheid is dat je gezien wordt door je medemens. En als mens wordt aanschouwd. Dus ook jouw leed een plek mag hebben in de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja.
4: Dus ja, zij was daar denk ik boos over. Woest zou ik ook zijn.
1: Ja, ja, ja, je noemde net al een paar keer zwijgen. En dat niet alles gezegd werd. Dat speelt overigens in de rest van jouw werk ook een rol, toch?
4: Ja, ik denk dat. Kijk, ik heb een haat-liefde verhouding met. Of haat-liefde. Ik heb een ingewikkelde verhouding met het woord Indisch zwijgen. Omdat toen mijn familie naar Nederland kwam, dat was een tijdje na de Tweede Wereldoorlog in Azië. Maar ook eigenlijk daarna. Na koloniale oorlog. De politionele acties, zo werd het natuurlijk genoemd. Het was een onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië en de bevrijding, de onafhankelijkheid van Indonesië. Toen zijn er ook veel familieleden van mij naar Nederland gekomen. Het was niet zo dat ze in Nederland stonden te springen om de verhalen van de mensen die daar vandaan kwamen. Dus er moet ook draagvlak zijn om te kunnen praten. Dus in hoeverre was dat zwijgen een keuze? Mm-hmm. En daarnaast, als je kijkt naar de oorlog en naar onderdrukking en naar bezetting. Ik vond dat heel erg mooi, ook wat hier in deze bundel beschreven staat door Nikki Stekelenburg. Zij schrijft heel duidelijk dat om zo'n mechanisme te kunnen faciliteren, heb je een grote stilzwijgende meerderheid nodig onder de bevolking. Dus ik vind het heel soms best vreemd dat zwijgen heel erg op die Indische gemeenschap wordt geplakt na oorlogs. Terwijl, ja, als je kijkt naar de zwijgzame meerderheid in Nederland, wat ook draagvlak heeft voor het fascisme, is die ook aanwezig.
1: Ja, mooi gezegd. Dus ik vind... Zou je een passage uit je boek, uit je verhaal kunnen voorlezen?
4: Ja, dat wil ik heel graag doen zelfs. Op dag 17 van haar reis, op het dak van het MS Oranje, voelde Johanna voor het eerst in haar leven dat wind kou kon vastgrijpen. Als een babyhand om een wijsvinger. Haar dochters lagen veilig aan boord te slapen. Ze kon het nauwelijks geloven dat ze er allebei nog waren. 3 jaar overleefden ze iedere dag opnieuw. En nu, na de bevrijding uit het kamp, dacht ze voor het eerst aan later. Johanna? Ze moest wennen aan het horen van haar naam en dat geen angst meer bracht. Dat ze niet meer hoefde te vrezen voor de komende uren. Dat ze niet meer hoefde te verschijnen bij het aparte vertrek op het kamp. Een lafhartig stenen huis met kleine zwarte kamertjes waar handelingen plaatsvonden die het daglicht niet konden verdragen. Ontkleed en hopelijk beroofd van bewustzijn. Af en toe lukte het ergens anders aan te denken, maar vaker niet.
1: Wat een ontzettend heftige passage. En ook om dit te moeten schrijven als kleindochter.
4: Ja, mijn overgrootoma had een ontzettende hekel aan mannen.
1: Ja.
4: Echt een ontzettende hekel. Een diep gewortelde tot op het bot hekel aan mannen. En eigenlijk het enige wat wij daarover hoorden is, ik heb dingen gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. En zoals dat heel vaak gaat met herinneringscultuur, maar ook met de verhalen die overblijven, is dat je veel moet schipperen tussen fantasie en de feiten die je wel hebt. Dus je moet veel zelf invullen met wat er is gebeurd. Of wat er gebeurd kan zijn, omdat daar niet over werd gesproken. De feiten zijn dat ik het kamp heb bezocht, of de plek waar ooit het kamp was in Bandung.
1: Mm-hmm.
4: Waar mijn oma's gevangen hebben gezeten. En overigens mijn andere oma net buiten de kampen leefde, ook onder erbarmelijke omstandigheden. Dat vind ik ook altijd belangrijk, mm-hmm, om te zeggen. En dat daar dus een troostmeisjeshuis op het kamp stond. Met inderdaad de kleine kamertjes waar dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Dus ja, dit is...
1: En leefde jouw oma toen nog? Of was ze...
4: Toen ik daar naartoe ging? Absoluut niet. Nee, dat was verboden terrein. Dus dat heeft zij niet meegemaakt.
1: En hoe was dat voor jou om dat troostmeisjesbordeel daar... Dat is een bordeel natuurlijk. Troostmeisjes is ook zo'n term dat je denkt... Goh.
4: Ja, dat is een veel te lief woord voor een plek waar vrouwen worden misbruikt en verkracht. Ja. En vaak ook hele jonge vrouwen. Het was een akelig gevoel. En aan de andere kant, het is nu een massagesalon.
1: Nee.
4: En dat gaf mij ergens ook troost dat het leven doorgaat. Ja. De wereld doorgaat. Dus dat vond ik ergens ook weer heel helend om te zien.
1: Je beschrijft in je verhaal hoe je grootmoeder naar Nederland komt en daar met iemand anders samen een schoonheidssalon,
4: ja,
1: begint.
4: Ja, klopt.
1: En eigenlijk een verhaal bedenkt dat ze een gelauwerde schoonheidsspecialiste is.
4: Nou, een verhaal bedenkt, ze heeft de boel besodemieterd.
1: Oh.
4: Zij heeft de boel besodemieterd. Ja, zij is. Dit verhaal, er was altijd een verhaal over tante Jeannette. Maar die noemde zichzelf tante Netja. Want die was veel te deftig voor de naam Jeannette. En het verhaal ging dat zij een keer haar lippenstift had geruild voor eten. Of eten had geruild voor een lippenstift. Om zichzelf weer mooi te maken. En wat echt zo is, is dus dat mijn oma. Met haar bloedhekel aan kerels, zoals zij ze altijd noemde.
1: Kerels?
4: Kerels. Kerels. Achter in de keel, ja. Kerels. Heeft gelogen over het feit dat zij gespecialiseerd was in cosmetica-therapie. Dus dat zij aan de slag kon als schoonheidsspecialiste en niet wilde trouwen.
1: Ja, En jij hebt daar je put daar kracht uit dat ze het gedaan heeft. Dat ze die zelfbeschikking.
4: Ja, het gaat inderdaad over zelfbeschikking. Het gaat over ontmenselijking. Het gaat ook over de positie van de vrouw na de oorlog. Die toch gewoon eigenlijk wordt geduwd in de richting baren voor vreemd vaderland. Was de boodschap. En zij heeft een andere weg gekozen. En ik vind vooral dat dat deftige, dat uiterlijk. Hoe belangrijk dat is voor mensen, voor vrouwen in gevangenschap, om eigenlijk je rug recht te houden. Want jouw identiteit moet worden uitgewist. Dat is de bedoeling eigenlijk van een bezetter. En door aandacht te geven aan jouw uiterlijk, verleng je jouw karakter.
1: Ja. Het is toch dan heel mooi dat het verhaal dat jij nou als kleindochter over haar geschreven hebt, dat is opgenomen in een bundel over vrijheid.
4: Ja, dat is heel mooi.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ik vind het ook prachtig dat je dat gedaan hebt, Comité 4 en 5 mei.
4: Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik moet zeggen, ik vond het spannend ook. Ik wil ook graag zeggen dat er is natuurlijk veel te doen rondom Sef en zijn optreden.
1: Hij was ambassadeur.
4: Hij zou misschien ambassadeur worden. Dat is hij niet geworden. En wat ik heel mooi vind aan wat hij vorig jaar heeft gedaan tijdens Bevrijdingspop, is hij heeft tussen twee nummers heeft hij even zijn optreden stilgelegd en het publiek aangesproken. En hij heeft verteld hoe hij zich voelt.
1: Ja.
4: En hij omschreef zijn eigenlijk paradoxale gevoelens over die vrijheid, het vieren, privilege dat wij hebben als vrije burgers ten opzichte van wat er nu in de wereld gebeurt. Waaronder Gaza, had hij het over Palestina. En wat ik daar heel goed aan vond en wat mij ook heeft geholpen door toch te kiezen voor dit verhaal is. Hij laat zien dat deze dingen naast elkaar bestaan. Deze dingen gaan hand in hand. Mm-hmm. En het is heel moeilijk om aan kunstenaars te vragen om één hand los te laten. En dat doet hij niet. En dat vind ik heel erg goed.
1: Maar toch hebben ze hem nu. Hij mocht geen ambassadeur worden. Hij moet in de helikopter.
4: Dat vind ik een gemiste kans. Omdat het heeft mij ontzettend geraakt. Het heeft heel veel mensen ontzettend geraakt.
1: Waarom?
4: Eigenlijk precies om wat ik zeg. Omdat wat er nu gebeurt als het gaat over die stilzwijgende meerderheid. Mm-hmm. Dat faciliteert het fascisme. En dat faciliteert de kans dat zoiets nog een keer gebeurt. En Sef is iemand die zijn mond niet houdt. Sef is iemand van verzet. En ik vind dat mensen uit het verzet een podium verdienen. Dus ook Sef.
1: En jij doet ermee dat taal geven aan het verzet.
4: Ja, absoluut. Heel graag.
1: Heel goed. Nou, dankjewel. Ik hoop dat mensen jouw verhaal over jouw grootmoeder lezen. En dat er een gesprek over vrijheid ontstaat. En dat wat vrijheid ons waard is.
4: Het is veel waard.
1: Marlo Holshuizen, dankjewel.

0: Nick Leone is een jeugdige singer-songwriter en conservatoriumstudent uit Rotterdam. Ze schrijft haar nummers samen met gitarist Thomas Couperus. Nick Leone zingt waarover ze niet durft te praten. En op 4 juli staat ze geprogrammeerd op Dijkpop in Andijk.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Ze won dit seizoen al de Omloop, het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en vorig weekend Luik-Bastenaken. Luik, er staat dit vorig seizoen geen maat op wielrenster Demi Vollering. Dat bleek deze week ook uit het nieuws dat ze de tweede plek inneemt in het zogenoemde geldklassement. Dit seizoen haalden ze al 72.000 euro aan prijzengeld binnen. Alleen Tadji Pogacar verdiende meer. In de Vuelta die morgen begint zien we haar niet, maar zij spaart haar krachten voor de Giro d'Italia later deze maand. En dan kan ze nu luisteren naar taalwetenschapper en schrijver René Appel, die haar taal gaat bekijken. Demi Vollering, goedemiddag René.
3: Goedemiddag Ronald.
4: Ja, wat een goede overwinning, maar wat was hij nipt?
5: Nipt?
4: Pieter, ze kwam nog heel dichtbij.
5: Ja, die zag ik op het eind aankomen staand. En toen dacht ik, shit, dan moet ik ook nog even staan het laatste eruit persen. Maar ja, ik heb verder niet omgekeken, dus ik weet niet zo goed wat er achter me gebeurd is. Maar ik heb altijd op de duur wel door dat ik een gaatje had, dus ja.
4: Is dat ook je plan? Gewoon stampen naar boven?
5: Ja, ja.
0: Ja, dit was bij de NOS, na haar winst in de Waalse Pijl anderhalve week geleden. Waarom wilde je hiermee beginnen?
3: Omdat het tekenend is voor haar reacties. Ze heeft een hele opgewekte stem. Een montere toon, zou ik willen zeggen. Maar mooi is wel de reactie als de verslaggever zegt dat ze maar nipt heeft gewonnen. Nipt? Hoe bedoelt u? Ze had veel meer afstand van de tegenstander dan bijvoorbeeld een banddikte. Dan heb je nipt gewonnen.
0: Heel goed.
3: En aan het eind zegt ze ook, en toen dacht ik, shit. Ze is dus heel spontaan in haar reacties.
0: Mooi.
5: Ik wilde niet te vroeg aangaan, omdat het best wel zo'n stuk gaat best wel in je benen zitten natuurlijk. Alle koersen die ik mooi vind, waar ik graag koers. Het was zo zwaar en ik had gewoon echt de benen niet, dus.
0: Een paar stukjes aan elkaar geplakt van de wielersite Wielerflits van de NOS. Waarom heb je deze stukjes achter elkaar gezet?
3: Ja, uiteraard gebruiken ze ook wielertermen, hè, die in het dagelijks leven soms iets anders betekenen. Uh-huh. Aangaan bijvoorbeeld.
0: Wat is dat in wielertermen?
3: In wielertermen is dat aangaan is afstand proberen te nemen. Okay. Tempo erin brengen en dan ga je aan.
0: Okay.
3: Dat is dus heel iets anders dan het alledaagse aangaan.
0: Is dat demareren dan?
3: Het is demareren bijvoorbeeld, okay. Ja, en dan kan je verder gaan. Ja, ja. Prima, je bent al goed geschoold.
0: Ja, prima.
3: En ze gebruikt dus het woord koers. En het is altijd een koers en koers. Het is nooit een rit of iets dergelijks. Of rijden. Nee, het is altijd koersen. En het gaat in je benen zitten, als je lang doet. Hè?
0: Ja.
3: Het gaat in je benen zitten. En soms heb je de benen niet,
0: nee.
3: Zeggen ze ook. Ja, dan is je niet, als het ware, een invalide die zonder benen in een. Ja, dit is heel cru natuurlijk. Maar ja, dan werken de benen niet mee.
0: Dan werken de benen niet mee. En dan moet je stoempen.
3: Dan moet je stoempen, ja. Ook weer een goeie.
0: Ja, zeker. En dan staat je hol open. Op een gegeven moment ook.
5: Als je dan al eerder je pijlen verschiet, dan kom je misschien tekort op de Kouberg ook. Dus uiteindelijk ook wel tevreden met hoe we de hele dag als team het hef en dan namen. Als ik vanavond in de auto richting Frankrijk rijd, dat dan misschien het kwartje gaat vallen. Ze hebben me er al een keertje eerder opgelegd, volgens mij ook ergens. Maar ik heb haar er ook wel eens opgelegd.
0: Weer een combinatie van wielerflits en de NOS. Ja, wielertermen toch?
3: Nou, niet allemaal. Je pijlen verschieten.
0: Oh ja,
3: dat kan op alle mogelijke manieren.
0: Oh ja.
3: Het heft in handen nemen.
0: Oh ja.
3: Ja, dat kan iedereen doen. Dat kunnen we in deze uitzending ook doen.
0: Ja.
3: Als ik jou wegpraat, dan neem ik het heft in handen bij deze uitzending.
0: Dat vind ik leuk.
3: Ga ik een keer proberen.
0: Ik ga mijn mond houden nu.
3: Ja. Totdat het kwartje gaat vallen, dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Bijvoorbeeld, hè? Dat heeft ze ook. Hè? Maar er zit wel een wielerterm bij erop gelegd. Ze hebben iemand erop gelegd. Dat betekent dat ze hebben iemand weggereden.
0: Is dat op de pijnbank leggen misschien?
3: Dat zit er dichtbij, ja. Ah. Ja.
5: Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het zondag eruit gaat zien. En ja, kijk, met vol goede moed kijk ik naar zondag toe. Want ja, erg veel zin in. Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van tijd en. Ja, gaan we zien hoe het gaat lopen. Dat helpt natuurlijk ook gewoon heel erg mee dat je nu gewoon een tweede jaar in een ploeg zit.
0: En dan hou ik mijn mond, hoor.
3: Je houdt je mond, ja. Ja, zeg. Nou, nu gaat het om het tussenwerpsel, ja. dat ze heel veel gebruikt.
0: Ja.
3: En soms is het een opvulling, dan moet ze de tijd als het ware volmaken. En dat is dat ja helpt dan om op weer iets anders te komen. Een versterking. Dus ja, ik ben heel benieuwd. En ja, ik kijk met veel goede moed kijk ik naar de zondag toe. Want ja, erg veel zin in. Ja.
0: Heb jij zelf eigenlijk gewielrend vroeger?
3: Nee, ik heb wel gefietst en ook hard gefietst. We deden altijd wie het eerste bij het straatnaambord van of het naambord van ons dorp was als we uit school kwamen. Wie het eerste is, maar echt wielrennen, nee, dat niet.
0: En welk dorp was dat?
3: Hoogkarspel.
0: Hoogkarspel.
5: Nu hadden we gewoon een heel duidelijk plan gemaakt. En,
4: je kondigde het eigenlijk gisteren al aan.
5: Ja, ik probeerde niet te obvious te zijn. Ja, wilden we gewoon no regrets afterwards, daarna hebben. Dus dan, dan moet je ze af en toe even tot in het verre rode, dieprode pushen. Tegenwoordig heb je steeds meer rensters die dat erg goed aankunnen. Dus wat dat betreft is het steeds meer een gamble om voor een sprint te gaan natuurlijk.
0: Ja, dat is voor en na de winst in Luik-Bastenaken-Luik vorig weekend. Nou, take it away, René.
3: Gamble gebruiken ze, gok. Ze gebruiken tamelijk veel Engelse woorden. Ja. En dat is een beetje vreemd, want ze fietst bijvoorbeeld in een Franse ploeg. Ze woont in Zwitserland tegenwoordig. Maar het Engels is kennelijk zo, dringt zo door in allerlei vormen van taalgebruik. Ze zegt, ze heeft een heel clear, heel duidelijk plan, zegt ze. En het is obvious. Obvious, klaarblijkelijk of vanzelfsprekend. Ze heeft no regrets afterwards.
0: Ja.

0: Nou, take it away, René.
1: Gamble gebruikt ze, gok. Ze gebruikt tamelijk veel Engelse woorden. Ja. En dat is een beetje vreemd, want ze fietst bijvoorbeeld in een Franse ploeg. Ze woont in Zwitserland tegenwoordig. Maar het Engels is kennelijk zo... dringt zo door in allerlei vormen van taalgebruik. Ze zegt, ze heeft een heel clear, heel duidelijk plan, zegt ze. En het is obvious... Of is het klaarblijkelijk of vanzelfsprekend? Ze heeft no regrets afterwards.
0: Ja. Maar dan herneemt ze zichzelf en zegt ze no regret afterwards. Achteraf, zegt ze dan.
1: Ja, precies.
0: Leuk. Goed.
2: Ik denk dat het best wel vlot ging. Ik moest eventjes op adem komen, want het had me best wel even wat gekost om naar de wiel terug te komen. Maar ze wilden natuurlijk gelijk dat ik gelijk overnam. Dus ik zei eventjes van, laat me eventjes een hapje adem nemen.
0: Dit was bij Wielenflits, na dwars door Vlaanderen op 1 april. Die ze voor de verandering in niet won. Ze werd namelijk tweede. Wat valt je hier op aan haar taal?
1: Een paar dingen die je tegenwoordig heel veel hoort. Best wel. Vooral zeggen mensen, het is best wel. Mm-hmm. Tamelijk of veel, kan je ook zeggen. Maar het is best wel. Bij haar hoor je ook, ze spreekt niet een dialect of iets dergelijks. Maar je hoort wel de Zuid-Hollandse O.
0: O.
1: Een beetje O. Niet O. He, als je O zegt, dan rond je je lippen als het ware, maar O.
0: O.
1: O. O. Dat weet niet, dat doet ze. En ze heeft van die typische alledaagse spreektaalwoorden als eventjes.
0: Eventjes.
1: En tevreden hoorden we eerder ook al. Je hebt even, je hebt even en je hebt eventjes. Ja, rijk is onze taal, van... Ronald.
0: Ja,
1: rijk
0: mooi.
1: Is onze taal.
0: Maar een verkleinwoord van even, toch
1: ja,
0: wel mooi.
1: Ja, dat is het, ja.
0: Eventjes.
2: Normaal is WK natuurlijk echt een super, super groot doel. En ja, ik denk dat we een super sterke ploeg hebben als Nederland. Dan was ik ook heel competitief, dus dan vond ik dat super leuk.
0: Nou, dat is een mooie montage. Super mooie montage, René.
1: Ja, ja. Het is super makkelijk om er iets over te zeggen. Want, ook weer zo'n modewoord, hè. Het is super, super groot doel. Zelfs daar versterkt ze het super nog een keertje. En dus ja, super sterk, super leuk. Het komt bij haar veel voor.
2: Dan is het meer een soort van zucht van oké, gelukkig gaat alles goed hier. Ik lag ook onderop, soort van, dus het was echt een beetje zo van oké, hoofd beschermen.
0: Ja, nou, dus vorig jaar viel ze in de Tour de France voor vrouwen. Toen werd ze tweede, ondanks dat ze veel pijn had na een valpartij. Daar ging het over, toch, over die valpartij?
1: Ja, dit ging over en twee keer zit er een soort van in. Ook weer zo'n modeterm.
0: Mm-hmm.
1: Het is, ik lag... onderop een soort van. Ik lag min of meer onderop, zouden wij zeggen.
0: Ja.
1: Maar ze lag onderop een soort van.
0: Mm.
1: Ik zou het zelf niet zo formuleren. Ik heb zelf ook nooit zo onderop gelegen, maar zij dus wel.
0: Ja, nou ja, ze komt net van die valpartij vandaan, dus...
1: Ja, dan is ze een soort van nog in de war, dus dan praat ze misschien een beetje moeilijk.
2: En dan ga je er gewoon vanuit dat je hier gewoon een goede dag gaat hebben. En als de benen dan niet mee zitten, dan is dat gewoon altijd kut.
0: Ja, in september vorig jaar haalden ze brons bij het WK tijdrijden. Dat was dus, nou ja.
1: Ja, kut.
0: Kut.
1: Lichte pauze ervoor. Mensen gebruiken 3 keer het woord gewoon ook hier, hè. Ook weer zo'n modewoord.
0: Ja. Hé, hey, nou, wat zou je samenvattend kunnen zeggen over de taal van...
1: Demi Vollering. Ja, ze spreekt altijd aardig en vrolijk en opgewekt. Vertoont allerlei nieuwe of hedendaagse woorden in het taalgebruik.
0: Ja.
1: Dus ja, dat...
0: Mooi. Goed samengevat. Even een totaal andere vraag. Zit jij in een leesclub?
1: Jazeker zit ik in een leesclub.
0: Oh, en wat lees je dan?
1: We lezen... diverse literatuur. We hebben nu op ons programma staan een nieuwe boek van Anna Enquist bijvoorbeeld.
0: Oh ja, die is hier te gast geweest, hè?
1: Ja.
0: Wat leuk. Hey, en weet jij dat wij ook met de Taalstaat een leesclub begonnen zijn?
1: Nee, daar hebben jullie mij niet over geraadpleegd.
0: Boek, nu heet dat. Iedere eerste zaterdag van de maand maken we het boek bekend... dat we met de luisteraars, of de leesteraars, zoals we ze noemen, gaan lezen. En dan iedere laatste zaterdag van de maand komen we met de schrijver van het boek bij elkaar. En een paar van de leesteraars om hem aan een verhoor te onderwerpen.
1: Heel goed, maar ik moet wel wennen aan het woord leesteraars.
0: Ja, toch wel?
1: Ronald, ja.
0: We zochten een leuk woord. We gaan het hebben over de grote schoonmaak van Rob van Essen. Heb je dat al gelezen?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, zie je nou thuis te luisteren en denk je van... goh, dat zou ik best wel willen meedoen met het boek nu. Stuur dan even een berichtje naar taalstaat@kro-ncv.nl en meld je aan. Dit was De Taalstaat. Ik dank iedereen die aan het programma heeft meegeholpen. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Jort

0: Kelder. Tot volgende week zit Milouska Meulens hier. Geniet van de taal en lees boeken van onze boekenclub.
1: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Radio 1.
3: 400.000 kinderen in Nederland hebben overgewicht.
4: Als ik nou bij de overheid te tafel zit, bij de kabinetten, en ik vraag, hoe kan dat? Dat u het niet urgent vindt.
3: Kinderen hebben recht op een gezond leven.
5: Het recht op spelen, op ontwikkeling. Al die rechten staan op het spel, dus daar moeten we iets aan doen.
3: Er is een oplossing, maar ziet Den Haag die ook?
6: Mijn missie is gewoon dat ik ieder kind in Nederland een dynamische schooldag gun.
3: Zo niet, dan is er maar één uitweg.
4: We stellen de staat in gebreken van dat zij gewoon niet de gezondheid van het kind in bescherming nemen.
3: Vanmiddag om 14:00 in Pointer. Beweeg of je leven.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
11: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: NPO Radio 1. 1 uur.
15: Ja, aanstond dokter Kelder en Co. Morgen komen ze bijeen, hoor, de jurken van de OPEC. En ja, is het nou eens een keer gedaan met dat oliekartel? En, stel nou, ze stort in, wat gebeurt er eigenlijk met de pompprijzen? Geloof ik, het belangrijkste Nederlandse politiek, hè? Voorts, wat kan Trump leren van eerdere Amerikaanse pogingen tot regime change? Vaker gelukt, maar ook heel vaak mislukt. En we hebben het ook nog even over de curieuze rol van prins Bernhard bij het verlies van één kolonie. Dan, eerste nieuwstelling, bezorgde Jan van de Putten.
16: De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar de brand is nog niet helemaal uit. De brandweer gaf in de loop van de ochtend het sein brandmeester. Die brand brak woensdag uit op het militaire oefenterrein het Harde. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de NAVO zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikwekkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over die terugtrekking van de militairen. President Trump kondigde aan dat er 5000 militairen worden teruggetrokken. En dat gebeurt na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Er zullen waarschijnlijk geen Amerikaanse bases worden gesloten in Duitsland, zegt correspondent Charlotte Waiers.
17: Die zijn ook voor de Amerikanen veel te belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de luchtbasis Ramstein. Dat is een, ja, voor de Amerikanen belangrijk, omdat ze die nodig hebben voor gebieden waar ze actief zijn, ver van de VS. Dus bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Drones bijvoorbeeld die ze in Iran willen naar Iran willen aansturen vanuit de VS. Ja, dat signaal moet doorgegeven worden. Dat gaat via Ramstein. Maar ook bijvoorbeeld personeel of het aanvoer van materieel gebeurt daar. Andere plekken zitten hoofdkwartieren van commando's van de VS. Er is een heel groot ziekenhuis wat belangrijk is. Dus in heel veel opzichten, ja, onmisbaar zou je zeggen voor de VS. Dus hopen ze hier, gaan ze ervan uit dat dat dan wel mee zal vallen.
16: Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. En ook werden ME'ers ingezet en die hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. Vier mensen zijn opgepakt voor mishandeling en voor belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met rellende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en ook van Hezbollah. Die militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De Amerikaanse prijsvechter Spirit Airlines houdt ermee op, onder druk van de oplopende brandstofprijzen. Alle vluchten zijn geannuleerd en de klantenservice is gesloten. 17.000 mensen verliezen hun baan. Het ging al langer slecht met het luchtvaartbedrijf. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar. In de VS is het toch niet meer mogelijk om een populaire abortuspil per post te versturen. Een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid terug. Staten gaan sinds 4 jaar zelf over de abortuswetgeving. Toen werd het landelijke recht op abortus in de VS geschrapt. Het toetjesbedrijf in Ermelo, waar vannacht brand uitbrak, is verwoest. De restanten worden gesloopt. Er kwam zoveel rook vrij bij die brand dat mensen in de omgeving van Ermelo en Harderwijk werden gewaarschuwd met de NL Alert. De oorzaak van de brand in Ermelo is nog niet bekend.
14: Het NOS-journaal.
16: Oud-Formule 1-coureur en viervoudig Paralympisch kampioen Alessandro Zanardi is overleden. De Italiaan werd 59 jaar. Correspondent Angelo van Schaik, een bijzondere carrière, een bijzonder verhaal is het, hè, over die Zanardi.
18: Ja, nogal. Hij stond 41 keer aan de start van de Formule 1-race. Daar was hij uiteindelijk niet zo heel erg succesvol in. Hij kwam wat verder dan de 6e plaats. Dus ging hij weer naar Amerika, waar hij in de kart-race-categorie ging racen. Wat we nu de Indy race of de IndyCar noemen. Daar won hij al in 1997 en 1998 een keer een kampioenschap. En in september 2001 gaat hij in Duitsland racen. Met die IndyCar kart-race-categorie. En daar gaat het gruwelijk mis. In september, vanwege 11 september was de race verplaatst naar Duitsland. En na een pitstop slipt hij over een oliespoor en komt dwars op de baan te staan, waarop een achterliggende coureur dwars door zijn auto en door Zanardi zelf heen knalt. De benen van Zanardi zitten nog in de neus van zijn raceauto en die staat 10 meter verderop. Hij wordt naar een ziekenhuis vervoerd en overleeft wonder boven wonder het ongeval.
16: Ja, hij komt er dan weer bovenop. Toen is hij gaan handbiken en dat deed hij niet onverdienstelijk, hè?
18: Nee, je kan Alex Zanardi wel een voorbeeld van onverzettelijkheid noemen. Hij stort zich inderdaad op het handbiken. En ook daarin wordt hij een topatleet. Hij wordt 12 keer wereldkampioen. Pakt goud op onder andere de Paralympische Spelen van 2012 en 2016 op de wegwedstrijd en in de tijdrit. En op diezelfde Spelen pakt hij ook nog eens 2 zilveren medailles. Maar Alex Zanardi is een beetje een pechvogel. Want in 2020 gaat het opnieuw mis. Tijdens een liefdadigheidswedstrijd in Toscane knalt Zanardi met zijn handbijk op een tegemoetkomende vrachtwagen. Hij raakt in coma en eigenlijk is hij daar nooit helemaal meer van hersteld. De laatste jaren leefde hij teruggetrokken en vanochtend dus het bericht van zijn overlijden. Hij werd, zoals je al zei, 59 jaar.
16: Ja, zeer bijzonder figuur, bijzonder verhaal. Zijn er al reacties op zijn dood?
18: ja, heel veel. Het Italiaanse Olympisch Comité, de Italiaanse Wielerbond, maar ook de Italiaanse president Mattarella heeft gereageerd. Hij zegt getroffen te zijn door Zanardi's dood en noemt hem een voorbeeld voor alle atleten. Vanwege zijn moed om opnieuw te beginnen na zijn verschrikkelijke ongeluk. En ook premier Meloni heeft gereageerd. Zij prijst vooral zijn menselijkheid en zijn doorzettingsvermogen als iemand die zich door niets en niemand liet tegenhouden. Italië verliest een groot kampioen en een heel bijzonder mens, zegt ze in een reactie. En dit weekend worden bij alle sportwedstrijden in Italië wordt een minuut stilte in acht genomen.
16: Dankjewel, correspondent Angelo van Schaik. Bultrug Timmy is vrijgelaten op de Noordzee. Bultrug Timmy was eind maart gestrand in Duitsland en er waren toen meerdere pogingen om hem te redden, maar het lukte maar steeds niet. Deze week was er nog een laatste poging en toen werd Timmy naar Denemarken gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
19: Die bultrug die werd in een bak met water gedreven en ook deels erin getrokken en werd vervolgens honderden kilometers lang om Denemarken heen getrokken en daar ten noorden van Denemarken nu vrijgelaten. Daar is hij uiteindelijk ook zelf uitgezwommen. En nu is dus de vraag, ja, hoe gaat het nu verder met hem?
16: Ja, en hoe het precies gaat met Timmy, dat is niet duidelijk. Het is wel bekend dat de bultrug voor zichzelf zou hebben gezongen, zo noemen ze dat dan. En Duitsland is al wekenlang in de ban van Timmy.
19: Ja, het is natuurlijk, veel mensen zijn heel groots en meeslepend, hebben ze meegeleefd met het lot van het dier. Er waren hele hevige emotionele debatten, ook in de politiek, waarbij het niet altijd om de rationaliteit ging, maar meer om de emotie. Dat is nu voorbij, dus ook opluchting bij velen die dat hebben moeten volgen. Bijvoorbeeld de deelstaatminister van Mecklenburg-Vorpommern, die bijna 2 maanden lang iedere dag een persconferentie gaf en bij het dier was om te vertellen wat er wel en niet met het dier moest gebeuren. Ja, die zal nu ook opgelucht zijn dat het nu voorbij is. En dat geldt ook voor veel journalisten die dit volgen.
16: Ja, er wordt toch nog wel wat nieuws verwacht over Timmy, want hij heeft een GPS-zender meegekregen en daarmee wordt bijgehouden waar de bultrug naartoe zwemt. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer wat goedkoper worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. En dat komt door een tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die de benzineprijs in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het is ruim 9:09. Het weer nog. Zon en wolken en een enkele bui. Later van het zuiden uit nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20.
15: Nou, dat is een Hollands weertje. We gaan even naar de verkeersinformatie met Robert Vriesen.
20: 80 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Ik heb de files met de meeste vertraging op een rijtje gezet. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file en een kwartier vertraging. Er wordt dit weekend ook aan de weg gewerkt op de A2. De weg A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn tot maandagochtend. Op de A2 zelf voor knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. Op de A27 Gorkum Utrecht, de alternatieve route. Voor knooppunt Lunetten een kwartier oponthoud. A76 Geleen-Aken. Om richting Duitsland te gaan 2 kilometer file daar met een half uur vertraging vanaf knooppunt Kunderberg. En veel mensen brengen een bezoekje aan de keuken, of althans trachten dat te doen, want ze staan in de file op de N208. Vanuit Haarlem naar Sassenheim 2 kilometer bij de Keukenhof met een half uur vertraging.
15: Jeetje, ga je naar de keuken of sta je nog in de file ook? De dubbel slecht. Oké, jongens, straks Dr. Kelder en Co. Energiekenner Dr. Koopje van der Linden over de olieoorlog die gaande is. Hè. Morgen vergadering van OPEC. Blijft dat hele clubje bij elkaar? Ja, en wat betekent het voor de prijs aan de pomp? Heel belangrijk. Historicus Dr. Gerard Aalners is hier. Die gaat het hebben over Amerikaanse oorlogen. En ook de rol van Prins Bernhard natuurlijk. Want om de een of andere als Aalners er is, is er altijd Prins Bernhard. Daar moet ik toch even over hebben. En natuurlijk regime change. Hoe krijgen we dat eigenlijk voor elkaar? Amerikanen hebben een slecht track record. Dan ga ik nog even bellen met een CDA-chef uit Europa over de financiële ambities van vrouw Dr. von der Leyen. Dat alles onverwijld naar de mededelingen van de middenstand.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
23: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
24: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
23: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
25: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
23: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
26: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
14: NPO Radio 1. Avro Tros.
21: Dr. Kelder & Co.
14: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
21: Jort Kelder.
15: Ja. Daar staat zo. Fijn dat u er bent. Hier live in Allard Pierson met Heden Diagnoses. Over ja, zitten we opnieuw in een grote oliecrisis? Is die eigenlijk wel zo groot? Ik ga erover praten met energie-expert Dr. Kobi van der Linden. Dan, hoe krijg je eigenlijk een regime change voor elkaar? Hoe doen de Amerikanen dat? Ze hebben er wel een paar op hun naam staan. Zijn nu weer bezig in Iran natuurlijk. Daar praat ik over met Dr. Gerard Aalders. En dan, waarom niet iedereen het goedkoopste product in het mandje van de supermarkt werpt? Hè? Mensen gaan veel voor budget, maar toch niet altijd. Daar praat ik over met onze jonge dokter Isabel Zon. Ja, te beginnen met jou, Gerard Aalders. Het nieuws vandaag is, of gisteravond eigenlijk, Trump gaat 5000 troepen terugtrekken uit Duitsland. Gewoon even een fitty met Merz, met de bondskanselier. Het zijn er nog 39.000, dus dat aantal was eigenlijk al toegenomen naar Oekraïne. Maar je kan eigenlijk zeggen, dat zijn een soort restanten van de Koude Oorlog. Hè. De Amerikanen hebben op allerlei plekken nog troepen liggen, in Korea, Japan, noem maar op. Is die Koude Oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
27: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
15: Ja, tegen de Rus.
27: Tegen de Rus, ja, het was altijd tegen de Russen. En de communisten eigenlijk, Korea, ook China en Korea. Al die andere landen. Maar ze hebben na de Tweede Wereldoorlog, hebben ze overal ter wereld basis gevestigd om een eigen nieuwe imperium dat ze toen aan het opbouwen waren, om dat van alle kanten uit te kunnen verdelen.
15: Ja, want er wordt natuurlijk altijd een beeld geschapen van de Amerikanen zijn hier om ons te helpen en om Duitsland te behoeden voor de communisten. Maar eigenlijk zijn ze er ook een beetje voor zichzelf, of niet?
27: Ja, ze doen niks voor niks natuurlijk, uiteraard niet. En dus ze zitten er wel en we hebben daar ook wel voordelen van gehad. Mm-hmm. Maar ze hebben zelf ook de voordelen geplukt van die politiek. Want
15: je bedoelt grote kapitalistische wereld waarin ze geld konden verdienen?
27: Ja.
15: Ja, nou, dat is ook zo.
27: Dus na de Tweede Wereldoorlog moesten al die markten, die moesten open, de koloniale markten. Daarom moesten ook de koloniën verdwijnen. Mm-hmm. Dat is een idee geweest van Roosevelt.
15: Ja.
27: En er werd een nieuw wereldimperium gevestigd. De Britten die werden eruit gegooid. Die wisten dat trouwens ook. En de Amerikanen hebben dat overgenomen.
15: Ja, we gaan straks ook in het gesprek met jou verder. Natuurlijk op de hele Nieuw-Guinea-kwestie. Heel veel mensen weten helemaal niet meer waar het over ging. Maar dat heeft hier ook verband mee. Dat ging ook over grondstof, ging ook over Amerikaanse belangen. Het laatste stukje kolonie in de oost van Nederland. We hadden natuurlijk ook nog iets in de west. Maar daarover later meer, Gerard Aalders, voor nu. Toch even een vraag hier even van het publiek om te beginnen. Jongens, wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Ja. Nee, zegt het deel. Waarom nee? Zegt een mevrouw met een Ferrari F40 tattoo op haar arm. Die rijdt 1 op 3 die auto. Maar goed, je hebt geen last.
28: Ik heb een fiets.
15: Oh, je hebt een fiets. Oké, dan hoef je maar wel een Ferrari op je arm. Oké, jongens. Nou goed, ik ga het vragen straks ook aan Kobi, dokter Kobi van der Linden. Men zegt, dit is natuurlijk een energiecrisis, maar als je hem vergelijkt met eerdere energiecrisis, namelijk 1979 en 1973, eerdere boycotts, valt het eigenlijk nog wel mee. In het Financieel Dagblad vanochtend was een interview met Javier Blas. Dat schijnt de belangrijkste oliejournalist, expert, kenner te zijn, die op Bloomberg iedere dag een stuk over olie schrijft. En die zegt, de kans dat de barrelprijs naar $150 gaat, is eigenlijk net zo groot als dat hij naar $50 gaat. Dus dat die zakt. Dat is wel een beetje verwarrend. Kan alle kanten op.
2: Ja, hoewel het tempo waarmee het ene omhoog gaat of dat hij naar beneden komt, daar zit nog wel een groot verschil in. Maar dat hangt af van de lengte van het conflict. Dus hoe langer de straat van Hormuz gesloten blijft, hoe groter de problemen worden. En komt er een kantelpunt en dan
15: maar is dat nou zo? Want je kan ook zeggen, die straat van Hormuz doet 20% van de olie aanvoeren in de wereld. Vooral voor Azië natuurlijk en Afrika. Maar ze gaan ook gewoon pijpleidingen omleggen en ze gaan er elders de productie opvoeren. Allemaal, dat lost zich toch allemaal op?
2: Ja, uiteindelijk. Ik bedoel, daar is een beroemde uitspraak van Maynard Keynes voor. Uiteindelijk gaan we allemaal dood.
15: In
2: de
15: long run, we're all dead. Ja.
2: Dus in de lange termijn heb je inderdaad die pijpleidingen aangelegd. Maar die zijn er nu nog niet en dat duurt even. Het heeft alles te maken met de factor tijd. Blijft dat nog een paar maanden of is dat veel meer?
15: Maar dan die $50, dat betekent dat er straks ineens, als die Hormuz open gaat, dat er ineens overproductie is, dat er te veel olie is.
2: Dat kan als je gaat investeren in allerlei andere manieren. Dat en ook. De vraag natuurlijk vernietigd wordt vergoed.
15: Oké, we komen erop terug straks, Kobi. Voor nu eerst even politieke kwesties. Wij gaan bellen met Jeroen Leenaars. Hij is parlementariër voor het CDA in het verre Brussel, lid van het Europees Parlement dus. En ook vice-fractievoorzitter van de Europese Volkspartij, van die grote christendemocratische fractie, al daar. Dus eigenlijk in het smaldeel van Ursula von der Leyen behorend. Heeft deze week gestemd eigenlijk tegen de nieuwe begrotingsvoorstellen van het Europese Parlement. Die zeggen, nou, we moeten eigenlijk maar meer geld aan Europa gaan uitgeven. Die begroting moet naar 2200 miljard. Mind you, hij stond in het vorige begroten per 6 jaar, stond hij op 1200 miljard zo'n beetje. Dus er moet iets van 1000 miljard bij. Het CDA van Lenners is het daar niet mee eens. Klopt dat?
3: Ja, goedemiddag. Dat klopt inderdaad.
15: Ja, je bent niet zo'n goede Europeaan als je er geen 1000 miljard wil bijgooien.
3: Nou, ik ben een hele goede Europeaan. Maar het is ook belangrijk om te kijken dat de begroting die we met z'n allen afspreken ook echt focust op de prioriteiten waar Europa op moet leveren de komende jaren. Mm-hmm. En dat betekent niet dat overal altijd maar meer geld bij moet.
15: Je hebt ergens gezegd het is Dagobert Duck-achtig.
3: Nou ja, we gingen het over de bedragen. Kijk, 1000 miljard... Volgens mij is het een biljoen in het Nederlands, een trillion in het Engels. Dat zijn teksten die ik vroeger alleen in de Donald Duck las.
15: Ja.
3: Niet om de gekke, maar kijk, het gaat van 1200 naar 2000 miljard in de voorstellen van de Europese Commissie. Het parlement zegt nu nog, dat is niet genoeg, daar moet nog 200 miljard bij.
15: Ja.
3: Zonder dat er ook duidelijk wordt van, ja, waar moet dat geld nou precies vandaan komen? Hè? Betekent dat we in Nederland 5 miljard per jaar extra moeten gaan betalen aan de Europese Unie. En dan ook de vraag, waar gaan we dat in Nederland vandaan halen?
15: Wordt het inderdaad 5 miljard? Moet dat er dan bij?
3: Het is nog een beetje, het is moeilijk precies te berekenen natuurlijk, maar er zitten 3 dingen in. A, die begroting wordt groter. Dat hebben we net al behandeld. 2, op dit moment, in deze huidige begroting, heeft Nederland een korting van 1,9 miljard per jaar om een beetje de
15: pijn te verzachten.
3: Hoeveel we betalen. Dus die is op dit moment in deze voorstellen verdwenen.
15: Mm-hmm.
3: Wij innen ook heel veel douanerechten in de haven van Rotterdam bijvoorbeeld voor zo'n 3 miljard per jaar. Daar mogen we nu een kwart van houden. In de nieuwe voorstellen is dat nog 10%. Dus eigenlijk op 3 manieren wordt de bijdrage van Nederland fors groter. Mm-hmm. Zonder dat er echt iets terugkomt op de prioriteiten die wij in Nederland ook graag willen hebben.
15: Zoals?
3: Nou, vanuit ons gezin moeten we echt veel meer investeren in concurrentievermogen, innovatie, interne markt, veiligheid, migratie, defensie.
15: Ja, want ik begrijp dat geld grotendeels eigenlijk toch weer naar landbouw en naar sociale cohesie gaat. Met andere woorden, Roemenië is zo zielig.
3: Nou ja, de grote potten blijven voor de landbouwbegroting, blijven voor het cohesiegeld inderdaad om te investeren in de economie in Europa die nog wat achter liggen. Daar heeft Nederland op de lange termijn ook baat bij, maar het moet wel in verhouding.
15: Ja, oké, dus je wijst het af. Nederlandse regering trouwens ook, is ook tegen
4: die budgetverhoging. Wat voor D66 een beetje gênant is, want Rob Jet is als premier natuurlijk tegen, maar D66 heeft natuurlijk in Europa voorgestemd.
3: Nee, klopt. Rob Jet was bij de informele top in Cyprus. Heeft hij heel duidelijk gezegd dat deze begroting voor Nederland buiten alle proporties is en dat we daar tegen zijn. De collega's van D66 hebben er in het Europees Parlement voor gestemd. Dat zou in hen moeten vragen. Maar dan denk ik ook dat je zo eerlijk moet zijn en aan moet geven. Goh, waar in de Nederlandse begroting gaan we die 5, 6 miljard per jaar dan vandaan halen?
4: Ja, ze hebben al genoeg problemen om de zaak dicht te krijgen. Dan kan, denk ik ook wel eens, Jeroen Lenners, van welk wereldbeeld leeft er eigenlijk in Brussel? Dat parlement, door ons toch gekozen op zichzelf, een begroting aanneemt waarvan de eigen regeringen zeggen, ja, maar jongens, dat gaat echt niet. Het is gewoon te veel. Hoe kan dit? Waarom zit daar zo'n kloof tussen die twee werelden?
3: Bij ons niet. Wij zijn in Den Haag en in Brussel redelijk unaniem als CDA over deze begroting. Dus die vraag zouden we aan anderen moeten stellen. Mm-hmm. Ik denk wel dat er bij een Europese Commissie ook wel wat frustratie leeft. Ja. Dat lidstaten over het algemeen heel gemakkelijk zijn bij allerlei uitdagingen neer te leggen in Europa. Mm-hmm. En als het even ingewikkeld wordt, dan zeggen we, dit moeten we in Europa gaan oplossen. Mm-hmm. En tegelijkertijd de Europese Commissie nooit de middelen of de bevoegdheden krijgt om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Mm-hmm. Ik denk dat dat een van de redenen is dat bijvoorbeeld Ursula von der Leyen zegt, nou, dan leg ik hier een begroting op tafel waar wij iets mee kunnen. Ja. En dan leggen jullie maar uit, beste lidstaten, waar het allemaal minder mag.
4: Ja, want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, Lenners, dat Europa meer ambities heeft. Nou, is gewoon hard nodig. Kijk even naar wat er met Amerika en China aan de hand is op dit moment. Ze gaan ook eigen middelen, ze gaan eigen belasting eigenlijk bedenken van 60 miljard, begreep ik vanuit het persbericht van het parlement. Maar dat zou dan bijvoorbeeld van de nationale begrotingen af moeten. Want je kan natuurlijk niet alleen maar meer belastingen gaan heffen. Dus dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, laat Brussel het maar regelen, maar dan wat minder Den Haag.
3: Hey, dat klopt, maar ik denk dat ook vooral het belang is dat het niet alleen gaat om de omvang van het bedrag, maar ook gewoon waar ga je nu in investeren. Het is sowieso een beetje absurd, zeg ik met beperkte kennis van financiën, maar dat wij nog voor 7 jaar lang begrotingen maken. Dus we zitten nu een begroting in elkaar te timmeren die moet gaan functioneren tot 2034.
4: Ja.
3: Nou, de vorige die hebben we gemaakt voordat we wisten dat corona eraan kwam, voordat we wisten dat Rusland Oekraïne zou invallen, voordat we op de hoogte waren wat er in Iran ging gebeuren.
4: Ja, maar wat wil je dan? Je moet wel ergens begroten op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment moet je een klap opgeven.
3: Zeker, maar je zou daar een wat flexibelere manier van begroting moeten hebben, zodat Europa ook in kan springen op de veranderingen in de wereld en de prioriteiten die we dan...
4: Ja, maar wat ze daar doen, altijd hebben. Noodfondsen bedenken ze dan. Dan hebben we weer een coronafonds en dan heeft Italië ineens weer 133 miljard cadeau gekregen. Ja, dat is hoe dat gaat. Paniekvoetbal.
3: Nee, maar dat is nu een van de uitdagingen en daarom moet je daar dus flexibiliteit binnen de begroting kunnen realiseren. Een van de uitdagingen voor de komende 7 jaar is dat we nog een deel van die coronagelden dus terug moeten betalen.
4: Ja.
3: En dat is ook die 200 miljard min of meer die het Europees Parlement bovenop gooit.
4: Ja. Hey, waar gaat dit eindigen? Want je kan natuurlijk ook zeggen, slim van het Europees Parlement en die commissie om zo hoog in te zetten. Hè, commissie zet op 2000 miljard in, parlement op 2200 miljard. Het was 1200 miljard, dus het wordt gewoon 1600 miljard. Dan zijn ze eruit. Dan hebben ze er toch 400 bij. Zo zal het toch gewoon gaan. En dan gaat het CDA natuurlijk gewoon voorstemmen.
3: Dat is een mogelijk scenario.
4: Juist, bij deze besloten. Ik hoor het al.
3: Nee, dat nog niet. Want kijk, uiteindelijk wat het allerbelangrijkste is nog, en dat is ook denk ik een belangrijke les voor Nederland. Ook Nederland moet zich niet alleen maar richten op de hoogte van de begroting, maar vooral ook waar het geld naartoe gaat. Want stel dat we erin zouden slagen om de begroting, net als in de afgelopen 7 jaar, terug te brengen naar 1200 miljard.
4: Ja.
3: Maar alle prioriteiten voor Nederland vallen eruit.
4: Ja,
3: dan zijn er ook situaties denkbaar dat het voor Nederland beter is om een iets hogere begroting te hebben.
4: Ja, ja.
3: Maar dan wel volop op dat concurrentievermogen en innovatie.
4: Ja, ik hoor het al, Jeroen Lenners. Het wordt iets hoger, dus aanstekens een paar honderd miljard hoger. Dat gaat sowieso worden. Maar goed, gaan we zien met de stemmingen voorwaarts. Dank.
6: Dr. Kelder & Co.
4: Door met dokter Kobi van der Linden, senior fellow van het Center for International Energy Policy, was je, geloof ik. Je bent nog steeds.
2: Ja.
4: Je bent 20 jaar directeur daar ook geweest. Nou ja, god, je bent gewoon de olie-expert van dienst voor deze dag. Nou ja, die OPEC-ministers komen morgen bijeen. Zijn er nogal wat, maar wel iets minder dan vroeger. De Emiraten zijn uit de OPEC gestapt. Eerder ook al, wat is het, Indonesië, Qatar, 4 andere landen. Gaat die OPEC helemaal uit elkaar vallen nu?
2: Nou, dus er zit wel heel veel spanning op de belangen. Dus ze hebben echt verschillende belangen. Er zijn altijd landen geweest die meer hebben die zeg maar hun inkomsten alleen kunnen verhogen via een prijsverhoging. En er zijn ook landen die dat via meer volume verkopen.
15: Ja, maar dat moet je even uitleggen. Dus de Saoedi-Arabië zei altijd, wij zijn de wijze grote olieleverancier. Wij kunnen wel wat minder olie pompen, maar we willen goede prijzen houden.
2: Ja, maar dat is iets anders. Dat kwam flexibiliteit. Maar heb je een tegenstelling tussen bijvoorbeeld Algerije die produceert maximaal olie.
15: Ja.
2: En die bij een prijsverlaging gaat automatisch ook het inkomen naar beneden. Er zijn ook landen die, en dan moet je even goed uitrekenen hoeveel productiemaal prijzen oplevert. Maar er zijn ook marktomstandigheden waarbij de volumeproducent meer verdient met een lagere prijs en meer volume dan. En die tegenstelling die komt bij tijd en wijle op.
15: Ja.
2: En die is nu al een poosje aan de gang. Omdat
15: ik begrijp dat die Emiraten, die hebben nu eigenlijk even gebruik gemaakt van de situatie van die oorlog, waarbij die prijzen ook heel hoog zijn.
2: Ja.
15: Emiraten zitten niet aan hun productieplafond. Die kunnen eigenlijk meer produceren. Ja. Dus ze kunnen de kraan eigenlijk opendraaien. Maar dan, dus zij willen eigenlijk gewoon veel verkopen.
2: Nou, de reden waarom zij ontevreden waren is omdat ze al heel lang, vanaf 2020, toen die vraagschok was met corona, hebben zij de productie
15: teruggebracht
2: samen met Saoedi-Arabië. Dus alle flexibele capaciteit zat ook in die twee landen.
15: Ja.
2: Dat geeft je aan de ene kant onderhandelingsmacht. Hè, want als je de kraan openzet, dan is iedereen slechter af. Want dan gaat de prijs naar beneden. Ja. Maar ze willen nu zeker met de schade die is aangericht aan installaties. Zij hebben nog wel een pijpleiding die in de Golf van Oman, zeg maar, ze kunnen dus die straat van Hormuz deels ontwijken.
15: Ja.
2: Dat doen ze natuurlijk nu al ruim om de markt te bevoorraden. Maar ze willen meer. Dus en je gaat niet investeren in een productieverhoging als je continu moet inhouden omdat andere politieke problemen hebben. Zoals Rusland of die OPEC Plus zit daar ook nog bij.
15: OPEC Plus is Rusland plus een paar.
2: Zij geven marktaandeel op en een ander gaat ermee weg.
15: Ja.
2: En dat kunnen de Amerikanen zijn, de Russen of wie dan ook. Mm. En daar zijn ze klaar mee, denk ik. Hè?
15: Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Hoe belangrijk is die OPEC nog? Want ze doen zo'n 40% van de olieproductie.
2: Nee. Ze zitten nu net onder de 50%. Oh, en de voorspelling was altijd dat als je kijkt naar de levensduur van de huidige olieproductie, dan zou op termijn, als je kijkt naar de reserves die er nog zijn, de OPEC weer groeien. Dat gaat nu wat minder hard, omdat er toch wel een redelijk belangrijke producent minder is. En we moeten niet vergeten, daar kijken wij overheen, is dat Iran is ook lid van de OPEC.
15: Ja.
2: En die schiet gewoon op al die andere OPEC.
15: Zou wel gezellig worden morgen. Ze mogen niet mee vergaderen.
2: Morgen is niet gezellig. Ja, maar ze doen ook al heel lang, hebben ze niet Irak en Iran niet meegedaan in het terugnemen van productie. Dus er zit al wat langer. Voor de prijzen waar wij last van
15: hebben. Maar even leg even uit, Kobi. Dus die Iraniërs die zijn wel lid, maar die vergaderen niet mee.
2: Die vergaderden in het verleden mee, maar die deden niet mee met de productiebeperkingen.
15: Nee.
2: Omdat zij, zoals de Engelsen zo'n mooi woord hebben, extenuating circumstances. Van de sancties en
15: chaos.
2: Chaos, politiek, dat soort dingen. Ja.
15: Oké.
2: Dus dan moet je de ellende wel over.
15: Laten we het belang eens afpellen. Laten we eerst even naar het belang van Rusland. Rusland is natuurlijk zeer afhankelijk van de olieproductie. Hebben al die olie die ze niet mogen verkopen officieel, die is gewoon via India geraffineerd en toch gewoon op de wereldmarkt. En China en toch gewoon op de wereldmarkt
2: Iraanse
15: beland.
2: Sanctieolie, die hele schaduwvloot, die had drie klanten om het op te halen. Was Venezuela, Rusland en Iran.
15: Ja. Ja, precies. Wat is het belang van Rusland bij die vergadering morgen? Want zij zitten in dat zogenaamde OPEC.
2: Ja, die stond ook al groot in de Financial Times, vond ik ook wel grappig. Die waarschuwde voor instabiele olieprijzen. En daar zijn natuurlijk geen belang bij als die, zoals Javier zegt, naar 50 gaat, dan vinden ze niet leuk.
15: Mm-hmm.
2: Op dit moment hebben de Russen zelf een probleem omdat de Oekraïners op twee export havens van waar de Russische olie en de olieproducten vandaan worden geëxporteerd. In
15: Schieten.
2: De Baltische Zee en in de Zwarte Zee. Die hebben ze toch wel behoorlijk beschadigd. Dus sowieso kan Rusland op dit moment minder exporteren. Is overigens wel, dat merk je ook aan de pomp.
15: Ja?
2: Ja. Ja.
15: Want stiekem ergens, we roepen altijd, we boycotten Rusland, maar ergens gebruiken we hun gas en hun olie toch, hè?
2: Ja, indirect. Ik noem dat
15: Hoe
2: al
15: dan?
2: De grote wasmachine. Hè? Dus de ruwe olie die gaat naar India, die ging ook naar het Midden-Oosten, veel naar China. En die vervolgens exporteerde die vooral diesel en kerosine weer naar andere
15: landen. Dus wij kopen dan zogenaamd kerosine in India, maar het is gewoon Russisch?
2: Daar zit in ieder geval een Russische blend in.
15: Ja.
2: Een miljoen vaten per dag zaten ze op.
15: Oké, dan de rol van de Amerikanen. Amerikanen konden natuurlijk hard gechanteerd worden door OPEC vroeger, omdat Amerika niet zo'n was een grote olieproducent, maar ze produceren niet genoeg voor hun eigen markt.
2: Nee, was een grote importeur.
15: En door die hele schalierevolutie hebben ze dat eigenlijk gedraaid. Amerika doet 13 miljoen vaten per dag. Schalie, overigens, het was heel smerig. Het schijnt nu minder smerig.
2: Ja, maar het was wel hele lichte olie. En dat is belangrijk voor de producten die ervan gemaakt kunnen maken.
15: Ja, maar die Amerikanen zijn eigenlijk onkwetsbaar geworden voor dit conflict op dat punt.
2: Nou, niet helemaal. Want de raffinaderijen in de Verenigde Staten die waren ingericht, zoals ook de raffinaderijen in Europa en in China, op een zwaardere oliesoort. Ja. Omdat dat werd aangeboden. Omdat lichte olie, die kan je gemakkelijker omzetten met minder bewerkingen tot benzine.
15: Ja.
2: En benzine is het premieproduct, dus dat hield die producerende landen.
15: En die lichte olie komt vaak uit het Midden-Oosten.
2: Maar schalieolie is ook heel licht. Dus die is zo licht dat die eigenlijk niet in die Amerikaanse raffinaderijen goed past. Dus die mengen dat met Saudi Medium of met Venezuela.
15: Gaan helemaal in alle smaakjes.
2: Het is echt net een ijssalon om de goede mix te krijgen. En welke topping je erop wil hebben. Hè?
15: Ja, precies.
2: Want je moet er ook zwavel uit halen. Dus die moderne brandstoffen die worden helemaal schoon gemaakt, zeg maar, zodat al die
15: schoon gemaakt. Vind je het heel schoon?
2: Nou ja, uiteindelijk bij verbranding komt er nog CO2 vrij.
15: Het is niet heel schoon en komen. Het is gewoon vuile, vieze rotzooi. Wees eerlijk.
2: Ja, maar in de jaren 70 zat er ook
15: een vloot
2: in. En, dus je hebt een verschil tussen zomer- en winterbenzines. Dus
15: ook dat
2: het
15: nog
2: is al een stuk schoner, ja.
15: Jeetje, dat maakt je tegenwoordig. En er was ook nog dat we toch even een zijlijntje. Maar weet u nog 2020, het eerste COVID-jaar, toen rook het zo raar op straat. Zo hier en daar. Wat was er aan de hand?
2: Nou, toen zat er kerosine in je benzine.
15: Ja, toen hadden ze te veel kerosine. Ze hebben nu te weinig kerosine in Azië. Ja. Toen hadden ze te veel. Die hebben ze gewoon door de diesel
2: heen gegooid. Die hebben ze in de benzine.
15: En dat rookje. Je dacht gewoon dat je op startbaan zat.
2: Nou ja, het was wel met dat liedje De Vlam in de Pijp was misschien dat was toen wel van toepassing inderdaad.
15: Maar terug naar dit hele oliespel. Het gaat dus niet alleen om wie kan productie afschalen of opschalen. Ook de soorten olie.
2: En de raffinaderijen, want die zijn ingericht op die oliesoorten.
15: Ja.
2: Die het meest dominant is in de markt. En naar de soortvraag. En in Europa hebben we op een goed moment besloten dat bijvoorbeeld ook personenauto's, dat is heel uniek in de wereld, dat heel veel personenauto's op diesel zijn gaan rijden. Ja. Omdat dat beter paste bij de raffinaderij-output. Zodat we voor je zelfvoorzienendheid, dat is natuurlijk helemaal veranderd.
15: Best wel meer stom, toch?
2: Nou ja, de CO2-uitstoot is wel ietsje minder.
15: Van diesel?
2: Ja.
15: Dan van gewone benzine? Dat wist ik. Ik dacht dat benzine erger was dan, of dat diesel erger was dan benzine. Meer roet zit in het roet.
2: Ja, dat is meer fijnstoffen.
15: Oké.
2: Dat komt ook van banden, hè? Dus ook bij elektrische auto's heb je nog steeds fijnstoffen.
15: Ja, je bent echt een onderdeel van de olielobby, hè? Je houdt van olie.
2: Ja, er wordt zoveel gezegd.
15: Nee joh, ik plaag je.
7: Er wordt zoveel gezegd.
2: Ik heb geen aandelen en dat kunnen een heleboel mensen mij niet nazeggen.
15: Nee, dat is zeker. De meeste mensen hebben
2: uit principe nooit gedaan.
15: Je hebt een ABP-pensioen ook, dus je hebt ook gewoon komende olie aan. Oh, die zijn eruit.
2: Ja, we zijn
15: die
2: eruit.
15: Die zijn uit de Shell gesteld.
2: Ja, ja, ja.
15: Oké, terug toch even naar die. Oké, is die OPEC misschien niet
2: veel uitgekomen? Maar weet je waarom het fascinerend is? Want je gaat zo meteen ook over Amerikaanse buitenlandse politiek.
15: Zeker.
2: Is dat de reden waarom ik olie interessant vond in de tijd, toen ik jong was, 100 jaar geleden, is dat ik wilde weten hoe de wereld werkte. En olie was voor mij, ik studeerde politieke economie, was zowel politiek als economie. En ik wilde weten wat nou het meeste invloed had, politiek of economie. En mijn conclusie
15: is
2: de tijd na mijn proefschrift was beide.
15: Ja.
2: Maar het wisselt elkaar op een hele ingewikkelde en leuke manier af, waardoor je wat meer snapt van waarom wat mensen wensen niet gebeurt.
15: Oké. Misschien toch even interessant om nog even een Nederlandse invalshoek hier te pakken. Ik lees ook bijdrage, jouw opiniebijdrage. Zit je, maak je zorgen over de Nederlandse industrie.
2: Ja.
15: Energieprijzen in Nederland van industrie zijn ongelooflijk hoog. Nog echt vele malen hoger dan de Amerikanen, maar ook duurder dan het ons omringende buitenland. Dus die grote investerende bedrijven zeggen, we gaan hier niet investeren, we gaan hier weg, we hebben hier niks meer te zoeken, het kan niet.
2: Ja.
15: En wat moet er gebeuren?
2: Nou ja, kijk, als we het hadden op de olie en aardgas, want daar zouden we ook nog een heel, want dat speelt ook vanwege de afsluiting van Hormuz. Hè, dus dat kunnen we misschien nog.
15: Je wilt het over aardgas hebben? Groningen. Nee, laten we even Groningen niet. Eén weekje
2: nee,
15: niet.
2: Nee, ik heb het over Qatar LNG. Je wil graag vanwege klimaatbeleid dat externe kosten worden beprijsd. Nou, als je kijkt naar benzine en diesel, Die wordt meer beprijsd dan de externe kosten zijn. Terwijl bijvoorbeeld kerosine, dat is altijd de discussie over de luchtvaart.
4: Daar zit geen btw op.
2: Daar zit dat niet op. Terwijl, dus we hebben heel veel accijnzen en belasting op.
4: En zeker in Nederland worden net de Duitsers betalen nu minder dan 2 euro per liter.
2: Ja, dat is niet handig, want het Fatih-bureau van het IEA die vraagt... jullie moeten de vraag beperken, want er zit nog steeds... bij alle maatregelen die we kunnen bedenken om dit Straat van Hormuz-gat op te vangen... Ja. Zit er nog steeds een gat in. Dus dat komt eraan.
4: Gebruiken we
2: nog steeds de voorraden die overal lagen. Hey, maar die raken op een gegeven moment. En daar komt Blas dan op terug. Dan kan het 150 worden.
4: Blas, de journalist van Bloomberg.
2: En dan heb je ook nog dat raffinaderijen in de problemen zijn. Omdat als jij gedwongen wordt je product beneden de kostprijs te verkopen...
4: Dan
2: doe je het niet. Ja. Nou, en dat speelt dus ook vooral in Azië... zijn de benuttingsgraden van de raffinaderijen lopen terug. Mm. Dus in plaats van in een crisis waar te weinig aanbod is... is de reactie, de economische reactie, om minder aan te bieden.
4: Ja, ja.
2: Nou, dan gaat iets niet goed. En dan vervolgens zijn de Europese regeringen... die gaan dan de prijs verlagen. Dus dat is niet handig.
4: Nee, precies. Maar nu even het gevolg van de Nederlandse industrie. Wat kunnen ze nu doen? Wat zouden ze wat jou betreft moeten doen? Want we zien gewoon dat, of dat nou in het Botlekgebied is... of het is in de buurt van in Limburg, Camelot heet dat... Er is een heel petrochemisch cluster. Dus chemie, olie, noem maar op. Het zit allemaal aan elkaar vast en is gewoon aan het verdwijnen.
2: Ja.
4: En als er een paar kaarten in of een paar domino-steentjes omvallen, flikkert het hele systeem.
2: Ja, maar Jenga-toren.
4: Ja.
2: De Jenga-toren.
4: Ja, nou vertel. Wat kunnen we daartegen doen?
2: Nou ja, kijk, we hebben ook heel veel investeringen in het nieuwe energiesysteem. Die worden via de energierekening gedaan. Nou, we hebben net een gesprek gehoord over de Europese begroting.
4: Mm.
2: Als het heel veel wordt, misschien moet Nederland dan vragen... dat een flink deel van die inkomsten terugkomt... omdat Nederland een hele belangrijke logistieke functie kan vervullen... vanwege onze potentie op de Noordzee.
4: En Rotterdam en Amsterdam ook hele belangrijke energiehavens.
2: En belangrijke energiehavens zijn waarbij we ook geïmporteerde stroom van elders... in de vorm van ammoniak, methanol of welke dragen we ook kiezen. Dus die functie kunnen we weer vervullen. Maar dat kan je niet alleen financieren door de Nederlandse consumenten te laten betalen.
4: Mm-hmm.
2: Want het dient ook de Duitse en de Belgische en de Oostenrijkse economie. Die discussie die wordt nooit gevoerd in Europa.
4: Maar krijgt nooit.
2: En dus hebben we een probleem. Je ziet nu gewoon dat de Duitse industrie wordt door Merz wordt uit de wind gehouden. Die krijgen allerlei kortingen op energierekeningen. De Nederlanders niet, dus die kunnen niet eens meer concurreren.
4: Maar waarom volgen wij niet van één op één het Duitse beleid? Waarom doen we dat?
2: Nou ja, er bestaat dus geen Europese markt voor.
4: Ik hoor politici wel allemaal roepen dat heel ergens de industrie verdwijnt, maar volgens doen ze er niet echt iets tegen.
2: Nee, maar een heleboel van onze politici die vinden het, die denken ja, als we die doelstellingen van het klimaat moeten halen, nou ja, dat is het gemakkelijkste. Als
4: laten
2: we allemaal dicht.
4: Laten we de botlek maar
2: dichtgooien. Heb ik zoiets van? Ik heb ook kinderen. Ik wil toch wel graag weten dat er die hoogwaardige banen die we ook heel veel in Nederland hebben.
4: Ja.
2: Hoe gaan we die dan?
4: Nou ja, bovendien, het is niet alleen benzine voor auto's wat dan foei is, maar we hebben ook alle plastics, allerlei chemische producten die we gewoon nodig hebben.
2: Het is de chemie die je ook nodig hebt voor je energietransitie.
4: Verf, alles. Ja.
2: En daar komt gewoon... niks doen is in dit geval ook een antwoord. En dat is niet het goede antwoord. En daar gaat het mis. We zijn... De industrie is al een poosje bezig.
4: Mm.
2: Hebben wel wat tijdelijke kortingen. Maar op een tijdelijke korting kan je niet investeren.
4: Je
2: moet gewoon weten waar je aan toe bent.
4: Het is gezegd, Kobi van der Linden. Dokter Kobi van der Linden. Ik dank u zeer. Door.
7: De jonge dokter.
4: Naar vers wetenschappelijk talent, hè? Onze rubriek jonge dokter. Daar staat zij, dokter Isabel Som. Mag ik zeggen, 15 april gepromoveerd. Leiden, vakgebied Behavioral Economy. Wat heb je onderzocht, Isabel?
8: Dank. Ik heb onderzocht hoe mensen omgaan met prijsinformatie. En het is leuk om het voorgaande gesprek te horen. Wij gaan in de economische wetenschap vanuit dat iedereen naar alle prijzen kijkt. We volstrekt rationeel zijn.
4: Mm.
8: En dat we dat ook gebruiken om een optimale keuze te maken als wij dingen kopen.
4: Mm-hmm.
8: Nou ben ik ook oliehandelaar geweest. Dat was ook omdat ik geïnteresseerd was om te weten hoe dat ging in een volkomen concurrentiemarkt. Nou, ook daar gebeurt het niet. Dus het was een heel interessant gesprek hiervoor. Maar mijn onderzoek ging er dus om, als mensen naar alle informatie, prijsinformatie daar je naar zou kunnen kijken, als je bijvoorbeeld de supermarkt ingaat, zijn er dan verschillen in en waar komen die verschillen vandaan?
4: Ja, want je hebt eigenlijk 7 soorten klanten ontdekt, hè?
8: Nou ja, in
15: ik dacht, je hebt mensen die letten op prijzen, je hebt mensen die letten niet op prijzen. Ik dacht in twee soorten, maar...
8: Nou, eigenlijk is het zo dat meer dan 60% van de mensen geen idee heeft hoeveel dingen kosten die ze in een mandje gooien. Maar nog afgezien daarvan, er zijn ook mensen die werkelijk nooit naar de prijzen kijken.
15: Nee. Zijn het rijke mensen of zijn het...
8: Nee, mijn onderzoek laat zien dat het niet te maken heeft met je inkomen.
15: Niets.
8: Een heel klein beetje met je opleidingsniveau, maar niet met je inkomen. En dat, ja, eigenlijk een van de stellingen die ik had was... ook mensen die minder geld hebben zijn in staat om dure dingen te kopen. Alleen, zij maken andere keuzes. Hmm. Het gaat erom dat bij sommige mensen juist, bijvoorbeeld... mensen die gepercipieerd arm zijn, dat is niet absoluut arm, maar gepercipieerd... die kijken heel erg naar de allerlaagste prijs.
15: Ja.
8: Maar prijs heeft een duale factor. Prijs kan een sacrifice, een kosten zijn. Dus zo kan je zien, het kost mij geld, ik moet iets opgeven.
15: Ja.
8: Maar voor sommige mensen... is de prijs een indicatie van kwaliteit. En dan werkt het andersom.
15: Ik koop geen huismerk, maar ik koop een A-merk.
8: Ik ga ervan uit dat als het duurder is, dat het ook beter is.
15: Ja.
8: En er zijn ook mensen die zijn, laat maar even zeggen...
15: Heb je ook nog onderzocht of dat zo is? Ik zou toch zo langzamerhand een keer willen weten. Nou, het laat in mijn leven.
8: Nee, dat is niet zo. Want, dan kom ik op een ander veld dan mijn onderzoek. Maar meeste bedrijven prijzen hun producten op kostprijs.
15: Ja.
8: Maar de anderen die kijken voornamelijk naar de prijzen van hun concurrent. Dus die gebruiken de kostprijs van hun concurrent. Mm-hmm. Maar goed, dat even niet het onderwerp van mijn onderzoek. Hey. Maar het belangrijke is dat mensen dus op een andere manier door de winkel gaan. En we gebruiken heuristieken. En die heuristieken maken een soort afweging.
15: Heuristieken?
8: Ja, een korte soort een stelregel. Ik doe het altijd zo. Ik kijk altijd naar de laagste prijs. Ik kijk altijd naar de gemiddelde prijs. Ik kijk altijd naar de promotie. Er zijn mensen inderdaad die promoties kopen.
15: Die gaan voor de zogenaamde bonus,
8: Nou, nee, dat is nog een andere groep.
15: Oh, is weer iets anders?
8: Ja, er zijn mensen die echt...
15: Die staat nooit in een winkel komen, maar het wordt wel echt ingewikkeld.
8: Nee. Een van de groepen die kijken voornamelijk, of eigenlijk altijd naar promoties... zijn ook de hele week bezig de promoties op te zoeken... gaan naar meerdere winkels en kopen alles op promotie. Maar de groep die de bonus koopt... Dat zijn mensen die willen het specifieke merk kopen... maar ze letten wel op of het toevallig in de aanbieding is.
15: Zo.
8: Want dat is een sport voor deze mensen. Ja.
15: Ik begrijp overigens dat supermarktprijzen in Nederland... over 8% hoger liggen dan Duitsland. Dus mensen die op die aanbiedingen gaan... worden op andere producten gewoon weer zo hard genaaid... dat ze uiteindelijk op nul uitkomen.
8: Ja, nou, we hebben in Nederland de hoogste promotiedruk van heel Europa.
15: Mm-hmm.
8: Maar die promotie die moet wel ergens uit betaald worden.
15: Ja.
8: Dat wil dus zeggen, we hebben high-low, heet dat, hoog-laagprijzen. Dat hebben we heel nadrukkelijk. Dat wil zeggen, normale prijzen, A-merkprijs voornamelijk, zijn hoger.
15: Ja.
8: Daaruit wordt namelijk die promotie betaald.
15: Ja. Je betaalt het toch gewoon zelf.
8: Uiteindelijk betaal je het zelf. En met name omdat je niet op zoek bent naar die promotie. Kijk, die mensen die altijd de promotie kopen, die betalen het niet. Maar de rest, die niet eens weet wat ze betalen, betalen waarschijnlijk wel.
15: Ja.
8: Dokter
15: Zon, wat is uw advies?
8: Advies aan wie? Want
15: aan de consument, gewoon aan de luisteraar. Die gewoon boodschappen gaat doen. Ik bedoel, je bent een van die 7 types en misschien ook wel weer een mengtype ervan. Maar wat zou je mensen willen adviseren met al dit onderzoek?
8: Nou, wij geloven allemaal dat we heel goed naar prijzen zouden moeten kijken.
15: Ja?
8: Maar om te beginnen, we doen het dus niet. De meeste van ons doen het niet.
15: Ja.
8: De meeste van ons willen het wel doen. Maar in mijn onderzoek heb ik laten zien dat het heeft te maken met wie jij bent. Met je persoonlijkheid.
15: Ja.
8: En in sommige gevallen is het aangeboren. Er is een gen voor promotiegevoeligheid.
15: Wauw.
8: Dus als je uit die familie komt, dan zit het gewoon in je gen.
15: Ja.
8: Hè? Maar je krijgt het ook mee natuurlijk door je opvoeding. Dat begint al heel vroeg. Als je uit een gezin komt waar op een bepaalde manier naar prijs of niet naar prijzen wordt gekeken. Dan is er een grote kans dat je het meeneemt.
15: Het is wel goed om toch een beetje op te letten.
8: Dus je moet dus ook wel iets meer doen dan tegen jezelf zeggen voordat je de winkel ingaat. Ja. Van ik ga het nu beter doen. Daar moet je echt je best voor gaan doen.
15: Mm.
8: En bewuster omgaan met prijsinformatie.
15: Ja.
8: Maar het is overigens niet slecht dat je de heuristiek gebruikt. Want laten we wel zijn, er is veel te veel informatie in zo'n supermarkt.
15: Ja.
8: Je wil op een gegeven moment wel met je boodschappen weer naar huis.
15: Oké, daarom adviseer ik altijd de mensen. Eet gewoon in een restaurant, hoef je daar niet in te verdiepen. Dank u zeer. Orde Est. Ja, dat was Isabel Zon. Ik ga doorpraten met dokter Gerard Aals. Ik zit een beetje te pesten, Gerard. Historicus en Scandinavist. Vind ik altijd zo geestig. Wie doet dat nog aan? Je promoveerde in 1989 helemaal niemand. Er is geen markt voor op Zweedse neutraliteit in de Koude Oorlog. Nou, je hebt lang bij het Nieuwond gewerkt. Je hebt heel veel boeken geschreven. Ieder jaar ongeveer een boek. Ik geloof dat je nu in de 30-plus zit inmiddels in je boekenkastje. Vaak ook wel over de Oranjes. In het specifiek over Bernhard, jouw grote vriend. En op de een of andere manier kwam je nu toch ook weer via Bernhard op een nieuw onderwerp uit. Jouw boek Nieuw-Guinea, Vrije.
4: ligt voor ons. En dat heb jij geschreven. En dat is eigenlijk de hele Nieuw-Guinea-kwestie. Heel veel luisteraars, oudere luisteraars, zult het misschien nog weten, ooit onderdeel van Indonesië. Of althans onderdeel van Nederlands-Indië. En lang dus niet met onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 meegegaan, maar zeg maar bij Nederland gebleven, nog een jaartje of 10. En dat werd toen een politiek conflict. Waarom was dat zo belangrijk om je hierin te verdiepen? Het interesseert echt geen hond meer iets, Gerard.
27: Nou ja, dat kwam vanwege Prins Bernhard, hè? Dat heb je hem weer. Nou, ik kreeg, was een Australisch historicus, Paul Green, die vroeg mij of ik een connectie kende, een vroege connectie tussen Prins Bernhard en Alan Dulles, de latere chef van de CIA.
4: Ja, van Amerika.
27: Die,
4: ja,
27: die woonden alle twee in Parijs in de eind jaren 30.
4: Ja.
27: En nou goed, die connectie die was er volgens mij niet. En als hij er was geweest, was hij ook niet belangrijk, want Bernhard stelde natuurlijk nog niks voor.
4: Nee.
27: Maar hij kwam met allerlei opvolgende vragen. En toen dacht ik, hey, hier zit wel een boek in.
4: Mm-hmm.
27: Want ik had net een boek afgerond en ik was een beetje wanhopig op zoek naar het volgende onderwerp.
4: Slachtoffer, ja.
27: Ja, ik was een beetje slachtoffer van mijn eigen werkdrift.
4: Dus
27: heel vervelend.
4: Stop maar niet. We kunnen jou met pensioen sturen, maar het helpt allemaal niet.
27: Helpt allemaal niks.
4: Je hebt natuurlijk monddood willen maken. Met Niot Hub stuur die man de WW in of de AOW in, maar dat lukt allemaal niet.
27: Nou ja, dat was de AOW. Ik had de leeftijd bereikt. Ik moest weg. Ik wou niet weg, maar ik moest.
4: Ja, maar het was een belangrijk maatschappelijk belang dat je nou eindelijk eens een keer je mond hield. Maar het lukt maar niet. Hoe komt dat?
27: Nee. Nou ja, als ik onderzoek doe, en heb ik ook wel eens voor de overheid gedaan, voor de staat.
4: Mm-hmm.
27: Dan wil de staat, of de regering, zal ik maar zeggen, die wilde wel graag een bepaald soort uitkomst van een onderzoek.
4: Ja, precies.
27: En als je mij vraagt om een onderzoek, dan krijg je de resultaten van het onderzoek en niet wat je graag wilt zien.
4: Nee,
27: dus daar is het nogal eens gebotst. En dan kreeg de directeur, die kreeg het dan weer voor ze kiezen. En nou, dat werd weer op mij natuurlijk afgewenteld.
4: We dwalen helemaal af. Zoveel tijd hebben we ook niet ter zake. We gaan het eigenlijk hebben over... Kijk, Nieuw-Guinea is even de kwestie als voorbeeld van... Nederland wilde Nieuw-Guinea niet laten gaan. Jozef Luns, minister van Buitenlandse Zaken, wilde een groot wereldrijk bij elkaar houden. Dat lukte niet, want Kennedy zei op een gegeven moment, joh, weg ermee, kom op, ze moeten onafhankelijk worden. De stelling in jouw boek is eigenlijk... De Amerikanen hebben altijd gezegd, die kolonie, ze waren zelf ooit een kolonie. Mm-hmm. We hebben Charles nog bij Trump op bezoek gezien deze week. Waren natuurlijk een kolonie en hebben gezegd, die kolonie moet vrij worden.
27: Ja.
4: Wij hebben dat vaak gezien als, kijk eens wat goed, die linkse Amerikanen die vinden dat landen zelfstandig moeten worden. Maar jij zegt, eigenlijk hebben ze altijd een economisch belang hierbij geweest. Dit is gewoon Amerikaanse economische politiek.
27: Ja, want die koloniën, die markten daar en ook de grondstoffen, die zaten eigenlijk potdicht voor het buitenland. Dus alleen de moederlanden, zoals dan de bezettende landen, zal ik maar zeggen, werden genoemd, die konden erbij. En dat was een doorn in het oog van Roosevelt, de Amerikaanse.
4: Maar het werd verkocht
27: president
4: als idealisme, maar het was eigenlijk gewoon keihard economie.
27: Nou ja, er zat ook wel een vorm van idealisme. Je zei het zelf net al, het was ooit een kolonie, Amerika, Roosevelt, van Engeland.
4: Ja.
27: Dat speelde wel een kleine rol. En hij vond het ook een verwerpelijk, verachtelijk gedoe, kolonie Roosevelt.
4: Mm-hmm.
27: Maar hij dacht ook wel een beetje aan de economie en aan de investeerders.
4: Ja.
27: De bedoeling was dus dat na de oorlog, dat alle landen mochten kiezen voor zelfstandigheid. Dat is tijdens de oorlog is daar twee keer over beslist.
4: Ja.
27: Bij de oprichting van de VN nog een keer. Dus het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren. Maar voor de Amerikanen zat er natuurlijk ook een leuk aspect aan. Althans, dat hebben ze wel zo gespeeld. Dat als die koloniën vrij worden, ze krijgen daar een leuke regering die een beetje Amerika-vriendelijk is, dan kunnen wij ook bij de grondstoffen.
4: Ja.
27: En dan gaan die markten in die koloniën gaan voor ons open. Dus het mes sneed voor...
4: Zeker. En in Nieuw-Guinea had de familie Rockefeller verbonden natuurlijk met Exxon, met Esso, met de oliebedrijven, hadden er ook nog grote belangen. Dus daar speelde ook een economisch belang. Daarnaast is natuurlijk ook ideologie communisme. Het communisme, Koude Oorlog, moest teruggedrongen worden. En daar komt eigenlijk, dat vind ik wel interessant in jouw boek, ook de familie Dulles om de hoek. John Foster Dulles en Alan Dulles, belangrijke mensen in de Amerikaanse regering. Uit een soort advocatenkantoor voortgekomen. Zij hebben het anticommunisme natuurlijk virulent gemaakt, kun je wel zeggen, in Amerika.
27: Ja, ze waren super anti-communistisch. Het kwam ook een beetje door een godsdienst waar alle twee, ze kwamen beide, ze waren broers dus uit hetzelfde gezin.
4: Ja.
27: Pa was dominee en ze moesten twee keer in het weekend op zondag moesten ze naar de kerk, kregen ze een boekje mee en een pen. En dan moesten ze noteren wat papa allemaal verteld had.
15: Ja, die communisten waren natuurlijk de antichrist, hè?
27: Ja, ja. De Russen waren natuurlijk... dat was het ergste van het ergste. Ja. Dus, die waren heel erg voor het vrije ondernemerschap. Mm. Dus alles werd wel verkocht als...
15: Later worden ze dan heel belangrijk. Ik bedoel, minister van Buitenlandse Zaken, baas van de CIA. Dat is best wel handig als je ergens een regime change wil. Als we nou kijken naar die Amerika, bedoel, je kunt Nieuw-Guinea eruit halen, maar je kan ook bijvoorbeeld kijken naar Cuba. Daar hebben ze op een gegeven moment, heeft die familie Dulles ook nog een rol gespeeld, de sugar intervention gedaan. Daar hebben ze gewoon even Cuba geïsoleerd, waardoor daar een regime change kwam. Je ziet het nu eigenlijk weer gebeuren. Cuba wordt natuurlijk gesanctioneerd. Venezuela wordt gepakt, Maduro wordt opgepakt. Er zit een oliebelang. Je ziet ook hoe de Amerikaanse oliebedrijven weer meteen op Venezuela springen op dit moment. Daar hebben ze natuurlijk hun belangen zeggen. Ja, ik zie Kobe een beetje, is dat dan wel zelf?
2: Nee, niet zo dolletjes enthousiast hoor, omdat de kosten...
15: Omdat het duur is, hè?
2: Het is heel duur en heel
15: zwaar. Dat zijn natuurlijk genationaliseerde belangen van Amerikaanse oliebedrijven.
2: Voor de derde keer, hè? Ze zijn al twee keer genationaliseerd nadat ze weer terug
15: gaan. Ja, precies. Maar zijn die Amerikanen echt succesvol in de regime changes, vind jij?
27: De CIA heeft ontzettend zijn best gedaan sinds de oprichting 1946. En je kunt een hele serie landen opnoemen. Ja. Chili, Argentinië, Brazilië.
15: Iran.
27: Congo.
15: Iran dan in 1953 en niet in 1979 daar.
27: Nee, dat gaat tot aan de Watergate eigenlijk. Ja. Dan komt naar buiten dat die CIA eigenlijk veel meer macht heeft in het buitenland dan State Department, die er eigenlijk over gaat.
15: Ja.
27: En dat is ook de reden geweest dat ze... Dus in de slipstream van Watergate, dat ze die Lockheed...
15: Nu komen we weer bij Bernard. Dat is wel goed, hè? We toch weer bij Bernard zijn. Want Lockheed is inderdaad een soort bijzaakje. Komt dan ineens die corruptie, omkoopaffaires... bij die vliegtuigbouwers om de hoek. Oké, maar...
27: Niks aan doen. Komt er altijd weer boven.
15: En je bent even... Dat vind ik altijd belangrijk om te constateren. Er zijn veel mensen kritiek op jou. Maar je bent nog nooit op enige feitelijke onjuistheid... in ieder geval voor de rechter gesleept waarbij je verloren hebt. Nooit. Dus ze hebben je nooit kunnen pakken op onjuistheden.

0: Dus in de slipstream van Watergate, dat ze die Lockheed...
1: Nu komen we weer bij Bernard. Het is wel goed, hè? Hoe we toch weer bij Bernard zijn. Want Lockheed is inderdaad een soort bijzaakje. Komt dan ineens die corruptie, omkoopaffaires... bij die vliegtuigbouwers om de hoek. Oké, maar...
0: Niks aan doen. Ik kom er altijd weer boven.
1: En je bent even... Dat vind ik altijd belangrijk om te constateren. Er zijn veel mensen kritiek op jou. Maar je bent nog nooit op enige feitelijke onjuistheid... in ieder geval voor de rechter gesleept waarbij je verloren hebt. Nooit. Dus ze hebben je nooit kunnen pakken op onjuistheden. Maar toch even, die Amerikanen hebben dat vaak succesvol gedaan. Vind je hoe ze dat nu aanpakken met Iran? Vind je dat verstandig?
0: Nee, zo'n beetje...
1: Ze bombarderen in principe iedereen daar weg? Ja.
0: Nee, ik vind dat... Kijk, als je een oorlog begint, dan moet je wel een idee hebben... hoe je die oorlog wilt eindigen en wat je wilt bereiken.
1: Nou, misschien hebben ze dat wel, dat weten we niet.
0: Nou ja, dan weten ze dat niet, goed verborgen te houden.
1: Ja.
0: De aanhangers van Trump die zeggen ook van... ja, het is zijn systeem, zijn manier van werken. Hij houdt de spanning erin, hij werkt toe naar een goede deal. Mm-hmm. Maar volgens mij is hij gewoon onder invloed van Netanyahu is hij daar begonnen.
1: Ja, ja.
0: Want die Rubio die zei wel, ja, Netanyahu die ging beginnen, we wisten dat. En dan zouden ze ons ook wel gaan aanvallen, Iran. Dus ja, dan kunnen we net zo goed meedoen. Dus toen zijn we maar ingestapt. Een beetje simpel gezegd. Maar
1: zeg je dan echt, kijk, van Trump is natuurlijk nogal primair. Reageert, we hebben nu weer gezien, dan gaat hij de Duitse auto-industrie weer aanpakken. En de Schotse whisky mag weer wel gratis. Ik bedoel, het is best wel chaotisch. Deden ze dat vroeger veel gedecideerder en geconcentreerder? Was het beleid consequenter?
0: Nou, het was denk ik... Het was anders. Er werd altijd een beetje omheen gedraaid. Er werd altijd gepraat over de free world en democracy. En de leader of the free world, dat was natuurlijk Amerika. Mm. Ja, wat Trump heeft gedaan, zeker toen in Venezuela, dat was op zich verfrissend. Die zei van, ja, het ging mij om de olie. Dat heeft hij toen voor het eerst heel helder en heel duidelijk gezegd.
1: Ja, ja.
0: Maar daarvoor was het altijd van... Nee, het gaat ons om het zelfbeschikkingsrecht van de volk. Het gaat over democratie.
1: Bobby, gaat het om olie in Venezuela? Dus ze hebben hele vieze vette olie daar. En die kunnen niet in alle raffinaderijen.
2: Ja, dat is zeg maar de olie die ze nog in productie moeten nemen. Maar wat er nog produceerde... is, ja, het is een tamelijk zware oliesoort... waar ze mee die schalieolie konden mengen. Mm. Voor de raffinaderijen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, dan tenslotte toch nog even, want anders wordt het heel onduidelijk. De rol van Bernard. Wat heeft Bernard in Nieuw-Guinea eigenlijk gedaan? Ik bedoel, hij had daar toch helemaal niks over te zeggen? Die man was prins.
0: Nee, hij had ook helemaal niks te zeggen. Maar hij was wel. Hij vertegenwoordigde wel de groep Rijkens. Dus dat Unilever, Philips en dat soort bedrijven.
1: Ja, Rijkens was de baas van Unilever.
0: Ja, en die hadden nog belangen, grote belangen in Indonesië.
1: Ja.
0: En die belangen die moesten worden veiliggesteld.
1: Zoals Bernard zijn vriendje in bedrijf heeft, hebben hem eigenlijk aangezet om te zeggen, we moeten het houden. Ja,
0: ja, dus nou ja, eigenlijk moeten we Nieuw-Guinea afstaan. Dat moet naar Indonesië toe.
1: Ja, ja, ja.
0: Om Sukarno een beetje te paaien. En dan konden zij vrolijk doorgaan met hun eigen business.
1: Alsof er niks veranderd was.
0: Alsof er niks veranderd was.
1: Ja,
0: en ik denk trouwens ook dat die ook voor een deel wel door Amerikaanse belanghebbenden is gestuurd. Alleen, ja, dat kun je niet bewijzen.
1: Nee, dat kun je niet bewijzen, moet je het ook niet zeggen. Misschien in ieder geval. Dan doen we het geheim online, jongens. Dr. Gerard Aans, voor nu dank, jongens. Nog even dit toch. Want we hadden die Charles III dan, die naar Amerika ging... En daar een ongemakkelijk bezoek aan Trump aflegde. We gaan even terug in 1958, ons eigen land... waarbij het Britse koningshuis op bezoek is, Elisabeth... bij de diamantslijper Louis Usher. Luister even naar Usher.
3: The great moment was... The cleaving of the stone by my brother Joseph. The total work took 10 months. We delivered the collection at Windsor Castle, where His Majesty thanked us for the work we have done and handed us a silver cup, which I have the great honor to show Your Majesty today.
1: Ja, dit ging dus over de Usher-cut, over de Britse kroonjuwelen die geschreven zijn door de familie Usher. Was eigenlijk onbegrijpelijk. Hij sprak trouwens Engels. Jongens, voor nu dank. Ook naar de Yordcast luisteren, maar voor nu even blijven denken. Blijven luisteren. Dank.
4: Avrotros, de omroep voor ons.
5: NPO Radio 1. Koen Verbraak.
6: Oorlogsmusea en herdenkingscentra trekken elk jaar meer bezoekers. Welke verhalen worden er daar verteld? Mag je in deze turbulente tijden parallellen trekken tussen de conflicten van nu en de Tweede Wereldoorlog? En hoe ver mag je daarin gaan?

0: Aan de vooravond van de nationale herdenking praat ik in de publieke tribune met historici en met mensen achter de schermen van oorlogsmusea. Voor welke dilemma's staan zij in het overbrengen van hun boodschap? En hoe betrekken ze daar jongeren bij?
1: Human, de publieke tribune.
2: Zometeen om 3:00
1: op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: NPO Radio 1. 2:00.
1: Hélène Plag.
8: Goedemiddag. Nederlanders zijn Europees kampioen in zitten. En als we niets aan die leefstijl veranderen, dan zijn we in 2050 veel te dik en chronisch ziek. Het medicijn? Bewegen. Alleen, dat doen we veel te weinig. Pointer lanceert straks de nieuwe podcast Rennen op de Gang. Maar eerst nu het NOS-journaal met Casper Meijer.
9: De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf in de loop van de ochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing nu voorbij. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan €2 per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die de benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na de carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd daarna nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. Dan nog het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vandaag vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20.
10: ANWB Verkeersinformatie. Er wordt dit weekend gewerkt op de A2. De weg is dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Daardoor viel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein-Zuid een kwartier vertraging. Op de A27 de alternatieve route vanuit Gorkum naar Utrecht voor knooppunt Lunette 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartier oponthoud. Kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij knooppunt Hofvliet. De rechterrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost 5 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden daar. En wil je naar Duitsland via de A76 vanuit Geleen naar Aken, dan moet je bij de grens rekening houden met 3 kilometer file en bijna een half uur extra reistijd.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
15: Jongens, we moeten dierentikkertje doen. De tikker is de agressieve bosaap.
16: Ja, hoe vaak komt die bosaap nog in actie? Want buitenspelen is steeds minder normaal.
17: Pointer. Hélène Plag.
16: Goedemiddag en welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Vanuit een bijzondere plek. Wij zijn namelijk te gast hier vandaag in de speelzaal van basisschool De Waterhof in Delft. Want dit uur staat helemaal in het teken van de nieuwe Pointer-podcast Rennen op de Gang. Dat echoot bij mij meteen naar hoe dat vroeger kon. Dat je hoopte in ieder geval. En dan de docent die je nog achterna schilderde. Niet rennen op de gang. Ik weet niet of heel veel volwassenen dat ook meteen hier hebben. En ik ben natuurlijk heel benieuwd of er hier ook gerend mag worden op de gang. De kinderen die zijn hier even de baas vandaag. Silvan, hi.
18: Ja, ik ben Silvan Heugendorn. Ja, ik zit hier zo op de Waterhof, maar je mag jammer genoeg niet rennen op de gang.
16: Jammer. Ik denk, anders had ik geprobeerd of ik me kon teleporteren naar heel wat jaartjes jonger dat het kan. Maar jullie mogen wel heel veel andere dingen wel, hè?
18: Ja, dat wel.
16: Dus ik hoorde net over dat tikkertje met de agressieve bosaap. Is dat jouw favoriete spel ook?
18: Ja, wel een beetje, want het is wel best grappig. Want ben je dier en moet je elkaar achtervolgen en tikken en zo. Okay.
16: En hoe klinkt die agressieve bosaap dan? Wat doet die?
18: Een beetje...
16: En loopt die ook echt, loop je ook echt daar als een soort gorilla dan rond te rennen?
18: Dat jammer genoeg niet.
16: Dat niet, oké, dat niet. Hey, Mila, wat is jouw favoriete spel?
19: Ik denk om te spelen aapkooi vind ik leuk. En buskruid is ook wel leuk om te doen met z'n allen.
16: Dat doe je buiten dan, denk ik, en niet hier?
19: Buiten of in de gymzaal tijdens de gymles.
16: Oh, dat kan ook wel. Ja. Okay. Ja, want dit is natuurlijk in die zin een hele speciale school, De Waterhof, waar je op zit. Vertel eens, wat maakt het zo bijzonder?
19: Wij doen hier heel veel bewegen. En zijn ook de sportiefste school van Nederland. Dus dat is ook wel heel bijzonder om op die school te zitten.
16: Ja. Maar ben jij ook om die reden naar deze school gegaan, Silvan?
18: Nee, ik dacht gewoon, dit is een goede school. Zit lekker in de buurt, dus ik zit hier al sinds groep 1.
16: En toen moest je ook in één keer heel veel bewegen?
18: Ja, het was eigenlijk best leuk.
16: Maar ben jij een spring in het veld? Ben jij graag actief en eigenlijk heb je geen rust in je kont?
18: Ja, best wel.
16: Ja, best wel. Stiekem wel een beetje.
18: Ja.
16: Dus is dit wel heel fijn?
18: Ja, eigenlijk wel.
16: Want hoe vaak bewegen jullie op school?
18: Sowieso een paar keer per dag. En we gaan ook altijd gewoon 2 keer naar buiten. Maar op woensdag gewoon 1 keer soms.
16: Dan heb je natuurlijk een korte dag ook op school. Ja. En zorgt het dan ook voor, Mila, dat dat je een waanzinnige conditie hebt? Dat je heel sterk bent? Of is het gewoon leuk?
19: Het is leuk. Ik ben niet onwijs sterk, maar... het is wel leuk om gewoon een paar keer per dag te bewegen en niet heel de tijd op je stoel te zitten en te werken.
16: Dat wil eigenlijk geen kind, toch?
19: Nee, dat is niet leuk.
16: En leren jullie dan gewoon dat het leuk is? Of krijg je ook helemaal te horen waarom het zo goed is, Mila?
19: Ja, het is heel goed voor je conditie en je blijft er fit van. Ja. Dus dat.
11: Ik hoorde jou al, Sil, van voor de uitzending. Je hebt hem echt goed uit je hoofd geleerd, volgens mij, hè? Waarom bewegen belangrijk is.
18: Ja, want het is gewoon goed voor je conditie. En het is gewoon gezond om lekker veel te bewegen.
11: Ja. Dat krijg je geleerd ook.
18: Ja,
11: nee, dit klinkt heel voorbeeldig. En je leerkracht die staat ernaast. En die is heel breed geschouderd. Dus je weet wel precies wat je moet zeggen natuurlijk.
18: Ja, maar het is ook gewoon echt waar, hoor.
11: Het is ook echt zo. Ja, zie je? Nick, dat heb je al goed geleerd in ieder geval.
20: Ja, dat hebben we goed overgebracht, ja. Ja, dat is gelukt.
11: Gedrild. Ja, hij heeft aan Kamp Koningsbrugge meegedaan, hè. Dus jullie durven ook geen nee te zeggen natuurlijk.
18: Nee, natuurlijk niet. Maar hij is ook gewoon aardig, hoor.
11: En hij is ook gewoon heel stoer, hè?
18: Hij is geen meester.
11: Ik zit je maar een beetje te jennen. Ik kom zo uitgebreid bij jou, Nick. Want jij bent ook een van de grote hoofdrolspelers in de podcast. Omdat jij deze dynamische school helemaal hebt geïntroduceerd. Of mede, toch?
20: Mede, ja. Maar je doet altijd samen met het hele team.
11: Ja, zeker. Dat weet ik. Maar ik ga eerst even naar de mensen naast jou. Want die zijn eigenlijk te gast geweest bij jullie, Silvan en Mila, hè, op school. En dat zijn dan toevallig mijn collega's, Benjamin en Yoga. Jullie hebben de podcast gemaakt, Rennen op de Gang. Is het yoga bij jou ook zo, die echo die je dan hoort? Was dat de reden ook om het Rennen op de Gang te noemen? Dat je denkt, oh ja, dat mocht nooit.
21: Nee, precies. Maar Benjamin heeft het bedacht. En ik snapte het meteen. En we hebben het ook echt verdedigd tegen de eindredacteuren en andere baasjes. Want wij vonden het dé titel. Ja.
11: Dit moet en dit moeten we maken. Maar Benjamin, waarom? Waarom vind jij jullie dit zo belangrijk?
22: Nou, kijk, we zijn hier op een school, wat je net hoorde, waar er heel veel bewogen wordt. Maar dat is niet de norm in Nederland. Kinderen bewegen steeds minder, spelen steeds minder buiten. En dat leidt tot allerlei problemen. En het gaat hier om kinderen. En die kinderen die kunnen daar helemaal niks aan doen. Die zijn eigenlijk gewoon. Die krijgen eigenlijk gewoon opgelegd wat wij als maatschappij bedenken, hoe wij in elkaar zitten. En dat was voor ons, voor mij, een hele belangrijke reden om dit te gaan maken. En om dit ook met kinderen te gaan maken. Omdat eigenlijk moet je voor kinderen opkomen.
11: Ik zat die eerste aflevering van de podcast al te luisteren. En die komt zo meteen online, hè, voor de duidelijkheid. Daarom maken we deze uitzending natuurlijk ook. Maar daarin begon jij op te sommen waarom we eigenlijk minder bewegen. En dat rijtje hielp maar niet op. Dat vond ik best confronterend.
22: Ja, nee, bijvoorbeeld eigenlijk een concurrent van het buitenspelen is bijvoorbeeld het schermpje. We zitten steeds meer achter schermen. Het leven is heel druk, maar er zijn ook bijvoorbeeld minder plekken om buiten te spelen. Ja, en zo kun je nog wel even doorgaan. Er zijn echt heel veel redenen om niet buiten te spelen. Maar ja, de allerbeste reden is natuurlijk om wel buiten te spelen. Omdat je hoort het hier ook, hoe leuk het is. Ja.
11: Bracht het yoga jullie ook weer bijna terug in je basisschooltijd?
21: Nou, dit was wel uitzonderlijk. Ik vond de gymlessen van Nick wel ontzettend leuk. Maar ik dacht dat gymlessen waren van tegenwoordig. Maar dat is niet zo. Nick heeft een eigen onderwijsconcept bedacht. En daar heeft de Waterhof dus lol van. En dat is echt enig om te zien.
11: Want jullie zijn echt mee gaan doen, hè? Dit is natuurlijk radio, dus mensen kunnen jullie niet zien. Maar Silvan en jij, Yoga, jullie schelen denk ik maar 2 centimeter of zo.
21: Ja.
11: Ja, je bent gewoon niet de grootste, maar dan kon je natuurlijk prima meedoen.
21: Ja. Benjamin zegt altijd dat ik helemaal opga in de groep.
11: Ja, dat klopt in dit geval.
21: Ja, maar we hebben allebei meegedaan. Benjamin heeft meegevoetbald. Een tikkertje gedaan. En verder hebben we natuurlijk vooral met de zenders achter de kinderen aangelopen. Van hier naar de gymzaal en terug.
11: Wat viel jou het meeste op?
21: Oh, het plezier dat ze hebben in bewegen. Ze worden er gelukkig van en rustiger. Want dat was weer heel belangrijk in de klas van meester Alpren. Want dat is groep 7, ze zijn klas. En dan als ze dus heel erg lekker buiten geweest zijn. Of een beweegtussendoortje hebben gedaan of whatever. Of bij Nick geweest zijn. Dan kunnen ze zich ook weer concentreren op hun werk. Ja. En dat is zo. Dat kun je gewoon zien.
11: En dan denk je natuurlijk, ach, als dit ieder kind toch zou kunnen krijgen, dan zou dat het makkelijkste zijn. Nick Keizer, jij gunt het ze allemaal. Jij bent de vakleerkracht gymnastiek hier op de Waterhof. En je zou een van de drijvende krachten van de dynamische school. Maar dat is nu al een paar keer gevallen. En we weten van ja, je beweegt dan meer. Wat is de gedachte daarachter?
20: Nou, de gedachte van een dynamische schooldag is dat het eigenlijk een schooldag is waarbij er een bewuste afwisseling is tussen zittend leren en bewegen. En dat bewegen doen wij in heel veel verschillende contexten. Dus we bewegen sowieso veel in de klasse. Dus aan de hand van de beweegtussendoortjes.
11: Beweegtussendoortjes?
20: Ja.
11: Ik ken alleen de appel, zeg maar, als tussendoortje. Ja, ja, ja. En dat soort dingen. Maar hoe is een beweeg tussendoortje?
20: Nou, een beweeg tussendoortje is eigenlijk een kortdurig beweegmomentje tussen twee zittende leervakken in. Dus kinderen mogen nog gewoon even kortdurig bewegen in de klas.
11: Dat is niet dat tikkertje waar Sil van het net over had?
20: Ja, zeker wel. Dat zou kunnen. Ja, want groep 7 gaat regelmatig. Dat vind ik nog beter. Die gaan gewoon naar buiten voor een beweeg tussendoortje. Want we vinden buiten altijd beter dan binnen. Dus dat mag ook. Ja.
11: Dat is een van de onderdelen. Dus ieder, wat is het? Half uur, drie kwartier?
20: Nou, in het beleid van de school staat dat we kinderen niet langer dan een half uur à drie kwartier achter elkaar laten stilzitten. En daarna moet er even bewogen worden. En dat kan zijn doordat ze een les beweegonderwijs hebben. Of een beweeg tussendoortje. Of we doen aan een bewegende leren activiteit. Of kinderen zijn junior coach. Dus
11: Want als het gaat om bewegend leren, dat is dan wat je bijvoorbeeld ook op een vrije school vaker hoort. Tafels leren doe je met beweging. Moet ik dat zo zien?
20: Ja, dat is dus combinatie van leren en bewegen. Ik moet wel zeggen, dat is onze allerlaatste stap in de dynamische schooldag. Dus we zoeken het toch wel meer in beweeg tussendoortjes. Dan kun je toch op een laagdrempelige manier meer bewegen met de kinderen. En bewegend leren activiteiten aanbieden. Is toch wel lastig om dat kwalitatief gezien heel goed te doen. Maar dat doen we nu wel. Ja.
11: En als je buiten kijkt, dan we zitten nu hier. Dit is Silvan, voor de duidelijkheid, van de kleuters. Hè? Dit is niet waar jullie ook gym hebben.
18: Nee, wij hebben gewoon gym bij Angolastraat. Dit is echt voor de kleuters en zo. Ja,
11: het is wat kleiner ook hier.
18: Ja.
11: Ik dacht al, die kasten vallen mee. Of ik ben zo gegroeid, maar die zijn ook gewoon op kleuterhoogte.
18: Ja.
11: Dus daar kunnen we nu eigenlijk prima op zitten. Maar als jullie dan buiten gaan spelen, dus op de Angolahof, daar heb je een enorme speelplaats. Maar dat is niet alleen maar ga maar naar buiten en doe je ding. Nick, ook daar zit een gedachte achter.
20: Ja, absoluut. Helaas zien we op heel veel schoolpleinen in Nederland dat kinderen gewoon met z'n allen gewoon naar buiten worden gestuurd. En dan is er eigenlijk gewoon weinig aandacht voor dat buitenspelen. Als er überhaupt al mag worden gevoetbald, want heel veel scholen zeggen gewoon je mag niet voetballen, want dat levert alleen maar conflicten op. Dus dan wordt voetballen afgeschaft. Nou, dat vind ik echt de wereld op zijn kop. Dus bij ons mogen ze dat wel. En wij hebben gewoon echt een speelpleinmethode. Dus we leren de kinderen ook weer hoe ze goed met elkaar kunnen buitenspelen.
11: Ja, want dat vond ik mooi om te horen, dat je eigenlijk zit er een soort stappenplan bijna in. Hè? Dus in het begin wordt juist niet de strijd onderling opgezocht, maar doe je vooral samenwerkingsspellen. En pas op het laatst krijg je meer de wedstrijden onderling.
20: Je hebt het ongeveer goed, ja.
11: Ongeveer? Ja. Corrigeer mij vooral.
20: Ja, ja. Nee, je bent cijfer 6, zeg ik. Ja.
11: Oh, dat vind ik niet ongeveer.
20: Nee, die kinderen die starten eigenlijk met invelen spelletjes. Dus je leert eigenlijk gewoon eerst even lekker alleen spelen. Die vakken liggen ook dicht bij de school. Dus dan moet je je voorstellen, dan mag je even diabolo of alleen een balletje hoog houden. Daarna kom je in de gele vakken. En daar leer je gewoon op je beurt wachten. Dus een voorbeeld is een estafette. Waarbij je toch even moet wachten en je klasgenoten moet aanmoedigen. Daarna kom je in de oranje vakken. En daar leer je gewoon met elkaar samen spelen. Zonder dat het gaat om winnen of verliezen. Dus bijvoorbeeld met elkaar een shutteltje heen en weer spelen. Of met elkaar een tikspelletje. En uiteindelijk kom je pas in de rode vakken. En daar speel je tegen elkaar.
11: En daar zit ook een gedachte achter.
20: Daar zit zeker een gedachte achter. Dus je mag tegen elkaar spelen, maar wel op basis van fair play. En wat zien we nou op veel schoolpleinen? Al die eerste stappen worden allemaal overgeslagen. Kinderen mogen gelijk tegen elkaar spelen in hele grote teams. Ontstaan conflicten en voetbal wordt afgeschaft.
11: Ja. En dat is dus eigenlijk een omgekeerde weg die je zou kunnen bewandelen, die tot een veel beter resultaat leidt. Nou zijn jullie leerlingen, Sil van der Miele, maar jullie zijn ook junior coaches. Ja, en die zijn er niet voor niks. Zijn ze dat allemaal van groep 7, Nick?
20: Zeker weten, ja, ja, ja, ja.
11: En Mila, jij bent er dus één van. Zullen we even luisteren? Want jullie tijdens de podcast hebben we jullie natuurlijk een zendertje gegeven. En dan kijken we hoe jullie dat doen als junior coaches, hoe dat dan zoal gaat.
0: Hoi, ik ben Mila en ik ben junior coach. Ik ben 10 jaar en vind het leuk om junior coach te zijn. Omdat je kinderen kan helpen om beter te gaan bewegen.
20: Ja, dat is Mila. Dus als ik Mila hoor, dan word ik heel blij. Want Mila is een van de meest fantastische junior coaches die wij op school hebben. Die maakt even die vier groepjes, die legt de activiteit uit, die geeft complimenten.
0: Nardos, kom op, doe je best. Lekker gevangen, Ivane, lekker gevangen, Vienna.
20: Dus ik kan gewoon bijna zelf koffie gaan drinken. En Mila, die regelt alles. Dat is echt geweldig om te zien.
0: Nardos.
3: Het is altijd grappig met die meiden.
11: Mila, dat is toch fantastisch, niet om jezelf zo te horen. Je kijkt echt over Nick dit.
3: Ja, dat is wel...
19: grappig om mezelf zo te horen in een podcast.
11: Ja. Jullie hadden nog niks gehoord, hè?
19: Nee, nog niks.
11: Nou, er zit nog veel meer, hoor, kan ik jullie verklappen. Ik zie Erik Scherder werkelijk met een hele grote glimlach van bewondering, volgens mij, ook kijken. Want die is ook hier. Erik, welkom.
4: Ja, dank je.
11: Dit is hoe het zou moeten gaan.
4: Ja, dit is geweldig, ja. Dus elk woord is raak gewoon. En dit raakt je hart ook heel erg.
11: Ja.
4: Dat het zo kan en dat het dat zoveel vreugde en plezier geeft. Plus alle andere effecten waar we het nog niet echt over gehad hebben. Mm-hmm. Is grandioos.
11: Ja, want even, nou, ik denk eigenlijk dat ik jou niet meer hoef te introduceren. De meeste luisteraars kennen je natuurlijk van de lezingen van televisie. Je hebt het ommertje, wat we natuurlijk hebben. Maar je bent officieel hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam. En jij zegt al heel veel dingen waar we het nog niet over hebben gehad. De consequenties van het niet doen.
4: Ja.
11: Is niet het leukste beeld, maar wel belangrijk, denk ik, om te schetsen.
4: Zeker, ja. En daarom is het zo fantastisch dat juist het zitten onderbreken, dat dat hier gewoon een normaal onderdeel van de dag is geworden. Doordat velen zitten, heb je een hoger risico op een aantal dingen. Denk aan een hoger risico op diabetes type 2, dat is de vroegere ouderdomssuiker. Een hoger risico op hart- en vaatziekten.
11: Ja.
4: En een hoger risico op overgewicht obesitas. Als je alsmaar blijft zitten, terwijl als je een half uur hebt gezeten en je doet 3 minuutjes bewegen, dan heb je een minder risico op die 3 ziektebeelden. En die 3 ziektebeelden, ja, dat bepaalt ook je stemming. Hè? Want het gaat over je bloedvaten, het gaat over je conditie. Het gaat natuurlijk ook over je brein. En juist die activiteit die je daar doet, als je dat zit onderbreekt, ja, dat heeft een effect op je stemming. Het kan een effect hebben op je cognitieve functies. Niet dat je meteen superslim bent van 3 minuten bewegen. Maar denk aan aandachtsconcentratie, wat die ook werd genoemd.
11: Ja.
4: De kinderen zijn juist rustiger daarna. En terwijl het antwoord als ik ergens ben, is altijd, ja, dan heb ik een druk aan de kas. En dan krijg je dat weer stil. En dan zeg je, nee, dat is onzin. Het is juist omgekeerd. Maar ja, krijg je dat maar eens in de hoofd.
11: Ja, ja. Want jij wordt de onvermijdelijke professor genoemd in de podcast.
4: Oh, ja.
11: Ja, oh, zegt hij.
4: Nou ja,
11: ja, jammer.
4: Hij is goed bedoeld, hè? Hoe ze me noemen.
11: Ja.
4: Als het uiteindelijk de missie met elkaar, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan zal mij worstelen.
11: Maar daarom is natuurlijk ook mede de titel die je daar krijgt. Want het is natuurlijk een strijd die jij al zo lang wordt?
4: Eigenlijk wel, ja. Het is al, denk ik, wel 20 jaar dat we weten hoe het ervoor staat voor onze kids. Dat we ook aan de andere kant zien, we kunnen straks als we ouder worden de kosten niet dragen. En alleen al die reden denk ik dan, nou, begin in de jeugd. Hè?
11: Ja.
4: Wat let u nog? Nou ja.
11: Ja, want je hebt het net over ouderdom, wat wij wel bekend staat als ouderdomssuiker.
4: Ja.
11: Maar dat predicaat kan er af, denk ik, ouderdom.
4: Dat kan er af, ja.
11: Want
4: kijk,
11: er zijn kinderen van 5, begreep ik?
4: Ja, 5, 3 jaar oud al, hè? Ja. Dus wat bijvoorbeeld in het huidige kabinet, ik zeg het niet om lelijk te doen, hè, maar je ziet dat men zegt, we worden nu gezond ouder. Hè? Dat betekent eigenlijk dat dat moment waarop je ziek wordt, dat meeschuift naar later.
11: Mm-hmm.
4: Dat zou het moeten zijn.
11: Ja.
4: Maar daar moeten we toch een correctie aan brengen. Want we zien dat het moment van ziek worden naar voren schuift.
11: Alleen we kunnen heel veel waarschijnlijk om je gewoon langer te laten leven.
4: Exact. Ja. Dus dat is juist het cruciale punt.
11: Ja.
4: Wat daar een vergissing in wordt gemaakt. Want we worden eerder ziek. Op 3-jarige leeftijd al diabetes type 2. En dat vraag ik ook aan, de overheid luisteren. Na 20 jaar verder zijn die kinderen pas 23... hebben ze al 20 jaar suiker. Hoe denkt u dat die kinderen ervoor staan?
11: Ja.
4: Ook qua toekomst.
11: Ja, en ook qua hersenfuncties, qua alles.
4: Ja, precies.
11: Het heeft eigenlijk zijn effect op alles.
4: Qua in staat zijn om er wat van te maken qua stemming en qua fysieke gezondheid. Ja. Dit moet het toch. Als je dan praat over urgentie, denk je, nou, wat heeft u nog nodig om het nu urgent te vinden? Sorry, ik wil niet helemaal losgaan meteen, maar ik kan je bijna niet inhouden.
11: Nee, we gaan daar straks ook wel over praten, hoor, wat het nou zo moeilijk maakt en waarom het zo lastig is. Maar het is jouw, en ik denk dat iedereen dat weet, jouw enorme missie, waarbij je ook aangeeft in die podcast, ja, ik heb haast.
4: Ja, omdat ik helaas zelf al bijna 75 ben.
11: Oh.
4: Dus voordat ik mijn ogen heb gesloten,
11: wil je dat het geregeld
4: zou het
11: is?
4: Zou fantastisch zijn als dan dit in ieder geval echt gelukt is voor onze kinderen.
11: Ja,
4: in Nederland.
11: Dat we bij wijze van spreken het weer over ouderdomssuiker kunnen hebben. En
4: ja,
11: dat niet jonge kinderen zijn die dat ook kunnen overkomen. Want in Nederland hebben 400.000 kinderen overgewicht. 2 daarvan zijn Daan en Duke. En die doen mee aan een speciaal programma om aan hun leefstijl te werken.
5: Hey Daan, zou je willen vertellen hoe je heet en hoe oud je bent? Misschien een beetje gek, maar dat is.
6: Dan weet je al hoe ik heet.
5: Ik weet al hoe je heet en ik weet ook al hoe oud je bent. Maar het is leuk als jij het zegt.
6: Oké. Okay. Ik heet Daan en ik ben 8 jaar.
5: Waarom doen jullie of doe jij mee aan dit programma?
6: Omdat ik ben meestal anders dan de andere kinderen. Want ik ben wat
1: Mijn benen zijn ook wat dikker dan de andere. Ik ben gewoon wat... Ik weet niet hoe je dat moet zeggen.
5: Nee.
1: Gewoon wat breder.
7: Ik ben Duke en ik ben 11 jaar oud.
5: Waarom doe jij mee aan dit programma?
7: Om meer besef te krijgen van hoe je moet eten en af wil vallen.
5: Wil je afvallen?
7: Ja.
5: Waarom?
7: Dat ik een beetje overgewicht heb.
5: Ja. Vind je dat moeilijk?
7: Soms. Vooral in groep 3, want daar werd nogal 4, 5, ook nog wel een beetje 6 mee gepest.
5: Ja?
7: Ja.
5: Wat naar. Dat is niet leuk, toch?
7: Nee.
5: Nee. En is dat een, is dat de reden dat je wil afvallen? Dat je dan niet meer gepest wordt?
7: Ja.
11: Ja, Benjamin, jij bent met Daan en Duke, zijn jullie in gesprek gegaan, met een tijdje opgetrokken ook. Als ik dit hoor, en het is natuurlijk maar een heel kort fragment, maar dat raakt meteen dat je denkt, dit zijn kinderen die zo jong zijn en dit dan al ervaren, daarmee leven, dat eigenlijk continu in hun systeem moet hebben.
22: Ja, klopt. Ja, ja, dit, nog steeds raakt dit me, want dit is zo, ja, dit grijpt gewoon aan.
11: Ja.
22: Als die jongens, ze zijn zich zo bewust van dat er iets niet goed is. Dat ze ergens aan moeten werken. Hun hele omgeving is daar ook op ingericht. Er zijn heel veel mensen die dat tegen ze zeggen ook. En in de tussentijd moeten zij zich staande houden. En moeten zij, moeten zij werken aan dat probleem.
11: Mm-hmm. En hoe ziet dat er dan voor hun uit?
22: Nou, zij doen mee aan een leefstijlinterventie. Dat is een programma. Ze komen 20 weken bij elkaar. Ze krijgen een uurtje les over bijvoorbeeld gezonde en ongezonde voeding. En daarna gaan ze een uurtje gymmen met een gymdocent.
11: Met ouders is dat, hè? Dus niet alleen.
22: Ja, dus de ouders zijn erbij betrokken. Met het idee dat het thuis wordt voortgezet natuurlijk. Ze stellen bijvoorbeeld een beweegdoel en dan gaan ze daar samen aan werken. Maar ze gaan ook samen naar de supermarkt en dan gaan ze bedenken van wat is gezond en wat is ongezond. Allemaal met het idee om aan de leefstijl te werken. En het idee is dan, oké, als ze aan die leefstijl werken, dan komt dat afvallen vanzelf. En het is echt heel, heel stoer dat, dat het hele gezin mee heeft gedaan aan ons programma. Want het is nogal kwetsbaar. En dat hoor je ook.
11: Je hoort Daan ook zoeken naar de formulering. Van hoe beschrijf ik mezelf?
22: Ja, precies. En dat vond ik als maker ook heel ingewikkeld. Want je hoort de oordelen van de maatschappij al over je heen. Hè? Van, je bent gewoon trick. Je hebt dat gewoon zelf verprutst. En als je dat zelf wil oplossen, moet je dat ook zelf gaan doen. Maar ja, het ligt zoveel complexer. Ja. Die hele omgeving... Die jongens die hebben eigenlijk geen kans. Die komen in een omgeving waarin... Het heeft met eten te maken, het heeft met buitenspelen te maken... maar het heeft met al die prikkels te maken die ze krijgen.
11: Mm.
22: En zij hebben dat nu wel op een bordje en ze moeten daarmee omgaan. En ze durven er ook nog over te vertellen.
11: Ja, want als jij dan, jij zei net over een bewegingsdoel wat zij dan hebben.
22: Ja.
11: Wat... Geef eens een voorbeeld. Wat is een bewegingsdoel? Dat klinkt zo mooi als een concept.
22: Ja, dat is gewoon... Kijk, de juf Mario, zij geeft dat programma waar zij aan meedoet. Die zegt, ik zou het liefst hebben dat ze gewoon gaan spelen. Maar een van de lessen is, stel een beweegdoel op. En omdat er zoveel organisaties ook bij betrokken zijn, bij de jongens, bijvoorbeeld de GGD, maar bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut, wordt er heel erg ingezet op het bewegen. Dus wat hadden ze dan in eerste instantie bedacht? Om een kwartier, 3 keer in de week een kwartier te gaan rennen of zo.
11: Hardlopen?
22: Ja, hardlopen. Ja. 2 minuten hardlopen, 1 minuut rust of andersom, daar wil ik even vanaf zijn. Maar... Ja, je voelt het al helemaal. Dan is heel erg, dat is een soort sporten. Duke gaat naar de sportschool om af te vallen. En je voelt al aan alles, zoals ze hier op de Waterhof aan het spelen zijn. Zoals dat gewoon voor alle kinderen is. Elke dag weer spelen, een beweegtussendoortje. Overal een lolletje van maken. Ja. Iedereen heeft plezier in bewegen.
11: Dan heb je veel meer die interactie ook met de andere kinderen.
22: Wat Daan en Duke doet, daar is dat helemaal eruit. Ja. En wat ze dan in dat programma gelukkig wel heel goed proberen... is om, dat, om die lol ook weer op te zoeken. Dus om te kijken, ze gaan dus ook samen gymmen en ticketje spelen. En het was geen dierenticketje, maar net een andere vorm van ticketje.
11: Zombie-ticketje.
22: Zombie-ticketje, dat was het inderdaad. Zombie-ticketje, ja.
11: Ja, dat is ook wel weer mooi. En uiteindelijk worden 1 tikker, worden 2 tikkers als je getikt bent. Ja, totdat uiteindelijk iedereen wordt opgevreten, zeg maar. Precies, en iedereen getikt is. Erik Scherder, wat vind je van die leefstijlinterventies? Die programma's die er zijn?
8: Maar goed. Ik denk dat die heel goed zijn. Hè? Dus laat dat helder zijn. En wat je gewoon wil is dat... Kijk, bewegen door de dag heen, waar wij nu zeg maar onze missie ligt. Mm-hmm. Dat moet je naast die leefstijlprogramma's natuurlijk eigenlijk zien. Dat bewegen weer een normaal onderdeel wordt van de dag. He, dat kinderen opgroeien met, ja, bewegen, doe maar heen gewoon door de dag
11: heen. Idealiter heb je die interventie niet nodig. Omdat we gewoon
8: bewegen. Zijn, zeker. Ja. Dus ik denk dat het super waardevol is dat het er is. Dat de kinderen op allerlei manieren worden begeleid. Maar... als je over alle kinderen in heel Nederland kijkt... en je denkt bewegen, niet meer achter je scherm zitten. Kijk, nu screen time is normaal geworden. Mm. Hè? Bewegen niet. Dus draai het om en je zult zien... wat voor een geweldig effect dat heeft op al die terreinen die we hebben.
11: Screen time hoeft ook niet erg te zijn op een scherm zitten. Alleen het gaat om de duur en wat je daarnaast doet.
8: Exact. Natuurlijk kun je het compenseren. Maar er zijn ook heel veel kinderen in Nederland... waar wij ons heel druk voor maken. Die hebben alleen maar screen time.
11: En dat is ook wat Joop Alberda nogal aan het hart gaat. Dat de partner in crime onder meer van Erik Scherder. En Joop, we kennen jou natuurlijk als oud-bondscoach van het Nederlandse volleybalteam. Maar jij bent ook zeker in tijden van corona in actie gekomen. Toen het erom ging eigenlijk, laten we nou met z'n allen veel meer bewegen. Want we hebben tijdens coronatijd gezien dat de mensen die iets overkomt... die corona kregen en die ongezonder leefden... het eigenlijk nog veel zwaarder te verduren kregen of zelfs overleden. En dat was het idee van het manifest ook wat er is gekomen. Bewegen, het nieuwe normaal. Corona ligt gelukkig achter ons. Wat is er veranderd daarna?
9: Niets. We gaan over tot de orde van de dag. En we hadden toen het idee, samen met Erik en Louis van Galen... Guus Hiddink en Sarine Wiegman en Epke en...
11: Veel mensen uit de topsport.
9: Zo'n klein groepje die zeggen, goh, zou dit niet het moment moeten zijn van bezinning? Hey jongens, dit kan toch niet wat wij nu... Als we over 40 jaar weer zo'n pandemie krijgen... wat gaat er dan worden? De ijsbanen dan gebruikt als preventief crematorium... of waar iedereen mag liggen omdat we de koelcellen gewoon vol zitten? En is dat het land waar wij naartoe willen? En dat is een soort beeld wat je dan krijgt van moeten we niet een... die een convenient truth over vitaliteit gaan maken. Ja. En die laten zien hoe slecht het met ons af gaat lopen als we niet ingrijpen. Dus het preventieve in het hele beweegwereld is eigenlijk gewoon... vind ik een overheidstaak om te zorgen dat kinderen tot 18 jaar... gewoon de verplichting hebben om binnen de rechten van het kind... om beweegruimte te krijgen, net zoals cognitieve ruimte... en culturele ruimte, dat dat verplichte vakken zijn.
11: Maar het feit dat jij al begint met het antwoord niks geeft aan... hoe ontzettend moeizaam dat gaat. Buiten het feit, want we gaan daar straks uitgebreider over praten... dat ik wel zag dat jij toen het verhaal net over Daan en Duke hadden... dat is iets wat jou persoonlijk heel erg raakte. Dat jij wil dat iedereen gewoon mee kan doen.
9: Ik zat, toen ik dat hoorde, dacht ik van... dit is ontroerend, helder. Dat raakt mij. Mm-hmm. Omdat mijn persoonlijke missie ook is voor bewegen... heeft natuurlijk heel veel goede dingen. Er zijn wel meer... maar een samenleving die uit elkaar gaat vallen, polariseert. Hoe we zeggen van, daar hebben we het kabinet en daar hebben we alleen maar oppositie tegenover. En ik kom natuurlijk uit een samenwerkingssport, volleybal. En daar komt het zo helder dat je afhankelijk van elkaar bent. En als je afhankelijk van elkaar het bewustzijn hebt, dat je iets heel goeds kunt creëren. En Lilian Marijnissen heeft een motie ingediend om dat te forceren bij de overheid.
11: Van de SP destijds, ja.
9: 150 stemmen voor, 0 tegen, geen discussie, onder in de la. Dat is ongeveer het feit wat er dan gebeurt. Dus er was begrip, iedereen begrijpt wat er moet gebeuren. Iedereen vindt ook dat er wat moet gebeuren. Maar ook nu is de Beweegalliantie, dus heel breed is om toch iets van deze missie gewoon in praktijk te brengen. Die moet weer schooien eigenlijk om een paar... jaar weer iets verder te mogen doen, omdat de bewijslast te overweldigend is. Maar we willen gewoon eigenlijk niet.
11: Jullie gaan een ultieme stap zetten, daarover zo meer. Maar ik zit even op de klok te kijken. Het is 3:01. Ja. Wij zitten hier dan wel even lekker. Dat is dus niet de bedoeling dat we zitten. Half uur, hè, Nick? Beweeg, tussendoortje.
20: Ja, en 1 minuut te laat zelfs, hè?
11: Sorry.
20: Ik zie het niveau al dalen.
11: Ik ben nooit zo goed. Ik had op maar 6, gaf je net al aan. Dus ik probeer het nog naar 7 of 8 te krijgen. Wat gaan we doen?
20: Nou, we gaan samen met Mila gaan wij het beweegtussendoortje regen maken. Gaan we met elkaar doen.
11: Maar dan allemaal, hè? Iedereen die hier ook is, toch? Moeten we allemaal gaan staan?
20: Ja, dat klopt. Iedereen moet gaan staan.
11: Ja.
20: Kom maar even staan. Kom, Mila.
11: Emilia, jij bent even onze bijna senior coach in dit geval, in plaats van junior coach. Wie gaat het uitleggen wat we doen?
20: Uiteraard Mila.
10: Oké. Jongens, we beginnen. We gaan dus de regenmaker doen. En het begint zacht en we gaan de wind maken.
11: We gaan met onze handen dus over elkaar. Vertel ik even voor de mensen op de radio. Die kunnen natuurlijk niet zien, die horen alleen maar van, wat doen ze nou? We zijn met onze handen over elkaar aan het wrijven.
10: Een beetje blazen. En een beetje blazen. En nu gaat het langzaam beginnen met druppelen. En dan ga je met je handen op je benen langzaam staan.
11: Het voelt als een verfrissend, verkoelend buitje.
12: Ja hoor.
10: Het gaat harder regenen, dus we gaan steeds sneller op onze benen staan. En nu gaat het ook nog eens stormen.
11: Ah, stampen.
10: Ja, stampen. En de wind komt erbij, dus weer met de armen en handen over elkaar heen wrijven. De wind gaat weg en gaat weer regenen. Met onze handen op de benen tikken. Nu daalt de bui. Dus gaat het steeds langzamer. En gaat het alleen nog maar waaien. En is die gestopt.
11: Oh, wat heerlijk. Een fantastische coach ben jij.
10: Dank je.
11: Dat was lekker even, hè, zo. Ja, ik wou net zeggen. Nou, we zijn weer helemaal fris.
12: Creativiteit, jongen.
11: Het was gelukkig geen code geel. Ja. Dat is dan wel weer fijn. Die was alleen voor in het echt, was die bepaald. Maar een klein buitje is natuurlijk nooit erg. Goed, volgens mij hebben we duidelijk gemaakt dat bewegen ontzettend belangrijk is. Het zitten te onderbreken. Ja, we hebben hier vanwege de techniek nu wel, dus dat we even zittend zijn. Maar we hebben ons beweegtussendoortje gehad. En alles natuurlijk met het doel dat die kans op overgewicht, hart- en vaatziekten minder is. Maar goed, de urgentie, dat gaven Erik en Joop al aan, lijkt maar niet door te dringen. Niet genoeg in Politiek Den Haag, maar kennelijk ook niet op scholen zelf. En de vraag is, waarom lukt dat maar niet? We hebben twee nieuwe gasten die hier inmiddels zijn aangeschoven en die daar deels het antwoord op hebben. Mirka Jansen is lector bewegen in en om de school. Je bent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom. En Rutmer Heerma is oud Tweede Kamerlid voor de VVD. Zelf ook gymleraar geweest. Deze oefening zal je ook aanspreken, neem ik aan, Rutmer. Ja. En ook nog oud topsporter, hè? Zwemmen en het kogelstoten. Grappig genoeg is de directeur van de school waar we vandaag zijn, bij de Waterhof, in eerste instantie zo'n voorbeeld geweest van waarom het heel lastig is soms om dat te introduceren. Nora Bolderheij is er nu niet, maar doet wel mee aan de podcast ook. Zij werkte hiervoor op een andere school in de buurt. En op een dag kwam Nick haar kantoor binnenlopen om haar te overtuigen van die dynamische schooldag. En Nora stond niet meteen te springen.
13: En hij had ideeën over het buitenspelen. En toen zei ik, nou, dat gaan wij hier echt niet doen. Want dat vind ik niks, werkt niet. En zei, ja, maar het werkt wel. Ik dacht, dan hebben de leerkrachten geen pauze meer. Die willen graag pauze hebben met elkaar praten. Die willen niet dat kinderen die regels hebben in al die vakken. Ze mogen niet meer met z'n allen voetballen. Dus ik had heel veel vooroordelen. Waar ik van terug ben gekomen toen ik op de Waterhof kwam. En toen dacht ik, waarom heb ik dit nou niet op mijn vorige school gedaan? Er was hier, of er is hier, minder ruzie. Kinderen hebben veel meer keuze in spel, in materiaal. Er wordt meer aangeboden. Dus het gaat gewoon anders. Ik vind het gemoedelijker op het plein. Bij heel veel scholen is het wel zo. Als je gaat bewegen tussendoor, wordt het onrustig, wordt het rumoerig en krijg ze maar weer eens terug.
11: Nick, hoeveel moeite heeft het jou gekost?
20: Wat bedoel je precies?
11: Om Nora ervan te overtuigen dat het wel de bedoeling was om die dynamische school in te voeren?
20: Nou, dat heeft niet zoveel moeite gekost. Want Nora die wilde directeur worden van de Waterhof. En wij deden dat eigenlijk al 10 jaar. Dus,
11: het was een beetje teken door liefde toen ze hier kwam.
20: Nou, dat was niet de vraag of wij doorgingen met dynamische schooldag. Het was gewoon de vraag of Nora daar directeur van wilde worden. En anders ja, had ze hier niks te zoeken.
11: Maar in eerste instantie kwam jij bij haar binnen. En dat was wel op de remtrappen.
20: Ja, maar dat is een ander verhaal.
11: Op een andere school zat, hè?
20: Ja, toen was ze gewoon directeur op een andere school. En ik kwam gewoon met haar kletsen over al het bewegen. En toen liep ik over dat schoolplein. En ik dacht, ik schik mijn hoedje hier. Dit moet echt anders. Dit is gewoon niet veilig voor de kinderen. Het is gewoon pedagogisch gezien een onveilige situatie. En vaak ontbreekt het dan aan kennis bij een directeur en groepsleerkrachten hoe ze dat dan op een andere manier kunnen doen. En toen raakte ik wat enthousiast. En hadden we een mooi gesprek over buitenspelen. Ja. Maar dat lukte dus niet op haar oude school. En toen besloot zij, of wilde ze directeur op de Waterhof worden.
11: Waarbij ze wel net aangaf, ja, ik zag zelf ook vooral bezwaren in eerste instantie.
20: Ja, onbewust, onbekwaam. Ja.
11: Dat is kennis wat dan ontbreekt, denk ik.
20: Ja, het mist gewoon kennis. Want als je met een andere bril naar dat buitenspelen gaat kijken... Nou, daar heeft Mirka een fantastische stuk over geschreven... dan ga je het zien. Ja, ja. En als je het ziet, dan ga je er wat aan doen.
11: En dan wil je het ook doen. Ja, ja, want Mirka, ik denk dat die terughoudendheid voor jou herkenbaar zal zijn. Ja. Nora was daar niet de enige in.
2: Nee, die is zeker herkenbaar. Op heel veel scholen is dat zo. En het is ook een stukje angst van... als we onderwijstijd inruilen voor meer beweegtijd... zorgen we dan er wel voor dat we de kinderen aan eindgroep 8 goed afleveren. Dus werken we wel.
11: Komen we dan wel genoeg aan het lesgeven
2: en de cognitieve ontwikkeling? Want daar is natuurlijk eigenlijk het onderwijssysteem ook echt op ingericht.
11: Ja. Begrijp jij dat dat de angst is? Of een van de bezwaren is?
2: Nou, daar sluit ik aan bij wat Nick zegt. Het is ook onbekendheid met dat we weten hoe krachtig eigenlijk het bewegen ook is voor de ontwikkeling van kinderen. En dat wordt nu niet ingezet in het onderwijs. Alleen door leerkrachten en directeuren die daar kennis over hebben. Mm-hmm. En die dat ook op die manier ervaren. Maar het is geen gemeengoed. Terwijl we weten dat het zo'n krachtig middel is.
11: Ja.
2: En in die zin, er is in Nederland natuurlijk de vrijheid van het onderwijs. Maar als we weten dat het zo'n krachtig middel is... dan zouden we eigenlijk moeten zeggen dat alle scholen dat zouden moeten doen.
11: Ja, want die vrijheid van onderwijs, dat is gewoon wettelijk zo. Hè? Dus een school mag zelf bepalen.
2: Ja.
11: In die zin, wat ze willen doen. Is het ook een soort visueuze cirkel? Dat je denkt, we zitten met best over het algemeen grote klassen. Dus als een docent denkt, als ze zitten, dan is het in ieder geval rustig. Op het moment dat ik ze laat staan, dan wordt het rumoerig. Krijg ik ze niet meer in hun stoel. En wil ik dus niet juist dat bewegen stimuleren. Ja. Terwijl het natuurlijk is, als ze genoeg bewegen, dan is die... rust meer vanzelfsprekend.
2: Ja, dit is precies wat we zien. In het begin vinden leerkrachten het ontzettend spannend. Want hoe krijg ik mijn klas weer rustig?
11: Ja.
2: Maar juist na een paar keer doen... weten ze dat kinderen het A heel erg leuk vinden... en daarna ook gewoon weer lekker aan het werk kunnen. Dus er komt veel meer rust in de klas. Dus het merkbare effect, dat zie je heel snel als leerkracht. En kinderen vinden het heerlijk. Want die hebben heel even een pauze van het werk, zoals ze dat zelf noemen. En kunnen daarna weer lekker aan de slag. Dus leerkrachten geven ook aan dat ze eigenlijk veel sneller door de leerstof heen gaan. En ook veel minder tijd kwijt zijn aan storend gedrag. Dus het werkt uiteindelijk als een positieve spiraal. Maar dan moet je er wel aan beginnen.
11: Eigenlijk doordat het nu onderdrukt wordt, gebeurt het als je het dan een keer doet. Ja, dan wordt het lastig om ze stil te krijgen.
2: Het ook.
11: Ja, precies.
2: En dat is precies ook wat Nick zegt over de buitenspeelpauze. Omdat het maar die één of twee momenten op een dag zijn... is dat het moment waarop kinderen echt even ontploffen... die deuren naar het schoolplein gaan open. En dan zie je ook dat er allerlei gedrag ontstaat... wat niet helpt als je weer terug de klas in gaat.
11: Dit is kennis, die is er.
2: Die kennis is er.
11: Al best lang. Nou, we hadden het net ook met Erik Scherder al over hoe lang hij al niet bezig is. En toch, we hebben 6500 scholen in ons land. 52 scholen zijn dynamische scholen.
2: In totaal begeleiden we 52 scholen. Dat doen we vanuit de hogescholen.
11: Er zo weinig zijn?
2: Ja, omdat het toch een stukje onbekendheid is. En omdat het niet het doel van het onderwijssysteem is. En ook geen randvoorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs.
11: Nee, maar is dat logisch eigenlijk? Want jij geeft aan, scholen zijn vooral cognitief ingesteld. Dus we vinden het belangrijk dat kinderen leren lezen, leren schrijven. Leren rekenen, niet te vergeten. Maar leren bewegen...
2: Ja, en leren bewegen is op zich verankerd natuurlijk in het beweegsonderwijs. Rutmer heeft er ook voor gezorgd dat er 2x45 minuten beweegsonderwijs verplicht is. Daar is dus, dat is ook het enige vak waar nu een uren afspraak over is gemaakt.
11: En daarmee is hij dan officieel afgevinkt?
2: Is hij afgevinkt, terwijl we ook weten dat motorisch gezien kinderen echt achteruit gaan. En motoriek ook ten grondslag ligt aan bijvoorbeeld rekenvaardigheden, het leren lezen. Dus... ja, je zou kunnen zeggen, we snijden onszelf in de hand... door niet te investeren in de beweeg- en motorische ontwikkeling van kinderen. Want dat werkt ook door in de cognitieve ontwikkeling.
11: Ja, Rutmer Heerema, het wordt even in één zinnetje gezegd. Rutmer heeft het voor elkaar gekregen 2x45 minuten per week... in ieder geval te laten bewegen op scholen. Het was één zinnetje, maar duurde jaren. Was niet van slag op stoot geregeld, zeg maar.
14: Nee, sterker nog, ik denk dat 3 of 4 voorgangers van mij in de Kamer... er ook al mee bezig zijn geweest vanuit mijn partij. En elke keer liep het stuk op het feit dat de christelijke partijen vonden... dat er niet getornd mocht worden aan hoe de overheid ging ingrijpen in het onderwijs... omdat ze bang waren dat andere vakken dan ook zouden kunnen verdwijnen.
11: Ja, want even, dat is dat artikel 23, die vrijheid van onderwijs... heeft ook te maken met dat je dus religieus onderwijs kunt geven.
14: Exact, dat je overal die vrijheid in hebt. En D66, die altijd als onderwijspartij staat voor de vrijheid van het onderwijs... vindt dat scholen zelf die beslissingen moeten kunnen nemen. Dus toen op een gegeven moment de mogelijkheid was dat er in een ander wetje een aanhangsel geplekt kon worden... waarin we deze wettelijke verankering konden regelen... heb ik ook tegen mijn collega's gezegd van ja, hè, de VVD probeert het weer. Dat was dus het voordeel dat wij het al zo lang probeerden. Dat ze ook niet echt opletten wat we aan het doen waren. En heb ik via allerlei andere partijen een meerderheid kunnen regelen. Echt via Partij voor de Dieren, de SP.
11: In samenwerking met de SP, VVD en SP samen.
14: Oh, ik heb er heel
11: het
14: goed
11: kan
14: mee,
11: wel, zeggen we dan.
14: Ik heb er heel goed mee samengewerkt.
11: Met Michiel van Nispen in dit geval.
14: Ja, Michiel van Nispen is echt mijn partner in crime in die tijden. En het was gewoon fantastisch om te zien dat tijdens de stemming plotseling meer dan 75 handen de lucht in gingen. Mijn collega's van CDA, ChristenUnie en D66 verschrikt omkeken van hé, het is gelukt. Achteraf wel gezegd, nou gefeliciteerd, we hebben niks doorgehad, het is je gelukt.
11: Maar wat had je dan voor sluw trucje toegepast waardoor je het erin kreeg?
14: Nou,
11: wat op zich al best treurig is, hè? Dat je via sluw trucje moet om het te regelen.
14: Dit is een onderdeel geweest waar ik echt kippenval van heb gekregen. Positief. Hè? Het is fantastisch dat je zoiets kan regelen zodat alle kinderen van Nederland 1 uur extra beweging krijgen in de week. Bewegingsonderwijs krijgen in de week. Aan de andere kant was het ook mijn meest frustrerende onderwerp, omdat je weet hoe belangrijk het is. Iedereen ziet het. De rapporten, nou, die gaan tot aan het plafond met bewijslast dat het nodig is. En niemand interesseert zich ervoor.
11: Hoe kan dat? Jij hebt daar, nou, Erik Scherder komt langs en probeert in gesprek te gaan. Jij liep daar jaren rond. Dus dan moet je toch kunnen doorgronden, waar zit het hem in?
14: Nou, wat ik dus zag is dat er bij andere partijen in ieder geval angst was dat er op andere plekken in het onderwijs ook ingegrepen kon worden op het moment dat je meer voor gym zou willen doen.
11: Dus bijvoorbeeld religie.
14: Bijvoorbeeld religie of de vrijheid. Bij mijn eigen partij gewoon andere prioriteiten. Nee, er is ook stikstof, er zijn ook pensioenen, er zijn ook defensie.
11: Of misschien ook van, dat is natuurlijk ook wel de VVD, van ja, we willen niet tornen aan de vrijheid die een school zelf heeft.
14: Nee, dat was bij ons echt minder hoor. Okay. Want nogmaals, mijn voorgangers, ook vanuit VVD-huizen, die zijn hier ook mee bezig geweest. Hè. Jan Rijpstra bijvoorbeeld is hier ook tijdenlang mee bezig geweest. En het is hem helaas toen al niet gelukt. Maar in mijn periode lukte het toen wel. En dat slimmigheidje waar je om vroeg, ja. Normaal gesproken werd het aangekondigd bij je coalitiepartners. Dat hoor je te doen. Tegenwoordig gaat het iets anders in de politiek. Maar wij informeerden elkaar nog als er iets gebeurde waarvan je vond dat de collega op de hoogte moest worden gesteld. En dan gingen ze vervolgens constructieve oppositie voeren. Dus dan ging een staatssecretaris of minister van een andere huizen ging iets beloven aan de oppositie, waardoor je nooit genoeg stemmen kon krijgen. Ja, en daar heb ik wat voor een stokje voor gestoken, waardoor we uiteindelijk toch die meerderheid konden krijgen.
11: Ik zit ineens te denken, Mirka, als je natuurlijk een debat volgt in de Tweede Kamer. Nou, hoe lang zitten ze daar op de stoelen?
2: Ja, dat
11: te praten, te praten, te praten, te zitten, te zitten, te zitten.
2: Ja, het is echt de norm in onze maatschappij dat we dat soort dingen allemaal zittend doen. Terwijl, ik denk dat Erik daar wel meer over kan vertellen. Maar ook juist door een wandelingje te maken, juist de hersenwerking beter.
11: Zou het een hele andere politiek gaan leiden?
2: Misschien wel betere oplossingen.
15: We hebben er wel eens over geschreven. Hè? Dus ik weet nog met de voorgaande kabinetsformatie. Dan gingen ze geloof ik s'morgens om 6 uur uiteindelijk werden de beslissingen genomen. En de hele dag doorzitten. Ja. Ik heb nog geschreven in de krant, hoe kunt u tot goede ideeën komen als je de hele dag blijft zitten? Slaat nergens.
11: Want er gebeurt letterlijk iets in je hersenen als je heel lang zit, toch?
15: Ja, wat iedereen weet is dat als ik jou zou vragen, denk je dat de bloeding van je brein toeneemt of afneemt. Als je uren achter elkaar zit, dan zeg je geheid dat het afneemt. En zo is het ook. Ja. En ik vind het wel een belangrijk punt, want Joop heeft altijd daar een heel goed idee over waarom je het eigenlijk over de politiek zou moeten heen tillen. Joop, zou je daar nog iets over willen zeggen?
9: Ja, even vooraf, ik denk dat wij met elkaar nog gevangen zitten in het oude beeld van ik denk, dus ik ben. En van Descartes die dat eigenlijk zegt, dat is ons beeld. En dus ook de school komt daaruit voort. Ik moet denken.
11: Het cognitieve staat voorop.
9: Dus het cognitieve en het culturele is een beetje het bijhangsel. En bewegen is al helemaal aan de kant geschoven. En de interactie, daar zijn we nu naar op zoek. Hoe die drie dingen elkaar zouden kunnen versterken om de vitaliteit en langere termijn voor mensen gewoon te realiseren. Ja. En jouw vraag was?
15: Nou, omdat jij het vaak hebt gezegd van je moet het loskoppelen uiteindelijk.
9: Oh, nou, mijn beeld is, we hebben Rijkswaterstaat. En het beeld daarbij is, als het water omhoog loopt, verhogen we de dijken.
11: Ja.
9: Er zijn een aantal grote onderwerpen die ons zorgen maken. Dat is de zorg, dat is het onderwijs, dat is onze veiligheid en het klimaat. Zou het verstandig zijn om voor die domeinen eigenlijk een Rijkswaterstaat en een Rijksonderwijs, en wat niet elke keer afhankelijk is van politieke stromingen, maar het is gewoon de beveiliging van het land. En dus heb je dan een preventief geld is er voor bewegen voor het onderwijs, wat dan veel stabieler nieuwe keuzes kan maken, zorg die nieuwe keuzes kan maken. En dan is preventie in zorg een deel wat naar bewegen gaat, waardoor uiteindelijk ouderen, mensen de ziektes die Erik beschrijft, mm-hmm, wat minder zouden kunnen krijgen, of uitgesteld, of gewoon eerst maar eens een keer zorgen, jong geleerd is, ja, oud gedaan.
11: Het loskoppelen meer van die politiek.
9: Maar de politiek mag daar wel moet daar wel beslissingen over nemen.
11: Ja, want het geld, natuurlijk de geldstromen, en dat gaf Rutger Heerema net ook aan, die zei, ja, uiteindelijk zijn er soms andere prioriteiten.
9: Ja, maar Rutger geeft ook aan dat al vier voorgangers van hem met hetzelfde domein bezig geweest zijn. Wij zijn daar ook geweest. En om de 9 maanden kom je nieuwe mensen tegen. Van DG's tot staatssecretaris tot minister. Waar is de stabiliteit en de lange termijnvisie? Mm. Waar zal die vandaan komen? Dat wordt versterkt door... we kregen een kabinet met 66 zetels. En de rest, de volgende dag riep iedereen die daar niet bij hoorde, ik zit in de oppositie. Ja. Dus voor 140.000 euro werk ik niet mee om het beter te maken. Nee, ik ben tegen. Mentaal gezien is dat een hele slechte taalconstructie.
11: Ja, Rutger, kan je hem volgens zien? Heeft het invloed met wat Joop ook zegt, van door hoe de politiek werkt en dergelijke, houdt dat beslissingen tegen?
14: Ja, zeker, maar het heeft ook gewoon te maken met ideologie van partijen. Ja. Het heeft te maken met individuen die een bepaalde standpunt hebben ingenomen en vanuit ego er niet uit willen komen. Het heeft te maken met inderdaad prioritering van andere zaken. Het heeft ook te maken met totale desinteresse van collega's die gewoon sport of bewegen of bewegingsonderwijs niet interessant vinden.
11: En daarom zou je bijna denken, je zou in die Kamer dat moeten verplichten ook, dat ze ieder half uur even gaan opstaan, dat ze zelf het effect gaan voelen.
14: Nou, ik heb een keer een wetsbehandeling, een nieuwe natuurwet moeten doen, van 18 uur achter elkaar vergaderen. Ja, dat was dramatisch. Ik was kapot na die 18 uur. Maar dan blijft inderdaad iedereen zitten. Je loopt af en toe eens naar achter om een bekertje water te halen en je gaat weer zitten. Maar dat is inderdaad gebruikelijk. Michiel en ik hebben toen een keertje gezegd, laten we nu een sportdebat staand gaan doen. Nou, dat hebben we 1 keer gedaan en dat is meteen een stille dood gestorven.
11: Oh,
14: ik vraag me niet waarom. We hebben gevraagd, kunnen we het nog een keer doen? Maar dat was niet mogelijk.
11: Ja, want dat is natuurlijk we hebben het nu helemaal over de politiek. En dat is natuurlijk belangrijk, want daar worden beslissingen genomen. Maar Mirka, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het welzijn. In dit geval van kinderen. We zijn nu hier in de gymzaal van de Waterhof.
2: Ja.
11: En dat gaat verder dan alleen maar het bewegen. Dan kom ik ook weer op Daan en Duke. Het is ook het mee kunnen doen, toch?
2: Absoluut. En daarom noemde ik net ook al de motorische ontwikkeling van kinderen. Hè? Want we weten dat kinderen die motorisch achterlopen, dat zij vaak niet mee kunnen doen. In Amsterdam zien we op 6-jarige leeftijd een kwart van de kinderen die al achterloopt in de motorische ontwikkeling. En die komen dus in een negatieve spiraal. Want ze zijn als eerste af of als eerste uit en krijgen daardoor eigenlijk nog minder oefentijd, waardoor ze het plezier in bewegen en ook hun zelfvertrouwen eigenlijk kwijtraken. Dus de kinderen haken af van het bewegen en kunnen ook dus op veel minder vlakken meedoen in de maatschappij daarin.
11: Ja.
2: En we hebben het over het verplichten voor het onderwijs, maar ik denk dat we ook goed voor ogen moeten houden dat er heel veel wordt gevraagd aan het onderwijs. Hè? Wat komt er op het bordje van het onderwijs? Dus het heel goed duidelijk maken wat het ook in het welbevinden van kinderen doet en dat kinderen daardoor ook beter tot leren kunnen komen, is echt wel belangrijk. En niet alleen maar zeggen dat ze iets erbij moeten doen.
11: Het voelt als iets extra's.
2: Ja, terwijl we weten, zeker Nick kan dat ook beamen, dat het juist echt integraal is in de ontwikkeling van kinderen en heel erg bijdraagt juist aan wat de doelen zijn van het onderwijs.
14: Mag ik daar 1 ding op aanvullen? Want er wordt heel vaak gezegd, het onderwijs heeft het al zo zwaar en die docenten hebben het zo zwaar en ze moeten al zoveel doen. Maar volgens mij moeten we echt uit die groeven komen dat gym op school sporten is. Het is geen sporten, het is bewegingsonderwijs. En je leert kinderen iets waanzinnig basaals, namelijk het belangrijkste voor de rest van hun leven, namelijk een gezond leven krijgen. En dat doe je door bewegen, dat doe je ook met voeding en dat leren ze allemaal in het allerbelangrijkste vak van school, namelijk bewegingsonderwijs. En zolang die slag door te veel directeuren van het onderwijs niet wordt gemaakt, blijf je gewoon op achterstand staan.
11: Ja, dan ga ik toch nog heel even naar Nick toe. Ja, je wil klappen, hè, bijna, voor het pleidooi van Rutger.
16: Applaus, ja, hartstikke mooi, ja.
11: Maar jij gaat ook andere scholen langs, toch, om te laten zien van dit is wat we graag zouden willen, wat belangrijk is voor die kinderen?
16: Ja, we geven gewoon scholingen over het opzetten van een dynamische schooldag op maat. Ja.
11: En is dat dan wat hier ter tafel komt, zeg maar, is dat wat je veel terughoort op scholen? Het voelt als extra en we moeten al zoveel.
16: Ja, dat zijn vaak argumenten van groepsleerkrachten en van directeuren, ja, klopt.
11: En dan kom je weer op wat je zei, onbewust onbekwaam. Het is de kennis moet je hebben.
16: Zeker de kennis en de goede voorbeelden. En ze moeten zich ook bewust zijn van het belang erachter.
11: Want dat welzijn, heb jij dat zien? Zie jij verschil, zeg maar, hoe dat bij jullie is? Vallen er hier kinderen buiten de boot? Of heb je het idee, dat hebben wij echt goed op orde? Door de manier waarop je met beweging, met het spelelement omgaat?
20: Nou ja, ja, dus ik denk zeker dat dynamische schooldag zorgt voor een groter welbevinden van kinderen. Maar ze zitten naast me, dus ik zou zeggen, vraag het gewoon aan hun. Ja. Ja.
11: Voel je je goed?
17: Ja, zo.
11: Het is echt stil van. Maar merk je, is het bij jullie in de klas, kan iedereen goed met elkaar vinden? Vallen de kinderen buiten? Soms wel, soms niet, of helemaal niet?
17: Ja, het gaat best goed bij ons in de klas, want bijna iedereen doet gewoon aardig tegen elkaar. Maar soms dan gaat het dan fout en dan is er dan iets en dan is er dan, gaat het mis. Want dan vinden ze niet allebei hetzelfde. En ze zeggen ze, ja, maar dit is het. Nee, want dat is beter. Dus het gaat meestal wel goed. Dus het is ook superleuk gewoon bij ons in de klas.
11: En bij jou, Mila?
18: Ja, bij mij ook. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde.
11: En als het misgaat, lossen jullie het dan met elkaar op? Of doet juf of meester dat?
17: Meestal proberen we het als eerst zelf. Maar als het echt niet lukt, gaan we gewoon naar de meester.
11: Is het in ieder geval dat jullie gewoon een keer meegaan naar Den Haag? Met Erik Scherder en Joop Albena?
17: Ja, is goed.
11: Ja, zou eigenlijk wel een goeie zijn, toch?
21: Dankjewel.
11: Want jullie gaan een ultieme stap zetten wat dat betreft. Is het niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Je bent zo vaak in Den Haag geweest nu, Erik Scherder. Dat er nog maar één uitweg is. Nou, de Urgenda kant.
15: Ja, we hebben dus met Joop en Mirjam Sombroek, die hebben we nog niet genoemd. Zij is het hoogleraar recht van het kind, zeg maar.
11: Mm-hmm.
15: En we hebben dus met z'n drieën echt de route nu gekozen voor kinderen, het beschermen van de gezondheidsbescherming van het kind. Hè. Dus daar praat je niet meer over preventie.

0: Erik Scherder, Joop Obena.
1: Ja, is goed.
0: Het zou eigenlijk een goede zijn, toch?
2: Dat,
0: want jullie gaan een ultieme stap zetten wat dat betreft. Is het niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Je bent zo vaak in Den Haag geweest nu, Erik Scherder. Dat er nog maar één uitweg is. Nou, de Urgenda-kant.
2: Ja, we hebben dus met Joop en Mirjam Sombroek, die hebben we nog niet genoemd. Zij is het hoogleraar recht van het kind, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben dus met z'n drieën echt de route nu gekozen voor kinderen, het beschermen van de gezondheidsbescherming van het kind. Hè. Dus daar praat je niet meer over preventie, over gezondheidsbescherming. Hè. Dan moet de overheid ook mee. En het kind heeft recht op gezondheid, dat is bewegen. En natuurlijk voeding is daar een belangrijk onderdeel van. Dus ja, wij gaan die route nu volgen. Liever gaan we natuurlijk terug naar Den Haag.
0: Ja.
2: En praten met de mensen die daar nu het beleid vormen om te zorgen dat het voor elkaar komt.
0: Maar het is te vaak nul op request geweest, Joop Obena, dat jullie nu eigenlijk een rechtszaak tegen de staat...
3: Ja, daar komt het dan
0: gaan beginnen. Zoals Urgenda dat heeft gedaan rondom klimaat. Zo willen jullie dat nu doen rondom bewegen.
3: Ja, we zijn nu zo vaak in Den Haag geweest. En ik gaf net al aan de soort rotonde van mensen die allemaal van het ene departement naar het andere departement gaan. En de wisselingen in de overheid. Dat is nu een keer ons systeem. Maar in de internationale rechten voor het kind staat vastgesteld dat de overheid verantwoordelijk is om te zorgen dat kinderen cognitief, cultureel en fysiek ook gewoon in orde zijn. Dus dat is een opdracht wat wij ondertekend hebben met, geloof ik, 196 andere landen in de wereld. En wij houden ons niet aan. Ja. Met een collega van jou hebben we daarover gesproken. Zo, wat is nou eigenlijk het moment dat we dat dan ook op tafel krijgen en dat het op tafel blijft? Hij zegt, dat is het moment, als jullie aangeven dat de ministers hun werk niet doen, gaan we hun daarop aanspreken en dan blijft het op tafel, want dan komen we erop terug.
0: En dat moment is nu. En we vinden Defense for Children.
3: We hebben gekozen voor zo lang mogelijk overleg met de overheid. Dat blijkt tot nu toe niet te werken. Dan moet je op een gegeven moment zeggen van welke rechten hebben wij nog meer? Nou, dan blijkt dus dit een van de rechten te zijn wat we gezamenlijk ondertekend hebben met de Verenigde Naties. Dus met Mirjam zoeken we nu de beste route in Defense for Children. En wij denken dat, zoals zij zich uitdrukken, zij precies aangeven wat wij zouden moeten doen.
0: Wat het moet zijn. En ook dat overigens, Erik, dus je moet echt nog wel even meegaan, is een kwestie van de lange adem, hè? Toen we het hadden over die haast.
2: Dank je.
0: Het is tijd, jongens, want deze uitzending zit er bijna op hier op Radio 1... om de podcast dan echt te lanceren. Het rennen door de gang, waarin dus Nick, maar ook Mila en Silvan een grote rol spelen. Silvan, zullen we even luisteren naar een fragmentje uit die podcast?
4: Ja, dat is goed. Bro, ik ben al 4 keer geïnterviewd, hè?
5: Je bent
4: 2 keer. Ik ben in de gymzaal, 1 keer bij de 1 keer in de gymzaal, 1 keer bij de kleuters, 1 keer onderweg naar de gym, dus nu.
5: Hello.
4: En ook nog geïnterviewd daar zo in die kamer.
6: Ja, ik vind het eigenlijk wel best cool, want ik kan gewoon op het internet komen of zo.
7: En op de radio.
6: Ja, dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Maar de kans is denk ik niet echt super groot, maar ik hoop het echt.
7: De kans is heel groot. Want
6: echt?
7: Dat is wat we doen.
6: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Sterker nog, je bent gewoon het afgelopen uur uitgebreid op Radio 1 geweest. En die podcast die gaan we nu gewoon online gooien. De eerste 2 afleveringen van Rennen door de Gang. Dus je gaat met al je vrienden beluisteren.
6: Ja.
0: En ik denk, Nick, dat we jou tot, jij bent dan een grote ambassadeur, tot gymfluencer mogen gaan benoemen, vind je?
8: Nou, daar dank ik voor, want ik ben niet zo van social media. Nee.
0: Je zal het toch ook, dat hoort erbij, hè?
8: Ja, een beetje wel, maar gymfluencer, nee. Ik ben gewoon ambassadeur van de Bewegen Alliantie, dat vind ik voldoende.
0: Is wel mooier. Ik dacht, ik heb een puntje opgekrikt met die term, maar nee hoor, het wordt toch een 6, denk ik.
8: Nee, je bent wel gestegen naar een 8 nou.
0: Oh, ja. Oké, hebben we dat voor elkaar. Nou, Politiek Den Haag nog, hè? Dat zou mooi zijn. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst hier naar de Waterhof in Delft. Waarin we volgens mij iets belangrijks op de kaart hebben gezet. En er zijn er meer aan zet nu. Namelijk de politici in Den Haag. Wij gaan, want het is weer bijna een half uur verder. Dus mogen we voor 1 keer rennen door de gang, Nick?
8: Absoluut wel.
0: Oké, gaan we dat doen met z'n allen. Jongens, dank jullie wel en luister naar de podcast, hè, via pointer.nl/podcast en in de NPO Luister-app.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
9: In de podcast Kunststof.
11: We zijn verongelijkt, we zijn ontevreden.
9: Rasentertainer Jurgen Rijman is terug in het theater met zijn show Biggie Jari. Welkom thuis, waar niemand op je zit te wachten.
11: Terwijl we in het 5e beste land ter wereld wonen, dan denk ik, kom op mensen, weet je. Ja, die zorgen laat ik ook doorschemeren in het programma.
9: En acteur Sahila Maraisa bedacht en schreef mee aan de nieuwe serie Mokro's.
12: Het is niet een serie die een punchline doet en dan...
1: Het is gewoon, alles gaat heel te loops.
5: Kunststof, een podcast van NTR.

0: Nu op NPO Luister.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
11: Musea over de Tweede Wereldoorlog worden steeds populairder. Welke verhalen over die oorlog worden daar verteld? En is er in deze verhalen plaats voor een vergelijking met het heden? En waar ligt dan de grens? Hoe houd je jonge generaties betrokken bij dit verhaal? Daar heb ik het aan de vooravond van de Nationale Herdenking vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Casper Meijer.
12: De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Een korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn allemaal in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij de schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rondom de Hoorn van Afrika te bestrijden. De natuurbrand bij het Harde is uit. De brandweer gaf in de loop van de ochtend het zijn brandmeester. De brand brak op woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt. Maar de storing is inmiddels voorbij. Dan nog het weer. Zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20.
11: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
13: Ja, werkzaamheden bij Utrecht veroorzaken file op de A2 komend vanuit Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu een half uur vertraging in 4 kilometer file. Bij knooppunt Everdingen is de weg dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A27. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. Ook dat komt door werkzaamheden. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Verder staat er een lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Ja, dus door de werkzaamheden aan de A2 tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 13 kilometer. De extra reistijd is een half uur.
8: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Aan het einde van de zomer kook ik de hele moestuin leeg. En daarbij krijg ik hulp van mijn vriendin en chef Jess. Want er komen een heleboel gasten op ons tuinfeest. En er gaat een schaap op het spit. Het zou wel eens de mooiste dag ooit kunnen worden bij Van Boven Thuis in Ierland. Vanavond 21:50 op NPO 2 bij Avrotros.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: NPO Radio 1. Human.
12: Jessica, jij kreeg na het schrijven van je biografie over verzetsvrouw Truus van Lier vaak de vraag: zou jij in de Tweede Wereldoorlog zelf een Truus van Lier geweest zijn? Is dat een goede vraag?
17: Ja, dat is zeker een goede vraag. Maar ik denk dat er nog een prangende vraag is. En dat is de vraag: ben ik nu in het heden een Truus van Lier?
12: Gaan we het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
18: De publieke tribune. Koen Verbraak.
12: Over 2 dagen herdenken we de Tweede Wereldoorlog en vieren we onze vrijheid. Maar hoe zijn we de rest van het jaar eigenlijk bezig met die zwarte periode uit de geschiedenis? Mag je parallellen trekken tussen de Tweede Wereldoorlog en het heden? En hoe ver mag je daarin gaan? Daarover praat ik vandaag met Bertien Minko. Zij is directeur van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Vee Keizer, coördinator educatie bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. En Jessica Vergeel, u hoorde haar stem al even, zij is historicus, schreef een biografie van Truus van Lier en is ook auteur van onder meer het pamflet Een steen op mijn bureau, waarin ze de parallellen trekt tussen de huidige tijdgeest en de opkomst van het fascisme in de jaren 30. We hebben overigens afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Bertien, overmorgen is het 4 mei, dodenherdenking. Aan wie denk jij dan specifiek?
17: Aan heel veel mensen eigenlijk. Maar sinds ik directeur ben van het herinneringscentrum sta ik op een podium te kijken naar een menigte van een paar duizend mensen. En ben ik vooral heel erg bezig met of het allemaal goed gaat.
12: Ja, ja. Maar je denkt niet aan iemand die er uitspringt?
17: Of mijn grootouders, of mijn tante, of de neefjes van mijn vader. Ik kan altijd wel weer. Ik heb eigenlijk in de loop der jaren heel vaak gesproken op bij dodenherdenkingen of op die dagen. En dan vertelde ik van iemand het verhaal. Ja,
12: en er zijn dus veel mensen waaraan jij kan denken.
17: Ja, ik heb heel veel, wat dat betreft, heb ik veel materiaal om aan te denken. Ja, dat is natuurlijk heel cynisch. Ja.
12: Hoe is dat bij jou, Jessica? Denk jij aan iemand om 8 uur 's avonds?
19: Ja, ik probeer het wel te concentreren, zeg maar. Ik vind het ook altijd heel indrukwekkend. Ik woon in Utrecht, ga naar het Domplein. Om daar met z'n allen samen te zijn. Mm-hmm. De laatste jaren denk ik vooral aan Truus van Lier en de leden van haar verzetsgroep, waar jonge mensen, jongens, meisjes van zeg maar, tussen de 19 en de 22 jaar. En dan probeer ik me een beetje hun leven en hun lot voor te stellen. Laat ik die namen langskomen. En ja, je gedachten gaan op zoveel manieren alle kanten op. Want je hoort natuurlijk deze dagen zoveel verhalen om aan te denken. Mm-hmm. Maar vooral Truus van Lier, moet ik zeggen.
12: Ja. En Vee, jij bent de jongste aan tafel hier,
20: ja,
12: hè?
20: Klopt.
12: Ben jij bij zo'n dodenherdenking? En denk je dan speciaal aan iemand?
20: Ik dacht eigenlijk vroeger altijd aan mijn opa en oma. Dat was eigenlijk altijd de eerste mensen waar ik aan dacht. Later werd dat mijn opa's en oma's, allebei. En tegenwoordig is door mijn werk wel veranderd dat ik wat dieper ben na gaan denken over verschillende groepen. En eigenlijk denk ik dat ik 2 minuten lang over heel veel aan het nadenken ben. Maar vooral ook probeer om terug te komen naar zo'n punt van wat er gebeurd is echt heel heftig. Maar ja, dus het begint echt heel persoonlijk en dan wordt het steeds iets groter in mijn hoofd.
8: Ja. Bettien, je zei al, we hadden het erover, je hebt veel namen om aan te denken. De oorlog speelde een grote rol in het gezin waar je opgroeide.
21: Zeker, ja. Mijn ouders hebben eigenlijk bij toeval de oorlog overleefd als onderduikpubers.
8: Mm-hmm. Ja. En waar merkte je aan dat die oorlog er was?
21: Nou, die was er eigenlijk overal, maar er werd niet echt over gesproken. Maar het ging wel vaak over de oorlog van andere mensen. Dus,
8: niet over wat ze zelf hadden meegemaakt?
21: Nee, mijn ouders vonden dat ze zelf niks hadden meegemaakt, want ze hadden ondergedoken gezeten. En dus hadden ze niks meegemaakt, vonden ze. Maar er waren heel veel mensen in onze omgeving die hun kinderen waren verloren. Gisteren kwam er bijvoorbeeld nog voorbij 2 meisjes, Elsje en Carla van Hasselt, verraden op het onderduikadres, vermoord. Hun ouders overleefden. En dan gingen wij als kinderen werden meegenomen op visite bij oom Jaap en tante Lies. Want het was fijn voor die mensen als er dan kinderen over de vloer waren. Want dan was er afleiding of troost. Dus ja, wij waren ze troostkinderen, denk
8: ik. Dat legt ook meteen hele druk op zo'n bezoek.
21: Ja, oh ja.
8: Was je daar niet zo van bewust?
21: Nou, ik denk dat ik het toch wel altijd heb gehoord en gezien en gevoeld heb. En ook gingen al onze kindertekeningen naar die mensen toe. Of naar andere mensen, zoals Simon of tante Rika. We hadden er echt best veel.
8: Ja.
21: Maar ik denk er nu, heel veel jaar later, denk ik er ook met ontroering aan terug. Maar het was wel heel raar, want ja, wij wisten daar van die mensen wisten wij eigenlijk dus heel veel. Maar we wisten van onze eigen ouders niks.
8: Jij bent nu directeur van herinneringscentrum Kamp Westerbork.
21: Ja.
8: Hoe is dat dan dat je toch elke dag in het decor van die Holocaust rondloopt?
21: Ja, dat is heel gek. Ik heb daarom ook aan het begin gedacht, nou dat ga ik echt niet doen. Maar er gebeurde iets heel bijzonders toen ik daar kwam. Op een gegeven moment dacht ik, nou oké, dan doe ik het voor 2 jaar... En toen draaide er iets om. En ik krijg er zoveel energie van.
8: Ja?
21: Ja, ik vind het echt een eer. En ook ongelooflijk fijn. De oorlog is eindelijk geen taboe meer. Het mag er de hele dag over gaan. Ik leer heel veel van allemaal fantastische toegewijde collega's. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het een fantastische baan. Ja.
8: Jessica, was bij jou de oorlog ook voelbaar in jouw familie?
22: Nee, nauwelijks. Nee. Het is, die vraag wordt wel vaker gesteld, maar we hebben helemaal geen Joodse kennissen of vrienden of wat dan ook. Dus het ging echt over mijn opa die onderdook op een gegeven moment voor de arbeidseinsatz. En dan zat hij in de kelder bij ons thuis en het wiegje van mijn moeder stond daar bovenop. Die is in 1944 geboren. Dus dat waren de verhalen. De honger, mijn oma die vertelde vaak, die heeft langs geleefd, zeg maar, die vertelde verhalen dat ze echt honger hebben gehad. Dat zijn de verhalen. Maar als je dan, dat vond ik als kind al heel intens om te horen. En gewoon het idee oorlog is al heel erg groot, zeker als kind. Maar als je ook later leert van alle andere verhalen die er ook zich hebben afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog, was het niks. Zijn ze gewoon relatief veilig en gelukkig de oorlog doorgekomen.
8: Maar je groeide wel op, denk ik, ook door wat je op school hoorde, met het idee dat dat een belangrijke periode
22: zeker,
8: was.
22: Zeker, nee, zeker, zeker. Maar goed, mijn vader vertelde bijvoorbeeld, die was in 1939 geboren, dus die vertelde over de overvliegende vliegtuigen, dat hij dat als klein kind heel spannend vond. En inderdaad, op school leer je dan de verhalen en hoe belangrijk het was. En het was in mijn tijd, ik ben 52, was het op de lagere school was het een vaste prik om heel veel aandacht naar de Tweede Wereldoorlog te besteden. En terecht vind ik ook, en dat wordt nu nog steeds gedaan. Misschien anders of minder, merk ik bij mijn kinderen. Maar het belang daarvan, die werd zeker aan alle kanten benadrukt.
8: Ja. Hoe was dat bij jou thuis, Vee?
20: Wel iets anders. Mijn opa en oma aan de ene kant zijn vroeg gestorven. En daardoor lag de focus heel erg op de Nederlands-Indische kant van mijn familie. En eigenlijk iedere keer als de dodenherdenking voorbij kwam of het over de Tweede Wereldoorlog ging op school, toen herkende ik mezelf daar gewoon helemaal niet in. De verhalen die in mijn familie te sprake kwamen, dat waren hele andere verhalen. En
8: waar hadden zij het over?
20: Terug. Nou ja, mijn oma en mijn opa die hebben allebei in burgerkampen gezeten. En ze waren allebei
8: in
20: nog heel
8: Indonesië.
20: Erg jong. Ja, ja. Mm. En mijn oma is daar ook echt wel heel zwaar mishandeld. En die heeft daar echt blijvend letsel aan overgehouden.
8: Merkt hij dat ook?
20: Ja, ja, mijn oma die kon af en toe wel. Mijn oma die had ook een kunstgebit. En haar trucje was dan om die uit te doen, bijvoorbeeld. En mijn oma had een gat in haar gehemelte. Die had ze opgelopen doordat ze daar met een bajonet was geraakt.
8: Zo,
20: ja. En dat was het verhaal wat in mijn familie terugkwam. En dat was het verhaal wat ik zag. En als het 4 mei was, dan zag ik mijn opa en oma niet daar naartoe terugkeren. Die hadden andere momenten.
8: Ja. Want zij hadden wat voor momenten?
20: Ja, dat leefde bij hun eigenlijk altijd. Weet je, voor hun hield die oorlog ook niet op 5 mei. Dus die bevrijdingsdag, dat was ook een heel ander verhaal.
8: Ja.
20: En na 15 augustus was het ook voor hun niet in één keer dat de regenboog verscheen en alles goed was. Dus dat is gewoon een heel complex verhaal.
8: Ja. Jij werkt in het Vrijheidsmuseum?
20: Ja, klopt.
8: In Limburg?
20: Nee, Gelderland.
8: Zeg ik het verkeerd? Oh, Gelderland. Oh.
20: Maar het is bijna in Limburg.
8: Ja, de bezoekersaantallen van herinneringscentra en musea stijgen enorm, hè, de laatste jaren. Als het met de oorlog te maken heeft. Hoe verklaar jij dat?
20: Ja, ik denk toch wel dat er toch wel het belang wordt ingezien van herdenken. En dat het steeds meer iets is wat verschuift van, zeg maar, hè, waar denk ik dan eerst persoonlijk heel veel verhalen waren. Of juist dat grote zwijgen wat dan heel erg aanwezig is.
8: Mm-hmm.
20: Dat verschuift nu naar een soort van besef van, hey, we moeten dit gaan doorgeven. En er is geen opa of oma meer die dat altijd kan vertellen. Dus we gaan naar een museum. Dat denk ik.
8: Ja. Maar er zijn natuurlijk steeds minder mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Hè? Hoe hou je die oorlog dan toch levend voor de nieuwe generaties, Bertien?
21: Nou, dat is ontzettend uitdagend natuurlijk. Want als je overmorgen in Westerbork komt bij de herdenking, dan hoor je nog een overlevende vertellen. Maar dat is een historische sensatie bijna. Want
8: over 10 jaar is dat voorbij.
21: Is dat er niet meer. Dus hoe doen we het dan? Dus dat zijn we echt ook aan het onderzoeken.
8: Ja.
21: Met theater, met jongeren, met interviews. Nieuwe generaties die vertellen vanuit hun perspectief. Dus dat is denk ik ook een enorme zoektocht. Maar wel een heel belangrijke.
8: Want dan wordt het dan moet je zorgen dat je het stof van het verhaal af gaat blazen.
21: Ja. Je moet eigenlijk, nou, het is eigenlijk wel interessant, want dat zwijgen heeft natuurlijk heel lang over de eerste generatie, maar ook over de tweede generatie gehangen. En je ziet nu dat derde en vierde generaties, die denken, hallo, wat is er eigenlijk gebeurd? Die vinden dozen op zolder of in kelders en die zeggen, wat zit daarin? En waar gaat dit over? En hoe zit dat nou toch met opa? Want was die nou fout geweest? En ik wil het weten en ik ga het uitzoeken in archieven. Dus ik vind het ook wel een mooie tijd, omdat je nu ziet dat er eigenlijk veel meer openheid komt.
8: Ja. Jessica, jij schreef vorig jaar een pamflet waarin je een vergelijking maakt tussen de Tweede Wereldoorlog en het heden.
22: Mm-hmm.
8: Een steen op mijn bureau. Wat was jouw idee toen je dat schreef? Had je een doel?
22: Nou, ik was gevraagd door de Stichting Vrijheidssprekers om een vrijheidsspreker te worden. Dus dat is een stichting die op 5 mei meer inhoud wil geven. Dus dat we niet alleen maar bij Doda denken, 4 mei herdenken, maar dat we ook nadenken over wat vrijheid voor ons betekent. En daar hebben ze een hele mooie schakering aan sprekers die erover vertellen. En mij was gevraagd of ik het verhaal van Truus van Leer wilde vertellen in vergelijking met hoe ik nu, gezien Trump en het vorige kabinet wat we hadden, een beetje de afbrokkeling van de democratische rechtsstaat, hoe ik als queer persoon mijn eigen vrijheid ervaar of ervoer toen. En dat was een half uurtje tekst wat ik had moeten schrijven. En daarna ga je in discussie met het publiek. Nou, hartstikke mooi, een hele eervolle mooie opdracht. Dus ik schrijf, maar ik bleef maar schrijven. Ik stuurde het op naar mijn uitgever. En de uitgever zei van, ja, dit is gewoon een boek. Want dit is belangrijk om uit te geven. Het is eigenlijk een pamflet, bijna een waarschuwing voor het heden. Dus vandaar dat een boekje is geworden. Het was eigenlijk niet het idee, maar met het verhaal van Truus van Leer, wiens biografie ik een paar jaar eerder had geschreven, de parallellen kwamen gewoon, ja, die verschenen zich gewoon aan
8: tussen
22: mij.
8: Tussen toen en nu.
22: Tussen toen en nu, ja. En dat, ik weet, als historicus mag je dat natuurlijk niet doen. Je mag niet zeggen van, alles lijkt één op één op hoe het vroeger is gegaan. Daar moet je allemaal heel voorzichtig mee zijn. Maar ja, die parallellen, toen ik ook echt rondom Trump, rondom het kabinet Schoof, de maatregelen ging volgen, dacht ik van, ja, Ze liggen gewoon voor het oprapen eigenlijk.
8: Weet jij, schrijft bijvoorbeeld, dat is een mooi fragment als je dat wil voorlezen, over de Joodse vluchtelingen die al voor het begin van de oorlog vanuit Duitsland naar Nederland kwamen. Zou je dat eens willen voorlezen?
22: Ja. Dus de oom, misschien is dat goed om te vertellen, van Truus van Lee, die was lid van het Comité voor Joodse Vluchtelingen. Dat ken jij wel. Dit is dus het fragment. Er waren veel mensen naar Nederland gevlucht, dus Duitse Joden.
8: Ja.
22: Maar eind jaren 30 deed de Nederlandse regering de grenzen zo goed als dicht. En mocht je alleen nog binnenkomen als je kon aantonen dat je leven in gevaar was. Er moest een vluchtelingkamp komen, aangezien het ook toen al niet vlotte met de vrijwillige spreiding over de Nederlandse gemeente. Geen stad of dorp wilde zo'n kamp binnen eigen gemeentegrenzen hebben. En zelfs koningin Wilhelmina blokkeerde een plan om de barakken op de Veluwe te plaatsen. Dat zou te dicht bij Paleis het Loo zijn. Na een lange zoektocht stelde uiteindelijk Staatsbosbeheer een lap grond in Drenthe beschikbaar. Vraag: wie moest dat betalen? Antwoord: de Joodse gemeenschap zelf. De naam van de vluchtelingkamp: Westerbork.
8: Ja, dat blijft een navrant fragment in het licht van nu. Want ook, ik bedoel, de vluchtelingen die aankomen. Maar ook, er zijn wel 5 elementen die je eruit kan halen. Bijvoorbeeld ook koningin Wilhelmina, die niet wilde dat het in de achtertuin kwam, zal ik maar zeggen.
22: Zeker. Ja.
8: Werd erop gereageerd bijvoorbeeld op je boek?
22: Zeker. Ja. En er is gewoon heel veel discussie ook in mijzelf, van wat zijn dan de parallellen en hoe dan? En hoe ernstig moet je het nemen? En wat ik probeer te doen in het boek is, als we denken aan de Tweede Wereldoorlog, dan denken we aan de Holocaust. Terecht natuurlijk. Maar het begon natuurlijk daar absoluut niet mee. Het begon met het beperken van de persvrijheid. Het begon
8: stapje
22: met,
8: voor stapje.
22: Ja, het stapje voor stapje. En elementen die we nu in het heden ook kunnen zien. Dus moeten we nu al in zekere zin gealarmeerd zijn. Naar mijn
8: maar
22: idee.
8: Het is ook alweer schrijnend dat je dan ziet dat een hele grote groep mensen daar blijkbaar niks van heeft geleerd. Hè? Tot en met politieke partijen aan toe.
22: Ja.
8: En wat is dan de moraal van het verhaal? Dat de geschiedenis zich maar blijft herhalen.
22: Nou, ik denk dat democratie niet gratis is. Vrijheid is niet gratis. Democratische rechtsstaat is iets waar we altijd bewust van moeten zijn. En altijd voor moeten blijven vechten. We hebben natuurlijk heel lang de luxe, ik doe nou aanhalingstekens in de lucht, de luxe gehad dat we die enorme oorlog op onze nek hadden. Dat we wisten van, dit willen we nooit meer. Dus politici hebben heel lang ook met die gedachte geregeerd.
8: Een groot uitroepteken.
22: Ja, dit willen we nooit meer. We moeten de democratie beschermen, persvrijheid beschermen, rechters beschermen, publieke omroep beschermen, noem maar op. En als het dan verwatert door wat al werd gezegd, er niet meer direct mensen zijn, direct nabestaanden zijn, direct slachtoffers zijn die kunnen vertellen, dan is dit kennelijk dus ook een gevolg dat we minder secuur worden. En het denken van, nou, vrijheid is er altijd al geweest en de democratie, ja, is dat nou wel zo belangrijk? Misschien is dat ook een gevolg van dat het al zoveel jaar geleden is.
8: Ja. Bertien, herinneringscentrum Kamp Westerbork is niet alleen een historische plek, maar ook een museum. En wat is daarbij jullie uitgangspunt? Wat wil je laten zien?
21: Wij focussen ons heel erg op de geschiedenis. En als ik naar Jessica luister, dan hoor ik steeds in mijn hoofd, mensen weten te weinig van de geschiedenis. En het is dus ontzettend belangrijk om goed onderwijs te geven over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Want als jij zoiets voorleest, en dan toevallig ga ik maandagavond, gaan wij het hebben over het vluchtelingenkamp.
22: Okay,
21: en ook over die minister van Justitie die daags na de Kristallnacht zei, en die grenzen gaan dicht in Nederland.
22: Ja.
21: Wij willen hier geen Joodse vluchtelingen hebben. En dat weten mensen niet. En het is heel belangrijk om te weten, het begon met dat soort dingen.
22: Ja.
21: En een paar jaar later waren ze dood, zeg maar.
22: Ja,
21: dus,
22: ja.
21: Het is, dus wij focussen ons heel erg op de geschiedenis van de plek. En die is heel omvangrijk. Want die begint in 1939 met een vluchtelingenkamp. Daarna is er natuurlijk dat dieptepunt van dat doorgangskamp. Maar daarna komt er ook nog een hele naoorlogsgeschiedenis, inclusief 20 jaar Molukse geschiedenis. Dus wij hebben een enorme, alleen al daarin, we kunnen wel 4 musea vullen met de geschiedenis van de plek.
8: Ja. En, maar jij kiest er wat minder voor om de link met het nu te leggen. Hè?
21: Omdat ik er diep van overtuigd ben dat als je mensen historische empathie wil bijbrengen, Adriaan van Dis noemt het heel mooi verplaatsingskunde, dat je dat kan doen door middel van zich je verdiepen in de geschiedenis.
8: Dus verdiepen is beter dan verbreden?
21: Nou, dat is ons uitgangspunt. Mm-hmm. Wij zijn bang voor dat verbreden ook een beetje verwateren is.
8: Ja. Hoe is dat bij jullie, Fee, met het Vrijheidsmuseum? Want jullie maken wel een connectie tussen de Tweede Wereldoorlog en het heden.
20: Ja, klopt. Ja, wij kijken eigenlijk heel erg vanuit verschillende perspectieven. En we trekken het ook wat breder. Dus het museum begint ook al eigenlijk voordat de Tweede Wereldoorlog begint. Om ook echt die aanloop aan te geven. Zodat je dit soort verhalen, zoals jij ook vertelt, echt wel ook al kan laten zien. En kan laten zien van, hey, er zijn stappen hiervoor. En daar moet je al waakzaam voor zijn. En als je dat al laat zien, dan denk ik eigenlijk dat je ook wel kan zeggen van, hey, die een stukje meer stemmigheid ook. Van, er zijn verschillende verhalen en die lijken daarop. En die mag je gewoon naast elkaar houden. Dat is ook niet altijd aan ons om dat dan hardop te zeggen. Maar als een bezoeker dat al begint te doen, dan denk ik ook, het is heel sterk om te zeggen van, nou, kijk dat zelf eens, leg dat zelf eens naast elkaar. En daar nodigen we wel, denk ik, voor uit.
8: Want jullie hebben in jullie museum recent aandacht besteed aan de genocide in Gaza, hè? Palestijnse, ja. Nederlandse sprekers. Waarom vonden jullie dat belangrijk?
20: Nou ja, vanwege dus ook die meerstemmigheid. Ja. En ook om te laten zien dat dus dingen zich kunnen herhalen. En omdat we ook wel echt geloven van, je kan die verhalen echt over elkaar heen leggen. Zonder per se ook een vergelijking te maken. Maar gewoon om te laten zien van, hey, hier mag ook aandacht voor zijn. En menselijk leed is menselijk leed. En een beperking van vrijheid is dat. Is dat of dat hier is, of dat toen was.
8: Ja, hoe werd erop gereageerd? Begrepen mensen dat?
20: Best positief. We hebben wel eigenlijk best wel weinig pushback gehad. Was wel spannend.
8: Ja.
20: Je weet toch nooit helemaal hoe het gaat lopen. Maar uiteindelijk was het best wel positief, denk ik, ja.
8: Want mensen zeiden?
20: Mensen vonden het ook heel erg mooi dat we dat deden. Ja. En ik heb het ook wel zelf gehad. En dat is echt meer één persoonlijke ervaring. Maar ik vond hem heel waardevol. Er was een student bij ons binnen en zij had zo'n sjaal om.
8: Palestina-sjaal.
20: Ja. En zij voelde zich daardoor echt heel erg gezien en ook soort van meegenomen in een verhaal waar zij zich normaal niet zo in thuis voelt. En toen dacht ik, kijk, het is ook heel mooi dat op het moment dat je dit wat ruimte maakt, ja, dat je mensen samen mee kan nemen in een groter verhaal.
8: Maar wat Bertien zegt, van die verdieping, daar zit de kracht in. Hè? Want je kan je ook afvragen, wat heeft dat nou met de bevrijdingsgeschiedenis in 44 en 45 te maken?
20: Ja, goede vraag. Dat is niet per se ook helemaal waar ons museum nu nog over gaat. Want daar zijn we wel bewust van afgestapt.
8: Want wat is het nu?
20: Het is nu echt het Vrijheidsmuseum. Vroeger waren we het Bevrijdingsmuseum. Dat werd toen dat ging echt over de bevrijding van Groesbeek.
8: Ja.
20: Toen werd het een Nationaal Bevrijdingsmuseum. Eigenlijk is toen langzaamaan de keuze gemaakt om dat breder te trekken. Dat is voor mijn tijd al gebeurd.
8: Dus de link met de oorlog is ook doorgeknipt?
20: Nee, die link is er nog steeds wel heel sterk.
8: Maar met een andere oorlog?
20: Hoe bedoel je?
8: Nou ja, ik bedoel, met de oorlog denk je altijd aan de Tweede Wereldoorlog. Tenminste ik.
20: Ja, ja, maar dat kan nog steeds. Ja. Die kan er gewoon naast elkaar bestaan.
8: Maar daar ligt het accent niet meer op, bedoel je?
20: Jawel, voor het grootste deel wel. Het is nog steeds een museum wat echt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog vertelt. Mm-hmm. Maar wat ook vanuit verschillende perspectieven wordt verteld, waar meer stemmigheid heel erg belangrijk is.
8: Maar ik ben zo benieuwd hoe je dan bij Gaza uitkomt.
20: Op een gegeven moment, als je over van allerlei dingen gaat uitspreken, en dan voor één ding niet, wat zeg je dan?
8: Nou ja, maar dan kun je ook het over de Jezidis hebben of de Oeigoeren. Of dan is de vraag van, wat is dan nog je focus als museum?
20: Ja, vrijheid is onze focus.
8: Ja?
20: Ja, dat is echt.
8: Dat lijkt me een brede focus. Eigenlijk geen focus.
20: Ja, jawel, toch wel. Ja? Ja, wel. Ik denk dat vrijheid ten alle tijde iets is waar je jezelf kan afvragen van, wat is nou voor jou vrijheid? Kijk, voor mij is het dat ik hier nu mag zitten. En ik realiseer me dat daar een hele brede geschiedenis aan vooraf gaat.
8: Ja.
20: Maar ook dat er dingen zijn die mijn familie bijvoorbeeld nooit heeft meegemaakt uit de Tweede Wereldoorlog. Beperkingen van vrijheid die mij nu, als ze weer zouden gebeuren, de beperking van de democratie, beperking van vrouwenrechten, beperking van queerrechten, dat ik dan opnieuw daardoor geraakt zou worden. Dus die vrijheid, dat is denk ik een laserpunt.
8: Zou jij je dat kunnen voorstellen, Bertien, dat je dat in Westerbork ook zo zou uitbreiden?
21: Nee, dat zou in Westerbork niet. Maar dat komt omdat wij al zo veel breedte eigenlijk hebben in de plek zelf. Maar ook zoveel diepte. Dus wij vinden die rijkdom van onze plek en het ervaren. Mensen komen ook naar Westerbork om op die plek te zijn. En om die kracht van die authenticiteit, zeg maar, van die plek, dat hoor je ook steeds, ook in onderwijs. Dat maakt ook echt het verschil voor kinderen en jongeren.
8: En daar moet je het accent op blijven leggen.
21: Ja, dat is juist heel belangrijk. Wat is er hier gebeurd? Als je hier staat, dus wij zijn bezig met een hele vernieuwing. En straks krijg je ook, als je op plek staat, en dan kan je een audio en dan hoor je iemand vertellen wat hem of haar is overkomen op die plek.
8: Ja.
21: En dat maakt de geschiedenis levend, denk ik.
8: Is, Jessica, die Tweede Wereldoorlog nog steeds een werkbaar moreel eikpunt eigenlijk?
22: Ja, nou,
8: er zit wel 80 jaar tussen ons
22: ja,
8: en die tijd.
22: Ja, dat is dus de grote vraag natuurlijk. Ja. Hè? En ik hoor net de twee verhalen van de verschillende musea. Ik vind het juist mooi dat er ook een vrijheidsmuseum is naast dat we de kampen herinneringscentrum hebben gemaakt.
8: En dat je twee opvattingen hebt daarover.
22: Ja, ja, ik bedoel, en waarom zou vrijheid te breed zijn? We hebben ook Bevrijdingsdag die we vieren en daarover hebben. En de vrijheidssprekers hoort erbij. Dus het lijkt me alleen maar goed om daarover te vragen. En maar wat, in hoeverre kunnen we het als moreel eikpunt nog beschouwen, vroeg je? En dat is natuurlijk een heel interessante vraag. Want het gaat ook uit van een zekere morele kennis, om niet te zeggen overtuiging, als wij zeggen, we gaan de Tweede Wereldoorlog herdenken, want dit willen we nooit meer laten gebeuren. En als wij nou hebben, misschien niet iedereen, maar toch veel mensen die zeggen van, er zijn parallellen ook met ellende die we nu in het heden laten gebeuren door onze regering of door de westerse samenleving, dan moeten we het ook over die discussie hebben, vind ik.
8: Zijn er ook dingen die je niet naast elkaar kan leggen? Zijn er grenzen aan wat je kan vergelijken?
22: Ja, maar ik vind vergelijken ook ontzettend ingewikkeld.
8: Ja.
22: Maar als jij nu kijkt naar wat er in Gaza gebeurt en nu kijkt hoe, ik denk in jouw museum vooral jongeren zich daar ontzettend zorgen om maken. En ook al die vreselijke beelden heb ik gezien.
8: En niet alleen jongeren, hè?
22: Nee. Ook ouderen, gewoon iedereen heeft die beelden gezien. En dan kunnen wij toch niet blijven doen alsof wij als het Westen, laat ik het dan breder trekken dan Nederland, beter weten dan de rest van de wereld wat moreel goed is, dan moeten we ook naar onszelf kunnen kijken. En dan moeten we dus ook naar het heden kunnen kijken. Maar volgens mij, er zijn natuurlijk extremen te bedenken die je niet tegenover elkaar kan zetten. Maar ik denk dat het ook hoort bij herdenken om dat altijd bediscussieerbaar te laten blijven. Altijd te blijven nadenken. De geschiedenis verandert de hele tijd. Verandert elk jaar weer opnieuw. We hebben elk weer.
8: En ook de manier waarop we ernaar kijken.
22: Ja, precies. Het herinneren verandert ook met de jaren. Dus die discussie hoort er ook bij in positieve zin, vind ik.
8: Het is 3:30 inmiddels en Casper Meijer is aangeschoven voor het nieuws.
0: NPO Radio 1.
12: Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop mogelijk een vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen plus soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De natuurbrand bij het Harde is uit. De brandweer gaf in de loop van de ochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening wordt nog onderzocht. En bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en van Hezbollah. Hezbollah zegt dat het vandaag Israëlische troepen heeft aangevallen in het zuiden van het land.
8: Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan.
13: Er staan een paar files op dit moment. Vooral rond Utrecht is het extra druk door de werkzaamheden aan de A2. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Nu een 30 minuten vertraging. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt daar omgeleid via de A27. Richting Almere, daar staat een file tussen Lexmond en Hagestein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder staat een file door werkzaamheden bij Groningen op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij Hoogkerk. Het oponthoud is daar 10 minuten. De andere kant op is de weg helemaal dicht. En op de A8 Amsterdam richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij Zaanstad. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel 10 minuten.
0: De publieke tribune. Koen Verbraak.
8: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over welke verhalen we eigenlijk vertellen over de Tweede Wereldoorlog en hoe we die gebeurtenis in het heden herdenken. Bij mij aan tafel Bertien Minko, directeur van herinneringscentrum Kamp Westerbork, Fee Keijzer, coördinator educatie bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, en Jessica van Geel, historicus en auteur van onder meer het pamflet Een steen op mijn bureau, waarin ze de parallellen trekt tussen de huidige tijdgeest en de opkomst van het fascisme in de jaren 30. Bertien, is dat herdenken wat we in Nederland doen nou eigenlijk ook echt veranderd door de jaren heen? Of doen we dat nog altijd een beetje zoals het begonnen is?
21: Nou, we is altijd een beetje de vraag. Je hebt het officiële herdenken, hè, vanuit het Nationaal Comité. 4-5 mei op de Dam. En die schrijft iets voor. Namelijk dat we herdenken alle slachtoffers vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met het heden. Dat is de officiële regel. En daarover wordt eigenlijk elk jaar gediscussieerd. Want wat doen we dan wel en wat doen we dan niet? En mag dan deze groep er wel bij of die groep er niet bij? En dat heeft te maken dat je zegt alle slachtoffers vanaf tot heden. Dus dat leidt ook tot een soort discussie.
8: Hoe vind jij dat?
21: Nou, ik vind het zelf eigenlijk heel verwarrend. Ik denk dat het daardoor enorm verwaterd. Ik denk zelf... ik was heel erg eens met wat jij zei net over dat
8: Jessica
21: vergelijken. Jessica wijzen naar of vergelijken. Het is totaal nutteloos om leed met leed te gaan vergelijken. En dat is wel wat je krijgt als je iedereen op één hoop gooit eigenlijk. En niemand voelt zich erkend en gezien. En iedereen denkt, ja, maar mijn geschiedenis dan. Vee vertelde net iets over haar grootouders die eigenlijk ook niks konden met die dode herdenking.
8: Dus dat zou je wel moeten doen?
21: Dus ik denk... Herdenk de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Herdenk de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus. En misschien moet je voor andere oorlogen of andere momenten zoeken. Ja. Zodat je ook die momenten, die drama's ook genoeg ruimte kan geven.
8: Interessant genoeg werd tot in de jaren 60 helemaal geen aandacht aan de Holocaust besteed.
21: Dat heeft heel lang geduurd.
8: Dat is ook heel eigenaardig.
21: Dat vind ik eigenlijk niet zo eigenaardig. Want het is verschrikkelijk. Maar wat er. Je ziet dat de aard van Nederland is om dingen een beetje toe te dekken en zijn beest niet echt in de bek te willen kijken. Dus het is ook niet zo'n fijn verhaal dat je als Nederland, het hoogste percentage Joden is weggevoerd uit Nederland. Dat heeft een reden. Dat heeft iets te maken met hoe wij in die bezettingstijd met die naties hebben samengewerkt.
8: En dat vonden mensen ingewikkeld om daar elk jaar aan te moeten denken.
21: Dat vinden mensen nog steeds heel ingewikkeld. Ja. Dat zie je ook aan dat CRWR-archief, wat maar niet open mag. Dat is mensen zijn als de dood, dat allemaal naar buiten komt. Terwijl ik denk, dat zou juist heel goed zijn als dat nou eens naar buiten komt. Want dan gaan we misschien eens een keer een beetje schoon schip maken.
8: Ja. Jessica, wat zou volgens jou het doel van herdenken moeten zijn? Denk je vooral aan iets van vroeger of gaat het verder?
1: Nou, ik denk dat wij zijn natuurlijk kleinkinderen, achterkleinkinderen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar we zijn ook, als het kan, de grootouders van toekomstige generaties. En ik denk dat we terug moeten kijken en vooruit moeten kijken met haar denken. En dat is wat anders dan wat moeten we op 4 of 5 mei precies doen, zeg maar. Maar ik denk dat we in brede zin, en daar ben ik met mijn team eens, breed moeten kijken naar wat is de Tweede Wereldoorlog voor ons. De Tweede Wereldoorlog voor ons. En wat kunnen wij daarvoor lessen uittrekken? Maar ik denk dat we de rest van de tijd ook echt moeten gaan nadenken over wat doen wij in de wereld? En welke discussies zijn er nog meer?
8: En wie zijn wij dan? Wij als land?
1: Wij als Nederlander. Als iedereen. Ja. We hebben een theatervoorstelling naar aanleiding van Truus van Lier voor jongeren. En die spelen we vooral voor scholen. En dan moet je echt denken, groep 7, 8 en de eerste klas van de middelbare school. Mm-hmm. En als daar veel jongeren in zitten met een niet-Nederlandse achtergrond, jongeren met een Marokkaanse achtergrond bijvoorbeeld, dan hebben we een nadiscussie natuurlijk. En vertellen we eerst het verhaal van Truus van Lier en dan gaan we daarna erover praten. En ik ben daar regelmatig bij. Dan merk ik gewoon, als daar veel jongeren in zitten met een andere achtergrond, die haken af. En dat is hen bijna niet te verwijten.
8: Want dat is niet hun verhaal.
1: Dat is niet hun verhaal. Dus...
20: Ja, maar het was ook nooit mijn verhaal.
1: Nee, precies.
20: Maar
1: nee.
20: Ik wist er ook bij te komen.
1: Ja, nee, precies. Maar ik bedoel, dan is dus de vraag, hoe ben jij erbij gekomen? Maar hoe ik merk dat wij de jongeren op zo'n moment erbij krijgen.
20: Omdat er ruimte voor me werd gemaakt.
8: Hoe ging dat bij jou, Fee?
20: Het was grappig, want ik heb er een tijdje over dit te nadenken naar aanleiding van dit gesprek. En toen kwam ik er ook weer achter van, eigenlijk de eerste keer dat ik echt bezig was met herdenken is omdat er op de radio bij 3FM een oproep werd gedaan voor verhalen over die oorlog. En toen heb ik een verhaal over mijn opa verteld.
8: Oh ja. Weet je nog wat je vertelde?
20: Nee, ik weet alleen nog dat het uiteindelijk niet doorging. Maar vanaf dat punt had ik zoiets van, oh wacht. Dit is eigenlijk ook wel... Oh, er is een plekje voor mij. Mijn verhaal mag hier ook zijn.
8: Ging dan over Nederlands-Indië?
20: Ja. En toen dacht ik, wacht. Het gaat over meer. En daarna, toen ik in Amsterdam woonde... Toen ben ik naar de Dodaar, denk ik, gegaan bij het homomonument. En toen had ik echt zoiets van, oh wacht. Er is plek... En het is goed en het bestaat naast elkaar en met elkaar. En daardoor ben ik juist heel erg van mening geworden van... maak ook juist wel ruimte.
8: Ja.
20: Want dan neem je mensen ook mee.
8: En hoe sla je dan de brug? Hè? Wat Jessica net vertelde, van er zitten mensen met een andere cultuur. Een culturele andere achtergrond. Hoe sla je de brug naar die mensen?
20: Dat is een hele goede vraag. Maar ik denk om te beginnen... om het gesprek niet meteen te laten stoppen als je zegt van... Oh, maar dan... Nee, je wil er nu iets over zeggen op 4 mei, maar dat mag niet meer. Want dan sla je een dialoog eigenlijk dood.
8: Ja.
20: Eigenlijk op het moment dat je een beetje ruimte maakt voor elkaar... dan denk ik dat je het dan juist weet je mensen te betrekken. Want ze mogen zichzelf erin terugvinden.
8: Ja.
20: Ik wist uiteindelijk pas erin te komen toen ik mezelf kon terugvinden. En dat was omdat er ruimte was voor mij. Omdat die meerstemmigheid mocht bestaan.
8: Waar vond je jezelf vooral in terug? Wat raakte jou dan zelf?
20: Het feit dat zeg maar mijn verhaal over mijn opa in één keer goed genoeg zou zijn. Daarvoor, terwijl ik daarvoor altijd het idee had dat die verhalen uit mijn familie nooit goed genoeg waren. En daarnaast dat ik bij de Dodaar herdenking op het homomonument echt realiseerde van wacht, er zijn meerdere plekken. En voor die Dodaar herdenking op het homomonument is echt hard gestreden. Daar zijn mensen op 4 mei voor weggevoerd en hun boeketten zijn vernield. En daarna is er pas een homo-monument gekomen. En nu vinden we dat heel normaal. En nu zouden we dat niet meer wegdenken. Maar dat is ook iets waarvoor gestreden is. Dus...
8: Waardoor het toch over jou ging?
20: Ja, ook.
8: Ja. Want Jessica, jij vertelde daar straks... Hè, Truus van Nier wordt dan opgevoerd als toneelstuk. Ja. En je merkte dan bepaalde kinderen afhaakten.
22: Ja.
8: Wat is dan de manier om ze er toch bij te halen?
22: Om inderdaad ruimte te bieden, wat jij zegt, Vee... Door ook zelf met voorbeelden te komen, dan weet je dat je weet waar het over gaat. Wat we vaak vertellen, of wat de acteurs dan vertellen, is het verhaal van Sultan Mohammed V, volgens mij, van Marokko. Destijds was het nog een kolonie onder Vichy Frankrijk. En zij moesten de Joden uiteindelijk ook aan gaan geven. En toen heeft de Sultan gezegd van. Alle Marokkanen zijn mijn kinderen. Ik heb geen Joden. Ik heb alleen maar Marokkaanse inwoners. En hij heeft toen. Zijn eigen burgers, dus ook de Joden, zoveel mogelijk weten te beschermen. Nou, dat is een ingang. Of andere verzetshelden die niet wit zijn, of vrouw in het geval van Truus, maar een andere culturele achtergrond hebben, of uit Curaçao komen, Suriname. Nou, Anton de Kom, al die andere verhalen die ook laten zien waarmee het gesprek op gang kan. En daarna kun je inderdaad parallellen gaan trekken. Kun je zeggen van wat. Dat zwarte meisje in Friesland toen heeft gedaan... die was toen even oud als de zus van Truus. En dan heb je weer een haakje en dan heb je een gesprek. Dus het is dat ruimte bieden en openstaan voor andere verhalen ook.
8: Hoe doe jij dat in Westerbork?
21: Nou, heel mooi eigenlijk. Ik was 2 weken geleden was Carola Schouten met de klas uit Rotterdam... of met een aantal klassen op bezoek. En toen liep ik even mee. En toen zag ik ook weer, als je ruimte maakt... maar alle kinderen zijn nieuwsgierig. Hè? Dus als je ruimte maakt voor nieuwsgierigheid, dan komen er vragen. En wat ik zag gebeuren, is dat onze docenten... Ja, eigenlijk die vragen de les laten bepalen. Hoorde ik iemand zeggen, dat is een goede vraag. Nou weet je, kom even mee. Dan lopen we even daar naartoe. Dan stoven ze dat kampterrein weer over. Want hier staan die briefjes, die gaan we even lezen. En dan waren die kinderen zo betrokken en zo
8: geïnteresseerd. Dat zijn briefjes van die uit de trein gegooid
21: zijn,
8: hè?
21: Dat zijn natuurlijk de authentieke bronnen, zeg maar, uit die oorlog. Die zijn echt... zo sterk. En als je zo'n briefje voorleest... dan hoor je gewoon een stem uit het verleden op dat moment klinken. En dat raakt iedereen. Dus, en dan zie ik, ongeacht waar je vandaan komt... of het wel of niet je geschiedenis is... als je ruimte maakt voor die nieuwsgierigheid... dan kan je gewoon heel goed lesgeven.
8: Ja. Jij zei toch straks al... Westerbork is natuurlijk het decor geweest van die Holocaust... maar daarna is er ook nog een hele geschiedenis gekomen... Bijvoorbeeld 20 jaar was het de woonoord voor Molukkers. Ja. Dat werd toen verhullend, kreeg een andere naam.
21: Schattenberg. Ja.
8: Was dat eigenlijk vanzelfsprekend bij dat herinneringskamp... om die twee verhalen te combineren?
21: Nee, helemaal niet. Dat had met een heleboel dingen te maken. Kamp Westerbork het herinneringscentrum is eigenlijk ontstaan omdat nabestaanden van de Shoah, zeg maar, dat hebben afgedwongen. Die zijn daar echt, hebben daar echt 12 jaar voor moeten lobbyen. Het zou eerst gesloopt worden. Ja, het was al wel bijna gesloopt. Ja. Die hebben gezegd, ja, dat pikken wij niet, dat onze geschiedenis wordt uitgegumd. Dus toen is daarvanuit dat ontstaan. In die periode was dat grote zwijgen ook in die Molukse gemeenschap nog enorm aanwezig. En je ziet de laatste jaren dat gelukkig wordt doorbroken. En wij maken daar nu ook veel meer ruimte voor. En ik vind het ook heel belangrijk om juist ook die verbinding te zoeken en te laten zien. Omdat ik er diep van overtuigd ben dat er dezelfde mechanismen aan ten grondslag hebben gelegen. Het gaat over mensen die ontworteld zijn. Het gaat over mensen die gemarginaliseerd zijn. En in die zin is dat helemaal niet anders.
8: Nee, want sommige betrokkenen van Joodse huizen, zal ik maar zeggen, die vonden dat geen vanzelfsprekendheid. Die zeiden, dit is ons kamp.
21: Ja,
8: ons verhaal.
21: Er zijn een paar, nog altijd, die het niet fijn vinden. Maar er zijn ook een heleboel mensen die het juist wel heel belangrijk vinden.
8: En dat is balanceren voor jou.
21: Ja, het is balanceren, ja. Maar ja, soms moet je gewoon ook mensen mee de toekomst innemen. En ik zie vooral nieuwe generaties die zeggen, nee hoor Bertien, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Je moet alles vertellen wat hier gebeurd is. En laatst zei iemand tegen mij met een vooraanstaande positie in Joods-Nederland. Hij zei, die Molukkers die zijn net zo genaaid als wij. Dat zeiden mijn ouders al. Goed dat je dat doet.
8: Ja. Dus dat kan allebei verteld worden?
21: Dat kan, ja.
8: Ook in één museum?
21: Nou ja, ik denk misschien wel in een aparte zaal of zo. Omdat het, maar op dit moment doen we het zelfs in één tentoonstelling. We hebben een tentoonstelling over Maria Austria, een fotografe. Een Joodse fotografe. Die is in 1952 met de camera naar Schattenberg gegaan en heeft daar foto's gemaakt. En dan heb je opeens die twee verhalen bij elkaar. En dan zie je ook dat het juist zij is geweest die met die sensitiviteit van dat is, wat is daar gebeurd? Die plek zat eerst met nichtjes en nou zitten er deze kinderen, weet je. Dus dat is ook niet voor niks. Dus ja, daarin voel je ook die verbondenheid. Ja. En dat vind ik heel mooi.
8: Jessica, we hadden het net over kun je Gaza herdenken bijvoorbeeld, hè? Bij zo'n vrijheidsmuseum. Mm-hmm. Hoort dat ook bij de dodenherdenking op 4 mei? Voor jouw gevoel? Of is dat toch?
22: Nou, probeer ik me Palestijnse vlaggen voor te stellen tijdens de op de Dam. Bij dodenherdenking. En dat, ja. Mijn gevoel, ik heb geen absoluut antwoord uiteraard, maar een gevoel zou ik dat niet prettig vinden. Ik heb in mijn boekje ook geschreven over demonstreren en hoe moeilijk ik dat überhaupt vind. Maar ik heb dat wel gedaan met die...
8: Ja, je bent dat eigenlijk gaan doen.
22: Ja, bij de Rode Lijn demonstratie ben ik meegegaan, een aantal. En dan zie je ook inderdaad mensen met allemaal Partij voor de Dieren shirts en Palestina-sjaals en zo. En de eerste keer vond ik dat een soort van bedreigend. Dat is, noem het mijn naïviteit op demonstratiegebied. Maar ik dacht van, ja, maar moet ik het nou met iedereen de hele tijd eens zijn als we allemaal lopen voor democratie en de rechtsstaat? En toen dacht ik, nee. De Rode Lijn demonstratie gaat alleen over dat ene ding waar we het over eens zijn. En al die andere punten niet. En hoe prettig is het om gewoon over één ding het eens te kunnen zijn. Dat was eigenlijk voldoende. Daarmee had ik ook een soort van rust over. Ik dacht van, ik kan gewoon demonstreren. En ik wil niet zeggen dat ik alle spandoeken tot me neem. Of
8: dat was bij die demonstratie?
22: Die demonstratie.
8: En op 4 mei?
22: Ja, ik ben een enorme pleitbezorger van open de discussie, geef ruimte, discussieer, eindeloos. Laat de geschiedenis ook elke keer weer veranderen. Laat dat haar denken ook elke keer weer evolueren en veranderen en met de tijd meegaan. Maar ik denk, dodenherdenking, die 2 minuten zou ik gewoon echt alleen maar houden voor de Tweede Wereldoorlog.
8: En dus ook niet voor de gevallenen in Mali en
22: Afghanistan? Ja, precies. Nee, maar gewoon de... ik zou het in de discussies daaromheen wel laten.
8: Ja.
22: Zeker. Zou ik het toelaten.
8: Maar dit moet je exclusief houden voor de Tweede Wereldoorlog.
22: Ja, ik denk dat we die... ik voel zelf, als je het aan mij vraagt, heb ik die boodschap nog zo kort direct nodig. Ja.
8: Hoe is dat voor jou, Fee?
2: Ja, toch wel anders, denk ik.
8: Ja?
2: Ja, ik denk juist dat er toch wel een stukje openheid in moet zijn. En dat je in die 2 minuten echt wel heel veel verschillende dingen kan herdenken zonder daar ook echt afspraak aan te doen. Want ik denk ook juist, Bertien, je zei het ook net al van verschillende momenten. En ik heb juist iets van, nee, maar er is iets heel erg sterks aan met z'n allen zo even die stilte nemen. En voor mij zitten er geen echte regels aan die stilte,
20: omdat ik het allermooist vind als zoveel mogelijk mensen dat echt doen. En ik vind het ook wel heel erg bijzonder. Hè? We hadden ook in een situatie kunnen zitten waarin 4 mei überhaupt niet meer belangrijk voor ons was. En niemand zou vechten voor een plekje erin. Maar we zijn in een situatie waarin 4 mei dus zo symbolisch belangrijk is voor ons. Dat mensen daar ook bij willen horen. Hoe mooi is dat dat we dat 80 jaar lang al vast weten te houden.
8: Dat het heel samenbindend is.
20: Ja. En ik vind het altijd eerder een soort startpunt. Kijk, voor mij maakt mij niet uit hoe afgebakend of hoe open iemand herdenkt. Mm-hmm. Mij gaat het om dat moment wat eigenlijk daarna komt. Want als jij helemaal mooi afgebakend herdenkt, en ik denk dat jullie dit met me eens zijn, als iemand perfect afgebakend herdenkt, alleen die Tweede Wereldoorlog, en vervolgens naar huis loopt en zich laat leiden door onderbuikgevoelens en misschien ook wel buitensluit en zichzelf nooit in de spiegel durft aan te kijken van maar wat doe ik eigenlijk nu? Ja. Dan denk ik, wat hebben die 2 minuten dan voor zin gehad?
8: Maar dat is toch ook de boodschap van die 2 minuten, dat je daarover nadenkt?
20: Ja, maar die 2 minuten, dat mag je toch ook dan een beetje zelf invullen?
21: Dat is ook vrijheid.
20: Dat is vrijheid.
22: Je bent vrij om te denken, natuurlijk. Ja, ja. Maar volgens mij was de vraag van, ga je dat als onderdeel meenemen, zeg maar, in op de Dam, bij die 2 minuten stilte. Ik kan me voorstellen dat je in alle discussies en gesprekken eromheen... Maar alle gesprekken eromheen, het hele jaar door wat mij betreft, over de oorlog, kunnen we allerlei oorlogen erbij pakken en allerlei groepen. Ja. Maar specifiek die 2 minuten.
20: Kijk, op het moment dat we zeggen, we doen het niet, en dat ook niet ooit bevragen, dan houdt die dialoog op. Mm-hmm. En deze dodenherdenking blijft relevant en wordt sterker op het moment dat je jezelf blijft afvragen, waar zitten de grenzen hier aan? En daarom is mijn eerste ingeving, wees wel open daarvoor. Want wat
8: dus
20: is nou,
8: dat betekent ook een krans voor Gaza eventueel?
20: Als dat is wat mensen echt heel graag willen, en als dat echt heel erg leeft, ja, ik zou zeggen, maar dat ben ik, waarom niet? Waarom niet? Want voor mij is dit echt niet heel erg anders dan in de jaren 70... toen die 2 jongens daar echt werden weggesleurd omdat ze een boeketje neerlegden voor de homoseksuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
8: In 2020 sprak Arno Grunberg in zijn 4 mei-voordracht over het nut van herdenken. En hij bekritiseerde daarin politici die op een bepaalde manier over Marokkanen praten en vergeleek dat met antisemitisme. En hij zei, voor mij was het van begin af aan duidelijk, als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. Hij kreeg veel kritiek van allerlei mensen. Begrepen jullie dat, Bertie? Die kritiek?
21: Persoonlijk niet, nee. Ik begreep hem heel erg goed. Mm-hmm. En ik heb het ook zelf ook altijd zo ervaren. Ik vind, als je mensen buitensluit, groepen discrimineert, ja, dan voel ik me als Jood gewoon aangesproken.
8: Ja?
21: Ja.
8: Ook als het over Marokkanen gaat?
21: Zeker.
8: Ja. En Jessica, hoe beleefde jij dat?
22: Ik vond het heel goed en dapper dat hij dat zo vertelde en benoemde. Want dat gaat weer over die beginstappen
8: van
22: de uitsluiting.
8: Want hij benoemde het mechanisme, hè?
22: Ja, precies. En hij maakte ons ook alert, zeker een prominent figuur die ons ergens op wees. Hij maakt je alert voor die beginstappen van wat er allemaal mis kan gaan.
8: En hoe komt het dan dat mensen dat niet begrijpen? Want dat leek me ook zo helder als glas wat hij betoogde.
22: Nou ja, maar ik bedoel, je moet je ook niet vergeten dat slachtoffers en nazaten van slachtoffers, die zijn ontzettend getraumatiseerd. Dat is een vreselijk lot waar ik zelf niet over mee kan praten. Ik kan alleen maar kijken wat ik om me heen zie. En ik heb wel eens begrepen van, als je getraumatiseerd bent, dan luister je eigenlijk niet, omdat je helemaal ingekapseld zit in je trauma. En dat moeten we volgens mij ook respecteren. Van, er is nog een groot trauma in Nederland vanwege de Tweede Wereldoorlog en alle ellende die er toen is gebeurd. En mensen die nog in dat trauma zitten, of nog daarin zitten, alsof ze er niet in mogen zitten, maar daarin zitten, dat daar een bepaalde weerstand is om dat open te breken. En hoe wij het er net over hebben, van hoe je dat meer inclusief kan maken. Die weerstand moet je ook begrijpen, vind ik. Omdat het is gewoon heel groot verdriet en heel grote pijn. Mm-hmm. En ik denk dat daarom die discussie ook gewoon afketst. En daar, ik denk dat wij erom zijn, historici, burgers, mensen van allerlei musea en herinneringscentra, om die balletjes op te gooien. Kunnen we ook naar Gaza kijken? Kunnen we ook naar de Molukken kijken? Kunnen we ook andere
21: in
22: dingen
21: Jemen,
22: toevoegen.
21: Ik hoorde het net nog.
22: Precies, ja, ja. Er is zo oneindig veel te noemen. daar lok je discussie mee uit. Dat is wat er moet gebeuren in de wereld. We moeten discussiëren, we moeten blijven praten. Dat is ook het verdedigen van onze eigen vrijheid en democratie.
8: Maar het gaat er nu om, moet je die al die dingen die waar we helemaal niet over hoeven discussiëren, omdat ze vreselijk zijn, moet je die allemaal bij de dodenherdenking gaan betrekken.
22: Nou,
21: daar ben ik dus echt niet voor.
8: Nee. Nee, want dan leng je het aan.
21: Ja, en ik denk zelf, ik educate yourself, hoor ik vaak. En dat vind ik ook echt, al die conflicten, daar moet je dan in verdiepen. Daar moet je dan over leren. Daar moet je kennis over opdoen. En dan vervolgens kan je over nadenken wat je ervan vindt. En je ziet nu dat dat mensen zich heel weinig verdiepen. Dat het heel oppervlakkig is allemaal. We weten niks van Jemen. We weten niks van Soedan. Terwijl daar de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Waarom? Omdat het ver van ons bedshow is of wat dan ook. Dus ik denk, laten we ons dan echt met z'n allen gaan verdiepen in al die oorlogen.
8: En op 4 mei gaat het over de Tweede Wereldoorlog. Is het want 4 mei is er natuurlijk heel veel aandacht. En ook op 3 en 2 en 1 mei, al een week daarvoor afgaan. Is de rest van het jaar genoeg aandacht voor het onderwerp?
22: Ja, vind ik veel te weinig. Ja.
8: Voor de Tweede Wereldoorlog?
22: Ja, vind ik wel.
8: Ja?
22: Ja, ik merk gewoon met lezingen en die voorstelling die we hebben, dat daar dan april, mei veel aandacht voor is. Maar Truus heeft een aanslag gepleegd op een
8: Truus van Lier, hè?
22: Truus van Lier, sorry. Ja,
8: die verzetsvrouw, waar jij een biografie over hebt gemaakt.
22: Een aanslag gepleegd op een NSB-politiehoofdcommissaris. En dat is in september gebeurd. Wat natuurlijk een mooie aanleiding is om dan ook nog aandacht te besteden. Maar je merkt dan dat scholen veel minder belangstelling hebben. Omdat ze het allemaal toch willen concentreren rond 4, 5 mei.
8: Moet in het curriculum passen.
22: Ja, precies. Ja. Dus het is er wel.

0: lezingen en die voorstelling die we hebben, dat daar dan april, mei veel aandacht voor is. Maar Truus heeft een aanslag gepleegd op een...
1: Truus van Lier, hè?
0: Truus van Lier, sorry. Ja,
1: die verzetsvrouw, waar jij een biografie over hebt gemaakt.
0: Een aanslag gepleegd op een NSB-politiehoofdcommissaris. En dat is in september gebeurd, wat natuurlijk een mooie aanleiding is om dan ook nog aandacht te besteden. Maar je merkt dan dat scholen veel minder belangstelling hebben, omdat ze het allemaal toch willen concentreren rond 4, 5 mei.
1: Moet in het curriculum passen ook.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus het is er wel, maar ik vind dat het veel breder kan worden besproken.
1: Ik zie jou een beetje het hoofd schudden.
2: Ja, nee, ik denk dat er te weinig aandacht voor is, maar ik denk ook dat het, wat er vaak gebeurt, kijk, ik heb zelf ook in het onderwijs gewerkt. En ik heb ook collega's gehad die echt rustig een half jaar uittrokken voor die Tweede Wereldoorlog. Maar aan het eind wist iedereen heel goed welke soorten vliegtuigen er over de regio hadden gevlogen, maar en niet wat er nou verder gebeurde. En dat vind ik heel, heel spannend. Dat op het moment dat we het zo helemaal inzoomen op die Tweede Wereldoorlog, dan wordt het een invultoetje voor mij. En daar ben ik heel bang voor. Dat op een gegeven moment we de aandacht voor leggen van, we moeten wel allemaal kunnen zeggen, we moeten allemaal zo op kunnen noemen, wie is Anne Frank? We moeten allemaal zo in kunnen vullen, om heel, even heel gechargeerd te zeggen, zo van, Duitsers slecht, Jodenslachtoffers, Nederlanders helden. Dat een beetje een gevaar is als je alleen maar heel erg inzoomt. En ik denk juist op het moment dat je iets breder trekt, dan kun je er ook echt lessen uit gaan trekken die voor morgen en voor de toekomst belangrijk zijn.
0: Ja, maar ik zeg ook niet dat je niet breder kan trekken. Ik denk ook, je hoeft echt niet te weten welke vliegtuigtoestellen overvlogen of wat dan ook, wat
2: nee,
0: mij
2: zeker
0: betreft. Maar het is wel interessant dat we het allemaal steeds meer specificeren tot de 4, 5 mei. Ja. En dat ook rest van het jaar besproken kan worden. Omdat ik dan denk dat de gemoederen ook iets rustiger zijn. En dat we dan ook makkelijker breder kunnen praten over ook andere oorlogen. Maar, en vergelijkingen kunnen trekken zonder dat de spanningen gelijk zo aan de oppervlakte liggen.
2: Dat zou ik ook echt heel erg graag zien, dat dat zo is. Wat ik meer wil zeggen is dat ik heel erg bang ben dat op het moment dat we gaan zeggen, er moet meer aandacht komen voor de Tweede Wereldoorlog, dat we dan alleen maar gaan inzoomen. Terwijl juist dat brede, wat jij ook benoemt, en wat we eigenlijk allemaal wel onderschrijven, dat
3: ik vind juist dat je moet inzoomen, omdat daar de echte kennis in zit.
1: En dat door is die verdieping.
3: Door die verdieping ontstaat die empathie. Doordat je echt gaat verdiepen in wat die Truus van Lier heeft gedaan, en je daar je kennis. En dan zou je ook eens over die politieagent meer moeten weten. En dan ga je die geschiedenis misschien een beetje begrijpen, omdat je diep in een geschiedenis bent gedoken. Dat is ontzettend verrijkend, neem ik aan, voor jou ook geweest.
1: Jessica, jij schreef in een steen op mijn bureau, geschiedenis herhaalt zich niet, maar herinnert ons wel aan wie we zijn.
0: Ja.
1: Dat is uiteindelijk in een notendop de reden, hè, om te herdenken.
0: Ja.
1: En ook dat wij allemaal elementen in ons hebben waar we voor op onze hoede moeten zijn.
0: Absoluut, ja.
1: Die oorlog gaat over onszelf.
0: Ja, in zekere zin wel. Ja, dat is wat je in het begin aan mij vroeg van, is de vraag, zou ik een Truus van Lier zijn? Dat was een beetje de vraag die algemeen werd gesteld een paar jaar terug. En die is met alle...
1: Zou ik dat ook durven? En
0: ja,
1: doen?
0: Precies. Wat zou ik doen in de Tweede Wereldoorlog? Ik denk dat die vraag inmiddels door alle internationale verwikkelingen steeds meer gespecificeerd is tot, wat doe ik nu eigenlijk? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En welke... Wat weet ik? Hoe leer ik zelf van wat er allemaal gebeurt? En welke standpunten neem ik? Wat doe
1: Wacht
0: ik eigenlijk?
1: Rustig af en zie
0: Precies,
1: ik het wel?
0: Ja.
1: Of doe ik wat?
0: Ja.
1: Daar gaat het over.
0: Ja.
1: Het was mooi om vanmiddag met jullie te praten. Jessica van Geel, V. Keizer en Bertien Minko. Dank jullie wel. En een goede reis naar huis ook weer terug. Hè? Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan hebben we het over het grote gebrek aan TBS-plekken. En wat dat betekent voor gedetineerden met een psychische stoornis die dringend behandeling nodig hebben. Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail dan naar depubliekentribune@human.nl. Na 4 uur op deze zender Goed Ingelichte Kring met Patrick Lodiers. Hij praat onder meer met Mark Koster. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.

0: uitvoering van de spreidingswet en de laatste Formule 1 Grand Prix. WNL in de kantine. Live vanuit Beachclub De Spot in Zandvoort.
1: Zometeen om 5 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: NPO Radio 1. 4 uur.
7: Patrick Lodiers.
8: Een bijzonder goedemiddag, straks in Goed Ingelichte Kring. Koning Charles was ook echt een koning op bezoek bij Trump. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
9: Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Dan nog het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20.
8: Verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan.
10: Goedemiddag. We zien een paar problemen onderweg. Vooral in het midden van het land staan wat files door werkzaamheden aan de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. De weg is daar helemaal dicht en je wordt omgeleid via Houten over de A27. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu helemaal dicht tussen Everdingen en Beest. Het verkeer wordt omgeleid vanaf Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij Beverwijk door werkzaamheden. Daar wordt het verkeer omgeleid via de Velsertunnel over de A22. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Ridderkerk, 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er is een auto geborgen, maar de weg is weer vrij.
11: Ster. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Drie componisten, één inspiratiebron.
4: Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
12: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: AI.
16: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Aan het einde van de zomer kook ik de hele moestuin leeg. En daarbij krijg ik hulp van mijn vriendin en chef Jess. Want er komen een heleboel gasten op ons tuinfeest. En er gaat een schaap op het spit. Het zou wel eens de mooiste dag ooit kunnen worden bij Van Boven Thuis in Ierland. Vanavond 21:50 op NPO 2 bij Avrotros.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: NPO Radio 1. Poont.
1: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
8: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes van het nieuws op. Na 16:30 praten we over macht en Machiavelli en waarom wetenschap juist hoop biedt in een autoritaire tijd. En we hebben een echte NPO-criticus in huis, Mark Koster. Hij schreef een zeer pittig boek over alles wat misgaat hier in dit huis. Maar hij mocht toch nog hier naar binnen. Maar eerst de kring van deze week die goed ingelicht is. Vandaag Hella Huuk, de hoofddirecteur van EW. En Peter de Waard, journalist van de Volkskrant en voormalig Engeland-correspondent. Welkom beiden. Hella, eerst even voor jou een historisch stukje film. Free Willy.
19: Don't forget me, okay? I'm forgetting you. I believe in you. You can do it. You can be free.
8: Ken jij de film Free Willy nog?
20: Dat is wel lang geleden.
8: Dat is lang geleden. Maar het gaat natuurlijk over...
20: Gaat maken naar...
8: Timmy.
20: Naar Timmy.
8: De bultrug. Hij is vrij. Hij is voor de Duitse... Of hij is voor de, in de Noordzee losgelaten. Ben je blij dat hij vrij is? Of ben je vooral blij dat we van die dagelijkse Duitse soap af zijn?
20: Dat laatste.
8: Ja?
20: Ja.
8: Jij dacht bij jezelf, laat hem gewoon lekker...
20: En dan ook weer zo'n Duitse miljonair die dan denkt, ik ga hem redden. Ja. Wat een vertoning, joh.
8: Hij zwemt weer. We weten nog niet.
20: Ik hoop dat hij ook nog een tijd blijft zwemmen. Maar...
8: Dat weten we nog niet. En voor Peter, ik heb voor jou ook een historisch fragment. Allemaal meezingen direct. Kijk, we luisteren hier naar de internationale, want gisteren was het 1 mei en jij schreef in jouw krant, de Volkskrant, dat de dag van de arbeid eigenlijk achterhaald is. Wat zou de nieuwe invulling moeten zijn van 1 mei?
21: Ja, misschien de dag van de ledigheid. Hè. We zijn natuurlijk op dit moment allemaal op vakantie, meivakanties, en we werken heel veel part-time. Dus ja, de dag van de arbeid is niet echt meer gepast. En het woord arbeider was al in de jaren 60 werd het al als ouderwets genoemd. Dus dat mocht je eigenlijk toen al niet meer gebruiken. En de Partij van de Arbeid heeft daar 60 jaar over gedaan om zijn naam te kunnen veranderen. Dus het wordt tijd dat we over de dag van de arbeid maar eens gaan herbenoemen.
8: Herbenoemen. En dan stel jij dus voor de dag van de lenigheid.
21: Ledigheid.
8: Oh, ledigheid.
21: Van de lekkere, ja. Ja, of de dag van de pro kan natuurlijk ook. Hè? Dus het, en als je ziet wat de bonden deze week deden op het Museumplein, zou je er ook de dag van de uitkeringsgerechtigden van kunnen maken. Hè? Want ze gingen ze demonstreren vooral voor de mensen in de WIA en de AOW.
2: Kortom, opties genoeg. We moeten het gaan hebben over de inflatie, want er wordt gewaarschuwd. Ook al valt de inflatie nu nog mee. In april steeg het gemiddelde prijsniveau met 2,8%, zo maakt het CBS bekend. Maar economen die zijn er zeker van. De prijzen in de supermarkten zullen volgend jaar met 7% stijgen. Hella, de echte inflatie die komt dus later en wij moeten daar ons op voorbereiden.
20: Ja, inflatie wordt altijd wel vergeleken met een fles ketchup. Er gebeurt de hele tijd niks en dan ineens zo ploep, dan is hij er en meer dan je lief is. En de aanleiding is natuurlijk die afgesloten straat van Hormuz. Die olie die niet meer tot de wereld komt. En dat zit in zoveel producten. Dus dat is niet alleen aan de pomp, maar ook in plastics, verpakkingen, schoonmaakmiddelen. Dus ja. dat gaat steeds meer doorberekend worden en dan stijgt die inflatie.
2: Ja, en de supermarkten zijn nu al zo duur. Kan dat toch doorgaan voor gewone gezinnen, zeg maar?
20: Ik hoop dat we genoeg supermarktconcurrentie hebben in Nederland. Hè, want je hebt natuurlijk ook de grote Jumbo, de grote Albert Heijn. Dat zijn natuurlijk echt hele grote ketens. Maar dan heb je ook nog al die Lidl, Fomar, Dirk. Die proberen dan natuurlijk ook wel echt te concurreren. Maar ik denk dat het algemeen prijsspel van boodschappen wel zal stijgen. En dan hoop je maar dat je genoeg concurrentie hebt in de markt. Dat ze proberen die met wat minder marge genoegen te nemen.
2: Geloof ik zelf.
20: Ik weet dat de consument daar heel kritisch op is. En we hebben natuurlijk ook bij de vorige energiecrisis is er ook heel veel kritiek geweest en kamervragen over supermarkten die te veel geld zouden binnenharken.
2: Ja, maar het is nu op alle vlakken. Het is natuurlijk en energie en de supermarkten. Het hele leven wordt steeds duurder. Voor gezinnen wordt dat ook moeilijker. Nu, Peter, jij schreef een boek met 100 ideeën voor een beter Nederland. Zie je hier ook een oplossing voor als gezinnen echt niet meer rond kunnen komen?
21: Ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk als ze niet meer echt rond kunnen komen. Dan moet je net doen door de lonen weer te verhogen. Dat is gebeurd eigenlijk ook bij de vorige inflatiegolf. Sinds die tijd zijn de lonen fors gestegen. En op dit moment hebben we alles verlies in koopkracht eigenlijk. Wat we toen hadden, met name tijdens de coronacrisis, hebben we overigens goed gemaakt. Dus we zijn op het algemeen zeker niet slechter af dan voor 2020 toen corona begon. Dus dit is natuurlijk ook de vraag. Ja, in hoeverre gaat dit zich doorzetten? Hè? Kijk, ja, als dit maar over 2 weken voorbij is, want Trump is onvoorspelbaar. Hè? Dat weten we dus allemaal. Dus ja, als de straat van Hormuz direct weer open gaat, ja, dan zakt de olieprijs ook weer helemaal in elkaar. Ja. Dus ja, en dan is het weer helemaal voorbij. Dan gaat alles gaat weer snel. Er zal een kleine periode nog overheen gaan, maar binnen een maand is alles weer hersteld.
2: Ja, en dit komt natuurlijk inderdaad ook door die actuele globale spanningen die zijn, die de straat van Hormuz. Nu in jouw boek 100 ideeën schrijf je ook veel meer dat je moet sturen op langer termijn. Bijvoorbeeld woningproblemen oplossen door het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek, arbeid minder belasten en meer op vermogenswinst, die gaan belasten. Laten wij ons te veel leiden door die korte termijn?
21: Ja, dat vind ik wel. Ik vind deze week al die paniek over volgend jaar in 2027, wat voor inflatie we gaan nou krijgen, dat vind ik wel een beetje overdreven. Dus ja, je moet een beetje kijken hoe het nou van je moet echt gaan kijken op langere termijn, hoe gaan we nou om met dit soort verschijnselen? En dat ik denk dat op een gegeven moment de economie kan natuurlijk best wel een stootje hebben, maar het is ook niet zo heel erg als de koopkracht dus een tijdje wat minder snel stijgt en dat mensen wat minder te besteden hebben. Ik zit nou vandaag zit ik op de weg en dan heb je gezegd van de benzineprijzen zijn omhoog. Nou, ik kom hier naartoe en ik zijn alleen maar zie ik files.
2: Ja, kijk aan, ze kunnen nog altijd rijden. Dus, maar Hella, zie je hetzelfde? Van, ja, we moeten nu nog niet gaan nadenken over wat er volgend jaar op ons afkomt.
20: Ja, ik ben iets somberder dan Peter over die inflatie. Want er zijn tientallen installaties kapot gebombardeerd in het Midden-Oosten. Dat is echt niet meteen hersteld. Voordat je weer terug bent op het oude niveau en die tankers weer hebt varen, ben je ook weer 2-3 maanden verder. Maar goed, dan kan die economie zich weer recht trekken. Maar we hebben deze week gezien dat we bijna niet meer groeien. Als je naar Peter Wennink luistert, oud-CEO van de ASML... die nu een beetje echt op de barricade staat voor onze toekomstige welvaart.
2: Ook omdat hij in september zo'n groot rapport heeft geschreven.
20: Ja, precies. Ja. Maar dan zegt hij van ja, we hebben echt wel 1,5-2% groei nodig... om die welvaart die we nu hebben overeind te houden. En dan denk ik dat door een rietje de hele tijd naar die koopkracht kijken... en laten we ook eerlijk zijn, we zijn zo rijk... dat we niet meer zo heel veel uitgeven aan boodschappen... als, laten we zeggen, 50, 100 jaar geleden... Maar dat lange termijn perspectief, ja, ja, daar heb ik wel echt zorgen over.
2: En als je dan kijkt naar de landen om ons heen, Duitsland...
20: Die zijn nog dommer bezig, ja? Een land als Frankrijk. Ja. Ja, ik weet niet hoe lang dat daar door kan gaan, als ik heel eerlijk ben.
2: Maar zijn wij dan nog, wij zijn wel stabieler dan de landen om ons heen. Dus wat dat betreft moeten we ons ook niet veel.
20: Ja, we hebben altijd weer Scandinavië voor ons. Dat is altijd zo irritant. Eigenlijk altijd alles met onderwijs of wat dan ook. Dan doen die Scandinavische landen zijn nog wat gelukkiger, zijn nog wat welvarender. Maar als je ons vergelijkt met een land als Frankrijk, echt een hoog begrotingstekort. En er wordt weinig ingezet om dat binnen de perken te houden. Ja, dat zie ik ook nog wel eens een keertje verkeerd gaan eigenlijk.
21: Ja, daar moeten wij meeleiden natuurlijk. Ja. Want Frankrijk zit in de eurozone en daar draaien wij er ook voor op. Dus ja, het is niet helemaal dat we onafhankelijk kunnen zijn van Frankrijk... en zeggen van, wij hebben maar een heel laag begrotingstekort. Want uiteindelijk komt het Franse begrotingstekort komt ook een keer bij ons uit.
2: Ja, en als je dan kijkt naar de inflatie... de Europese Centrale Bank houdt de rente nu gelijk op 2%. Is dat verstandig?
21: Nou ja, ze hebben al een beetje laten doorschemeren... dat ze misschien volgende keer weer omhoog zullen brengen. Je ziet op dit moment nog niet dat consumentenvertrouwen dat daalt. Dat was deze week en dat was minder dan de vorige keer. Aan de andere kant komen deze week ook de cijfers van de retail... van de winkels in Nederland, in de winkelstraten. En daaruit bleek dat de consumptie daar nog weer met 2,5% was gestegen... in de fysieke winkels en online zelfs met bijna 8%. Dus ja, we kopen nog als gekken.
2: We kopen nog als gekken en jij staat nog altijd in de file. Na het recente bezoek van Willem-Alexander en Maxima... was het deze week weer koninklijk bezoek in het Witte Huis. De Britse koning Charles. Ik zeg altijd Prins Charles nog steeds, maar hij is natuurlijk gewoon koning.
20: Hij is ook veel langer prins geweest dan dat hij koning zou zijn.
2: Normaal. Ja. De Britse koning Charles die was de gast... en hij probeerde Trump met een grap positief te stemmen.
3: Indeed, you recently commented, Mr. President... that if it were not for the United States... European countries would be speaking German... Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
2: En dat is gelukt, want blijkbaar vindt Trump nu Charles de...
15: Great king.
2: The greatest king. Peter, wat deed koning Charles zo goed... dat hij zelfs Trump wist te laten ontdooien?
21: Nou, eerst het gevoel van understatement. Dat is natuurlijk een eigenschap die de Amerikanen niet hebben... en de Britten wel. Hè. Dus Oscar Wilde die maakte ooit eens een keer een grap. Trouwens, ook dat werd ook door Charles gezegd van... wij delen alles met de Verenigde Staten, behalve de taal. En dat bedoelde hij natuurlijk mee dat de Amerikanen... hebben geen gevoel voor humor en geen gevoel voor understatement. En dat kan niet geweldig. En dat heeft hij de afgelopen tijd ook laten blijken. En heeft hij de hele Amerikaanse volk mee ingepakt. Want ja, het is natuurlijk ook een beetje gek met Charles. Want 30 jaar geleden, toen hadden we natuurlijk Diana die verongelukte. En was Diana de prinses van het volk. En hij was de vijand van het volk. Ja, en nu kan je eigenlijk zeggen van, nou, 30 jaar later... ja, is hij helemaal de koning van het volk. Hij is ook veel populairder in de Verenigde Staten dan Donald Trump zelf. Ja, goed, en dat was al voor dat bezoek. En na dit bezoek zal het helemaal een stuk meer zijn.
2: Ja, dat is zo goed, want ja, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... hebben natuurlijk altijd een speciale band gehad. Maar onder Trump is die band echt wel verwaterd, dus redelijk bekoeld. Hoe is dat vanuit, als je kijkt van het Engels perspectief richting de Amerikanen?
21: Nou ja, de Engelsen waren daar natuurlijk ook wel teleurgesteld. Maar goed, het was natuurlijk... Trump had verwacht dat net zoals in het geval van Bush en Irak het geval was geweest... dat Tony Blair met Bush meeging in de oorlog en hem ging steunen... dat Keir Starmer, de huidige premier van Groot-Brittannië... dat ook zou doen met een aanval op Iran. En toen Keir Starmer zei, dat is onze oorlog niet... ja, toen was hij behoorlijk teleurgesteld. En toen zei op een gegeven moment nog een Britse diplomaat in Washington... die zei op een gegeven moment van, ja, de speciale relatie is over. Amerika heeft alleen nog maar een speciale relatie met Israël. Want daar trokken ze samen mee op. Ja, en toen waren de apen gaar.
2: Ja, want hoeveel last heeft het Verenigd Koninkrijk hiervan... dat die band met Amerika zo verslechterd is?
21: Nou, op dit moment nog niet zo heel veel. Maar ze zijn natuurlijk wel bang voor dat er allemaal handelsmaatregelen komen. Met name voor de Engelse staal. en Engelse auto's naar Amerika toe. Maar op zich zijn de handelstarieven voor wat de Groot-Brittannië opgelegd heeft gekregen van Trump, zijn heel wat minder dan wat de EU heeft opgelegd gekregen. Dus in dat opzicht is het er nog wel goed bij. En je ziet het ook aan de Britse economie, die groeit nou met 1,4%. Europa heeft tot 1,5%, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus ze doen het op zich niet zoveel slechter.
2: Ja, Charles die heeft wat plooien glad weten te strijken. Maar hoe lang houdt dit stand voor Trump? Weet jij dat?
20: Wist ik het maar. Ja. Nee, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar this is not our war, dat kan je wel zo makkelijk zeggen. Maar Europa heeft natuurlijk ook echt olietekort nu. En is ook een importerend continent van olie en gas. Hè. Dus je kunt je wel afvragen of dat wel waar is. Hè. We hebben natuurlijk daar supergrote belangen. En je ziet Europa eigenlijk diplomatiek helemaal niet op het toneel eigenlijk.
2: Maar Starmer zegt, dit is not all war. Maar oké, we hebben wel de ellende ervan. Maar
20: we hebben wel de ellende ervan.
2: Maar zeg je dan dat we juist dieper die oorlog in moeten duiken?
20: Nou ja, je komt toch ergens op een punt. Ja, ik vraag me nu heel erg gewoon af hoe die diplomatieke onderhandelingen nu gaan. Dus er zijn een stel vastgoedboeren vanuit de Amerikaanse regering die dan naar Islamabad moeten vliegen voor onderhandelingen. Maar ja, de diplomatieke finesses, dat heeft deze regering niet. En die Iraniërs, die zijn super taai. En die gaan gewoon door. Dus als dit echt nog heel lang aanhoudt, dan vraag ik me af of Europa het vol kan houden door te zeggen, this is not our war.
21: Ja, maar je hoort natuurlijk in 2003 hebben we ze Irak binnengevallen. En Tony Blair ging toen met Bush mee. En aanvankelijk werd natuurlijk deze oorlog gewonnen. Leek het gewonnen te zijn. Dat heeft 20 jaar ellende heeft opgeleverd. En Tony Blair is daardoor helemaal afgeserveerd. Dus ja, heel veel. Toen hebben we Chirac. Wie was er toen? Schreuder was volgens mij in Duitsland toen bondskanselier. Die hebben gezegd, wij doen daar niet aan mee. En die hebben achteraf groot gelijk gekregen. En ik weet niet hoe dat nu gaat. Maar nu, het is natuurlijk niet alleen Starmer die dwars ligt. Kijk, op dit moment heeft Trump natuurlijk ook ruzie met Duitse bondskanselier Merz.
2: Ja,
20: het is zo gek dat Europa. We hebben vaak een moreel vingertje. Hè? Daar zijn we echt heel goed in. En verder kunnen we dan eigenlijk niet leveren, want we hebben zelf dan die wapens niet. Maar als je nu ziet ook wat er in landen in Azië gebeurt, waar de vierdaagse werkweek, want er is geen olie, straatverlichting gaat 's avonds uit. Dan denk ik, waarom zou zo'n Ursula von der Leyen niet zeggen van, jongens, het is echt in de belangen van de wereld om meer op dat toneel te gaan staan.
2: Het diplomatieke toneel.
21: Ja, diplomatieke toneel. De oorlog
2: toneel dus. Ja.
20: Maar ook echt meer te claimen van, jongens, de wereld heeft het echt nodig dat die straat open gaat. Ja. Pak je verantwoordelijkheid. En ik vind het gek dat Europa dat niet doet.
2: Wordt er nog geluisterd naar Europa?
21: Ja, nou, op dit moment in China en in Rusland en die landen niet zo heel erg meer. In de Verenigde Staten, Trump heeft natuurlijk ook zijn eigen plan getrokken. Dus ja, die luistert ook niet meer zoveel naar Europa. Ja, Europa is toch een beetje het oude continent geworden.
2: Het oude continent. Maar en dan nog even terug naar Starmer, want Starmer ligt bij Trump onder vuur. Maar in zijn eigen land is hij ook niet populair. En er zijn aanstaande donderdag regionale verkiezingen.
21: Ja.
2: Wat gaat dat voor Starmer zijn positie betekenen?
21: Nou ja, hij zit nog niet zo heel lang in het zadel. Hè. Dus anderhalf jaar, dat duurt nog weer 2,5 jaar voordat de volgende parlementsverkiezingen zijn. Op dit moment zit niet het gevaar bij de traditionele oppositie. Dat waren de Tories, de conservatieve partij. Maar is Nigel Farage met zijn reformbeweging, die is heel populair geworden in Groot-Brittannië. Een hele populistische partij. Nou ja, een soort tweede Trump komt er dan in Groot-Brittannië. Het is niet te hopen, ook niet voor Europa. Maar ja, dat zou kunnen, maar ja, het duurt nog een tijdje. En zolang Starmer geen zin heeft om verkiezingen te houden, hoeft hij daarvoor niet te vrezen. Het enige gevaar is natuurlijk dat hij binnen zijn eigen partij wordt afgezet. Dat op een gegeven moment zijn eigen partij zegt van, dat is onhoudbaar. Hij heeft natuurlijk een leugentje gedaan over Pieter Mendelssohn. Ja. Hij zei dat hij er allemaal niks van wist. Dat was de man die zoveel relaties had met Jeffrey Epstein. En die heeft hij benoemd tot ambassadeur. Terwijl er ambtenaren waren die zeiden, dat moet je niet doen. Ja goed, en dat ligt wel heel gevoelig. Dat heeft Boris Johnson heeft zo'n leugentje natuurlijk ook opgekost.
2: Ja, maar ik merk ook van, doordat die banden een beetje aan het verwateren zijn tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dat ze iets meer richting de EU opschuiven. Is er ook alweer sprake dat ze weer terug de Europese Unie in zouden willen zwemmen?
21: Nee, Keir Starmer heeft gezegd, dat ga ik absoluut niet doen. Ik ga geen referendum weer houden om weer in de Europese Unie te gaan zitten. Want dan krijg ik 2,5 jaar lang gaat het alleen maar weer over dit probleem, over de Brexit en de Brexit Remain. Dus ja, Ja, daar heeft hij helemaal geen zin in. Dus dat gaat hij niet doen. Misschien bij een volgende regering. Maar er moet eerst nog het volk ook anders gaan denken. Want op dit moment is nog steeds het grote deel van de Britten is nog voor de Brexit.
2: Ella?
20: Ja, ik vind het een hele spannende tijd. Want je ziet alles zich aanpassen. Hè. Dus er komen gewoon nieuwe samenwerkingen. Dus het Verenigd Koninkrijk gaat zeker niet meer terug in de Europese Unie. Maar we zijn militair verbonden, ze zitten in de NAVO. Zoals we nu over Oekraïne praten, we snappen allemaal, die kan nu echt niet bij de Europese Unie. Maar wij gaan wel iets verzinnen om te zorgen dat we dat land erbij houden. Dat het land in onze invloedssfeer zit. Dat we die drone-industrie naar ons toetrekken. Dus er komen gewoon nieuwe definities van samenwerking en wat Europa is. En eigenlijk hebben we er heel weinig gesprek over hoe dat, waar dat heen gaat. Maar er gebeurt eigenlijk ontzettend veel op dit moment. Een land als Turkije kunnen we ook echt niet zonder militair. Dus er zijn overal toch wel nieuwe verbonden aan het ontstaan.
2: Mooie tijden. Dan minder nieuws, want Martijn van der Vorm overleed deze week. De nummer 2 in de Quote 500-lijst. Want de Rotterdammer wilde een gedeelte van het geld dat hij verdiend had met zijn investeringsmaatschappij HAL teruggeven aan zijn stad. En ruim 300 miljoen euro stak hij sinds 2010 in de Maastad. Het ging naar inburgeringsprojecten, naar schuldsanering en zeker naar musea. Dat deed hij zoveel mogelijk in stilte. En we luisteren even naar Wim Pijpes.
6: Even over die familie die dan achter Stichting Droom en Daad zit. Wat is dat voor familie?
15: Nou, dat doen we eigenlijk weinig uitspraken over. Dus,
6: Kunt u iets zeggen over waarom?
15: Nee.
6: Nee? Hoezo niet?
15: Dat met die anoniem. Nou, weet je, het is geld geven in stilte is eigenlijk. Waar het om. Het gaat niet om hun. Ze willen de projecten laten spreken. En ze hebben dan de stichting om de zaken uit te voeren. Mm. En ze blijven zelf liever op de achtergrond. En dat respecteren we.
2: Ja, dat was in Pijpes. Ella, oud-burgemeester Abu Talib vindt dat Van der Vorm een straat verdient in zijn stad. Wat vind jij daarvan?
20: Ja, ik ben het wel met hem eens eigenlijk. Het is natuurlijk een hele bijzondere man. We weten heel weinig van hem. Maar Hall is natuurlijk echt, dat komt van de Holland-Amerika-lijn. De Rotterdamse, dan dat kan je bijna niet krijgen. En heeft heel veel voor Rotterdam gedaan. En aan de ene kant een groot kapitalist. Hij belegde beter dan, hij is een beetje de Nederlandse Warren Buffett wordt hij dan genoemd. Hè? Maar hij belegt beter dan onze pensioenfondsen.
2: Ja.
20: En heeft dat geld ook weer doorgesluist. Met name dan zijn stad Rotterdam in.
2: Ja, zeker. Mooie projecten ontwikkeld. Waaronder ook een mooi museum. Maar wat vind je ervan dat dit soort individuen die veel geld hebben, echt van die eigen projecten in de stad opzetten?
20: Ja, er is wel ook wel kritiek op. Hè? Van laat hele rijke mensen gewoon lekker veel belasting betalen. En dan bepaalt de overheid wel wat we ermee doen. Daar kan ik voor een heel eind in meegaan. Maar ik vind het ook heel mooi als hele welvarende mensen ook een rol pakken om in die samenleving iets neer te zetten van wat zij belangrijk vinden. En als de stad ook ziet van, dit vinden wij ook mooi, zoals het museumdepot van Boijmans van Beuningen. Hij heeft ook veel gedaan aan armoede in de stad. Dan vind ik dat eigenlijk toe te juichen. Ja. Iemand betaalt netjes zijn belasting. En daarnaast neemt hij nog een extra rol.
2: Nou, Peter, jij mist wat in de.
20: Er vast anders aan.
2: Ja, jij miste wat in de berichtgeving, toch?
21: Er zijn een aantal hoogleraren. Hij heeft een netwerk van zijn HAL heeft hij opgezet in een heel deel van belastingparadijzen. Hij woont in Monaco. Hij heeft een holding in Bermuda. Hij houdt zich aan de landsvergaderingen op Curaçao. En het is duidelijk dat hij natuurlijk bijna geen belasting betaalt in Nederland. En dat vind ik eigenlijk dan wel triest. Als je een Nederlander bent, dan moet je op een gegeven moment ook meebetalen aan de wegen, aan het leger, aan de politie, aan die dingen. En niet alleen je eigen hobby's uitoefenen. Warren Buffett is ook een groot filantroop. En die heeft wel zelfs een keer gezegd van, ik betaal minder belasting dan mijn secretaresse. En dat vind ik schandalig. Dus ja, die vindt eigenlijk dat hij veel meer belasting zou moeten betalen. En ik vind dat ook voor de wet van de vorms geldt.
2: Ja. Maar goed, hij is nu overleden, maar ondertussen heeft hij het wel gedaan. Hij bracht veel naar de stad en zeker ook op vele terreinen. En die stad had dat ook wel nodig, had ik het idee.
21: Ja, nou, hij heeft natuurlijk ook hele goede beleggingen gedaan, dat klopt. Hij heeft op een gegeven moment natuurlijk in Boskalis gestapt en nog een aantal van dit soort.
2: Maar hij heeft ook mooie projecten ontwikkeld in Rotterdam.
21: Ja, zeker, dat is ook zo. Nee, maar ik kan niet. Dat is ook zo, maar dat betekent niet dat je. Ik kan ook wel een mooi project ontwikkelen in mijn eigen dorp, maar dat betekent evengoed dat ik belasting moet betalen.
2: Dus jij vindt dat er eigenlijk te veel gedaan wordt aan de verering van iemand die willens en wetens belastingen omzeilt?
21: Ik vind zelfs dat Rotterdam die gift had moeten weigeren. Omdat hij niet gewoon belasting betaalt.
2: Oh, echt waar?
21: Ja.
2: Zie je dat ook zo, weigeren?
20: Nou ja, kijk, ik vind zeker, net zoals Max Verstappen, die woont ook in Monaco. Dan denk ik ook, ja, om het nou, het is ontwijking, hè? Het is niet illegaal. Maar er wordt wel echt geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk te betalen. In principe mag het, maar je mag er ook wat van vinden, omdat je denkt, ja, hallo, is dat nou helemaal je rol als je zo'n rol... Daar kan ik wel in de eind in meegaan. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het is ook iemand die ook heel veel voor die stad gedaan heeft. Het is dus in die zin een man met twee gezichten.
2: Ja, dan even gaan we verder met beleggen, maar gewoon eigenlijk veel meer dichter bij huis. Want er was een opvallend bericht van de Autoriteit Financiële Markten. Ze geven namelijk beleggingsadvies aan consumenten in een gisteren gepubliceerd onderzoek. Peter, ze zeggen, ja, je krijgt te weinig rendement op je spaargeld, dus je moet maar gaan beleggen volgens AFM. Is dat een verstandig advies voor de consument?
21: Ze hebben wel gelijk dat je te weinig rendement krijgt op spaargeld. En zeker als je het rekening houdt met inflatie en de belasting die je daarover moet betalen, dan ben je dief van je eigen portemonnee. Dus in dat opzicht kan ik me heel goed voorstellen dat je dat gaat zeggen. Aan de andere kant vind ik het heel... De AFM is toezichthouder op gewoon het financiële systeem in Nederland. En vind ik niet dat je beleggingsadviezen moet gaan geven. Dan gaan ze zeggen, je moet in de bitcoin of je moet in de... Ik vind dat niet de taak van de AFM. En het is ook toch zo dat je helemaal niet zeker is dat beleggen op lange termijn altijd beter is dan sparen. Er zijn hele periodes geweest, bijvoorbeeld tussen 1930 en 1958, dat beleggen helemaal niets opleverde. Ook de periode tussen 1965 en 1985 is er 20 jaar geweest, ja, dat je met beleggen alleen maar achteruit gaat. Dus niet bij voorbaat dat je daar geld aan verdient.
2: Maar helaas, we hadden net een heel gesprek over inflatie, dus ja, je geld wordt sowieso minder waard. We moeten toch iets. Is beleggen dan een goede optie?
20: Ja, ik vind dat het heel goed dat de AFM dit zegt. Omdat nu sparen... Kijk, als je weinig geld hebt, moet je natuurlijk sowieso niet beleggen. Want dan heb je die ruimte niet. En als de wasmachine dan kapot gaat, kan je hem niet vervangen. En dat zegt de AFM ook. Je moet, als je natuurlijk een wat meer bedrag, gemiddeld zo'n 30.000 euro... Dan is het gewoon verstandig om te beleggen. En ik vind dat signaal toch wel goed. Omdat je anders, als je dadelijk met pensioen gaat en de overheid zal zich meer terugtrekken met AOW en dat soort zaken, zul je financieel meer je broek ophouden. We zien dat ook echt als een thema, hoor, financiële onafhankelijkheid.
21: Nou, ik vind wel één ding, het wordt altijd gezegd bij iedere belegging, je hebt kans het risico je inleg te verliezen. En Nederlanders kunnen daar ontzettend slecht tegen, in tegenstelling tot Amerikanen of Britten. Die kunnen wel best wel zeggen van, nou ja, ik heb ergens in belegd en dat bedrijf is failliet gegaan, pech gehad. Maar als je in Nederland, nou, we weten nog van de Woekerpolis-affaire. Als je in Nederland belegt in een bedrijf en het gaat de aandeel doet niet zoals het verwacht wordt, wordt er meteen een proces aangespannen. Want dat kan niet. Je kan wel winst maken, maar verlies maken, dat accepteren we niet.
20: Nou ja, we hebben een heel mooi spreekwoord. Woekeren met je talenten. En dat waren dan eigenlijk de zilverstukken uit de Bijbel. Ja, geld moet in die zin rollen. Het gaat ook weer naar bedrijven, die investeren weer. Dus het is ook goed voor de economie om dat te doen. Alleen, je moet wel zorgen dat het geld over, dat je niet te veel risico. Dat lijkt me logisch.
2: Helle Huuk, hoofddirecteur van EW. Dank je wel voor jouw kijk op deze lopende zaken van afgelopen week. En Peter, met jou duiken we zo meteen onder andere nog de publieke omroep in. Maar nu eerst...
0: NPO Radio 1.
2: Het nieuws met Casper Meijer.
9: Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige, en ook zij zijn toen opgepakt. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Voor dat geld worden bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet.
2: Dan gaan we naar het weer. Roosmarijn Knol.
5: Ja, je voelt aan de lucht dat er verandering aan zit te komen. Niet meer dat droge weer van de afgelopen tijd. Het is net wat vochtiger buiten. trokken net een paar buien langs Limburg. Daar heeft het wel even kort en krachtig geregend. Maar nu is het op veel plaatsen nog droog. Maar vanavond gaan er geleidelijk dan toch steeds meer buien over het land trekken. Waarbij het ook kan onweren en er in korte tijd ook veel regen kan vallen. Maar het gaat allemaal nog heel geleidelijk. We komen natuurlijk uit een hele droge periode. Dus die buien hebben toch nog wat moeite om daar echt doorheen te breken. Dus wat dat betreft denk ik dat we morgen veel meer van die weersomslag gaan merken. Dan is er meer bewolking. Gaat het langere tijd harder doorregenen. En dan kunnen er zeker in de middag in het binnenland ook wel echt een paar stevige onweersbuien ontstaan. Het is wel nog vrij warm, temperaturen boven 20 graden. Het is vandaag ook nog 25 graden geworden. Wel dus met iets meer bewolking. En dan na het weekend is het eerst nog wisselvallig. Temperatuur gaat geleidelijk omlaag, maar daarna lijkt het ook wel weer wat droger te worden. Bijvoorbeeld met Bevrijdingsdag. Maar dan is het wel een graad of 15 en niet meer 25 graden. Dus het weer gaat echt veranderen.
2: In ieder geval goed nieuws voor de bevrijdingsfestivals. Dankjewel Casper en Roosmarijn. We gaan nu naar het verkeer. Wijnand Zwaan.
7: Ja, de meeste files staan op de wegen rond Utrecht. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A2 van Den Bosch naar Utrecht. De weg is daar dicht bij knooppunt Everdingen. En het verkeer wordt omgeleid via de A27, de route via Houten en de A12. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is de weg nu ook dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest, want er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een af- en oprit, maar het is beter om te rijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel vanwege werkzaamheden. De vertraging in de file daarachter is zo'n 10 minuten en je wordt er omgeleid via de Velsertunnel over de A22.
2: En dan gaan we ook nog eventjes echt naar Utrecht, want FC Utrecht tegen NAC. Volgens mij zijn ze net begonnen, Richard van der Maanen.
10: Ja, klopt inderdaad. En bijna een goal voor FC Utrecht. We zijn anderhalve minuut onderweg in een bomvol stadion. Galgenwaard, de bal rolt. En FC Utrecht dat wil reageren na de nederlaag, de flinke nederlaag van vorige week in Rotterdam bij Excelsior. Toen werd het 5-0. En Ron Jans, de scheidend trainer van FC Utrecht, hij eist een reactie vandaag van zijn ploeg. De echte problemen die zitten bij NAC Breda. Dat wel gesteund wordt hier in Utrecht door een vol uitvak. Allemaal geel en zwart zie ik daar even de aanval volgen van Utrecht. Lage voorzet van Vesterlund wordt bij de eerste paal weggehaald. NAC Breda dat voorlaatste staat. Het doek is bijna gevallen. 5 punten voorsprong met Telstar dat later vandaag nog in actie komt tegen NEC. En als Telstar daar een resultaat haalt en NAC verliest hier vanmiddag in Utrecht, ja, dan kan het bijna niet anders dan dat NAC gaat degraderen. Toch wel een grote club uit Breda naar de keukenkampioen divisie. Deze wedstrijd onder leiding van Alex Bos, de scheidsrechter. Het is zonovergoten. Je voelt aan alles dat het behoorlijk benauwd is. Graadje of 24 en FC Utrecht, ja, dat strijdt nog om een plekje in de Europese play-offs. En voor NAC is het vandaag de laatste strohalm.
1: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
2: En in deze goed ingelichte kring zit nog steeds aan tafel Volkskrant-columnist Peter de Waard. En ja, we leven in een tijd waarin brute machtspolitiek terug lijkt te zijn. Kijk alleen maar naar Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu en natuurlijk Donald Trump.
22: Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever? Or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
23: Do you want to go blast the hell out of him?
22: I prefer not. On a human basis, I prefer not. But that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away.
2: Maar het klassieke idee van de sterkste wint, dat klopt maar half. Want de wetenschap laat zien, macht is namelijk ook samenwerking, legitimiteit en tegenmacht. Wetenschapsjournalist Job de Vriese dook in die materie. En schreef een boeiend artikel, dat verschijnt komende week in Opinieblad De Groene Amsterdammer. Maar Job, je bent alvast hier.
24: Ja.
2: Ja, en ja, je noemt Trump bijna nauwelijks in je stuk. Maar veel luisteraars zullen onmiddellijk aan hem denken als het gaat over moderne machtspolitiek. Of denk ik dan te simpel?
24: Ja, nee, dit was ook wel de reden om hier eens helemaal in te duiken. Van ja, het is toch weer helemaal terug. Ooit heeft Abraham Lincoln heeft gezegd, right is might. Dus als je de morele rechtvaardigheid boven je hebt, dan heb je gelijk. Maar nu werd het omgedraaid door Stephen Miller, de adviseur van Trump. Might is right. Als jij maar machtig genoeg bent, krijg je vanzelf wat je wil. En ja, dus dat oude Machiavelliaanse denken, wat eerst een beetje gezien werd als, nou, he, dat is allemaal niet meer zo nodig, dat is weer helemaal terug.
2: En dat Machiavelliaanse denken, wat bedoel je dan precies? Wat zit daarin?
24: Ja, Machiavelli die adviseerde aan heersers hoe ze de macht konden verwerven en behouden. En eigenlijk alles was geoorloofd. Ik beschrijf in mijn artikel ook een boek. Dat heet De 48 Wetten van de Macht van Robert Greene, Amerikaanse schrijver. En eigenlijk is dat Machiavelli voor Dummies. Het is een boek wat eigenlijk de lezers echt aanspoort om ja, eigenlijk al manipulerend en bedriegend door het leven te gaan. Het was een mega hit trouwens, toen het uitkwam. Dat is eigenlijk Machiavelli. Dus ja, aan de ene kant, wees op je hoede voor al die anderen die zo door het leven gaan. Dus je zou kunnen zeggen, dat boek is zeker in deze tijd zeer goed om te lezen. Ja. En aan de andere kant, als die wereld dan toch zo is, zo cynisch, dan kan je maar een beetje die lessen leren. Dat is wat de boodschap van dat boek.
2: Ja, en inderdaad, die cynische kijk op macht. Waarom is dat nu weer populair? Is dat angst? Is dat oorlogsdreiging, onzekerheid, ontevredenheid? Wat is het?
24: Ja, we hebben een tijdje gehad. Dat ik in de jaren 90 had je de val van de muur. Iedereen dacht, het is allemaal niet meer zo nodig. Die vijand speelde. We gaan met z'n allen samenwerken. Wereldhandel. En nu zien we dat toch. Poetin bleek toch niet zo'n goede vriend. Misschien was hij altijd al wel machiavellistisch, hè, wat dat betreft. Het wordt gezien als naïef. En zeker met Trump, die dat echt heel openlijk doet. Destijds was het nog, je kon dat wel doen, maar dan moest je het een beetje verborgen doen. En nu is het echt openlijk. Dan is het misschien wel realistisch. Maar gelukkig zijn er ook andere manieren.
2: Maar het is soms ook dat men op zoek is naar een soort van verlosser. Een leider die de problemen benoemt en zegt, ik kan ze makkelijk oplossen.
24: Ja. Het is ook zo dat er blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, zowel in het dierenrijk, maar ook bij de mensen. In onzekere tijden dan verlangen we ook naar een sterkere leider. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, leiders hebben twee rollen. Dat is goed zorgen voor de onderdanen of de groep, als je het in het dierenrijk bekijkt. En aan de andere kant beschermen tegen vijanden. En afhankelijk van de omstandigheden wordt het een of het ander belangrijker. Dus het is niet zo heel gek dat je in een onzekere, dreigende tijd, dat je meer verlangt naar een sterke leider die zich niet laat verschalken.
2: Ja.
24: Alleen het risico is ook dat hij eerder in de aanval gaat en dat hij er een zootje van maakt natuurlijk.
2: Ja, Peter, jij schrijft dagelijks columns over heel veel. Over, dat kan.
4: Soorten van macht, ja.
2: Ja, zeker. En hoe kijk jij dan naar, zeg maar, ja, de machthebbers van deze tijd?
4: Ja, die zijn natuurlijk het zijn eigenlijk een beetje schreeuwlelijken geworden, hè? Een beetje bluffpokeraars. Dus of ze nou daadwerkelijk macht hebben, dat betwijfel ik. Want als je nou zegt van Trump, hij heeft wel heel veel geroepen, maar er is niet zoveel van terechtgekomen van heel veel van die dingen. Hè? Hij heeft Groenland niet gekregen. Dus dat die macht had hij niet. Dus hij is nog niet op Mars geweest. Die macht had hij blijkbaar ook niet.
2: Is ook nog niet
4: en hij heeft van Iran nog niet gewonnen. Nee. De macht had hij ook niet. Dus hij heeft wel heel veel geroepen. Maar ja, het is nog op zich, is de macht altijd nog wel beperkt. En zolang het nog in een democratie zit, kan hij toch ook weer niet heel veel bereiken. Hij moet ook steun hebben van zijn eigen volk. Hij moet natuurlijk nauwlettend de opiniepeiling in de gaten houden. Want in november zijn er weer verkiezingen. Nou zou hij een greep naar de macht kunnen doen, een soort staatsgreep. Hè? Dat heeft hij bij zijn vorige, toen hij vorige keer wegging als president, weg moest. Ja, toen heeft hij dat al bijna een beetje keer geprobeerd. Door iedereen op te roepen om naar het kapitool te lopen. Maar uiteindelijk is zijn macht toch altijd nog beperkt. En zal het zeker in november, als er dan weer congresverkiezingen plaatsvinden in Amerika. Ja, dan ziet er dan uit dat de democraten de meerderheid halen. En dan heeft hij helemaal weinig macht meer.
2: Ja, dan heeft hij minder macht. En Job, in jouw artikel schrijf je toch ook een positieve boodschap. Want dus wetenschappers zeggen dat macht niet altijd wordt gegrepen, maar dus wordt gegund.
24: Ja.
2: Maar dat klinkt ook wel ergens naïef in deze tijd.
24: Ja en nee. Ik denk, tuurlijk. Je ziet dat als jij gewoon genoeg spierballen laat zien dat je inderdaad die macht makkelijker kan pakken of kan behouden. Maar ja, wat Peter net ook wel zegt, hoeveel macht heeft hij nou uiteindelijk? Uit onderzoek blijkt ook dat je die macht, als je die wil behouden, moet je ook wel leveren. Of door die vijand goed onder de duim te houden, of door goed te zijn voor je groep en voor je bevolking. En duurzame macht, daar heb je ook wel die gunfactor toch wel weer voor nodig.
2: Ja.
24: En anders moet je alsmaar harder en harder en harder blijven onderdrukken. En dat is wat je bijvoorbeeld in Iran hebt gezien. Ja, uiteindelijk kom je dan ook niet verder. Neerwaartse
2: spiraal. Nee, ja. En wat je ook wel schrijft, ook een hoopvolle conclusie uit je artikel, is dat wat net zo natuurlijk is als macht, is ook de tegenmacht.
24: Ja.
2: En die tegenmacht, dat is de journalistiek, rechtspraak, democratie ook wel.
24: Ja.
2: Maar is die tegenmacht nog sterk genoeg?
24: Nou, wat de truc die veel autocraten wel goed beheersen, en dat is dat playbook waarvan gezegd wordt, dat heeft Orbán ontwikkeld. Nou, die is dan nu, voor hem heeft het niet meer gewerkt, maar is steeds meer die tegenmachten kleiner maken. Dus de rechters afhankelijk maken, de journalistiek in de invloedssfeer brengen. En dus dan maken ze die kosten hoger om iets te doen. En ze zijn ook heel goed in het schetsen van... ja, maar als je mijn macht breekt, ja, dan krijg je chaos. Dus ze zijn daar wel heel goed in. Maar het wil niet zeggen dat het niet kan. In Hongarije is er heel veel lof geuit over de onafhankelijke journalistiek. Dus die was nog niet dood.
2: Die was nog niet dood. Maar net zoals je kijkt naar Polen, die is ook bijna afgebroken. En toen Donald Tusk terugkwam, moest hij dat weer helemaal opbouwen.
24: En dat is ook niet makkelijk.
2: Dat is zeker niet, want afbreken is een stuk makkelijker. Peter, hoe zie jij dat? Jij komt uit journalistiek. Hoe zie jij dat als tegenwoordig?
21: Nou ja, dat journalistiek heeft natuurlijk controle over de macht. Maar er zijn machthebbers die best wel... En in een maatschappij waar een vrije journalistiek is... of waar zelfs een vijandige journalistiek is... dat die toch wel heel veel kunnen bereiken. Ik noem maar Margaret Thatcher. Ja. Vond ik echt, die heeft echt de hele Britse samenleving toch heel andere richting ingeduwd. En dat kwam doordat zij natuurlijk ook macht op een hele slimme manier wist te gebruiken. En ook de media op een gegeven moment wist in te pakken. Dus zij zei ook altijd van het... Je moet net als je een vrouw bent, dan moet je kunnen laten zien. Maar je zegt niet dat je een vrouw moet zijn om dat te laten blijken. En zo is het met macht. Je moet gewoon de macht uitoefenen zonder dat je het macht laat zien.
2: Job, had dit een quote in jouw artikel kunnen zijn?
24: Ja, dat had zeker ook een quote in het boek uit Machiavelli kunnen zijn. Ja, dat je soms vooral moet laten zien dat je iets bent en ondertussen iets anders ook doen. Maar je kunt het natuurlijk ook wel gewoon oprecht doen. Als jij gewoon een heel sterke boodschap hebt en een goed verhaal, ja, dan is het ook niet zo raar om daar zoveel mogelijk voor in te zetten om dat ook te bereiken. Dus als je het beste voor hebt met de groep, met degene waar je het voor doet, dan is er ook niet zoveel geks aan om die lessen van Machiavelli wel toe te passen.
2: En ik heb het met veel plezier gelezen. Het is een heel inhoudelijk stuk. Heb jij plezier gehad om dit te schrijven?
24: Het ging een beetje op en neer. Want toen ik dit boek dus ging lezen, die 48 wetten... ik vond het bij vlagen echt wel... wilde ik het wegleggen. Zo van, ja, je moet een stroomman inzetten. Dan kan je de vijfde werk laten opknappen. En dan hak je zijn kop eraf wanneer dat zo uitkomt. Dat je dat soort dingen... Denk ik, maar ja, vaak gaat het wel zo. Hè? Keir Starmer, we hebben het net nog even gehoord. Maar uiteindelijk, als je dan al die les over parelhoenen die wegrennen, die de machtige leider in zijn hemd zetten door gewoon ergens anders heen te gaan. Ja, dat vond ik dan wel weer heel leuk om te zien. Zo werkt het dus ook in de natuur.
2: En wij gaan het zo ook hebben over macht, want Mark Koster is hier al aangeschoven om het over de Nederlandse publieke omroepen en dat bestel te hebben. Maar dankjewel Job de Vriese. Jouw werkstuk, jouw artikel, jouw doorvlochte analyse zometeen van de week in de Groene Amsterdammer. En wij gaan nu eventjes naar Utrecht, want Richard van der Maden, hoe is de wedstrijd?
10: Het is 0-0 nog, na 12,5 minuten in de Galgenwaard. En het is FC Utrecht dat veel meer de bal heeft dan NAC, dat voorlaatste staat. En op de drempel van degradatie naar de eerste divisie wel een aardige kans had. En dat was eigenlijk de beste en ook de enige kans die we tot nu toe gezien hebben in de openingsfase. Die was voor de Ghanese Kamal Sowa. Die maaide volledig over de bal heen. Ja, NAC heeft het hele seizoen al moeite met het benutten van kansen. En dat blijkt dus ook hier in de eerste 15 minuten weer van deze wedstrijd. Waar Holtby nu namens NAC de bal heeft. Maar scheidsrechter Bos heeft een overtreding gezien. En dus mag NAC op de eigen helft een vrije trap gaan nemen met Mike Eerthuizen. Die nog weinig gespeeld heeft dit seizoen in het hart van de verdediging. In de verdediging mist NAC ook een belangrijke speler. Dat is Leo Grijmel. Die moet binnenkort geopereerd worden aan zijn schouder. En zijn vervanger is Enes Mahmutovic, de Luxemburger. Terwijl Utrecht er nu weer vandoor gaat. Over de rechterkant, middenlijn overgestoken. Maar ook dit is slordig. We zitten in een fase waarin beide ploegen nogal veel balverlies leiden. CGL nu op het middenveld probeert dan door de as te voetballen. Maar ook daar zit dan weer een speler van NAC tussen. NAC dat er eigenlijk ook niet of nauwelijks kan uitkomen. Nu misschien in de middencirkel, maar het is breien, het is zoeken, het is veel terug, het is veel breed. Ook nu weer Utrecht dat veel druk zet in de eerste 15 minuten. 0-0 is het hier in een stampvol Galgenwaard. Het is helemaal uitverkocht en dat is niet voor het eerst dit seizoen. 0-0 dus.
2: House of Cards in Hilversum. Zo had Studio Ego het nieuwe boek van mediajournalist Mark Koster ook kunnen heten. Hij neemt ons mee op reis door een onmogelijk omroepsysteem. Presentatoren met grote ego's. Bestuursleden met enkel alleen nog maar oog voor eigen belang. Mark, welkom.
11: Je
2: houdt van de publieke omroep. Dat schrijf je ook in de eerste woorden van je boek.
11: Zeker.
2: Maar daarna volgt een boek van bijna 300 pagina's. Bijna vol van aanklachten, misstanden, onmogelijkheden. Kan je vertellen, waar zit dan toch je liefde?
11: Nou, bijvoorbeeld die paar minuten hiervoor zit je toch ademloos te luisteren wat Job hier vertelt.
12: Dus dat vind ik echt goeie. Dat hoor je niet bij SBS of bij RTL Tonight. Dus ja. dit gaat ergens over. Aansluitend erop. Ik heb je stuk gelezen in De Groene. Geweldig stuk. En je noemt drie type machthebbers. Hè? Mm-hmm. En type 3 ga je in het narcisme hangen. Dat woord valt er ook. Maar je hebt ook nog type 4. Dat is de echte bureaucraat. Mm-hmm. En die hebben een soort geleende macht. En ik dacht, ik bereid me toch een beetje voor. En Patrick zit er weer te grinniken. Maar daar loopt het hier dus voor mee. Met een soort van middenmanagers. Die macht hebben gekregen. Of dat is aan ze toegevallen. Niet zo creatief. En daar gaat het boek House of Cards noem je uit. En daar gaat het natuurlijk over. Hè?
13: Zijn het dan middelmatige managers? Of zijn ze middelmatig geworden omdat ze gewoon in een systeem zitten? In een systeem moeten opereren. Zeker. Waar gewoon bijna geen touw aan vaste knopen is.
12: Nou goed, ja, vorige keer toen ik hier zat, stelde ik jou ook een vraag. Want jij bent het ook geweest. Jij bent nu gelukkig weer een maker. Jij stelt die hele goede vragen aan de gasten. En dat doe je goed.
13: Maar ik was altijd bestuurder en maker, hè?
12: Ja, zeker. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die helemaal geen maker meer zijn. Kijk, en vroeger was het zo, en Peter zit hier, dat is een oude journalist van de Volkskrant, dat je bij de NRC je dan primus in te paars, dat was de hoofdredacteur. En die deden dat met tegenzin. Dat deed je niet omdat het leuk was, want je wilde natuurlijk iets leuks maken. En daar gaat dit boek natuurlijk ook over, hè, want er zit natuurlijk wel schrijnende gevallen in van dat de makers natuurlijk heel slecht worden betaald. En die worden dermate slecht betaald dat ze dus ook van omroep naar omroep moeten horen.
13: Ja, want
12: terwijl die middenmanagers, die zitten dan in die gaan over hun lot. En dat zijn niet de makers, hè, want in het groene heb jij nummer 1. Daar hou ik natuurlijk van. De makers, de creatieven. Paul McCartney, maar ook Taylor Swift of Henny Vrienten. Die hebben macht omdat ze iets kunnen. Ja. En dan heb je de groep daaronder. Dat zijn de mensen die macht uitoefenen om iets te doen. Hè. Ja. Maar daaronder wordt het, dat is wel echt de NPO.
13: Een belangrijke bron voor je boek is Libbe Reeskamp. Dat is een man van achter de schermen in dit systeem. Ja. Die heeft altijd moeten functioneren en van programma naar programma moeten hoppen. Ja. Hij is ernstig ziek. Maar hij heeft hier op Radio 1 bij veel programma's achter de schermen echt waardevol gewerkt.
12: Zeker.
13: Waar staat zijn verhaal voor?
12: Nou ja, zijn verhaal staat ervoor dat die hele verzuiling die nog steeds heerst. Libbe werkte dan soms voor de EO. En dan ging hij weer naar Caro en Chiffé. En dan kwam hij bij WNL uit. Nou, als je dat gewoon even gewoon in het politieke spectrum zegt, dat is natuurlijk niks meer. En hij belde dan dezelfde. Hij belde dan Peter of hij belde jou. En dan belde kun je aanschuiven. Dat maakte ook allemaal niks uit. Maar pijnlijke was dat hij van contractje naar contractje ging. Ja. En hij is ernstig ziek. En op een gegeven moment kwam hij bij WNL uit. Sven Kokkeman, waar hij redacteur was, die sprong over naar WNL. Want dan kon hij weer op tv komen. Over ego's gesproken. Maar Libbe kreeg geen contract. Dus deze man was ernstig ziek. En zou dan mogelijkerwijs als freelancer gewoon doodziek thuis komen te zitten. En dat is dan de publieke omroep. En daar heb ik al zo ongelooflijk veel moeite mee. En ik zeg altijd bij BNN hoe links ze die omroep, hoe hardvochtiger ze met hun eigen mensen omgingen. Bij de Tros was altijd hartstikke sociaal. Ja. Dus mijn stelling is ook, neem al die werknemers in dienst bij de NPO. En maak daar een goed arbeidscontract voor over, zeg van Rijn dat ook, hè, commissie van Rijn. Dan heb je ook betere mensen die ook veilig hun werk kunnen doen. En ook misschien meer tijd kunnen besteden aan voorbereiding.
13: Ja, dat is een mooi pleidooi. Wat je houdt, zeker voor de mensen die er werken. En Libbe veel sterkte ook vanaf deze plek. Maar toch, weet je wel, dat verzuilingssysteem, dat bestaat eigenlijk niet meer in deze tijd. Maar in Hilversum dus nog wel.
12: Ja.
13: Maar door deze structuur en de ego's lijkt het heel erg moeilijk dat Hilversum zichzelf gaat uitvinden. Maar waarom is de politiek dan nooit zo radicaal om het roer om te gooien?
12: Omdat de politiek altijd met één been, maar misschien wel met twee benen, ook in die publieke omroep hing. Hè. Als je ook kijkt, dat staat ook in mijn boek, als je afpelt de Raad van Toezicht, wat voor mensen daarin zitten. Er zitten mensen van politieke partijen. Hè, wat het meeste ironisch is nu dat de EO heeft feitelijk, op een soort halve bestuurders nog in de Kamer bij het CDA zit. Hè. Daar zit een man waarvan er zit een man in de Kamer. Zijn vrouw is bestuurder bij de EO. En Thijs van Brink zit in de Kamer voor het CDA. Dus die lijntjes waren altijd super kort. Hè. We hadden bij de PvdA, dat was gewoon Marcel van Dam, ex-PvdA. Dus dat waren gewoon hele korte lijntjes. En het meest bizar was, bijvoorbeeld D66 was dan altijd voor het bestel om dat op te blazen. Hè. Ad Nuis bijvoorbeeld. Maar goed, jij kent hem.
13: Omaat.
12: Oh, Nou, je zegt het zelf. Dus toen hij eenmaal dat omroepje kon faciliteren, werd het Oom Aad. Dat zag je ook bij Plasterk, dat werd Oom Roon. Dus mensen die eigenlijk tegen dit hele bestel waren, die konden een cadeautje weggeven en vonden dat toch best wel leuk. Want we kennen allemaal die beelden van Rutger Kastikum, dat Oom Roon, Ronald Plasterk, die ging dan naar Ibiza en die dronk daar een fles champagne leeg. Dat mag allemaal, is allemaal leuk, maar
13: sterker nog, ze gooiden champagne uit de taxi.
12: Ze gooiden champagne uit de taxi. Dus wat je daar ziet, is dat die politiek, die eigenlijk, wat jij zegt, Patrick, die moeten dat doorbreken, kunnen dat eigenlijk niet. En dat is heel pijnlijk om
13: Peter,
12: naar te kijken.
13: Hoe kijk jij daarna? Want ja, het journalistieke landschap is al lang helemaal niet verzeld.
21: Geweest in Engeland, dan heb je één grote staatsomroep, die is 6 keer zo duur als onze publieke omroep. Hè. Die kost 6 miljard ongeveer. De BBC.
12: Ja, maar die zet ook uit in andere gebieden.
21: Precies, en er zijn natuurlijk heel veel. En die hebben ook heel veel schandalen. Dus daar is ook natuurlijk, daar is ook heel veel ellebogenwerk. Daar is ook heel veel mensen die natuurlijk in Nederland getrapt worden. Ze liggen nu weer onder vuur. Dus ja, of het nou helemaal ligt aan ons publiek, aan het bestellen, dus dat er weer verzuiling, dat betwijfel ik een beetje over. Het is natuurlijk, je hebt een hele geschiedenis in de journalistiek, is er altijd wel een beetje ellebogenwerk geweest. We kennen de films van Citizen Kane in het hele verre verleden. Dus ja, dat is altijd wel gemanipuleerd.
13: Dat was de film, maar Peter, ben jij niet voor een BBC-model dat het gewoon duidelijker wordt, ook voor de makers? Of denk je,
21: ik denk
13: geeft
21: dat het
13: ook
21: huidige,
13: veel creativiteit.
21: Het huidige systeem vind ik bij ons best wel goed. Ik vind dat wij best wel hele goede dingen doen. Ook als uitzendingen, deze week was de ontdekking van de ruimte. Ja. Prachtige uitzending. Schitterend. Het was een documentaire over Freud. Dat zal ik ook niet bij de commerciële zien. Nee. Een publiek als de Buitenhof, Nachtzoen. Zijn allemaal
13: kortom, programma's. Er worden nog altijd mooie programma's.
12: Je
13: beschrijft in het begin van je boek, van het is een hoopvol boek. Waar zit jouw hoop dan?
12: De hoop zat erin, en dat beschreef ik ook, dat Frederike Leeflang met het Kamerlid Claire Martens van de VVD, die wilde hier wel echt de beuk in zetten.
13: Onze voorzitter van de Raad.
12: Ja, er was en niet zozeer wat Peter zegt, tuurlijk is dat zo, en dat zijn allemaal fantastische programma's. Maar als je bijvoorbeeld David Attenborough, die wordt nu 100 jaar, die wordt door de EO omarmd. Ja. Maar het cynische feit doet zich voor dat in 2007 een deel van zijn oeuvre werd weggeknipt door de EO, omdat daar Darwin werd gepropageerd. Met andere woorden, kun je zeggen leuke programma's.
21: Dan kan het naar een andere zuil, toch?
12: Ja, maar wat is dat nou
21: als
12: voor wereld?
21: Als een BBC heb je dat niet. Dan moet je als een BBC zeggen.
13: Maar heel snel nog even, want je hebt mij ook beschreven, wel 2 pagina's lang, over mijn afscheid bij BNN en Tafkal. Daar heb je allemaal uit andere interviews gehaald. Waarom heb je mij niet gebeld?
12: Ik heb je gebeld?
13: Nee.
12: Ik heb je zeker gebeld.
13: Nee, ik heb even teruggelezen in onze app-geschiedenis. En je hebt mij in oktober 2024 geappt. Maar jouw laatste boek, of jouw laatste...

Zandvoort is 200 jaar een badplaats. WNL in de kantine strijkt daarom neer aan de boulevard. Fidan Ekkies en Martijn de Greven ontvangen burgemeester Molenburg, Rob Campus en Alain Clark. Aan de stamtafel bespreken ze het opgroeien aan zee, de uitvoering.

0: door de EO, omdat daar Darwin werd gepropageerd. Met andere woorden, kun je zeggen leuke programma's.
1: Dan kan het naar een andere zeil, toch?
0: Ja, maar wat is dat nou
1: dat
0: voor wereld?
1: Als BBC heb je dat niet, dan moet je als BBC zeggen.
2: Nee, maar heel snel nog even, want je hebt mij ook beschreven, wel 2 pagina's lang, over mijn afscheid bij BNN en Tafkal. Daar heb je allemaal uit andere interviews gehaald. Waarom heb je mij niet gebeld?
0: Heb je gebeld?
2: Nee.
0: Ik heb je zeker gebeld.
2: Nee, ik heb even teruggelezen in onze appgeschiedenis. En je hebt mij in oktober 2024 geappt. Maar jouw laatste boek, of jouw laatste stuk uit je boek was in afgelopen maand.
0: Ja, ik ben begonnen met dit boek ergens in 2022. En alle informatie die ik daarvan heb verzameld, dat staat ook in de verantwoording. Hè. Bijvoorbeeld een stuk van Follow the Money over Sjoela Rijksman, die hiervoor met haar Tesla elke dag in de prak.
2: Schitterende anekdote.
0: Ja, schitterende. Dus dat, sorry dat ik, maar goed, ik heb natuurlijk dat bij Tel geverifieerd. En die nam het ook nog voor je op. En weet je
2: maar
0: wat
2: je
0: is,
2: weet,
0: Patrick?
2: Je mag
0: het was
2: bellen.
0: Feitelijk allemaal correct wat er stond. Dat is dus daar ging om.
2: En niet helemaal waar,
0: wat ik leuk vind aan jou, en dat heb ik voor mij vorig jaar ook gezegd, dat ik het dat heel fijn vind dat jij dan weer terugkomt. En dat je nu hele goede vragen stelt. Dat is heel belangrijk. Daar gaat het om. Nummertje 1 in het essay van de
2: En ik heb met genoegen jouw boek gelezen. Want er zit ook veel historie in. Dat gaat wel terug naar mensen uit lang vervlogen
0: Willem
2: tijd.
0: Willem Vogt, dames en heren, onthoud die naam.
2: Studio Ego van Mark Koster ligt in de boekhandel. Dank voor je komst. Ook dank wel Job de Vriezen, nogmaals in de Groene Amsterdammer binnenkort. En Peter de Waard, Volkskrant columnist. Na het NOS Journaal gaat Radio 1 naar Zandvoortse Beach Club. Want daar is de kantine.
3: NPO Radio 1.
4: De vogelzang is op zijn hoogtepunt. En dat brengt ons in de vroege ochtend naar de koekoek in de Millingerwaard. Kleinkunstenaar Marijke Boon over haar vogelgedichten en liefde voor de natuur.
5: Zonder die natuur kan ik niet leven. Het is net zoiets als ademhalen.
4: Verder paardenbloemen zonder pollen. De bijzondere leefwijze van de kemphaan. Hoe gaan boswachters om met brand in hun natuurgebied? En heel veel gierzwaluwen op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst.
7: Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijk

0: mogelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: NPO Radio 1. 5 uur.
3: Martijn de Greven en Fidan Ekis.
4: Ja, wij zijn in Zandvoort, want Zandvoort is 200 jaar een badplaats. WNL-kantine is daarom hier neergestreken vandaag aan de boulevard. We ontvangen burgemeester David Molenburg, Rob Campus en Alain Clark en meer mooie gasten. Spreken onder andere opgroeien aan zee, de uitvoering van de spreidingswet natuurlijk en de laatste Formule 1 Grand Prix. Straks dus luisteren naar WNL in de kantine. Nu eerst het nieuws met Casper Meijer.
5: De NAVO heeft gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Trump om militairen weg te halen uit Duitsland. Het laat volgens het bondgenootschap zien dat Europa moet investeren in de eigen defensie. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over het weghalen van de 5000 militairen. President Trump kondigde het vertrek aan na opmerkingen van bondskanselier Merz. Die was kritisch op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Toch moeten we dit besluit niet zien als een straf voor Duitsland, zegt defensie-expert Paul van Hooft.
6: Nou, ik weet niet of Duitsland gestraft wordt specifiek. Wat het wel doet, is dat het weer een signaal is voor de Europese bondgenoten en voor Rusland, dat de VS toch wel heel erg, of in ieder geval deze Amerikaanse regering, heel erg twijfelt over de rol die het in Europa wil spelen. En dat het daar ook legitiem kan twijfelen aan hun bereidheid om te vechten voor Europa. En dat betekent dat afschrikking van Rusland weer iets moeilijker is geworden.
5: De terugtrekking van 5000 Amerikaanse militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. De natuurbrand in het Harde is uit. Vanochtend werd het zijn brandmeester gegeven. De brand begon woensdag op het artillerie-schietkamp waar toen militaire oefeningen waren. Eerder vanmiddag sprak ik de commandant van het artillerie-schietkamp, Marco Hoekstra. Ik vroeg hem hoe het gaat met blussen.
7: Nou, de situatie is zoals u net al aangeeft dat het brandmeester is gegeven. Dat betekent feitelijk dat mijn brandweer, Defensiebrandweer ASK, het gebied gaat monitoren. En ervoor gaat zorgen dat de hotspots die er nog in het terrein zijn, dat die uitgemaakt worden. Dat doen zij zeker niet alleen. Zij krijgen daarbij ondersteuning van het Rijksvastgoedbedrijf met aannemers, met tractoren om de boel de grond te schaven bij de hotspots in de buurt. Maar ook personele ondersteuning vanuit de NATRES en personeel van de 41ste afdeling veldartillerie. Die gewoon met een schep door het terrein lopen op de plekken waar de tractoren niet kunnen komen. Om de grond los te woelen, zodat uiteindelijk ook daadwerkelijk de brandweer daar weer water op kan spuiten. En het water ook goed de grond in kan trekken. Hè, zodat de hotspots uit het terrein verdwijnen. En dat is wat de komende periode gebeurt.
5: Voor mijn begrip, hotspots zijn de plekken waar op dit moment nog vlammen zijn, waar het vuur nog aan is?
7: Nee, dat is zeker niet op plekken waar nog vlammen uit de grond komen. Alleen als bij zo'n grote brand is het vaak zo dat er in de onderlaag, in de grond, in de humuslaag, er nog warmte zit. En die warmte die kan niet weg. Dus dat is feitelijk wat het is. En die hotspots die kunnen wij vinden met bepaalde apparatuur natuurlijk. Met een temperatuurmeter en dat soort zaken allemaal. Wij monitoren gewoon het terrein de komende dagen om te kijken waar zitten die in de buurt. En wij proberen ze dan op die manier die ik net zeg aan te grijpen.
5: Want het vuur is wel uit.
7: Het vuur is uit, ja hoor, absoluut.
5: Nou gaat het vannacht en ook morgen goed regenen. Helpt dat nou?
7: Dat helpt absoluut. En daar hopen wij natuurlijk ook op dat het flink gaat regenen. Ik zat vanochtend zelf in de auto, reed door het gebied. Ik kreeg al een melding van de buienradar dat het wat ging regenen. Maar dat waren slechts een paar druppels en het was weer gauw afgelopen. Dus ik hoop absoluut op flinke regen. Maar ja, we moeten uitwijzen of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren natuurlijk.
5: Nou ging het mis op uw terrein gedurende een oefening. Is er inmiddels al iets meer bekend over de oorzaak van de brand?
7: Nee, dat is nog niet bekend. De marechaussee doet een onderzoek daarna. Het is nog lopend het onderzoek, dus wij zijn ook nog in afwachting van wat eruit gaat komen.
5: Dat zei commandant Marco Hoekstra van het artillerie schietkamp in het Harde. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van zowel het Israëlische leger als Hezbollah. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. Rond een uur of 9 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar de open zee was vervoerd. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In Duitsland kan weer benzine worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Er is een tijdelijke accijnsverlaging ingegaan vanwege de gestegen brandstofprijzen. Deze Nederlanders gingen daarom de grens over om te tanken.
8: Ik woon hier best wel in de buurt in Doetinchem en dan een klein stukje verder. Dan scheelt het heel veel.
9: Ja, want sinds gisteren eigenlijk ook de accijns in Duitsland omlaag. Wat scheelt het nu voor u?
8: Volgens mij is het in Doetinchem 2,25 en het is hier 1,97. Dus het scheelt best veel.
9: Waar komt u vandaan?
10: Ik kom uit Utrecht.
9: Best een stukje.
10: En een grote auto kan een hoop in.
9: En daarmee is het ook allemaal wel te doen dus.
10: Daarom, Nederland is gek, man. Laat maar naar Duitsland gaan of België.
9: Het scheelt dan geld, maar ja, die Nederlandse ondernemers, gunt u die dan ook niks?
8: Ja, zeker wel. Maar ja, dan kan ik van het geld wat we besparen in Nederland weer aan andere dingen uitgeven, hè?
5: Dat zeiden mensen die in Duitsland gingen tanken tegen verslaggever Onno Beukers. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en een liter hier opgelopen naar zo'n 30 cent. Dan nog het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen dan wat stevige buien, waarbij flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20.
4: Ja, ANWB Verkeersinformatie nu met Wijnand Zwaan.
11: We zien een paar problemen onderweg. De meeste files staan nu op de wegen rond Utrecht. Door de werkzaamheden aan de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de weg dicht vanaf knooppunt Everdingen. Het verkeer wordt omgeleid via de A27. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Everdingen en Beest is de weg helemaal dicht. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Maar verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Ten noorden van Amsterdam loopt het vast op de A8 in beide richtingen bij Zaanstad na een brugopening. De vertraging kan daar oplopen tot ruim een kwartier.
3: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: AI.
17: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Prins Bernhard wordt jarenlang op handen gedragen als oorlogsheld en ambassadeur voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar in 1976 blijkt dat hij door vliegtuigbouwer Lockheed is omgekocht. In de Andere Tijden-serie Koninklijke Kwesties, Prins Bernhard en Lockheed. Vanavond 20:30, NTR, NPO 2.
2: NPO Radio 1. WNL.
4: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Zandvoort, dat dit jaar 200 jaar bestaat.
19: Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur natuurlijk weer met een vat vol verhalen en hele fijne gasten.
2: In de kantine.
3: Live vanuit Beach Club De Spot in Zandvoort. Martijn de Greve en Fidan Ekis.
4: Het was de week van Koningsdag, de bosbranden en de uitvaart van Jade Kops.
19: En we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel burgemeester Molenburg, die zijn gemeente, in zijn gemeente te maken heeft natuurlijk ook met die veelbesproken spreidingswet.
4: Historicus Koen Marijt vertelt straks het verhaal over keizerin Sissi en haar bijzondere band met deze badplaats.
19: En dan hebben we ook nog Ellen Clark. Hij groeide hierop en heeft er zelfs een tegel op de Zandvoortse Walk of Fame.
4: En met Formule 1-presentator Rob Campus blikken we vooruit op de allerlaatste Dutch Grand Prix, die later dit jaar even verderop wordt verreden op circuit.
19: En zoals u gewend bent, natuurlijk weer de cabaretier Marcel Verrek. Hij trakteert ons weer op zijn fraaie column.
4: En u kunt meedoen met het gesprek via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
19: En er wordt ook gevoetbald. Richard van der Made is aanwezig bij FC Utrecht NAC.
20: In Galgenwaard, waar het nog 0-0 staat. We zitten in de 39e minuut. Het is een bijzonder matige wedstrijd met veel slordigheden aan beide kanten. Weinig kansen ook. En NAC staat sinds een minuut of 5 met 10 man. Zojuist een rode kaart voor Mohamed Nasso. Eerst kreeg hij geel van scheidsrechter Alex Bos. Een spijkerharde overtreding met gestrekt been. Op het onderbeen kwam hij uit van El Karouani, de linksback van FC Utrecht. En Alex Bos werd naar de kant geroepen door de VAR, Paul van Boekel. Die zei: het is rood en de scheidsrechter ging daarin mee. En zo staat NAC dus nu met 10 man. De topscorer van NAC, Nasso, eraf dus. NAC dat niet of nauwelijks gevaarlijk is in deze wedstrijd. Maar dat geldt ook voor FC Utrecht. Wel was NAC zojuist via Holby toch eventjes in de buurt. Maar Van der Hoorn, de centrale verdediger, gooide zich nog net op tijd ervoor. Een vrije trap nu op de middenlijn zo ongeveer voor FC Utrecht. Met Eerthuizen geeft hem mee aan Ketlin. Er zit weinig tempo nog in deze aanval. NAC blijft rustig staan, gegroepeerd. Zij weten ook dat degradatie inmiddels heel erg dichtbij is gekomen. Heracles vorige week al bekend. Volgend seizoen in de eerste divisie en met nog 3 wedstrijden te gaan gaat NAC ook zeer waarschijnlijk sneuvelen. Zover is het allemaal nog niet. Maar het verschil is wel 5 punten met Telstar aanvoerval nu van FC Utrecht over de linkerkant. Maar de bal wordt aangeraakt door een speler van NAC. Betekent een hoekschop voor FC Utrecht met nog een paar minuten te spelen in de eerste helft. In een uitverkocht stadion in Galgenwaard, waar de sfeer goed is, maar het voetbal nog steeds bijzonder matig.

0: Me van Davina Michel. Dit nummer werd speciaal uitgebracht voor de terugkeer van de Formule 1 Grand Prix naar Zandvoort. David Molenburg, waar denkt u aan of wat voelt u als u dit nummer hoort?
1: Nou, ik weet dat de eerste editie, dat is ondertussen dus ook alweer 5 jaar geleden, vond onder enorme druk plaats in coronatijd met minder capaciteit publiek. En iedereen in Nederland had daar een mening over. En ik weet dat eerste weekend was ongelooflijk spannend. Tot en met ministers uit Den Haag. Iedereen bemoeide zich daarmee. En op een gegeven moment stond ik vlak voor de start op de grid. Ik mocht mee om het volkslied te zingen. En toen zag ik die tribunes en ik zag al die mensen juichen. En dat was wel een onbeschrijfelijk gevoel dat het er op dat moment stond. Terwijl ik wist onder hoeveel stoom en kokend water dat toen...
2: Haar versie van het Wilhelmus was ook echt indrukwekkend. Dat hebben ze ook neergezet natuurlijk. Ja. Om een andere versie van het Wilhelmus elk jaar weer op een andere manier. Het is echt spectaculair.
1: Ja, André Rieu, dat is een hele orkest.
3: Er was natuurlijk ook wat weerstand. We zijn nu 5, 6 jaar verder. Is het door iedereen omarmd nu...
1: Nou, wat je ziet is dat in Zandvoort is het draagvlak voor het circuit. Want het circuit wordt 300 dagen per jaar gebruikt. Het is niet alleen maar de Formule 1, is groot. Er zijn weinig Zandvoorters te vinden die iets tegen het circuit hebben. Wat je natuurlijk ziet is dat buiten Zandvoort in de regio wat meer weerstand bestaat. Ik moet wel zeggen dat die enorme hoeveelheden rechtszaken die er geweest zijn... 36 rechtszaken zijn er in de aanloop naar de eerste Formule 1 geweest. Ja. Niet alleen vanwege het evenement zelf, maar met name ook... door alle verbouwingen die er aan het circuit moesten plaatsvinden... dat is wel weggeëbd al.
0: Maar die opluchting, dat moet een soort vorm van ontlading zijn geweest ook. Want de verantwoordelijkheid lag natuurlijk licht lokaal... Hè, als het gaat om de Grand Prix race.
1: Ja, dat was toen heel bijzonder, want we zaten in coronatijd... maar wij waren de enige veiligheidsregio die was afgeschaald... naar een normale veiligheidssituatie.
0: Ja, nou, slaaploze nachten, lijkt mij.
1: Ik heb wel... ik slaap over het algemeen heel goed... maar in de aanloop daarnaartoe heb ik wel echt wel wat moeilijker geslapen.
3: En had je dan bij het horen van dit nummer ook een soort ontlading... van na al die rechtszaken, al die weerstand... We've done it, zoiets?
1: Nou ja, het is natuurlijk in de eerste plaats aan de mensen zelf... die de Formule 1 naar Nederland hebben toegehaald... en de eigenaren van het circuit en de bureaus die daarachter zitten. Maar goed, de hele veiligheidsoperatie, de hele mobiliteitsoperatie... die daarachter zit, is zo'n co-productie tussen een gemeente, tussen een organisator... dat op het moment dat dat liep... en ik weet dat ik op een gegeven moment terugliep... vlak voordat de race afgelopen was, moest ik terug lopen. En dat ik echt even zoiets had van, het is... Ja. En toen s'avonds om 12 uur ook het dorp netjes weer leeg was. Want het is niet alleen op het circuit, het is ook het enorme feest in het dorp zelf. Ja. En dat is veiligheidstechnisch iets waar ik me veel meer zorgen over maak.
0: Rob Campus, we hoorden jou zojuist al even, Formule 1-presentator. Dit moet voor jou ook wel een ontlading zijn geweest ergens, hè? Die terugkeer van... Grand Prix. Ja, hoe heb jij dat ervaren?
2: Nou ja, kijk, die hele Max Verstappen-golf is natuurlijk voor jongetjes zoals ik... die 20, 30 jaar lang zijn uitgelachen dat ze van Formule 1 hielden... is natuurlijk een ontlading geweest. Nee, ik weet nog dat ik bij Kopspijkers zat... en als ik dan iets over autosport wilde doen... dan ben ik ongeveer daar weggehoond. En nu word je weggehoond als je zegt dat je het stom vindt ongeveer. Ja. Dus, en dat circuit lag er natuurlijk ook heel armoeiig bij. Hè? Dus toen wij zeg maar een paar maanden voor de Grand Prix kwamen... en we zagen al die nieuwe vangrails en de nieuwe bochten. Wij waren vooral heel erg trots. En natuurlijk, weet je wat ik ook heel ontroerend vond? Die oranje fietsen. Ik weet dat ik naar Zandvoort reed en die hele golf van oranje fietsen. Ik dacht, dat hebben ze gedonnen. Daar was natuurlijk enorm veel kritiek op van je kan er maar met 2 wegen komen of eigenlijk 1 weg. Dat wordt een chaos. Nee, bij de Grand Prix ben je eerder op het circuit dan op een zaterdag zoals
0: en
2: nu.
0: Jij zegt Max Verstappen en wat hij eigenlijk heeft voor dat imago van Formule 1. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat als Max Verstappen zou stoppen... dat niemand meer naar Zandvoort zou komen naar het circuit. Klopt dat?
2: Ja, ik denk
0: is dat
2: niet
0: wel
2: dat
0: heel erg overdreven?
2: Ik denk niet, want je hebt in Assen de TT... daar rijdt geen Nederlander in de MotoGP... en daar zit elk jaar 150.000 man. Dus ik denk niet dat dat waar is. Alleen Het punt is, die Formule 1 kost 25, 30 miljoen... om het hier naar Nederland te halen. Dus ja, ik denk dat het gewoon... dat hebben ze ook allemaal uitgebreid gezegd. Het is zonder overheidssteun gewoon niet rendabel.
0: Nou, je hebt het in elk geval niet nodig, want jij was 7, begreep ik... toen je voor het eerst op een circuit was.
2: Nou, het was nog...
0: jonger?
2: Houten tribunes, ja, 5 of 6, ik weet het niet eens meer. En ik weet wel dat ik was zo gefascineerd door die auto's... dat ik mijn ouders kwijtraakte. En toen werd er al over het circuit geroepen... willen de ouders van Robbie Campus alsjeblieft. Dat was de eerste keer dat mijn naam over het circuit ging.
0: Oh, dat is knap, zo jong. Naast jou zit Alain Clark. Hey, voor jou is naar Zandvoort komen alsof je thuis komt.
4: Klopt.
0: Leg eens uit. Want... Nou, je hebt hier heel lang gewoond.
4: Ik heb hier heel lang gewoond. Ik ben in Haarlem geboren, maar heb eigenlijk mijn hele jeugd tot mijn 19 in Zandvoort gewoond. En daarna eigenlijk tussen het buitenland en Amsterdam. Maar ja, nog steeds als ik inderdaad die ene weg, of misschien die tweede ook maar een beetje bij, hier binnen rijd, dan voel ik wel een soort thuiskomen, ja. En ik was net toevallig, ik ben hier met de trein naartoe gekomen vanuit Amsterdam. En er reed een trein niet tussen Haarlem en Zandvoort. Dus ik had even met de redactie geappt van ja, ik ben misschien, het wordt krap. Maar toen zag ik een scooter staan, zo'n groene huurscooter. En mijn vader was met mij in de studio.
0: Ja.
4: Dus nou, hij ging natuurlijk ook. Dus laten we samen gezegd met de trein gaan. De trein gaat niet. Dus mijn vader achterop bij mij heeft de scooter. Dan zijn we hier heen. Ja, dus dat was een extra gevoel van thuiskomen.
0: Dat gevoel van thuiskomen had jouw moeder, begreep ik ook, Christinier, hoteleigenaar, toen ze hier voor het eerst in Zandvoort langs die duinen.
5: Ja.
0: Kan je dat vertellen hoe dat is geweest destijds?
5: Ja, mijn ouders die kwamen inderdaad naar Zandvoort toe. Om te kijken naar een hotel, om het hotel te bezichtigen. En ja, ze reden door de duinen heen. En ze was samen met mijn vader. En ze rijden door de duinen heen en het zonnetje gaat schijnen. En ze kijkt mijn vader aan en ze zegt, volgens mij hebben we het hotel eigenlijk al gekocht. Terwijl dat ze het hotel überhaupt nog niet van binnen hadden gezien of wat dan ook.
3: Een soort liefde op het eerste gezicht.
5: Ja, ja. Ja, dat klopt inderdaad. Die duinen, dat was iets wat voor haar, ja, dat was zo indrukwekkend. En de zee was altijd al iets wat haar aantrok. We kwamen zelf uit Vlissingen, dus dat was ook zee. Maar ja, die duinen, dat was echt de overtuiging, ja.
3: Emiel Beersa, onze fysieke gastheer, eigenaar hier van Beach Club De Spot. Ik zal nog even denken, hoe kijkt u eigenlijk aan nadat het laatste keer is dat die Grand Prix wordt verreden?
6: Nou ja, op zich is dat natuurlijk voor ons ook heel jammer. Dat was een heel goed weekend voor, ja, ook voor een beachclub als dit. En ik denk voor de hele omgeving. Tegelijkertijd gewoon een hele mooie uitdaging om deze weekenden met iets meer boardsport te gaan invullen. Dat is toch ons hart.
3: We hadden het net even over, we hoorden het net in het nieuws weer. Het wordt nu over ook in het nieuws van dat er weer branden uitbreken. Maar hier aan de kust gebeurt het ook met grote regelmaat dat er een beachclub gewoon afbrandt.
6: Ja, dat klopt. Die verhalen hoor ik denk net zoveel als, als dat jullie zorgen. Ik hoop echt dat het ons niet gaat overkomen. En
3: Is er dan een extra brandgevaarlijk risico wat jullie...
6: Statistisch natuurlijk wel. Ja, dat kan niet anders, maar...
0: Wat bedoel je statistisch?
3: Ja, dat begrijp ik niet.
6: Ik denk dat er in verhouding wel iets vaker een brand is in een strandtent dan in een woning bijvoorbeeld.
3: Ah, zo ja. Oké, maar dit is niet iets specifieks waardoor dat gebeurt, zou ik maar zeggen, hier?
6: Kijk, we werken hier natuurlijk wel met paviljoens die altijd opgebouwd worden. Dus het zijn wel keukens die je ook iedere keer moet opbouwen en afbreken.
3: Iets anders even. Ik kom uit Den Haag en omstreek, dus Scheveningen ook. En werken in een strandtent was wel een van de meest gewilde vakantiebanen. Is dat nog steeds zo of is het moeilijk aan personeel te komen?
6: Dat is een combinatie daarvan. Uiteindelijk hebben we hier ook een totaalconcept. Dus we focussen ook op een groot stuk boardsport, activiteit, bedrijfsevenementen. Daar kunnen we zeker mensen voor vinden. En met name degene die ook leiding kunnen en willen geven. Dus ook doorstromen. Dat is ietsje moeilijker nu. Maar ja, wij zijn daar ook net mee begonnen. We zijn nu net dit jaar gestart daarmee.
3: Voordat wij naar onze verslaggever gaan, José Mendinga, die is al even de stad in geweest. Gaan we eerst nog even naar Koen Marijt. Want eigenlijk hebben wij deze hele uitzending, de hele verjaardag, hebben we aan jou te danken.
7: Ja, ze zeggen het ja.
3: Nou ja, ik wil het wel bij deze
0: vestigen.
3: Jij hebt op een gegeven moment gebeld met de communicatieafdeling van de gemeente Zandvoort.
7: Ja.
3: En hebt ze gevraagd, hoe gaan jullie je 200ste verjaardag vieren? En toen waren ze eigenlijk een beetje overrompeld, want ze wisten niet dat ze jarig waren.
7: Het was heel even radiostilte, om maar even te zeggen. En daarna vanuit de gemeente kwamen de mailtjes en de telefoontjes. Gesprek geweest met hele kundige gemeenteambtenaren en de wethouder. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. En toen zijn we een onderzoek gaan starten naar 200 jaar badplaats Zandvoort.
3: We gaan ze direct uitgebreid over praten. Maar even, want waarom is de startdatum eigenlijk? Want ik zag het ergens staan, rond 1100 na Christus had je Sam de Voerde.
7: Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk, want Zandvoort zelf als dorp bestaat al veel ouder dan 200 jaar. Dat is al meer dan 700 jaar oud. Alleen het zijn of het worden van een badplaats, dus mensen die specifiek naar de kust gaan vanuit het binnenland, dat is echt 200 jaar geleden ontstaan. En dat heeft te maken met eigenlijk wat we net al hoorden, hè, de weg, een van de twee wegen die hier naartoe ging. Die was er in die tijd nog niet. Dat was namelijk de Straatweg. Die werd er in 1826 aangelegd. Dat is de weg die vanuit Aardenhout naar Zandvoort gaat. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er hier in Zandvoort veel gasten uit het binnenland naar de kust konden gaan om een zeebad te nemen.
3: We gaan het direct over die lange route hebben. Van een geïsoleerd vissersdorp met veel armoede naar een mondaine badplaats. Maar eerst gaan wij luisteren naar José Mensinga, onze verslaggever. Die is hier vanochtend en vanmiddag al de gemeente ingetrokken. En die heeft gewoon eens even gevraagd: zijn we klaar hier voor het nieuwe surfseizoen?
8: Oh, Ricardo, jij bent hier al bezig. Goeiedag. Wat is dit voor plek?
9: Ja, goeiedag José. Dit is de watersportplek van de spot. De hotspot van Zandvoort.
8: Oké, okay, wat zien we hier dan allemaal?
9: Nou, hier hebben we softtops. Dus dat zijn de surfboards voor onze lessen. Dan hebben we nog de hardtops. Dat is voor de gevorderde surfer. We hebben stand-up paddleboards. Dat is voor degene die liever staand en lekker op zee willen paddelen. Dan hebben we nog rafts. En we hebben kayaks. En voor de kleinste hebben we ook nog de bodyboards tot onze beschikking.
8: En nou is natuurlijk officieel gisteren op 1 mei het zwemseizoen 2026 voor het zwemmen in open water begonnen. Jij bent surfleraar. Lig je dan vanaf nu elke dag in het water?
9: Klopt, het is heerlijk dat het zwemseizoen begonnen is. Voor ons is het niet dat we elke dag in het water kunnen liggen, maar de keren dat we hier zullen zijn, liggen wij ook zeker in het water.
8: Nou, je bent je wetsuit al aan het aantrekken. Zullen we naar zee?
9: Ja, laten we dat doen.
8: En dat surfleraarschap, hè? Is dat nou gewoon een baan voor jou of is het echt je passie?
9: Het is eigenlijk een hobby die een beetje uit de hand gelopen is. Dus dat gaat echt naar passie. Dat, ja, de zee betekent voor ons gewoon rust. Dat betekent gewoon één met de natuur. Dat is waarvoor we het doen. En dat is eigenlijk ook wat we mensen mee willen geven. Is even uit de drukte. Lekker in de zee met de elementen. En de elementen die geven je gewoon de rust die je nodig hebt. Dan ben je daarna weer helemaal zen.
8: Nou, we staan inmiddels tot onze knieën in het water. Ik zou zeggen, maak er een mooie zomer van. En is er nog een bepaalde kreet of iets dergelijks? Of wat zeg jij altijd tegen jezelf op het water?
9: Nou, tegen mezelf op het water zeg ik altijd van geniet van het moment.
0: Geniet van het moment. Ja, ik word hier ook helemaal zen van als ik het hoor. Maar er zit iemand naast mij, Martijn in dit geval, die badplaatsen op zijn zachtst gezegd best wel lelijk vindt.
3: Jezus.
0: Ja, die had je niet zien aankomen.
3: Zeg nog een keer wat in de vertrouwde redactie. Nou, het is wel waar. Ik kan het wel bevestigen. Ja, ik heb mijn auto niet helemaal hier voor de deur geparkeerd. Dus ik heb zeker een kilometer vanaf daar naar hier gelegen. Ja, meneer Molenburg, ik kijk u dan maar even rechtstreeks aan, meneer de burgemeester. Doet af en toe wel pijn in je ogen.
1: Nou, het is een. Ik zeg altijd, als je er maar lang genoeg naar kijkt, gaat het vanzelf wennen. Ja, kijk, dat is natuurlijk heel verdrietig als je kijkt naar de oude foto's van Zandvoort.
3: Ja, ja.
1: Voor de oorlog, de grandeur, de badhuizen, de passages. Het zag er fantastisch, zo ongelooflijk mooi uit. En dat is allemaal gesloopt vanwege de Atlantic Wall.
3: Ja, en dan moet ik ook weer erbij zeggen. Want kijk, als je in Rotterdam komt en zegt, wow, is dat centrum? Hè? Dat is ook heel pijnlijk, omdat het hele centrum eruit gebombardeerd is. Hier is eigenlijk wat er mooi was, is weggehaald voor die Atlantic Wall. Ja. Omdat de Duitsers dachten, hier kunnen ze wel eens de geallieerden aan kusten.
0: Eigenlijk de historicus aan tafel aan. Ja, kom maar uit.
7: Het klopt helemaal.
0: Klopt het? Ja?
7: Klopt helemaal wat er gezegd is. Ja, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bezetting, zijn heel veel Nederlandse kustplaatsen grotendeels gesloopt op last van de Duitse bezetter. Ja. Wat er vaak bij vergeten wordt, is dat ook heel veel inwoners van die kustdorp ook noodgedwongen geëvacueerd moesten worden. Dus niet alleen, we zien natuurlijk nu de kaalslag, of in ieder geval de kaalslag die heeft plaatsgevonden toen de tijd. Zandvoort is daar een voorbeeld van. Scheveningen is daar een voorbeeld van. Katwijk is daar een voorbeeld van. Daar hebben ze het later wel weer teruggebouwd. Maar er zijn 600-700 huizen en gebouwen. Mm-hmm. In Zandvoort onder andere hotels, pensions. Echt prachtige gebouwen zijn allemaal gesloopt. Maar wat vaak vergeten wordt, zijn dat er hier 7000 inwoners van Zandvoort vanaf november 42 tot het einde van de oorlog, dus noodgedwongen, hun dorp uit moesten.
1: Overal. Ja. En wat nog wel een interessant weetje is, is dat een deel van het puin wat uit de sloop is gekomen, benut is om uiteindelijk het circuit te bouwen.
3: Oh ja?
1: Dus dat is ook nog wel weer een bijzonderheid.
2: Ja. Volgens mij was het een truc, hè? Hebben ze gezegd, het is een promenadeweg voor de Duitsers om met
1: dat
2: de troepen.
1: Dat is een hele mooie urban
2: legend. Oh, dat is niet waar. Is niet
1: maar het is helemaal uitgezocht. Het idee was dat de burgemeester gezegd zou hebben tegen de Duitsers, jullie moeten een paradestrasse aanleggen. Als jullie straks de ultieme overwinning hebben, moeten jullie ergens kunnen marcheren. Maar haalt in zijn achterhoofd, dan hebben we in ieder geval een stuk van het circuit aangelegd.
2: Ja. Maar het is niet waar.
1: Maar het is niet waar.
2: Het is mij altijd verteld.
1: Ik vind het een mooi verhaal, maar ik heb altijd disclaimer erbij dat het waarschijnlijk niet waar is.
2: Nee.
0: Alain Clark, ik begreep dat jij toen je opgroeide een favoriete plek had waar je basketbalde. Kan je ons vertellen, was best wel een bijzondere plek, begreep ik.
4: Oh ja, dat klopt. Ja.
0: Waar je graag basketbalde.
4: Ja, mijn vrienden en ik deelden eigenlijk allemaal de grote droom om in de NBA in Amerika te basketballen. En daar waren we eigenlijk heel erg gedreven in allemaal. Namen we allemaal heel serieus. We waren absoluut niet op dat niveau, maar in ons hoofd wel.
0: En ons, zo gaat dat, hè?
4: Ja. En de plek waar wij iedere dag speelden was de parkeerplaats van de begraafplaats. Daar stond een basket. En die was daar volgens mij gewoon door de gemeente neergezet. Ja.
0: Goeie plek.
4: Ja, nee, zeker. Was altijd heel rustig.
0: Maar wel interessant. Dat wist, ik wist niet dat jij eigenlijk basketballer wilde worden. Want je komt uit een hele muzikale familie.
4: Ik wil het eigenlijk nog steeds wel. Ja.
0: Nog steeds, ja. Nou ja, het is nooit te laat om te
4: Nou, dat wel. Het is wel zeker wel te laat. Maar ja? Nee, dat was wel echt een droom van me. En muziek is gewoon...
0: Ik hoop nog altijd zangeres te kunnen worden. Maar...
4: Nou ja, dat kan denk ik meer. Dat is aannemelijker dan, dan dat ik
3: We hebben hier aan tafel nog iemand zitten die misschien een mooie carrière heeft, maar misschien ook wel eigenlijk met een heimelijke droom zit. Namelijk dat hij ook zanger wil worden. Ja, meneer Molenburg, dat komt bij u uit. Ja, u weet waar ik het over heb. Want u maakt
0: nog, laten we even luisteren.
3: We gaan even luisteren. De burgemeester zelf, komt hij aan.
10: There are two things I hold. If you're going to the city, boy. There are two things I hold. Don't take money from a woman. Don't mess around with dope. And if you're going to the city, you better take some cash. And if you're going to the city, boy, you better take
0: potentie.
10: Some cash.
0: Yeah.
3: Nou, we maken Ellen Clark, muzikaal hier wel de grootste aan tafel, zou ik maar zeggen. Dit is een soort The Voice moment.
4: Ja, ja.
3: Moeten we zijn stoel omdraaien of kan hij blijven zitten?
4: Nou ja, mijn stoel is al gedraaid. Maar ik zou wel durven zeggen dat wij de coolste burgemeester van Nederland hebben.
3: Nou, ja.
0: De vraag is alleen, horen we je zingen, horen we je spelen? Dat daar
1: ik ben,
0: over
1: ik ben normaal bassist in een band waar ik al 40 jaar vanaf de middelbare school mee samenspeel.
0: Okay.
1: En het wordt altijd getolereerd dat ik één nummer zing. En dat is toevallig net dit nummer.
0: Dat is toevallig.
1: Ik mag altijd één nummer zingen. We hebben een vaste zanger en die zingt het meeste repertoire.
0: Klopt het dat u vanaf uw 6e of 7e begon met cello spelen tot, tot uw 18e?
1: Ik heb cello gespeeld mijn hele jeugd. En ik ben op een gegeven moment, toen ik 13 was, begonnen met basgitaar spelen. Eerst in een beetje punkachtige bandjes. Tot wij ontdekten dat je met jazzmuziek geld kon verdienen. Toen waren we ineens niet meer cool, maar we hadden wel veel geld. En dat was heel leuk en dat doen we nog steeds.
3: Maar ik heb ook zelfs, en dat, misschien dat we nu ook een heel goed verhaal nu kapot checken, maar ik heb ook wat verhaal gehoord dat u naar vrij ruige muziekoptredens gaat, waar u met een aantal blauwe plekken dan thuiskeert.
1: Ik ga af en toe met mijn zoons nog wel naar vrij stevige concerten.
3: Ja.
1: Soms laat ik mij dan verleiden om toch even met de mannen de morspit in te gaan.
4: Ja. Ik heb hem een keer bij mijn concert van mij gezien.
3: Echt waar? Ja, ja, ja.
1: Maar goed, ik hou ook van hele serieuze, keurige, nette muziek. Dus,
3: maar niet iedere luisteraar, want het gemiddelde luisteraar van de Radio 1 is 70 plus ongeveer. Dus we moeten even uitleggen, wat gebeurt er dan als dan knallen jullie tegen elkaar aan, hè?
1: Nou, dan gaat iedereen gewoon heel... het is een ongelooflijk mooie manier van een concert beleven. Je gaat met elkaar ronddraaien. Nou, tegen elkaar
0: wij vragen aanbotsen. Het ook echt als boomers.
3: Met elkaar ronddraaien. Dat? Je beukt keihard tegen elkaar aan.
1: Ja, maar het is wel op een hele nette manier. Want als iemand valt, wordt hij ook meteen overeind geholpen. Oh, ja. En nogmaals, het is ook omdat ik twee jongens heb om tussen 27 en 24 die dat prachtig vinden.
3: Ja.
1: En af en toe mij nog eens even meeslepen.
3: Heel goed.
1: Dat houdt me ook jong.
0: We gaan er even uit en we zijn zo weer terug. Nu eerst nieuws met Casper Meijer.
11: NPO Radio 1.
12: Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen plus soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet.
0: Het weer nu met Roosmarijn Knol. Roosmarijn, zeg alsjeblieft dat de zon gaat schijnen. Blijft schijnen, zou ik moeten zeggen.
13: Ja, ik snap heel goed dat mensen die hoop hebben. Want het was afgelopen week echt prachtig weer. Een aantal dagen dat er echt helemaal geen bewolking was. Een strak blauwe lucht. Maar als je vandaag al even buiten bent geweest, dan heb je al wel gemerkt dat er verandering in de lucht hangt. Er is wat meer bewolking. Het voelt wat vochtiger en wat klammer aan op dit moment. En er zijn ook al een aantal buien over het land getrokken. Op dit moment komen er ook weer een paar buien aan. Het zijn hele lokale buien, maar daarbij kan het wel even kort en krachtig regenen. En dat is een beetje de voorbeschouwing van een weersomslag die we vooral morgen gaan krijgen. Dat wordt op sommige plaatsen een hele regenachtige dag. Af en toe nog een klein beetje zon, maar er zal morgen toch echt wel vrij veel bewolking zijn. Meeste zon dan nog wel in het binnenland. Maar daar kunnen in de middag dan ook weer een paar onweersbuien ontstaan. Dus al met al wordt het toch wel een hele wisselende dag met soms echt wel behoorlijk wat regen. Dus een heel groot verschil met het weer dat we de afgelopen dagen hebben gehad. In eerste instantie is het nog wel vrij warm. Morgen gaat het op sommige plaatsen ook nog wel 20 of 22 graden worden. Maar na het weekend gaat de temperatuur steeds verder omlaag. Gaan we een beetje zo naar 15 of 16 graden. Gaat er ook af en toe nog wel wat regen vallen. Maar dan gaat de zon ook wel weer wat doorbreken. Maar niet meer met die lekkere temperaturen van de afgelopen dagen.
0: Geweldig. Dankjewel, Roosmarijn. We gaan nu naar ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan.
14: Ja, op de meeste plaatsen rijdt het nu wel goed door. Toch zien we nog wel wat files staan. Vooral bij Utrecht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de weg nog helemaal dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Door een ongeluk het verkeer in de file. Daar wordt omgeleid via een tankstation. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht.
11: In de kantine. Live vanuit Zandvoort.
0: Ja, welkom terug. We zijn vandaag te gast bij Beach Club De Spot. Aan tafel burgemeester David Molenburg, presentator Rob Campus, hoteleigenaar Christine J. Zeg ik dat goed?
15: Dat klopt. Ja.
0: Historicus Koen Marijt, Alain Clark en Marcel Verrek.
3: En onze verslaggever, José, die ook nog. Onze verslaggever die ging eerder op pad, daar heeft heel wat van gehoord. Maar dit keer deed ze dat met de historicus Koen. En die ging langs wat gedenkwaardige plekken. Koen Marijt, zeg ik erbij.
16: Wanneer je vanaf de Spot de boulevard richting het centrum blijft volgen, kom je vanzelf uit bij het Badhuisplein. En om en nabij de viskraam hier, daar zie ik Koen met een katoenen tasje van 200 jaar badplaats. Hoi Koen, wat zien we hier? Wat zijn we nu?
17: Ja, we zijn nu op het Badhuisplein. Ja, 200 jaar geleden vond hier het ontstaan eigenlijk van de badplaats Zandvoort plaats. Op deze plek, daarom is het zo'n historisch belangrijke plek, is het badhuis opgericht. Het Badhuis van Zandvoort. Ja, dat is een best wel behoorlijk gebouw, zeker voor die tijd.
16: Koen, dan komen we nu aan bij het station. Een plek die alles veranderde, of niet?
17: Ja, zeker. Zal ik eerst even inchecken?
16: Doe maar.
17: Nee, ja, het station waar we nu staan, dat is echt wel bijzonder geweest voor Zandvoort. 200 jaar geleden, de eerste gasten die hier naar Zandvoort kwamen, die kwamen met de koetsen. Dus die kwamen met koetsen vanuit Haarlem rijden. En de badplaats Zandvoort is dan een feit. Maar dan duurt het eigenlijk pas tot 1881 met de realisatie, de komst van de spoorlijn en het station hier in Zandvoort. Dat we uiteindelijk een grote toestroom van gasten krijgen.
16: Nou, en dan lopen we dus over de boulevard. Dan zien we tussen de strandtenten in ineens een standbeeld, een sokkel van keizerin Elisabeth, Sisi.
17: Ja, Sisi heeft in twee seizoenen, twee jaar, 1884, 1885, heeft zij vanwege de helzame werking van het zeewater een bezoekje gebracht aan Zandvoort. Sisi was echt een grootheid in Europa in die tijd.
16: Nou, en je zei al dat ze best een grootheid was, dat ze dus incognito moest. Waarmee kan je het een beetje vergelijken?
17: Ja, als we het vandaag de dag een beetje kunnen vergelijken, is het toch een beetje Taylor Swift. Ik denk als Taylor Swift een bezoekje brengt aan Zandvoort vandaag de dag, dat ook een hele dorp zou uitlopen.
3: Ja, en kom maar uit, is die nog steeds bij ons aan tafel? Ja,
17: Alan Clark had ik ook kunnen noemen.
3: Ik heb hier dat mooie boek wat jij geschreven hebt, wat onder jouw redactie heeft plaatsgevonden, moet ik zeggen. Een Zandvoorts heilig strand is van mijn tocht het doel.
17: Ja, dat is een beetje een lastige titel.
3: Ja.
17: Veel mensen die het boek in handen
2: hebben. Maar wel onderscheidend.
17: Het blijft wel lekker hangen. Nee, maar veel mensen die het ook krijgen en zien, die denken wel, wat een rare titel. Maar het is een gedicht dat in 1829 is geschreven door iemand die een bezoekje brengt aan Zandvoort. Hij beschrijft zijn tocht door
7: De duinen, over die straatweg die is aangelegd in 1826. Hij beschrijft eigenlijk dat voor die aanleg van die straatweg het niet te doen was om naar het zeedorp te komen. En door die straatweg dat het veel makkelijker is. En dat is uiteindelijk ook zijn einddoel. Ja. In Zandvoort, het badhuis, een heilig doel. Ja, ik dacht, nou, dat is wel een toepasselijke, titel.
0: Ik over jou las, dacht, ja, dit is wel heel erg vooroordeel misschien, maar ik had gewoon echt een echt behoorlijk wat oudere man verwacht. Want die jonge leeftijd al,
7: voel ik me af en toe wel, hoor.
0: Zo geobsedeerd door geschiedenis, ja. Zoveel weten, ja. Zoveel geschreven al. En je bent hoe oud?
7: Ik ben 35.
0: Baby.
15: Ja, kijk, ja. Dan, als je zelf niet zoveel geschiedenis hebt, dan moet je het op een andere manier krijgen.
0: Maar ja, ik vind het mooi.
3: Ik wil het ook even met u hebben over iets minder vrolijks. En dat is een understatement. Voor de oorlog, toen was het gemeente een stuk kleiner, rond iets meer dan 4000, geloof ik. 1 op de 4 mensen hier in Zandvoort stemde NSB.
7: Ja, dat...
3: 1 op de 4, dat is wel... Dat is de meest geconcentreerde NSB-club van heel Nederland.
7: Ja, er zijn vele onderzoeken geweest. En er is ook veel onderzoek gedaan naar in Nederland überhaupt, waarom mensen op een beweging als een NSB hebben gestemd. In Zandvoort is dat meer dan in andere gemeentes, meer dan in andere kustplaatsen. En er zijn hele uiteenlopende redenen zijn ervoor waarom zij dat hebben gedaan. Het beste daarvoor kun je ook de beweegredenen van de personen zelf achterhalen. Dat kan je in het Nationaal Archief in Den Haag kan je dat doen. Waarom zij in de jaren 30 op die beweging stemden, of waarom zij lid werden van die beweging.
3: Het vond het extra fascinerend, omdat je ook leest dat heel veel, er was een best grote Joodse gemeenschap hier, die enorme bijdrage geleverd hebben. Qua architectuur, gebouwen, weet ik het al. Dus het is eigenlijk des te merkwaardiger eigenlijk.
7: Ja, het is een hele bijzondere geschiedenis, überhaupt de geschiedenis van Zandvoort. Niet alleen over 200 jaar, maar eigenlijk ook wat er daarna gebeurde. Een grote Joodse populatie, althans grote Joodse, 153 gezinnen ongeveer, 150.
3: Relatief.
7: De spoorlijn is aangelegd in 1881 door 3 Joodse ondernemers. Van oorsprong Duitse ondernemers. Er was hier een synagoge. Ja. Dus er was een hele grote gemeenschap. Veel Amsterdammers die hier kwamen. Veel Amsterdamse Joden die hier kwamen. Dus het is inderdaad heel bijzonder om te zien dat het in de jaren 30 eigenlijk allemaal samenkwam hier in de badplaats.
3: En ik probeer me dan een voorstelling te maken, en dat heeft u waarschijnlijk echt gedaan, is wat gebeurt er dan na de oorlog? Dan is het goed en kwaad verdeeld, zou ik maar zeggen. En dan moet zo'n gemeente moet zich weer opnieuw uitvinden of herstellen. Ja, hoe gaat zoiets?
7: Klopt, het is heel interessant ook om dat te zien, want je ziet, de bezetting heeft voor Zandvoort echt heel negatieve zaken opgeleverd. De Joodse bevolking weggevoerd. De synagoge is afgebroken. Huizen afgebroken. En dan is de oorlog voorbij in 1945. En dan moet het badseizoen weer gaan beginnen. Want dat is een van de hoofdeconomische activiteiten hier in de plaats. En dan zie je dat langzaam de Duitsers ook weer terugkomen naar Zandvoort. En dan gaan die inwoners eigenlijk daar ook dan weer het geld in zien. En die gaan dan hun kamers weer verhuren. En zo gaat langzaam in Zandvoort, maar ook elders aan de Nederlandse kust, het zimmer met vruchtstuk.
3: Ter afronding. Burgemeester Molenburg, is die wond geheeld?
1: Nou, die zal nooit helen. En dat heeft ook heel lang geduurd. Het is ook heel lang heel onbespreekbaar geweest in delen van de gemeenschap. Heeft ook echt tot scheuringen geleid in clubs en in groepen mensen. Toen ik binnenkwam, stond er bijvoorbeeld maar een heel klein herdenkingssteentje op de plek waar de synagoge heeft gestaan. Dat is gelukkig nu een heel groot namenmonument geworden, met alle namen van alle Joodse mensen die weggevoerd zijn en niet teruggekomen zijn. Vermoord zijn.
0: 400 Joden, toch? Ja. Begreep ik, ja.
1: En dat uiteindelijk heeft dat heel lang een diepe scheuren in die Zandvoortse samenleving nagelaten. En ik zou ook 4 mei, we herdenken altijd bij Joodse monument en bij ons oorlogsmonument aan de Van Lennepweg. Zal ik daar ook weer bij stilstaan, dat je dat moet blijven benoemen, ook in een gemeenschap als dit.
3: Goed, we gaan even iets heel anders doen. We gaan naar het voetbal FC Utrecht, NAC moet ik zeggen, met Richard van der Maden. En Richard, je verliet ons bij een 0-0.
18: Ja, dat is het nog steeds. En de bal rolt nu enkele seconden slechts. In het begin dus zitten we van de tweede helft. We hebben 45 hele matige minuten gezien. En misschien hoor je het op de achtergrond. Jesper Karlsson, de speaker, schreeuwen. Hij is erin gekomen. Een aanvaller voor een verdediger. Want Mike Eerthuizen achtergebleven in de kleedkamer. Eens kijken naar de eerste aanval van FC Utrecht. Bal voor het doel. En daar dan meteen een eerste grote kans voor Stepanov. En dat heeft Utrecht tot nu toe in deze wedstrijd nog niet gezien. Dat het er zo dichtbij was. Misschien gaat het dan wat leuker worden in de tweede helft. Goede voorzet vanaf de linkerkant van El Karouani. En dan schampt Stepanov de Oekraïne de bal met het hoofd. En gaat hij net enkele centimeters naast het doel van NAC Breda. Waar het bijzonder onrustig is weer. De afgelopen weken rel rond de transfer van Sidney van Hooijdonk. Vader Pierre, Pierre van Hooijdonk dus, zou daar een hoofdrol in hebben gespeeld. Buiten de club om van Hooijdonk, die veel invloed heeft al jarenlang bij NAC. En er hangen hier in de Galgenwaard in Utrecht ook enkele anti-spandoeken tegen Pierre van Hooijdonk. Dat was ook gisteren al het geval bij het stadion van NAC Breda. Het is een club waar eigenlijk altijd wel tumult is. Aanval nu weer van Utrecht. Bal bij de tweede paal wordt weggehaald door Boy Kemper. Dan weer opgevangen door FC Utrecht op de rand van het strafschopgebied. Met Karlsson, een extra aanvaller er dus bij. En dat laat meteen een aanvallend Utrecht zien. Een veel agressiever FC Utrecht. En dat betekent dat we best nog wel eens een aardige tweede helft kunnen gaan krijgen. Weer een voorzet van El Karouani. Weer gevaarlijk in het strafschopgebied. En dan belandt de bal uiteindelijk bij Daniel Bilicha. NAC overigens, dat met 10 man staat. Dat hebben we al gemeld een kwartiertje geleden. Mohamed Nasso, een spijkerharde overtreding op het been van El Karouani. Na ingrijpen van de VAR werd dat een rode kaart. Het is al de 6e directe rode kaart voor NAC dit seizoen. Dat zegt ook wel veel over een ploeg die echt in de problemen zit. Zowel achter de schermen als ook gewoon op het veld. 0-0 de tussenstand hier in Utrecht.
0: Ja, dankjewel Richard. VVD-minister van Werk en Participatie Thierry Aerts presenteerde deze week de startbaan van statushouders. In zo'n startbaan worden werk- en taallessen gecombineerd, zodat de nieuwkomers sneller meedoen op de arbeidsmarkt en de samenleving. Met het huidige systeem lopen zij volgens Aerts immers vast op inburgeringstaken. Dat vertelde hij deze week bij Goedemorgen Nederland.
19: Het is eigenlijk een eerste proef die we kleinschalig hebben gedaan, die we nu fors gaan opschalen naar 88 gemeenten. Waarin eigenlijk heel simpel wordt gezegd, als je naar Nederland toekomt, dan is niet hetgeen wat je standaard krijgt een uitkering, wat nu wel het geval is. Maar krijg je standaard een baan. Een baan waar je makkelijk kan instappen. Waarin je de taal niet 1, 2, 3 nu nodig hebt, maar gewoon op de werkvloer kan leren. En dat is heel erg belangrijk, want ja, we hebben heel veel politieke discussie over migratie. Maar als we dan kijken naar de mensen die hier mogen blijven, dan zie je dat een heel groot deel niet werkt. Eigenlijk vastzitten in een uitkering. En ik vind gewoon principieel ook dat je zou moeten zeggen, als je naar Nederland komt en je bent welkom, je mag hier blijven. Ja, dan is het de basis in Nederland is werken. Je doet mee. Je draagt bij aan de samenleving. Je betaalt netjes belasting. Ja. Dat is de basis. Ja. En niet een uitkering.
0: Ja, burgemeester Molenburg, jullie doen al zoiets dergelijks, toch? Maar dan met Oekraïense vluchtelingen, begreep ik?
20: Ja, wat even om te beginnen. Ik heb het altijd heel krom gevonden dat als je hier in Nederland binnenkomt, dat je dan op je handen moet gaan zitten, terwijl we overal mensen nodig hebben. Dus dat is
0: 400.000 vacatures.
20: Aan de andere kant hebben we gezien, toen we een aantal jaren geleden geconfronteerd werden met een oorlog in Oekraïne, dat heel veel mensen deze kant op kwamen. Die hebben we onderdak geboden. Maar die mochten wel vanaf dag 1 aan de slag. En als je hier in Zandvoort naar een restaurant gaat of je gaat naar een supermarkt, heb je een grote kans dat je door iemand uit de Oekraïne geholpen wordt. Die hebben we heel hard nodig. Dus je ziet daar ook het verschil. Want het betekent dat mensen hier veel sneller zich thuis voelen. Veel sneller de taal leren, veel sneller integreren.
0: Wel er andersom wordt gedacht ook. Eigenlijk zou je eerst de taal moeten leren en dan pas zou je ergens aan de slag moeten gaan.
20: Het gaat twee kanten op.
0: Tuurlijk,
20: dus,
0: ja.
21: En je krijgt die bestellingen per drone. Dat is ook heel erg goed.
22: Maar ik moet er eigenlijk altijd een beetje op beginnen. Want dit wordt nu met een groot aplomb. We gaan het opschalen. En maar dit is toch helemaal niks bijzonders. Ik bedoel, dit gebeurt in heel veel gemeenten zo. En iedereen kan op zijn vingers toch natellen dat als je die mensen gewoon, als ze aan het werk zijn, contact maken met iedereen, dat beter functioneert.
20: Ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. En ik vind het dus ook altijd een hele naïeve gedachte geweest.
22: Ja.
20: Om dat niet op die manier aan te vliegen. En je weet dat een substantieel deel van de mensen die hier binnenkomt zal uiteindelijk ook een status krijgen om te mogen blijven. Ja, zorg dan dat je vanaf dag 1 alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat mensen echt in de maatschappij mee kunnen draaien. En nogmaals, we hebben ze nodig. Hè. Het is niet dat we.
22: Mag ik even vragen, Christine J., hoteleigenaar.
23: Klopt.
22: En niet van zomaar een hotel, een iconisch hotel. Heb jij, als jij mensen zoekt die bij jou werken,
23: ja.
22: Heb je daar ook de mensen maken, statushouder te maken?
23: Ja, zeker. Ik heb ook Oekraïense mensen in dienst. Ja, zeker. Het zijn hele hardwerkende mensen. Communicatie is soms wat lastig. Maar tegenwoordig heb je Google Translate. Dus,
0: maar ook statushouders uit bijvoorbeeld Syrië? Of
23: nee, dat hebben we niet. We hebben nu op dit moment echt Oekraïners in dienst. Ja, die in Zandvoort wonen.
0: Ja, ja, dus het kan.
23: Het kan, zeker. Ja. Ja.
22: En burgemeester, om hoeveel mensen zou het totaal gaan?
20: Hoe doe je?
22: Die hier dus op deze manier, dus 4 dagen dan werken en 1 dag werken aan de taal.
20: Nou ja, goed, wij doen op dit moment niet mee aan die pilot.
22: Nee.
20: Maar in principe,
0: die willen ze wel uitbreiden,
20: ja,
0: begreep
20: dat klopt. Wij zouden daar ook heel graag aan mee willen doen.
0: Ja, naar 80 à 90 gemeenten.
20: Als je kijkt, we hebben bijvoorbeeld nu op dit moment 50 statushouders opgevangen in een hotel. Dat maakt onderdeel uit van onze taakstelling voor de spreidingswet.
22: Wat al minder was dan de bedoeling was, hè?
20: Nee, wij voldoen aan de spreidingswet.
22: Ja, even bijzetten. Maar de eerste inzet was meer.
20: En uiteindelijk gaat het erom dat ook die mensen, wat mij betreft, zo snel mogelijk hun handen uit de mouwen kunnen steken om op die manier onderdeel uit te maken van ook de Zandvoortse samenleving.
0: Nou, wat jij zegt, aanvankelijk waren het er meer. Het ging om 100 vluchtelingen die opgevangen zouden worden en dat zijn er 70 geworden, toch?
20: Nee.
0: Is antwoord nee.
20: We hebben voor de spreidingswet hebben wij een opgave van 96 mensen die wij moeten opvangen.
0: Ja?
20: Dat hebben we opgelost doordat we 50 statushouders opvangen in een hotel. Die tellen mee voor de spreidingswet.
0: Okay.
20: En we hebben met de gemeente Velzen de afspraak gemaakt dat Velzen had capaciteit over om vluchtelingen op te vangen. Wij zitten hier qua woningbouw en alles vreselijk klem. Dus we hebben met Velzen de afspraak gemaakt. Jullie vangen wat van onze overige 46 mensen op. Die vangen jullie op. En wij vangen daarvoor voor jullie meer statushouders op. En dat is ja, onderdeel van de afspraken die we in de regio met de spreidingswet hebben gemaakt.
22: Ja, en dan zien we natuurlijk op veel plekken in Nederland dat dit natuurlijk tot heel veel ongemak en gedoe en frustratie en zelfs knokpartijen leidt. Hoe zorg je als burgemeester dat daar een beetje draagvlak onder zit?
20: Ja, dat zie je dat natuurlijk die spreidingswet overal tot discussie leidt. Ik ben echt van de categorie, als er een wet is, dan heb je die met elkaar uit te voeren. Mm-hmm. En tegelijkertijd ben ik heel blij dat we op deze manier, want de essentie van die spreidingswet is ook dat je met elkaar afspraken maakt. Dat hebben wij hier in de regio met Velzen kunnen doen. Mm-hmm. Niet weg dat die opgave er gewoon ligt. Tegelijkertijd zie ik ook in ons dorp dat de plekken waar wij kunnen bouwen zijn beperkt. We zitten met 120 Oekraïense vluchtelingen die op een locatie zitten waar ze binnenkort weg moeten. Ook daar zijn we nu op zoek naar een nieuwe locatie. En ja, dat leidt in principe natuurlijk ook tot discussies met de omgeving. Ja. We hebben hier ook wel inloopavonden daarover gehad die er behoorlijk stevig.
0: Ja, en meer. Martijn zei het zojuist al, afgelopen weken protesten tegen komst van nieuwe asielzoekerscentra, zoals in Loosdrecht. Ook hier in Zandvoort zou er een AZC komen. Een jaar geleden spraken bewoners zich uit tegen de opvang van asielzoekers, waarop de gemeente het AZC tegenhield. Laten we even luisteren.
5: Ziet u dat zitten, een asielzoekerscentrum in Zandvoort?
6: Nee, natuurlijk niet. Net als de rest van Nederland, toch?
5: Natuurlijk niet, maar jullie hebben iedere dag hier honderden mensen die naar Zandvoort komen.
6: Ja, maar die gaan na een dag ook weer weg. En dat past ook niet echt in het dorp hier, toch?
8: Nee, niet echt.
6: Nee.
8: Wegblijven.
5: Maar hier stroomt het toch vol, zo'n beetje iedere zonnige dag met de Veilige Landers?
8: Ja, oké, maar die komen voor wat anders. Die komen niet om hier te wonen en nee, wegblijven.
5: Maar in Zandvoort nog voldoende plek?
9: Dat zeg jij.
5: Lekker genieten van de zon?
9: Ja, zo is het, maar we moeten er ook van de toeristen hebben. En die moet ook slapen, want dat levert geld op.
0: Ik kan me vergissen hoor, maar ik heb een documentaire gemaakt in Albergen waar ook verzet was tegen de AZC. En hoe meer je in zo'n gemeenschap duikt, hè, die mensen die zich dus verzetten tegen de komst van een AZC, hoe meer je begrijpt dat in elk geval daar het niet zozeer te maken had met die angst voor die nieuwkomers, voor die vreemdelingen, maar dat men vooral boos was omdat die communicatie met de gemeente niet goed verliep. Omdat ze het gevoel hadden, zoals in Loosdrecht, van ja, er wordt helemaal geen rekening gehouden met wat wij vinden. We krijgen het gewoon op ons bordje en we hebben er maar mee te dealen.
20: Ja, ik moet even corrigeren.
0: Nee, niet of dit klopt.
20: Nee, maar ik moet even wat je net liet horen, moet ik even corrigeren, want ja, daar is nooit sprake van geweest. Wij hebben gewoon gezegd, we voeren die spreidingswet uit en dat doen we op de manier die ik net omschreven heb. Wat vaak door elkaar gehaald wordt, is ook die discussie met zo'n Oekraïne-opvang die wij moeten verplaatsen. En tegelijkertijd, ja, je moet daarover communiceren. Daar moet je ook iedereen in bij betrekken. Maar het probleem ligt wel op tafel. En de ervaring leert dat uiteindelijk met iedereen die de discussie aangaat, die heeft de conclusie, nee, prima, we moeten mensen opvangen. Maar op het moment dat het dichterbij komt, dan wordt het een hele ingewikkelde discussie. Dus zal je als bestuur en als bestuurders in Nederland ook knopen door moeten hakken die soms ongemakkelijk zijn. En natuurlijk moet je
0: die ook opgelegd wordt door het Rijk.
20: Juist. En dat wordt in Den Haag.
0: Die wordt een beetje eigenlijk over de heg gekieperd bij het lokale bestuur.
20: En nogmaals, dit is een systeem. Misschien zijn er betere systemen. Maar goed, er zijn hele knappe koppen voor om dat met elkaar uit te dokteren. Uh-huh. En tegelijkertijd, bestuurders zijn ook aangesteld om besluiten te nemen uiteindelijk. En je kan eindeloos blijven doorpolderen over dingen. Maar op een gegeven moment moet er wel een besluit vallen. En natuurlijk, ik snap ook alle vormen van angst en verzet die er zijn. Maar ik heb ook al één ding geleerd, dat op het moment dat het gesprek goed gevoerd wordt, en op het moment dat eenmaal, dat zien we nu in Haarlem ook, op het moment dat eenmaal ergens een voorziening gevestigd is, Ja, dan zie je dat uiteindelijk ook in zo'n omgeving de rust weer tot stand komt.
0: Ik zie Christine J. naast jou knikken. Is dit iets waar jij je zorgen over maakt? De AZC, Zandvoort, is dat iets waarvan je denkt, daar zit ik helemaal niet op te wachten?
23: Nee, daar heb ik niet echt een specifieke mening over. Ja? Ik denk dat het met name de angst is voor het onbekende.
0: Ja, ik kijk ook even naar Rob Campus. De afgelopen dagen is in de media natuurlijk ook gesproken over, we moeten ook niet te veel olie op vuur gooien, want we pikken vooral de rellen het gescheld en de knokpartijen. We pikken dat er vooral uit en daardoor hebben we de indruk dat er een soort volksopstand gaande is in ons land. Hoe kijk jij daarnaar? Denk jij, nou ja, dit is normaal, dit kan gebeuren dat mensen in verzet komen, maar laten we het niet groter maken dan het is?
4: Ik heb geen idee hoe groot dat verzet is. Dat is natuurlijk wel waar. Ja, uiteraard. Nieuws zitten we natuurlijk altijd. Zitten we daar waar het fout gaat? Ik denk dat de 9 van de 10 locaties het probleemloos gaat. Als je wel eens iemand spreekt waar een AZC in de buurt is. Ja, ik weet bij ons in het dorp.
21: Er is toch zo'n onderzoek nu gepubliceerd deze week. Waarin blijkt dat het in eerste instantie is te even wennen. En dan na verloop van tijd komt het gevoel van veiligheid.
0: Dat was in Alberg ook zo, ja.
21: Op hetzelfde niveau. Dus,
4: maar er is natuurlijk waar de meeste mensen zich boos over maken. Is bij statushouders dat ze een huis krijgen. Terwijl hun eigen kinderen geen huis kunnen krijgen. Er worden natuurlijk allerlei oneigenlijke argumenten gebruikt. Die je wel kan begrijpen. En dat wordt dan uit het verband gerukt. En dan is de discussie zoek.
0: Ja.
4: Maar ik weet niet wat jij zegt. Ik heb de indruk bij ons in het dorp. Zitten 100, 150 Oekraïners, geloof ik. En we hebben een dorpje van 550. Zit ook net buiten de grens van het dorp. Niet over gecommuniceerd door de andere gemeente. Ja, nul lasten. Heel even denk je. Maar hoe gaat het openbaar vervoer daar? Hoe komen die mensen bij een supermarkt? Ze zitten er nu volgens mij al 2 jaar. Nul problemen, nul.
21: En het verzet is natuurlijk, daar komen we ook steeds meer achter, wordt georchestreerd.
0: Ja, het zijn niet alleen
21: ik ben geen complotdenker, maar het is wel duidelijk dat er dus railzoekers vanuit alle kanten van het land ergens naartoe gaan.
10: En is er ook niet een verschil tussen de Oekraïnse vluchtelingen, die toch
4: zeker
10: dichter bij de Nederlanders staan, om het zo maar te zeggen?
4: En ze mogen werken, dat is natuurlijk ook een verschil. Ja. Dat is natuurlijk een heel groot verschil.
21: Ik woon vlakbij.
4: Ik weet wel dat ik heel veel ondernemers spreek in de IT, die echt ook allemaal schreeuwen, geef ons vluchtelingen. We leiden ze op. Engels is natuurlijk daar de voertaal. Dat is natuurlijk anders in medische zorg. Als je moeder in een verzorgingstehuis zit, wil je wel graag, en die is dement, dan wil je graag dat iemand Nederlands spreekt. Dat is natuurlijk
21: niet, maakt niet zoveel meer uit dan, toch?
4: Nee, dan maakt het waarschijnlijk niet zo heel veel meer uit. Maar laat ik zeggen, er zijn natuurlijk beroepen waarbij het niet kan. Maar in die IT zitten ze te springen om mensen. En die ondernemers zeggen allemaal, jongens, geef ons een kans.
20: Mm. Ja, misschien nog heel even terugkomend op die vraag die je stelt. Hè. Ook in mijn dagelijks werk kom ik gewoon heel veel mensen tegen die heel gematigd zijn. Die gewoon echt, de meeste mensen willen gewoon rustig leven. En zitten helemaal niet op al die extremiteiten en al die uitwassen te wachten. En tegelijkertijd gaat daar wel maximaal de aandacht naar uit. Dus ik vind ook dat we onszelf ook niet moeten
0: hoofd koel houden.
20: Met name ook het hoofd koel houden. En ons realiseren dat gewoon de meeste mensen heel gematigd zijn.
22: We gaan het weer even over de Formule 1 hebben. Rob Campus, ik kom even bij jou uit.
4: We gaan zo beginnen over 6 minuten.
22: Ja, daarom. Miami. Zeg het maar even.

0: Echt, de meeste mensen willen gewoon rustig leven en zitten helemaal niet op al die extremiteiten en al die uitwassen te wachten. En tegelijkertijd gaat daar wel maximaal de aandacht naar uit. Dus ik vind ook dat we onszelf ook niet moeten...
1: Hoofd koel houden?
0: Met name ook het hoofd koel houden en ons realiseren dat gewoon de meeste mensen heel gematigd zijn.
2: We gaan het weer even over de Formule 1 hebben. Rob Kampioens, ik kom even bij jou uit.
3: We gaan zo beginnen over 6 minuten.
2: Ja, daarom. Miami, zeg het maar even meteen. Want het is de kwalificatie of de sprint?
3: Nee, het is de sprint race. Ja, wij zeggen sprint, het heet officieel sprint in Miami.
2: Juist. En het goede nieuws daarbij is dat Max Verstappen weer lijkt een beetje weer het gevoel terug te krijgen.
3: Die auto was een seconde te langzaam, nu is die nog een halve seconde te langzaam.
4: Steeds alles is meegenomen.
3: Max maakt daar zelf denk ik 2-3 tienden goed van.
2: Okay.
3: Dus dan komt hij toch in de buurt.
2: En dus is hij kans hebben voor het podium?
3: Wel, nee.
2: Okay,
3: podium.
2: Podium.
3: Ja, natuurlijk doen we er met 2 af te vliegen en klaar is het.
2: Okay.
4: Of als het gaat regenen.
3: Vandaag nog niet. Morgen is er een wolkbreuk voorspeld.
2: Wat ik bij jou niet wist, is dat jij op jonge leeftijd eigenlijk dat jij het niet goed uitzag voor jou. Dus dat je eigenlijk niet een lang leven was toebedacht.
3: Nee, dat klopt. Ik ben geboren met een aangeboren hartafwijking. En dat was zo dramatisch. Ik was altijd ziek, longontsteking. Maar ze konden niet ontdekken wat dat was. Dus tegen mijn moeder hebben de artsen gezegd... wend maar niet te veel in dit jongetje, want die gaat de 5 toch niet halen. En dat heeft mijn moeder
4: ook wel geweten.
2: Ja. Maar ik vraag het omdat het volgens jouw eigen verklaring... ook een van de redenen is waarom jij zo geïnspireerd en geraakt bent... door die spannende sporten met de limieten verplaatsen... en weer de grenzen opzoeken, et cetera.
3: Zeker. Ik heb wel geleerd met gevaar te leven. Ja, ik was altijd ziek. Ik moest altijd stoerder doen dan ik wilde. En in de autosport, ik ben helemaal niet zo'n stoere autocoureur, hoor. Maar dat trok me wel direct aan, ja.
1: Dat is ook waarom je groot hart hebt opgericht.
3: Ja, ik heb 10 jaar geleden... samen een aantal 13 jaar geleden al, een aantal autosportvrienden groot hart opgericht. Wij rijden zieke kinderen en broertjes en zusjes rond in echte raceauto's, op echte circuits, met echte coureurs, op volle racesnelheid, als het enigszins kan. En het blijkt namelijk, kijk, ik heb aan mijn hartoperatie, ik ben geopereerd toen ik 3 was en sindsdien ben ik kerngezond. Okay. Maar je houdt er wel een hele beschermde opvoeding aan over. En dat leidde ertoe dat ik op mijn 14e niks durfde. Ik hoefde natuurlijk ook niks. Ik durfde niet in een boom te klimmen. Ik durfde niet de zee in als het een beetje waar. Ik durfde geen meisje ten dans te vragen. En omdat ik zo'n hekel had aan mezelf, ben ik allerlei gevaarlijke dingen gaan doen. En wij merken dat elk ziek kind heeft nog steeds een ja, soms ook met een vader trouwens, maar een overdreven beschermde moederband. En als wij ze in zo'n raceauto zetten, dan moeten ze zich losmaken. Want zo'n moeder heeft heel vaak, die zegt, joh, doe maar niet. En dan sturen we zo iemand even mee met Tom Coronel.
1: Over die gevaarlijke sport, gevaarlijke dingen gaan we straks meer praten. Ja. Zijn we weer terug met onze mooie gasten. Tot na het nieuws.
5: Dit weekend.
6: Formule 1.
5: De kwalificatie, sprintrace en race van de Grand Prix in Miami.
6: Voetbal.
5: Alle spannende wedstrijden in de Eredivisie. Vanavond in Langs de Lijn om 9 uur de topper Ajax-PSV. De Amsterdammers strijden nog om een plek in de Champions League. En vanavond ook
6: volleybal.
5: Om de landstitel bij de vrouwen. De beslissende wedstrijd tussen Sliedrecht en Apollo 8.
6: Luistert, weet meer. Ster.
7: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar 1 met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
14: A man should hear a little music every day of his life.
13: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
9: AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI,

0: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Martijn de Greven en Fidan Ekis.
3: Ja, WNL in de kantine is vandaag neergestreken in Zandvoort. Want Zandvoort is jarig. Zandvoort bestaat 200 jaar. Om precies te zijn zenden wij vandaag live uit vanuit Clubhuis de Beach met hele mooie gasten. Zoals burgemeester David Molenburg, Rob Campus, Alain Clark. Onze columnist Marcel Verrek is er natuurlijk ook bij. En nog andere mooie namen. Dus luister straks vooral na het nieuws. En dat komt nu met Casper Meijer.
4: Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester.
5: Eigenlijk zien wij geen kansen meer dat het vuur zodanig oplaait dat dat risico's kan vormen voor de omgeving.
6: En wanneer is het gebied helemaal veilig?
5: Het gebied is helemaal veilig als we een beste regenbui eroverheen krijgen. Dus laten we hopen dat dat komt. En als het voldoende afgekoeld is, en dat is ook een kwestie van tijd.
4: Het vuur begon woensdag op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening wordt nog onderzocht. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt voor Europa om zelf te investeren in de eigen defensie. President Trump trekt de Amerikaanse militairen terug vanwege opmerkingen van bondskanselier Merz. Die was kritisch op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Mogelijk worden er ook militairen weggehaald uit andere landen, zegt correspondent Kisia Hekster.
7: Trump dreigt ook militairen weg te halen uit Spanje en Italië, omdat hij daar boos op is. En bij de NAVO weten ze al langer dat de Amerikanen van plan zijn om troepen weg te halen uit Europa. Maar de afspraak was dat ze dat in goed overleg zouden doen met hun bondgenoten en niet zoals nu via social media zouden aankondigen. Dat de bondgenoten niet naast, maar tegenover elkaar staan, laat zien dat de crisis binnen de NAVO nog steeds niet voorbij is. En het toont dat de noodzaak voor de Europese landen om in hun eigen defensieindustrie te investeren groter is dan ooit.
4: De terugtrekking van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere kapingen. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten dit mogelijke wapen, evenals soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. In de provincie Utrecht wordt 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. En na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering gisteren heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Bij dit tankstation in Duitsland hebben ze nu extra veel Nederlandse klanten.
8: Ja, als je alleen maar gele nummerborden aan de tank ziet, dan weet je wel wat er aan de hand is. En ook als je met de mensen praat, die zeggen van ja, we hebben toch wel even gewacht totdat het 1 mei is om deze kant op te komen. En even op de restjes nog gereden.
4: Pomphouders aan de Nederlandse kant van de grens balen.
9: Wij gaan minder brandstof verkopen. En wij worden eigenlijk ook niet echt gesteund door onze regering in Den Haag.
10: Wat zou u willen? Wat zou een oplossing voor u zijn?
9: Een gelijk speelveld. Kijk, op het moment dat je gelijke accijnzen hebt, zowel ik zeg maar, aan de Belgische grens en aan de Belgisch-Nederlandse grens en de Duits-Nederlandse grens, dan heb je een eerlijk speelveld. En dan durf je de concurrentie wel aan. Dan zeg ik, kom erop. Maar hier kun je niet tegenop concurreren. Dat kan niet.
4: Volgens een site die benzineprijzen bijhoudt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland dan meer dan 10 euro schelen. Dan nog het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien, waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20.
11: En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de AWB.
12: Ja, de A2 van Utrecht naar Den Bosch is nog helemaal dicht tussen de Alfred Everdingen en Beest door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan staat de file door werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwegein. 3 kilometer met een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is dicht.
13: Prins Bernhard wordt jarenlang op handen gedragen als oorlogsheld en ambassadeur voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar in 1976 blijkt dat hij door vliegtuigbouwer Lockheed is omgekocht. In de Andere Tijden-serie Koninklijke Kwesties, Prins Bernhard en Lockheed. Vanavond 20:30 NTR NPO 2.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
15: Wacht even hoor.
14: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
15: Klopt dat wel?
14: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
18: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
19: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
18: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
20: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
18: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: AI.
0: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagde hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: NPO Radio 1. WNL.
3: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit Zandvoort, dat dit jaar zijn 200-jarig bestaan viert.
11: Ja, we zitten hier in een fantastische beachclub, de Spot, en we kijken uit over een mooie tafel vol met gasten en we kijken uit op de Noordzee. Fijn dat u dus luistert.
1: In de kantine.
2: Live vanuit Zandvoort. Martijn de Greve en Fidan Ekis.
3: Bij ons aan de stamtafel burgemeester David Molenburg, hoteleigenaar Christine Jé en Alain Clark.
11: En dan hebben we presentator van de Formule 1 natuurlijk, Rob Campus, die inmiddels met zijn telefoon voor zijn neus en een groot videoscherm zit te kijken wat er in Miami gebeurt. Want daar is die belangrijkste aan de hand. Morgen natuurlijk de Formule 1 daar. En natuurlijk ook nog steeds de historicus Koen Marijt, die eigenlijk de gemeente erop attendeerde dat het toch echt een verjaardagsfeestje is. Namelijk 200 jaar bestaan ze hier.
3: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
11: En wij gaan weer naar FC Utrecht NAC. Daar zit Richard van der Made.
6: Ja, de doelpunten zijn duur hoor vanmiddag, vanavond. Want na 73 minuten is het nog altijd 0-0 in de Galgenwaard. In de volle zon. Haller nu aan de bal in het strafschopgebied. Gewisseld zojuist door Ron Jans, ingebracht moet ik zeggen voor een andere spits die naar de kant ging. Dat was Stepanov en ook Alarcon is eruit gehaald door Ron Jans. Adrian Blake gekomen. Het spel van FC Utrecht, de thuisploeg, is wel iets beter dan in de eerste helft. En ook NAC heeft zo af en toe wel wat kansen gekregen. Holby net naast. Ayu was er ook dichtbij. Redding van dichtbij van Barkas, de keeper van FC Utrecht. Maar het blijft toch zeker een matig duel wat we hier te zien krijgen in Galgenwaard. En als NAC deze wedstrijd verliest, dan, ja, dan is het doek bijna zeker gevallen. Dan degradeert NAC naar de Eredivisie. Een gelijkspelletje, daar hebben ze eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Ze spelen wel met een man minder door de rode kaart in de eerste helft al voor Mohamed Nasso. Maar ook aan een gelijkspel heeft NAC Breda niet al te veel het verschil met de nummer 16. Dat is een na-competitieplek. Dan ga je spelen tegen ploegen uit de eerste divisie. Als NAC daar terecht wil komen, dan moet het nog 5 punten overbruggen. Telstar dat vanavond nog in actie gaat komen tegen NEC. Dat wordt geen makkelijke wedstrijd voor Telstar. Maar goed, aan de andere kant ben je ook weer geneigd te zeggen, FC Utrecht moet thuis voor 20.000 toeschouwers toch kunnen winnen van NAC dat met een man minder speelt. Maar de kansen die zijn er niet zo heel veel. Wel meer dan in de eerste helft dus. Nog altijd is het 0-0. We spelen nog ruim een kwartier hier in Utrecht.
3: Ja, dankjewel Richard. Eén gast nog niet genoemd. En die slaan we vandaag gewoon even over. Onze columnist. Marcel,
15: in de zeefie dan.
21: De week van Marcel Verrek.
15: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want dat de aarde opwarmt weten we natuurlijk al heel lang. Al blijven er bepaalde politici en andere roeptoeters die dit uit kortzichtig eigenbelang klimaatgekte noemen. Zij zullen binnen afzienbare tijd heel veel zand hebben om hun kop in te kunnen steken. Aan die opwarming van de aarde werd ook in ons land hard gewerkt, in het harde het hardst. De veranderende tijden nopen de militairen tot andere tactieken. De waterlinie is nu een brandlinie. Maar of we met deze tactiek van de verschroeide aarde blij moeten zijn, is maar de vraag. Enorme rookwolken trokken over het land. Toen ik het zag, dacht ik eerst, nou, het kampioensfeest van ADO is lekker op stoom. De walmen wisten zelfs Engeland te halen, alsof ze daar niet al genoeg donkere wolken boven hun hoofd hebben hangen. Gelukkig heeft koning Charles deze week in het Witte Huis voor enige opluchting kunnen zorgen. Voor hoe lang het duurt en tot wanneer Trump de subtiele Britse ironie van zijn woorden helemaal zal hebben doorgrond. Maar waarschijnlijk heeft hij daar niet het geduld voor en is het zoeken naar nieuwe ophef om het Amerikaanse gestumper in het Midden-Oosten uit de belangstelling te krijgen. Dus ja, wellicht komen er dan na 80 jaar weer rookwolken boven onze oosterburen hangen. En dan niet alleen boven het Roergebied. Dan moet de wind wel uit een andere hoek gaan waaien en dat doet hij inmiddels uit het Wilde Westen. Donald Trump wil niet alleen Spanje als NAVO-lid schorsen, maar is ook boos op bondskanselier Merz na diens analyse van de strapatsen van de president en zijn kliek. Laten wij er maar blij zijn met ons koningshuis en met de Friezen in Dokkum. Wat een leuk feest. De gastvrijheid van dit stoere volk heeft zich sinds het bezoek van Bonifatius spectaculair ontwikkeld. Dat merkten wij al tijdens ons voorbereidende uitzending begin april. Met plezier heb ik die week 2 krantenwijken genomen om voldoende benzine te kunnen kopen om deze glorieuze 11e-11-stedentocht te kunnen bereiken. Onze koning raakte door het dolle heen toen hij op de schaats mocht. Hij bleef maar als een gek rondjes draaien, dat ben je als constitutioneel monarch wel gewend, en moest tenslotte door enkele functionarissen van het ijs worden gehaald. Wel, want er dienden nog vele selfies te worden genomen, handen te worden gedrukt, gezellige gesprekjes over Alzheimer te worden gevoerd, en de kast stond ook nog klaar en niemand wilde dat zij hun optreden tot een naaiendij zouden moeten uitstellen. Het koningshuis is weer enige puntjes populairder, helaas ook bij walgelijke criminelen, want onze lieftallige prinsessen zijn bedreigd met aanslagen. Vooralsnog niet van de Belastingdienst, want de Oranjes hoeven over hun schadevergoedingen nog steeds geen koninklijke tax te betalen. Toen hadden we het vrolijke gedeelte van de week wel gehad en kon de focus op het altijd gastvrije Loosdrecht. In dat van oorsprong vriendelijke plaatsje aan de plassen warmde de aarde ook flink op en begon de sfeer van een Amsterdamse Koningsdag na 10:00 s'avonds te hangen. Dan is de lol voorbij, wordt het grimmiger en grimmiger, overal rotzooi en allerlei doorgedraaide klootzakken uit het hele land die overblijven. Daar was dus zeker sprake van een instroomproblematiek. Inwoners die hun bezorgdheid over de komende asielopvang wilden uiten, werden door deze opgetrommelde cohorten overlopen en toen kon de ME weer aan de bak. Noodgedwongen gingen die als de brandweer en even later ging de brandweer dus zelf ook. Hoe krijgen we de hitte uit ons systeem? Hoe brengen we de temperatuur in de samenleving weer naar beneden? Hoe houden we ons hoofd koel? Dan kijk je toch met de moed der wanhoop naar onze minderheidsregering. Tja, dan beklijft maar één beeld. Het kabinet Jetten ligt erbij, zoals bultrug Timmy erbij lag. En voor Timmy was nog veel medelijden en sympathie. Zo kregen wij die groteske poging om het gestrande gevaarte te redden van zijn zandbank in te laden in een schip met water en dan 400 kilometer verder op open zee te dumpen. Gaat Timmy het redden? Grote kans dat hij al zo verzwakt en onklaar is dat hij meteen naar de diepte zakt. Interne kreupelheid is moeilijk te helen en dan ben je kansloos in de vrede natuur. Sterkte Rob, pardon Timmy. En zo davert de wereld door, behalve dan hier binnenkort in Zandvoort. Als straks de laatste opwarming van het Formule 1 asfalt heeft plaatsgevonden. En we alleen nog de kalmerende golfslag op het strand horen. Totdat Antarctica helemaal gesmolten is.

0: nummer Onze Vriendschap, Ellen Clark. Muzikant, zanger, producer, componist. Een van de weinige Nederlandstalige nummers uit jouw repertoire.
1: Nou, mijn eerste album was Nederlandstalig. Maar uit jouw commentaar blijkt al dat er niet echt veel aandacht voor is geweest.
2: Want nou, vandaag is alles anders.
1: Ja, precies. Ja. Nee, maar dat klopt. Overwegend is mijn...
0: Eigenlijk hoopte ik dat je de onderboodschap eruit haalde met het verzoek om het wat vaker te doen eigenlijk.
1: Ah, zo, ja. Nou, bij deze aangenomen. Ja. Ja.
0: Het is het nummer van... van de film.
1: Oorlogsgeheimen.
0: Oorlogsgeheimen.
1: Ja, het is een nummer wat ik samen met Han Korenneef heb geschreven voor die film.
3: Waar gaat het over?
1: Het nummer heet Onze Vriendschap. En die film gaat over twee jongens die als vrienden opgroeien en dan eigenlijk door de oorlog uit elkaar worden gedreven. Maar hun vriendschap dusdanig sterk is dat ze wel... vrienden blijven.
3: Waar heb je eigenlijk meer affiniteit mee? We hebben het hier aan tafel wel vaker gehad over... waar voel je het meest bij als je in de Engelse taal zingt... of in het Nederlands?
1: Dat
3: voelt goed?
1: Het ligt eigenlijk heel erg aan een moment. Soms komen gewoon ideeën... die doen zich aan in het Nederlands bij me... en soms in het Engels. En dat volg ik dan gewoon. En uiteraard...
0: Dus eigenlijk hoe het idee zich bij jou manifesteert... Ja. Dat bepaalt... welke taal je het
1: ziet. Ja, dat volg ik inderdaad. En het is ook wel eens voorgekomen dat ik een liedje heb vertaald. Dat ik een nummer in het Engels is begonnen en dan naar het Nederlands vertaal. En ja, ik schrijf ook wel regelmatig voor en met andere artiesten. En ook Nederlandstalige artiesten. En dan gebeurt het ook wel eens dat een idee in het Engels gebeurt. En dat ik het dan vertaal voor ze.
0: Nou werd ik net al een beetje gecorrigeerd door je... dat ik blijkbaar te weinig aandacht voor je eerste album had. Want het eerste album, dat heette namelijk Heerlijk...
1: Ja, dat klopt.
0: En daar hebben we ook een fragment van.

0: ik heb dan ook toch het idee dat we... Ik ben zelf natuurlijk geen zanger. Dat soort inspiratie als jij hebt, die ken ik niet eens. Tenminste niet van die grote. Is dan die Noordzee, waar we nu zo mooi hierop uitkijken... Is dat dan ook een inspiratiebron al geweest?
1: Ik ben vroeger wel vaak naar het strand gegaan, inderdaad. En doe ik nog steeds wel regelmatig. Dat als ik even voel dat mijn hoofd vol zit... dat ik gewoon een wandeling maak... heb ik onlangs, een dag of 10 geleden ook gedaan. En dan ben ik gewoon 3 uur aan het wandelen. En dan komen toch soort van de dagen daarna... op een andere manier ideeën binnen, ja.
0: Als je nou muzikant bent en je groeit hier op... Wat zijn de plekken waar je dan kan zijn?
1: Nou, dat ligt ook wel een beetje aan wat voor muziek je maakt. Ik had niet echt in. Ik toch altijd affiniteit gehad voor soulmuziek of R&B, dat soort dingen. En dat was hier eigenlijk gewoon niet echt.
2: Jackson was je held, toch?
1: Michael Jackson was echt mijn held, ja. Ik heb lang geloofd dat ik de pre-incarnatie van Michael Jackson was. Ja. Maar mijn vader die heeft altijd een band gehad. En die zong dan op Harlem Jazz.
2: Coverband, weet je
1: wel. Een coverband, ja. Allemaal oude soulstukken speelde hij. Dus dat was wel voor mij iets waarvan ik dacht van... oh ja, ik zag dat voor me. En dan kon ik me iets bij voorstellen. En dat kan ik op een gegeven moment ook gaan doen.
0: Ik krijg net het seintje dat we hier ook een fragment van hebben.
1: Echt?
0: We gaan je vader even beluisteren. Komt-ie aan.

0: The End in the Jukes of Soul. Ja, en ik krijg meteen, als ik het hoor, ben ik gewoon meteen weer daar. Dus een beetje,
1: jij ging mee als 16-jarige al, hè?
0: Ja, jonger nog.
1: Jonger nog,
0: 16-jarige ging ik mee om mee te mogen zingen. Dat was voor mij echt te gek. Maar daarvoor moest ik mee. En dat vond ik niet altijd even leuk. Maar nu realiseer ik natuurlijk gewoon heel goed wat voor waarde dat heeft.
1: Wat goed als je dit hoort.
2: Gevallen, met
0: ja, maar echt. Maar ook als ik dit nu hoor. Ja. Dat is eigenlijk een beetje zoals je, weet je, als je iets ruikt van de dat je meteen weer daar bent. Ja. Zoals dit.
1: Kunnen we niet nog wel iets nog een beetje horen? Dat was wel heel kort. Het was zo lekker. Toch? Of ben ik de enige?
3: En de tussentijd vraag ik even aan de burgemeester. Kijk, Volendam heeft natuurlijk de palingsound. Omdat er relatief natuurlijk heel veel muziek vandaan kwam. Bestaat er ook een Zandvoortsound?
4: Nee, we hebben niet een Zandvoortsound. Er zijn wel heel veel liedjes over Zandvoort geschreven. Voor mij uit mijn jeugd, Pasadena Dream Band. Met Zandvoort aan de Zee. Dat was toen ik op de middelbare school zat, was dat toen een hit. En zo zijn er heel veel mooie liedjes. En ik doe altijd, één keer per jaar nodig ik alle 50-jarige bruidsparen uit. Doe ik altijd een quiz over Zandvoort. En doe ik ook altijd even hoeveel liedjes ze kennen over Zandvoort. En dat zijn er zo ongelooflijk veel.
2: Maar muziek en de kust, dat hoort bij elkaar. Ik kom uit Den Haag. Nou, Den Haag, hè. Rob, jij komt ook uit die omgeving.
5: Maar welke liedjes gaan er over Den Haag?
2: Nou, heel veel. Heel veel. En,
1: nou, noem maar eens
6: even. Ja, dan moeten er nu wel een paar komen.
2: Den Haag met zijn lege paleizen. Scheveningen, Louis Davids.
4: Connie Stewart.
2: Noem maar op. Wat voor weer is dat? Heel veel.
5: Ja, maar het is Den Haag. We hebben het over
2: badplaats. Ja, maar ook Scheveningen. Maar dat heeft ook met te maken met dat wat je ook in Zandvoort hebt. Een soort van cultuur van vermaak ook. Hè? Mensen gaan naar de kust en daar treden artiesten op. Vroeger, Scheveningen heeft ook zwaar geleden onder de Atlantiekwal. Er zijn hele stukken afgebroken daar. Maar het Koerhuis is blijven bestaan. Maar dat heeft ook Den Haag gedefinieerd als stad waar veel gezongen wordt. En wat veel Indische mensen die kwamen bij ons ook allemaal. En dat trok ook allemaal naar het strand. Want het strand is een plek waar je naar, en ook wel gedaan, waar je met je gitaar naartoe gaat. En dan zijn er meisjes enzovoort. En de rest is dan geschiedenis.
5: Was dat de reden waarom jij gitaar ging spelen?
0: Meisjes of strand?
2: Die combinatie.
0: Nee, allebei niet. Nee, ik ben gewoon op gitaarles gezet door mijn moeder eigenlijk. Ja, dat is echt zo.
3: Ik zag dat de historicus aan zijn vinger op stak.
7: Ja, want ik hoor allemaal mooie dingen voorbij komen. Ik hoor over nummers over Zandvoort. Ik hoor twee prachtige zangers aan tafel zitten. We vieren 200 jaar badplaats Zandvoort. Wat er nou nog ontbreekt eigenlijk is natuurlijk een jubileumnummer.
2: Ja.
7: Dus eigenlijk is dit een opening die ik zou willen vragen aan zowel de burgemeester als aan Alan Clark, om daar misschien de komende weken over na te denken of er wellicht een nieuw nummer over Zandvoort en de zee kan worden geschreven.
0: En wat is, want het is nu 200 jaar. Wat is de volgende? Hebben we nog 100 jaar?
7: 201 jaar.
3: 50. Maar ik vind
2: het een enige nummer moet je maken.
3: Het is wel even burgemeester, kijk toch even uw kant op nu.
4: Nou ja, we gaan natuurlijk straks eens even kijken.
1: Hij houdt jullie wel bij de les, hè?
3: Hij heeft je eerst geattendeerd omdat je jarig bent en nu gaat hij vertellen hoe je de slingers moet ophangen.
4: Laten we met elkaar vaststellen dat we het in ieder geval, als het gebeurt, dan doen we het zelf. Want tegenwoordig is natuurlijk ook heel veel wat nu ontmaskerd wordt als AI-muziek. Laten we gewoon.
3: Nee, maar ik vind deze toezegging is me veel te slap. Kunnen wij hier gewoon nu op voorstel van de historicus.
4: We gaan met Alain straks kijken of
1: jullie tijd hebben.
4: Dat is het idee van Koen ergens.
3: Hangt hier een betaalde opdracht in de lucht?
6: Ja, Clark, dat we dat even duidelijk
2: hebben. Het is een heel mooi Oekraïens koor achter.
3: Ja. Juist, we gaan naar een hotel. En niet zomaar een hotel. Een van de meest iconische hier van de hele kuststrook. Christine J., hotel-eigenaar.
8: Ja, dat klopt.
3: Je hebt daar iets over verteld, maar ik haal het toch voor de mensen die wat later ingeschakeld zijn. Het wonderlijke is, jouw ouders die kwamen dus uit Vlissingen.
8: Ja.
3: En die hadden nog nooit in een hotel geslapen.
8: Nee, klopt ook inderdaad.
3: Wat moet er dan met je gebeuren dat je hier langs niet denkt, we gaan een hotel beginnen?
8: Ja, ze hebben 14 jaar lang een Chinees restaurant gehad. Heel cliché in Vlissingen. Alleen daar was er veel stress. En daarvan zei mijn moeder op den duur, ja, we moeten toch even kijken of we iets kunnen vinden wat iets minder stress geeft. Bij een hotel heb je iets minder personeel nodig dan bij een Chinees restaurant. Dus ze hebben ook nog in de tussentijd een cadeauwinkel gehad. En uiteindelijk zijn ze bij een hotel beland. En toen zijn ze uiteindelijk hier in Zandvoort gekomen. Nou ja, meteen verliefd op de duinen.
3: Ja.
8: En eigenlijk was het raak.
1: Maar klopt het dat gebouw dan stamt uit 1911?
8: Klopt.
1: Of was het verkeerd begrepen?
8: Het is het oudste hotel.
1: En bespaard gebleven in de Tweede Wereldoorlog.
8: Klopt, het is het oudste hotel van Zandvoort.
3: We gaan straks uitspreken doorpraten. Maar er is eindelijk een doelpunt gevallen bij FC Utrecht NAC. Richard van der Made.
9: Ja, inderdaad. Eindelijk in de 88ste minuut komt de thuisploeg dan toch op 1-0. Goede voorzet vanaf de linkerkant van Jesper Karlsson. De kopbal van heel dichtbij van Dani de Wit die komt dan in botsing met Bilica, de keeper van NAC. Maar de bal gaat via de doelman wel tegen de touwen. Alleen er werd gekeken naar buitenspel. De lijntjes werden getrokken. De VAR werd ingeschakeld. Maar uiteindelijk was het vonnis dat de goal telt. En dat Dani de Wit net geen buitenspel stond. Hij heeft wel een sere kaak eraan overgehouden. Maar dat zal allemaal wel weer gaan verdwijnen. Het belangrijkste ook voor hem zal zijn dat NAC in de slotfase van deze wedstrijd op voorsprong is gekomen tegen de 10-man van NAC. 89ste minuut loopt, spel ligt even stil met een blessure op het middenveld. We spelen zeker nog wel een minuut of 6 in de extra tijd. Maar de mensen juichen hier in een stampvol Galgenwaard. FC Utrecht, de ploeg van Ron Jans in bijna zijn laatste wedstrijd als coach in het betaald voetbal, staat voor tegen NAC Breda met 1-0.
3: En wij waren in gesprek met Christine Yates. Hij is samen met haar man, moet ik ook even erbij zeggen. Je doet het met z'n tweeën.
8: Zeker.
1: En jullie komen allebei uit het bankwezen, begreep ik.
8: Klopt, we hebben allebei een carrière gehad in het bankwezen. Ja.
1: Maar jij bent wel, je had al wel vrij jong, begreep ik, de ambitie om het hotel over te nemen van je ouders.
8: Dat klopt ook. Ik was 16 toen mijn ouders het hotel overnamen. Dus ja. Ik heb eigenlijk mijn tentamens geleerd op het hotel. Ik heb tijdens mijn carrière heb ik in principe ook altijd meegewerkt. Dus in de weekenden werkte ik dan in
1: leuk.
8: Het hotel.
1: Lijkt best wel leuk eigenlijk om op te groeien in een hotel.
8: Het is heel leuk. Ja? Het is heel afwisselend. Elke dag anders. Elke dag andere gasten. Ja. Het is,
3: We hebben een fragment waarin jouw man te horen is. En die reflecteert eigenlijk even op de overname van dit hotel.
8: Oké.
10: Okay. Ja, in de eerste jaren kwam het wel eens. Oh ja, het zou leuk zijn als. Toen dacht ik, ja, nee, helemaal niet.
11: Nee.
10: Nou, totdat we op een gegeven moment, ik ook vastliep in mijn baan. En Christine ook zei, laten we het nu eens kijken. Maar laten we kijken hoe wij het dan zouden gaan doen. Nou, en dat was het moment waarop we 3 maanden intensief gesproken hebben. Plannen hebben uitgewerkt, dingen getekend, gemaakt. En wij hebben het altijd over gecalculeerd risico. We hebben natuurlijk een grote verbouwing gedaan. Dat heeft veel geld gekost. Ja. Maar het is nooit een moment geweest waarop we hebben gedacht, oeh shit, want dat hebben we altijd goed doordacht. Ja. En dat was voor ons eigenlijk vanzelfsprekend. En daar kwamen we eigenlijk achter toen we bij het OBZ, de ondernemersbelangen Zandvoort, wat dingen gingen doen. En eigenlijk had heel veel mensen zoiets, oh ja, dat is goed.
1: En jullie kregen met nogal wat uitdagingen te maken. Hè? Corona, verbouwingen, ja. Terugkeer van de Grand Prix.
8: Ja.
1: Ja, dat lijkt mij niet een makkelijk begin.
8: Nou, eigenlijk hebben we dat altijd wel rustig doorstaan. Dus daar hebben we eigenlijk altijd wel vertrouwen in gehad. We zijn altijd behouden ondernemers geweest en nog steeds. En dat komt waarschijnlijk door onze achtergrond in het bankwezen.
1: Ga je risico's nemen?
8: Risico's mijden. En in ieder geval de risico's die je neemt zo veel mogelijk een backup plan hebben.
3: Dit klinkt wel heel bescheiden voor iemand die toch vrij recent nog een enorme uitbreiding in zo'n hotel gedaan heeft.
8: Dat klopt inderdaad.
3: Dat kon wel.
8: Ja, ook gecalculeerd.
1: Vroeg hij beschuldigd.
3: Ja, maar ik wil even naar de overkant, heel even kort. Koen Marijt, de historicus hier aan tafel, even. Want het gaat hier, dat moet ik toch even noemen, om een hotelkeur. Komt ook voor in je boek. Wat is er bijzonder aan dit hotel?
7: Nou, het bijzondere aan het hotel is dat het eigenlijk het oudste hotel nog is van Zandvoort dat overeind is gebleven na die Tweede Wereldoorlog. En we hebben het er natuurlijk al kort over gehad. Die Tweede Wereldoorlog heeft voor Zandvoort heel veel betekend. Veel negatieve dingen die erover gezegd zijn. Veel oude hotels.
1: Negatieve dingen?
7: Ja, nou ja, er is natuurlijk tijdens die oorlog zijn de Joodse gezinnen zijn weggevoerd.
1: Op die manier.
7: Veel grandeur is verdwenen. Want er zijn heel veel mensen die komen naar Zandvoort en die zeggen, ja, mooi de Noordzee, mooi het strand, heerlijk het zonnetje. Maar als ik dan mijn blik van die Noordzee afwend richting het binnenland, dan zie ik daar hoge flatgebouwen. Ik zie, nou ja, even onerbiedig gezegd, lelijke gebouwen staan. En dat hebben we wel te danken dankzij die Tweede Wereldoorlog. En veel hotels zijn verdwenen, maar gelukkig is er nog eentje die overeind is gebleven. Ja.
3: Christine, dus samen met haar man de eigenaar. Wat mij opvalt, je zei net, je komt uit Vlissingen en je ouders wilden wat minder stress dan in die Chinese restaurant wat jullie hadden. Ja. Maar ik zou denken, als je hier in het hoogseizoen een hotel runt, dat minimaal evenveel stress geeft als een Chinees run in Vlissingen.
8: Nou, ik denk dat ze daar ook wel aardig op teruggekomen zijn.
3: Okay. Okay. Ja, en jij niet?
8: Je gaat als kind zijn, dan ga je mee in de drive van je ouders. Dus je ondersteunt ze waar je kan. En dat hebben we eigenlijk met het hele gezin altijd gedaan. Dus naast mijn eigen carrière heb ik ook altijd daarmee moeten helpen. En mijn beide zussen ook. Dus dat is eigenlijk altijd een familiebusiness geweest. Nu hebben wij het inmiddels
1: voortgezet. Wij zijn ook geneigd te denken dat met zo'n Grand Prix dat alleen maar fantastisch is. Hè? Want dat trekt natuurlijk toeristen, dat trekt veel publiek, veel jongeren. Maar het is
3: Ja, even eerlijk zeggen, hoeveel procent is een hotelkamer de lucht ingegaan qua prijs? Rondom de Formule 1?
8: Ja, ik denk dat iedereen waar anders in zit.
3: Ja, maar hoe zitten jullie erin?
8: Een verdubbeling.
1: Maar het is niet per se aantrekkelijk.
8: Nee, ik denk
1: je gaat natuurlijk op slot. Tijdens...
8: Dat klopt inderdaad. Zandvoort sluit meestal op woensdag al. Ja. Dus je hebt vanaf maandag ervoor, voor de Formule 1... heb je al een uitwaas van, zeg maar, in je hoogseizoen... waarin je eigenlijk normaal elke dag vol zit. Zondag is de race gereden en maandag checkt iedereen weer uit. Maar het is niet dat dan maandag de hele boel meteen weer volgeboekt wordt.
3: Even eerlijk zeggen, los van dat hier allemaal Formule 1-fans ook aan tafel en zo zitten... zou je het nou leuk vinden als die Formule 1 weer terugkeert... zegt het is wel goed zo, dat dit het laatste wordt?
8: Het is heel, heel dubbel, want het is 3 dagen Koningsdag. Ik denk dat elke Nederlander dat altijd leuk vindt. Dus dat is, die sfeer is onbeschrijfelijk, wat er hier altijd speelt in Zandvoort. En laten we, het zet Zandvoort op de kaart. Het is geweldig, Zandvoort wordt zo mooi vermarkt. Dus dat is geweldig. Alleen, ik denk wel dat nu hij weggaat... dat er ook andere kansen zich aandienen voor
1: in Zandvoort. Ben je nou wereldberoemd eigenlijk, David Molenburg? Nou, Grand Prix is toch wereldwijd wel bekend? Ik kan me voorstellen.
4: Je merkt dat Zandvoort echt op de kaart staat. We zijn natuurlijk gewoon wel de tweede badplaats van Nederland. De badplaats van de metropool Amsterdam. Dus in die zin hebben we, als je kijkt, gisteren, de eerste mooie dag van het jaar, liep het helemaal vol. Er komen 100.000 mensen naar een warme stranddag. Dat zijn er net zoveel als naar een dag Formule 1. Dus ik zeg altijd, onze grootste attractie is de zon. En tegelijkertijd, die Formule 1 was wel de kers op de taart. Het was wel het feit dat je gewoon daarmee heel veel internationale attentie trekt. En wij dus ook zagen dat er mensen naar Zandvoort kwamen.
1: Nou, ik was eigenlijk gewoon heel plat nieuwsgierig naar of u internationaal bekend bent. Als naam, als persoon.
3: Burgemeester, toch nog even wat anders. Ik kan me een jaar geleden van, heb je de metropoolregio Amsterdam. Dat zijn allemaal grote gemeenten die allemaal om Amsterdam heen liggen. En toen werd de marketing was dat Zandvoort moeten we gewoon noemen Amsterdam Beach.
5: Ja, ik wou het net.
3: Alleen de grap is, dat werd in Amsterdam van dat een heel goed idee. Maar ik heb het in Zandvoort nog nooit gehoord.
4: Maar ik zeg altijd, kijk, in Zandvoort vinden ze het ingewikkeld. Want die zeggen, wij zijn Zandvoort. Dus ze zeggen, we noemen het hier Zandvoort. Maar als we het in Amsterdam, Amsterdam Beach noemen en mensen komen hier geld uitgeven, dan is het oké.
3: Goed. Ja, ja.
4: Dus hoe we het daar noemen, prima, maar wij noemen het hier gewoon Zandvoort.
3: We gaan naar het nieuws. Levi van Eck.
11: NPO Radio 1.
12: In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Na een steekincident in Winschoten, waarbij meerdere mensen betrokken waren, heeft de politie gisteravond 8 verdachten opgepakt. 3 mensen raakten gewond, zij zijn onder degenen die zijn aangehouden. De politie onderzoekt de aanleiding en achtergrond van het voorval. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. En gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden.
1: Het weerbericht nu van mijn favoriete weervrouw, Roosmarijn Knol.
13: Ja, we hebben op dit moment echt een omslag van het weer. De afgelopen dagen was het heel erg zonnig, heel erg warm. We hoorden het net al even over Zandvoort. De eerste echte stranddag van het jaar. Maar dat gaat de komende dagen toch wel echt heel anders lopen. We krijgen veel wisselvalliger weer te maken. En de temperatuur gaat ook geleidelijk omlaag. Maar daar zul je morgen nog niet zo heel erg veel van merken. Want zeker in het oosten en in het noordoosten wordt het nog warmer dan 20 graden. Daar breekt de zon nog wel af en toe door. Maar kunnen er in de loop van de middag ook wel wat onweersbuien ontstaan. In de rest van het land morgen vrij veel bewolking, langere tijd regen. Dus daaraan merk je wel dat het echt heel ander weer gaat worden. Een beetje een druilerige dag, zelfs wel morgen op sommige plekken. En er gaat ineens sinds lange tijd ook weer behoorlijk wat regen vallen. Morgen kan het soms echt wel kletsnat zijn. Na het weekend, maandag en dinsdag af en toe nog een paar buien. Ook op bevrijdingsdag kan er af en toe wat regen vallen. En die temperatuur gaat steeds verder omlaag. Meestal is het zo'n 15 of 16 graden. Vanaf woensdag lijkt het wel wat droger te worden, maar ook dan temperaturen die blijven hangen op een graad of 15.
11: In de kantine.
14: Live vanuit Zandvoort.
3: Welkom terug hierbij in de kantine van WNL. Wij kijken hier uit over de Noordzee. We zitten in Beach Club De Spot. Met natuurlijk weer hele bijzondere en fijne gasten. Mooie verhalen ook. En een van die gasten die is een beetje afgeleid. En daar heeft hij ook een goed argument voor. Rob Kamphuis, de bekende natuurlijk Formule 1-presentator. Die onderwijl op zijn telefoon en met zelfs een scherm wat is er neergeïnstalleerd. Houdt hij nu in de gaten wat er gebeurt als het gaat om de kwalificatie in Miami?
5: Daar wordt de sprintrace.
3: Sprintrace? Want morgen wordt hij gereden. Zeg ik het
5: morgen
3: goed?
5: Zijn twee races. Sprintrace en een hoofdrace.
3: En hoe laat?
5: Morgen de hoofdrace. Ook om 5 uur volgens mij.
3: Maar jij zit nu daarnaar te kijken?
5: Laatste ronde van de sprintrace.
3: Praat ons even bij. Wat
5: Lando Norris gaat hem winnen. 2 McLaren's vooraan. Maar het leuke eraan is dat Max Verstappen heeft een auto waar hij weer een beetje mee kan vechten. En hij kreeg het in bocht 1 meteen aan de stok met Lewis Hamilton. En het was 2021 all over again. Wielbengen en Max haalde buiten de baan in en moest de plek teruggeven. Maar hij is hem uiteindelijk verschalkt, zijn oude vos. En hij is nu op zoek naar zijn nieuwe nemesis. Dat is George Russell. In die Mercedes heeft hij ook een hekel aan. En die probeert hij nu in de laatste ronde nog te pakken. Ik denk dat Max een leuke dag heeft. Maar het is nog steeds zijn 4e team. Dus geen kampioen.
3: Wij gaan doorpraten over die Formule 1. Maar we gaan blijven even bij de sport. Want de wedstrijd is afgelopen die we in het vizier hadden de hele middag. FC Utrecht, NAC, Richard van der Made.
9: Hij is nog niet afgelopen, maar het is wel 2-0 geworden. Een doelpunt van Adrian Blake op het moment dat NAC in de allerlaatste minuut alles of niet speelde. En ook de keeper mee naar voren stuurde. Ja, aan een gelijkspel, dat weet NAC heel goed. Op die 17e plaats heb je ook niets. Dan moet die doelman Bilicia moet heel snel terug. Maar schakelt FC Utrecht hard en snel om. En is het vanuit de as van het veld vanaf een meter of 12. Adrian Blake die de bal onder de doelman doorschuift. En dan haalt hij toch opgelucht adem hoor. Ron Jans in misschien wel zijn ene laatste wedstrijd. Het kan natuurlijk dat Utrecht nog de Europese play-offs gaat halen. Dat is het doel en deze overwinning helpt. Nu is het wel afgelopen. 2-0 is hier de eindstand. En dat betekent dus ook dat het doek echt bijna gevallen is. Nog niet officieel voor NAC Breda. Zij zullen degraderen naar de eerste divisie. En FC Utrecht boekt op basis van een toch wel aardige tweede helft met behoorlijk nog wat kansen in de laatste 20 minuten. Een verdiende overwinning op NAC. Dat ook nog behoorlijk wat kansen kreeg op de gelijkmaker. Maar het ging dus in die laatste seconde. In de 8e minuut van de extra tijd. Alles of niet spelen met de doelman naar voren. En dat werd de Bredaarnaars fataal. Eindstand hier in de Galgenwaard. 2 voor FC Utrecht en 0 voor NAC Breda.
3: Dankjewel Richard van der Made. Ja, wij gaan doorpraten over die Formule 1. En doen we dus met Rob Kamphuis. En Rob, onderwijl hou jij met een schuin ook nog even in Miami.
5: Het is afgelopen.
3: Is het klaar? Oké. Want na 5 mooie edities waarvan Max Verstappen er maar liefst 3 heeft gewonnen, wordt aanstaande 31 augustus dit, nou nog wel, het is het 2 maanden nu hè? Over 2 maanden, 2,5 maand zoiets. Dan wordt dus de laatste, dat is de vraag meteen even, de laatste Grand Prix gereden. Maar we gaan eerst even om het gevoel weer even terug te halen naar een van die geweldige overwinningen.
14: Max Verstappen wordt toegejuicht, voortgejuicht door het Nederlandse publiek. Hij is altijd de beste geweest, tot nu toe op Zandvoort. En in een wedstrijd waarin de weergoden hem alles, elke keer de voet dwars hebben proberen te zetten, gebeurt het niet. Niemand zet Max Verstappen de voet dwars. Hij wint voor de 3e keer op rij hier op Zandvoort. En doet dat op een geweldige manier.
3: Ja, hij heeft dus 3 keer gewonnen. Kan jij dit, als jij dit dan hoort, weet je dan welke het meteen gaat?
5: Nee, niet als Max, Supermax. Dan,
3: nee, dat begrijp ik.
5: Op het moment dat ik hoorde dat het nat is, wel. Ja. Want hij was op dat moment soms 5 seconden sneller dan zijn teamgenoot Perez. En dat weet iedereen. Dat was fenomenaal.
3: Ik zeg dus nu ook de laatste. Is het echt de laatste volgens jou?
5: Ja. Dus de landen met iets meer geld dan Nederland staan in de rij om die plek over te nemen. Portugal, Turkije. En als het in het Midden-Oosten weer iets rustiger wordt, dan komen er daar weer nog 5 Grand Prix erbij. En Amerika. Ik denk dat Nederland, ja, je weet het nooit, maar totdat er een nieuwe Max Verstappen komt, weer van de kaart is.
1: Wat is iets meer geld? Waar hebben we het eigenlijk over?
5: Ja, 30 miljoen of zo.
1: Oh, oké. Okay.
5: Ja, en het vervelende is, die Formule 1 krijgt ook alle inkomsten van de reclame langs de baan. Dus het enige waar je mee kan verdienen is met kaartjes en met bier. Ja, daar zit een grens aan.
1: Waarom wordt dat hier niet geregeld in Nederland? Met overheidsgeld.
4: Rob had het al over het bedrag wat je neer moet tellen om het hier überhaupt te mogen organiseren. Nou,
1: dat is een enorme eer. Het is goed voor het land.
4: In de buurt komen van de begroting van de gemeente Zandvoort. Dus wat dat betreft. En er is natuurlijk geprobeerd om vanuit Den Haag geld er naartoe te halen. Dat is niet gelukt. Maar je hebt gewoon te maken met inderdaad bedragen waar in ieder geval wij als lokale overheid...
3: Even, ik bedoel 30 miljoen, astronomisch bedrag, maar even plat gezegd, je zou ook zeggen, gezien de grootte van het evenement en de uitzending, vind ik het niet eens. Dat moet toch bij elkaar te hosselen zijn bijna.
4: Ja, ik heb in dat opzicht ook wel van harte ondersteund dat er in Den Haag gekeken is om toch op een of andere manier...
3: Van harte ondersteund dat zij gaan betalen, ik begrijp het.
5: Nee, maar weet je wat zo jammer is? De FIA, de FOM, de regelgevende organisatie, wilde heel graag Zandvoort op de kaart houden. En zei, dan doen we het om de 2 jaar. Wisselen we het af met Spa-Francorchamps. En dan krijg je een soort Olympisch gevoel. Dan weet je ook zeker dat het hier uitverkocht zit. Zelfs denk ik als Max niet meer rijdt. Dat vind ik wel echt zonde. Vind ik echt gemist. En niet per se iemand aanwijzen wie daar de schuldig is.
1: Lewis Hamilton heeft toch ook gezegd, it's one of my favorites.
5: Ja, al die coureurs komen hier graag. Amsterdam, lekker dichtbij.
3: Dus is het dan definitief ten einde? Ja, is hier de verwachting van eigenlijk iedereen aan tafel. Betekent dan dat die mooie dat parcours daar zo direct, dat daar appartementen worden gebouwd? Of moet ik dat zien?
4: Ja, het circuit bestaat. En wat ik ook eerder aangaf, het circuit wordt 300 dagen per jaar gebruikt. Waarvan 3 dagen voor de Formule 1.
3: Ja.
4: Sterker nog, voor de opbouw en afbouw van de Formule 1 gaat het circuit langere tijd dicht. Nou, die tijd kan het circuit ook door exploiteren. Dus in feite is er echt sprake van een enorme binding tussen Zandvoort en het circuit. En dat circuit blijft.
15: De eigenaar moet nu wel alimentatie gaan betalen. Dus dat is ook lastig misschien.
5: Maar Rob, het circuit is wel bezig met alternatieven. Ja. Maar ja, IndyCar, Formule E, daar is sprake van dat het volgend jaar naar Zandvoort komt.
3: Ja, maar dat is natuurlijk interessant. Want nu er is natuurlijk heel veel discussie over wat er nu in de Formule 1 gebeurt. Je hebt nu met die accuknop waar je dan die turboknop waar je op kan drukken. Dus die laat dan die accu op. Een soort bijna hybride model krijg je dan al. Ja. Is dat e-reader? Is dat e-reader? Formule 1? Dus met elektrisch aangedreven wagens. Heeft dat een toekomst?
5: Wat is je vraag?
3: Heeft dat een toekomst? Krijg je hier volle tribunes voor elektrisch aangedreven auto's?
5: Nee, denk ik niet. Nee,
3: waarom niet?
5: Want de echte. Ik rijd zelf elektrisch. Ik ben groot fan ook van de Formule E. Ik vind die ding hartstikke spectaculair. En de nieuwste versie gaat misschien zelfs wel harder dan een Formule 1 auto op sommige circuits. Maar de echte fan wil herrie. Het is lullig gezegd. En dat is ook denk ik ook ooit de doodsteek van het circuit. De echte fan wil gewoon zo'n V8 en een V10 willen ze horen.
3: Maar toch is dat raar. Want als je naar de grote autobedrijven kijkt. Er waren ook heel veel automerken. Nee. Onze klanten die willen die rond. De motor en die uitlaatgassen.
5: Maar de verdienen natuurlijk het meest aan. Hè?
3: Ja, maar het zijn wel de automerken die zichzelf een enorm op achterstand gezet hebben. Want die moesten na een inhaalslag beginnen om alsnog die elektrische auto op de markt te brengen.
5: Ja, maar het lastige is, kijk, 5 jaar geleden heeft de Formule 1 gezegd, alle autofabrikanten die nu in de Formule 1 willen stappen, zoals Audi, Honda en Cadillac, die zeggen het moet hybride worden. Dus 50% batterij, 50% benzinemotor, dat is wat nu is. En dat blijkt ze dus niet aan te kunnen. Hè. Daar komen al die problemen vandaan. Maar inmiddels zegt de auto-industrie, nee, we gaan synthetische benzine zelf maken. Heel fijn als de straat van Hormuz ook dicht blijft trouwens.
3: Ja.
5: En dan gaan we gewoon weer terug naar die benzinemotor. Want dat wil de klant veel liever. En de garage ook. Want daar gaat veel meer aan kapot. Dus dan kunnen ze veel meer onderdeeltjes vervangen.
1: Hoe vaak race jij zelf nog?
5: Nou, veel te weinig.
1: Het is weinig?
5: Ik zit meer in de studio. Nou, ik denk nog 3 keer per jaar of zo.
1: Ja. Hoe hard ga je? Wat was je hardste? Ja, ik rijd niet, dus hoe zeg je dat?
5: Ik heb op Le Mans mogen rijden. Daar ga je iets over de 300. Maar het gaat er niet om dit rechte stuk.
1: Hoe hard gaat Max?
5: 380 zal het ongeveer zijn. Maar het gaat erom, die auto's hebben zoveel vleugels, die gaan ook met 380 de bocht om. Dat is wat er spannend maakt.
1: Zou je dat durven? 380?
5: Ja, daar heb je niet zoveel last van. Je hebt er pas last van als je eraf gaat.
15: Maar dan ook niet meer.
5: Maar nee, kijk, het punt is, één anekdote. Op Le Mans heb je een paar bochten, die zijn heel beroemd. Die zijn rechtsaf 300, 92, 300, zoiets. In de simulator kan ik dat als de beste. Dan ben ik een paar tienden langzamer dan die hele goeie. En dan kom ik daar en dan denkt mijn hele lichaam, dit gaan we gewoon niet doen. En je krijgt 4 rondjes om aan die baan te wennen in het echt, op hoog niveau. En het kost mij 3 rondjes ervan. Ben ik alleen maar mijn rechtervoet aan het dwingen met mijn hoofd om gewoon vol gas te houden. En je lichaam weigert het, want het is zo heftig, 5G. En
1: terwijl jij net nog vertelde dat je iets met gevaar hebt.
5: Ja,
1: dat je bijna opzoekt.
5: Ja, ik voel me er wel comfortabel bij. Maar
1: niet comfortabel genoeg.
5: Nee, ja, dat is het verschil tussen dat soort topcoureurs. Ik ben net goed genoeg om te weten hoe goed zij zijn.
1: Wat zou het toch zijn bij zo'n Max Verstappen, waardoor hij helemaal blind is voor nou dat gevoel wat jij zegt van mijn lichaam zegt dan stop, tot hier en niet verder. Wat is het waardoor hij dan net wat harder op gas
5: heel vaak erin
1: drukt?
5: Zit. Hij zit er vanaf zijn derde in. Niks anders gedaan dan dat. Als ik 10 rondjes gedaan heb, heb ik het gevoel ook. Maar ja, dan niet van zijn gevoel, maar dan heb ik die angst ook niet meer. Alleen ja, dan rij je al achteraan.
16: Er is altijd een spannend moment als zo'n coureur vader wordt.
5: Ja. 2 tienden langzamer, wordt het gezegd. Hè?
16: Ja, want de aanname is dat je dus eigenlijk dan soms geen angst kent. Maar zodra je dan de verantwoordelijkheid hebt voor een nakomeling.
1: Het geldt voor heel
16: veel. Het is dus gemeten met een onderzoek dat je inderdaad...
5: Nee. Dat Max, nu... Max is er alleen maar harder door gaan rijden. Ja. het is onzin. Maar
15: misschien heeft hij een huilbaby. Dat...
5: Maar hij is bijna niet thuis. Ze hadden een maand vrij en toen zei hij van... ik ga nog even de Nürburgring in een GT-auto rijden. Ik geloof wel dat hij thuis extra de afwas heeft.
1: Alem, jij wilde wat zeggen.
0: Nee, ik zei dan zie je er thuis, maar dat...
5: Nee, maar die jongens hebben die angst niet. Die hebben dat gewoon niet. En je krijgt in zo'n auto, als je crasht, ook, je hebt er ook de tijd niet voor om bang. Bang word je s'nachts in je bed als je eraan terugdenkt.
1: Ja. Ben jij ergens in veranderd, Alain, trouwens? Als sinds je, nadat je vader werd?
0: Vast wel.
1: En waarin het meest? Ja. Iets wat opvallend is voor jou?
0: Nee, dat zou ik eigenlijk niet zo heel goed weten. Nee.
5: Ja, je eigen leven wordt toch minder belangrijk? Dat is
0: ja, dat natuurlijk inderdaad, ja. Ja, je gaat gewoon. Je denkt gewoon eigenlijk nu niet meer voor jezelf, maar voor iemand anders. Dat is denk ik inderdaad.
5: Ben je ook hele sentimentele liedjes gaan schrijven?
0: Ik weet niet wat ik had geschreven als hij niet was geboren.
15: Okay, ja. Bijvoorbeeld een liedje over een vader en een zoon, bijvoorbeeld?
0: Die had ik dus al. Maar het is wel leuk dat ik heb... Toen hij 9 was, heb ik dat nummer Father and Friend... die ik dus met mijn vader zong, heb ik met mijn zoon voor het eerst gezongen. Ik zat al in een theatervoorstelling en mijn zoon zong die mee. En toen begreep ik dus eigenlijk... pas voor het eerst wat mijn vader al die tijd gevoeld moest hebben.
16: Nou,
0: omdat
16: wat voelt hem al aankomen? Laten we net ook dat fragment.
15: Komt hij aan.

0: Ja, ja, dat was wel echt een momentje, ja.
1: Ja.
0: Ja. En het leuke is, want ik denk dat de redactie deze audio uit een filmpje van YouTube heeft getrokken. En dat filmpje heeft mijn vader gefilmd. Dus die zat in het publiek. Dus het was, ja, het was een heel mooi moment.
2: Je hebt 4 weken geleden nog met je vader opgetreden, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, ik bedoel, in de tijd dat Father & Friend uitkwam, speelden we 4 keer per week. En nu, is het, nu gaat hij nog misschien 4-5 keer per jaar mee. Maar ja, we spelen het nummer nog steeds samen. Daar ben ik heel dankbaar voor.
3: Ja. En je moet natuurlijk met z'n drieën. Kan dat ook niet?
0: Dat, nou, ik speelde 2 jaar geleden in de AFAS in Amsterdam. En toen had ik een moment. Father & Friend speelden we meestal aan het einde van de set. Omdat dat gewoon dat lied is waar iedereen blij naar huis gaat. En nu speelden we het in het midden van de set. Aan het einde van de set, eigenlijk in de toegift, had ik mijn vader nog een keer met een smoes podium opgehaald. Een soort smoes liedje. Omdat ik namelijk iets had gerikt waarbij het publiek hoorde. Dat hij zei, het zou zo mooi zijn dat ik eens ooit een keer met mijn zoon en mijn kleinzoon zou kunnen zingen. Oh. Dus het publiek hoorde dat. Op het moment dat het audiofragment afgelopen was, zette ik het in. Toen kwam mijn zoon oplopen.
1: Jeetje.
0: Dus dat, ja, dat was echt, ook echt magisch. Ja,
4: ja, mooi. Prachtig.
0: Ja.
1: Nou, het fragment hebben we dan weer niet.
0: Nee, ik zat al te wachten.
5: Maar het is, ik ben nu met mijn eigen zoon op tournee, op theatertournee. En er is niks mooiers dan samen in de auto terug zitten en dan die voorstelling bespreken.
0: Ja, het gaat.
5: Het is zo leuk.
1: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel bijzonder is.
5: Ja.
6: Maar het is natuurlijk weer zo'n voorbeeld van iets wat persoonlijk is, wat universeel wordt. Want iedereen heeft die relaties en iedereen wordt daar ontroerd door.
0: Ja, of je hebt hem niet en je wil het. Of het is,
6: ja, weet
0: je,
6: dat of je herkent, ja. Iedereen heeft een vader, dat sowieso natuurlijk.
0: Je herkent er in ieder geval iets in, ja, ja. Inderdaad. Ja. En dat is zo mooi aan muziek. Weet je, op het moment dat je iets maakt, of dat, ja, dat gaat voor heel veel dingen natuurlijk. Maar dan is het van jou en op het moment dat je deelt, dan gaan mensen.
6: Maar je ziet hier iedereen aan tafel begint ook helemaal te glimmen.
0: Ja.
6: Het komt niet alleen door Zandvoort, het schitterende badplaats aan die prachtige Noordzee.
3: Ja. We gaan even sportflitsen en daarna gaan we nog het even hebben over deze roemruchte badplaats Zandvoort. Maar we gaan eerst naar FC Groningen Excelsior en daar zit Chris Wobbe.
7: Ja, met een beetje Zandvoort vibes toch wel hoor. 1 tribune aan de lange zijde staat helemaal nog in de zon. De rest van het stadion zit al in de schaduw. Ook prima toeven nog steeds in Groningen. FC Groningen thuisploeg 42 punten op de 9e positie. Excelsior op bezoek op de 14e plaats met 31 punten. 1 puntje boven het gevreesde plek 16 die recht geeft op na-competitie. Ofwel recht geeft, plicht geeft. En dat wil Excelsior natuurlijk te voorkomen. Ja, NAC verloor vandaag 2-0. Goed nieuws voor de Rotterdammers zou je zeggen. Want bij winst kunnen ze nog meer afstand nemen van NAC. En dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de ploeg die speelt in het zwart en rood Excelsior. FC Groningen was bezig aan een hele goede serie. 11 punten uit 5 wedstrijden. Ging op bezoek in Rotterdam, maar dan bij Feyenoord. En waren een beetje makkelammetjes. 3-1 verloren. Het hield snel op voor Dick Lukien en de zijnen. Die aan het gegeven. Wij kunnen nog 9e worden. Wij willen nog voor de play-offs gaan. Wil ik wel een andere wedstrijd zien dan tegen dat andere Rotterdamse team. Feyenoord en dus Excelsior op bezoek. De wedstrijd is net begonnen. 3e minuut in de zon van Groningen. 0-0 bij Groningen Excelsior.
2: Ja, ruim 20 jaar na de release van zijn eerste debuutalbum keert Alan Clark. Alan Clark wordt zeker. Ik maak hem steeds mooier. Dit najaar terug in het theater met zijn nieuwe tour Date Night. Een avond waarin muziek en verhalen samenkomen.

0: Ja, we praten direct natuurlijk uitgebreid hierover door met Ella. Je schet hem meteen naar de microfoon. Zit 1 minuutje nog, want we hebben een reden om even eruit te gaan. Namelijk naar FC Groningen Excelsior, Chris Wobbe.
1: Als de zon schijnt worden er doorgaans meer doelpunten gemaakt. Zo ook deze wedstrijd. 1-0 FC Groningen uit een hoekschop. Heel slim omgelopen. Tika de Jonge met het hoofd. Groningen aan de leiding. 1-0.
0: Dankjewel, Chris Wobbe.
2: Ale, jouw vader. Je vertelde eerder in de uitzending dat Michael Jackson je held was. En jouw vader zei tegen jou, je moet je eigen stem vinden.
3: Ja, dat klopt. Ja,
2: wat bedoelde hij daarmee? Probeer geen Michael Jackson te zijn?
3: Ja, na te doen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het laatste wat je wil horen als je Michael Jackson wil zijn. Maar ik denk dat het maar, weet je, in elke tak van sport, zeg maar, of het nou muziek is of sport, letterlijk sport of schrijver, auteur. Je hebt natuurlijk altijd helden en die ga je nadoen in het begin. En zo word je goed en zo ontdek je ook
2: met
3: waar.
2: Met schrijvers net zo. Er is iemand die je inspireert en vaak heb je het er maar niet eens door. Dat
3: toch?
2: Je denkt, ik ben geïnspireerd door. Totdat iemand tegen je zegt, dat lijkt wel heel erg op.
3: Ja, en dan is het de tijd die een spiegel is en je laat zien dat je ook een eigen stem, een eigen kleur hebt, zeg maar.
2: Hoe komt die dan? Hoe ontstaat zoiets? Ik zou echt niet weten hoe je eigen stem kan vinden als zanger.
3: Ik denk gewoon ervaring. Dat je ook door een fase moet dat je dingen nadoet. Om zo te weten wat de parameters zijn en waar jouw muren zitten.
0: En vertel je dan nu hetzelfde aan je eigen zoon?
3: Dat is grappig dat je het zegt. Want hij is inderdaad ook echt met muziek bezig nu. En ik merk dus ook in bepaalde dingen dat hij dingen nadoet. Maar toch zeg ik het niet. En ik weet niet of ik daar een vergissing in maak. Ja. Maar ik weet dat het gaat komen. Ik weet dat het gewoon een fase is. En ook omdat ik het zelf heb doorgemaakt. En mijn vader had dat op die manier niet ervaren. Dus ik denk dat dat voor hem misschien ook een soort advies was of een zorg van, ja, maar je moet wel je eigen ding doen, want je hebt zelf ook iets te brengen.
4: Maar vindt hij al dat je oude lullen muziek maakt? Heeft hij dat al gezegd?
3: Ja, 100%.
5: Ja. Dan is hij op de goede weg. Ja,
0: precies, ja. Even trouwens nog even over Michael Jackson. Het valt mij op ook als ik gewoon over. Jij wordt steeds vaker helemaal gedraaid. Het lijkt wel als als je kijkt naar het aantal keer dat hij nu weer gedraaid op de radio, weet ik wat, is alsof hij weer helemaal terug is.
3: Ja.
0: Is hij dat voor jou ook als inspiratie-icoon? Of is,
3: nou ja,
0: is
3: voor mij,
0: te groot?
3: Voor mij is hij nooit weg geweest, zeg maar.
0: Nooit weg geweest?
3: Nee, dat zit gewoon. En ik denk dat we dat allemaal hebben. Ik denk zeker mensen die met Michael Jackson zijn opgegroeid, of je nou muzikant bent of niet, dat zit gewoon een beetje in je fabric. Maar als je dan muzikant bent, dan. Ik merk het ook aan heel veel artiesten en muzikanten van mijn generatie, die hebben allemaal iets gemeen in een bepaald ding wat zij doen.
2: Ja, dat.
3: En dat komt echt daar vandaan.
2: Heb je de film al gezien?
3: Nee, nog niet. Nee, ik heb gisteren. Want ik had eigenlijk het idee van, ik weet niet of ik dat wil zien. Want hoe kan het ooit beter zijn dan het echte werk? Maar ik heb gisteren wel van iemand die ik hoog op zitten gehoord dat ik toch moet gaan kijken. Ja.
2: Bouw je niet van die kritiek die ook wel op de film, maar dat het heel erg gaat over, nou ja, de negatieve dingen die zijn blijven hangen.
3: Nee, dat is echt niet mijn probleem.
2: Nee. Ik kan me daar dan echt boos op maken.
4: Wat deed het jou toen je in die documentaire die scène zag dat hij in die winkel al die hele grote Ming-vazen allemaal en die en die en die.
3: Ja.
4: Wat deed dat jou?
3: Ja, maar dat stuk vind ik dus te gek. Ik denk dat wij ons allemaal niet kunnen voorstellen hoe het is om vanaf je 6e, 7e gewoon op zo'n niveau. Weet je, deze gast heeft gewoon nooit een normaal leven gekend.
4: Ja.
3: Dus daar komen rare dingen uit. En wij mogen dat zien. En ik realiseer me vaak met grootheden dat Michael Jackson is de enige die nooit Michael Jackson heeft zien optreden.
2: Ja.
3: Weet je, dus wij hebben dat allemaal mogen zien en voelen doordat die man zo'n gek leven heeft gehad.
2: En jij gaat eind dit jaar toeren?
3: Klopt, ja. Theaters. Ik doe 35 shows door Nederland. En ik ga daar.
2: Praten met het publiek ook, hè, begreep ik. Echt in dialoog.
3: Ik ga daar hele te gekke dingen doen die je echt wil zien.
5: Oh, dat is heel duidelijk.
4: Ja, heel spannend.
5: Kun je ook verzoeknummers indienen, of niet?
3: Ja, daar kom je op maar 1 minuut achter.
2: Hij is gewoon aan het teasen.
0: Zeg dan maar even nog, waar zijn de allerlaatste kaarten nog te koop? Dan mag je het nu nog even zeggen.
3: AlainClark.nl.
5: Ja. Ja,
2: wij komen toch?
0: Zo is het.
2: Ja, bij deze.
0: En er komt ook nog burgemeester. Er komt een nummer aan, hè, bij Zandvoort.
3: Daar gaan we over.
0: Daar wordt over gesproken.
2: Ja, goed onthouden, ja.
0: Wij danken zeer onze gasten. Wij danken u voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer met WNL in de kantine. Zometeen hier Lang de Lijnen omstreken met de collega's Eline de Zeeuw en Jeroen Stekelenburg. En morgen is WNL erop met WNL op zondag. Rick Niemann ontvangt defensieminister Dylan Jezielkus.
2: Dank je wel voor het luisteren en tot volgende week.
0: Fijn weekend nog. Dank jullie wel.
6: In de kantine

0: komen, toch?
1: Zo is het.
0: Ja, bij deze. Wel.
1: En er komt ook nog burgemeester. Er komt een nummer aan, hè, bij Zandvoort.
2: Zo, ja, daar gaan we over.
1: Daar wordt over gesproken.
0: Ja, goed onthouden, ja.
1: Wij danken zeer onze gasten. Wel. Wij danken u voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer met WNL in de kantine. Zometeen hier Langs de Lijnen omstreken met de collega's Eline de Zeeuw en Jeroen Stekelenburg. En morgen is WNL erop met WNL op zondag. Rick Niemann ontvangt defensieminister Dylan Jezielkus.
0: Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.
1: Fijn weekend nog. Dank jullie wel.
3: In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
4: NOS. Maandag is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
5: NOS, Nationale Herdenking 2026.
4: Maandag vanaf 6:30.
6: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ster. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Het is code rood bij Dirk!
9: Wat zeg je?
8: Het is code rood bij Dirk!
9: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
8: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
10: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
9: Ook in de actie bij Dirk, melk u niet breker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
3: NPO Radio 1.
17: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip.

0: De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost zo'n 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITgroup.com.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Uw oude IT is geld waard. CircularITgroup.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Aan het einde van de zomer kook ik de hele moestuin leeg. En daarbij krijg ik hulp van mijn vriendin en chef Jess. Want er komen een heleboel gasten op ons tuinfeest. En er gaat een schaap op het spit. Het zou wel eens de mooiste dag ooit kunnen worden bij Van Boven Thuis in Ierland. Vanavond 21:50 op NPO 2 bij Avrotros.
6: NPO Radio 1. Langs de lijn.
7: Eline de Zeeuw en Jeroen Stekelenburg.
8: Goedenavond. Een zonnige zaterdag hebben we inmiddels achter de rug. Een prachtige sportavond voor de boeg.
9: Want om 8:00 het hoofdgerecht, de topper Ajax-PSV. PSV is al landskampioen en zal door een Erehaag het veld betreden.
8: Maar er zijn meer wedstrijden, zoals FC Groningen tegen Excelsior, die beide nog de play-offs in kunnen. Chris Wobbe.
10: Ja, inderdaad. FC Groningen wil de play-offs halen om een Europees ticket. En ja, Excelsior wil de play-offs juist vermijden. Die voor de na-competitie 1-0 staat het vanaf de derde minuut voor FC Groningen. Maar Excelsior, dat vorige week nog 5-0 wist te winnen van Utrecht, creëert kans na kans. Groningen leidt nog wel 1-0.
9: Al afgelopen Utrecht tegen NAC. Utrecht won en dat betekent dat het doek voor NAC langzaam aan het vallen is. Straks een nabeschouwing.
8: De vierde en laatste wedstrijd van de avond is er ook eentje met belangen boven en onderaan de ranglijst. NEC strijdt om een Champions League plek en Telstar strijdt om nog een jaartje in de Eredivisie te mogen spelen.
9: Maar er is meer dan voetbal. Na vanavond weten we wie landskampioen is bij de volleybalvrouwen. De vijfde en dus allesbeslissende wedstrijd tussen Sliedrecht en Apollo 8.
8: En het Formule 1 seizoen is hervat in Miami. We hebben de sprintrace inmiddels gehad. Om 10:00 ook de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen.
9: Tot 11:00 langs de lijn.
8: Ja, Chris, we horen jou zeggen kans na kans voor Excelsior, maar toch staat Groningen 1-0 voor.
10: Maar,
9: nou,
10: die 1-0 komt heel snel.
9: Heel ver, wou ik zeggen, Groningen, want je stoort een beetje. Maar volgens mij ben je nu goed te verstaan.
10: Is het ver?
9: Nou, probeer het maar weer.
10: Ja.
8: Het is ook ver, Groningen.
10: Blijf het gewoon roepen. We zitten natuurlijk wat verder weg van Hilversum. Wie weet dat het daarmee te maken heeft. Maar in de eerste 3 minuten dus, 2 hoekschoppen achter elkaar voor FC Groningen. De tweede was een prooi voor Tika de Jonge. Die liep echt heel slim weg vanaf de strafschopstip. En hup, maakte hij een hoek in zijn beweging om de verdedigers van Excelsior heen. Bij de tweede paal kon hij volledig vrijstaand binnenwerken. Met het hoofd wel te verstaan. Dus 1-0. Tika de Jonge, hele belangrijke speler voor FC Groningen. Hij is een tijdje geblesseerd geweest. En in die 6 wedstrijden dat Tika de Jonge er niet bij was, verloor Groningen keer op keer. Daarna herstelde de ploeg zich met een goede serie. 11 punten uit 5 wedstrijden. Maar vorige week als makke lammetjes in de Kuip toch wel weg.
9: En ja, we gaan straks bij je terugkomen, Chris. Maar de verbinding is nu niet zo dat we verder naar je kunnen luisteren. We gaan even praten over een team dat Excelsior uiteindelijk nog tegen zou kunnen gaan komen als ze in die play-offs terechtkomen. Almere City hoopt namelijk na 1 seizoen terug te keren in de Eredivisie. De eerste horde is genomen. FC Den Bosch werd uitgeschakeld in die play-offs. Eerder deze week werd er met 3-2 gewonnen. Vandaag werd het maar liefst 3-0. En dat stemt spits en doelpuntenmaker Ferdy Druijf tevreden.
11: Het was een lekkere wedstrijd. Het is zelf wel een beetje stroefjes. Dus er was niet zo heel veel aan van mijn gevoel. Maar we kregen ook niet de kansen tegen. En ik vond dat we het gewoon goed uitspeelden. Goede goal weer van Marley. Waardoor je op 1-0 komt. We proberen het wat beter uit te spelen. En we trekken het gewoon, tweede helft trekken we het gewoon naar ons toe.
12: Ja, in de omschakeling ben je dan een aantal keren gevaarlijk. Maar dan gooi jij de deur in het slot, hè, met een geweldige goal, die 2-0. Die via de onderkant van de lat binnenploft.
11: Ja, het was een lekkere goal. We hadden al een aantal kansen die we nog beter kunnen uitspelen. Even wat rustiger in de 16 en voor de 16. Dat zeiden we al in de rust ook al. En uiteindelijk doen we dat gelukkig wel. En ben ik blij dat ik hem nog net voor de wissel inschiet. En dan ben ik ook blij voor Julian dat hij hem er ook even inschiet.
12: Ja, Rijkhoff maakt nog 3-0, maar jij bent echt net voor de play-offs in bloedvorm, lijkt het wel, hè?
11: Ja, je moet op de juiste momenten pieken. Nee, ja, tuurlijk. Ik doe altijd mijn best, ook al voor de play-offs ook. Maar toen lukte het niet echt. En nu lukt het wel, dus daar ben ik blij mee.
12: Ja, de band werd gebroken, hè, tegen Dordrecht. En nu vliegen ze er in één keer als rijpe appel in.
11: Ja, dat is heel erg lekker. En ik ben er blij mee. En ik hoop dat we dit door kunnen zetten. Ja,
12: heerlijke sfeer. Jullie hebben het lekker gevierd met de supporters, hè?
11: Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ze staan er altijd. En of het nou uit of thuis is. Dus dat is hartstikke mooi. En we voelen de steun achter ons. En maakt niet uit. Al het hele seizoen. Ook toen het minder ging, voelden we dat ook al. En nu voelen we dat ook.
12: Ja. Eerste horde is genomen. Er volgen er nog 3. Wil je naar de Eredivisie gaan? Hè? Wat zegt dit jou?
11: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel. Dus voor mezelf uit dan natuurlijk. Hè. Maar ik vind het een mooie club. Ik heb er met heel veel plezier speel ik hier. Ik ben heel tevreden hier. Ja,
12: nu wacht woensdag al de Graafschap. Hè. Eerst hier thuis en dan de return zaterdag op de Vijverberg. Hoe schat je jullie kansen in tegen de Superboeren?
11: Ja, gewoon goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die wij nu hebben gespeeld. Ja, vind ik ons goed spelen. En we komen steeds beter in de ritme. Dus ja, ik kijk er positief naar uit.
9: Ja, Almere City schakelde dus Den Bosch uit en speelt woensdag tegen de Graafschap. Dat allemaal om volgend jaar in de Eredivisie te mogen spelen. En dit was de speler van Almere City, Ferdy Druijf, in een interview met Omroep Flevoland.

0: Dat was natuurlijk Amy Winehouse met Rehab.
1: Ja, en wij zijn vooral nieuwsgierig of Chris Wobbe het goede plugje en het goede stekkertje inmiddels heeft gevonden, Chris.
0: Ik hoor wel wat.
2: Ja, ook een soort rehab, ja, inderdaad.
1: Eline vroeg zich eigenlijk af of jij dat verhaal over, nou wie?
0: Tika de Jonge.
1: Of je dat nou af had kunnen maken?
2: Tika de Jonge, hij is een hele belangrijke speler. Doelpuntenmaker ook vandaag. Maar vooral zijn afwezigheid leidde tot 6 nederlagen op rij van FC Groningen. Nou, het zal niet helemaal 1-op-1 met elkaar te maken hebben. Maar ja, die Tika de Jonge is opvallend, onopvallend, om maar zo te zeggen. Echt het cement tussen de bakstenen van FC Groningen. Het spel in ieder geval. 1-0 nog steeds in de 27e minuut. Maar ja, ik wilde ook nog vertellen over al die kansen die Excelsior bij elkaar wist te spelen. Niet benut. Drensli, Sanchez van Hernandez bijvoorbeeld, van heel dichtbij schoot hij via het been van Jansen net naast. Grote kans. Daarvoor was het Naujox en Hansson ook van heel dichtbij. Fase 2 keer met de redding. En Rente haalde een bal van de lijn. Een kopbal van Wiedel, de centrale verdediger van Excelsior. Nu eindelijk laat Groningen weer van zich horen. Komt Schreuders naar voren toe. Wordt afgestopt in het strafschopgebied van Excelsior. Staat Sagré. En die vindt Naujox. Naujox naar Hansen. Hansen gaat dan de combinatie aan. Dat doet hij met Gian de Recht, die in de spitspositie staat. Net als vorige week tegen FC Utrecht. En dat was echt een heel goed recept voorin voor Excelsior om echt gevaar te stichten. Dat doen ze vandaag ook. Het enige verschil met vorige week en nu. Toen scoorde Excelsior plots 5 keer op een rij maar liefst. Nu nog niet. Met Groningen in de aanval. Even dan terugleggen. Is het land naar Tika de Jonge, die net ook gevaarlijk was. Met een diepe bal doorgelopen. Werd er door Younes Taha. En die strandde uiteindelijk op Stijn van Gassel. Doelman van Excelsior. Vandaag zijn 100ste wedstrijd spelend voor deze ploeg dan. En zijn in totaal dus in de Eredivisie op 100 heeft gebracht. Vandaag 1 keer hoefde te vissen. 29e minuut. Heeft nu de bal even in handen. Tom van Bergen blijft buurten. Maar daar komt dan de lange bal. Excelsior moet weer naar voren toe komen. Moet het spel gaan maken. En Groningen kan doen wat het heel graag doet. Een beetje achteroverleunen en dan sneller uit. Het leidt nog steeds met 1-0.
0: Dan gaan wij even naar Miami. Want 5 weken geen Formule 1. Normaal gesproken is dat zwaar voor de liefhebber. Maar dit seizoen misschien wel een welkome onderbreking. En zojuist werd dus de sprintrace in Miami gereden. Louis Dekker die praat ons bij. Goedenavond, Louis.
3: Goedenavond.
0: Voordat we naar die race gaan, even een kleine recap. Wat is er tijdens die onderbreking eigenlijk allemaal gebeurd de afgelopen weken?
3: Nou, het bijzonderste citaat komt van Lewis Hamilton van Ferrari, de zevenvoudig kampioen. Die zei dat hij eigenlijk permanent had gewerkt, maar er doken allemaal foto's op dat hij met zijn verse vriendinnetje festivals aan het bezoeken was.
0: Dus Kim Kardashian voor de insider, hè?
3: Ja, bijvoorbeeld.
1: Toch wat geleerd.
3: Dus we moeten niet alles geloven wat gezegd wordt. Maar op de fabrieken, op de hoofdkwartier, is keihard gewerkt aan updates en upgrades. Dat is dan de toverterm. Al die auto's waren nieuw, het reglement was nieuw. Er gebeurde van alles met batterijen opladen en ander gedoe. En de teams hebben een maand de tijd gehad om die auto's te fine-tunen, punten op de i te zetten. En de een is er natuurlijk beter in geslaagd dan de ander. En vandaag en ook morgen in de race gaan we voor het eerst zien wie dat het beste heeft gedaan en of de zaak is opgeschud qua pikorde.
0: Ja, de verwachting was dat de kaarten heel anders geschud zouden zijn na al dit nieuws. Hoe heb jij uiteindelijk toegeleefd naar dit weekend? Wat verwachtte jij ervan?
3: Nou, ik verwachtte eigenlijk dat Mercedes een zodanige voorsprong had dat wel zo zou blijven. En dat daarachter McLaren en Ferrari en misschien ook Red Bull het gat een beetje zouden dichten. Dat was mijn verwachting. Maar mijn glazen bol doet het niet altijd even goed. En dat is inmiddels wel bekend. En vandaag ook een beetje bewezen. Want we hebben net een sprintrace gehad en die is niet gewonnen door Mercedes.
1: Ja, nou is in Nederland natuurlijk sowieso, maar een veelbesproken coureur altijd wel Max Verstappen. Hè, die heeft veel gemopperd dit seizoen over de nieuwe regels. Hij vond ook dat de nieuwe regels dan weer niet ver genoeg gingen. Dat het geen aanpassing was die ver genoeg ging. Na zijn kwalificatie gisteren was hij best tevreden.
4: It feels more together. Of course, still things that we are working on. But it's been a really positive step for us, so a bit happier with that. At least it seems like we have cleared a little bit the midfield, let's say that.
1: Ja, er zijn nog steeds dingen waaraan gewerkt moet worden, maar er zijn stappen gezet. Afstand genomen van de middenmoot, zegt hij. Ja, vandaag was dan denk ik ook best wel weer spannend. Hoe ging het met hem in die sprintrace?
3: Nou, Verstappen is nog niet helemaal de oude. Ja, hij zelf wel, maar die auto is nog niet competitief genoeg. Maar misschien de belangrijkste zin die ik heb gehoord uit zijn mond is dat de eerste drie Grand Prix weekends er een gat was van een seconde. En hij zegt, daar hebben we een halve seconde van afgehaald. Dus hij zit dicht bij de voorhoede, nog net erachter, maar kan wel meeknokken. Net ook in de sprintrace gezien, hij startte op rij 3. Had weer, dat is het hele jaar al zo, een slechte start. Het is niet omdat hij het niet kan, maar op de een of andere manier zit daar een kwetsbaarheid, een Achilleshiel van zijn auto. Dus hij verloor een paar plekken. En daarna hebben we hem ouderwets zien knokken met Lewis Hamilton, de Ferrari-coureur, de zevenvoudig kampioen, die gewoon echt de mindere was. Dus Hamilton kon het niet bolwerken tegen Verstappen. En uiteindelijk wordt Verstappen ook door een straf voor WK-leider Antonelli, die iets te vaak bochtjes afsneed. Cadeautje voor Verstappen, uiteindelijk vijfde geworden. En natuurlijk is dat geen wereldnieuws dat hij vijfde wordt. Maar wat prettig was om te zien is dat de snelheid erin zat. En zeker de laatste ronde, imponerend. En dat geeft wel enige hoop voor de rest van het jaar. Wat niet wegneemt dat Verstappen, als het slecht gaat of als hij er vragen over krijgt, nog steeds zegt dat hij het allemaal helemaal niks vindt, deze manier van racen. Maar de auto doet het beter en de prestaties worden ook beter. En dan wordt hij, net als iedereen, vanzelf ietsje milder.
0: Ja, hij werd ietsje milder. Dat hoorden we ook bij Viaplay. Want na afloop van de race was daar een goed gemutste Verstappen te horen.
4: Ja, we waren in ieder geval met mensen voor ons aan het racen. Dus dat was goed. Ja, het staat weer hetzelfde probleem als wat is het, China of zo?
5: Dat was China, ja.
4: Nog steeds gewoon niet goed. En ook de eerste ronde uitkomende. Die laatste bocht, gewoon geen boost. Dus daar ging ook iets fout. Daardoor vloog die plek aan Lewis.
5: Ja.
4: Daarna ja, gewoon uit mijn race gereden. Op een gegeven moment kon ik weer aansluiten. Nadat ik al die problemen met de settings van de motor opgelost had. En toen zag het er wel redelijk uit. Maar ik heb nog steeds een probleem in de achterkant waar de auto gewoon heel erg stuitte. En vooral in de langzame bochten. Als je zo stuitert, verlies je de hele tijd het contact met de wielen en met de grond. En dat kost gewoon rondetijd.
5: Even Ajax-PSV kijken nu, denk ik.
4: Ja, ik denk ik ga mijn best doen.
0: Ja, nou dat dus om 8 uur is dat trouwens. Kunt u gewoon horen bij ons. Dus Max Verstappen, weet dat je kunt luisteren naar Langs de Lijn. Louis, wij willen ook nog even verder praten over McLaren. Kwam goed voor de dag. Moet Mercedes zich zorgen maken?
3: Ja, dat toch wel een beetje, want we hebben het nog niet eens gezegd. Ik zei wel, Mercedes heeft niet gewonnen. Maar McLaren wel, en niet een beetje. Het was een 1-2 voor wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri werd tweede. Wat opvallend was, is dat Charles Leclerc in de Ferrari dat tempo goed kon bijbenen. Maar dat is de top 3. En dan denk je, waar waren Russell en Antonelli dan? Nou, bij Antonelli, de WK-leider, ging de start ook helemaal mis. En hij maakte daarna een hele rij fouten waarvan je kunt denken, ja, het is zijn tweede seizoen. Hij heeft de druk van de leiding in het WK. Hij is nog maar 19. Maar het was slordig en niet WK-leider waardig. Verloor veel terrein, viel achter Verstappen dus. En Russell ook vrij kleurloos vierde in de andere Mercedes. Dus we hebben toch een bescheiden, verschuiving in de pickorde gezien, zeg ik heel voorzichtig, want het is maar een sprintrace en de punten worden morgen pas echt verdeeld. Maar dat het erin is gehakt bij Mercedes is wel duidelijk, want ik krijg net een WhatsAppje binnen van het team, waarin de teambaas zegt, we hadden eigenlijk gehoopt dat we het gat konden handhaven, maar de andere teams hebben zoveel updates en upgrades op de auto gezet en wij zijn eigenlijk aan het afwachten geweest. Wij komen in de volgende race in Canada met allemaal nieuwe dingen. Maar het is een tegenvallertje voor Mercedes. Ze hadden echt gedacht, we hebben zo'n voorsprong, we kunnen wel even achteroverleunen. Nou, dat hebben ze natuurlijk niet gedaan, maar ze hebben ze wel verkeken op de boost van Ferrari en McLaren. Er zijn twee teams op één sneller. In ieder geval nu net in de sprintrace. Of dat straks om 10 uur bij de kwalificatie en morgen in de Grand Prix weer zo is, dat moeten we nog maar zien. Maar het is in ieder geval duidelijk dat Mercedes, en dat zal iedereen fijn vinden, niet op zijn sloffen alle races gaat winnen dit jaar. Dat is nu wel duidelijk.
1: Is dat een moderne manier van een persbericht versturen, Louis, zo'n appje? Of is dat Dear Louis? En moet hij dan iets kwijt, die teambaas van Mercedes?
3: Nou, hij zegt nog net geen Dear Louis, want dat zou ook ongepast zijn, want in zo'n appgroep zitten meer dan 200 journalisten. Maar het is wel een hele fijne manier van communiceren. Want Formule 1, de snelste sport, hè? Het wil nog wel eens urenlang duren voordat je je reacties krijgt. Waarom doet Mercedes dit? Omdat ze natuurlijk ook weten dat iedereen dezelfde vraag heeft. Waar komt ineens deze dip vandaan? En dan is het ook een beetje damage control en vertellen, hier komt het door en we werken eraan. Dan kun je in het verhaal nog een beetje een positieve slinger geven van, joh, het valt ons een beetje tegen. En we hadden het een beetje anders gedacht, maar we komen nog over 2-3 weken in Canada terug. En misschien om 10 uur vanavond wel. En misschien ook morgen wel. Want ja, het gaat maar om 8 puntjes. Die overwinning van Norris is een fijne meevaller voor McLaren. Maar morgen staan er 25 op het spel. En het is wel een spel, de prik, maar wel een hele leuke.
1: Ja, want ze moeten snel door. Straks om 10 uur dus de kwalificatie. En dan hou jij ons ook weer op de hoogte. Louis, tot straks, dankjewel.
0: Gaan wij naar Groningen, Excelsior, waar Chris naar de wedstrijd kijkt. Toen we je net spraken, Chris, toen zei je dat Groningen toch wat meer aan het aandringen was.
2: Ja, en dat is doorgegaan. Tenminste, dat beeld in ieder geval wel. Nu een hoekschop Groningen, wordt nu weggewerkt door Excelsior. Tempo in de wedstrijd ging wel wat lager. Terwijl nu Groningen druk zet met Tigo Land op het uitverdedigen van Excelsior. Voorzet wordt eruit gehaald en gaat naar Zagre. Die centraal staat voor Excelsior. Dan meteen de bal lang richting de buitenkant. Daar staat Sanchez Fernandez. Maar daar staat ook Tijmen Blokzijl. En die glijdt de bal over de zijlijn. En dus het tempo er even uit. Ja, Groningen laat Excelsior nauwelijks aan de bal. Met name de afgelopen 15 minuten was dat echt het geval. Eerste kwartier. 8 doelpogingen. 2 voor Groningen, 6 voor Excelsior. Tweede kwartier, 1 doelpoging voor Groningen. Nou, we zijn nu naar het derde kwartier gegaan. Want inmiddels zitten we in de 38e minuut. En we hebben zojuist weer een doelpoging voor Groningen gezien. Dat dus temporiseert, dat niet zo snel kan opbouwen als Excelsior. En Excelsior vooral achter die bal aan laat lopen. Excelsior wil wel hoog druk zetten, zoals het zo mooi heet. Groningen laat de ploeg dan ook heel mooi komen. En probeert er dan snel onder vandaan te spelen. Bal ligt nu bij Etienne Vaassen, 38e minuut. Vaassen maakte zichzelf nogal druk. Die kreeg op een gegeven moment een nop van de recht tegen de knie. De recht werd keurig vrijgespeeld door Sanchez Fernandez. Wilde uithalen. Had het in 1 keer moeten doen. Maar de recht liet de bal nog even lekker met de binnenkant langs de rechtervoet glijden. Zodat hij kon uithalen. Vaassen sprong ertussen. De recht wilde de bal veroveren. En raakte zo de knie van Vaassen. Gelukkig kan de doelman weer verder. Inmiddels zijn we weer 1 minuutje verder. 38e minuut zit er bijna op. We gaan richting de pauze. Groningen nog steeds aan de leiding met 1-0.
1: Ja, Groningen-Excelsior is de tweede wedstrijd uit speelronde 32. Er is er eentje al gespeeld. Dat is Utrecht tegen NAC. Het werd 2-0 voor de thuisploeg voor Utrecht. En Richard van der Maden was bij die wedstrijd. Goedenavond, Richard.
6: Goedenavond.
1: Ja, op zich een hele normale uitslag, zou je zeggen. 2-0 voor FC Utrecht. Het duurde wel lang voordat er gescoord werd.
6: Ja, het kwam heel langzaam op gang. Een echt povere, ik zou bijna willen zeggen dramatische eerste helft, waarin heel weinig gebeurde. Slecht voetbal. Het was slordig aan beide kanten. En uiteindelijk in de tweede helft dan sleept Utrecht hem er nog uit. Met doelpunten van Dani de Wit. Millimeterwerk, net wel. Net geen buitenspel, maar hij telde. Kwam nog in botsing met de doelman. Flinke oogblessure ook bij Dani de Wit. En in de slotfase echt in diep in blessuretijd. Toen NAC alle risico's nam, maakte Adrian Blake, een van de invallers, er nog 2-0 van. Het was een overwinning die verdiend genoemd mocht worden hoor voor FC Utrecht. Maar het was wel moeizaam en zeer zwaar bevochten.
1: Ja, daar gaat Utrecht vrijwel zeker die play-offs in voor Europees voetbal. Bij NAC stapelen de problemen zich wel een beetje op. Ah, we gaan eerst even naar een doelpunt, Eline.
0: Ja, we gaan naar Chris.
2: De gelijkmaker in de slotfase van de eerste helft. Kasper Wiedel kopt de corner via de binnenkant van de paal over de doellijn. Groningen protesteert nog, dus komt er nog een VAR-check. Dat is altijd even afwachten. Maar de hoekschop wordt echt perfect binnengekopt. Het is denk ik het blok dat misschien wordt gezet. Ik zie dat Vaas ook naar de grond toe gaat. Wordt hij misschien lastiggevallen? Gaan de camera's niet heen? Ja, hij krijgt wel een zetje, maar ik denk toch ook van Peersman die dan ook weer een zet krijgt. Ik denk dat het een aanvallende overtreding zou kunnen zijn, maar nou, buitenspel is het sowieso niet. Vaassen dus in aanraking met Peersman gaat nu ook naar Ingmar Oostrom toe van joh, ik deed toch niks, ik werd geduwd. En is deze treffer wel geldig van Wiedel, die dus keurig echt uit het boekje naar de grond via een sierlijke stuit, via de binnenkant van de paal de bal over de lijn kopt. En ik denk dat Oostrom zegt, nee hoor, gewoon een doelpunt. En dus 1-1, dat is een zeer welkome treffer. Gebaseerd op het eerste kwartier van deze wedstrijd, waarin Excelsior echt kans na kans creëerde, is deze treffer absoluut loon naar werken. Alleen wel loon naar werken. Ja hoor, de treffer blijft staan in de 41ste minuut. Dus 1-1 is het bij FC Groningen Excelsior in de 41ste minuut.
1: Ja, 1-1 bij Groningen Excelsior. Ik was de misère van NAC net aan het opsommen, Richard. Ja, daar heb je eigenlijk wel even voor nodig natuurlijk. Want als je naar de ranglijst kijkt, dan is het al vrij hopeloos. Dan hebben ze ook nog die rechtszaak. Ik denk eigenlijk dat er een hoop mensen, een hoop teams en misschien ook wel de KNVB vandaag hoopten dat NAC zou verliezen. Proefde je dat een beetje in het stadion of niet?
6: Nee, dat niet. Maar ja, je somt de problemen op. Het zijn er inderdaad een heleboel. Maar die degradatie die natuurlijk steeds dichterbij komt en eigenlijk bijna al een feit is. 5 punten is het verschil met Telstar dat vanavond gaat spelen tegen NEC. Maar ja, goed, je hoort de spelers na afloop. Ik heb er net Boy Kemper bijvoorbeeld een aantal gesproken. De trainer ook, Karel Hoefkens, die zeggen ja, we geven pas op. En dat is ook logisch dat een topsporter dat zegt op het moment dat het klaar is. Maar normaal gesproken gaat NAC dit natuurlijk niet meer goed maken met nu nog 2 wedstrijden op de rol. 8e keer op rij ook voor NAC dat er niet wordt gewonnen. 6e keer een directe rode kaart in een wedstrijd. Veel kansen, maar geen goals maken. Dat is ook een groot probleem bij NAC. Ja, en dan inderdaad achter de schermen. Daar speelt op dit moment heel veel. De afgelopen dagen natuurlijk ook rond de transfer van Sidney van Hooijdonk. Vader Pierre van Hooijdonk is de man die een dubbelrol daarin zou hebben gespeeld in die transfer van zijn zoon. Spandoeken ook gericht tegen Pierre van Hooijdonk. Die natuurlijk al jaren best wel heel veel invloed heeft bij NAC. Het is zijn club, maar de supporters die zien hem liever gaan. In elk geval een deel van de supporters. En dat heeft natuurlijk toch allemaal ook weer zijn weerslag op de spelersgroep. Hoefkens die zei dat bijna niet speelde. Maar goed, dat is denk ik wel vaak het geval. Want die spelers lezen ook alles. Als het bovenin hard regent, dan druppelt het altijd ook naar beneden. En NAC zit gewoon in zo'n fase waarin alles misgaat. Ze voetballen natuurlijk ook helemaal niet goed. Creëren best veel kansen, maar maken geen doelpunten. Dat zei ik net al. Het is eigenlijk een hopeloze situatie. En na 2 seizoenen Eredivisie gewoon weer terug naar de KKD volgend seizoen. Dat is bijna zeker nu.
1: Ja, druppelt door bij NAC naar beneden, zeg je. De zon schijnt een beetje bij Utrecht. Want ik zei het net even heel snel, tussen neus en lippen door. Die gaan naar de play-offs. Dat kan bijna niet meer mis. Was er ook misschien wel een klein feestje na afloop?
6: Nee. En dat heeft alles te maken met de wedstrijd, met het verloop daarvan. Want er zat gewoon weinig energie in, zeker in de eerste 45 minuten niet. Kijk, als Utrecht in de beginminuten van de tweede helft grote kans voor spits Artem Stepanov. Als die hem maakt, dan kan het misschien een leuke tweede helft worden. Maar het bleef allemaal stroperig. Het bleef vrij traag. Er waren wel wat meer kansen in de tweede helft. Maar goed was het voetbal zeker niet. En ja, dat blijft dan natuurlijk toch ook wel hangen bij Utrecht. Dat zelf ook wel vindt dat het aan zijn stand verplicht is om die Europese play-offs te halen. En daar zijn ze inderdaad nu wel weer dichterbij gekomen. Het is zeker ook nog niet een uitgemaakte zaak dat Utrecht dat gaat halen. Ze spelen nog uit bij Ajax. En ik vind ook een beetje dat de energie eruit is bij FC Utrecht. Dat zag je zeker in de eerste helft. Het goede voetbal is gewoon wat weg. Vorige week natuurlijk helemaal slecht. Die afstraffing op bezoek bij Excelsior 5-0. Dus het is na een hele goede serie is het wel wat minder aan het worden bij Utrecht.
1: Nou, zorgen voor NAC. Ook niet een heel blij Utrecht dat wel won. Maar goed, toch wel een zonnige middag, denk ik, voor jou, Richard.
6: Het was warm.
1: Nou, dankjewel voor nu.
0: Ja, die play-offs zijn toch wel een beetje de rode draad van de avond. Want ook bij Groningen tegen Excelsior is dat wat er op het spel staat. Groningen dat nog strijdt om de play-offs richting Europa. En juist Excelsior moet punten pakken om na competitie om degradatie te voorkomen. Zouden ze wat hebben aan deze stand, allebei, Chris? 1-1?
2: Nou ja, eigenlijk niet. Want we hebben hierna nog maar 2 potjes te gaan natuurlijk. Groningen moet nog spelen thuis tegen NEC. Dat gaat voor een Champions League plaats. En de laatste speelronde moet in de Almelo tegen het gedegradeerde Heracles. En voor Excelsior wordt het heel spannend volgende week tegen Volendam. En daarna tegen Sparta. Sparta uit, zal ik maar zeggen. Dus even een paar kilometer over die A20. En dan zijn ze in het kasteel. Altijd een beladen duel. Nee, 1-1. Natuurlijk willen beide ploegen 3 punten. Helemaal gezien de uitslag van de eerste wedstrijd van deze speelronde. Utrecht dat dus met 2-0 van NAC wint. Excelsior wil zo snel mogelijk, zo ver mogelijk weg van de 16e en de 17e plek. Dan heb je aan 1 puntje een beetje. Maar zeker niet genoeg. We hebben 1 minuut extra tijd. 1-1 de stand. Opvallend genoeg, ja, veel kansen worden gecreëerd uit open spel. Tenminste, dat werden er weer steeds meer in de laatste fase van de eerste helft. Maar de doelpunten, alle twee uit een corner en een directe kopbal. Met name die gelijkmaker van Excelsior, toch wel bijzonder hoor. Fase wordt gewoon aangestoten door Peersman, die weliswaar door Meijsen een beetje wordt weggezet. Maar het is Peersman die met zijn armen zwaait. Fase naar de grond. En Wiedel zegt, dankjewel, ik kop hem even binnen. En dat was dan de gelijkmaker. En dan hebben we nog zo'n minuut, nou niet meer. Ja, ik denk nog een halve minuut te gaan, denk ik. Is het Zagre die even de bal pakt voor Excelsior bij de zijlijn. Gaat inwerpen, neemt alle tijd natuurlijk. Want met 1-1, ja, is Excelsior best wel blij, denk ik, hoor, naar deze eerste helft. Inworp komt dan, gaat dan richting de recht. Maar Hansson pikt op, terug naar Zagre. Ja, mooi hè. Gaat het duel aan met drie tegenstanders voor zijn neus. En versiert nog een inworp, maar dat hoeft allemaal niet meer. Want er is gefloten voor de rust. Toch een fluitconcert voor FC Groningen. Ik denk dat Excelsior zich spekkoper voelt bij deze 1-1 ruststand.

0: Dat was Stevie Nicks met Edge of 17.
1: Absolutely sensational!
2: Het buitenlands voetbal.
3: Ja, het gaat hierover of ze de play-offs halen of de play-offs ontlopen. En ook op de velden in het buitenland zijn het de weken waar de beslissingen vallen. Marjolein Kronenberg volgt het allemaal vanavond. Marjolein, welkom.
4: Goedemiddag.
3: Waar beginnen we?
4: Goedenavond.
3: Avond is het.
4: Ik zat wel in een voetbalmiddag.
3: Ja, precies. Veel gekeken? Lasogen?
4: Beetje wel, ja. Ja, ik ben in Duitsland begonnen vanmiddag en dat was wel spektakel. Heel veel goals in München bijvoorbeeld. Woensdag komt daar natuurlijk Paris Saint-Germain weer op bezoek. Vandaag was Heidenheim, de tegenstander.
5: Heel veel goals dus.
4: Sorry?
5: Nou, ik waren natuurlijk zoveel doelpunten van de week.
4: Ja. Toen al, ja. Nou ja, dat waren er vandaag ook een hoop.
3: Je zou bijna zeggen, doe even rustig aan tussen deze twee wedstrijden in. Maar goed, dat hebben ze dus niet gedaan. Nee.
4: Nou, ja.
3: Achterin wel, zo te zien.
4: Ja, precies. Ja, je kunt het je afvragen inderdaad. Want ja, Bayern is al kampioen. Heidenheim dat vecht nog tegen degradatie. Dat staat onderaan. In de Bundesliga lijkt er Bayern er een beetje kunst van te maken om naar een achterstand terug te komen. Hè. Vorige week tegen Mainz. 3-0 geloof ik bij rust. Uiteindelijk wonnen ze met 3-4. Vanmiddag tegen Heidenheim begon, ja, een van de twee beste teams van Europa kunnen we toch wel zeggen. Begon opnieuw niet best.
6: Tor für Heidenheim. Budu Sivatze streckt den Fuß ganz lang raus. Und dann ist er drin. Jonas Urbing springt ins Nichts. Und Heidenheim führt 1-0 in München. Gibt's doch gar nicht. Verrückter Fußball.
4: Ja, het werd nog verrukter. Ja. Het werd ook nog 0-2. En toen kwam Bayern vlak voor rust nog wel terug tot 2-1. Maar toen keek trainer Kompany even naar zijn bank. En die zag daar Kane, Diaz, Olise, Kimmich. Zag hij allemaal zitten. Die heeft hij er toch ingebracht na de rust. Toen werd het ook al snel 2-2. Die kwam van Goretzka overigens, die ook de 2-1 maakte. Ja, en dan denk je, ja, 2-2. Bayern gaat erop en erover.
6: Budu! Sivatze de Georgia mit einem Traumschuss, mit einem Wahnsinnstor aus 20 Metern halblinker Position. Oben rein in den Winkel, Konter der Heidenheimer, 76. Minute, 3-2.
3: Ja, hij vertelt het wel beeldend, hè? Ik, ja, zie het, ik zie het.
4: Ja, volgens mij heeft hij het over de winkel. Dus ik weet niet, het winkelhaak, dus ik zag die bal al zo helemaal in mooi.
3: Die gaat dan in de kruising.
4: Ja, dat idee had ik
3: ook. Dat het net naar achteren
4: houdt. Daar ging die inderdaad. Ja. Dus daar leken drie heel belangrijke punten voor Heidenheim voor het grijpen te liggen. Maar ja, na 90 minuten volgde nog 10 minuten blessuretijd.
6: Und ein Eigentor von Dina Dramay. Der Ball knallt an den Pfosten, vom Pfosten zurück an den Körper von Dramay. Und quasi nach 100 Minuten schafft Michael Olise mit Hilfe von Dina Dramay noch das 3-3.
3: Ja. Daar is die gebleven.
4: Ja,
3: geen idee. Dat wist ik niet.
4: Ja, via zijn rug ging de bal dus nog de goal. Ik geloof wel dat Olise hem toch op zijn naam heeft gekregen, hoor. Dus, maar ja, 3-3. En Heidenheim was dus zo dicht bij drie totaal onverwachte punten. Maar het werd er toch maar eentje. Dus blijven ze laatste. Op 2 punten van Wolfsburg en 3 van St. Pauli. Ja, die plannen spelen altijd morgen nog. Dus wordt krap. En ja, voorbij dus niet echt een lekkere generaal,
3: nee,
4: zou je zeggen.
3: Maar als ik hoor wie er allemaal op de bank zat, dan, ja, precies, hebben ze wel een beetje mogelijkheden, rekening, ja, gehouden met die wedstrijd. Er zijn in Duitsland 4, toch, ja, Champions League tickets te verdelen. Is dat al duidelijk welke ploegen die tickets gaan pakken? Behalve Bayern.
4: Ja, Dortmund heeft hem ook al. Die wonnen vorige week met 4-0 van Freiburg. En die zijn dan op die tweede plek ook niet meer in te halen. Daarachter staat Leipzig derde. Dat speelt nu tegen Bayern.

0: Leverkusen. En vanmiddag speelden de nummers 4 en 5 tegen elkaar. Dat zijn VfB Stuttgart en Hoffenheim. En die thuisploeg, Hoffenheim, begon goed.
1: Tor in Hoffenheim, Tor für Hoffenheim. Es ist André Kramaric.
0: Ja, Kramaric. Ja. Hij maakte er nog één in de tweede helft. Dat was dan de 3-1 voor Hoffenheim. Dan denk je, nou, dat is binnen. Maar Stuttgart kwam nog wel terug tot 3-2. Moest de laatste 20 minuten wel met 10 man verder. Naar rood voor Karazor. Dus leek Hoffenheim op weg naar die plek 4. En daar zouden ze het met nog 2 duels in eigen hand hebben natuurlijk. Maar toen ook weer blessuretijd, diep in blessuretijd, kwam er toch nog een goal.
1: Ich habe die ganze Zeit mich auf die Hand beißen müssen. Es ging hin und her. Chancen drüben und dann wieder auf der anderen Seite. Und sind die Stuttgarter da mit Thiago Thomas, mit einem Mann weniger, drehen die das Ding hier zurück. Es steht 3-3 und damit ist Stuttgart wieder vorbei an Hoffenheim.
0: Ja, dan blijft het dus eigenlijk op de ranglijst zo staan dat Stuttgart dus vierde blijft, Hoffenheim vijfde, beide 58 punten. Maar Leverkusen dat speelt dus nu tegen Leipzig. En Leverkusen kan ook nog op 58 punten komen. Er zijn nog 2 speelronden in Duitsland. Dus ja, voor om die Champions League ticket kan het echt nog alle kanten op.
2: Ja, het is geen half werk, hè, die verslaggevers.
0: Nee,
2: in
0: het is
2: Duitsland.
0: Mooi, hè? Het is leuk als je dan de
3: ademtest, denk ik ook. Van hoe lang kan je hem volhouden?
0: Klopt, je kunt de sportshow luisteren en dan hoor je dus... En dan die commentatoren. Ja, komt van alle kanten. Die geven aan elkaar over, zou ik maar zeggen. Dan hoor je in de verte allemaal tol en tol. En ja, dat is dus heel dynamisch.
2: Gaan we zo ook eens proberen. Ja. Chris Wobben naar Ragnar Niemeyer.
3: Ja, precies. Dat is wel leuk.
2: Nou, je zei het al. Nog helemaal open dus voor die 2 resterende tickets voor de Champions League. In de rust van Ajax PSV, ben je straks terug. En waar gaan we heen dan? Welk land?
0: Ja, dan gaan we even naar Engeland. Want daar speelt koploper Arsenal dit moment tegen Fulham. En dan gaan we ook later op de avond nog even kijken wat er gebeurt in de bovenste regionen van het Championship. Want daar is al een club gecomprimeerd, Coventry, een tijdje geleden. En daar komt er eentje bij.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Dankjewel en tot straks.
3: Dankjewel. Tot straks gaan wij wat heel anders doen. Als we touwtrekken in 1920 niet meetellen, dan werd de eerste atletiekmedaille van Nederland behaald op de estafette in 1924. Dat was, Jeroen, jij bent expert atletiek natuurlijk.
2: Ja, maar niet in 1924, sorry. Die
3: is ook voor jouw tijd, hè?
2: Ja.
3: Er was brons bij de 4x100 meter mannen.
2: Okay.
3: 1948 kwam daar het estafette goud bij, aan de hand van natuurlijk Fanny Blankers-Koen. Mm-hmm. En de afgelopen jaren zijn de Nederlandse aflossingsploegen helemaal opgeleefd.
4: A fourth goal came in the 4x100. The Dutch were in fourth position before the last leg, but Fanny took the baton and scorched to the tape.
5: Voor zilver zelfs, Angela, de borst naar voren, ja, zilver voor Nederland. Bol zet er versnelling in over Groot-Brittannië, Amerika, Olympisch kampioen en Nederland schitterend zilver. Bol maakt dan het verschil en redt en gaat. En nu dan wel, ja, Olympisch kampioen Nederland. Wat een fantastische race. Die gouden medaille met een werkelijk weergaloze Femke Bol.
3: Ja, schitterend. Ja. Het haalt je gelijk terug naar al die evenementen. Jij bent erbij geweest
2: ja.
3: vaak
2: ik
3: zelf.
2: Ik zeg ook echt nu weer kippenvel. Dat is misschien, ja, dat is, ja, ja. En wat dan het meeste uitspringt, was het eerste een beetje moderne fragment. Want volgens mij zat 1948 erin. Maar dat was die zilveren medaille van de mannen. In 2021 was het uiteindelijk tijdens de Spelen van Tokio, omdat niemand dat verwacht had. Echt totaal de laatste dag van het atletiek toernooi. 4 mannen die individueel eigenlijk helemaal niet goed genoeg zijn voor een finale plaats. Die Lee Marvin Bonaventia toen wel haalde, maar die opeens een medaille wonnen. Ja, en natuurlijk het complete verhaal van die estafette, die mix-estafette, Femke Bol die in Boedapest valt.
3: Ja.
2: En dan een jaar later op het
3: magnifieke inhaalrace.
2: Tijdens de Olympische Spelen. En toen wonnen ze dus Olympisch goud. Dus er zijn zoveel mooie momenten. Maar dat zijn er wel 2 die er voor mij uitspringen.
3: Ja, sporthistorie. Jij bent erbij geweest. Op dit moment zijn de WK-estafette atletiek in volle gang. Lieke Klaver, Lee Marvin Bonaventia, Minke Bisschops en Elvis Avriva. Ze zijn er allemaal bij dit weekend in Botswana. Net als coach Brendan Troost. En wij hebben hem aan de lijn. Brendan, goedenavond.
6: Ja, hi, goedenavond.
3: Hoe gaat het daar?
6: We hebben dag 1 van dat kwalificatietoernooi erop zitten. En we hebben een goede dag gehad. We hebben hier 6 estafetteploegen aan de start. En 4 daarvan hebben zich vandaag ook al weten te kwalificeren voor het WK volgend jaar in Beijing. Dus dat is een goed resultaat.
3: Dat is goed resultaat. Jij zat volgens mij net ook al even met ons mee te luisteren en naar die momenten die voorbij kwamen. Krijg jij dan ook weer even als coach zijnde wat kippenvel? Hoe gaat dat bij jou?
6: Ja, nee, absoluut. Het is mooi om terug te zien en terug te luisteren, inderdaad. En in Boedapest was ik er zelf ook bij. En vorig jaar op de Spelen ook natuurlijk. Of 2 jaar geleden al. Nee, ja, het zijn spectaculaire onderdelen, denk ik, de estafette onderdelen. En ze worden ook actief natuurlijk gepromoot door World Athletics. Met de laatste jaren natuurlijk een toevoeging van 2 estafette onderdelen. De 4x400 gemengd en nu inmiddels ook de 4x100 gemengd. Dus ja, het leeft. En zeker ook met zo'n mondiaal kwalificatietoernooi als nu in Botswana.
2: Ja, Brendan, je noemt het een kwalificatietoernooi. Het is natuurlijk een niet zo heel lang bestaand toernooi nog, dat WK estafette. Er is een beetje vaak gesproken over wat is nou het belang, wat vinden we ervan. Maar betekent dat jij dat echt wel als een kwalificatietoernooi voelt?
6: Ja, nee, absoluut. En dat is het ook. Op het WK in Beijing volgend jaar doen 16 landen mee. En 12 van de 16 plekken die worden hier vergeven. Dus het is gewoon superbelangrijk dat we hier zijn en een goede doen zijn. Want 12 van de 16 plekken zijn al hier te behalen. En op 4 van de 6 ploegen hebben we die tickets dus nu ook al binnen. En die tickets gaan ze ons ook niet meer afnemen. Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Maar de winst op zich zegt jou niet zoveel dus op dit toernooi. Het is niet, je ziet het niet als een hoofdprijs.
6: Nou, in dat opzicht in mindere mate, klopt. Ja, kwalificatie staat gewoon centraal. Het is niet een officieel WK, het is een mondiaal kwalificatietoernooi. En dan natuurlijk is het leuk. Morgen hebben we dus een aantal landen of een aantal ploegen gewoon in de finale. En gaan we absoluut voor de hoogste plekken. Maar kwalificatie is de prioriteit. Ja,
3: ja. Oké, we lichten er ook even 2 onderdelen uit. Je noemde het net ook al even de 4x100 meter gemengd. Nieuw nummer. Hoe ging dat?
6: Ja, dat ging goed. Het is vorig jaar een test-event geweest. En toen hebben we ook al een aantal keer gelopen. Onder andere bij de Diamond League in Brussel. Toen deden we het ook goed. En nu is het dan een officieel evenement. En zal ook bij de Spelen in LA in 28 een officieel evenement zijn. En vandaag hebben we dus ook al direct de finale gehaald. En morgen starten we in die finale. Dus daar zijn we absoluut heel tevreden mee.
3: Ja. Ja, dat ontwikkelt zich dus goed. 4x400 mannen die haalden ook de finale. Jonas Vijvers liet andere toernooien links liggen om hier top te kunnen zijn. Ziet dit dus niet zomaar als een kwalificatietoernooi, denk ik. Dat geeft aan hoe belangrijk hij dit vindt.
6: Ja, absoluut. Kijk, vanuit de Nederlandse atletiek investeren we natuurlijk ook enorm in die estafette programma's. We hebben het op Papendal natuurlijk fulltime topsportprogramma's. Zodat we gewoon goed ook zijn op de estafettes. En ja, dat betaalt zich denk ik de laatste jaren uit, maar ook vandaag weer. Dat we gewoon laten zien dat we er mondiaal toe doen. Ja, dus ja. We zijn uiteraard blij dat die sporters gewoon acte de présence geven.
3: Ja, wie er dan niet bij is, Femke Bol. Zij focust zich op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Hoe groot is haar gemis?
6: Ja, aanzienlijk. In die zin, het is natuurlijk een atlete van uitzonderlijke klasse. En we hebben de afgelopen jaren veel medailles gewonnen met haar in de gelederen. Tegelijkertijd laten de 4x400 dames vandaag zien dat ook zonder haar ze zich kunnen kwalificeren voor de eindronde volgend jaar. Maar op die 4x400 meter mixed hebben we haar niet kunnen inzetten en hebben we die ticket nog niet binnen. Dus het draait niet alleen om Femke, maar ze is zonder meer zeer belangrijk.
2: Ja, wat is duidelijk eigenlijk wat zij wil met die estafettes? Ik bedoel, ze gaat zich dus richten op die 800 meter inderdaad. Blijft zij beschikbaar? Is dat iets wat al besproken is bij jullie?
6: Ja, zeker. Nee, dat is besproken en zij blijft ook beschikbaar. Ja, zeker.
2: Ja. Nou gaat het natuurlijk gewoon goed met Nederland. Ook zeker op die estafettes. Komt dat om wat jij zojuist zei, dat het ook een speerpunt is van de Atletiek Bond, dat er op in wordt gezet? Want eigenlijk als je kijkt naar, Nederland wordt wel een steeds groter atletiek land, maar er worden nog steeds eigenlijk buitensporig veel medailles gewonnen op die estafettes. Is dat omdat er op in wordt gezet?
6: Dat precies inderdaad. En omdat we een brede topsportprogramma's draaien op Papendal, ontwikkelen veel atleten zich op een goede manier. En daarom kunnen we in de breedte ook bij dit soort estafette onderdelen meedoen. En omdat we de estafette natuurlijk ontwikkelen, ontwikkelen we ook onze individuele atleten. Dus het is natuurlijk eigenlijk win-win. En dat is een van de redenen om ook op die manier te investeren daarin.
2: Ja, dus waar soms gedacht wordt dat het elkaar een beetje bijt, denk jij ook dat het elkaar kan versterken, individueel en estafette?
6: Ja, absoluut. Kijk maar ook naar de 400 meter mannen. Hebben die vorig jaar in Tokio nu een mondiale medaille gehaald. Brons daar. Maar dat is omdat die ploeg goed draait. Maar ook omdat we nu gewoon 4 mannen hebben die tussen de 10-0 en de 10-1 lopen. Ja, dat is mondiaal gewoon echt van heel hoog niveau.
2: Wat is jouw rol eigenlijk? We zien vaak natuurlijk Laurent Meuli op de voorgrond staan. Wat is jouw rol bij dit team?
6: Ja, ik ben bondscoach sprint horde estafette. En wij hebben een team van 4 coaches die zich richten op de sprintonderdelen. En mijn hoofdfocus ligt op de korte sprint. Dus dat is 100, 200 en in dit geval bij de estafette ook de 4x100 ploegen. Dus daar ben ik vandaag en morgen ook samen met Laurent en de andere coach verantwoordelijk voor. Maar daar ligt mijn focus.
2: Dus de medaille die de mannen laatst wonnen op de 4x100, dat was wel een voorlopig hoogtepunt voor jou?
6: Ja, absoluut. Weet je, toen ik als een klein jongetje op atletiek kwam, was het ondenkbaar dat Nederland op dat niveau meedeed. En nu doen we dat wel. En als je daar zelf een bijdrage aan kan leveren, geeft dat wel een trots gevoel, zeker.
2: Ja, zijn jonge gasten allemaal. Kunnen die nog meer gaan bereiken? Of nog misschien echt wel meedoen om de allerhoogste plaatsen, denk je?
6: Nou, dat denk ik wel. Kijk, Tamir Burnett is wel al 34.
2: Ja, van de 4.
6: Maar de andere 3 jongens zijn nog een stuk jonger en kunnen zeker nog een tijd mee. En zeker bij die mannen hebben we ook echt wel een brede selectie. Dus ik verwacht zeker niet dat het een uitschieter was en dat we de komende jaren echt wel mee gaan doen. En deze medaille smaakt naar meer. Komend jaar hebben we ook nog het EK in Birmingham. Volgend jaar het WK in Peking en daarna LA. Ja, daar gaan we voor om hoog te eindigen.
2: Oké, dankjewel Brendan. Morgen dus nog wat finales. Gaan we volgen allemaal. Dankjewel.
3: Waar wij nu weer naartoe gaan. Groningen tegen Excelsior. Net de tweede helft. En gelijk een doelpunt. Chris.
7: Ja, Groningen opnieuw aan de leiding. Younes Taha wordt echt perfect de diepte ingestuurd door. Neemt die bal aan. En dan heeft deze jaargang van de Eredivisie wel best wat kansen nodig om tot doelpunten te komen. Maar Taha is echt trefzeker. Perfect gegeven bal vanuit het middenveld. Neemt een metertje afstand van zijn directe tegenstander en schuift hem laag in de lage verre hoek. Voorbij Stijn van Gassel, die wel goed op staat gesteld. Maar Taha schiet gewoon loepzuiver in met links. En dus dat is een perfecte start voor FC Groningen. Het kwam aan het begin van de eerste helft op voorsprong. En nu ook aan het begin van de tweede helft. 3 minuten duurde het voor de eerste goal viel. En nu 1,5 minuut uit de kleedkamer. En opnieuw dus een treffer voor Younes Taha. Hij doet het dus voor FC Groningen. Zijn 4e doelpunt had hij al gemaakt. Het is een 5e inmiddels dit seizoen. En bereiden er zelfs 7 voor. Dus Taha kent een goede periode bij FC Groningen. Meteen de sfeer natuurlijk weer terug in de Euroborg. De meeste mensen moeten nog zelfs naar hun plaatsjes toe. Terwijl Excelsior trapt af. De bal gaat naar Van Gassel. En die ramt er meteen over de zijlijn. Van Gassel toch misschien een beetje van slag. Maar Excelsior is natuurlijk nog lang niet uitgespeeld in de Euroborg. Want voetballend gaat het wat makkelijker allemaal voor de ploeg uit Kralingen. De laatste wedstrijden. Er komen ook doelpunten bij. Er komen kansen bij. Excelsior heeft hier wel een resultaat nodig. Met nog 2 wedstrijden in handen na dit duel. Maar Groningen nu aan de leiding. Groningen in balbezit. Schreuder is het die naar voren toe komt. Jorg Schreuders, maar die komt niet voorbij zijn directe tegenstander. 49e minuut. Net begonnen de tweede helft bij FC Groningen Excelsior. 2-1.
2: Ja, Eline, weet je wat we gaan doen? We gaan schakelen naar Amsterdam. Daar hebben we toch wel naar uitgekeken. Want in Amsterdam zijn Mark Kloostra, Ragnar Niemeyer. En die kijken om zich heen en zien, denk ik, dat het wel sfeervol is daar, mannen, of niet?
8: Ja, zeker. Zeker, Mark. Dat
3: zeiden ze in koor.
8: Nee, ja,
3: heel goed.
8: Is een beetje saaiig, toch? Ach ja, er zitten een hoop mensen bij elkaar. Het is qua temperatuur ook wel prima. Zagen net Ivan Perisic voorbij komen op het ereterras. Samen met Menno Gele, de directeur van Ajax.
3: Ik dacht dat hij andere dingen te doen had dit weekend.
2: Er werd toch een beetje gesuggereerd dat hij een vrijgezellenuitje had of zo. Dat hij daarom die kaart had gepakt, of niet?
8: Ja, ik vind het zeer opmerkelijk. Daarom open ik er ook meteen maar even mee. Hij pakte toch echt wel bewust laatst een gele kaart. Daar werd van de week op de persconferentie wel eventjes aan gerefereerd. En dat gaf Peter Bos eigenlijk ook wel toe. Van ja, de eerste keer dacht ik nog oké. Maar toen hij nog een paar tackles eruit gooide, toen was hij wel echt op zoek. En wij dachten eigenlijk dat hij ergens in Kroatië zat op een terras. Maar misschien was dat wel een Amsterdamse terras.
9: Ook gezellig.
8: Ja, maar de sfeer is zo goed tussen deze twee ploegen, Mark. We krijgen zelfs een erehaag zometeen van Amsterdamse makelij. En er zijn weer supporters uit Eindhoven. Een man of 700. En Ajax en PSV staan tegenover elkaar. De nummers 4 en 1 van de Eredivisie. PSV is natuurlijk al de landskampioen. Misschien gaat die ploeg wel 100 doelpunten maken. Wie zal het zeggen? De teller staat nu op een 90. En Ajax, kort over de opstelling dan maar. Itakura op het middenveld. Je zou kunnen zeggen dat gaat ten koste van Oscar Kloch. Hij verhuist naar de bank. Wout Weghorst was naar verluid wel in de arena. Maar is ziek huiswaarts gekeerd. En dus is Kasper Dolberg de spits van Ajax. Hij maakte de 3, de Deen. Volgens de een nog altijd een voetballende diamant. En volgens de andere speler waar je de oorlog niet mee wint. Mark, in welk kamp zit jij?
9: Ik zit in het eerste kamp. Ja, je wint er ook de oorlog niet mee. Dat is de andere kant. Als je de oorlog wil winnen, dan heb je misschien meer aan Wouter. Maar
8: ook oorlog genoeg inmiddels.
9: Ja, precies. Ja. Wat mij betreft iets minder oorlog en iets meer frivoliteit. Daar kom ik wat meer voor naar het stadion. Maar dat is ook smaak. Moet iedereen lekker zelf weten waar die voor komt. Maar ja, de trainer koos voor Weghorst. Maar nu noodgedwongen. Dus Dolberg in de basis. Die zal niet overlopen van vertrouwen. Maar ik zou me gaan bezighouden met de opstelling van PSV. Want ja, Perisic dus geschorst, al dan niet bewust. En ook Salah Eddin heeft het niet gehaald als het gaat om een blessure. En dat geldt ook voor Saibari. Dus ja, met Schouten erbij, dat zijn er toch vier die in principe altijd zouden starten bij Peter Bos. Dus al kampioen, dus een feestje naar Ibiza. Iedereen in rip en roer. Maar ja, als ze op een kar staan door Eindhoven, zegt iedereen ja, lekker bier zuipen. En dan moet iedereen zelf weten. Maar als ze dat op Ibiza gaan doen, dan is het ineens een heel groot probleem. 3 dagen naar de Getver in Amsterdam. Allemaal prima, maar doe je het op Ibiza, dan is het competitievervalsing.
2: Ja, is wel een discussie.
9: Daar hebben heel veel mensen een mening over. Ja. Maar goed, de andere kant is, en dan geven ze er zelf ook een beetje antwoord op bij PSV. Het verschil

0: Ook van Saibari. Dus ja, met Schouten erbij. Dat zijn er toch vier die in principe altijd zouden starten. Bij Peter Bos. Dus al kampioen. Dus een feestje naar Ibiza. Iedereen in rip en roer. Maar ja, als ze op een kar staan door Eindhoven, zegt iedereen ja, lekker bier zuipen. En dan moet iedereen zelf weten. Maar als ze dat op Ibiza gaan doen, dan is het ineens een heel groot probleem. Drie dagen naar de Getver in Amsterdam. Allemaal prima, maar doe je het op Ibiza, dan is het competitievervalsing.
1: Ja, is wel een, ja, is wel een discussie.
0: Daar hebben heel veel mensen een mening over. Ja. Maar goed, de andere kant is, en dan geven ze er zelf ook een beetje antwoord op bij PSV. Als het verschil één punt was geweest, waren ze natuurlijk nooit naar Ibiza gegaan. Dus daarmee zeggen ze eigenlijk zelf wel dat het invloed heeft. Maar goed. Gaan we het niet over hebben. Het zal wel brandstof geven
2: is
0: voor de haters om te laten zien.
2: Is de aanstaande of komt dat pas, zijn ze nog niet op het veld?
0: Ja, ze komen nu de kleedkamer uit. Okay. Dus dat gaat over een paar minuten gebeuren.
2: Mogen jullie ons zo vertellen dan hoe het was?
3: Ik denk ook niet dat ze het heel erg vinden bij Ajax dat zij een tripje naar Ibiza hebben gemaakt, toch?
2: Zeker niet. Dat zal Ajax wel leuk vinden. Dat was juist ook de hele discussie. Nou, straks dat dus over een paar minuten de Erehaag en de aftrap in Amsterdam. En de vervolg van Groningen tegen Excelsior.
4: Okay.
2: Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
7: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
6: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
8: Ik zit voor overvallen.
7: Oké.
8: Ja.
6: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
9: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
6: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
9: Ja, dat geeft wel een beetje een raar gevoel.
6: Margreet Rijntjes in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
10: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk morgen naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
13: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
18: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
18: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: NPO Radio 1.
14: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde portjes.

0: is van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. De komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Er volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen met kans op onweer. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
2: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je daar zin in?
7: Ja.
6: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Welkom terug bij Langs de Lijn. Zojuist begonnen in de Johan Cruijff Arena. De topper tussen Ajax en PSV. En Ragnar, wat een paar dagen Ibiza wel niet met je doet.
1: Nou, want PSV krijgt niet alleen een erehaag cadeau, maar Ajax krijgt ook een tegentreffer in de openingsfase. Zo gebeurt er veel. PSV staat op voorsprong in de arena. We zitten op de 3 minuten en hij lag er na 37 tellen al in. Een tel of wat gespeeld. Dus aan de rechterkant Siltilia met een machtige ingooi. Gazjarovski verlengt de bal tot bij de tweede paal. De goal van Maarten Paas die er ook niet aankomt. En dan binnengekopt van heel dichtbij door Ricardo Pepi. De spits van PSV. De Eindhovenaren staan op voorsprong. De kampioen leidt in de arena.
2: Ja, over een bliksemstart gesproken. Die had FC Groningen ook tegen Excelsior. Chris Wobbe.
3: Ja, en weer daarbij betrokken Tika de Jonge. Want hij was de man van die splijtende dieptepaas. Die keurig werd binnengewerkt door Younes Taha. Nog steeds de voorsprong voor Groningen in de 61ste minuut. Thuis tegen Excelsior 2-1.
0: Laatste wedstrijd van de avond over een uurtje. NEC tegen Telstar om een Champions League ticket.
2: En de volleybalvrouwen van Sliedrecht en Apollo 8 strijden om de landstitel. Krijs Schuitenmaker.
4: Ja, het is een taai gevecht tussen deze twee ploegen. Want het is al de 5e wedstrijd in de serie Best of 3. Dus nog geen winnaar. En de winnaar van vanavond is landskampioen voor Sliedrecht Geld. Dat al voor de 8e keer is. Ze waren voor het laatst in 2022 landskampioen. En voor Apollo is het maar liefst de eerste keer als ze landskampioen worden. Want ze kregen ook nog nooit eerder voor elkaar. Eerste set begonnen. 6-6 is de stand.
0: Snel terug naar Amsterdam. Ajax PSV voor PSV om des keizers baard. Het waren allemaal bespiegelingen vooraf. Maar Mark, die bespiegelingen kunnen eigenlijk na een paar minuten in de prullenbak.
5: Ja, na 37 seconden al. Hè? 0-1 doelpunt. Pepi, knap gedaan. Maar hij stond naast het doel. Die bal dan nog vanaf bijna de achterlijn tussen de palen binnen te koppen. Maar ja, hoe zeggen ze dat? Een erehaag, dat is één. Maar de rode lopen vervolgens uitdoen. Dat is iets te veel respect. Er stond wel een klein beetje vrij bij de tweede paal. Maar goed, het is 1-0 voor PSV. Terwijl Ajax de ploeg is die moet. Dolberg heeft de bal. Nu rand 16. Gods is de man waarvan het moet komen. Kan de bal voorgeven bij de tweede paal. Maar er staat dan weer niemand. Al op de borst van Mauro. Corner. Schreeuwt het stadion. Dat wel niet blijkt het niet eens te zijn met die erehaag. Want ze gingen met de rug naar het veld staan. En trakteerden de kampioen op een fluitconcert. Intussen is de inworp voor Ajax. Staat het na 5 minuten 0-1 door Pepi.
1: Ja, de F-side heeft toch maar besloten om weer achter de ploeg te gaan staan van Oscar Garcia. Ajax maakt zich klaar voor die vrije trap. Ja, Garcia die aangaf dat hij toch wel heel graag bij Ajax wil blijven. De berichten leken toch wat anders. En er zal ook wel een nieuwe hoofdcoach komen. Dus wat wordt dan zijn rol? Ik zag hem ook even kijken op de iPad zojuist. Van wat gebeurt daar nou eigenlijk bij dat doelpunt van PSV? Inmiddels staat Berghuis klaar om die bal voor Ajax in te gaan draaien met zijn linkerbeen. Aardig in vorm. Sinds de terugkeer van zijn blessure komt er een bal op doel. Niet echt PSV verdedigd, maar wel ten koste van de eerste corner van het duel in de Cruijff Arena hier.
5: Ja, deze gaat Gods trappen. Vanaf de linkerkant een indraaier. Zo lijkt het. Of komt er een variant? Want Berghuis komt zich al melden op de punt van de 16 meter. Maar dat heeft Bayraktarević wel in de smiezen. Dus die staat op 5 meter te dekken van Berghuis. En dan komt de corner. Indraaiend dus. Recht voor het doel. Weggekopt door Flamingo. Tot over de zijlijn. Inworp voor Ajax. Dat moet winnen voor plek 3. En heel misschien. Als Feyenoord het dat afweet. De plekkie 2. En PSV wil wel winnen. Dat hebben we al gezien. Want er staat 0-1. Dat is altijd wel leuk. Hè? Winnen van Ajax. En de ploeg uit Amsterdam. Met die grote mond even dwars zitten. Het is nu Gods op de zijlijn vastgehouden door Sildilia. En dan blijft Gods daar een beetje dribbelen tussen twee PSV'ers in. Komt hij knap uit en krijgt de bal bij Paas. Die met de bal onder de voet even terug moet naar Schutalo. En zo gaat het naar de rechterkant, naar Guy.
1: Anto Guy opent aan de rechterzijkant naar Berghuis. Net op de helft van PSV. Dolberg aannemen, terugspelen naar Berghuis. Wordt wat onder druk gezet door Mauro Junior. Die doordekt bij de middenlijn. Dan zo'n beetje in de as Ajax dat weg wil. Maar Berghuis die de bal verspeelt. Scheidsrechter laat doorspelen Lindhout. Daar is PSV met Til in het strafschopgebied. Lage voorzet 0-2. Nee zeg. Yes. Hoe kun je deze kans laten liggen? Want Driouche krijgt die bal die vanaf de rechterkant door de doelmond heen gaat in zijn voeten. Paas is al gezien, de Amsterdamse doelman. Maar dan schuift hij hem toch op die keeper. Terwijl eigenlijk de goal compleet open ligt. Ajax ontsnapt aan 0-2. Het is wel 0-1 na 7,5 minuten.
5: Jongen, totje noemen ze dat. Je had er ook in gekund. Hier gaat Rosa, de 16 van PSV in. Daar is het wat druk. Dus moet het terug. Punt 16 meter. Linkerkant. Gods. Bal onder de voet. Geen ruimte voor een dribbel. Zoals dat in Breda wel was. En via Mokkio naar Chris. Want die heeft een goal.
3: Drenzeli Sanchez Fernandez voor Excelsior. Met buitenkantje links. Heel beheerst. Langzaam om fase heen. Die wat ver uit zijn doel stond. De diepe bal op Sanchez Fernandez. En die tikt hem voorbij de doelman in de doelmond. 2-2 in de 66e minuut bij FC Groningen Excelsior.
2: Terug naar de arena. En die kans die er echt in had gemoeten.
0: Ja, we zien hem nog een keer.
2: Ja, ongelooflijk.
5: Voor Drius, ja. Doel is leeg. Keeper staat bij de tweede paal. Of dan mag ik alleen maar rechtdoor te tikken. Maar ik denk tegendraads. Ja, dat was vast niet de bedoeling. Maar daar lag die keeper dus nog. Ja, eigenlijk zonder dat hij redding had hoeven verrichten. Met een 2-0 achterstand naar het scorebord had moeten kijken. Dat intussen 8,5 minuut aangeeft als het gaat de tijd die gespeeld is. En die tijd neemt PSV bij het opbouwen. Veerman speelt terug naar Kovar. En hij wacht ook tot er iemand druk komt zetten. Dat is nu Dolberg.
1: Ja, er waren dus geen kampioenschalen toegestaan in het uitvak. Die zien we wel. Van karton natuurlijk. Beetje prikken richting de fans van Ajax. Wij hebben hem wel en jullie niet. Het afjagen van Gods. Flamingo terug met de bal naar zijn doelman, naar Kovar. Joey Veerman net in zijn eigen strafschopgebied. Nog een beetje onder druk gezet door Kasper Dolberg. Ajax staat hoog. Geldt ook voor Berghuis, Kasiarowski achteruit. En inmiddels is die bal opnieuw bij Matej Kovar. Ploeg van Peter Bos staat op voorsprong. De trainer van PSV won hier de afgelopen jaren nog niet. En voorlopig staat het dus 1-0 voor zijn ploeg. Na iets meer dan 9 minuten bij Raktarewicz. Geeft hem af. Til, rechterkant. Komt hier de volgende kans voor PSV. Het duurt even.
5: Het duurt even, maar PSV nog altijd in balbezit. Rond de 16 van Ajax. Daar zijn ze nu in. Met Bayraktarevic klaarleggen voor Wanner. Maar die speelt de bal zo in de voeten van Rosa. Nou, die geeft hem dan naar Til. Maar wordt ondertussen ook ondersteboven gekegeld. En verdient een vrije trap voor Ajax. Dat is maar goed ook. Hij rolt dan 7 keer en oude been ligt eraf. Maar op het moment dat het fluitje geklonken heeft, dan kan hij gewoon weer sprinten. En is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Komt hij goed weg. De linksachter van Ajax. Terwijl de bal nu naar de andere kant gaat. Naar Soutalo, Regeer. Ook hij is weer terug bij de ploeg van Garcia. En deze paas van Berghuis is goed. Gods is de keeper voorbij. Nu is de hoek moeilijk. Sildilia in de weg. Jongen, een bal van Berghuis terugleggen. Daar moest de bal weer naar Berghuis. Dat mislukt. Daar zit Mauro tussen. En die wordt dan van de bal gelopen. En kan niets anders doen dan hem over de achterlijn tikken. Wat een geniale paas van Steven Berghuis. Tussen en over de PSV-verdediging. Gods alleen voor de keeper. Die was te ver voor zijn doel. Maar kreeg de bal iets te hard op zijn schoen. Waardoor hij te ver naar de zijkant moest uitwijken. 10 minuten onderweg.
1: Ja, die bal moest een flinke afstand afleggen. Geweldig gedaan. Uiteindelijk bot het uit in deze tweede Amsterdamse corner. Gods heeft aangepakt. Hoe een kans voor Kai om te schieten. Die laat hij niet onbenut. 11e minuut 1-1. Anton Kai. Ja, we weten dat de Deen een trap in zijn poten heeft. En dat laat hij hier even zien. Weer een goal uit een standaard moment. En Kai zet Ajax naast PSV. Het is 1-1 in de arena.
0: Ja, dat is toch...
5: Zo, nou dan weten jullie ook wie hem gemaakt heeft. Ja, ik wacht even op de speaker, want die doet niet aan zachtjes fluisteren. Die schreeuwt hier, zeker bij een Ajax-doelpunt. En dit is wel lekker voor de wedstrijd ook. PSV dacht het wel eventjes rustig aan te kunnen doen. Had niet echt veel haast op het moment dat ze de bal hadden. Zeker niet met die voorsprong op zak, maar na de kans voor Gods. Die dus uiteindelijk, zou je zeggen, slechts een corner oplevert. Is het dus toch raak. Uitstel van executie dus. Intussen Veerman wordt opgejaagd door Regeer. En dan gaat de bal naar Mauro. Aanvoerder bij PSV. Terug naar Veerman. Maar het gaat ook terug richting de eigen keeper. Waar de bal nu naartoe wordt gespeeld. Kansloos was hij Kovar. Op die streep van 18, 19 meter van Guy. Recht voor het doel. Heerlijk met de rechter getrapt. En daardoor dus de gelijke stand op het scorebord. En het Ajax-publiek dat ook weer wakker is. Oscar Garcia pakt de bal. Hoopt dat de scheidsrechter dan denkt dat hij voor Ajax is. Dat is niet zo overigens. Oscar Garcia, nu een metertje of 10 verwijderd van Peter Bos. Werkte nog samen met de Nederlandse hoofdcoach bij PSV. Dat deden ze met Jordi Cruijff in Israël bij Maccabi. Intussen gaat Mauro er met de bal vandoor. Kan hem alleen niet binnenhouden in op Ajax. En die is voor Soutalo. Publiek wil wel, Ragnar.
1: Ja, gelukkig is de wedstrijd een wedstrijd. Dat zagen we al bij de aftrap. De F-side had er wel zin in. Voor hetzelfde geld krijg je een soort protestactie van we hebben het af laten weten. En dan PSV met die erehaag, zoek het allemaal maar uit. Het fluitconcert was niet te missen. Het had, terwijl de bal over de zijlijn gaat, halverwege de Ajax-helft. En PSV mag gooien. Het had ook wel iets bijzonders. We hebben het niet vaak gezien in Nederland. Maar ja, dan staan die trotse Ajaxiden daar toch te klappen voor PSV. Het is ook wel even wennen. Het is mooi. Maar het doet van binnen natuurlijk ook heel veel pijn. Want laten we eerlijk zijn, alles buiten de ring A10 is gewoon provincie hier.
5: Ja, dat vinden ze in Amsterdam wel, ja. Ik ben overigens ook wel van de club die dat liever had afgedaan met een bosje bloemen. En een handdruk in plaats van een erehaag.
0: Ja, maar
5: dan
0: mooi.
5: Ben je misschien een hele slechte...
0: Toch?
5: Maar dat moet je het wel altijd doen.
0: Ja, maar je moet een keer beginnen met een traditie.
5: Ja,
2: wat
5: okay.
2: Gooien jullie al die Amsterdammers in één keer over één kam ook?
5: Ja, maar jij denkt dat als Feyenoord volgend jaar kampioen is, dat ze hier weer gaan staan.
0: Nou, dat zou ik ze aanraden. Maar
5: ja.
0: Goed.
5: Ja, maar dat denk ik dus niet. Maar goed, dat zullen we tegen die tijd dan wel zien. Intussen is de bal bij Sildilia. 1-1 dus de stand. En die lijkt de bal over de zijlijn te lopen. Hey, grensrechter staat niet op te letten. En dus tikt die Takura de bal buiten. Is de inworp ineens voor PSV. Terwijl Peter Bos zich een beetje druk maakt langs de zijlijn. Ja, de kans voor Dius. Het had ook 0-2 kunnen zijn. Maar die schoot de bal terwijl het doel voor hem leeg was. Naar de op de grond zittende keeper toe. Dat had hij ook anders kunnen doen. En dan hadden we hier die prachtige pegel van Guy waarschijnlijk helemaal niet gehad. Intussen Kovar met de bal in zijn voet buiten zijn 16 meter. Heeft nog steeds alle tijd en schuift de bal nu in de voeten van Flamingo.
1: Flamingo metertjof. Nou 7-8 buiten de punt van het PSV strafschopgebied. Beetje aan de rechterkant. Eerste duel 2-2. Saibari 1-0. Taylor 1-1. Kaziarowski 2-1 en Kloch vlak voor tijd toe met de 2-2. Viel toen in als schaduwspits. Israëliër zal niet blij zijn dat hij toekijkt vanaf de bank. Als Guy nu de bal als laatste raakt en PSV een ingooi krijgt. Dan zet Lindhout, zet nog maar een paar stappen achteruit. Ja, dan komt PSV zo'n beetje de halverwege de helft van de eigen ploeg uit. Ja, ik zit even te kijken. Ik zag twee ballen. Maar er is er ook eentje bij de doelman van Ajax. Dat is Paas. En dat is de bal waar we het mee doen.
5: Ja, die trapt de bal nu met rechts. Die is lang onderweg en ook te hoog. Ja, Paas heeft een bal uit zijn net moeten vissen. Een redding omdat hij dus geluk had dat Drius de bal naar hem toeschoot. En voor de rest nu 3 keer de bal uitgeschoten of naar een PSV'er. Die zit toch niet heel erg lekker in de wedstrijd. Het is natuurlijk ook een vervelend begin na 37 seconden. Die bal achter in het mandje. Maar goed, daar gaat de bal van PSV de diepte in. Peppi gaat erachteraan. De doelpuntenmaker in de eerste minuut. Komt bij de cornervlag uit en wordt van de bal gelopen door Soetalo. Die vindt dat heerlijk. Een echte nummer 9, een echte spits. En daar dan lekker tegenaan lopen en gewoon man op man verdedigen. Dat kan je de Kroaat wel toevertrouwen. Zet je hem in de ruimte, dan wordt het allemaal een stuk ingewikkelder. Intussen wordt de bal over de achterlijn getikt via de knie van Peppi. En is de doeltrap voor Mate Paas. En staat er een kwartier op de klok precies. En de 1-1 stand.
1: Ja, zo is er toch echt wel lekker veel gebeurd. Ajax maakt niet heel veel haast met het hervatten van het spel. Dat geldt in dit geval voor Juri Baas. Nou, de trap is genomen. Bij Maarten Paas terechtgekomen de bal. Doelbal van Ajax met een lange trap. Jaros ligt er natuurlijk al een tijdje uit bij de Amsterdammers. Die komen in de as. Dolberg, linkerkant. Gods zit er weer zo'n solo in als tegen NAC. Daar is Gods aan de achterlijn. Lage voorzet. Wie loopt er tegenaan? Dolberg laag. Maar in de voeten, in de benen geschoten. Tegen de benen aan van Flamingo. Dan wil PSV er vandoor. Lijkt dat niet te lukken. Maar zijn ze nu wel weg met Bayraktarević. Goed verdedigd door Ajax. Vlak voor het eigen strafschopgebied. En zo heeft Ajax die bal weer terug. En dat geldt nu voor PSV. PSV schiet er van afstand met Veerman. Opende naar Drius. Guy tegenover hem. Staat op de rand van het strafschopgebied. Linkerkant van het veld. En dan even de adempauze als de bal wat achteruit gaat.
5: Ja, het is de tweede keer dat ze bij Ajax in de as van het veld halverwege de eigen helft de bal verliezen. Eerst Berghuis. En nu dus Regeer. Ze komen voorlopig met de schrik vrij als de bal naar Wanner gaat. Die in de as van het veld uitkomt met nu Mokkio vlak bij zich. Tikt de bal voor de voet van Mokkio langs naar de rechterkant naar Sildilia. Dan gaat het naar Gustil. Overigens heeft Ajax vanmiddag even 9 miljoen verdiend. Doordat Ipswich is gepromoveerd. Want daardoor Ekpom, die nog van Ajax was en een clausule had dat bij promotie hij zou blijven voor dat bedrag. Dus de penningmeester zal in Amsterdam tevreden zijn met die deal. Intussen is de bal op de helft van PSV. Metertje of vijf daarvoor in de voeten van Flamingo. Die dribbelt de middenlijn nu over en speelt de bal rechtdoor in de voeten van Gustil.
1: Ja, zijn naam natuurlijk steeds vaker genoemd bij het Nederlands elftal. Ook met het afhaken vorige week van Savi Simons. Extra doelpuntje zou weer een stapje dichter bij de selectie van Ronald Koeman kunnen brengen. Oh. PSV veel ruimte in de as van het veld met Mauro Junior. Opening naar Driouz, maar die komt niet in de bal. Kai komt wel naar de bal toe en heeft dus te pakken voor de Amsterdammers. Dan mislukt de combinatie daar aan de zijkant. En is de ingooi voor PSV de bal te hard gespeeld. En wie gaat die ingooi nemen? Dat lijkt me toch Mauro Junior.
5: Ja, gooit hem naar Flamingo. Die richting de middenlijn loopt. Maar als de bal teruggaat naar Mauro aan de zijkant, speelt hij de bal toch helemaal terug naar Kova. Wel opvallend daar is dat Sean Steur, wat toch een tijdje een vaste basiskracht was, nu voor de tweede wedstrijd op rij wordt gepasseerd door zijn trainer. De bal in de as naar Wanner. Die mag daar geen fout maken. Doet dat ook niet. Draait goed weg. En dan Mauro tegen Gaia aan. Inworp wel voor PSV. 10 meter voor de middenlijn aan de linkerkant. En dan gaat de bal weer naar Wanner. Wanner, goed paasje. Beetje schuin terug naar Veerman. Die heeft weer alle tijd. Kan ook wandelen met de bal. En schuift hem nu keurig naar de linkerkant. In de voeten van Mauro. Die speelt dan weer terug naar Veerman. En zo zijn we op de helft van Ajax. En lijkt Veerman wel een beetje soort van vrijgelaten te worden door Ajax. Alsof het heel verstandig is om hem de opbouw te laten doen. Ik zou er dan toch iemand anders de vrije man laten zijn. Zoals bijvoorbeeld deze man. Die nu de paas geeft. Gasjarovski naar de linkerkant. Naar Mauro. Terug naar Veerman. Veerman naar Flamingo. En zo schuift Ajax een beetje naar voren als het gaat om druk zetten. Dan krijgen ze PSV niet van de bal. Dat lukt wel als de paas van Flamingo niet goed is. Maar dat is kort balbezit voor Ajax. Bayraktarević aan de rechterkant.
1: Ja, Bayraktarević haalt hij er nog een hoekschop uit. Jazeker. Bal wordt als laatste aangeraakt door Lucas Rosa. Hij is er niet blij mee. Laat zijn ongenoegen zien richting de assistentscheidsrechter. Maar ja, die staat er werkelijk met zijn neus bovenop. En die zal het allemaal goed gezien hebben. Dus mag PSV gaan trappen. Esmir Bayraktarević snel genomen. Krijgt hem terug. Gaat hem indraaien met links. Maar Ajax verdedigt. Dat doet Paas. Dat is bijna godsweg. Ja, het zal toch wel voor een groot deel van Mika Gods moeten komen. En anders van Steven Berghuis. Daar is Ajax bij de middenlijn met Berghuis. En waarom zou PSV zich druk maken? Bal achteruit naar de keeper, naar Kovar. Staat een meter of wat buiten de punt van zijn PSV strafschopgebied. Ik denk dat PSV wel ietsje meer de bal heeft dan Ajax. We zijn 20 minuten onderweg. Defensief middenveld bij Ajax. En toch is PSV er al een paar keer doorheen gelopen.
5: Ja, maar dat is dan meestal ook wel omdat ze bij Ajax zelf de bal inleveren. Dus dat defensieve. Ja, dan kom je een beetje, je kunt maar beter een goede voetballer opstellen die de bal naar de goede kleur speelt. Want als ze ermee gaan dribbelen en je kan dat niet en je raakt hem dan kwijt, dan ligt het open aan de andere kant. Dat gebeurde dus zowel Berghuis, die in de categorie goede voetballers valt, als Regeer. Terwijl de bal rustig rondgaat achterin bij PSV via Gasjarovski naar keeper Kovar. Ja, PSV veel balbezit, dat was vorig seizoen natuurlijk niet anders. Toen won Ajax door een fout in de opbouw van Tillman. Daar profiteerde Gods uiteindelijk van om de 3-2 te maken. Maar dat was ook een wedstrijd waarin Ajax een procentje of 30, 35 maar de bal had. Maar het leverde wel 3 punten op. Dat deden ze dat seizoen heel vaak natuurlijk. Hè. Weinig de bal hebben onder Farioli, die misschien vanavond al wel kampioen wordt. Want als die gaat winnen, dan is het zover in Portugal met Porto. De bal is in de voet van Mate Paas. Nog geen gelukkige beurt voor hem. Dit is wel een goede bal naar Regeer.
1: Doe je dan even het Farioli-alarm als het zover is? Dat je het even in de gaten houdt?
5: Ja, is om 8:30 pas geloof ik.
1: Ja, dat bedoel ik. Wat later op de avond graag. Ajax is weg aan de rechterkant. Berghuis wel een strafschopgebied in. Gods staat helemaal vrij. Maar Kasiarovski staat op de goede plek. Nee, het is Sildilia, zo'n beetje bij de strafschopstip. Ook lange haren. Kasiarovski was wat meer gezien. Maar Sildilia, voordat die bal bij Gods terechtkomt, zal Ajax een oppepper geven. Bijna halverwege de eerste helft met wat goede wil. We zitten in de 22e minuut. Ajax aan de rechterkant. Dobber geeft de bal. Kan hem nog meegeven aan Itakura. Maar dan is Ajax hem kwijt.
5: Ja, wordt van de bal gelopen. Het was 2 tegen 1. Maar Berghuis telefoneerde die bal een beetje. Dat hij hem absoluut af wilde geven. Had wat meer dreiging richting het doel kunnen hebben als het ging om zelf gaan. Want daar had hij de verdediger van PSV mee voor een keuze gesteld en voor een dilemma. Die hoefde nu eigenlijk niet te kiezen omdat iedereen al een kwartier zag aankomen wat er ging gebeuren. Veerman onder druk van Regeer speelt de bal dan toch wel weer knap naar Flamingo. OSO voetbalt PSV richting de middenlijn. Gustil met een paas naar de rechterkant naar Bayraktarevic. Oog in oog met Baas. Even wachten tot hij instapt en hem dan aan Til geven. Til, Sildilia, dit is goed gevoetbald door de PSV. Mooi driehoekje. Bayraktarevic 20 meter van de achterlijn. Bal naar de tweede paal. Naar Peppi is te hoog. Is te hard. En belandt bijna bij de cornervlag. Over de achterlijn. Klein applausje van het publiek. Vindt dat wel leuk. Doeltrap voor Ajax. 22 minuten onderweg. 1-1 door Peppi en Guy.
1: Ja, doelman van Ajax maakt het paas. Zit even te denken. Je noemde de naam zojuist van Peppi. Volgens mij na dat doelpunt hebben we eigenlijk nauwelijks nog gezien. Kan natuurlijk nog gaan komen. Hij maakt een 0-1. 21ste goal van PSV, het hoogste aantal in de Eredivisie. 21ste goal uit een standaard situatie. In dit geval was dat uit een ingooi. En Kai op onze monitor hier in het stadion komt hij nog een keer voorbij. Die knal van afstand. 1-1. En ook de reactie mooi van Oscar Garcia. Alsof hij zojuist de Europa Cup heeft gewonnen. Maar dat is voor Ajax nog echt heel ver weg.
5: Ja, dat is heel ver weg, ja. In de tussen is de bal in de voeten van Flamingo, die schuift hem dan weer naar Tilt. Het is best wel een sterke fase van PSV eigenlijk. Als het gaat om de bal in de ploeg houden. Ja, Rosa die wordt omspeeld daar om de oer van Ragnar. Maar uiteindelijk loopt hij zich dan vast. En is Ajax uit de problemen als er ook nog een overtreding wordt gemaakt. Vrije trap voor Ajax. We zijn iets verder dan de helft. Als het gaat om de eerste helft. 23 minuten precies gespeeld in Amsterdam. 1-1.
2: Gaan we naar de strijd om het landskampioenschap in het volleybal. Sliedrecht tegen Apollo 8 in een best of 5 serie. De beslissende wedstrijd met de eerste set. Krijn.
6: Ja, de eerste set is bijna tot een ontknoping gekomen. En daar valt de bal aan de goede kant voor Apollo 8 op de grond. Een uitstekende aanval. En dan wordt die bal hard vanaf de positie geslagen. Vanaf de rechterkant binnengeslagen door Jorike Bodden. Die dat uitstekend deed. En zo is het Apollo 8, de ploeg uit Borne, dat de eerste set weet te winnen. Ja, eventjes was er een paniekmomentje bij Sliedrecht in de eerste set. Toen ze op een 11-7 achterstand kwamen. En dan moesten ze waarschijnlijk even terugdenken aan het duel van afgelopen woensdag. Toen er heel veel fouten werden gemaakt. Maar toen wist Sliedrecht zich op te richten naar die 7-11. Een aantal punten op rij waardoor het 11-11 werd. 11-11 werd, maar doorpakken kon Sliedrecht niet. En dus uiteindelijk bleef het heel erg spannend op weg naar de setwinst voor Apollo 8. Die ploeg uit Borne staat dus in Sliedrecht in een bomvolle sporthal. Echt, iedere stoel is bezet. Ik weet niet waar ze al die stoelen vandaan hebben gehaald. Maar er is iedere stoel uit Sliedrecht en omgeving is erbij gesleept om in de hal neer te zetten. En zo is het Borne dus Apollo 8 dat op een voorsprong staat. 1-0 na de eerste set. Ja, die ploeg heeft het echt uitstekend gedaan hier in deze heksenketel in Sliedrecht. De eerste set is dus voor Apollo 8.
0: Zou toch wat zijn, Krijn? Want ik heb het net opgezocht. Zou voor het eerst sinds 2014 zijn dat niet Sneek en niet Sliedrecht kampioen wordt bij de vrouwen in het volleybal.
6: Dat klopt. Sneek de afgelopen 3 jaar. Daarvoor 4 keer op rij Sliedrecht. De laatste keer was in 2022 en Apollo 8 onder leiding van Jeffrey Schaarbaai, die al eerder coach was van die ploeg. In 2020, in 2021 stopt hij ermee. Kon die werk en de club niet combineren. En nu is hij teruggekeerd en heeft er echt een vechtploeg van gemaakt. Apollo 8 heeft de beste cijfers laten zien. Aanvallend, blokkerend, serverend, passend, beter. Maar ze verloren steeds van Sliedrecht. Dat gebeurde 5 keer in de weg, op weg naar deze finale serie. En nu draait het allemaal heel erg goed en kan het ook nog wel spannend worden, hoor. Want de eerste set is nog niet... Dan zijn ze nog niet halverwege bij Apollo 8. Maar de eerste set is dus binnen voor Apollo 8. Ja, daar beginnen de fans. In het rood gekleed zijn ze in de hal. Misschien te hopen op een geweldige stunt van hun Apollo.
2: Groningen tegen Excelsior ook nog onderweg. 83ste minuut inmiddels met een stand waarbij beide ploegen eigenlijk helemaal niks aan hebben, hè Chris?
3: Nee, komt er nog een winnaar. Nu is Excelsior weg met Sanchez Fernandez met een schot uit de tweede lijn. Met een listige stuit, maar goed gepakt. Door Etienne Vaze 2-2 inderdaad. Daar hebben ze helemaal niets aan. Groningen moet dan bibberend voor de buis kijken. Morgen wat Sparta gaat doen tegen Go Ahead Eagles. Want Sparta kan er dan nog voorbij met een overwinning. En Excelsior een puntje. Ja, is echt niet voldoende hoor. In de wetenschap dat Volendam en Telstar er dan vervolgens weer overheen kunnen gaan. En ja, dan wordt er ook nog een slechte weersvoorspelling. Dus krijgt een van deze ploegen een lekkere zondag. Of wordt het toch bibberen voor beide. Met deze 2-2 schieten ze niets op. Excelsior, ja toch wel de paradepaard. Kroatisch op het middenveld gewisseld. Hartjes en Naujoks allebei eraf. En dat heeft echt wel weerslag op het spel. Want Groningen is nadrukkelijker aanwezig in de Euroborg. Maar heeft niet meer gescoord na die tweede. Dat heeft Excelsior ook niet gedaan. Dus een gelijke stand in de slotfase in Groningen. 84e minuut. 2-2 bij FC Groningen, Excelsior.
0: Ja, gaan wij snel terug naar de hoofdmaaltijd. Ajax, PSV en de Johan Cruijff Arena. 1-0 winnen door Peppi, 1-1 door Guy. Een vaak verguisde Ajaxiet is dat, Anton Guy. Maar, Ragnar en Mark, als je een hoogtepuntenbandje van hem maakt, dan staan er toch flink wat mooie doelpunten op.
1: Ja, het is een beetje zo'n player you love to hate misschien wel. Hè? Dat past wel een klein beetje bij hem. Volgens mij is het best wel een aardige vent. Maar ja, dat telt natuurlijk niet. Daar zijn er wel meer van in het voetbal. We kijken toch vaak een beetje hoe ze spelen. Dat wil nog wel eens wisselen bij hem. Niet heel veel gemist in de afgelopen minuten, denk ik. Kijk even naar Mark, maar we zagen nog een actie,
5: van Gods.
1: Ja, die werd gestuit door Flamingo toen de voorzet laag was.
5: Kijk dan.
1: Maar echte kans ontstond er ook niet. Misschien nu wel, de paas de diepte in. Is van de Ajax richting Guy. Guy heeft al eens eerder uitgehaald. Rechterkant, strafschopgebied. Voorzet komt, maar over Regeer heen. Dan heeft Veerman opgepakt en gaat Trius rennen.
5: En die heeft nu de bal, wordt opgejaagd door Itakura. Loopt hem van de bal. Dit lijkt me te stevig. En dat is het denk ik ook volgens de scheidsrechter die een vrije trap toekent aan PSV. Ajax voetbalde snel even door en kwam via Berghuis gevaarlijk door. Maar het mocht allemaal niet doorgaan van de scheidsrechter die tot nu toe foutloos is. Maar we zijn pas 28 minuten onderweg. Geen hoofdrol voor hem, dat is altijd prettig. Tussen de bal en de voeten van Veerman. Dolberg maakt een goede indruk bij Ajax. Wil misschien wel aan zijn oude trainer laten zien dat hij het nog niet verleerd is. Want Peter Bos was de trainer waarmee hij toen in die Europa League zoveel furoren maakte. Kasper Dolberg in een fase waarin iedereen dacht dat hij echt heel goed was. Dat is intussen een beetje verminderd. Leek zelfs een paar weken derde spits te zijn bij Ajax. Maar goed, nu de bal van Kovar naar Veerman. Van Veerman naar Kovar. Van Kovar naar Veerman. En nu naar Flamingo. En dan gaat het naar de rechterkant, naar Guus Stil. Is uitgeweken naar die rechterkant. Wordt van de bal gelopen door Mokkio. 1 keer, 2 keer. Oh, en die had hem eigenlijk in 1 keer door moeten tikken naar Gods. Hij komt uiteindelijk toch nog bij Gods uit. En die doet het trucje, maar is de bal kwijt. En stelt het zelf met een sliding. Kan ook hard werken, Mika Gods.
1: Zeker, hij moest ook wel. Wil niet degene zijn die straks wordt aangekeken op een tweede PSV-goal. Maar het deed dat inderdaad erg enthousiast. Een beetje bij de middenstip, een sliding. Waardoor hij nog altijd in balbezit is. Gods bij de middenlijn, dat is waar hij nog altijd staat. Even achter zijn ploeggenoot gespeeld. Dat is in dit geval Jurie Regeer. Gaat het terug naar Baas Zoetalo. Zoetalo met een beweging schudt een Peppi van zich af. Met enig risico, maar als het lukt is het goed. Berghuis ziet de loopactie van Mokkio. Helemaal vanaf de rechterkant naar de linkerkant. Weer zo'n geweldige opening van Berghuis. Nou, Gods moet het dan gaan doen. Gods begint aan wat? Niet zo solo als tegen NAC. Want 1 kapbeweging. De Belg is de bal kwijt. Bal over de zijlijn. En blessure bij Ajax.
5: Ja, bij Rosa. Die op het moment dat hij die bal net iets eerder wegtikt. Daarna de nop net onder de enkel of op de enkel van Bayraktarevic krijgt. En dan heb ik het niet over zijn noppen op de enkel van Bayraktarevic. Maar andersom. En dus Rosa veel pijn. En ligt hij nu op het gras te kermen. En moet er een verzorger aan te pas komen. Om hem weer op te gaan lappen. In een fase waarin grote kansen aan het uitblijven zijn. Maar het 1-1 is dus na 29 minuten en een beetje. En we nog een keer kijken naar die mislukte actie van Gods. En de geweldige verdedigende actie daarna om dat te repareren. Ja, het is nog niet zo dat Gods constant zijn tegenstander opzoekt. En hem voorbij dribbelt. Dat was toch een beetje de verwachting dat hij degene was die het moest gaan verzinnen bij Ajax. Als het gaat om aanvallende dreiging. Maar daar komt hij nog niet aan toe. Dus PSV heeft dat wel goed voor elkaar. Maar er zijn dingen die niet goed lopen. Want daardoor staan Veerman en Flamingo nu met elkaar te overleggen. En Veerman zegt ook tegen zijn spits. Kom op, die slaat met zijn vuist in zijn andere platte hand. Beetje duels uitvechten. Want je wordt constant van de bal gezet door Soetalo. Die tot nu toe de spits van PSV op 1 momentje na dan. Want toen werd het 0-1. Toch wel aardig in zijn zak heeft. Duurt allemaal lang. Geeft de trainer een keuze of een kans om zijn ploeggenoten wat instructies te geven. Er staan er 5 of 6 bij hem. Intussen loopt Baas weer weg. Ze kunnen ook allemaal lekker een slokje drinken nemen. Want het zal ongetwijfeld warm zijn hier beneden, Ragnar.
1: Ja, je zit wel eens van die blessures die eigenlijk geen blessures zijn. Er kan ook iedereen even tactisch worden bijgeschoold. Maar dat is zeker niet het geval. Want Rosa krabbelt nu pas op. Het lijkt wel weer oké. Contact met Bayraktarević op de zijlijn was niet heel intens. Zeker niet gemeen. Hij is sinds een aantal weken toch echt wel de vaste linkerverdediger van Ajax. Maar hij gaat het weer proberen. De Braziliaan Het is toch wel even, nee, het is nu weer, ik wilde zeggen, het is 10 tegen 11. Maar Rosa is terug. Het is weer 11 tegen 11. En jij wijst mij volgens mij op de 5 verdedigers bij Ajax.
7: Precies.
1: Was maar eerder opgevallen als PSV de bal heeft bij de middenlijn. Zakt Itakura terug tot zijn 2 centrale verdedigers. Ertussenin bij Zoetalo en bij Juribas.
5: Ja, en intussen Veerman. Speelt wel sterk hoor. Het is weer helemaal hersteld van het kampioensfeest. Niet van de bal te krijgen. En via Gajarovski gaat de bal terug naar de keeper. Terug naar Gajarovski. PSV doet het op 80%. Heb je het gevoel? Het staat 1-1. En haast om naar voren te voetballen en een doelpunt te maken is er nog niet bij de ploeg van Peter Bos. Deze bal is wel wat gehaast naar voren getrapt. Zou je net zien. En dan leveren ze hem ook gelijk in op het hoofd van Guy. Die hem daarna weer terugkrijgt. Breed schuift naar Baas. En die speelt Itakura aan met Peppi in zijn rug. Het loopt allemaal net goed af. Sildilia zet vervolgens schot van de bal. Dat is goed gedaan door de PSV'er. En dan gaat het nu richting Til. Rand 16 meter. Zijn voorzet eruit gelopen door Baas. PSV dat de bal wel weer snel overneemt. Net bij Raktarevic. Sildilia, Veerman. En nu zal het wel weer teruggaan naar de rechterkant. Oh, wat een goede bal van Veerman. Nu naar Til. Lage voorzet Sildilia. En daar is Guy om hem weg te glijden. Corner PSV. En een doelpunt bij Chris.
3: En een heel belangrijk doelpunt voor Excelsior. Gian de Recht doet het. De uitbraak is snel en doeltreffend van Excelsior. En in de 90ste minuut is het heel beheerst op snelheid hoor. Gian de Recht die het doet. 3-2 voor de Kralingers. En wat een ongelooflijk belangrijke treffer is dit. Want dit zou betekenen dat als die stand zo blijft Excelsior op 34 punten komt. En handhaving heel dichtbij is. Het is een hoekschop van FC Groningen. En daarna dus de uitbraak van Excelsior via Sagre die het duel aangaat. Het uiteindelijk op een lopen zet. En hij heeft echt overzicht hoor. Hij doet het zo goed. Kruist naar binnen toe. En ja, geeft hem aan Gian de Recht. Die heel rustig blijft. Uit een schier onmogelijke hoek de bal over fase heen stift. En Excelsior aan de leiding. 2-3.
0: Ja, en nog 8 minuten blessuretijd erbij zien we ook net. Dus dat doe je nog wel even daar.
2: Er kan nog van alles gebeuren. Gaan wij weer terug naar de arena. Over belangrijke punten gesproken, mannen. Ajax moet ook echt winnen met uitzicht op dat Europese voetbal natuurlijk.
1: Nou, daar trekken ze ook ten aanval. Opgezet door Mokio. Baasje naar de spits. En daar zit een been tussen. Tolberg komt wel met een bal op doel. Maar Flamengo gooit zich er niet voor het eerst voor. Goed balletje meegegeven aan die rechterkant. En bijna een aardige kans voor Ajax.
5: Leepstift, joh, wel.
1: Ja. Nou, de hoekschop. Jij mag hem doen.
5: Oh, ja, echt? Nou, dan gaan we dat maar doen. Ik wilde helemaal niet onderbreken om de aandacht te trekken, hoor. Dat was het helemaal niet. Komt die corner van de rechterkant van Berghuis. Die gaat indraaien. Die komt recht voor het doel. Wordt weggekopt door Wanner. En nu moet Guy opletten, want in zijn rug zit Bayraktarevic. Speelt de bal met een omhaal richting de 16 van PSV. Daar wordt hij nu weer naartoe gekopt door Regeer. En dan weggetrapt door Mauro Junior. Guy wint het kopduel, maar kopt de bal in de voeten van Sildilia. En hij trapt de bal nu lang. Ruimte voor PSV, voor Guus Til. Maar dit is niet te belopen. Bal is te hard. En stuit het door in de handen van Paas. En die rolt hem dan weer snel naar voren. 10 minuutjes nog in de eerste helft.
1: Mika Gods wel opmerkelijk halverwege zijn eigen helft. Opent dan naar Rosa. Dat is opeens de linksbuiten van Amsterdammers. Gods met wat lichaamsbewegingen probeert het Veerman lastig te maken. Die loopt nog even door op de bel. Als hij het onderlinge duel verliest. Gods kijkt eventjes op richting de scheidsrechter. Zo van, hé, voel nog even een stukje Veerman in mijn rug. Maar daar heeft de scheidsrechter Allard Lindhout geen boodschap aan. Rosa inmiddels met de bal achteruit in de richting van de Juribas. En dan is het de Indonesische doelman, hè, van Ajax. Maarten Baas, dit is een echte Indonesische international zien. Dan moet je naar deze doelman van Ajax kijken.
5: Dolberg, beetje met de hand, maar het mag door. Omdat het niet bewust was, deze paas kan makkelijk worden onderschept door Drius. Guy was alweer doorgelopen. En nu voetbalt PSV via de as naar de rechterkant. Naar Bayraktarevic, oog in oog met Rosa. Die lijkt wel weer okselfris te zijn. En nadat de bal in de voeten is geweest van Sildilia, komt hij bij Veerman. Deze is te kort. Daar is Rosa om over te nemen namens Ajax. Gaat naar de as, naar Itakura.
1: Itakura op een korte afstand naar Berghuis. Je ziet wel de gedrevenheid bij de spelers die het voor Ajax moeten doen. Die het voor Oscar Garcia moeten doen. Voor de supporters in de arena. Berghuis. En ook Gods bijvoorbeeld zijn aanwezig. Mokio rand strafschopgebied bij PSV. Maar de bal kwijt. Hè? Flamengo is bijna weg. Itakura ontdoet zich dan van Peppi. Daar heeft het publiek wel een applausje voor over. Omdat Ajax de bal op deze manier in de ploeg houdt. En eigenlijk ook het vuurtje op de tribunes voorzichtig weer een beetje aansteekt. Heel stil is het nooit geweest. Maar nou, er zijn er toch net wat meer nu die Ajax-Ajax roepen. Omdat Ajax wat meer weer komt op de helft van PSV. Waar Flamingo er nu wel tussen zit. En Parantarevic bedient.
5: Ja, dan gaat het weer naar Sildilia. Speelt uitstekend hoor.
1: Ja, zeker.
5: Rechts achterin. Daar heeft Gods het moeilijk mee. Zoekt de duels op en zit hem vaak echt stevig in zijn nek. En heeft hem al een paar keer van de bal gelopen. Ook nog een hoofdrol natuurlijk met die ingooi die uiteindelijk het doelpunt voor PSV opleverde na 37 seconden. Veerman als laatste man schuift de bal in de voeten van Flamingo. En die weer schuin naar voren. Oh, daar zat Gods bijna tussen. Maar dan toch Sildilia. Ja, die heeft nu alle ruimte. Dribbelt schuin richting de 16 meter van Ajax. Dan de bal met buitenkant voet toch naar de zijkant. Naar Bayraktarevic. Oog in oog met Rosa. Voet uitsteken, bal er tegen. Goed verdedigd door Rosa. Hens, zegt hij, van Bayraktarevic. En die grensrechter, die denkt na 5 seconden, hij zal wel gelijk hebben. Dus ik vlag en vervolgens fluit de scheidsrechter ook. Maar dat was een hele late reactie. Hoe harder die begon te zwaaien, hoe meer die dacht, ja, misschien was het wel Hens. Vrije trap voor Ajax. 37 minuten gespeeld, 1-1.
1: Ja, dat gaat Baas dan doen. Hij neemt die bal voor zijn rekening. Achteruit naar zijn doelman. Hier is Soetalo nog net in het strafschopgebied. Ja, ik zei het over Paas, een echte Indonesiër. We zaten even met Jan de Jong te praten. Oudste NOS-directeur en tegenwoordig de directeur van de Eredivisie. Het ging even over die Indonesische paspoortkwestie. Maar er is ook al echt gekeken naar een speeldatum voor het geval. De rechter maandag zegt dat er toch door NAC moet worden overgespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het gaat dan gebeuren tussen wedstrijd 33 en 34. Wat dat betreft wordt daar dus ook zeker wel rekening mee gehouden met dat scenario. Spannende zaak, maar Ajax heeft zijn zaken goed voor elkaar. Ik kan het wel even zeggen, bal is bij PSV aan de zijkant. De dreiging is er niet meteen, Mark.
5: Nee, het gaat ook schuin terug naar Veerman. En nu naar de as, naar Wanner. Dit is goed gedaan door de bal in één keer door te spelen naar Guus Til. Die speelt de bal dan ook weer door naar Bayraktarevic. Terug naar Til, punt 16, rechterkant. Terug naar de as, naar Wanner. Zet een 1-2 op. Dit loopt, maar dan neemt hij de bal niet lekker mee. En zit Regeer er namens Ajax tussen. Gaat het naar Gods. Nu is hij Sildilia wel kwijt, maar heeft hij ook Bayraktarevic in zijn nek. En Veerman komt helpen. Ajax blijft in balbezit, dus mag de overtreding door. Omdat er voordeel is voor Itakura. Als hij de bal snel naar Berghuis geeft, dat heeft hij gedaan. 10 meter over de middenlijn. Oog in oog met Mauro. Terug naar Guy. En zo is de vaart uit de Ajax aanval.
1: Minuutje of 6 nog tot de pauze. Lucas Rosa speelt de bal naar links. 15 meter over de middenlijn. Mika Gods zoekt Sildilia. Dat zijn aardige duels. Gods krijgt de bal wel voor. Ontwijkt eigenlijk het duel. Geeft hem ineens voor. Maar doet dat wel zo in de handschoenen van PSV-keeper Kovar. Die geeft hem snel mee aan de linkerkant. PSV is daar vertrokken met Mauro Junior. Een meter of 20 over de middenlijn. Trius is in de buurt. Veerman ook. Die staat een meter of wat achteruit. Dan gaan we weer terug naar de linkerkant bij PSV. Trius dreigt er langs te gaan bij Kai. Terug naar Veerman. Hij liep vooraan in de Polonaise, begreep ik, op Ibiza. En als het niet zo was, dan durf ik het wel te zeggen. Want ik weet zeker dat hij de grootste feestganger was.
5: Je kunt er prima bij hebben op een feestje. Dat blijkt maar weer. Als de bal naar Sildilia gaat en dan terug naar de middencirkel. Gasjarovski. Dan naar de linkerkant, naar Mauro. En dan wordt Drius aangespeeld. En die krijgt nu het duel met Guy. Daar dribbelt hij op af. Niet te veel achteruit lopen, want op snelheid ben je hem niet de baas, Guy. Nou, daar is Drius ook, die de achterlijn haalt. Voorzet, geschampt bij de tweede paal door Baas. Komt nog altijd in PSV-bezit bij Bayraktarevic. Maar die dribbelt nu de 16 meter uit. Ja, als er ruimte komt voor Drius, dan is hij niet te houden. Dus dat Ajax de achterste lijn wat dichter op de keeper heeft gezet. Dat lijkt geen onverstandige zet. Veerman, die eigenlijk de hele wedstrijd al een beetje vanuit stilstand opereert. En als een soort verdette, als Pirlo in zijn nadagen nog het spel probeert te verdelen. En aan het strooien is met mooie paasjes. Maar heel hoog tempo zit er bij Veerman niet in. Misschien heeft dat wel te maken met die Polonaise op Ibiza. Sky met opening.
1: Je had vroeger die t-shirts toch van No Pirlo, No Party. Nou, hier komt misschien wel de party voor Ajax. Mokkio, komt hij er doorheen? Nee, want PSV staat goed op te letten achterin in de persoon van Mauro Junior. En zo kan PSV gaan denken aan aanvallen. Even was het dreigend. Ik wilde zeggen, no party, no Pirlo, no Veerman, no party. Enfin, we gaan even weg hier. Het is 1-1. We spelen nog een minuutje of 4.
0: Van de Pirlo van Eindhoven gaan we naar Groningen. Want hoe meer het eind van de competitie nadert, hoe vreemder de uitslagen vaak worden. En Excelsior lijkt zich veilig te spelen, Chris.
3: Ja, zo lijkt het met het afstandsschot, zeg, uit de uitbraak van Vlodarčík. Van een meter of 25 geschoten. Maar het was niet hard genoeg om Fase te verontrusten. Die meteen de bal weer wegtrapt. Groningen met de moed der wanhoop. Want de play-offs raken uit zicht. Excelsior vindt dat prima. Groningen niet natuurlijk. Want ja, die zien die play-offs Europees voetbal wel verdampen. En Excelsior, Volendam moet natuurlijk nog morgen spelen tegen Heerenveen. Telstar straks in Nijmegen in actie tegen NEC. Dit ziet er zo goed uit. Excelsior scoort de laatste twee wedstrijden 8 keer. Dat is echt een ongekende prestatie. Speelronde 32 zit er bijna op. Dus voor de Kralingers. En is dat nu zover? Ja, ze gaan winnen. Excelsior wint. Streamend fluitconcert van de supporters voor FC Groningen. Dat tot 2 keer toe op voorsprong kwam. Maar Excelsior stunt in Groningen. Het wint 2-3. Staat op 34 punten. En kan die handhaving bijna binnenhalen. Volgende week dus tegen Volendam. Wat een wedstrijd voor opnieuw Excelsior. 2-3 winnen ze in Groningen.
0: Ja, en dan weet Excelsior sowieso zeker dat ze niet rechtstreeks zullen degraderen. Dat is zeker nu.
2: Gaan wij terug naar de arena. De laatste minuten van de eerste helft tussen Ajax en PSV.
5: Ja, we gaan in een wat minder hoog tempo. Ajax laat PSV de bal. En als het dan een beetje gevaarlijk wordt, zoals nu via Drius, dan grijpt Gaia maar zijn shirt en verdient PSV wel een vrije trap. Die neemt Veerman snel. Dit is heel goed gedaan, want uit stilstand kan je ook handige dingen doen. Krijgt de bal bij Mauro. Zet de bal met links voor. Peppi staat te loeren, maar Itakura kopt de bal weg voor Ajax. Dan gaat Berghuis onder de bal door. En dit is ook heel goed gedaan door Drius, maar de controle bij Mauro niet goed. Gaia tussen Berghuis. En dan gaat de bal naar de as, maar zit Veerman er weer tussen met het hoofd. Dan Regeer. En nu heeft Ajax de bal via Mokkio en gaat de bal naar de grond. Itakura terug naar zijn keeper. Komt er nog een kans in de eerste helft, want er zijn nog maar 2 minuten te spelen.
1: Daar is de Kroaat, die zijn landgenoot tussen mist. Soutalo had tegenover Perisic kunnen staan, maar ja, die zit lekker op het ereterras hier. Nog een minuutje of twee, plus wat extra tijd. Hij is aan de rechterkant, daar is godsverzeild geraakt. Kop strafschopgebied, paasje Berghuis komt niet terecht bij Dolberg. Ja, waar zijn de tijden gebleven dat Ajax een spits had die de 20 maakte? Konadu, Dolberg en Weghorst, ze kunnen dat allemaal niet. Voorzet van God zou bij zo'n spits moeten eindigen. God ziet hem niet, gaat dus zijn eigen actie maken, maar verspeelt de bal, verzandt. De laatste fase wat te veel vind ik in zijn eigen actie. Itakura, die pakt die bal aardig af bij PSV. In het strafschopgebied inmiddels aan de linkerkant van de goal van Kovar. En Ajax krijgt hier een corner. PSV raakt die bal als laatste op de eigen achterlijn via Mauro Junior. We spelen nog 1,5 minuut plus blessuretijd.
5: Gos schokt naar de cornervlag. Maar die 1-1 stand. Peppi na 37 seconden. Guy met een streep na 11 minuten. En intussen dus de corner voor de ploeg van Oscar Garcia in de laatste fase van de eerste helft. Een indraaier, daar lijkt het op. Berghuis op rand 16, datzelfde geldt voor Rosa en voor Guy. Voor de afvallende bal. Berghuis maakt nu de actie, loopt richting God, zodat de corner kort kan. God zet de bal voor bij de tweede paal. Soutalo komt de bal weer voor het doel, schiet door en naast. Daar viel die bijna goed voor Ajax. Ik denk dat Jurie Baas die bal uiteindelijk nog het laatste zetje geeft.
1: Regeer, denk ik.
5: Of Regeer. Zou ook kunnen. Maar die bal bij de tweede paal goed teruggekopt door Soutalo. En het levert Ajax een mogelijkheid op. Maar de keeper hoeft niet in actie te komen. Had je gelijk? Ja, je had gelijk. Regeer.
1: Ik maak een juichgebaar, maar dat kunnen de mensen niet zien.
5: Jammer.
1: Wat flauw zeg. Half minuutje nog. En het is dus 1-1. Twee betrekkelijk vroege goals. Ja, zeker de eerste. Na 27 seconden, 37 seconden. Nou is net zo rap zo'n beetje. En Ajax met Berghuis en met Dolberg. En ze willen wel. Er zit wat tempo in. Paasje komt en de bal gaat ernaast. En wat scheelt het? Jordi Mokkio. Het is een metertje, denk ik. Hij komt opmerkelijk vaak toch wel in de buurt van het strafschopgebied van PSV. En dan kun je zeggen, ja, er staan toch veel verdedigende types. Want Jordi Mokkio, kijk even naar jou, Mark, is toch ook wel gewoon zo'n goede speler. Ja, die kan ook best wel in aanvallende zin wat laten zien. Die staat echt niet alleen maar tegen te houden. Die voetbalt gewoon mee.
5: Ja, hij kan goed voetballen ook. Maar als hij het overzicht had bewaard, maar dat verwachtte ook iedereen bij PSV, had hij hem een tikje naar links gegeven naar God. Die ook baalt dat hij die bal niet kreeg. Maar of dat gelukt was, is natuurlijk vers 2. En deze punten gaat er bijna in. Dus je zou kunnen zeggen, goede keuze van Mokkio. Waren het niet dat die bal er niet in gaat. Oh, dat is ook een goede keuze van Bayraktarević. Achter de standbeen naar Peppi. Nu aan de rechterkant. Til. Oh, daar zit nog net het voetje van Baas tussen. Waardoor de bal vertraagt. Bayraktarević. Til is doorgelopen. Komt op de achterlijn uit. Krijgt nu een beuk, denk ik, van Rosa. Ja hoor. Ja, dan is en Guus Til en de bal over de achterlijn. En is de doeltrap voor Ajax. En is het over 13 seconden rust. En is de slotconclusie van deze eerste helft voor jou, Ragnar?
1: Nou, dat het best wel een aardige eerste helft was wat mij betreft. Zeker niet vervelend. De wedstrijd begon meteen na 37 seconden. Dus de trap van Paas is het laatste voor wat betreft de eerste 45 uiteindelijk. 46 minuten, want Allard Lindhout. We hebben hem niet gezien, dat is positief. Fluit voor de rust. Het is 1-1. Peppi 0-1. Kai van 17, 18 meter. Een mooie knal voor de gelijkmaker van Ajax.
0: Ja, en dat betekent dat er eventjes niet wordt gevoetbald op de Nederlandse velden. Gaan we even volleyballen, want misschien is er wel een sensatie in de maak, Rijn, bij Sliedrecht tegen Apollo 8.
6: Ja, dat zou zomaar kunnen, want Apollo 8 won al de eerste set, de ploeg uit Borne. In de tweede set staan ze op een 22-15 voorsprong. En even weet Sliedrecht niet waar het moet zoeken. Ook al afgelopen woensdag was dat het geval toen Apollo thuis in eigen huis in Borne. En Sliedrecht aftroefde met drie sets en dus uiteindelijk een vijfde wedstrijd aftroef. Nu gaat het punt opnieuw naar Apollo 8. Een punt van Fleur Meinders die bij het net staat opgesteld. En ja, het hoeft niet allemaal snoeihard. Maar deze bal ging subtiel over het net en zo wordt het 15-23. En heeft Apollo 8 nog twee punten nodig om deze tweede set binnen te gaan halen. Hij komt de service. Even wordt het stil. De enthousiasme bij de fans. Nou, die stoelen waren niet nodig, want ze staan allemaal. Alle fans van Apollo 8 staan overeind. En dan komt de bal op de blokkering terecht. Komt daar de setup van Meinders. Oh, dan valt hij net verkeerd tegen de netband aan. En vervolgens aan deze kant van het net op de grond. En dat betekent dus dat het puntensprokkelen is voor Sliedrecht. 16-23. En als ik kijk naar mijn lijstje met lange rallies. Allemaal lange rallies. Die gingen allemaal in deze wedstrijd naar Apollo 8. 16-23. Een puntje erbij gekomen dus voor Sliedrecht. De ploeg die in totaal 7 keer landskampioen werd in eigen huis. Ja, doen ze het normaal gesproken fantastisch tot deze serie. Want ook 2 weken geleden toen deze serie begon, was het Apollo 8 die hier al wist te winnen. Dan wordt het 16-24. En is het setpoint voor Apollo 8. En je vraagt je af, wat zit daar in het drinkwater in Borne? Want er komt heel wat talent. Joy Beunen komt er vandaan bijvoorbeeld. Wout Weghorst, die overigens in dezelfde straat woonde als
0: Mats
6: de huidige bondscoach Arjan Veurik. Mats Wiever inderdaad. Stefan Boermans, Olympisch beachvolleyballer. Florie Racing, Mirjam Pol, die de Dakar rally wist te winnen. Nou, dan nog maar een handjevol spelers. Nou, daar heeft hij binnengehaald. De service was niet goed. En zo valt de bal in het net. En is het Apollo 8 dat die tweede set met 25-16 wint. 25-16. En dat doet terugdenken aan woensdagavond. Toen Apollo 8 in 3 sets van Sliedrecht wist te winnen. Toen was het heel slordig. 34 fouten aan de kant van Sliedrecht tegenover 18 voor Apollo 8. Dat maakte het verschil. Ja, en nu krijgt Sliedrecht het lek niet boven. En is het Apollo 8 dat feestend de zijlijn opzoekt. Richting hun ploeg. Richting hun coaches. Jeffrey Schuibaar staat daar. Want het is 2-0 voor Apollo 8. Ja, een fantastisch resultaat. Maar we hebben nog wel die beruchte derde set natuurlijk voor de boeg. Die derde set die zou ook moeten winnen om de landstitel binnen te halen. Anders komt er een vierde en misschien wel vijfde set. Want dat gebeurt maar al te vaak tussen deze twee ploegen. Apollo 8 leidt in de finale. De absolute finale. Wedstrijd 5 om de landstitel met 2-0.
7: Absolutely sensational.
8: Het buitenlands voetbal.
2: Ja, we weten allemaal wat dit betekent. Marjolein Kroonenberg is weer aangeschoven. Welkom terug. Jij volgt vandaag de actie op de buitenlandse velden. Engeland, beloofde ons een uurtje geleden. Koploper Arsenal tegen Fulham. Net afgelopen. Hoe is het afgelopen?
9: Ja, Arsenal, hè, dat voelt de hete adem van Manchester City in de nek. Staat 3 punten achter, maar heeft nog een duel te goed. En dat gaat overigens op 13 mei uitgespeeld worden, tegen Crystal Palace. En ja, alles wat Arsenal dus eigenlijk moet doen is winnen. Zou vandaag moeten lukken tegen Fulham, want dat heeft nog nooit gewonnen op bezoek bij de stadsgenoot. Ja, die ambities die werden ook vandaag snel de kop ingedrukt door de koploper.
10: Saka now on the right. Oh, beats his man brilliantly. Right for the ball and gets it there. Yonker is in the middle. Brilliant from Saka. That's why they love him at the Emirates. He left the defender for dead on the seat of his pants. Jimenez and Wolsey beat. And then the ball across. Gyökeres in the right place. 5 yards out. Arsenal 1, Fulham 0.
9: Ja, Saka maakte zelf de 2-0. Voor de rust alweer 3-0 via Nogke Gyökeres. Ja, dat is dus uitspelen voor Arsenal in die tweede helft. Wat natuurlijk mooi was met het oog op de return tegen Atletico in de Champions League komende week. Nu staan ze dus 6 punten voor op City. Moet dus ook in achtervolging. Mag geen fouten maken. En City speelt maandag tegen Everton.
2: Ja, blijft toch spannend. Zeker, daar, ja. In de Premier League. Je wil ook nog even naar Brighton.
9: Dat klopt, want Brighton wil graag Europa in. Dat lukte vorig seizoen net niet. En ook nu wordt het nog heel spannend voor de ploeg van onder andere Bart Verbrugge en Mats Wiever.
0: Uit Borne,
9: precies. En Brighton, dat krijgt veel goals tegen uit standaard situaties. En vandaag speelden ze tegen Newcastle United, dat juist weer veel scoort uit standaard situaties. En dat hoort ook bij de ploeg met de langste spelers in de Premier League. En dus zocht de club hulp in een andere sport.
8: We've seen crazier things happen in this third round. Gohu taking control in the center of the octagon cage. And that left hook has been solid for Eklund so far.
11: 29, 28 and 30, 27, all for the winner by unanimous decision. Christian Eckerlin!
2: Ik noem hem cage, wordt er gezegd. Er wordt afgeteld. Het klinkt niet bepaald als
9: voetbal. Nee, klopt. Je hoorde die Christian Eckerlin, dat is een Duitse MMA-vechter.
2: Ah.
9: En de Brighton-trainer, Fabian Hützeler, die had zich bedacht dat zo'n MMA-vechter altijd 1-1 het duels moet uitvechten. Altijd een manier moet vinden om de tegenstander te verslaan. Ja, en dus had hij hem uitgenodigd. Hij kwam langs. Wat ze precies gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar die trainer
0: heeft veel penalties tegen gekregen, denk ik.
9: Ik hoop dat die trainer hoopt dus dat ze wat van die Eckerlin opgestoken hebben. Dat het ook in de hoofden van die spelers blijft zitten.
2: Het is wel echt een totaal andere sport natuurlijk. Het ene tegen één man-op-man gevecht.
9: Je moet er wel wat fantasie voor hebben, inderdaad. Ja, precies.
0: Geen bal. Ook een detail.
2: Geen bal, inderdaad.
9: Klein detail, ja.
2: Wel de grote vraag natuurlijk. Werkte het ook tegen Newcastle?
9: Ze kwamen al snel 1-0 achter Brighton. Dat was dan geen corner of een vrije trap. Maar dat was wel een hoofdrol voor de keeper, voor Bart Verbrugge. Want die kwam zijn goal uit op een lange bal. Die eigenlijk op de rand van zijn 16 meter helemaal in de hoek terecht kwam. Ja, hij ging erachteraan dat hij eigenlijk niet moest doen. Hij maakte ook overtreding. Haalde de aanvallen van Newcastle Murphy ook onderuit. Geluk bij ongeluk dan. Hij hoefde er niet al, want Mercy stond weer op. Gaf een voorzet en die werd ingekopt door William Oosterda. Dus toen was het 1-0 voor Newcastle. Kort erop 2-0 en die kwam uit een corner.
12: Another goal for Newcastle. This is much more like it from Eddie Howe's side. A Bruno Guimaraes corner. Dan Burn cuts across his marker. Heads into the far corner. Newcastle 2, Brighton 0.
2: Ja, nog niet echt een succes dus. Ondanks het inhuren van de MMA-vechter. Hoe liep het allemaal af?
9: Ja, niet goed. Werd 3-0 voor Newcastle. Die eindelijk weer zonder na 4 nederlagen. Maar Brighton staat nu 7. En dat zou dan een playoff-plek voor in de Conference League betekenen. Maar morgen komen er nog heel wat ploegen in actie die daar ook weer langs kunnen. Dus die zijn nog niet. Zeker. Was ook anders slecht nieuws, want Mats Wiffer die moest er al in de 18e minuut af, geblesseerd, werd vervangen door Joe Veldman. En de trainer kon na de wedstrijd nog niet iets zeggen over de aard van de blessure. Het leek om zijn enkel te gaan. Ik ben wel benieuwd hoe de bondscoach Koeman hiernaar kijkt. Dat weet jij misschien beter, Jeroen.
0: Ja, ik denk niet dat hij op zijn AA-lijst stond. Nee. Maar inmiddels is hij het ook wel toe aan zijn B-lijst natuurlijk. Met Schouten en Xavi Simons. Ja. Maar goed, volgens mij is er ander goed nieuws toch uit Engeland. Want ik zag een bericht dat Kluivert weer in ieder geval zijn trainingspak aan heeft.
9: Dat klopt. En dat is natuurlijk al heel wat. Hij heeft er lang naast gestaan inderdaad. Dus als die weer zou kunnen gaan spelen bij Bournemouth, dan zou dat natuurlijk goed nieuws zijn.
2: Ja, niet echt goed nieuws voor Borne als Wiever.
0: En er was Weghorst ook nog ziek vandaag.
2: Ik hoop wel dat Apollo 8 wint, hoor. Ja, dat kan niet anders. Marjolein, straks spreek je wel weer. Wat heb je dan?
9: Ja, ik klein voorproefje wel.
2: Ed Sheeran.
0: Ik ben benieuwd. Tot over een uurtje, of iets minder dan een uurtje.
2: Spannend.
0: Gaan we even snel naar Nijmegen, want daar staat NEC Telstar staat op punt van beginnen, Dien van het Laar. Ja, en NEC heeft natuurlijk die bekerfinale verloren, maar heeft nog wel echt iets om voor te spelen.
13: Champions League voetbal, nou voorrondes daarvan. Derde voorronde. En als dat hier behaald wordt in Nijmegen, nou dan wordt er echt feest gevierd hoor. Want dat is ook al bijna 20.

0: Fuentes.
1: Glad we know the words.
2: Ed Sheeran. Ik ben benieuwd. Tot over een uurtje, of iets minder dan een uurtje. Gaan we even snel naar Nijmegen, want daar staat NEC Telstar staat op punt van beginnen, Dien van het Laar. Ja, en NEC heeft natuurlijk die bekerfinale verloren, maar heeft nog wel echt iets om voor te spelen.
3: Champions League voetbal, nou voorrondes daarvan. Derde voorronde. En als dat hier behaald wordt in Nijmegen, nou dan wordt er echt feest gevierd hoor. Want dat is ook al bijna 20 jaar geleden. En daarvoor moeten ze vanavond zien te winnen van Telstar, die ook weten wat de opdracht is. Want met de winst van Excelsior is de toma weer gezet onderin. 3 punten moeten er gepakt worden. Wil je uit de laatste zone wegkomen? Over een paar minuten.
2: Ja, oké. Ajax-PSV.
4: NPO Radio 1.
5: De vogelzang is op zijn hoogtepunt. En dat brengt ons in de vroege ochtend naar de koekoek in de Millingerwaard. Kleinkunstenaar Marijke Boon over haar vogelgedichten en liefde voor de natuur.
6: Zonder die natuur
7: kan ik niet leven. Het is net zoiets als ademhalen.
5: Verder paardenbloemen zonder pollen. De bijzondere leefwijze van de kemphaan. Hoe gaan boswachters om met brand in hun natuurgebied? En heel veel gierzwaluwen op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: NPO Radio 1.
16: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij geraakt was door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een

0: rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel, harde windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
3: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches on the look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Ja, welkom terug. Het is 9 uur en we zijn er nog met 2 uur langs de lijn. Ajax tegen PSV staat bij rust 1-1. Elk moment kan de tweede helft weer beginnen. Verwacht jij nog wijzigingen, Mark Kloosterna?
1: Ik verwacht ze niet, omdat ik die van PSV al op het veld zie staan en dat daar niet zo is. En ik nu ook de elf van Ajax zie en ook daar is niet gewisseld. 1-1 is het. We gaan zo beginnen aan de tweede helft.
2: Ja, net begonnen. NEC Telstar, Dien van het Laar met een hele bijzondere aftrap. Ik zag 7 man van NEC in de middencirkel. Sorry, van Telstar in de middencirkel.
3: Ja, en dan paaste degene die de bal in beweging brengt hem helemaal terug naar Ronald Koeman junior. Waarna dat 7-tal zich verspreidde op de helft van de NEC. Bal vervolgens diep om iets van een verrassingseffect te creëren. En binnen de kortste keren was Telstar de bal ook alweer kwijt na die aftrap. Dus nee, waar de hele week op getraind is, kwam allemaal niet tot uiting. En dus zijn we inmiddels gewoon aan het voetballen. Gewoon met de bal aan de voet. Geen gekke varianten bij 0-0 tussenstand in 4 minuten.
0: Ja, de bal aan de hand bij de volleybalvrouwen van Apollo 8 tegen Sliedrecht. Nog 1 set hebben ze nodig voor het kampioenschap. Krijn Schuitenmaker.
4: Dat klopt, maar je hebt in het volleybal, als je op de 2-0 voorsprong staat, een beruchte derde set. En die beruchte derde set wordt nu gespeeld. En daarin staat Sliedrecht op voorsprong. 15-7. Bovendien is bij Sliedrecht in de ploeg gekomen Pascal Knossen. Raakte geblesseerd in de eerste wedstrijd. Een rare scheur tussen haar vingers. Belandde zelfs in het ziekenhuis aan het infuus tijdens wedstrijd 2. Maar nu is ze teruggekeerd. Aan het begin van de wedstrijd stond ze meteen in de ploeg bij Sliedrecht. En dat leverde een voorsprong op. En inmiddels staat het 15-7 met Knossen dus voor Sliedrecht in de derde set.
2: Inmiddels is de aftrap in Amsterdam ook geweest bij Ajax-PSV. Sterker nog, de eerste 37 seconden zijn gepasseerd zonder doelpunt. Mark?
1: Ragnar. Ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Dus sorry. Je verrast me een beetje. Ja, de eerste helft was dat niet zo. Gaat Ragnar alles over vertellen.
5: Ik zit even te kijken naar dat uitvak met al die 700 PSV'ers. Terwijl Ajax de bal achterin heeft. Er is een Lobbroek geweest. Die heeft er aan twee kanten een hele grote banner Ajax langs gehangen. Ik weet niet zeker of dat bij de aftrap al zo was. Maar ze zitten daar met PSV-supporters. Met twee hele grote spandoeken Ajax. Nou, eens kijken naar Ajax dan. Mika Gods, linkerkant, ongewijzigde teamsvoorzet. Komt weggehaald met het hoofd door PSV. Mauro Junior, afvallende bal. Itakura, op een meter of 18 van het doel. Kopstrafschopgebied zo'n beetje. Maar Ajax komt er niet doorheen. En PSV is vertrokken. PSV maakt meters met diezelfde Mauro Junior. Bal naar Driouche, net buiten het strafschopgebied. Linkerflank, lage voorzet. Afdrukken nu. En dat lukt niet bij Peppi. Ja, die bal wordt ook niet aangeraakt. En dan doet de Amerikaan merkwaardige dingen. Want het was een schotkans, maar een echt schot op doel. Maar ik zie het niet.
1: Nou, hij raakt hem te veel op de buitenkant van zijn wreef. Maar dit was echt een dot van een kans op de penalty stip. Oké, de bal komt half hoog en hij moet hem eerst aannemen en dan schieten. Maar hij raakt hem helemaal verkeerd. En die bal belandt bijna in de tweede ring. Intussen is de bal op de helft van PSV. Maar het eerste moment van de tweede helft. Ja, die voorzet net richting Berghuis, maar dat leverde niets op. Is dan toch weer voor PSV, weer voor Peppi. Alleen het verschil is dat hij hem in de eerste helft na 37 seconden binnenkopte. En deze met zijn linkervoet dus ruim naast het doel speelt. Intussen PSV met Til op de helft van Ajax speelt de bal naar Bayraktarevic. Dribbelt om Lucas Rosa heen. En ik denk dat hij de PSV aantikt, want er is gefloten voor een vrije trap voor PSV. Snel genomen door Veerman. Komt in de 16 van Ajax bij Schoutalo. En met een mooi driehoekje komt Ajax hier goed uit. God speelt de bal naar Mokkio. En dan gaat het diep naar Dolberg. Zo, die neemt die bal wel even knap aan.
5: Ja, ik hoorde ook wat mensen zeggen. Hij voetbalt goed mee, beter dan Weghorst. Ja, dat klopt. Maar echt in scoringspositie is de Deen ook nog niet geweest. En daar wordt de nummer 9 toch ook bij Ajax wel op afgerekend. Op kansen en vervolgens op goals. Mokkio heeft de bal. Wat rechts van de as van het veld is het nu Guy. Helemaal aan de zijkant. Berghuis achteruit weer naar de Deen. De man van de gelijkmaker in de 11e minuut. En dat PSV dus al de 37 seconden via Ricardo Peppi op 0-1 was gekomen. Daar is Dolberg bij de middenlijn. Kan hem bijna meegeven aan Jordi Mokkio. Dat lukt niet. Maar Rosa ziet wel ruimte op het middenveld bij Mika Gods. Nee, het is Itakura. Daar is Berghuis. Kai gaat er overheen. Bal achteruit. Nu wel Gods. Ja, dan is het tempo er wat uit. Tenzij er nog iets komt van afstand van Berghuis. Gekraakt.
1: Ja, schiet tegen ploeggenoot Itakura op. Hij houdt de bal wel met Gods. Ze gaan de NAC-variant spelen. Ga ik zo wat over vertellen. Rand 16 meter is het. Nu Berghuis naar zijn rechter. Zet de bal voor op de penaltystip. Half weggekopt en weggetrapt door Guus Til. Ga ik over die NAC-variant vertellen. Dat is dat Mokkio op de linksbuitenpositie uit gaat komen. Dat was in Breda zo en dat zie ik nu ook. En Gods mag dan lekker zwerven over het veld. En heel vaak in de as uitkomen. Misschien wel slim omdat Gods in de eerste helft echt constant van de bal werd gelopen door Sildilia. En die nu van hem verlost is. Terwijl hij hem nog wel een beetje aan het opzoeken is. Intussen op de achterlijn PSV met een bal naar voren van Wanne. Wat blijft hij daar rustig. Maar daar zit Rosa dan weer tussen met een sliding voor Ajax. Punt 16 linkerkant. Vooruit kan niet. Dus gaat het terug naar Regeer. Terug naar de zijkant. Naar Rosa. Applaus van het Ajax publiek. Want hier voetbalt Ajax goed onderuit met Baas.
5: Ajax moet winnen. Ajax moet winnen met het oog op de Champions League. Met het oog op prestige. Gods begint aan een actie. Maar komt niet voorbij het laatste mannetje van PSV. 7 meter van de goal. Van Matej Kovar, de ingreep van Kasiarowski. Dat zag er even dreigend uit. Na bijna 5 minuten voetballen in de tweede helft. Ajax heeft PSV toch wel in de tang. In deze fase even los van die kans van de Peppi. Die bal verkeerd dus raakte een minuut of 2 geleden. Maar PSV moet voorzichtig toch wat achteruit. Ajax met de bal breed naar Rosa. Het lag een tijdje op de grond in de eerste helft. Maar toch gewoon uit de kleedkamer gekomen. Ajax speelt ook richting de eigen fanatieke aanhang, zoals dat heet. Nou, wie weet, Mark, is dat een voordeel?
1: Ja, wie weet is dat een voordeel. Dat zit tussen de oren, hè. Maar dat is bij zoveel dingen zo.
2: Alles rond.
1: In sport en al zeker bij voetbal. Als de bal bij Rosa is, schuin naar voren, naar Regeer, schuin terug. Dan komen ze op eigen helft uit bij Baas. En die plaatst de bal dan met zijn linkervoet, wat moeilijk, met een stuit naar Schoutalo. Die staat op de middenlijn, heeft de bal gecontroleerd en aan Berghuis gegeven. Die hem vervolgens zelf over de zijlijn tikt. Wil hem langs de lijn meegeven aan Mokkio, dat lukt allemaal niet. En dan smokkelt PSV-verdediger Mauro een meter of 6 te veel. En zegt de vierde man, ho ho ho, tot hier, niet verder.

0: gooit hij in en is de bal intussen teruggespeeld. Dus al die meters vooruit gesmokkeld hebben netto niets opgeleverd. De bal is in de voeten van Kovar die zijn 16 uitdribbelt. Na 6 minuten in de tweede helft dat een ander spelbeeld heeft dan de eerste. Want toen was PSV de dominante ploeg als het gaat om balbezit. En nu in het begin van de tweede helft is dat Ajax. Deze bal naar voren wordt opgevangen door Rosa. En die zit er vervolgens ook weer tussen. Kapt Sildilia uit. En nu ligt er ruimte voor Ajax.
1: Rosa over de middenlijn heen. Wat doet PSV met Wanner, de nummer 10 uit Eindhoven. Loopt toch wat achteruit. Waardoor Dolberg in balbezit komt. Achter het standbeen langs. Goed. Naar Gods voorzet komt. Mokkio de lucht in. Niet de beste kopper. Verliest dat nu wel ook van Flamingo. Goede voorzet wel vanaf de rechterkant. Ajax is op zoek naar iets. Dat is een doelpunt. Want Ajax moet deze wedstrijd zoals gezegd gaan winnen. De 70ste editie in de Eredivisie in Amsterdam. 36 keer gewonnen door Ajax. 22 keer door PSV. Dat hij trouwens voor het laatst won in 2022 toen het 1-2 werd. En Luc de Jong nog een van de doelpuntenmakers was. Dat voelt inmiddels als een eeuwigheid geleden. De bal verspeeld op een moment waarop je het niet verwacht door Ajax. En kan Driehoek dan nog wat? Driehoek krult de bal langs het doel van Ajax. De goal van Paas. Ja, zo moet Ajax dat niet doen.
0: Nee, Soetalo levert de bal op rand 16 zo in bij Peppi. Het loopt met een sisser af. Hij krijgt nog een schouderklopje naar een haai over de bol van Guy. Zo wel jammer, jongen. Volgende keer beter. Maar dit had een grote kans voor Peppi op moeten leveren. Het levert een afzwaaier op van Driehoek. Die deze bal heel erg, en het is de tweede keer dat ik dat zeg vandaag, telefoneert naar de verre hoek met een krul. Maar dat een meter of drie naast het Ajax-doel doet. De keeper van Ajax heeft de bal nu in zijn voeten nadat hij de doeltrap kort genomen heeft. En trapt hem naar voren op het hoofd van Flamingo. Die vindt dat wel prettig. Duel spelen, kopduels winnen. En dat lukt hem dan ook. En Gajarovski vanuit stilstand heeft nu Driehoek aan de bal gekregen. Via Veerman terug naar Gajarovski. Berghuis loopt helemaal door op Gajarovski. Dus moet het terug naar zijn keeper. En na 53 minuten heeft die keeper in het geel gestoken de bal. Nu buiten zijn 16. En meegegeven aan Flamingo. Teruggekregen van Flamingo. Mingo. En zo probeert PSV, omdat Ajax in het begin van de tweede helft misschien voor de PSV'ers iets te veel de bal had, de bal nu rustig in de ploeg te houden en ervoor te zorgen dat het tempo wat omlaag gaat. Kovar is daar een voorbeeld van, want heeft de bal nu al een seconde of 25 in zijn voeten gehad, terwijl het scorebord ermee is opgehouden. De bal maar weer terug gaat naar Kovar. En zo koestert PSV balbezit. En durven ze bij Ajax geen druk te zetten op de keeper, Ragnar. Het is nog wel de rijen gesloten.
1: Ja, zo is het. En Kaczierowski halverwege de helft van PSV met de bal. Toch weer de laatste weken in de basis. Flamingo in de basis. Lange tijd natuurlijk. Jerdy Schouten achterin. Zwaar geblesseerd geraakt. Wel mee naar Ibiza. Ja, daar moeten we toch af en toe even aan refereren natuurlijk. Het is PSV niet aan te zien. Eerlijk is eerlijk. En ook Obispo heeft lang achterin gespeeld. Maar Kaczierowski en Flamingo zijn vandaag het centrale duo in de ploeg van Peter Bos. Er zijn er een aantal die denken dat hij na deze wedstrijd gaat eten. Dat zal dan wel iets laat op de avond moeten worden met Jordi Cruijff. We kennen elkaar uit de tijd bij Maccabi in Israël. Er staat inderdaad een afspraak. Het lijkt me niet dat je dat nou na zo'n wedstrijd doet. Nou, dan ga je misschien naar de Japaner of zo in Okura. Ik weet niet precies waar je dan uitkomt. Maar ik zou het een andere keer doen. Dolberg voor Ajax met vervolgens de paas naar Gods. Hier is Mika Gods.
0: En die dribbelt richting de 16 meter achter het standbeen langs Gods. Die denkt echt dat hij Maradona is sinds dat doelpunt van afgelopen weekend.
1: Of Zlatan
0: misschien wel. Ja, Zlatan. Ja, die neemt echt veel te veel hooi op zijn vork vandaag.
1: Ja, vind
0: hij
1: ik ook.
0: Alles
1: ja.
0: Mooi doen, alles kappen, nog een keer mensen voorbij. En loopt zichzelf constant vast. Ook in dit geval. En als de bal over de zijlijn is, is de inworp voor PSV. En is het offensiefje dat 5 minuten duurde van Ajax in het begin van de tweede helft. Intussen wel weer een beetje over. En heeft PSV de controle weer terug. Mauro, dit is een moeilijke bal die hij aangespeeld krijgt en ook verliest. Maar Sildilia wint dan het zoveelste duel van Gods. Maar Ajax neemt wel over via Paas. Bal naar Berghuis. Dan gaat het in één keer snel. Dolberg laat de bal lopen. Maar dan komt hij niet bij Mokkio. En als de bal dan de hoek in wordt gespeeld als een soort icing, gaat Sildilia erachteraan. En datzelfde geldt voor Gods. Maar Sildilia heeft de bal. Die speelt hem nu terug. En nu wel iemand die druk zet op de keeper. Dus trapt Kovar de bal in één keer naar voren. En dan is hij weer voor Ajax. Maar ze leveren hem ook weer in. En dat doet PSV ook.
1: Itakura heeft hem in de middencirkel. Is het Mokkio. Mokkio naar voren. Gods dan bijna Dolberg. Dat gaat hij denk ik niet redden. Want in de sprint is de doelman van PSV, Matthij Kovar, gewoon sneller bij de bal. Rechts in zijn strafschopgebied althans gezien. Vanuit de ogen van de doelman die niet zo heel veel haast heeft. Ja, Ajax speelt best wel aardig. tegen dit PSV. Maar Mark, als je nou onder de streep gaat kijken wat voor grote kansen het heeft opgeleverd. Nou, dat valt dan eigenlijk toch wel tegen wat mij betreft. De beste mogelijkheden zijn dan wel voor PSV geweest. Maar ja, misschien hier begint hier dan heel voorzichtig het herstel van Ajax. Thuis tegen Utrecht en dan naar Heerenveen. Dat zijn de laatste duels voor de ploeg van Oscar Garcia. Ego Ajax met Kai.
0: Met de van Sia.
1: Garcia.
0: Ja, ja, precies. Ja, Villarreal gedaan vanmiddag. Hè?
2: Lekker.
0: Bilal. Krijg je dat. Villarreal.
1: Intussen Ajax. Gedaan, hè?
0: Heb je cursus
1: ja,
0: gedaan?
1: Ja, ik ben al van weg gestopt.
0: Okay. Nou ja, hier, dit is een heel dom balverlies van Regeer. Schuift de bal zo in de voeten van Bayraktarevic via Veerman. Rosa loopt dat dicht. Dan speelt de bal nu naar de as, naar Itakura. Dan gaat het naar Regeer. Rechts is er wat ruimte bij Guy. Maar krijgt die bal daar maar eens. Ja, dat lukt, maar dan is hij te lang onderweg. Drius, oh, die heeft Guy over het hoofd gezien naar Dolberg. En dan een Deens misverstand. Paasje net te scherp voor Dolberg. Wilde een 1-2 opzetten. Goh, baalt die Guy, de man van de 1-1. Die streep, als hij richting de middenlijn moet om verdedigend zijn positie weer in te nemen. Want loopt dit wel goed. In eerste instantie al kon hij door. Maar ook in tweede instantie na een eventueel gelukt 1-2'tje met Dolberg lag de weg ook voor hem open. Ajax dat twee wedstrijden achter elkaar heeft gewonnen. De laatste twee. En dat is dit jaar nog niet gelukt. Drie, dat lukte vorig jaar een keer. Begin van deze competitie, dat was in december. De bal is over de zijlijn. 57 minuten hebben we gespeeld. 1 Ajax, 1 PSV.
3: In de beslissende wedstrijd om het landskampioenschap in het volleybal leidt Apollo 8 met 2-0. Maar ja, dan die beruchte derde set, Krijs Schuitmaker.
4: Ja, het is 24-18 in het voordeel van de thuisploeg van Stiedrecht Sport. Maar nu valt die bal buiten, dus is die set nog niet binnen. Wordt het 24-19 in deze set. Stond Stiedrecht halverwege 13-6. 7 punten voor. Daarna kwam Apollo 8 terug tot 18-17. Er was er even een fase voor de thuisploeg waarin het puntje sprokkelen was. Maar nu wisten ze dat toch weer zich op tijd op te richten. Nu staat het 24-19. Is het Apollo dat gaat serveren? Gebeurt nu met Linda Berntsen. En Apollo met een niet al te harde service. Niet heel veel risico genomen. En dan wordt die bal in de blokkering geslagen. En dan gaat hij de tribune in via een speelster van Apollo. En ze wordt er 2-1. 25-19. Stiedrecht wint dus die beruchte derde set. En sleept op zijn minst een vierde set eruit. Nou, en even in herinnering brengen. Alle wedstrijden voorafgaand aan deze finale serie. Dat waren er vijf. We hadden vier. En zes, een vijfde set opleverde. Dus dat waren spannende ontmoetingen tussen deze twee ploegen. En deze in de allesbeslissende wedstrijd in de finale serie dreigt ook weer heel spannend te gaan worden. Want Stiedrecht knokt zich terug en staat op 2-1 in sets. En dat betekent dus dat we zo dadelijk naar de vierde set gaan in een bomvolle sporthal. De basis in Stiedrecht. Er is werkelijk geen stoel meer vrij. Waarbij dus Apollo nog wel aan de goede kant van de score staat. Maar Stiedrecht, ja, dit zal de ploeg goed doen in eigen huis. Een beslissende set die had beslissend kunnen zijn. Winnen 2-1 is de stand.
2: De belangen zijn groot bij NEC tegen Telstar. NEC speelt voor voorronde Champions League. En Dien, Telstar zal mee hebben gekregen dat Excelsior gewonnen heeft vanavond.
5: Absoluut. Maakt dat de ploeg uit Rotterdam op 34 komt. Telstar heeft de 30. Dus zal moeten aanhaken. En dat doe je door vanavond hier in Nijmegen te winnen met een 3 punten. Want dan heb je nog maar 1 puntje achterstand op Excelsior en PEC Zwolle onder andere. Dus dat is het enige dat volstaat. En na 17 minuten zijn ze daar nog voor op koers. Want het staat 0-0 in Nijmegen tussen NEC en Telstar. Maar de ploeg van Correa, die heeft het wel lastig. Want NEC is fris, gretig, fit. En heeft een aantal goede kansen gecreëerd. Onder andere via Kodai Sano en Le Breton. Chéri trapt nu een corner. Doet hij aardig, want hij komt op de 5 meterlijn terecht. Maar daar staat dan geen teamgenoot. Krijgt hem wel terug. Oh, laat hem dan onder zijn voet doorgaan. Over de zijlijn ziet er wat kolderiek uit. En een momentje voor Telstar om even op adem te komen. Want zij hebben in die eerste kleine 20 minuten van de wedstrijd er ook nog niet heel erg veel tegenover weten te zetten. Eén schot van Cedric Hateboer. Maar ja, wat we van NEC gewend zijn met het hoge druk zetten, veel intensiteit, dat is ook in de eerste 20 minuten het geval. En dat zorgt ervoor dat Telstar eigenlijk vrij moeilijk van de eigen helft afkomt. Als het dan een keer gebeurt, dan moet het van afstand. Want heel veel uitgespeelde kansen heeft Telstar tot aan het doel van NEC-keeper Kretas nog niet gehad. NEC ook nog niet gescoord en dus brilstand 0-0.
3: Ja, een best wel aardige eerste helft. Zo omschreef jij Ajax tegen PSV, Ragnar, in de rust. Hoe zou je de eerste 15 minuten van die tweede helft nu omschrijven?
1: Het is wel grappig dat ik eigenlijk altijd het woord aardig probeer te ontwijken. Omdat het zo'n lege term is eigenlijk. Ja, het is wel een woord wat makkelijk in je mond ligt. Ja, dat betekent niet slecht en best wel oké. Ja, tweede helft van PSV wat minder, vind ik. En Ajax komt er niet echt doorheen. Ik vind het iets minder aantrekkelijk dan in de eerste helft. En Mark is het daar gezien, het knikkende hoofdgebaar, wel mee eens. Er is gewisseld, misschien wat nieuwe energie bij PSV. Paul Vanner vond ik wat onzichtbaar is eruit. Hetzelfde geldt voor Veerman. Fernandes is gekomen. En ook oud-Ajax ziet Dest. Oh, en daar komt PSV misschien wel via de rechterkant. Guus Til woonde heel lang in de Bijlmermeer hier in Amsterdam. Met uitzicht zo'n beetje op de arena. Nou, dan zal hij inmiddels niet meer wonen. Misschien zijn familie nog wel, wie zal het zeggen. Maar kwam nooit terecht bij Ajax en wel bij AZ. Sympathieke middenvelder, de nummer 10 van PSV. Aan de linkerkant hebben de Eindhovenaren de bal. PSV met Dest.
0: Ja, die heeft hier wel gevoetbald bij Ajax. Dribbelt naar binnen, wordt ook van de sokken gelopen. Door Regeer levert PSV een vrije trap op. Hij knikte en dat ging over de conclusie van het begin van de tweede helft. Die maar een beetje doorkabbelt. Na 61 minuten is het 1-1. En je zou verwachten dat Ajax wat meer naar het doel van PSV zou voetballen. Omdat zij nou eenmaal gebaat zijn bij een overwinning. Om plek 2 nog enigszins in het vizier te houden. Terwijl Itakura door zijn benen wordt gespeeld. En dan claimt Dest een vrije trap die er niet komt. De lange bal is te kort. Wordt wel opgevangen door Dolberg in eerste en in tweede instantie. En dan wordt hij aan het shirt gepakt op de middenstip. En verdient hij een vrije trap. Maar Ajax moet eigenlijk winnen om plek 2 dus in het zicht te houden. Hoe onlogisch dat misschien ook wel klinkt. 4 punten is heel veel in deze fase van de competitie. Maar ook voor plek 3 met NEC en met Twente is een overwinning eigenlijk geboden. Maar ja, het is wel PSV. Het is natuurlijk niet de nummer 17 en 18. Dat zijn de laatste twee ploegen waar Ajax tegen speelde. Dat is andere koek. Intussen is de bal bij Itakura. Maar PSV speelt niet op zijn PSV's. En PSV speelt zeker niet alsof een leven ervan afhangt.
1: Nee, PSV is kampioen. Waren dat wezen vieren deze week op Ibiza. Tripje gemaakt.
2: Wil je zelf naar Ibiza? Dag naar.
3: Dat ben jaloers, joh.
1: Ik ben nooit op Ibiza geweest. Wel op Menorca, op Mallorca. Maar deze staat nog open. Dus laat het verkeersbureau maar bellen.
0: Ik wou net zeggen.
1: Gaan we op onderzoek uit. Doen we allemaal gratis. 63 minuten gevoetbald. En Ajax probeerde het wat mij betreft wel. In die eerste 15 minuten van de tweede helft kreeg de kans van Pepi tegen. Nog een moment met de Drijus. Maar nu is PSV toch wel weer wat meer de bovenliggende partij. De linkerkant bijna bij de middenlijn. De actie wordt gemaakt door Dest. Die opereert op links. Dan Kasiarowski achteruit naar Kovar. En we zitten niet in de leukste fase van de wedstrijd. Stadion kabbelt een beetje mee qua sfeer met de wedstrijd. Diepe bal. Doelman naar ruimte. En de blessure bij Paas. Die krijgt een bodycheck van Drijus. En Paas blijft liggen en heeft wel serieus pijn. Helemaal in de hoek van zijn strafschopgebied. Echt net in de punt aan de rechterkant.
0: Ja, hij had hem ook kunnen vangen. Maar dat risico durfde hij niet aan. Hij denkt, die kop die bal weg. Gelukkig voor hem zag Drijus het in die zin aankomen dat hij niet ook met zijn hoofd naar die bal ging. Want dan had het toch voor allebei veel vervelender af kunnen lopen. Nu krijgt hij slechts een beuk. Maar omdat hij los is van de grond, is daarna de landing heel vervelend. Op zijn rug, op zijn zij. En dit doet pijn.
1: Zit
0: bij
1: iets minder opzet bij Drijus dan ik in eerste instantie
0: dacht. Ja, hij loopt gewoon op volle snelheid. Ja. En kan dan ook niet ineens stilstaan. Nee. Dat gaat niet. Het loopt met de sisser af, want de keeper staat weer. Ja. Dan mogen ze door en dan krijgen we weer een soort time-out waarbij wat spelers van Ajax wat gaan drinken. En Drijus op zijn kop krijgt van de scheidsrechter. Ga even een handje geven, want anders ga ik alsnog de gele kaart aan je geven als je er dan toch opzet bij hebt. En dus zien we Drijus nu naar de keeper lopen, heel demonstratief. En een box uitdelen. Nou, de vrede getekend. Vrije trap voor Ajax. Net buiten de 16 meter is het de keeper van Ajax na 64 minuten bij een 1-1 stand. Die de vrije trap kort neemt naar Soetalo.
1: Ze zijn zo lief, hè? Het begon al met die Erehaag. En nu ook weer zo'n box. Oh, een fout van Paas. Dat is wel heel lief. Kasiarowski, dan Itakura. In het penaltygebied van Ajax. De bal naar voren toe. Dolberg aan de arm getrokken. Volgens mij door Flamingo. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Allard Lindhout. Een PSV met de bal. Siltilia de rechterkant. Daar is het Til. Dan gaat het wat meer naar binnen toe. Richting Noah Fernandes. Over de middenlijn. Over de breedte van het veld. Naar Kasiarowski. Drijus moet een actie maken. Belangrijke weken voor hem. Om te laten zien dat hij dit niveau bij PSV aan kan. Maro Junior. Beetje in de as, Mark.
0: Ja, en als hij het niveau van PSV dan niet aan kan, is het ook wel lekker om goed te spelen. Kan je een mooie club uitkiezen. Tussen Dest aan de zijkant, 20 meter van de achterlijn. Dag, guy. En daar is hij buitenom. Achterlijn gehaald, lage voorzet. Soetalo bij de eerste paal. Sluit de benen, houdt de bal tegen. Over de zijlijn, inworp voor PSV. dat Ajax na 5 minuten in de tweede helft van zich heeft afgeschud. En ik heb het idee dat als ze ook nog gas gaan geven, dat ze die wedstrijd wel gaan winnen. Nou, Dest wil gas geven, maar dan moet je de bal wel bijhouden. Tikt hem te ver van de schoen tot over de achterlijn. Waar de keeper van Ajax een doeltrap mag nemen. Dat wilde hij snel doen. Maar omdat ze bij PSV met 2 spitsen druk zetten met en Guus Stil en Peppi, laat hij de doeltrap over en krijgt hij hem vervolgens in zijn voeten geschoven. Na 66 minuten, wat kan Oscar Garcia? Hij kan Kloch brengen, hij kan Bounida brengen en hij zou ook nog Sean Steur kunnen brengen. Dat zijn wel voetballers bij Ajax om misschien dat defensieve blok op het middenveld van wat meer voetbal te voorzien. Maar een echte spits, ja, Konadou, die is er ook nog. Maar misschien ligt daar de sleutel wel helemaal niet. Ajax moet winnen, maar Ajax staat gelijk. PSV vindt allemaal wel best en blijft makkelijk overeind halverwege de tweede helft.
1: Ja, er loopt ook nog langharig tuig. Ik weet niet of je het gezien hebt in de persoon van de Carrizo. Die hoorde ik jou volgens mij niet noemen.
0: Zo'n rechtsbuiten.
1: Heeft, goed. In ieder geval eentje voor voorin, zeg maar. Die zou misschien ook nog wel kunnen komen. Weinig tijd gehad de laatste periode.
0: Langharig tuig, zei dat nou?
1: Dit is een beetje zo weglezen. Dan moet je niet op terugkomen, want dan wordt het alleen maar groter van.
2: Maar wij zeiden het ook hier tegen elkaar, hoor.
3: Ja, zei hij dit nou echt?
1: Ja. Nog een kwart wedstrijd spelen we met Gasiarovski. Ja, durft hij het aan om te schieten? Nee, Til. Hier komt wel een schot van afstand niet goed geraakt. En dan hobbelt die bal naast. En is het Mauro Junior die ziet dat er wel een corner komt. Omdat de bal is aangeraakt. Hij draagt de aanvoerdersband aan de kant van de PSV sinds de wissels. Sinds de aftrap eigenlijk al. Ik vergis mij, heeft hem de hele avond al om de arm. Excuus. We gaan kijken naar de hoekschop van PSV met Bayraktarević in de 68e minuut.
0: Linkerkant is een linksvoeter. Dus die bal gaat uitdraaien van het doel. Of hij gaat hem kort nemen naar Dest. Want die staat vlakbij hem. Het is nog wel 20 meter op de punt van de 16. Maar hij loopt nu weg richting de as. Misschien is dat wel een vooractie. Het is het niet. Want de corner komt op het hoofd van Gasiarovski. En dan belandt hij weer over de achterlijn. Hoofd Gasiarovski. Dan kan ik heel flauw zeggen over lange haren. Maar dat gaan we niet doen. 67 minuten. 36 seconden. Nieuwe corner. Eerste leverde niet zo heel veel op. Mag jij het nu proberen, Ragnar?
1: Ja, daar staat hij klaar. Esmir Bayraktarević. Wel een stukje volwassener sinds hij zich plaatste. Uit een hoofdrol met een strafschop volgens mij voor Bosnië. Vindt hem wat meer body hebben. Daar is Paas maar half. Poging van afstand van Dest zit er niet in. Dus maar terug naar de Bosnië. Krult hem voor. Dit wordt gevaarlijk. Maar Paas torent boven alles en iedereen uit. De keeper van Ajax heeft de bal. Besluit even te temporiseren. Zou mee kunnen geven aan de linkerkant bij Ajax. En dat is inderdaad wat hij doet. Zit eventjes te kijken waar Godsen loopt. Want die hebben we volgens mij al een hele tijd niet meer genoemd. Dat zou het grootste wapen toch van Ajax moeten zijn. 16 goals gemaakt. Een assist gegeven. Zoetalo kiest de diepte. Vindt Guy aan de rechterkant. Ja, dat is een bal die is voorbij de goal. Die is te hard. Wordt opgevangen door Gods. Gods wordt verdedigd door Bayraktarević. Waardoor Ajax niet ineens naar voren kan. Gaat nu wel een schot komen van Rosa. Mokio. Nee. En een corner via Flamingo.
0: En een dubbele wissel bij Ajax. Kloch en Steur staan klaar bij die corner die voor Ajax genomen gaat worden door Gods. De conclusie is een terechte, wordt uit de wedstrijd gespeeld door PSV. En dat is dan weer de verklaring voor het weinig aantal kansen wat Ajax bij elkaar heeft gevoetbald in de eerste 69 minuten. Gods schokt naar de cornervlag. De wissel moet even wachten. Ja, Kloch is 1,65 meter en Steur is ook niet heel lang. Dus het is niet echt zinvol om die nu in te brengen als wapen bij deze hoekschop. Die gaat worden ingedraaid door Gods vanaf de linkerkant met rechts. Bal komt goed voor bij de eerste paal door het hoofd van Baas verlengd. Op de achterlijn aan de andere kant is het nu Guy die een hoekschop verdient. Maar ik denk niet dat hij die had moeten krijgen. Daar is Drius dan ook terecht boos om. Ja, dan moeten die twee spelers bij Ajax nog even wachten voordat ze er uiteindelijk in mogen. Nu Berghuis vanaf de andere kant. F-side klapt de handen stuk daar achter het doel. En de spelers van Ajax staan daar met heel veel PSV-verdedigers op de 5 meter. Vlak voor het doel van Kovar. Bal komt ook op die 5 meter. Gekopt en overgekopt door Juri Baas. Ver overgekopt. Kovar gaat de bal halen. Doet rustig aan. En dat kan ook omdat er gewisseld wordt bij Ajax. Kloch en Steur voor Berghuis en De Geer. Tot zo.
3: Gaan wij eventjes kijken wat er gebeurt in Nijmegen. En Dien, ja, er werd vooraf gesproken over storm. Niet alleen voetbalstorm op het veld, maar ook code geel, geloof ik. Hoe is het bij jou?
5: Het ziet er behoorlijk donker uit. En ik dacht net al iets van een flits te zien boven het stadion. Allemaal wel erg ver weg, want daarna deed ik mijn koptelefoon even af om te kijken of je dat dan gerommel binnen afzienbare tijd ook hoort. Nou, dat was niet zo. Ze hebben het er nu over dat het tussen 10 en 11 dat het hier dan over begint te waaien. En dat er dan wel veel regen en onweer wordt verwacht. En het ziet er ook wel een beetje duister uit. Kan ook aan de tijd van de dag liggen natuurlijk. Maar qua wolkendek denk je ook wel van, ha, daar hangt wat in de lucht. Waar ook wat in de lucht hangt, is op het veld. Een doelpunt voor NEC. Want wat waren ze net dichtbij voor Brian Linssen. Die geweldig werd weggestoken door Sammy Uwaiza. Rechterkant van het veld ontdeed hij zich van Hardenveld. En dan met 1-2 spelers aan zijn mouw weet hij hem toch nog met zijn linkervoet door de defensie van Telstar heen te splijten. Maar Linssen, die hem goed aannam met buitenkant voet, tikte hem daarna in het zijnet. Geen 1-0, nog altijd 0-0. Op precies 30 minuten als Telstar een vrije trap neemt. En dat best aardig doet in de persoon van Offerhaus. Want die lepelt hem naar de eerste paal. Daardoor kan Coswell inlopen en zijn hoofd er tegenaan zetten. Maar niet de juiste richting eraan meegeven. Want hij hoppelt over de achterlijn. Kretas wil snel vervolgen met een uittrap naar de linksbuitenpositie voor NEC. Maar daar staat helemaal niemand. En dus nog steeds 0-0 hier.
2: Ja, we gaan volleyballen, want lukt het Apollo 8 om die laatste grote stap richting de landstitel te zetten, Krijn?
4: De voorsprong is er wel. Het is 8-11 geworden. Het was Nicky van der Veen die de marge terugbracht naar 3 in het voordeel van Apollo nog wel in deze set. In de vierde set, waarbij het 2-1 staat in het voordeel van Apollo 8, begon Sliedrecht uitstekend. Stonden ze zelfs op 6-2, maar onder meer door Jorike Bodde die het goed deed. De hoofdaanvalster scoort veel het afgelopen seizoen. Aanvallend gezien in de top 10 na de openingsfase van het seizoen. En is de nummer 1 schutter, in ieder geval topscorer van Apollo 8. Met de belangrijke punten. En ze was ook belangrijk in deze fase van de vierde set. 9-11 het verschil. Sliedrecht doet weer wat terug. Kan nu gaan serveren. Dat doen ze met Lisa Bijlsma die klaar staat. Bijlsma die speelt sinds 2022 bij Sliedrecht Sport. Hij heeft het laatste landskampioenschap dus nog steeds meegemaakt. Hij komt de service niet eens. Heel veel risico genomen. Maar dan mag Apollo weer aanvallen. Maar dan is dit een uitstekende aanval. Snoeihard geslagen. Elina Rohan, de hoekspeelster die dat uitstekend doet. Laat prima statistieken zien. En zij bepaalt de stand op 12-9. Het verschil, het momentum verschuift steeds een beetje. En dit keer in het voordeel van Apollo 8. 12-9 in de vierde set. En als Apollo deze set wint, ja, dan zijn ze landskampioen. Maar goed, zover is het nog niet. Sliedrecht gaat daar nog een stokje voor steken. We gaan even kijken bij Dien.
5: Doelpunt voor Telstar. 32 minuten en ik zit zelf op te kijken.
3: Wat ik wil heel anders in de lucht gevallen. Zijn het, ja.
5: Nou ja, het is hier begonnen met regenen trouwens, ook niet zo'n beetje. Maar Telstar heeft ervoor gezorgd dat die regen echt als de wiedeweerga effect heeft op ze. Want ze staan opeens voor en daar komt best wel wat geluk bij kijken. Want Hateboer die krijgt die bal op de rand van het strafschopgebied. Na half uitverdedigen van Le Breton. En die voert dan een mislukt schot uit. Want wil hem op de vreef nemen, maar raakt hem met de binnenkant. Dan hobbelt hij naar de linker paal toe. En wie denkt dan van, ha, daar kan ik wel op doorlopen. Dat is Sam van Duin. En die weet zijn de voeten tegenaan te zetten. Zo lijkt het er heel bekeken uit te zien bij Telstar. Maar is dit een pure toevalstreffer? Want niemand heeft eigenlijk nog oog van Sam van Duin, die van achter het strafschopgebied komt doorgelopen. Geen enkele NEC-verdediger ook maar meetrekt. En zo vogelvrij kan inschieten. Kretas die kijkt ook opeens op van, hey, dit was toch buitenspel? Want waar komt deze jongen opeens vandaan? Die had ik helemaal over het hoofd gezien. En dus wordt er nog wel gekeken. Maar volgens mij was dit allemaal van achter het laatste lijntje. Inderdaad, zegt de scheidsrechter nu ook. En dat betekent 0-1 voor Telstar na 32 minuten.
2: Ja, toch wel een beetje spektakel opeens in Nijmegen. Hoe is dat in Amsterdam, Ragnar, bij Ajax-PSV waar het 1-1 staat?
1: Nou, het was vroeg 1-1, 11 minuten. Dat staat nog steeds op het bord naar 75 minuten. Dat zegt misschien wel wat. Het ligt even stil. De tackle van Ajax-invaller Sean Steur, die echt wel met het been omhoog, zie ik nu op het scherm Kasjarovski te lijf gaat, zou ik bijna willen zeggen. Er is geel getrokken
3: heel
1: door Lindhout.
3: Dus.
1: Ja, laten we daar maar niet meer over hebben. Als moet ik me maandag melden op kantoor. Dat soort termen kun jij niet gebruiken op de nationale radio. Ik hoor het de chef al zeggen. Dus even niet. Maar ik ben... Nee hoor, het zal wel meevallen. Maar de VAR komt niet in actie. En Kasjarovski lijkt zoiets te zeggen tegen Lindhout. Van joh, kijk eens naar mijn been. Waar ben je, Hichler, als ik je nodig heb?
6: Ja, maar het was geen rood.
1: Nee, maar het was wel pittig. Ja, past niet helemaal in de wedstrijd. Nee. Tot nu toe.
0: Daarom is dit de eerste gele kaart pas.
1: Ja, ik wil aan je vragen.
0: Om gelijk met rood te beginnen. Dat
1: ik wil aan je vragen, heb ik iets gemist? Wel nog even de twee wissels noemen. Myron Boatou, gekomen voor Pepi. En ook een wissel Bayraktarević, vervangen door Man. Daar komt PSV aan de linkerkant. Voorzet weer niet goed van Driehoes. Ze komen er toch echt wel regelmatig doorheen via de flanken. Maar we zeiden net al tegen elkaar, tot Dien het woord had. Ja, ze maken het slecht af, spelen het slecht uit bij PSV. Het is 1-1. We gaan zo langzamerhand de slotfase in.
0: Ja, toen vroeg ik aan jou hoe dat zou kunnen komen. Daar weten jullie het antwoord wel op. De bal gaat terug.
2: Een langharige man op Ibiza.
0: Ja, precies. Iets

0: het daarmee te maken. Het is de bal naar Fernandes, speelt hem naar Guus Til. Ja, zo'n 1-1 stand. Je zegt Ajax moet winnen, maar ja, dan staat NEC ineens achter. Doelsaldo nu precies gelijk, punten ook gelijk. Alleen NEC meer doelpunten gemaakt. Dan kan het heel spannend worden dan wie de derde wordt. Om dan op dat punt te gaan spelen, omdat je ervan uitgaat dat Telstar het over de streep trekt. Dat is de andere uiterste. Ik denk niet dat ze daarvoor gaan. Ik denk ook niet dat ze nu al met telefoontjes bezig zijn met tussenstanden op andere velden op de bank. Intussen Driehoes, halverwege de Ajax helft. Waar is Ajax?
1: Ja.
0: Waar zijn de kansen voor Ajax? Ja, ze zijn eigenlijk nauwelijks gevaarlijk geweest voor het doel van Kovar, die daar ver buiten zijn 16 staat. Het gaat nu naar Dennis Mann. Die dribbelt op de punt van de 5 op Rosa af. Komt voor zijn linkervoet uit. Dan wordt er goed verdedigd door Baas. Neemt PSV weer over via Dest. Kort balletje. Maar krijgt hem dan toch bij Mauro terug naar Dest. Het is de fase voor PSV dat als ze echt eventjes doorzetten, dat ze ook nog wel een kans gaan krijgen en er misschien nog wel gaan winnen. En dan gaan de drie clubs heel hard juichen. Misschien wel vier in de top van de Eredivisie. Bal naar de as, naar Mauro. Daar kan hij al komen. Hij durft niet te schieten. Dan via Fernandes. Terug naar de rechterkant. Punt 16, 1-2'tje. Dit lukt. Nu de lage voorzet. Boadou, ja.
1: Ja, hij zit erin.
0: Daar is hij. Hij frommelt hem al glijdend binnen. Je zegt het, je kondigt het aan. Daar is hij. Even gas geven. Dit was even gas. Een 1-2'tje in de 16. Achterlijn halen. Laag voor binnen tikken. 1-2, Boadou op 13 minuten.
2: Ja, jij hebt een beetje glazen bol gekeken, Eline. Want jij begon over code geel.
3: Ja, ze noemen mij ook wel Eline Kuipers-Munneke.
2: Ja. Mandien.
4: Spelen straf.
2: Bel zelf ook naar binnen.
4: Nee, we zitten hoog en droog. Ben je mal? Ik ga niet daar op dat veld staan natuurlijk. Nee, deze verslaggever bevindt zich mooi in de nok van het stadion. Maar de spelers op het veld die zijn wel naar binnen toegestuurd. Want onweer, we zagen een flits een kleine 2-3 minuten geleden. Het is hier echt met bakken uit de hemel aan het regenen. En op het moment dat je die flits zag, meteen je koptelefoon even af om te kijken of het onweer in de buurt is. Door naar het geluid te luisteren. En na een paar seconden hoorde je ook het geluid van het onweer. En dat was meteen teken voor scheidsrechter Paul van Boekel om met zijn wijsvinger naar de hemel te wijzen, op zijn fluit te blazen en te zeggen: jongens, we gaan naar binnen. Want met nog 10 minuten te gaan in de eerste helft, bij een 1-0 voorsprong voor Telstar, kan de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd worden op het veld met deze weersomstandigheden. En moeten we dus tot na de orde wachten wanneer het weer gaat opklaren om daarna verder te voetballen. Ik zag de overbuurman al wel even zijn buienradar erbij pakken. En volgens mij is het een vrij lokaal buitje. Maar meer dan dat durf ik mijn vingers er ook niet aan te branden. Wat ik vlak voor me zie is dat het met echt geweldige vaart naar beneden komt op het veld. Dus dat zal een nat onderdeel worden van deze wedstrijd. En het regent gewoon heel hard. Flitsen heeft het daarna niet meer gedaan. Maar we zijn wel naar binnen toe hier. Dus bij een 0-1 tussenstand in het voordeel van Telstar, met nog 10 minuten te gaan in de eerste helft, ligt het wel tijdelijk stil.
2: Nou, Eline, hoe lang duurt het nog?
3: Ja, nee, 5 minuten. Gaat zo weer beginnen. Gaan we weer naar de arena waar het dak er denk ik gewoon op zit. Of heeft PSV inmiddels het dak eraf gespeeld?
1: Ja, dat gaat misschien ook wat ver. Je vraagt je wel af hoe lang het zou duren voordat het dak dicht is. Dat duurt volgens mij wel even. We zitten op 79 minuten. De goal viel op de grens van minuut 77. En 78, Marvin Boadou met zijn derde voor PSV. Scoorde hij ook wel eens voor AZ in de arena. Maar deze staat toch maar mooi voor PSV op het bord. 1-2. En Ajax heeft best wel bij vlagen. Het is inmiddels ook wel een tijd geleden wat geblaft. Maar PSV is de ploeg die voorstaat, die het meeste de bal heeft. En misschien nog wel op zoek gaat naar meer. Want de bal is aan de linkerkant bij Swipe Driehoes. Dan heeft Fernandes hem eventjes. Dan zitten we bij de middenlijn. Eens kijken wat hij in gedachten heeft. Bal breed. En heeft PSV geduld. Is het nu Flamingo.
0: En die schuift de bal in de voeten van Gasiarovski. Veerman dus vervangen. Het was een gouden wissel, hè. Voorzet van Dennis Mann ingevallen samen met Boadou. En die gaf dan het beslissende laatste zetje voor PSV. Maar Veerman is er dus uit. Nou, Saibari, Salah, Edin, Perisic, die waren er allemaal nog niet. Schouten geblesseerd. Het is niet dat PSV op oorlogsterkte hier staat. En toch geen vuiltje meer aan de lucht na de eerste 5 minuten in de tweede helft. Ze zijn echt beter dan Ajax. Dat maar nauwelijks gevaarlijk wordt bij het doel. In de buurt komt eigenlijk al niet eens van PSV-keeper Kovar. Dat zegt natuurlijk ook wel genoeg over de kracht van Ajax. Dit seizoen gods niet gezien. En dat is een compliment aan Ajax. Dat wel PSV dat wel 2 keer gaat wisselen. Ajax dan Konadou en Bounida. Een spits en een rechtsbuiten. Terwijl de bal aan Dolberg voorbij gaat. Daar is het beste ook wel af. Hinkt al een tijdje. Die gaat niet meer verder, denk ik. Zal vervangen worden door Konadou. En voor wie Bounida dan komt, Dat zou ook wel een schots kunnen zijn, maar dat wissel je niet echt opportunistisch. 10 minuten nog, 1-2. Ajax moet minimaal nog één doelpunt maken.
1: 81 minuten onderweg. Oscar Klok heeft natuurlijk wel de actie in de benen. Speelt hem af op de kop van het strafschopgebied bij PSV naar Itakura. Die komt er niet doorheen. Misschien is dit dan het moment om Donangelo Konadu te gaan brengen bij de Amsterdammers. Dus ook Bonilla langs de zijlijn. Ja, het zijn ook geen doelpuntenautomaten. Het is niet gooi er een muntje in en ze leveren. Want ja, de een maakte er een handje vol. En Bonadu doet het dan voor PSV. Konadu wilde ik naartoe. Die wacht nog altijd op zijn eerste competitietreffer. En Bonadu dus voorlopig met de winnende. Het heeft iets van elkaar weg, zullen we maar zeggen.
0: Het lijkt op elkaar. Daar komt de wissel bij Ajax. Nummer 4 gaat ook naar de kant. Dat is Itakura. Dus dat is dan toch een behoorlijk opportunistische wissel. Maar ja, daar hoef je maar voor naar het scorebord te kijken om de vraag te beantwoorden waarom. Dolberg is de ander. Maar dat komt omdat hij niet meer ook zo fris is. En dus moet er een spits uit. Komt er een spits bij. Dat is Konadu. En Bonilla zal rechts voorin gaan spelen. Overigens Oscar Glog ingevallen. Was de maker in Eindhoven van de 2-2. Toen speelde hij als valse spits. Dat is hij nu niet door de komst van Konadu. Ajax moet naar voren. Ajax moet scoren. Maar eerst komt er een doeltrap voor PSV. En Kovar gaat dat op zijn dode gemakje doen. Boadu heeft zijn ploeg niet zo lang geleden op een voorsprong gezet. Het is minuut 83.
1: Ja, toen in die eerste wedstrijd deed Kenneth Taylor ook nog mee. Hè?
0: Ja, scoorde ook
1: en ik heb wel het idee dat hij hier niet helemaal op waarde werd geschat. Vond ik echt wel een speler met bovengemiddelde kwaliteit. Doet het goed bij Lazio. Niet meer in beeld bij Oranje. Maar dat zal vast met de nieuwe bondscoach wel eens kunnen gaan veranderen weer. Die had Ajax heel goed kunnen gebruiken. Nou, Kai dan. Wil de bal meenemen met het hoofd. Dat hij ontsnapt is aan de rechterkant. Pootje gehaakt. Per ongeluk denk ik door Drius. Maar wel een vrije trap voor Ajax op de rand van het strafschopgebied. Zeker niet erbinnen. Dan zijn er altijd mensen die daarop hopen. En misschien ook wel de handen voor vouwen. Maar dat gaat echt niet gebeuren. Het is een bal bij de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant. Drius was in de achtervolging bij Kai. En dan komen ze in botsing met elkaar. Er is even wat contact. En misschien een moment als dit dan voor Ajax. Om in ieder geval de gelijkmaker op het bord te krijgen. Het geel is dus getrokken. Zeker ook geen rood voor iemand die zich dat mocht afvragen. De beelden er niet bij heeft. We zitten in de 84ste minuut. En het lijkt mij toch vooral een bal voor een linkspoot als je het ineens wilt doen. Ja, doe je het met de rechter. Kan ook trouwens met links. Dan zou je kunnen kiezen voor de koppers die zich hebben gemeld. Bij de bal staat Bonilla. Bij de bal staat Kai. De rechtsback van Ajax gaat hem dan toch wel indraaien. Lindhout geeft nog wat aanwijzingen richting Mokkio. Daar staat ook Flamingo die hem verdedigt namens PSV. Het duurt lang, maar hier komt de trap.
0: Bonilla of Kai. Kai haalt nog een keer adem. Kai doet het en de keeper heeft hem. Deze is laag. Hij valt om de keeper en heeft hem klem. Bal wel tussen de palen. En dat is lang geleden dat we Ajax een bal tussen de palen hebben zien schieten. Dit is geen verontrustend werk. Voor keeper Kovar, die intussen alweer een seconde of 7 gewonnen heeft en hem nu naar de grond brengt. Ja, en als er nu weer niemand gaat druk zetten, dan heeft de keeper helemaal alle tijd van de wereld. Trap naar voren in de richting van Sildilia. Die verlengt de bal met het hoofd. Komt hij bij Guus Til en nu is hij bij Dennis Man. Weer zo'n 1-2'tje. Nee, het gaat nu naar de as. Mooi weggedraaid door Noah Fernandes. En dan de bal naar Dest. PSV met Dest in balbezit. Halverwege de Ajax-helft. Buitenom bij Bonilla. Dat is een rechtsbuiten. Dat is geen verdediger. Lage voorzet. Boadu bijna. Daar is Paas nog. Die gelukkig voor Ajax de goede kant op duikt.
1: Mag weer PSV. Erin,
0: ja.
1: Van heel dichtbij raakt hem niet goed. De man van de 1-2. Boadu dus voor PSV. Ik zag net de cijfers. Twee ballen van Ajax tussen de palen. Die van Kai was pas de tweede in de hele wedstrijd. Dat betekent niet dat de bal niet een aantal keer in de richting van de PSV-goal is gegaan. Maar tussen de palen was dan een aparte categorie bij die statistiekenbureaus. Pas twee keer nu. Dat is wel heel weinig. Een PSV trouwens ook maar twee keer. Dat houdt niet over. Het zegt ook wel iets over het niveau van de wedstrijd. Dat niet bijster hoog is. Laten we zeggen, het is geen PSV tegen Bayern. Maar ja, wat is daarmee te vergelijken dan? Mokkio, Bonilla, as van het veld. Kan er nog wat voor Ajax? Zit er in de laatste 5 minuten. Plus extra tijd misschien nog iets in. Terwijl Joël van den Berg klaarstaat bij PSV om te komen. Laat zelfs in de basis. Glock gaat schieten. Doet dat 2 meter naast. De PSV zal denken om maar een paar minuten rustig aan. Dan trekken wij deze over de streep in de Cruijff Arena.
0: Gaan ze doen met Joël van den Berg. Jongeling bij PSV gaat binnen de lijnen komen voor Drius. Net dus geel. miste een enorme kans in het begin van de wedstrijd om er toen al 0-2 van te maken. Het kwam hem niet veel later duur te staan, want toen werd het 1-1. Maar intussen staat het 1-2 en gaat hij met een overwinning, althans een voorsprong, de bank opzoeken. En is het aan deze PSV'ers om het uit te spelen, want er is 5 keer gewisseld door Peter Bos. Bij het ingaan van de laatste 4 minuten. Heel veel tijd zal er ook niet bij komen, Ragnar. 3 minuten misschien, 4 minuten misschien.
1: Ja.
0: Maar daar houdt het wel bij op. Het zal snel moeten voor Ajax. De PSV vindt het allemaal wel prima. En die bewijzen NEC, Feyenoord en Twente een hele goede dienst met deze overwinning. Dan kan iedereen van tevoren roepen dat het onprofessioneel is om een tripje te boeken. Maar als je er met 3 punten vandoor gaat, dan snoei je iedereen de mond. En dat is wat PSV 3 minuten voor tijd aan het doen is. 1-2.
1: Willem de trainer heeft altijd gelijk natuurlijk. Het zijn clichés, maar het is wel waar. 3,5 minuut voor tijd. Het is 1-2 PSV en Ajax voor de 4e keer dreigt onderuit te gaan in de arena. Het gebeurde een kwart eeuw niet. Dat zegt wel wat. PSV aan de leiding in.
2: Ja, even weg uit Amsterdam, want de volleybalcompetitie bij de vrouwen staat op het punt om beslist te worden, Krijn.
5: Het is Apollo dat serveert voor de wedstrijd en die bal valt dan binnen in het hoekje. Is die raak? Nee, ja, het punt gaat naar Sliedrecht. Dit scheelt heel weinig of de 20-25 had op het scorebord gestaan. En het is toch wel de slotfase van de set waarin er veel discussie is over de 20-22 van Apollo bijvoorbeeld. Er zal nog wel over nagesproken worden, maar het is 21-24. En zo heeft Apollo nog een aantal matchpoints. En mag het niet meer misgaan nu voor Sliedrecht. Met Sliedrecht, met Van der Kerk voor de, met de service. Daar is de setup. En die bal wordt dan hard geslagen in de blokkering. En dan komt er een rally waarbij de setup aan de kant van Sliedrecht. En dan valt die bal goed. En zo wordt het 22-24. Het gaat het punt naar Sliedrecht. En zij moeten deze set winnen om er een 5e set uit te slepen. 22-24. Nog altijd matchpoint voor Apollo. Er mag niks misgaan bij Sliedrecht. Als Evi van Kerkvoorde klaar staat om te serveren. Dat doet ze opnieuw. Bij de vak met heel veel fans in het rood gehuld. Daar komt de service. Niet heel veel risico genomen. Komt daar een set-up en de bal in de blokkering. Zo! 23-24. Een uitstekende blokkering aan de kant van Sliedrecht Sport met Pascal Knossen. In de wedstrijd 2 lag ze in het ziekenhuis aan het infuus. Nadat ze ongelukkig terecht was gekomen op haar hand. 23-24. Maar nog altijd wel matchpoint. En zo is het opnieuw. Sliedrecht wat gaat serveren. Met Evi van Kerkvoorde. Van Kerkvoorde. Opnieuw met de service zonder heel veel risico. Komt daar de aanval. En valt hij precies goed. En dan is Apollo landskampioen. 2 keer eerder stonden ze in de finale tegen Sliedrecht Sport. In 2021 en 2022. En nu lukt het wel. Apollo 8. De ploeg uit Borne. De ploeg die het feest viert in Sliedrecht. Wint die finale serie in de 5e wedstrijd. Wat een wedstrijd. En wat een geweldige ontknoping. De reclameborden gaan omver. De fans uit Borne vieren een feestje. De speelsters kunnen het niet geloven. Kijken om zich heen. Handen voor het gezicht. Tranen. Voor het eerst in de geschiedenis is Apollo 8 landskampioen volleybal bij de vrouwen. Wat een geweldig spektakel in Sliedrecht. Ja, waar er een feest is, is er ook teleurstelling. Maar de landstitel 2025-2026, terwijl de tranen vloeien, gaat naar Apollo 8 uit Borne.
3: Mooi, dankjewel Krijn Schijzenmaker. Ondertussen ligt het nog steeds stil in Nijmegen vanwege het noodweer daar. NEC tegen Telstar heb ik het dan over. In de arena, de laatste minuten tussen Ajax en PSV. Waar PSV toch lijkt te gaan winnen voor het eerst sinds 2022, hè?
0: Ja, dat is helemaal correct. Je hebt je statistieken goed op orde. 1-2, laatste minuut loopt. Geweldige redding net van Kovar met zijn been op een kopbal. Van heel dichtbij van Baas recht voor het doel. Het was overigens een schouder buitenspel. Dus het doelpunt had niet geteld. Maar het is wel lekker voor een keeper. Dat hij zo'n bal dan ook tegenhoudt. Want heel veel werk heeft hij niet gehad. En dit was een uitstekende redding. Voor het geval dat er met een gek lijntje toch nog was gebleken dat het geen buitenspel was. Intussen Ajax met Bounida. Ja, die wil dwars door Sildilia heen. Daar loopt hij dan tegenop. Verdient wel een vrije trap. En dan mag Atlas en iedereen nog een keertje naar voren. Komt Baas nog even protesteren bij de scheidsrechter dat dit een gele kaart moet zijn. Het is ook allemaal niet nodig. Laatste minuut zit erop. En we krijgen er 4 minuten bij.
1: Ja, exact. Nu gaat de teller lopen. Ajax vandaag dus zonder Wout Weghorst. Die er misschien eigenlijk best wel bij had willen hebben in een wedstrijd zoals deze. Voorop in de strijd. Gods meldt zich achter de bal. Maar ja, als je niet beter zou weten. Bij Mieke Gods zou je denken dat hij een paar dagen op Ibiza is geweest. Daar is de vrije trap. Die gaat het strafschopgebied in. En die gaat zo richting de handschoenen van Matthijs Kovar. Ja, dat deed hij zojuist echt heel mooi. Hij had eigenlijk de pech. Want zo'n redding telt dan niet voor de keeper. Dat het een buitenspel was met die kopbal. Komt met een verre trap. Rechterkant van het veld. Ergens loopt daar een man. Zojuist nog geen geel gehad. Bal over de zijlijn. Ajax mag gaan gooien naar bijna 91 volledige minuten. En ik zie her en der toch al wat mensen, dat is al wat langer bezig, die de uitgang opzoeken. Die denken, Ajax, zoek het maar uit. Want het is weer niet goed genoeg vandaag.
0: Ja, maar die hebben misschien de kussens nog op thuiszetje liggen. En denken, ja, er komt een slecht weer aan. Het regent al in Nijmegen. Ze moeten naar huis om de boel binnen.
1: Dat kan ook, dat kan ook.
0: En weet je nooit. Boadu lijkt mes binnen te zijn. Krijgt de bal bij Man. Is een goede bal nog op de achterlijn. Til klaarleggen. En daar Boadu klutsen, de klutskeeper. Krijgt hem wat achter zich, Boadu. Dan was PSV weer, als ze gas geven rond de 16, dan snijden ze er ook wel vrij makkelijk doorheen toch. Ook op het laatst. En Ajax dat moet scoren, dat eigenlijk moet winnen. Maar met een punt echt juichend de kleedkamer op zoekt. Slaagt er maar niet in om gevaarlijk te worden. Hier gods over niet gevaarlijk worden gesproken. 1 voorbij, 2 voorbij. Steur, hij dan. Nee, het gaat naar Kai. Kai met het schot. En de vuisten van Kovari. Die bouwt gods. Ja. Nou, er is gods. Hij haalt in 1 keer uit. En juichend de kleedkamer in. Hij zit totaal niet in de wedstrijd. Maar als deze bal via de vuisten van Kovar op rand 16 op hem afkomt, neemt hij hem voor de stuit met links en schuift die bal over het gras. Precies in het hoekje. Nog 2 minuten.
1: Weer vlak voor tijd, net als in Eindhoven. Toen was het in de 88e minuut. Roskak, Loch. En nu is het de Belg, Mika Gods, die we veel te weinig hebben gezien. Pookt de vorige week de verwachting op met die Zlatan-achtige solo. Maar deze zondagstreffer op zaterdagavond is raak. En het wonder geschiet voor Ajax. Het is 2-2. Ja, dan zijn er altijd wel een paar in het rood en wit. Die willen dan nog wat meer. Charles Steur is ingevallen. Loopt dan het Ajax ziet de dest van de sokken. Dat gebeurt halverwege de helft van PSV aan de linkerkant. Vrije trap gegeven door de scheidsrechter, door Lindhout. En Dest neemt die trap. Het lijkt 2 keer 2-2 te worden. Ja, we zien Garcia nog eens uit zijn dak gaan. Maar het is 2-2, Oscar. Je staat niet voor.
0: Nee, je moet toch winnen. Maar goed, dat gaat Ajax nu ook weer proberen. Ineens is er weer leven op de tribune. Ineens is er ook weer leven bij Ajax. Je zou zeggen, waarom is dat er in die hele tweede helft op die eerste 5 minuten na dan niet geweest? Heb je echt zo'n doelpunt nodig om jezelf te overtuigen dat het wel kan? Tegen PSV B, zeg ik met heel veel respect. En zoveel vaste namen staan er dus niet meer in. Als de bal door Lucas Rosa terug wordt gespeeld naar Baas. En helemaal terug naar Paas. Hij had die bal dus, want het was bijna 1-3. Gelukkig in zijn handen en trapt hem nu naar voren. De laatste 30 seconden. Komt er nog een kans voor Ajax? Komt er nog een heel gek einde? Of was dit al gek genoeg, deze 2-2? Wat is het eigenlijk wel verdiend dat Ajax die gelijkmaker maakte? Hij hing in ieder geval niet in de lucht. 25 seconden nog, bal naar voren.
1: 2-2 de stand in de arena. Het zal vanzelf wel een keer goed komen met Ajax en Peter Bos deze week. Met Jordi Cruijff aan het roer. Het zal dan vanaf volgend seizoen moeten beginnen. Maar zit er vandaag nog iets in? Dat is wat telt. Oh, Zoetalo man. Die speelt de bal dan helemaal achteruit naar zijn keeper. Het moet de andere kant op, hè? Als je een extra goal wil maken. Nou, dat weet Zoetalo inmiddels ook. Het is klaar. Er zijn er een paar bij Ajax. Dat kennelijk, of in ieder geval op het oog, de meest fanatieke. Die gaan onderuit. Die liggen op het gras. Mika Gods is er één van. Maar ja, hij zorgt er in ieder geval voor dat Ajax 55 punten heeft. En dat is meer dan niks, zullen we maar zeggen vandaag. Dat ene punt erbij in de slotseconde. Ja, is de goal echt een lucky toch van de Mika Gods. Gewoon maar eens proberen. En raak ook nog.
0: Ja, het is een lucky omdat hij voor zijn voeten valt. Maar de manier waarop hij afrondt is niet lucky. Ajax was helemaal niet best vandaag. En Ajax pakt toch nog een punt in de slotfase door de man die het minst in de wedstrijd zat. Helemaal geëlimineerd door PSV tot de extra tijd. Minuut 92. Mika Gods. Het eindigt zoals het begon met een doelpunt. Want na 37 seconden was het al raak via Pepi. En in de allerlaatste seconden zowat in de extra tijd toch nog de 2-2. Ajax pakt nog een punt. PSV krijgt er ook weer een puntje bij. Afgelopen.
2: Ja, en dat gelijke spel betekent dat Ajax na 32 speelronden op 55 punten staat. En die 55 punten heeft NEC al voor deze speelronde. Voorlopig staan zij 0-1 achter tegen Telstar. En blijven ze op 55. Die zullen wel wat meer willen hebben die na vanavond. Als er nog gevoetbald gaat worden, want het ligt al een tijdje stil in Nijmegen. Hoe is het nu?
6: Ja, lijkt het wel op dat hier weer gevoetbald gaat worden, hoor. Want er is net even een inspectie geweest op het veld door de scheidsrechter en zijn assistenten. Die liepen naar een doel toe om te kijken of de bal überhaupt nog goed rolt. Nou, dat is het geval. In de hoeken van het veld liggen wel behoorlijke plassen. Maar goed, daar kun je natuurlijk wel omheen voetballen. De grensrechter zal dan ook een beetje zijn looproutes moeten aanpassen.
3: Een hooivorken zijn erbij gepakt, zie ik.
2: Ja, dat zie jij, hè?
6: Ja, dat wel. Ja. Want rond de middencirkel en waar de twee duck-outs staan, daar liggen wel grote plassen water. En die hooivorken erin prikken om het water een beetje weg te laten lopen. Maar gevoetbald, dat kan er waarschijnlijk straks wel weer worden. Rond de klok van 10 werd net omgeroepen door de stadionspeaker. Maar toen, net toen hij het zei, kwam er ook weer een flits door de lucht. Dus dat wacht ik nog wel even af met een kleine slag om de arm. Maar nog wel, Telstar op voorsprong. 1-0. En daar wil NEC natuurlijk wat aan doen. Met het oog op Europees voetbal mogelijk in Nijmegen.
2: Verder hebben we nog de kwalificatie Formule 1 in Miami. Tot zo.
7: NPO Radio 1. Podcast.
8: Hier was het.
7: Docs.
9: Nou, hier verkopen ze geen muziek meer.
8: Nee. Jammer.
10: Begin jaren 80 was er een bijzondere platenzaak op de Albert Cuyp in Amsterdam.
8: Er was muziek, tropische muziek, op een Hollandse markt. De meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
10: De winkel van Feli Cirino.
8: Ja, hij verkocht heel veel en hij was eigenlijk de enige die Latijns-Amerikaans werk op de markt bracht.

0: natuurlijk wat aan doen met het oog op Europees voetbal mogelijk in Nijmegen.
1: Verder hebben we nog de kwalificatie Formule 1 in Miami. Okay. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: Hier was het.
2: Docs.
5: Nou, hier verkopen ze geen muziek meer.
4: Nee. Jammer.
6: Begin jaren 80 was er een bijzondere platenzaak op de Albert Cuyp in Amsterdam.
4: Er was muziek, tropische muziek, op een Hollandse markt. De meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
6: De winkel van Feli Cirino.
4: Ja, hij verkocht heel veel en hij was eigenlijk de

0: Dit is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
3: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
7: A man should hear a little music every day of his life.
6: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: NPO Radio 1.
9: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongetje of een meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste €2 miljoen. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp, omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Ajax-PSV is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers blijven voorlopig op plek 4 staan, een plek die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. Eerder vanavond wist

0: Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
6: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nog een uur langs de lijn te gaan. NEC tegen Telstar heeft vanwege noodweer lang stilgelegen. Wordt er alweer gevoetbald, Dien?
10: Ja, we zijn 2 minuten weer bezig. Met de lichtflitsen nog wel in de lucht, maar wel op gepaste afstand. De heren zullen er allemaal wel naar gekeken hebben. En dus is het veilig genoeg geacht om weer te gaan voetballen hier in Nijmegen. Waar Telstar verrassend op voorsprong staat met 1-0. En dat dus werk aan de winkel is voor NEC.
11: En in Miami is de kwalificatie begonnen voor de Formule 1 race van morgen. We gaan zo meteen schakelen met Louis Dekker.
9: En in Amsterdam maakte Ajax in de slotfase gelijk in de topper tegen PSV. Straks reacties uit beide kampen.
11: Weer naar Nijmegen, want er wordt weer gevoetbald.
10: Ja, daar hebben we nog wel dik een uur plezier van, want nog 7,5 minuten gaan in de eerste helft, dan een kwartiertje rusten en dan nog 45 volle minuten te gaan. Met het mogelijke oponthoud wat er nog gaat komen, want er zit nog wel meer regen in de lucht, hebben de mensen me hier net verteld. Maar goed, dat gaan we allemaal wel zien. Vooralsnog kijken we gewoon weer naar wat er op het veld gebeurt. En daar is NEC in de aanval met een vrije trap nagenoeg op de achterlijn. Na een overtreding van Owusu betekent dat iedereen vanuit de verdediging bij NEC, onder andere Bram Nuitink, die voor de tweede keer basis speelt achter elkaar, is meegekomen naar de 16 van de tegenstander. En dat Kodai Sano de bal aan het goed leggen is. En kijkt naar de bewegingen die zich rondom het doelgebied van Telstar aan het plaatsvinden zijn. Sano wipt hem richting de tweede paal. Daar kopt Sam van Duim, de doelpuntenmaker, hem weg. Rent dan zelf achter die bal aan. En ziet dat Daza net ietsjes eerder erbij is. Die tikt hem dan naar Waisa. Maar die laat de bal van zijn voet springen, waardoor hij over de zijlijn gaat. En Telstar mag gaan ingooien. Nee, het speelbeeld dat we tot nu toe hebben gezien en de bijbehorende tussenstand, die komen niet helemaal met elkaar overeen, want NEC is echt wel een stukje beter dan Telstar. Hij heeft ook betere kansen gecreëerd en is ook meer op de helft van de tegenstander te vinden. Maar bij een soort van klutsgoal, bij een echte klutsgoal van Telstar was het toch Sam van Duin die zijn voet pardoes tegen die bal aanzet na een mislukt schot van Hateboer, waardoor de ploeg uit Velsen-Zuid leidt. Hier komt NEC opnieuw op de rand van het strafschopgebied, maar ontbreekt de eindpaas. De finesse die daar uiteindelijk er toch voor moet gaan zorgen dat NEC echte kansen gaat creëren. En als Telstar eruit is in de counter met Wankwo, die op de rand van het strafschopgebied nu schiet, omdat hij 1,5 meter ruimte krijgt, maar hem uiteindelijk naast ziet gaan in de linker onderhoek. Zo gebeurt er best wel wat na die onderbreking van dik 25 minuten. En hebben we we al gevaar gezien voor beide doelen. En mag Kretas, de keeper van NEC, hem nu rustig gaan aanleggen. En probeert ook Telstar ietsjes meer naar voren te spelen dan voor die break vanwege het noodweer. En is het Nuitink die rustig mag gaan opbouwen. En om zich heen kijkt, de lange bal dan maar hanteert. Omdat hij eigenlijk korte passes niet kan geven. Want daar staan allemaal Telstar spelers omheen. Maar Brian Linssen komt er niet aan. Omdat hij gesandwiched staat tussen Coswell en Owusu. En dus kan Koeman hem rustig oppakken. Hatenboer biedt zich dan aan om vanuit de as van het veld door te gaan voetballen. Maar die wordt gevolgd door Sandler en dus loopt hij weer weg. Maakt dat er wel nieuwe ruimte ontstaat, maar niemand die er nog echt in loopt. Waardoor Koeman de bal maar diep trapt naar de linksbuitenpositie. Dat is een goede bal zeg. Maar de aanname is ietsjes minder van Hardeveld, waardoor Nejasmic ertussen kan komen. Die tikt hem dan door naar Owaisa. Maar Offerhaus had Owaisa al gevolgd en is hem iets te snel af, waardoor Telstar in balbezit is. Maar het is van korte duur. NEC heeft hem met Daza. Speelt hem terug op Kretas. Zo is het eigenlijk een beetje zoeken voor NEC, want na die onderbreking lijkt Telstar de organisatie ietsjes beter op orde te hebben staan. Het jaagt hoger af, het jaagt feller af. En dat maakt dat ze hier nu met nog 5 minuten te gaan in de eerste helft met 1-0 voorstaan.
9: Ja, nog lang en veel voetbal uit Nijmegen dus. Dat geeft ons nu de tijd om even over hockey te gaan praten. 4 keer Europees kampioen is ze, 3 keer wereldkampioen en 2 keer Olympisch goud. Dat staat allemaal op het palmares van hockeyster Xan de Waard. Een half jaar geleden werd ze nog uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Vandaag was het wel een schok, want ze kwam met opvallend nieuws.
4: Ja, ik ga stoppen met tophockey. Ik wist het al eigenlijk best wel een lange tijd. En nu regelden ze een afscheid, dus ik dacht, ik zeg het dan ook gewoon zelf.
12: Ja, want het was ook een beetje een raar moment zo. 1-2 uur voor de wedstrijd. Dacht je niet, ik ga dat later bekendmaken?
4: Nou ja, er hangen hier wat dingen waardoor misschien je het wel kan zien. Ik dacht, ik doe het lekker vlak voor de wedstrijd, want daarna gaat die telefoon in de tas. En dan zie ik er verder niks van.
12: Ja, en nu staan wij jou te interviewen, want je bent niet zomaar een speelster. Kijk naar jouw indrukwekkende erelijst. Als er iets is waarom je stopt, wat is dan de hoofdreden?
4: Ik heb het gewoon heel lang gedaan. Ik kwam jong bij Oranje. Ik heb gewoon echt alles gedaan wat je met hockey kan doen. En ik vond het waanzinnig en ik ben er heel trots op en ik ben er heel blij mee en heel dankbaar voor. Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. En ik denk ook, ik heb geprobeerd om het een soort van samen te doen, maar zo ben ik gewoon niet. Dus toen kwam ik terug en toen heb ik vol weer voor het hockey gegaan. Alleen ja, wat ik zeg, ik wil gewoon andere dingen doen en voor mij kan dat niet samen.
12: Wat voor andere dingen wil je graag doen?
4: Ik wil me heel graag op maatschappelijk vlak verder ontwikkelen. Ik ben al een tijdje klaar met studeren en ik ben nu wel klaar om gewoon me daar verder in te ontwikkelen. Dus dat soort dingen. Maar ik kijk ook wel heel erg uit naar dat ik even zelf kan beslissen wat ik met mijn weekend doe. Mijn plan is om meteen te gaan reizen. Dus dat zijn ook dingen die je eigenlijk als topsporter niet kan doen.
12: Topsport is hard, is ook prachtig. Van alles en nog wat. Maar wat voor opofferingen waren het? Wat voor moois heeft het je allemaal gebracht?
4: Ja, enorm veel moois natuurlijk, maar ook wat je zegt, je moet er veel voor laten. Zelfs op vakantie ben je altijd bezig met nog fit blijven. Dus wanneer ben je echt vrij? Dat is een paar dagen, denk ik. En verder, je mist ook gewoon heel veel trouwerijen, maar ook verjaardagen. En eigenlijk heel veel mooie dingen, die heb ik altijd aan de kant gezet. En ik ben er eigenlijk ook wel gewoon heel blij mee geweest en trots op dat dit eruit is gekomen. Maar nu is het gewoon tijd voor andere dingen.
12: Hoe lang speelde dit al in je hoofd?
4: Als ik eerlijk ben, dan was het na Parijs, stond ik opeens op het veld. En toen schrok ik eigenlijk van hoe snel dat ging. Voor mijn gevoel had ik helemaal geen tijd om dat te verwerken. En eigenlijk die hele reis ernaartoe, wat voor mij best heftig vond ik persoonlijk. Dus daarom ook de break genomen en toen er goed over nagedacht. Toen ook wel veel gaan werken. En toen merkte ik dat het dus niet samen kon.
12: In 2014, WK in Nederland, Den Haag. Was je er als jongeling bij? Wereldkampioen, nu in eigen huis. Het zou de cirkel rond zijn.
4: Ja, ik denk dat je het goed zegt. Het zou prachtig rond zijn, denk ik.
9: Ja, 30 is ze nog maar. Hockeyster Xan de Waard hier tegen in een interview met Vlado Veljanovski. Nadat ze dus bekend maakte dat ze stopt met hockeyen.
13: Ja, ik vind het toch wel ook wel dapper dat iemand zo'n keuze durft te maken. Gewoon 30 jaar, ja, ik wil kijken wat het leven biedt buiten de topsport.
9: Vast heel veel voor haar. Ja. Eerst gaat ze nog wel op jacht naar het landskampioenschap met SCAC. En dus, daar ging het net over, het wereldkampioenschap met het Nederlands elftal in augustus.
13: Gaan we naar Nijmegen. De laatste minuten tot rust, Dien.
10: Ronald Koeman junior heeft de bal in de handen. En die neemt er eigenlijk de hele wedstrijd als een zoete tijd voor. Tot ergernis van het Nijmeegse publiek en de Nijmeegse spelers. Probeert eigenlijk zoveel mogelijk, nou, tijd rekken is het niet. Maar wel spelers van NEC uit positie te halen. Want als de eentje druk zet, dan weet je dat in de ruimte daarachter juist weer een mogelijkheid ligt om hem naartoe te spelen. En zo probeert Telstar de boel te ontregelen in de opbouw bij NEC. En dat lukt aardig, want ze staan met 1-0 voor bij het ingaan van de laatste minuut van de eerste helft. Koeman junior trapte hem diep. Inmiddels aan de linkerkant over de zijlijn gegaan. Waar NEC mag gooien via Fonville, die hem teruggooit op Nuitink. En dan beginnen de poppetjes aan de rechterkant bij NEC te lopen. Wijsa, Daza. Maar Nuitink kiest voor de linkerkant, waar de opties er wat meer zijn. In de persoon van Fonville, die hem naar Sano speelt. Nuitink beweegt dan uit om vervolgens in de cirkel uit te komen. Iets overzichtelijker wellicht. Het paasje naar Daza is dan niet helemaal optimaal. Maar Daza met wel een goede paas voorwaarts te geven. Waardoor de bal op de helft van Telstar komt. De rechterkant is die met Wijsa. Handige voetbeweging. 1-2 man voorbij. Maar dan het balans gebracht en een overtreding gemaakt. Zegt scheidsrechter Manschot. Waardoor NEC een vrije trap krijgt. Even luisteren, want wat is er wat? De stadionspeaker zegt, ik dacht iets over blessuretijd. Kon het niet helemaal goed horen. Ah, 2 minuutjes erbij krijgen we in de eerste helft. Tot onvrede van het Nijmeegse publiek. Die hadden er graag ietsjes meer bij gewild. Maar goed, zoveel oponthoud hebben we na de hervatting niet meer gehad. Als NEC die vrije trap snel leent. Dat moest een variant gaan worden. Waarbij Chéri de bal over de grond speelde naar de doorlopende Le Breton. Maar dat werd doorzien door Telstar. Waardoor Koeman junior hem gemakkelijk in zijn handen kon oppakken. En hem daarna snel richting de helft van NEC hoog en hard kon schieten. Want daar liep Sam van Duin al als een malle richting het strafschopgebied. Maar met hem ook Philippe Sendler, die de bal gemakkelijk afschermt, over de achterlijn laat gaan. Waardoor Kretas hem kan gaan aanleggen voor een doeltrap. Iedereen beweegt zich dan naar de linkerkant op de helft van Telstar. Daar zal hij dan waarschijnlijk ook wel naartoe geschoten worden. En staan er onder andere Sendler, Nuitink, Linsen om hem door te koppen. Het wordt Sendler en die kopt hem inderdaad ook goed door naar Linsen. Die weet hem aan de voet te krijgen, maar niet door te pasen naar Chéri. Het is Owusu die ertussen zit aan de linkerkant, maar die moet oppassen. Want hij is hem alsnog kwijt. Linsen, daar komt Owusu. Dat is een hele grote kans voor de rechter middenvelder van de NEC. Maar die krijgt zijn linkervoet niet goed achter die bal. Zwiept eigenlijk een beetje door met zijn been, waardoor je zo'n hobbelbal krijgt. Niet erg veel kracht. En te weinig precisie om tot een doelpunt te komen. En dus blijft het een dot van een kans. Waardoor NEC op slag van rust alsnog op gelijke hoogte had kunnen komen. Het was verdiend geweest op basis van de eerste helft. Maar het geluk nog niet aan de zijde van de nummer 3 van de Eredivisie. Wel aan die van de nummer 16. Want Telstar staat dus voor met 1-0. En maakt hiermee een mooie sprong op de ranglijst. En gaat over Volendam mee zoals het er nu naar uitziet. Bal diep gespeeld vanuit NEC-zijde richting de helft van Koeman junior. Als het ook in de lucht weer begint te rommelen. Ja, de flitsen zie je bij vlagen nog wel voorbij komen. Maar het geluid niet. En dus wordt het doorgevoetbald. En bij de laatste uittrap van Ronald Koeman junior, die de bal nog in handen had, fluit Manschot af voor het einde van de eerste helft. Dat is dus wat later dan gebruikelijk vanwege het oponthoud. Vanwege dat noodweer. En dus gaan we over een kwartier pas verder voetballen met de tweede helft van NEC tegen Telstar. Bij een voorsprong voor de ploeg uit Velsen-Zuid. 1-0 voor hen.

0: Dat was I Would Die For You met Prince and the Revolution.
1: Ja, in een spectaculaire ontknoping is Apollo 8 vanavond voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen volleybal geworden. In de vijfde en beslissende finale wedstrijd werd er met 3-1 gewonnen van Sliedrecht. De trainer van Apollo 8, Jeffrey Scharbaai, kreeg na afloop de volgende conclusie van verslaggever Maarten Tip voorgelegd.
2: Poeh, dat zag er wel. Ja, daar zeker poeh, daar hield niet over. Wel echt weer een finale. Mooi om op zo'n manier kampioen te worden.
3: Ja, ik zei het al, vooraf waren zij de huishoog favoriet. Hoe hebben jullie dit dan klaargespeeld?
2: Ja, een beetje hetzelfde als tegen As. Vertrouwen houden, clean blijven spelen. En zorgen dat wij ook bewust volleyballen. En dat is wel iets, daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar het is heel lastig om dat concreet te krijgen. En het is wel mooi om te zien dat ze daar veel mee doen en dat dat lukt.
3: Jij hebt een jarenlange geschiedenis al in de volleybal. In 2003 was de laatste titel voor Twente met Arke Pollux. Ja. Maar dit is jouw eerste met een Twente club als hoofdcoach. Ja. Jouw eerste als hoofdcoach.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
3: Hoe voelt dat?
2: Ja,
3: dat
2: is geweldig. Dat is gewoon mooi. Ik vind het ook mooi voor de club. De club heeft het ook nooit meegemaakt. Dat is top. Ja, supermooi.
3: Is dit de verdienste van een rustig opbouwen in een aantal jaren?
2: Ja, ik denk dat wel. Maar ook een beetje hoe we het seizoen benaderd hebben. Heel lang met heel veel mensen blijven spelen. Dan kun je nu een keer een stootje hebben. En ik vind het echt knap. We hebben een paar keer met de rug tegen de muur gestaan. En uiteindelijk word je landskampioen. Ja.
3: Maar jij ziet er altijd zo rustig uit.
2: Ja, ik doe heel goed mijn best, maar ik kan niet meer volhouden.
3: Veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Ja, dat is Jeffrey Scharbaai in een rustige sporthal in Sliedrecht. De trainer van de landskampioen dus bij het volleybal voor de vrouwen Apollo 8.
0: Ja, groot feest daar. Ook Jorieke Bodde heeft genoten van een echte finale.
4: Ja, super spannend, echt. Geen woorden voor. Ik ben zo trots op het team. En we blijven altijd vechten. En ja, het was gewoon beloond. Ik ben zo blij mee.
3: Waar is dit nu gebeurd met jullie? Want je had zo'n halve finale die al heel moeilijk was, waar jullie steeds terugkwamen. Heeft dat jullie ook de overtuiging voor deze serie gegeven?
4: Ja, ik denk het wel. We zijn daar zo, zoveel veerkracht getoond. En dat is ook toen beloond. En toen wisten we wel van oké, we kunnen echt met druk omgaan. En we kunnen altijd een weg om nog te winnen. Dus we geven nooit op. En dat is vandaag ook weer. We bleven gewoon gaan. En ja, dat is zo blij dat het beloond wordt. Ja,
3: ja, er wordt een feestje in Borne vanavond, hè?
4: Ja, absoluut. Ja.
3: En je bent kampioen, hè? Realiseer je dat al?
4: Nee, ik zei net al, ik besef het eigenlijk helemaal niet. Maar zo blij mee.
3: Geniet ervan.
4: Ja, komt goed, dankjewel.
0: Ja, Apollo 8. Voor het eerst landskampioen volleybal.
1: En dat zullen ze weten ook in Borne. Eerder op de avond ging het al over de sprintrace. Formule 1 hebben we het dan over in Miami. Gewonnen door Lando Norris. Verstappen werd er uiteindelijk vijfde in. Vanwege een disqualificatie nog. Inmiddels is de kwalificatie voor de grote Grand Prix begonnen, Louis Dekker. Hoe is die begonnen?
5: Met Q1, maar dat is jargon. Hè? Dat betekent dat er een paar gaan sneuvelen. Dat is net gebeurd. Er rijden de 22 en de snelste 16 gaan door. Dus het is voor Verstappen en zijn collega's maar één ding dat echt belangrijk is. Zorg dat je bij de snelste 16 zit. Verstappen derde tijd. Goede nieuws is dat hij er echt bij zit. Antonelli in de Mercedes de snelste. Antonelli is de leider in het WK. Leclerc tweede. Verstappen dus derde. Norris, de winnaar van de sprintrace, vierde. En de afvallers zijn niet zo verrassend door. De twee Cadillacs, Bottas en Perez. De twee Aston Martins, Alonso en Stroll. Dan Arvid Lindblad, dat is een jonge coureur van Racing Bulls. Tweede team van Red Bull. En dan hebben we nog één afvaller niet genoemd. Dat is Gabriel Bortoleto, de Braziliaan van Audi. Opmerkelijk, één gaat met de hakken over de sloot. En die kennen we allemaal. Dat is de winnaar van Zandvoort vorig jaar. Oscar Piastri, 16e tijd. Dat was echt op de nipper. Geen blije gezichten bij McLaren wat dat betreft, terwijl ze eerder vandaag een 1-2 scoorden en heel goed op weg leken. Maar een 16e tijd voor Piastri. Ja, hij kan het allemaal recht zetten, maar het is natuurlijk niet een lekkere start waar Verstappen, denk ik, heel tevreden zal zijn met zijn derde tijd.
1: Ja, wat zegt het jou, Louis, die derde tijd van Verstappen? Dat wordt er dan nu al tot het gaatje gegaan in Q1 of gaan we dat straks pas zien?
5: Nee, er zijn wel coureurs die gokken, hoor. Want als je kijkt naar de andere favoriet, George Russell in de Mercedes, die zet een 8e tijd neer. Die hebben echt zitten rekenen van: hebben we al die banden nodig? Moeten we alle risico's nemen? Of is het gewoon goed genoeg om bij de snelste 16 te zitten. Dus het kan een beetje flatteren. Maar Verstappen was meteen in de beginfase was hij de snelste van allemaal. En dat hebben we toch drie race weekends op rij niet gehad. Want hij zat er in de eerste drie weekends zeker een seconde achter. En soms nog meer. Nu denk ik niet dat hij favoriet is. Hij kan natuurlijk toveren. Het kan allemaal ineens op zijn plek vallen. Maar normaal gesproken vecht hij voor plek 4, 5, 6, misschien wel 7. Maar het gat is overduidelijk veel kleiner. Dus hij kan in ieder geval op zijn minst een beetje meedoen. En misschien een konijn uit de hoge hoed halen.
1: Ja, hoe dat verder gaat, dat horen we dan straks van jou als Q2, dat is ook jargon, geweest is. Tot zo, Louis.
0: Degradatie komt wel heel dichtbij voor NAC Breda. Na de nederlaag op bezoek bij FC Utrecht. 2-0 werd het. Voor aanvoerder Boy Kemper was het een frustrerende avond.
6: Ja, ik denk dat het een understatement is inderdaad. Ook gewoon met die, als je dan ziet dat die goal van hun buitenspel is. En dan ja, toch op een, nou, het zal het zijn, millimeter, centimeter toch geteld wordt. Dan weet je, dat zit dan weer niet mee. Weer een rode kaart. Wij die kansen die ja, toch met 10 man toch nog creëert. En dan ja, net niet binnenvallen. Dus dan zit je in de hoek waar de klap vallen, denk ik.
7: Want het scoren, het blijft toch dit seizoen het probleem van NAC?
6: Nou ja, zeker. Dat denk ik wel. Dat is één van de problemen. Niet het enige probleem natuurlijk. Ik denk dat we ook dit seizoen ook gewoon te veel rode kaarten hebben gekregen. Waardoor je elke keer in met 10 man staat. En ik denk dat dit volgens mij nummer 7 was of zoiets.
7: Als de zesde directe rode kaart voor NAC dit seizoen, wat zegt dat?
6: Ja, nog een keer 2 keer geel kan ik me sowieso herinneren. Dus ben je al 7 keer heb je een rode kaart gehad, laat ik zo zeggen. En, ja, ik wil niet zeggen. Ik denk dat ik, als ik naar vorig jaar kijk, dat we in ieder geval misschien wel een agressiever team waren. Gewoon qua, ook gewoon, ja, qua opstoot misschien. Ja. Ik weet niet wat het is. Misschien net te laat. Of ja. Misschien zijn scheidsrechters strenger geworden. Ik weet het niet. Maar nee, we hebben, wat ik zeg, daar helpen we onszelf niet mee. En dat, in dit soort wedstrijden waar je echt iedereen kaart nodig hebt, dan is dat gewoon heel zonde.
7: Hoe pijnlijk is deze?
6: Ja, net zo pijnlijk als ook een nederlaag. Alleen ja, je weet dat je nu richting het eind van het seizoen gaat en dat er steeds minder wedstrijden overblijven. En ja, dat het steeds moeilijker gaat worden. Dus dat is wel een ding wat in je hoofd zit. En je bent gewoon afhankelijk van andere teams nu.
7: Ja, en je weet ook, jij loopt al heel lang mee, dat het doek eigenlijk al gevallen is nu voor NAC.
6: Nee, zeker niet.
7: 5 punten met Telstar.
6: Ja, zeker. Maar er zijn nog 6 punten te halen. En als de rest wint, dan is het inderdaad te klaar. Maar zodra het 5 punten zijn en nog 2 wedstrijden, dan in mijn ogen kan het dan nog.
7: Heb je dat geloof echt nog een heel klein beetje?
6: Ja, tuurlijk. Ik denk dat je daar vooral moet vechten. Ik denk, thuis kunnen wij sowieso van iedereen winnen. Daarna krijgen we AZ. Ja, je weet niet wat die gaan doen. Laatste wedstrijd voor hun. Hun seizoen is al geslaagd. Dus ja, je weet nooit wat hun gaan doen met de opstelling. En ja, wij zullen nog 2 wedstrijden volle bak moeten. En dat begint volgende week zondag.
0: Ja, dan is er ook nog die rechtszaak over het al dan niet overspelen van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.
1: Misschien wel niet meer nodig.
0: Nee, inderdaad. Boy Kemper was dat, in gesprek met Richard van der Made.
1: Ja, de tegenstander van vanavond, FC Utrecht, deed een hele goede stap in de race om play-off voetbal, om Europees voetbal hebben we het dan. Vandaag werd er namelijk met 2-0 gewonnen dus van NAC. Voor trainer van Utrecht, Ron Jans, was het een goede reactie op de pijnlijke 5-0 nederlaag tegen Excelsior van vorige week.
8: Ja, want we hebben gewonnen. De uitvoering was niet optimaal. We hebben het ons zeker in de tweede helft wel heel moeilijk gemaakt door niet goed het uit te spelen of niet goed de kansen te benutten. Meteen al in de 46e minuut was een enorme kopkans voor Artem Stepanov. Maar die viel pas in de 88e minuut. Dus dan moet je voetballen tegen tijd trekken, de keeper, een inworp, een vrije trap, op de grond liggen, wissels. Dat is ook best lastig. En dat we beter moeten doen door eigenlijk eerder te scoren. En dan scoren we. En dan geven we opeens nog 2 enorme kopkansen weg aan NAC. Want dat waren hun beste kansen, denk ik, in de wedstrijd. Hoewel ze vlak na rust ook nog een kans hadden, moet ik zeggen.
7: Dat speelt dan toch een grote rol, zeg jij? Die overtredingen die veel gemaakt worden. Dat het spel stil ligt. Dat je zo niet in je ritme komt.
8: Ja, nee, maar ga straks maar naar het WK kijken. Als het beslissende fase is. Dit gaat heel veel voorkomen. En scheidsrechters hebben heel weinig middelen om daar echt tegen op te treden, denk ik. Want het duurt echt 30 tot 45 seconden. Elke inworp, elke doeltrap, elke vrije trap. Op een andere positie te nemen. En ja, dat is waar voetbal eigenlijk naartoe is gegroeid. Het is resultaat. En dat begrijp ik.
7: Het is er niet leuker op geworden.
8: Het is niet mooi. Nee, maar dit was vroeger natuurlijk ook al zo.
7: Europese play-offs komen natuurlijk wel nu dichterbij. Je speelt nog 2 wedstrijden. Ajax uit en dan nog een laatste thuiswedstrijd tegen Fortuna. Misschien ook jouw laatste thuiswedstrijd. Maar daar ga je niet vanuit, denk ik.
9: Nee, ik hoop dat ik nog minimaal een extra thuiswedstrijd krijg. Want dat betekent dat we vrij hoog eindigen in de strijd om de play-offs. Maar voordat we dat gaan roepen, moeten we eerst zorgen dat we definitief bij die play-offs zitten. En, maar ja, wij waren nu de eerste wedstrijd. Dus we kunnen in ieder geval mooi kijken welke ploegen in de buurt van ons punten gaan verliezen.

0: precies 10:30 is het. En dit was Alex Warren met Fever Dream.
1: Gaan wij naar Nijmegen, waar inmiddels is afgetrapt. Een uurtje later, nee, wat zeg ik, half uurtje later dan gepland, voor de tweede helft.
2: Vanwege noodweer, inderdaad. En inmiddels is het wel gelukkig weer droog, hoor. Dus kunnen we goed voetballen. Het veld ligt er ook nog heel aardig bij in Nijmegen. En op dat gras moet NEC in de tweede helft op jacht naar minimaal 2 treffers om de 3 punten over de streep te trekken. Want ze staan met 1-0 achter tegen Telstar. Dat halverwege de eerste helft fortuinlijk op voorsprong kwam via Sam van Duin. Die mislukt schot van Hateboer promoveerde tot een doelpunt. Aan het begin van de tweede helft geen wissels gezien eigenlijk. Zowel bij NEC als bij Telstar niet. Beide teams hebben natuurlijk ook ruim de tijd gehad om weer op adem te komen vanwege die verplichte break van ruim 20 minuten door die regenval en dat onweer. Na het begin van de tweede helft zien we dat NEC gewoon weer als vanouds in de aanval is gegaan. En dat Telstar nu al mee is begonnen om de boel zoveel mogelijk te vertragen. Namelijk door een tweede bal in het veld zo lang mogelijk te laten liggen totdat het publiek begint te fluiten. En Brian Linssen tegen Ronald Koeman junior zegt, joh, tik die bal uit. En Koeman junior zegt, nee, over echt geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. En dus moet Linssen hem zelf maar komen ophalen. Die bal is er inmiddels uit. Dan kan die andere bal via een ingooi het veld weer inkomen via Telstar. Dat hem naar de middenlijn gooit. Maar Philippe Sender hem terugkopt naar de helft van Telstar. Chéri probeert die bal dan met buitenkant voet aan te nemen en door te spelen. Maar Owusu komt daar dan weer voor liggen door die bal hoog over de zijlijn te trappen. En zo weer wat secondes verder als Daza hem rond de middenlijn dan in de handen neemt. En hem teruggooit naar de keeper. Het begin van de tweede helft is wat aftastend. NEC op jacht naar goals. Telstar wil de voorsprong vasthouden, want die bedraagt 1-0.
3: Absolutely sensational!
4: Het buitenlands voetbal.
0: Ja, wegens Ajax-PSV hebben we een editie minder vanavond. Maar gelukkig ben je er nu wel, Marjolein, voor het buitenlands voetbal. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die zingende voetballers. Want ik gok dat het waren, hè, waarmee je ons
1: klopt,
0: een tijdje geleden is dan weer achterliet.
1: Jezelf bepalen of ze beter kunnen zingen dan voetballen. Maar we moeten terug naar Engeland hiervoor. Want het ging om de laatste speelronde in de Championship. Coventry die is daar al kampioen geworden. Speelt volgend jaar Premier League. En er zijn nog 3 ploegen die vandaag in de race waren om die andere directe promotieplek. Ipswich Town, Millwall en Middlesbrough. Ipswich had dus tegen Queen's Park Rangers in eigen hand, want winst zou promotie betekenen. En ja, dan kun je natuurlijk maar beter maar goed beginnen aan die wedstrijd. Ze hadden maar 3 minuten nodig.
5: Nice combination, Davis. And in it goes! Ipswich off to a flyer. Hurst on hand to touch it over the line. And the Premier League is within the Trattaboys' sights again. And noise of that goal will filter through to the den and the racecourse elsewhere. Ipswich are doing their job. And now all they've got to do is keep a clean sheet.
1: En dan gingen we volgens mij eigenlijk horen dat het uiteindelijk gelukt is. Maar dat kan ik ook wel vertellen. Het werd uiteindelijk 3-0. En ja, de promotie kwam dus eigenlijk geen minuut in gevaar voor Ipswich. Daar is dus waar ze konden zingen. En,
0: want hier staat een zinnetje dat wij dachten Ed Sheeran te herkennen.
1: Ja, dat hoorde ik volgens mij.
0: Nou, heel eerlijk, ik wou net zeggen, precies. Dat kan ik niet voorlezen. Want Eline dacht Ed Sheeran al te herkennen.
1: Ja, dat had Eline.
6: Ik ben vandaag van de voorspellingen gewoon. Het gaat heel goed.
1: Had je heel goed gehoord, want hij is fan. En aandeelhouder en de schrijver van dat liedje dat ze zongen. Hij was erbij vanmiddag in de kleedkamer. En een klein stukje nog. Een van zijn hits. Klonk daar door de kamer. En hij deed zelf ook mee natuurlijk.
6: Nou, dit klinkt toch goed.
1: Ja.
6: Hij zingt natuurlijk ook wel eens in grotere zalen.
1: Precies.
6: Kleedkamers. De Johan Cruijff Arena bijvoorbeeld. En dat is niet de enige link met Ajax.
1: Nee,
6: hè?
1: Klopt. Want bij Ajax zijn ze denk ik ook blij dat Ipswich gepromoveerd is. Dat zit zo. Ajax verhuurde in augustus aanvaller Chuba Ekpom aan Ipswich. Dat is een moeilijke naam. Oho. Ipswich.
6: Onderrekertje.
1: Ja, precies. Maar goed, de bedwongen mooie clausule. De koopoptie in het contract zou een verplichting worden als die en 40% van alle duels in actie zou komen. En als Ipswich zou promoveren. Nou, beide zijn behaald. En dat zou eigenlijk dan nog eens rond de 8 miljoen euro opleveren. Dat is dus nu zover. Ekpom gaat de Premier League in. Al was er een clubwatcher van de East Anglian Daily Times. Die niet verwacht dat hij blijft. Want ja, hij doet het niet heel goed. Speelt de laatste tijd ook niet zoveel. En hij verwacht eigenlijk dat hij meteen weer verhuurd of verkocht gaat worden. Dus of we hem echt in de Premier League gaan zien, dat is maar de vraag.
0: Ja, nou ja, met of zonder Ekpom, Ipswich Town speelt volgend jaar Premier League. Maar over promotie gesproken, want dat wordt overal in Europa natuurlijk beslist. Voor Schalke 04 was het ook een belangrijke avond.
1: Ja, klopt. Die konden het vanavond gaan doen en hebben het gedaan. Ze hebben gewonnen van de Fortuna Düsseldorf 1-0. Dat doelpunt viel al snel, maar het was nog heel lang spannend, want het bleef bij 1-0. Technisch directeur Juri Mulder is na 3 seizoenen met Schalke terug in de Bundesliga.
4: En jetzt! Schalke ist weg in der höchsten Liga Deutschlands. Schalke steigt auf. Schalke knubbelt sich da unten auf dem Rasen. Eine riesige Jubeltraube aus Königsblau. Alle sind auf dem Platz gestürmt, nur die Spieler.
0: Ja, ze gaan er zelfs Engels van praten in Duitsland. Ik denk dat Juri Mulder wel een feestje gevierd heeft.
6: Dat hoop ik voor hem.
1: Ja, het is pas net afgelopen hoor, dus hij moet nog...
0: Dan gaat hij nog.
1: Ja, zit er nog middenin. Zeker.
6: En Schalke dus weer terug op het hoogste niveau. Je vertelde ook al dat Bayern München vanmiddag niet wist te winnen van Heidenheim. Dat waarschijnlijk de omgekeerde weg bewandelt, hè. Laatste in de Bundesliga. Had Paris Saint-Germain, tegenstander in de Champions League, wel een goede generale voor die return van woensdag?
1: Nee, ook niet. Nee, die wonnen ook niet. En dat kan daar nog wel gevolg hebben, want in Frankrijk is het nog niet beslist. Ze spelen 2-2 tegen Lorient. En Lens, dat is nu bezig, dat kan, als het wel wint, vanavond op 4 punten komen van Paris Saint-Germain. Dus daar is die titelrace nog niet beslist. Lens staat voor met 1-0. Dus het zal Paris Saint-Germain wel worden uiteindelijk, denk ik zo. Maar het is nog niet gedaan daar.
6: Het is wel duidelijk waar zij mee bezig zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja, want dat is belangrijk. Komende week uiteraard. Natuurlijk halve finale in de Champions League. Halve finales in de Champions League bij de vrouwen zijn dit weekend al. Morgen Barcelona tegen Bayern München. Vandaag Lyonnais tegen Arsenal. Is het bij de vrouwen van Arsenal gelukt om voor de tweede achtereenvolgende keer de finale te halen?
1: Nee, is niet gelukt. Ze hebben 3-1 verloren. Vorige week wonnen ze met 2-1 thuis. Was dus niet genoeg. Vooral in de eerste helft werd Arsenal echt wel overlopen. Kwam Lyon met 2-0 voor. Het was een betere tweede helft voor Arsenal. Ze raakten de paal in de lat en ze maakten ook de 2-1. Nou, met die stand zou het verlengen worden, maar vlak voor tijd scoorde Lyon. En dus gaan die door naar de finale. En daarom was er natuurlijk teleurstelling bij Arsenal-trainer René Slegers.
7: Of course, we're all very disappointed. I think two really good teams going against each other. I think we both have different strengths that we bring to a game. It was hard for both teams. I think they deserved a win today. They were really, really good. I think they raised their levels. And they were really effective with the things they created.
1: Ja, Slegers vond dus dat Lyon verdiend had gewonnen. Ze hadden niveau opgeschroefd ten opzichte van vorige week. En heel effectief gingen ze om met de kansen die ze kregen.
0: Ja, hebben we het allemaal wel gehad, hè? Vrouwen Champions League? Of heb je nog meer uit...
1: Ja, een paar dingen, nog kleine dingen. Bezig is ook Osasuna Barcelona. Barcelona staat voor. Als zij winnen en Real Madrid verliest morgen punten tegen Espanyol, dan is Barcelona kampioen. Als Real morgen ook wint, dan gaat het volgende week misschien beslist worden. In El Clasico. Dan speelt Barcelona thuis tegen Real. Dus dat zal wel heel pikant worden. Italië kan het morgen beslist worden. Want Como en Napoli kwamen vanavond niet tot scoren. Bleef dus 0-0. En Inter kan morgen tegen Parma gelijk spelen. En dan pakken ze de 21ste landstitel in Italië.
0: Nou, feest voor Dumfries en Stefan de Vrij in dat geval. Dankjewel voor nu.
6: Ja, in Nederland is het natuurlijk al lang beslist, het landskampioenschap. PSV is de winnaar. Het gaf wel vandaag in de 92ste minuut een overwinning weg tegen Ajax. Het werd daardoor 2-2. En de vraag aan trainer Peter Bos is, je bent al lang kampioen. Haal je hier je schouders dan over op?
8: Nee, doodziek van. Als je de blessuretijd weggeeft, dan ben je daar wel ziek van, ja.
9: Het was eigenlijk een fase in de wedstrijd waarin jullie het boel onder controle hadden, nog naar 3-1 konden uitlopen. Toch loert dit altijd, hè?
8: Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat we vandaag een slecht eerste uur hebben gespeeld. Dat we gewoon geen goed PSV-voetbal hebben gezien en gespeeld. En dat laatste half uur wel. Daar vond ik dat we weer dominant waren, dat we de bal hadden. We maken een geweldige tweede goal. Kansen op de 3-1. Dat was een goed gedeelte. Dus dan is het jammer dat je hem toch nog in blessuretijd weggeeft. Maar dat is wel op basis van dat laatste half uur.
9: Ja. Laten we naar het eerste uur kijken. In hoeverre ontbreekt daar de scherpte die nodig is om zo'n wedstrijd naar je hand te zetten?
8: Ik vind volledig. Omdat wij altijd binnen onze voetbalvisie vanuit balbezit denken. En als je lang de bal hebt, dan zal de tegenstander lang achteraan moeten lopen. En zullen ze zelf ook wat minder kunnen creëren. En ik vond dat wij geen goed positiespel speelden. En dat het allemaal te lang duurde. En dat het niet goed was.
9: Nee. Maar snap je dat dat kan ontstaan als het heilige moed er is verdwenen?
8: Nee, omdat je ziet dat het laatste half uur wel kan. Dus dan zal het toch ook het eerste uur kunnen. Dus nee, daar is geen begrip voor. Ik vind dat we dat beter hadden moeten kunnen doen, omdat we gewoon hele goede spelers hebben.
9: Dan zullen er mensen zijn die zeggen van ja, jullie zijn lekker op vakantie geweest op Ibiza en de teugels laten vieren. Dat heeft ook een rol gespeeld. Is dat ook zo?
8: Nee, natuurlijk niet. Want dan zou het misschien het laatste half uur, dan zou het omgedraaid moeten zijn. Dus dat heeft er niks mee te maken. Als je ziet hoe wij het laatste half uur spelen, is dat gewoon erg goed. En precies zoals wij willen spelen. Als je die trip erbij wil betrekken, dan lijkt het mij dat je juist het laatste half uur niet meer kan. Toch? Dat is logisch.
9: De wedstrijd begon met een erehaag. Hoe vond je de ontvangst hier in de arena?
8: Ik heb het niet gezien, want ik kwam later naar buiten. Maar netjes.
9: Ja, dat Ajax dat doet is natuurlijk een heel vrij gebaar. Het publiek was het er niet echt mee eens, want het was een oorverdovend fluitconcert.
8: Ja.
9: Dat heb je ook niet gehoord.
8: Nee, ik kwam later. Ja, goed, ik heb dat wel gehoord, maar ik kwam later aanlopen.
6: Ja, dan krijg je een erehaag en dan zie je hem niet. Ja,
0: dan, ook aangekondigd. Dan zorg je toch dat je even een minuutje eerder naar binnen loopt.
6: Ook. Misschien floot ze wel omdat hij er niet was. Dat kan natuurlijk ook. Peter Bos tegen Jeroen Guter.
0: Ja, dat is de kant van PSV dat dus al lang landskampioen is. Ajax moest eigenlijk winnen vanavond om nog goed in de race te blijven voor Europees kampioen. Voor Europese tickets. In ieder geval voor een goed Europees ticket. En dus was de logische vraag aan Mika Gods of er een punt gewonnen is of twee punten verloren.
10: Ik zou dan toch zeggen als punt gewoon om toch nog positief te blijven. En, we zijn nog in de race, dus elk punt is gewonnen. En natuurlijk wil je deze winnen om gewoon die drie punten thuis te houden. En dat, dat hebben we gewoon laten liggen.
9: Ja, dat zeg je terecht, denk ik. Laten liggen. Waar heb je het laten liggen?
10: Twee fouten, denk ik. Twee momenten dat we... net als team gewoon net niet goed staan. En dan, PSV heeft volgens mij niet super veel kansen, maar twee kansen. En ze scoren gewoon heel gemakkelijk.
9: Ja. Nou, PSV heeft wel meer kansen gekregen. Maar gedurende de wedstrijd leek het erop alsof jullie meer de kaart in handen hadden om PSV pijn te doen. En dat lukte niet. Waarom lukte dat niet?
10: Ja, ik denk ook een paar momenten dat we net niet goed uitvoetballen en net niet goed uitspelen. Ik denk eerste helft op het einde, of naarmate het eerste helft eindigt, hebben we een paar kansen dat we eigenlijk moeten afmaken als je hier wilt winnen. En dat doen we niet. Maar we komen wel tot voetbal en dat is al positief, denk ik. Dat we al die kansen hebben gecreëerd. En nu moeten we die volgende stap zetten om efficiënt te worden daarin.
9: Ja, is er nog tijd voor die volgende stap?
10: Jawel. We hebben het ook al laten zien dat het kan. Dus nu staan ons om die twee laatste wedstrijden zoveel mogelijk te laten zien, zodat we 6 punten pakken.
0: Punt gewonnen dus volgens Mika Gods, die met een wonderschot voor de 2-2 zorgde vanavond in de arena.
6: Ja, en komt er een stunt in de degradatiestrijd? Telstar staat nog altijd op voorsprong tegen NEC. Dien.
2: En daarmee zouden ze met deze virtuele voorsprong op 33 virtuele punten vooralsnog komen. En over Volendam heen wippen dat morgen tegen Heerenveen pas speelt. Waardoor ze wel die strijd onderin weer een stuk spannender aan het maken zijn. En vooralsnog hebben ze de zaken echt goed op orde. Want NEC komt er nauwelijks doorheen. En stuit eigenlijk elke keer op de 16 van Telstar. Waar ze wel met een man of 7-8 voor gaan liggen. Echt de rijen aan het sluiten zijn. En ook alle tempo dat er in de wedstrijd wordt gemaakt door NEC eruit proberen te halen. Want NEC is er nauwelijks doorheen gekomen. En probeert steeds offensiever te spelen. Nu aan de linkerkant van het veld Le Breton Chéri aangespeeld. Die wil gaan voorzetten, maar kap nog een keer naar zijn rechterbeen. Zoekt de combinatie dan op met Daza. Als de bal naar het midden van het strafschopgebied gaat. 10 meter daar vandaan. Nuitink wipt hem dan de 16 in. Weggekopt door Koswol. Opgevangen Nejasmic. NEC voert de tempo op. Telstar loopt er achteraan. Vooralsnog succesvol, want ze geven heel weinig kansen weg. Oaiza was er net dichtbij, maar zijn schot hobbelde naast. En heel veel meer dan dat heeft NEC ook niet in het eerste kwartier van de tweede helft klaargespeeld. Waarin ze dus met 1-0 achter staan tegen Telstar door een doelpunt van Sam van Duin. Hier komt Oaiza, zoekt zijn mannetje weer op. Is er al wel een aantal keer langs gegaan vanavond, maar deze mislukt. Gaat over de zijlijn, ingooi NEC dat binnen een half uur 2 keer moet scoren.
11: De Eredivisie.
12: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
11: Alle wedstrijden van vandaag.
12: Wat een zeldzame ontknoping.
0: Ja, we beginnen met Ajax-PSV. Natuurlijk beginnen we met Ajax tegen PSV. De topper die geen topper is. De kampioen PSV ging vanavond al dan niet brak op bezoek bij recordkampioen Ajax. We're going. going to Ibiza. Nee, naar Amsterdam dus, want daar staat Ajax klaar om te applaudisseren. Daar is hij, de lang verwachte Erehaag.
13: Erehaag, dat is één. Maar de rode lopen vervolgens uitdoen, dat is iets te veel respect.
0: Want Ajax komt wel heel snel op achterstand.
14: PSV staat op voorsprong in de arena. En hij lag er na 37 tellen al in. Binnengekopt van heel dichtbij door Ricardo Pepi.
0: En niet veel later wordt het ook
14: 0-2. Nee zeg! Hoe kun je deze kans laten liggen? Triouche.
0: Ajax ontsnapt en meldt zich even later zelfs voor het doel van PSV.
14: Hoe een kans voor Guy om te schieten. En die laat hij niet onbenut.
0: Kun je nog één keer navragen wie hem binnenschiet?
13: Zo, nou, dan weten jullie ook wie hem gemaakt heeft.
0: Dankjewel. Ajax kan deze wedstrijd heel goed mee met PSV.
13: PSV speelt niet op zijn PSV's.
14: Nee, PSV is kampioen, hè. Waren dat wezen vieren deze week op Ibiza. Tripje gemaakt.
0: Ja, is ook zo. Ibiza, daar heeft Ragnar Niemeyer het wel heel vaak over vanavond. Misschien jaloers?
14: Ah joh, dan moet je het een beetje zo weglezen.
0: Ja. Terug maar naar de wedstrijd.
13: Bal naar de as, naar Mauro. Daar kan hij al komen, hij durft niet te schieten. Dan via Fernandes, terug naar de rechterkant. Punt 16, 1-2'tje, dit lukt. Nu de lage voorzet, Boadou, ja!
14: Hij zit erin.
13: Daar is hij, hij frommelt hem al glijdend binnen.
0: En dan gaat PSV dus toch winnen. Wat is dan de conclusie?
13: Dan kan iedereen van tevoren roepen dat het onprofessioneel is om een tripje te boeken. Maar als je er met 3 punten vandoor gaat, dan snoei je iedereen de mond. En dat is wat PSV 3 minuten voor tijd aan het doen is.
0: Ja, 3 minuten voor tijd, ja. Niet te voorbarig.
13: 1 voorbij, 2 voorbij. Steur, hij dan. Nee, het gaat naar Guy. Guy met het schot en de vuisten van Kovar. Rebound, Gods! Ja. Nou, er is Gods. Hij haalt in 1 keer uit en juichend de kleedkamer in.
0: Zo is het, al is Mika Gods het niet helemaal tevreden, ondanks een goal en een assist.
10: Natuurlijk wil je deze winnen om gewoon die 3 punten thuis te houden. En dat, is, ja, dat hebben we gewoon laten liggen.
0: Ja, en voor wie denkt dat PSV hier niet mee zit, die heeft het mis.
15: Nee, dat komt wel hard aan. Ik bedoel, ik denk dat we gewoon hadden moeten winnen.
0: Ajax-PSV voor de 2e keer dit seizoen 2-2.
6: Ja, of om met de woorden van Peter Bos te spreken, doodziek was hij er zelf van. Wij gaan even kijken in Miami. De kwalificatie voor de Grand Prix daar. Eerder in Q1. Max Verstappen op een keurige 3e plek. Hoe gaat het in Q2, Louis?
16: Beter, afhankelijk van... Nou, het is echt bizar dit, welk scherm ik kijk. Ik heb een linkerscherm met officiële tijdwaarneming en een rechter. Op de linker heeft hij de snelste tijd. Op de rechter stond hij nog op de 6e plek. Blijkbaar is de wedstrijdleiding wat aan het onderzoeken geweest. Maar het is P1 geworden voor Verstappen. Daar heeft hij nog geen pole position mee. Want de snelste 10 gaan straks in. Daar is hij dan Q3 weer de baan op over een paar minuten. Maar Verstappen de snelste. En dat is verrassend. Antonelli daarachter, de WK-leider. Daarachter de Ferrari van Leclerc. Piastri, McLaren, Hamilton, Ferrari. Het zijn die 4 topteams die het uitmaken. 4 topteams. Mercedes, Ferrari, McLaren en toch ook nu Red Bull. Want ook de teamgenoot van Verstappen, 8e tijd. Ja, dan ben je van die 4 topteams wel de langzaamste. Maar die zit ook binnen een seconde. Dus we kunnen concluderen, heel voorzichtig, dat Mercedes nog steeds misschien wel een beetje favoriet is. Maar dat het gat van die eerste 3 Grand Prix's helemaal gedicht lijkt te zijn door niet 1 team, niet 2, maar minimaal 2 teams plus Verstappen. Verstappen de snelste dus in Q2. Ik ga niet voorspellen dat hij pole position pakt. Het zou een daverende verrassing zijn.
0: Ja, dat dus straks. Het was vaak oogstrelend in Nijmegen. Dien, is het ploeteren vanavond voor NEC?
2: Behoorlijk. Vooral met de tegenstander te maken. Telstar, dat normaal gesproken ook wel vooruit wil. Maar ja, nu ook de belangen kent natuurlijk van de competitie. En de voorsprong, die minimaal is, 1-0 namelijk, koestert. NEC probeert op allerlei mogelijke manieren er doorheen te komen. Voorzet vanaf de rechterkant. Chéri overgewipt door Owusu. Dat die daarmee een corner weggeeft. Daar zal de maling aan hebben, want het was een gevaarlijke voorzet van Chéri. Goed aangesneden richting de 5-meterlijn. Tussen keeper en centrale verdediger in. En overgetikt uiteindelijk, waardoor NEC een corner krijgt aan de andere kant van het veld. Maakt dat Chéri van de rechter naar de linkerkant komt overgesprint om hem daar te gaan nemen. Linkspoot, dus afdraaiend richting de 5-meterlijn. Linkerarm omhoog. als er 3 wissels voor NEC klaarstaan. Die nu kijken hoe Chiri hem trapt en hoe die wordt weggekopt door Telstar. Op de rand van het strafschopgebied wordt er nog een schop aangegeven. En zo hobbelt die bal richting de middenlijn waar Von Veel hem oppakt. Iedere speler van Telstar en van NEC nu op de helft van Telstar te vinden. Het gebeurt allemaal op een heel klein speelveld. Als Daza begint te dribbelen richting het strafschopgebied. Tikt hem dan tussen dat kleine gaatje door. Frommelt zich er bijna doorheen. Wil dan uiteindelijk een penalty. Omdat die bal over de achterlijn gaat. En hij zelf naar beneden wordt getrokken is zijn lezing. Maar daar gaat scheidsrechter Manschop niet in mee. En dus hebben we nog 25 minuten officiële speeltijd. En staat Telstar nog steeds met 1-0 voor.
6: Gaan wij nog even terug naar de wedstrijden van eerder vanavond. Utrecht tegen NAC in de Galgenwaard. De thuisploeg strijdt voor Europees voetbal. De bezoekers hopen nog altijd degradatie te ontlopen. De belangen zijn groot, Richard van der Made.
17: Ja, klopt inderdaad. En bijna een goal voor FC Utrecht.
6: Je meldt je maar wanneer de bal wel in het doel gaat.
17: Het is 0-0 nog na 12,5 minuten in de Galgenwaard.
6: Ja, dat hadden we niet afgesproken. Kom nou eens met wat belangrijks.
17: Rode kaart voor Mohamed Nasso. Een spijkerharde overtreding met gestrekt been. Op het onderbeen kwam die uit van El Karouani, de linksback van FC Utrecht.
6: Nou, dat wordt een eitje voor Utrecht. Nog een uur te spelen tegen de nummer 17. Mannetje meer. Moet goed komen, toch?
17: In Galgenwaard, waar het nog 0-0 staat. Ja, de doelpunten zijn duur, hoor. Nog altijd is het 0-0. Na 73 minuten is het nog altijd 0-0. In een uitverkocht stadion in Galgenwaard, waar de sfeer goed is, maar het voetbal nog steeds bijzonder matig.
6: Ja, dan zal het wel 0-0 blijven. Maar altijd wanneer je dat denkt.
17: Uiteindelijk in de 88ste minuut komt de thuisploeg dan toch op 1-0. Goede voorzet vanaf de linkerkant van Jesper Karlsson. De kopbal van heel dichtbij van Dani de Wit. Die komt dan in botsing met Bilica, de keeper van NAC. Maar de bal gaat via de doelman wel tegen de touwen.
6: En in de blessuretijd verdubbelt Utrecht de voorsprong dan nog.
17: Adrian Bleek op het moment dat NAC in de allerlaatste minuut alles of niet speelde. En FC Utrecht boekt op basis van een toch wel aardige tweede helft met behoorlijk nog wat kansen in de laatste 20 minuten een verdiende overwinning op NAC.
6: Ja, dat zit nu wel heel diep in de problemen in de strijd om degradatie. Toch houdt trainer Carl Hoefkens hoop.
18: Ik wil ook geen enkele speler zien die het opgeeft. Wij weten dat we 5 punten achter staan op Telstar en er zijn 6 punten te verdienen. Dus zolang dat mathematisch mogelijk is, zullen wij er 100% voor blijven gaan.
6: Ja, en
18: ook als wij al gedegradeerd zouden zijn, dan gaan we er 100% voor.
6: Dat was iets te vroeg. Maar wat mathematisch ook mogelijk is, is Europees voetbal voor FC Utrecht.
19: Uiteindelijk hebben we het in eigen hand. We gaan daar vol voor en we moeten gewoon nog 2 keer winnen.
6: Utrecht tegen NAC, 2-0.
0: En ook bij de derde wedstrijd van vanavond, Groningen tegen Excelsior, stond er veel op het spel.
20: Ja, inderdaad. FC Groningen wil de play-offs halen om een Europees ticket. En ja, Excelsior wil de play-offs juist vermijden, die voor de na-competitie.
0: Chris Wobbe begint de wedstrijd met een interessant feitje.
20: Als de zon schijnt worden er doorgaans meer doelpunten gemaakt. Zo ook deze wedstrijd. 1-0 FC Groningen uit een hoekschop. Heel slim omgelopen. Tika de Jonge met het hoofd. Groningen aan de leiding. 1-0.
0: Een snelle goal dus voor Groningen. Maar vlak voor rust komt Excelsior langzij.
20: De gelijkmaker in de slotfase van de eerste helft. Kasper Wiedel kopt de corner via de binnenkant van de paal over de doellijn.
0: En net als in de eerste helft wordt er na rust snel gescoord.
20: Oh, echt waar? Is het weer zover?
0: Ja, toch?
20: Ja, Groningen opnieuw aan de leiding. Younes Taha wordt echt perfect de diepte ingestuurd. Perfect gegeven bal vanuit het middenveld.
0: Credits voor die assist gaan naar Tika de Jonge. Ook in de tweede helft komt Excelsior langzij.
20: Drenzeli Sanchez Fernandez voor Excelsior. Met buitenkantje links heel beheerst langzaam om fase heen. Die wat ver uit zijn doel stond. 2-2 in de 66e minuut.
0: Dat is knap van Excelsior. 2 keer terugkomen van een achterstand. En daar blijft het niet bij.
20: Gian de Recht doet het. De uitbraak is snel en doeltreffend van Excelsior. En in de 90e minuut is het 3-2 voor de Kralingen. En wat een ongelooflijk belangrijke treffer is dit.
0: Want directe degradatie is afgewend en ook de play-offs zijn nu bijna ontlopen. 5-0 winst op Utrecht, 2-3 zegen bij Groningen. Goudhaantje is Gian de Recht, hij is blij.
21: Deze voelt heel lekker. 2 keer een winst achter elkaar. Maar volgende week komt gewoon nog Volendam. Dus ik denk dat is voor ons helemaal een belangrijke wedstrijd. Dus nee, we zijn zeker nog niet fijn.
22: Dat wordt een potje.
21: Ja, dat wordt zeker een belangrijke pot. Ja, ik heb er wel zin in.
0: Ja, wij ook. Groningen Excelsior, verrassend 2-3.
6: Ja, dat betekent allemaal dat Excelsior op 34 punten komt. Normaal gesproken ben je dan veilig. Groningen blijft steken op 42 punten. Dat betekent de 10e plek. En dat terwijl de nummers 9 tot en met 6 de na-competitie ingaan. Die zullen dus nog een plekje willen stijgen de komende wedstrijden. NAC in de grote problemen zit echt in die degradatiezone. Terwijl Ajax tegen PSV ervoor zorgde dat Ajax op dezelfde plek blijft staan. En PSV natuurlijk nog altijd kampioen.
0: Ja, die blijven kampioen. Morgen zijn er 5 wedstrijden. Om 11:15 is het Volendam tegen Heerenveen. Om 14:30 Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Dat dus strijdt om die tweede plek. En vandaag dus ziet dat NEC een beetje afhaakt. Die staan in ieder geval op dit moment 0-1 tegen Telstar. Verder PEC Zwolle Heracles om 14:30. En om 17:45 AZ tegen FC Twente. En Sparta tegen Go Ahead Eagles.
6: Zullen we dan gewoon nog één keer even naar die gaan kijken?
0: Die?
2: Kom maar langs. Ja, want we hebben nog 20 minuten. Gaat de wedstrijd richting 11:30. Wat zei je?
0: Wij hebben geen 20 minuten meer, dat je het even 1, weet.
6: 1:30.
2: Oh, nou jongens, dan gaan we straks gewoon het volgende programma door hoor. Want dat wilt u horen natuurlijk. NEC tegen Telstar, waar Telstar nog steeds voor staat. In een wedstrijd waarin het slechts, denk ik, 25-30% balbezit heeft. En er van de 70 minuten 65 minuten achteraan heeft gelopen. Maar NEC vanavond niet bij machten, zoals ze dat wel zo vaak dit seizoen zijn geweest, om de tegenstander aan flarden te spelen. Telstar staat heel erg, heel compact. En NEC heeft heel veel moeite om er doorheen te komen. Heeft inmiddels 4 keer achter elkaar gewisseld. Als Uwaiza voorzet en er heel wat van die invallers daar staan. Onder andere ook Sherry. Vrommel, vrommel, vrommel. Wie geeft het laatste tikje? Dat is iemand van Telstar. Om hem op de rand van het strafschopgebied eruit te halen. Maar NEC wil nog wel door. En dus Sherry doorgelopen naar de linkerkant van het strafschopgebied. Wipt hem dan tegen de tegenstander aan. Die grijpt naar zijn hoofd. Moet er wel naar gekeken worden. En de bal over de achterlijn. Betekent een corner voor NEC. En Manschot, de scheidsrechter, die zegt: kom maar hierheen met de verzorging. Want die is wel daadwerkelijk nodig. En dus gaat de tijd stil. Geeft hij ook meteen aan door op zijn klokje te tikken. En hebben we hier nog ruim 20 minuten aan voetbal in Nijmegen voor de boeg. Waarbij Telstar dus voor staat. En op koers ligt voor 3 belangrijke punten tegen degradatie.
6: Ja, u hoort het. De tune loopt. Wij gaan hier afsluiten. Maar die nog lang niet, want die gaat gewoon door in het oog van morgen.
0: Ja, en in het oog op morgen ook de uitslag van de kwalificatie in Miami, waar Verstappen met iets moois bezig is.
6: Zometeen met Elisabeth Steins. Veel plezier.
0: Fijne avond.
3: NPO Radio 1.
5: In OVT de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is het begin van het einde in zicht voor oliekartel OPEC?
22: The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st.
5: Een herwaardering van henna als Marokkaans cultureel erfgoed.
23: Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna are always overlooked.
5: En in vogelvlucht langs de belangrijkste uitvindingen uit Noord-Nederland. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
3: NPO Radio 1.
24: Wie luistert, weet meer.

0: Einde in zicht voor oliekartel OPEC.
1: The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st.
0: Een herwaardering van henna als Marokkaans cultureel erfgoed.
2: Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna are always overlooked.
0: En in vogelvlucht langs de belangrijkste uitvindingen uit Noord-Nederland. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Wabi, wabi.
6: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen. Denk aan je helm. Zet hem op.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Fondsbeleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: NPO Radio 1.
6: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog

0: altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti uit vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
2: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
3: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
2: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
4: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
6: Hey Remo!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het nieuws dat Amerika zijn troepen terugtrekt uit Duitsland kwam tegelijk met het loslaten van walvis Timmy op de Noordzee. Weten we eigenlijk wel zeker dat die bultrug geen kernonderzeeër is? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Ja, die terugtrekking van Amerikaanse troepen volgt op opmerkingen van bondskanselier Merz, die bij Trump helemaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Maar waarom spreekt Merz zich zo expliciet uit? Welk belang heeft hij daarbij? Verder gaan we het hebben over de terugkerende discussie rondom de dodenherdenking en de vraag hoe je nou het beste kan herdenken in tijden van polarisatie. Een roep om een miljardairstoeslag in Californië zorgt voor politieke dilemma's onder democraten. En aan het einde van het uur heffen we het glas op een grote verhuizing van duizenden wijnranken in Frankrijk. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zaterdag 2 mei.
3: The United States says it will withdraw 5000 of its troops from Germany as a rift widens between the two countries.
2: Ja, de ruzie tussen de VS en Duitsland loopt verder op. Mogelijk door deze opmerking van bondskanselier Merz.
4: Die Amerikanen hebben offensichtelijk geen strategie. Daar wordt een hele nation gedemütigd.
2: Ja, Amerika heeft geen strategie en het land staat voor schut, zegt hij. En daarop besloot Trump dus troepen terug te trekken uit Duitsland. Deze defensie-expert legt uit wat de stap van de VS betekent.
5: Dat deze Amerikaanse regering heel erg twijfelt over de rol die het in Europa wil spelen. En dat we daar ook legitiem kan twijfelen aan hun bereidheid om te vechten voor Europa.
2: Het is volgens hem de zoveelste zorgelijke actie van Trump.
5: Die hele soort serie uitspraken en handelingen, ja, dan is het wel iets dat we nog bovenop komt en nog meer verder verontrust.
2: De brandweer startte vandaag met een bewustwordingscampagne over natuurbranden.
6: Wij doen dit om mensen bewust te maken van de risico's bij natuurbranden en ze een aantal handvaten mee te geven wat ze ook zelf kunnen doen.
2: Want veel van die branden worden door mensen veroorzaakt.
7: Als je mensen, zoals gisteren, zie je gewoon nog mensen roken in de natuur, dan denk je van, dat is niet handig.
2: En zomaar overal je elektrische fiets wegzetten, is dat ook niet.
6: Die accu's hebben het negatieve effect dat ze ook wel eens in brand kunnen vliegen.
2: De brandweer kwam vandaag ook met goed nieuws over de natuurbrand in het Harde.
8: Dat het de seinbrandmeester is gegeven.
2: Oftewel,
8: het vuur is uit.
2: Het risico bestaat wel dat de brand weer oplaait en daarom een verzoekje aan de weergoden.
9: Het gebied is helemaal veilig als we een beste regenbui eroverheen krijgen, dus laten we hopen dat dat komt.
2: Nou, dat zit wel goed, want flinke hagel- en onweersbuien zijn inmiddels gearriveerd. Rivalen Ajax en PSV speelden vanavond tegen elkaar. De Eindhovenaren zijn al kampioen en de spelers van Ajax vormden daarom een erehaag.
10: Applaus voor de spelers die zich hier keurig opstellen. Nu hoort het ook aan de reactie van het publiek. Iedereen is heel blij met dit idee.
2: En daarna hadden de bezoekers niet lang nodig om te scoren.
10: Bij de tweede paal zit hij er al in. Een hele snelle goal, maar 35 tellen.
2: Het was zelfs PSV's snelste goal tegen Ajax ooit. Uiteindelijk werd het laat in de wedstrijd 2-2 en daar baalde PSV'er Guus Til behoorlijk van.
11: Als je hem dan in de 92e minuut weggeeft, is het gewoon kut.
2: We gaan nog even terug naar Duitsland, want daar is de benzine weer een stuk goedkoper dan hier in Nederland. En dat merk je bij de tankstations.
12: Als je alleen maar gele nummerborden aan de tank ziet, dan weet je wel wat er aan de hand is.
2: Het scheelt de automobilisten veel geld.
13: Als ik echt de tank leeg heb, dan scheelt het al 25 tot 30 euro aan de tank.
2: En medelijden met Nederlandse pomphouders die nu omzet mislopen, hebben ze niet echt.
13: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
2: En zo zie je maar, uiteindelijk draait alles om.
14: Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.
1: Dit was poen, Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, dan gaan we nog even naar Louis Dekker voor de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami in de Formule 1. Louis, vertel, wie start er morgen op pole position?
15: Dat is de WK-leider, 19 jaar jong uit Italië, die in Italië al een beetje de Verstappen van het land wordt genoemd. Kimi Antonelli, leider in het WK dus, maar maakt het ook waar in een knalroze, een beetje lila-achtige overal. Speciaal voor Miami, de kleuren die daar nogal populair zijn. Doet er allemaal niet toe. Hij heeft de snelste tijd genoteerd. Het belangrijke nieuws voor Nederland is dat Verstappen de eerste Grand Prix er niet aan te pas kan. En de afgelopen maand heeft het team hard gewerkt aan de auto. Dat hebben ze allemaal gedaan. En blijkbaar hebben ze bij Red Bull Racing het licht gezien. Want die auto is een stuk beter. Verstappen zat echt binnen een halve seconde. Werd eigenlijk beter en beter naarmate de rondes vorderden. En staat gewoon op de voorste rij. Morgen naast Antonelli. Tweede plek voor Verstappen. Hij verslaat dus de Ferraris. Hij verslaat de McLarens. Hij verslaat George Russell, de nummer 2 in het WK. En één ding moet hij dan morgen maar eens een keer voor het eerst doen. Namelijk een goede start maken. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Maar Antonelli op pole position is ook een slechte starter dit jaar. Dus misschien is de echte winnaar van vandaag wel de nummer 3 in de Ferrari, Charles Leclerc. Die Ferraris gaan als een kanonskogel doorgaans richting bocht 1. Dus voor de plaatjes is het Antonelli naast Verstappen. Maar iedereen gaat letten op het rood van Leclerc morgen.
2: Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel. Dan gaan we naar Duitsland, want van die goede relatie tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz is na deze week weinig over. We hoorden net al hoe Merz Trump bekritiseerde en dat heeft dus gevolgen. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, welkom.
16: Ja, dankjewel.
2: Wat vinden de Duitsers eigenlijk erger? Dat de VS die 5000 militairen terugtrekt of de 25% heffing die Trump op Europese auto's instelt?
16: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die 5000 militairen is toch te overzien. Het is geen hele grote ramp. Het gaat vooral natuurlijk om de, zeg maar, de structuur van de militaire organisatie die er in de Amerikanen, zeg maar, die zijn heel nadrukkelijk aanwezig in Duitsland. En die structuur wordt niet aangetast, denk ik. Dus die autoheffing is natuurlijk onverwacht ook. Is eigenlijk veel onverwachter dat Trump opeens weer toch weer een verhoging inzet. En is ook voor de auto-industrie is dat een slag. En Duitsland voelt zich met name op de economie heel kwetsbaar. Dus ik ga voor het laatste.
2: Voor het tweede antwoord.
16: Ja.
2: Er wordt ook in Duitsland zo gevoeld dat die maatregel eigenlijk vooral op Duitsland gericht is.
16: Tuurlijk, ja. Het is de Duitse auto-industrie die voortdurend, zeg maar, door Trump ook nog eens wordt benadrukt. Hij heeft natuurlijk ook, het is heel curieus, de familie Trump rijdt allemaal in BMW's en Mercedes'en. Maar Trump vindt dus dat de Duitsers veel te veel daaraan verdienen en het handelsoverschot is oneerlijk. En dus moet dat verhoogd. Terwijl op dit moment de Duitse auto-industrie bijzonder kwetsbaar is, omdat de Chinezen opkomen en dus die hele transformatie van benzine, diesel naar elektriciteit nog plaats moet vinden. Mm-hmm. Vandaag is er een hele de grootste autoshow in Peking. En daar zijn dus allemaal nieuwe Chinese modellen. En die waren ook vandaag op het journaal.
2: Ja.
16: En dat is gewoon een bedreiging voor de Duitse auto-industrie.
2: Ja. Toen Merz aantrad als bondskanselier wilde hij eigenlijk juist die banden met de VS gaan aanhalen. Hij is ook al 2 keer naar het Witte Huis geweest. En met zijn achtergrond in de zakenwereld in de VS leek hij daar ook de juiste man voor, toch?
16: Ja, dat zei hij zelf natuurlijk ook. Hij heeft gewerkt bij het Amerikaanse bedrijf BlackRock. Hij is eigenlijk ook een man uit het bedrijfsleven. Dus hij wist gewoon wel met Trump overweg te gaan. En ik denk ook wel dat zijn manier van omgaan, een beetje knuffelkoers, koeselkoers, wordt dat in Duits genoemd. En die lijkt ook wel een beetje op wat onze eigen Mark Rutte voor ogen heeft, om het maar zo te zeggen. Maar die is natuurlijk op dit moment eventjes
2: Van de slijmdiplomatie is geen sprake meer.
16: Hij heeft dus het lijkt er eigenlijk op dat hij een soort filosofische opmerking gemaakt heeft op een gymnasium in zijn eigen streek, waar hij zelf vandaan komt, over hoe die Iran-oorlog verloopt en niet helemaal doorgehad heeft dat dat een enorme mediawerking zou hebben.
2: Ja, is dat zo? Heeft hij niet ingecalculeerd dat er gevolgen zouden komen als hij zoiets zou zeggen?
16: Nou ja, het punt is, dat heeft hij in ieder geval zelf ook gezegd, dat in deze mediacratie, zeg maar, alles wordt uitvergroot. En hij was gewoon op de dag van Europa bij een gymnasium op bezoek. Dus hij sprak tussen leerlingen. Dat was niet een bijeenkomst.
2: Hij had het over de Iran-oorlog en hij zei...
16: Ja, en hij heeft dit gezegd. Het is wel zo dat natuurlijk kritiek op Trump komt iedere Europese politicus uit, want het Europese het Europese publiek wil graag natuurlijk dat onze leiders meer van zich afbijten. Maar ik denk dus dat dit eigenlijk een soort slip of the tongue was, waar Merz daarom bekend staat om allerlei uitspraken te doen die niet kan waarmaken of waar die dan achteraf zich moet verdedigen. En dit is er in ieder geval één van.
2: Maar een slip of the tongue, het was niet alleen Merz die zoiets zei, hè? De vice bondskanselier en minister van Financiën, die heeft ook gezegd dat de VS er een puinhoop van maakt.
16: Die staat nu achter Merz. Die verdedigt Merz, die steunt hem. En de SPD is natuurlijk sowieso veel kritischer. Dat zijn de sociaaldemocraten die van begin af aan eigenlijk het beleid van Trump natuurlijk veroordelen. Maar dezelfde SPD heeft ook een minister van Defensie en die heeft juist gezegd dat het allemaal wel, die 5000 militairen die dan nu terug zouden trekken, dat dat allemaal wel overzichtelijk en hanteerbaar is. Ja. Dus ze zijn er ook bezig om het een beetje te sussen.
2: Maar Merz zet zich sowieso al wat langer af tegen Trump en zeker dus nu sinds die oorlog tegen Iran.
16: Ja, dat vooral.
2: Wat is daar nou de reden?
16: Nou, dat is
2: voor?
16: Ja, je zou kunnen zeggen vrij simpel. Merz is als kanselier aangetreden om de economie weer te draaiende te krijgen. En hij heeft ook beloofd dat als hij man van het zakenleven kanselier zou worden, dat dat ook meteen zou gebeuren. Dat is dus helemaal niet het geval gebleken. En je zou bijna zeggen, gelukkig was er een voorspelde groei van 0,5% van de economie voor dit jaar. En iedere week dat de straat van Hormuz dicht blijft, slinkt dat sterker en heb je zelfs kans op krimp. Want de Duitse industrie is enorm afhankelijk van de energieprijzen. En die energieprijzen zijn nu sky high. Ja, de Duitse industrie was al kwetsbaar. En dit ziet er dus natuurlijk gewoon slecht uit voor de Duitse regering. Dus de Duitse regering wilde absoluut dat die straat van Hormuz weer open zou gaan. Terwijl de Amerikaanse regering dat koppelt aan het kernenergie of de kernwapenprogramma's van Iran. En dus Trump nog even stoer doet, zeg maar. En die straat dicht houdt. Dat heeft weinig consequenties voor de Amerikanen. Behalve dat de olieprijs natuurlijk wel stijgt, ook in VS.
2: En grote
16: consequenties
2: voor
16: Europa. En voor Duitsland in het bijzonder.
2: Ja.
16: En daar zijn, denk ik, achter de schermen al heel wat woorden over gevallen.
2: Ja, dus de oorlog met Iran en de economische gevolgen, die spelen op de achtergrond gewoon een hele belangrijke rol. Doet die andere oorlog in Oekraïne dat ook? Speelt
16: zeker
2: die ook een rol?
16: Volgens mij is dat ook een heel belangrijke factor. Want Trump wil, heeft hij zelf ook gezegd, van deze oorlog af eigenlijk. Hè. Hij heeft zelfs gezegd deze week dat Oekraïne deze oorlog verloren heeft. Wat, nou ja, interessant. Hij zegt natuurlijk heel veel. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat Orbán is weg. Waardoor de EU een lening van 90 miljard aan Oekraïne kan geven. Dat is allemaal vorige week gebeurd. En Trump heeft met Poetin gebeld afgelopen woensdag. En Poetin is altijd heel... die denkt graag mee met Trump. Dus die heeft al allerlei oplossingen geboden. Dus dat speelt allemaal op de achtergrond, denk ik, mee. Ze hebben zelfs 1,5 uur gebeld. Hè, dus dat is echt niet onbelangrijk. Zou het heel goed kunnen zijn dat Trump nu echt van die oorlog af wil. En dan vindt hij Duitsland op zijn weg. Want de grootste, veruit, by far de grootste donor aan Oekraïne is op dit moment Duitsland. Schuurt het ook. Dus het schuurt op allerlei manieren. En dan wordt zo'n uitspraak, ja, wat ik dus als een soort slip of the tongue zie, wordt uitvergroot. En dan wordt het dus, zeg maar, mediaspectakel komt eromheen. Terwijl volgens mij die twee oorlogen op de achtergrond en de enorme meningsverschillen over de oplossingen van die oorlog eigenlijk veel belangrijker zijn.
2: Ja. En Hanko, komende woensdag is het precies een jaar geleden dat Merz bondskanselier werd.
16: Ja.
2: Op 6 mei. Hoe zou je nou zeggen, als je hem even tussentijds moet evalueren, staat hij ervoor?
16: Dramatisch.
2: Oh.
16: Echt volledig. Want hij heeft namelijk gezegd dat de economie zou gaan draaien. Het was niet helemaal duidelijk hoe. Maar als hij kanselier werd, zou dat als vanzelf goed gaan. Zou de belastinginkomsten ook nog weer toe gaan nemen. En dat is er natuurlijk helemaal niet gebeurd. En ze hebben de regering, de CDU en SPD, de Christen-Democraten en Sociaaldemocraten, zijn 2 weken geleden in een villa hebben ze zich teruggetrokken. En daarvan heeft Lars Klingbeil van de SPD gezegd: ja, het is heel normaal in een democratie dat je ook door je coalitiepartner angebruld wordt. Dus toegeschreeuwd. Mm. Het schijnt dus dat Merz daar ontploft is. En Merz heeft daarover gezegd van: ja, we hadden misschien iets te veel op de agenda staan. Oftewel, ze zijn helemaal niet uit hoe ze zeg maar de begroting van volgend jaar rondkrijgen. En ze hebben gewoon, ja, ze komen niet tot elkaar. Dus die crisis, die kabinetscrisis, daar zou het over gaan, zeg maar, in de terugblik van het afgelopen jaar.
2: Ja.
16: En nu opeens komt er natuurlijk een heel ander verhaal bij. Wat heel interessant is eigenlijk. Wat voor een effect dat op die toch al dramatische coalitie heeft.
2: Ja. Goed, dank dat je ons weer even bijgepraat hebt.
16: Ja, graag gedaan.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. We gaan even naar Nijmegen, waar de wedstrijd tussen NEC en Telstar nu pas klaar is. Want die moest een tijdje worden stilgelegd vanwege het noodweer. Dien van het Laar, NEC die strijdt nog mee om de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie. Hoe is de wedstrijd geëindigd?
1: Nou, daar heeft het vanavond in die strijd om plek 2 wel averij in opgelopen. Want het heeft niet weten te winnen van Telstar. Wel een felbegeerd punt uit het vuur gesleept. Het is uiteindelijk 1-1 geworden na een lange 1-0 achterstand waar de ploeg uit Nijmegen tegenaan keek. Nee, ze blijven op plek 3 staan in de competitie. En Feyenoord kan morgen verder uitlopen naar 5 punten als zij hun wedstrijd weten te winnen. En dan hebben ze nagenoeg in Rotterdam plek 2 wel binnen, hoor. En dus direct Champions League voetbal. NEC verspeelt dus punten in de strijd om voorronde Champions League voetbal. 1-1 eindigt het en daarmee kan FC Twente morgen de lachende derde worden als het hun wedstrijd tegen AZ weet te winnen. Telstar, dat speelt tegen degradatie en kan ieder punt goed gebruiken, dus ook deze. 1-1 betekent ook een punt voor hen.
0: Oké, dankjewel. Op de avond voor dodenherdenking wordt elk jaar in de Bali in Amsterdam het gesprek voor de Dam gehouden. Denkers, historici en kunstenaars gaan met elkaar in gesprek over oorlog, herdenken en verantwoordelijkheid. Jair Standers is artistiek leider van Theater Na de Dam en organiseert de avond. En schrijver en journalist Frida Boeken is een van de deelnemers aan het gesprek. Welkom beiden.
2: Hi.
0: Jair, dit jaar gaat het gesprek voor de Dam over wat de herdenking in deze tijd betekent en waar het nog te weinig over gaat. Is dat een thema voor jou? En waar gaat het dan te weinig over wat jou betreft?
3: Nou, dat is eigenlijk een vraag. Dus het is gewoon iets dat ik daar mening over heb. Maar er is natuurlijk steeds discussie over wat we nou herdenken. En of er wel genoeg aandacht is voor hedendaagse conflicten. Of voor, voor wat er nu in de wereld speelt. En of dat een plek heeft op die herdenking. En ja, we dachten, we hebben ieder jaar wel één of ander specifiek thema. Maar je merkt wel dat de laatste paar jaar dit zo pregnant is. Omdat er zoveel in de wereld speelt. Waar wij ook als Nederland op de een of andere manier mee te maken hebben. Of onvoldoende mee te maken hebben. Dus dan dachten we, laten we maar een soort head-on aanpakken dit jaar. En wel een beetje ingevlogen vanuit ook iets meer de educatie erover. Of hoe geven we dit door? Of hoe praten we er met elkaar over? Dus ook er is een onderzoeker van het Anne Frankhuis, van Anne Frank Stichting, die ook echt probeert eigenlijk in kaart te brengen wat zijn eigenlijk nu de problemen. Waar loopt men tegenaan? Ook bij jonge generaties. En hoe kan je eigenlijk nog die nagedachtenis van die Tweede Wereldoorlog en ook van de Holocaust, hoe kan je die nog op de een of andere manier van betekenis laten zijn voor deze tijd?
0: Ja, dus dat je wil gewoon zorgen dat ook nieuwe groepen aanhaken bij de herdenking. Ja. En dat andere groepen ook niet afhaken.
3: Precies, en hoe doe je dat dus op een manier dat je ook nog recht doet aan die nagedachtenis? Dat is gewoon steeds een uitdaging en het wordt een steeds grotere uitdaging.
0: Ja. En de vraag is dan, moet je het wel of niet ook over actuele conflicten hebben als je aan het herdenken bent?
3: Ja, en dan daarbij maak ik altijd onderscheid tussen het onderwerp dat je herdenkt, of de periode. Dus ik vind het altijd fijn om te zeggen, de herdenking gaat over die periode, maar hij moet wel betekenis hebben voor deze tijd.
0: Mm-hmm.
3: Dus hoe doe je dat? Je kan ook herdenken op een manier dat hij te weinig betekenis heeft voor deze tijd. Maar je kan ook herdenken op een manier dat eigenlijk het te weinig gaat over dat historisch verleden. En die en, dat is waar ik altijd voor pleit. En dat is wel een zoektocht en dat is niet altijd makkelijk.
0: En over die zoektocht, daar gaan jullie morgen over praten. En Frida, waarom doe jij daarmee aan dat gesprek over die invulling van de herdenking? Waarom is dat een belangrijk onderwerp voor jou?
2: Nou, mijn oma zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij dook Joodse kinderen onder door het hele land. En is uiteindelijk gepakt en gedeporteerd. En ja, dat is voor mij niet een geschiedenis op afstand, omdat ik met dat verhaal ben opgegroeid. Zij heeft me er heel veel over verteld. En morgen doe ik samen met mijn vader mee aan Huizen van Verzet in de middag. En dat is een programma van Amsterdams Comité 4 en 5 mei. Waarbij nabestaanden en ook historici vertellen over verzetsverhalen op de plekken waar die ook hebben plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb toen heel erg met mijn vader ook zitten nadenken, omdat we dus morgen dat verhaal van mijn oma gaan vertellen. Van hey, hoe doen we dat nou op een manier waar we en haar verhaal goed uitleggen en vertellen en tegelijkertijd ook rekenschap geven van de wereld waarin we nu leven? Want het risico vonden wij toch dat we al snel een soort heldenverhaal gaan vertellen waarin ja, niemand zich anonu hoeft te herkennen, omdat het heel specifiek is. Hè? Dus we zaten van, nou, welke persoonlijke eigenschappen hebben er voor haar toe geleid dat ze het verzet inging. Mm-hmm. Maar dat spreekt tot de verbeelding, een persoonlijk verhaal. Maar tegelijkertijd spoort het misschien niet meteen aan tot handelen, omdat ja, de context waarbinnen dat handelen toen noodzakelijk was buiten beeld verdwijnt. En wij eigenlijk heel erg beide voelen, mijn vader en ik, van hey, die context, dus nou, zondebok, politiek, uitsluiting, nou, wereldleiders die hun goddelijke gang kunnen gaan, dat dat eigenlijk dingen zijn die we nu ook zo erg zien. Dat we het heel graag ook wilden verbinden aan het heden. En hoe we het ja, ook een morele aansporing kunnen laten zijn voor onszelf.
4: Ja, dus jij vindt ook dat, nou, om die term maar te gebruiken, actuele conflicten ook actief bij die herdenking betrokken moeten worden.
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Er was natuurlijk nu een paar weken geleden ook best wel wat ophef over de artiest Sef, die nou eerst vrijheidsambassadeur zou worden. En uiteindelijk is dat toch ingetrokken omdat hij te uitgesproken was over hedendaagse conflicten. En dan werd er met name gedoeld, zei hij in ieder geval, op Gaza. En ja, dat vond ik zo wrang eigenlijk. Zeker voor een organisatie die zich nou zo bezighoudt ook met vrijheid. En omdat je daarin ook heel erg ziet dat eigenlijk heden en verleden toch uit alle macht van elkaar gescheiden worden. Terwijl die juist zo met elkaar te maken hebben. Want alles waar we nu mee zitten is ook het resultaat van, nou, wat er in heel veel jaren hiervoor is gebeurd.
4: Ja.
2: Dus het is juist zo belangrijk om dat wel een plek te geven.
4: Dus wat jou betreft was dat een verkeerde beslissing van het comité 4 en 5 mei om Sef, de rapper, weer terug te trekken als ambassadeur van de vrijheid.
2: Ik denk dat het juist heel sterk was geweest om hem wel onderdeel te laten zijn van die groep. Ja.
4: Jij bent ook voorzitter van comité herdenking februaristaking. En jij nodigde dit jaar Jerry Afrije uit als spreker.
3: Ja.
4: Wat was jouw...
3: Of tenminste, wij als comité.
4: Ja, jullie als comité. Wat is jullie idee daarbij?
3: Nou, daar is veel ophef over ontstaan. Maar het idee was dat de februaristaking gaat over opkomen voor onrecht. Over je rug recht houden en verzet dat niet alleen gaat over likes op social media, maar echt dat het je ook wat kost in je leven. Dat was in ieder geval zo met februaristakers zo. En Jerry Afrije was toen met zijn organisatie 15 jaar lang bezig. De organisatie Nederland Wordt Beter. En in die periode kwam hij in het nieuws omdat ze gingen stoppen. Ze zeiden, we hebben eigenlijk een aantal van onze doelen bereikt. We zijn niet eeuwig activisten. En we willen het stokje doorgeven aan jonge mensen die zich met andere zaken in de samenleving bezighouden en daar zich voor inzetten. En dat vonden we zo'n mooi gebaar. Toen dachten we, ja, hij is iemand die heel erg past bij de gedachte van de herdenking van de februaristaking. Alleen er waren heel veel mensen die daar niet mee eens waren, omdat Jerry zich heel fel had uitsproken en in ogen van sommige mensen veel te fel over wat de Israëlische regering doet met de Palestijnen. En ja, dat werd dus een enorme strijd. En ja, ik denk dat dat wel, een herdenking van de februaristaking heeft een ander soort karakter dan een nationaal comité herdenking op de Dam. Ik bedoel, los van wat ik vind van wat er met Sef is gebeurd, het zijn ook verschillende grootheden. Dus ik denk dat het bij
4: maar
3: ons
4: geen vreemde
3: keuze is.
4: De vraag is een beetje van, doet dat dan zo'n herdenking goed? Is dat een soort debat wat je op dat moment wil voeren?
3: Zeg ja, nee, dat is precies de vraag. En ik denk dat er is zoveel ophef over geweest dat je denkt, ja, wat heeft dat dan opgeleverd? En tegelijkertijd, dat neem ik ook serieus. En dat veel mensen hebben er heel veel zijn er echt door gekwetst geweest. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, we moeten ook een beetje de bakens verzetten. Anders komen we er niet. En dat bedoel ik met komen we er niet. Als we alleen maar iedereen met meningen die we niet, zeg maar, die we te moeilijk vinden, buitensluiten. Dan komen we niet als samenleving verder met hoe we met complexe zaken kunnen omgaan. Ja. En het herdenken is complex en ook het heden is complex.
4: Maar vanuit de Joodse gemeenschap wordt dan onder andere gezegd, een herdenking is geen debat. Hè? Er is een tijd en een plaats voor alles. Maar bijvoorbeeld nu straks op 4 mei, dan gaat het om het leed dat Joden is aangedaan. En dat moet niet op de achtergrond raken. Frida, snap jij dat argument? Hè? Dat de vrees is van, als je te veel gaat herdenken, dan herdenk je uiteindelijk misschien niks.
2: Ja, ik denk dat daarin toch al snel vanuit een soort idee van schaarste wordt gedacht. Terwijl ik denk dat het heel erg ook gaat over inclusiviteit. We leven in een maatschappij waarin er steeds meer Nederlanders zijn met andere achtergronden. En we niet meer zozeer kunnen spreken van één geschiedenis. Hè. Dus mensen hebben koloniale geschiedenis op een bepaalde manier meegemaakt, of ontheemding. En ik denk dat juist door dit soort mensen uit te nodigen, vanuit een ander perspectief ook kunnen reflecteren op bijvoorbeeld zo'n februari-staking, eigenlijk alleen maar de meerstemmigheid groter maakt, zonder dat het afdoet aan de kern van waarom je op dat moment daar staat. Want je herdenkt nog steeds datzelfde moment.
3: Maar dat laatste is wel belangrijk. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar ik denk.
2: Maar je reflecteert daarin ook weer op het heden en hoe dat zijn weerslag heeft.
3: Maar even een beetje vreemd voorbeeld. Maar kijk, op 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. En dat vieren we, Kitty Kotti. En het is inmiddels een nationaal moment geworden, gelukkig. Mede dankzij inzet van mensen als Jerry of Vrier. Maar het zou heel vreemd zijn als we zeggen dat we op 1 juli eigenlijk ook stil willen gaan staan bij, zeg maar wat, Srebrenica. Dat doen we niet. Dus op 1 juli gaat het over de afschaffing van het slavernijverleden. En nog specifieker transatlantische slavernijverleden. En daar kan er misschien wel gerefereerd worden aan slavernij die er nu ook nog is. Maar zelfs dat gebeurt niet. En als we dat op 1 juli eigenlijk heel duidelijk weten, dan is het toch wel interessant dat om 4 mei we opeens van alles nog wat daarbij willen gaan halen. Het zijn wel verschillende grootheden. Het zijn ook verschillende geschiedenissen. Het zijn verschillende herdenkingen. En ik snap ook, en dat is natuurlijk wel een ding, heel veel gaat over erkenning. Waar Frida het net over heeft, er zijn in Nederland veel groepen die zich veel te lang niet erkend hebben gevoeld ten aanzien van wat hun geschiedenis heeft betekend, wat dat voor trauma's met zich meebrengt, hoe dat doorwerkt. En daar hebben we echt herstelwerkzaamheden te doen als samenleving. Dus in die zin is het heel belangrijk om dat heel duidelijk af te waken. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat bijvoorbeeld voor Joden in dit land, er toch, bedoel, het is pas vanaf midden jaren 60 dat er überhaupt aandacht was voor Joods slachtofferschap bij de herdenking. Dus bedoel, het is ook wel zo dat we gelukkig dat door de jaren heen hebben gedaan, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Dus ik denk dat heel veel gaat over erkenning. Dus dat woord inclusief wat je gebruikt, dat vind ik heel erg terecht. Maar inclusief zou voor mij betekenen enerzijds exclusief ten aanzien wat we historisch herdenken, maar inclusief in hoe we die meerstemmigheid ten aanzien van die herdenking plek kunnen geven. Maar dus wel met rekenschap van alle gevoeligheden van verschillende groepen.
2: Ik denk ook specifiek waar de gevoeligheid er met 4 mei erin zit, is dat het voor Nederland de belangrijkste herdenking is. Dus er is maatschappelijk gezien een bepaalde soort van hiërarchie als je 4, 5 mei gaat vergelijken met andere herdenkingen die we hebben. En daarom vinden veel groepen het ook zo belangrijk om daarin meegenomen te worden, omdat het nou eenmaal de meeste aandacht krijgt, de meeste betrokkenheid krijgt, het meeste budget misschien ook wel. Dat weet ik niet precies, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom is het, ja, willen mensen zich daarin graag gehoord voelen. Dus het kan ook te maken hebben met dat we überhaupt moeten gaan democratiseren hoe we gedurende het jaar met z'n allen verschillende dingen.
4: Ik hoor genoeg herdenken. Vragen waar jullie denk ik morgen uitgebreid op doorgaan in de balie. Wij hebben daar hier verder nu geen tijd voor. Maar ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie maandag dan een mooie betekenisvolle herdenking toe. En morgen een mooi debat.
3: Dankjewel.
4: Iris Stranders en Frida Boeken.

0: Raccoon met No Mercy. Komt er een superbelasting voor de superrijken in Californië? Dat is de vraag, nu een petitie daarvoor is ondertekend door meer dan 1,5 miljoen mensen. En die petitie is getiteld Billionaire Tax Now. Journalist Carol Rock is hier, welkom. Jij woonde zelf ook jarenlang in Californië.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het idee van deze eenmalige belasting voor miljardairs? Hoe zou dat werken?
1: Het gaat dus niet om inkomen. Want daar betalen ze al behoorlijk wat belasting voor in Californië. Het gaat nu puur om de assets, dus de bezittingen. Dus wat je in je kluis hebt zitten, maar ook aandelen bijvoorbeeld. Want aandelen die worden eigenlijk pas belast wanneer je ze gaat verkopen. En nu willen ze dat eigenlijk al meteen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over bezit van auto's, maar niet op huizen bijvoorbeeld. Dat dan weer niet.
0: Ja, dus er wordt gekeken naar het vermogen van mensen. En als dat boven 1 miljard zit, dan moet je
1: 5% eenmalig.
0: 5% daarvan betalen.
1: En dan verwachten ze dat ze daar de 100 miljard die ze tekort gaan komen door maatregelen die vanuit DC zijn genomen, dus de One Big Beautiful Bill die je heel vaak hoort, verwachten ze dat ze daar heel veel inkomsten, heel veel tekorten in de nabije toekomst voor ziekenhuizen, gezondheidszorg, maar ook onderwijs.
0: Met name gericht op gezondheidszorg.
1: Ja, het is met name daarop gericht. Ja,
0: ja. Ja. En wie zit er daar achter deze petitie?
1: Ja,
0: wat is het verhaal hierachter?
1: Een hele fanatieke, maar ook binnen die kringen zeer bekende vakbondsleider is het eigenlijk, maar dan van de gezondheidszorg vakbondsleider. Dave, ik ben even zijn achternaam vergeten.
0: Reagan.
1: Ja. En die heeft dus eigenlijk ontdekt dat in Californië heb je dus een mogelijkheid om bepaalde dingen die je wilt doorvoeren, dat kan via het stembiljet. En hij maakte al jaren eigenlijk dankbaar gebruik van, om het op zo'n manier te zeggen. En hij is degene die zich echt heel fel inzet voor zijn achterban. Dus hij is voor de gezondheidswerkers, daar is hij de vakbondsleider van. En hij vindt het gewoon heel belangrijk dat deze groep gezien wordt, dat hij zich echt inzet voor de gewone Amerikaan. Ja. Hij is ook degene die achter de minimumloon zit in Californië. Die heeft hij toen naar $15 per uur gebracht. En dat is voor Amerikaanse begrippen is dat, nou ja, wel lekker.
0: Ja.
1: Dus dat is
0: een goed links verhaal, zou je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zal dan bij een bepaalde groep goed vallen en bij andere mensen weer helemaal niet.
1: Zeker.
0: Wat zijn de reacties? Die miljardairs zullen wel not amused zijn.
1: Er zijn inmiddels een paar al vertrokken. Die hebben ook gedreigd. Sommigen dreigen van, nou ja, als dit doorgevoerd wordt, dan ben ik weg. Dan neem ik ook al mijn succes, mijn bedrijf, mijn toekomstige inkomstenbelasting neem ik met me mee. Binnen de Democratische Partij is er best wel veel verdeeldheid. Want de progressieve democraten zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld, Alexandra Ocasio-Cortez, dat zijn natuurlijk hele bekende strijders van de linkse tak van de Democratische Partij. Die zijn natuurlijk voor. Maar dan heb je natuurlijk de iets meer gematigde kant, zoals Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Ja, die houdt zich een beetje afzijdig. En die heeft wel eigenlijk aangegeven dat hij het er niet mee eens is. Dat hij zich zorgen maakt wat dat voor gevolg heeft voor de staat. Dus
0: Dat zal misschien ook wel te maken hebben met het feit dat hij waarschijnlijk in 2028 een gooi wil doen naar het presidentschap.
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel gefluisterd. Dus hij ontkent het, of nog bekent het eigenlijk. Maar hij kan het zich niet permitteren dat hij straks een miljardairs tegen zich heeft. Want dat zie je nu eigenlijk ook, dat er een probleem is met de tech-miljardairs in Amerika. Omdat die gewoon heel veel invloed hebben op de verkiezingen. Dat heb je natuurlijk ook gezien bij Trump. We zagen allemaal wie er achter hem zaten tijdens de inauguratie. Die hadden allemaal prominente plekken. En dat gaat nu nog door. Nu heb je natuurlijk met AI. Er zijn natuurlijk allerlei duurzaamheidsmaatregelen die ze willen nemen. En daar zijn zij natuurlijk niet blij mee. Dus ze investeren behoorlijk in politiek op dit moment. En ze zijn ook behoorlijk uitgesproken.
0: Ja. Ja. En het zou inderdaad, deze belasting zou vooral die tech-ondernemers die dus
1: het gaat echt, en dat is Californië staat echt bekend om. Californië is gewoon een hele rijke staat. Het is eigenlijk een beetje, ik noem het altijd, de pinautomaat van Amerika. Daar wordt het meeste geld verdiend. Er wonen zo'n 200 miljardairs wonen in de staat. En die hebben het heel goed gedaan sinds januari. Sinds januari vorig jaar. Dus die zijn er natuurlijk niet blij mee. En die laten zich ook flink horen. Er is in San Francisco begin dit jaar zelfs een mars geweest voor miljardairs. Om zich uit te spreken over deze aankomende maatregel. Het is nog de vraag of het gaat gebeuren.
0: Ja, maar dit is dus best wel een dilemma voor Gavin Newsom. Als hij inderdaad ook straks landelijk wil doorbreken.
1: Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen dat Trump in zijn knuisje loopt te gniffelen op dit moment.
1: Ja, kijk, Trump die heeft die is het natuurlijk niet mee eens. Amerikanen van buiten Californië kijken best wel naar Californië. Van jullie zijn elitair, jullie hebben al het geld, jullie hebben makkelijk praten. En ik denk dat heel veel Amerikanen een beetje hun schouders ophalen van, nou ja, weet je, jullie zoeken het maar uit daar. Maar Trump is het hier natuurlijk niet mee eens. En al die miljardairs, er zitten daar natuurlijk heel veel tussen, die hem openlijk steunen. En niet alleen financieel, maar ook gewoon alle maatregelen die de regering Trump heeft genomen. Want die zijn natuurlijk heel erg in het voordeel van miljardairs. Ze zijn natuurlijk enorme belastingvoordelen hebben zij gegenereerd. Dankzij maatregelen die het kabinet heeft genomen. Dus Trump is vorig jaar volgens mij ook al een keer gevraagd hoe hij denkt over een speciale tax, dus een extra belasting voor miljonairs zelfs. En daar zei hij ook van, ja, dat lijkt me gewoon geen goed idee. Want dan krijg je gewoon dat die mensen het land verlaten. Nou ja, dan kun je wel raden wat hij hierover denkt.
0: Ja, ja. Er zijn nu dus meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld. Ja. Dat is voor die initiatiefnemer, die meneer Reagan, een succes.
1: Ja, het is ongeveer het dubbele van wat hij had moeten halen.
0: Maar
1: dus, ja.
0: Wat gaat er dan nu vervolgens mee gebeuren? Waar leidt dit toe?
1: Nou, er moet eerst eens gekeken of ze op een eerlijke manier verkregen zijn. Dan gaan ze natuurlijk heel kritisch naar kijken. Want deze meneer had mensen overal staan. Dus bij de koffietentjes, bij de supermarkt stonden mensen met een clipboard van, vind jij dat de miljardairs ook meer belasting moeten betalen? Dus ja, dat zeggen mensen natuurlijk al heel gauw nee. Californië is best wel links. Dat is wel een manier waarop hij de handtekening binnen heeft gekregen. Dus dan gaan ze eerst daar naar kijken. En als het wordt goedgekeurd, dan komt het in november bij de midterms, komt het dus op de stembiljetten te staan.
0: En dan wordt het een referendum.
1: Nou, in Amerika, als je stemmen tussentijdse verkiezingen, dan is het niet alleen op een kandidaat, maar zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde voorstellen voor veranderingen, belasting, wegen, noem maar op. Dan kunnen mensen daar ook op stemmen. Maar er zijn natuurlijk heel veel tegenacties inmiddels door dezelfde miljardairs gefinancierd. En die zijn dus nu heel druk bezig om ook handtekeningen te verzamelen. En die komen waarschijnlijk ook op dat stembiljet. En dan gaan ze kijken wie de meeste ja's heeft gekregen.
0: Okay, dus
1: en
0: die het is gaat, maar even de vraag of het allemaal wel, of het wel doorgaat.
1: Het kan zijn dat hij heel veel moeite, maar deze man die heeft al een verleden dat hij heel vaak dingen geprobeerd heeft. En dat het letterlijk 9 van de 10 keer niet gelukt is. Dus we moeten maar zien wat
0: er nu gaat
1: gebeuren.
0: Dat gaan we dan zien in november. Dankjewel voor dit gesprek, Carol Rock. Het Louvre van de wijngaarden is aan het verhuizen. We hebben het over het Domaine de Vazal, als ik het goed uitspreek.
2: Klopt, ja.
0: In Zuid-Frankrijk. De grootste wijndatabank ter wereld. Goedenavond, Lars Daniels, van het hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Adjunct-hoofdredacteur, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Oké, nou, netjes. Een databank, dat klinkt altijd een beetje alsof er een soort klinisch laboratorium ergens is. Maar we hebben het hier over een stuk grond in het zuiden van Frankrijk, waar 4200 druivensoorten uit 57 landen staan. 8500 wijnstokken in totaal.
2: Ja.
0: Vertel eens, wat zijn dat voor druivenrassen?
2: Ja, het is een conservatorium eigenlijk. Het is een levende bibliotheek met 2700 echte wijndruiven, druivenrassen. Daarnaast nog een heleboel hybride en ander materiaal, plantmateriaal, wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld onderstokken. En dat stamt al van het eind van de 19e eeuw. Het is geloof ik in 1876 al begonnen bij Montpellier en later verhuisd naar Domaine de Vassal. Vanaf 1949 wordt dat eigenlijk bestierd door het INRA, het Landbouwinstituut van Frankrijk. En nu moet het verhuizen. Het staat op een stuk land, heel eens andere grond, waar die druifluis die in Europa alle wijngaarden heeft bedreigd, zich niet fijn voelt. Dus dat was een goede plek om het aan te planten.
0: Maar nu stijgt dat is de reden dat dus. Al die rassen die zijn er neergezet om ze eigenlijk te beschermen tegen een, ja, wat noem je het, druifluis?
2: Ja, de druifluis. Ja, Phylloxera vastratrix. Het is een beestje dat uit Amerika komt. En dat in Amerika, bij de druivensoorten die in Amerika van nature voorkomen, eigenlijk in symbiose leeft met de wortels. Maar de Eurasiatische druivensoort, Vitis vinifera, en de enige ter wereld die echt lekkere wijn geeft, die kan daar niet tegen. Dus die kwam in 1863, na 1850 waarschijnlijk al, naar Europa. En begon vanaf 1863 problemen te geven. En toen zijn ze dus steeds meer druiven gaan beschermen door ze daar aan te planten, ja, in die conservatoriumwijngaard.
0: In zandgrond, want daar kan die druifluis niet bij.
2: Tussen Cap d'Agde en Sète in. Met aan de ene kant het Etang de Thor, aan de andere kant de Middellandse Zee. Het is gewoon een duinzand.
0: En nu moet dat verhuisd worden vanwege dat het klimaatverandering.
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Ja, de zeewaterspiegel stijgt, de bodem verzout. En dat zijn allemaal gevaren natuurlijk voor die stokken. Daarnaast is er volgens mij een klein dispuut met de eigenaar van de grond die de leaseprijs verhoogt. Dus het wordt nu allemaal verhuisd naar een ander groot domein van het INRA. Pech Rouge heet dat. Dat ligt iets zuidelijker in La Clap.
0: Ook op zandgrond?
2: Nee, dat is het rare. Dus dat ligt op kalkrijke bodems. En dus moeten alle druivenrassen die dus in dat domein de Vassal staan, moeten worden omgeënt op Amerikaanse onderstokken.
0: Wat betekent dat?
2: Omgeënt is dat je de wortels van Amerikaanse druivensoorten gebruikt en daarbovenop de Europese druivenrassen ent. En die Amerikaanse wortels die zijn ongevoelig voor dat beestje, voor die druifluis. Nou, die heeft dus in die zandige bodems
0: en kunnen dus dan ook in andere grond staan.
2: Maar op die kalkbodems moet je dat soort onderstokken gebruiken, anders gaat het fout.
0: Ah ja, en dat schijnbaar is dus super ingewikkeld. En daarom gaat dit 5 tot 6 jaar duren om dat allemaal te verhuizen.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ze maken ook allerlei klonen, duplicaten als het ware. Om zeker te zijn dat als er wat misgaat, dat ze wat achter de hand hebben. Dus dat is een enorme klus.
0: Maar is het dan niet zo, want ik ben zelf niet echt een wijnkenner, maar als het op andere grond staat, dat die druiven uiteindelijk dan ook anders gaan smaken?
2: Zeker, maar dit is niet een commerciële wijngaard in de zin van dat de wijn die daar vandaan komt belangrijk is. Het is wel degelijk zo dat bodem een effect heeft op wijnsmaak. Maar dat speelt hier geen rol. Dit zijn grote wijngaarden die eigenlijk dienst doen als een grote genetische databank.
0: Ja.
2: Hè, en op basis daarvan wordt allerlei onderzoek gedaan naar dat ook heel belangrijk is voor de duurzaamheid bijvoorbeeld van de wijnbouw. Resistentie in telen, tegen droogte, tegen schimmels, et cetera.
0: En nu, hoe staat het er nu eigenlijk voor met die druifluis? Is dat dan helemaal geen probleem meer? Als je het allemaal op die Amerikaanse stokken zet?
2: Het is nog steeds een probleem. Dus er zijn bepaalde gebieden in de wereld en ook in Europa waar het geen probleem vormt. En dat zijn vooral die gedeeltes met zanderige bodems. Ik was verleden week in Campania, in de Campi Flegrei. Dat zijn vulkanische zandbodems. Nou, daar kunnen ze gewoon op eigen wortels druiven planten. En ik heb toevallig een wijn meegenomen uit van het Leisteen, van de Moezel. He, daar staan ook nog rieslingplanten op hun eigen wortels. En die dus
0: geen last hebben van
2: die
0: druiven.
2: Die hebben geen last van die druiven.
0: En dat, want je hebt inderdaad, en ik zie ook dat die open is. Dus ja. ik durf bijna niet te vragen.
2: Het is zaterdagavond, dus volgens mij mogen we.
0: Maar dat is dus heel bijzonder. Dus dit is een wijn die dus van zo'n stok komt die niet
2: geënt is.
0: Geënt is.
2: Ja, ja.
0: En dat zijn dus ook dure wijnen, denk
2: ik. Dit is pure Vitis vinifera. Meestal duurdere wijnen, inderdaad. Hoewel het enten natuurlijk ook gewoon geld kost. Hè. Dus als je kunt aanplanten op eigen wortels, zoals in Chili heel veel gebeurt, dan kun je ook wel geld besparen. Maar dit
0: maar
2: zijn bijzondere
0: wijnen. Maar puristen die zeggen dan van, oh, dit is zo'n bijzondere wijn, want hij is van zo'n Europese stok.
2: Ja, hij komt dus van een druivenplant die op zijn eigen wortel staat. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is heel zeldzaam geworden. En daarom zijn die wijnen natuurlijk wel wat duurder. Of je het verschil kunt proeven tussen een druivenplant die druiven heeft die op zijn eigen wortel staat, of gewoon een andere oude stok, maar die op een Amerikaanse onderstok staat, dat is, dat is niet helemaal duidelijk, hoor. Ik geef het je aan.
0: Het is witte wijn.
2: Het is wit.
0: Het is een glaasje wit.
2: Ja.
0: Wat drinken we?
2: Riesling.
0: Riesling.
2: Deze wijn heet ook echt naar de Duitse term. Die heeft de naam van de Duitse term om planten te beschrijven die op hun eigen wortel staat. Dus der Wurzelechte. De Schweiger Annaberg 2022. Een warm jaar.
0: Het is echt ontzettend lekker, moet ik zeggen.
2: Ja, van Bernhard Eifel.
0: Misschien kun je ook een slokje nemen en even beschrijven wat we proeven.
2: Ja, het heeft volgens mij prachtig zoetzuur fruit.
0: Ja.
2: Een beetje perzik. Misschien een klein beetje abrikoos. Maar het is ook spicy en een beetje kruidig. Het heeft natuurlijk goede zuren, hè, dat proef je echt. Maar het heeft ook een heel klein zoetje. Wat de wijn heel mooi in balans maakt qua smaak. En een flinke lengte. En daaraan proef je wel dat dit bijzondere planten zijn, die daar al heel lang staan en heel geconcentreerde druiven geven, waar je fantastische wijn van kunt maken.
0: Ja, nou, dat blijkt inderdaad. Maar we moeten er dus wel bij zeggen dat enten op die Amerikaanse stammen in principe dus niet ten koste gaat van de kwaliteit.
2: Nee.
0: En dat je dat ook niet proeft.
2: Nee.
0: Dus
2: nee.
0: Het is misschien meer het idee nu ook.
2: Ja, ja.
0: Oké, nou dan heffen we wat mij betreft het glas.
2: Laten we dat doen.
0: Op een hele voorspoedige verhuizing van deze biodatabank. En dan dank ik jou, Lars Daniels, hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Dankjewel.
0: Dit was het Oog. Morgen zijn we er natuurlijk ook weer, zo rond de klok van 10:55. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht. Vrienden.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
2: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
1: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
3: Ik zit voor overvallen.
2: Oké.
3: Ja.
1: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
4: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
1: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
4: Ja, dat geeft wel een beetje een raar gevoel, ja.
1: Margreet Rijntjes, in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
4: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
4: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
6: NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 3 mei. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. Eerder vanavond waren er in Limburg al stevige buien. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan wateroverlast veroorzaken. Door de droge grond neemt het water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Het onweer maakt het blussen van de natuurbrand bij Budel ook lastig, meldt Omroep Brabant. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het gevaar stoppen. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is om te feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. En in de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag ook nog een half uur stil vanwege de onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen- en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal dus kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af. Morgen is het bewolkt, met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
7: Voor mij. Op 4 en 5 mei kijken we meestal terug op hoe het misging in de geschiedenis. Hoe kan een land afglijden naar fascisme of nazisme? Maar vandaag draaien we het om. Hoe blijft een land, een democratie, juist wel overeind? Historicus Beatrice de Graaf schreef een fascinerend essay over de jaren 30... met een intrigerende vraag. Waarom werd Nederland toen geen fascistische staat, zoals nazi?

0: Duitsland bijvoorbeeld. Hoe bleef de democratie hier overeind? En wat kunnen wij daar vandaag van leren? Daarnaast kijken we naar misschien wel de meest interessante actuele testcase, Hongarije, waar Viktor Orbán de verkiezingen verloor. En hij was het toonbeeld van hoe een moderne autocratie eruit kan zien, ook voor politici als Trump en Wilders. Maar hij verloor dus. Daarom de vraag, hoe blijft de democratie overeind tegen zelfverklaarde verlossers?
1: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
0: Ja, goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongelooviger Nederland. Met vannacht het ongelooflijke duo, zo kan ik ze altijd wel noemen. Historicus Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht en theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht.
2: Ja, Beatrice, Stefan. Goed om jullie weer hier te spreken in onze 300ste aflevering. Dat is toch prachtig om even te markeren. Al gaan we er geen, we hebben geen groot jubileum of zo in gedachten. Maar we gaan wel een heel mooi gesprek voeren. Ik ben echt enthousiast over dit gesprek. Ik weet een beetje wat we gaan doen allemaal. En wat er komt. En veel geschiedenis, veel actualiteit ook. En veel, hopelijk, wijze lessen. Dat gaan we allemaal meemaken. Ja. Maar het is ook echt veel. Dus we gaan ook maar gelijk van start.
3: Er komen ook bajonetten langs.
2: Bajonetten komen er langs. Nou, dat
4: zeker,
2: is een mooie teaser.
3: Ja. Want de democratie moet verdedigd worden.
4: Absoluut.
2: Ja. Zeker. Beatrice, jij schreef natuurlijk een essay. Ook voor de ongelooflijke Substack.
4: Zeker.
2: Dat kan je vinden via deongelooflijke.eo.nl. En het gaat over de jaren 30. Dus natuurlijk toepasselijk. Nu in aanloop naar 4 en 5 mei. Maar waarom is de jaren 30 toch zo'n belangrijke periode? Zeker voor historici om naar te kijken.
4: Ja, het blijft een beetje een soort zo'n inktvlek. Hè? Iedereen ziet er iets anders in. Ja. De ene die zo'n Rorschach-test. Hè? Van als je naar de jaren 30 kijkt, wat zie je dan? Ja. En met name, hoe kijk je dan naar het heden? Zitten wij in een nieuwe Republiek van Weimar? Zitten wij in het Duitsland? Zitten wij in Italië? Zitten wij in Nederland? En omdat het zo vaak werd gebruikt, dacht ik, nou ga ik toch eens een keertje terugkijken naar Nederland in de jaren 30. Ja. Op zich is daar ook veel over geschreven. Hè? Robin de Sla heeft er prachtige verhalen over geschreven. Bas Kromhout heeft een mooie biografie over een SS'er. Dus er zijn echt hele goede boeken over. Maar de vraag die ik mij stelde is eigenlijk een vraag die voor historici een beetje, die mag niet helemaal. Dat is iffy history, counterfactual history. Ja. Van waarom is er nou iets niet gebeurd? Of had het dan ook wel gebeuren kunnen? En dat is natuurlijk eigenlijk nooit een vraag die je nog ooit kunt bewijzen. Want je kunt dat experiment van de jaren 30 nooit meer opnieuw doen. Maar toch, als we nou heel zorgvuldig alle feitjes op een rij zetten, wat is er dan in Nederland gebeurd qua opkomst van nationaal socialisme, van de NSB die in 1931 werd opgericht, ja, en ook in 1933 al 20.000 leden had. Allerlei andere landen om Nederland kwamen grote fascistische partijen en bewegingen op. En waarom groeide de NSB in Nederland eigenlijk eerst heel snel en stopte toen abrupt? Dat is toch een beetje een aparte breuk.
2: Ja.
4: En daar zijn wel verklaringen voor.
2: Ja.
4: En die kun je dus ook empirisch herleiden. En ik dacht, misschien zit daar wel iets in. Wat ons iets leert over de vraag, hoe kun je nou voorkomen dat grote rechtspopulistische, extreemrechtse bewegingen doorgroeien?
2: Ja, dat is interessant om daar natuurlijk naar te kijken in deze tijd. De oorspronkelijke titel van je essay was iets van de hond die niet blafte.
4: Ja, dat is, ik hou natuurlijk echt van detectives. Precies, ik hou erg van detectives. En dat is een beroemde titel van Sherlock Holmes. Dat je soms niet moet kijken naar de vraag waarom blaft de hond, maar dat de vraag veel interessanter is, waarom blaft die dan ineens niet?
2: Hmm.
4: Dus waarom zijn er dan wel rechtsextremistische bewegingen in Nederland, of extreemrechts of nazistische bewegingen? En waarom stoppen ze dan en bijten ze niet verder door?
3: Ja, je zegt, de voorwaarden waren op zich wel aanwezig.
4: Ja.
3: We zouden kunnen denken, Nederland is zo'n ander land. Daar gebeuren dit soort dingen niet. Maar dat is een beetje te simpel. De voorwaarden waren aanwezig, maar er zijn bepaalde keuzes gemaakt.
4: Ja.
3: Die ervoor gezorgd hebben dat het niet zo'n vaart liep.
4: Nee, en ik begin dan ook met een heel mooi citaat wat ik zelf heb gevonden in de bronnen van de Nederlandse inlichtingendiensten. Die waren er dus wel heel erg bang voor. Dus in 1933 was de Nederlandse inlichtingendienst bang. En die schrijft dan in november. En dan heb je natuurlijk al de machtengrijving van Hitler gehad. En allerlei wetten en decreten. Dan zijn ze bang dat het in Nederland ook aantrekt. En dan zeggen ze, we moeten toegeven dat we ook in ons land een ommekeer in de volksziel kunnen meemaken. Er klinkt een roep om orde en een sterke autoriteit in staat en samenleving. En ook mijn grote vriend en idool Johan Huizinga. Die schrijft
2: bekende
4: ook
2: Nederlandse
4: historicus. Die zegt dan ook in 1933. Hij zegt: het hedendaagse nationalisme is een ernstige bedreiging voor Europa, maar ook voor Nederland. En wij denken dan, nog één leuk citaat, wij denken dan dat het karakter van het Nederlandse volk ertoe zou kunnen leiden dat het niet zo sterk op verschillende prikkels reageert als andere volkeren in het buitenland.
3: Het stereotype van de nuchtere Hollander.
4: Ja, dat zegt de inlichtingendienst. Maar ze maken zich dan toch zorgen dat het dit keer misschien dan toch wel gaat gebeuren. Ja, dus met andere woorden, het was niet zo dat iedereen dacht, oh, dat zal zo'n vaart niet lopen. Laten we maar met ze gaan samenwerken, die nazi's.
3: Ik kwam ergens tegen dat Colijn, we gaan hem straks nog horen, in de jaren 20 ook een ontmoeting met Mussolini had, die hem voorspelde.
2: Colijn was de premier van Nederland en lang minister geweest.
3: Ja, en wie Mussolini was, dat neem ik aan, dat weet iedereen. Maar die had tegen Colijn gezegd, nou, dat zou in Nederland ook prima kunnen gebeuren, dat er zo'n omslag komt. Colijn had toen aan zijn schouders over opgehaald, maar later, in de jaren 30 toch gedacht,
4: wat
3: je
4: net
3: noemt met die inlichtingendiensten.
4: Ja.
3: Dan dacht Colijn ook van, dat zou best eens kunnen gebeuren hier.
4: Precies, en daarom is het interessant om je af te vragen, en waarom is het dan net niet gebeurd?
2: Ja, precies. En het is ook goed om te markeren, want je hebt het over rechtsextremisme natuurlijk, dat toen op de loer lag naar de NSB. En zou die net zo kunnen oprukken als de nazi's in Duitsland deden. Maar het ging ook om links.
4: Ja, ja, heel goed dat je dat zegt. Colijn die was zeker niet aan het linkeroog blind, zoals wel eens wordt gezegd. Sterker nog, hij had een bloedhekel aan linksextremisten.
3: Hij was niet van de linkse kerk.
4: Helemaal, absoluut niet. En hij heeft een aantal maatregelen genomen, gaan we straks nog bespreken. Maar de eerste die daarvan de dupe werden, dat waren de mensen die lid waren van de SDAP. Dus de sociaaldemocratie. Die vond hij te socialistisch.
2: Ja, en die zijn natuurlijk ook tot revolutie geneigd.
4: Ja, dat vond hij. Hij toen. En andere nog meer radicalere versies daarvan, het communisme, die ook.
3: Was dus, ook niet een helemaal vrees zonder fundamenten in die tijd.
4: Zeker niet. En dan hebben we het over 1933. Maar de jaren na de Eerste Wereldoorlog hebben we natuurlijk een aantal grote linksrevolutionaire omwentelingen gekend. Ja. En men was ook bang dat zoiets opnieuw zou gebeuren met steun van de Sovjet-Unie.
2: Ja. Dus dat is, je schetst het goed, de samenleving of zoals hoe Nederland er op dat moment voor stond. Namelijk, op het oog dachten we, wij Nederlanders laten ons niet zo snel gek maken. Maar er broeit van alles, er gebeurt van alles. Zowel aan de rechter als de uiterst linkse kant van het spectrum. En dan is natuurlijk de hele interessante vraag, waar jij net een beetje naartoe praten, van hoe kan het dat het hier niet in die jaren 30 gierend uit de hand is gelopen? Uiteindelijk, in 1940 weten we natuurlijk wat er gebeurd is. Toen is Nederland overrompeld door de nazi's. En toen was het natuurlijk einde verhaal met het rustige Nederland. Maar daarvoor is het relatief rustig gebleken. Zeker vergeleken met allerlei andere landen om ons heen. Ja, hoe kan dat? Jij belicht meerdere factoren natuurlijk.
4: Ja, de geschiedenis is nooit monocausaal. Er is nooit één verklaring. Maar wat ik nu wel mooi vind om te belichten is dat de rol van individuen, er wordt over het algemeen ook al vaak gewezen naar grote werkloosheid in Duitsland, gierende inflatie, immense polarisatie in de samenleving, allemaal structurele verklaringen. Grondoorzaken, zeggen we dan, root causes. Ja. Maar er waren ook grondoorzaken in Italië, in Spanje, in Frankrijk, in België, in Nederland. En niet in alle landen kwamen de nazi's aan de macht. En dan is het dus ook de vraag, zijn er dan misschien ook individuen geweest, politieke leiders? Crisisleiderschap hebben we het nu vandaag de dag ook heel erg over. Moreel leiderschap. Die misschien dan net ervoor zorgen dat dubbeltje wat wel trilt, net toch de andere kant opvalt. En één iemand waarvan wel ook door meerdere historici wordt gezegd dat hij een hele interessante rol heeft gespeeld in deze jaren 30 is Colijn. Hendrikus Colijn.
2: Ja, premier.
4: De premier van Nederland. Was in de jaren 20 al een keertje premier. En dan wordt hij in 1933 weer premier tot 1939. En ik heb hier een cartoon meegenomen.
2: Die cartoon is te zien ook op onze Instagram van De Ongelofelijke.
4: Die werd verspreid rond Prinsjesdag 1933. Het is Colijn met zo'n zuidwester op en zo'n schipperskiel aan.
3: Het schip van staat.
4: Het schip van staat. Holland staat er nog steeds. Parlementaire democratie staat er wel netjes op het stuur. Hè? Dus kortom, hij bestuurt de democratie. En dan zie je hierachter, zie je Frankrijk, zie je kapseizen. Je ziet allemaal andere boten. ten onder gaan. Je ziet een grote rots, daar staat op crisis. Daar zijn dus al die boten op kapot gevaren. En dan zie je de witte kliffen van de politiek. En Colijn probeert dat schip weer in rustigere wateren naar de rustigere, gematigde politiek te sturen. Nou, ik vind het een fantastische spotprint van Leo Jordaan, bekende karikaturist. En wat hij daarmee tot uitdrukking brengt, is dat Colijn inderdaad, natuurlijk niet alleen hij, met hem, de ARP, de regeringscoalitie die aan de macht was, maar hij heeft er wel een grote hand in gehad, een aantal maatregelen heeft genomen. Maar voordat ik die maatregelen beschrijf, want die zijn best omstreden, vandaag de dag weer. Wie was hij nou? Hij was dus een politicus van de oude stempel, een ARP'er, kwam uit de landbouwgeslacht.
2: AP is de partij die is opgericht door Abraham Kuyper, anti-revolutionaire partij. Voorloper van het CDA uiteindelijk, toch?
4: Eén van de voorlopers van het CDA, precies. En hij was eigenlijk ook voorbestemd voor de landbouw, maar dat vond hij niet spannend genoeg. Dus hij liet zich opleiden tot officier en hij werd tweede luitenant. Toen ging hij naar Nederlands-Indië. En daar heeft hij echt verschrikkelijk huisgehouden. Dus hij werd daar ook aan het hoofd gezet van compagnieën. En hij schrijft er ook zelf over op een gegeven moment. Ja, op een dag moesten we 9 vrouwen en 3 kinderen op een hoop schieten, op een hoop zetten en neerschieten. Ik vond het niet leuk, maar het moest gebeuren. Dus het is echt iemand die bloed aan zijn bajonet had. Daarna is hij teruggekomen naar Nederland. Hij werd topman van Shell, heeft een carrière gemaakt in het bedrijfsleven en toen werd hij een paar keer minister en uiteindelijk ook minister-president. Het was dus niet iemand die bekend stond om zijn buitengewoon softspoken, mensenrecht, liberaal, vriendelijke, inclusieve praktijk.
3: Ik heb geen Rob Jetten-associaties. Bij mijn weten heeft die nooit vrouwen en kinderen afgeslacht aan de bajonet geregen.
4: Wat een afschuwelijke vergelijking, Stefan. Maar nee, maar inderdaad, ik zet het eventjes best wel scherp neer. Misschien ook bijna een beetje karikaturaal, maar het van die vrouw en kinderen, dat heeft hij zelf aan zijn vrouw geschreven. Dus dat is echt waar. En hij is daar nou ook nog verder doorgegaan. Dus ik wil het punt dat ik wil maken, dit was echt een houdegen. En dan ziet hij om zich heen in de wereld dat er overal crisis is. Hij ziet dat in Nederland een NSB wordt opgericht. En eigenlijk per week in de jaren 30... Dus in 31 gaat het nog langzaam, maar dan in 32, 33 komen er heel snel heel veel duizenden leden bij. En dan ziet hij de bui hangen. En er komen ook straatgevechten in Nederland. En je ziet ook in Duitsland waartoe dat leidt. Van links tegen rechts, bloedige gevechten. Ook tegen Joden al in Duitsland. En wat voor hem dan heel belangrijk is, is niet zozeer de rechten van het individu. Ook niet het idee dat je niet racistisch mag zijn. Of dat je de menselijke waardigheid of jodenvervolging, of optreden tegen joden, dat je daar tegen moest keren. Colijn is een man van orde.
3: Ja, anti-revolutionaire partij, het zegt het al een beetje.
4: En hij zegt, dit zijn allerlei bewegingen die de orde verstoren, die zich niet houden aan de wetten en niet houden aan het gezag, die het leven onveilig maken. En ze zijn ook nog eens een keertje onfatsoenlijk. Ze hebben een grote mond. Ja. Ze luisteren niet naar gezag.
3: Vulgair.
4: Ja, dat een beetje. Vulgair, banaal.
3: Het zit er ook een
4: ordinair.
3: Beetje in. Dit,
4: Enorm. Ja. Het is natuurlijk een enorme burgerman, Colijn. Ja. En dan zegt hij van, heeft hij eigenlijk 2 maatregelen die heel slim zijn bedacht. Hij zegt, we gaan een ambtenarenverbod instellen. En dat betekent niet dat de partijen worden verboden, want dat kan grondwettelijk ook niet. Maar hij zegt wel, ambtenaren die voor mij werken, voor een ministerie werken, die mogen niet lid zijn van een extremistische partij. Hmm. En dan zou je zeggen, nou, daar bedoelt hij dan in eerste instantie de NSB mee, maar dat is dus niet zo. In eerste instantie zijn het
3: met links.
4: Het begon met de socialisten en met de communisten. En dan een paar maanden later wordt ook de NSB daarbij betrokken. Hmm. En dan is die ook nog eens weer een keertje zo handig dat als ze dan zeggen, ja, maar jouw rechterhand, Kotterhoff op het ministerie van Koloniën, die is ook lid van zo'n partij, zegt hij, ja, maar Kotterhoff deugt.
2: Dus die mag is gewoon lid van een communistische.
4: Ja, maar die mag gewoon blijven, want die doet gewoon zijn werk goed. Dus het is ook weer niet zo dat hij dan heel principieel in is. Hij wil gewoon een soort middel hebben om de extremen, de extremisten die de boel eigenlijk doorlopend verzieken, die wil die buiten de orde plaatsen. Die kunnen dan geen carrière meer maken. Ja. En het tweede is wat hij doet, en dat is eigenlijk minstens net zo geniaal, hij voert een uniformverbod in. En als je eventjes voor de geest haalt, Leni Riefenstahl, Triumf des Willens, Mussolini met zijn mars op Rome en zijn zwarte pakken. Het fascisme heeft ook altijd een enorme aantrekkingskracht op jonge mannen vanwege de esthetiek. esthetiek. En zeker ook in Italië, het futurisme, de snelle auto's, de zwarte Mercedes'en, de grote optochten. Geef mannen een zwart strak uniform en een mooi rood armbindje en een fakkel en ze gaan wel.
3: Dan lijkt het al gauw wat.
4: En dat wist Colijn. Nou. En daarom zei hij, dat doen we gewoon in Nederland niet. Dus we hebben gewoon hier het uniform van, de suffe uniform van de veldwachter. Nou. We hebben de marechaussee, we hebben de krijgsmacht. Maar je mag niet zelf thuis je vrouw vragen een uniform in elkaar te nemen. Toen ging dat. En ook niet een bandje erbij. En ook niet allemaal van die vaandels. Gewoon niet. Dus als je dan foto's googelt van NSB-optochten of de weerbaarheidsafdeling optochten, dan zie je sjovele mannetjes met smoezelige bruine regenjasjes, vage slappe hoedjes. Ja, die foto's die heb je ook. En die dan wel lopen en ook als een soort groet brengen. Maar het is gewoon totaal niet aantrekkelijk.
2: Niet die allure van die zwarte sexy pakken en het glanzende laarzen.
3: Daar wordt de jeugd niet warm van.
4: Nee, en dat zijn dus twee maatregelen. Mm-hmm. Die vandaag de dag hebben we natuurlijk weer over. Mag je vlaggen verbieden? Mag je bepaalde dracht tijdens demonstraties verbieden, mag je partijen verbieden. En dan gaat het heel erg over de individuele rechten en de mensenrechten. Ja. En dat is ook belangrijk. Hè? We zijn inmiddels bijna een eeuw verder. En er is natuurlijk van alles gebeurd. En er is een reden dat we die mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan. Maar als historicus vind ik het ook altijd interessant om vast te stellen dat ze vroeger ook niet dom waren. En dat is dat idee van Colijn. Dat hij zei, we gaan niet via de band dus van het individueel liberalisme, maar via de band van orde en fatsoen. Nogmaals, het is niet mijn partij. Hè? Ik ben hier nu niet een pleidooi voor Colijn aan het houden, maar ik ben historisch aan het uitleggen waarom hij het brede midden aansprak. Het brede midden dat misschien helemaal niet zo superzuiver, loeprein, individualistisch, mensenrechtelijk gezien op de democratische leest is geschoeid, maar dat wel in het algemeen enigszins de parlementaire democratie omarmt en denkt het moet een beetje rustig en netjes blijven. Dus Colijn kwam ook niet heel vroegtijdig op tegen jodenvervolging, dus het was geen heilige, maar dit was een middel waarmee hij op dit moment de wind uit de zeilen haalde van de NSB. En dat heeft hij goed gedaan.
3: Had hij wel wat met de democratie op zich? Ik herinner me vaak dat hij daar ook wel eens wat smalende dingen over zei. Dat hij dat maar slappe hap vond. Maar ik kan me vergissen, ik zit er niet zo goed in.
4: Nou ja, het was een man die geloofde in dus daadkracht en een sterke man. En het geweldmonopolie dat je dan ook ruimschoots mag toepassen. Hoe dat zich dan precies verhoudt tot respect voor allerlei uitingsvormen en alternatieve uitingsvormen en burgerlijke ongehoorzaamheid. Daar had hij denk ik.
3: Hij wilde wel rust in de tent.
4: Hij wilde rust in de tent.
2: Je zet hem neer als iemand die bereid was om best wel repressieve of strenge maatregelen te nemen die soms misschien wel een beetje scheren langs de randen van de rechtsstaat of in ieder geval de individuele vrijheden.
4: Maar in die tijd kon dat anders worden ingevuld. Als je dat nu zo zou doen, zou dat zo niet kunnen. Maar het punt is, het was een vorm van moreel leiderschap wat totaal niet extreem rechts was. Het was ook niet extreem links. Het was democratisch, parlementair democratisch. Want hij legde het voor aan de Tweede Kamer. Hij
3: had erover gestemd.
4: Ja, geen decreten uit zoals Hitler dat deed.
3: Ja, ik dacht dat je het over Trump wil hebben. Maar
4: ja, die kondigde decreten af, maar slaagde vervolgens niet in ze uit te voeren. Dat is wel heel anders.
3: Die aandacht hebben ergens anders.
4: Ja, ja. Ja. Nee, maar het punt wat ik wil maken is, het is een soort vorm van crisisleiderschap wat moreel onderbouwd is, wat heel erg inspeelt op een waarde, orde, rust, fatsoen, gezag. Ja. Dat zijn misschien niet onze belangrijkste waarden, maar misschien voor heel veel mensen ook wel. En het werkt dus wel in de strijd tegen de extremisme en dan in het bijzonder toch echt ook wel het rechtsextremisme.
2: Ja, je zag die NSB-leden, dat nam toe. En vanaf die maatregelen, dus daarmee
3: 1935 hebben we het dan over, toch? Dat toen werd dat
4: 1934.
3: Verbod. Maar dat dan ook terecht is inderdaad wat jij zegt, dat uit het rechts van het midden, de conservatieve
4: en confessioneel
3: partijen in het midden,
4: was die, hè?
3: En de maar daar komen we nog op.
2: Dus christelijk.
3: Die moet eigenlijk die begrenzing aanbrengen naar rechts. Net zoals waarschijnlijk links van het midden, de sociaaldemocratie, dat moest doen bij het communisme.
4: Ja, als je die
3: radicale flanken met elkaar laat vechten, dan wordt het midden opgevreten.
4: Precies.
3: En dan krijg je chaos. Dus ergens zal vanuit het midden een geluid moeten komen, een begrenzing moeten komen van partijen die op zich heel veel waarden delen.
4: Ja.
3: Met die uiterste rechter of uiterste linkerkant. En tegelijk zeggen, maar we staan wel voor die democratie en voor orde en veiligheid en rechtsstatelijkheid.
4: Ja, maar de bronnen van die waarden of de termen hoe die waarden werden ingevuld, die zijn dus anders dan de sociaaldemocraten het deden. En voor Colijn stond het gemeenschappelijke, het fatsoenlijke, het collectief, gezag, orde, trouw, dat zijn niet waarden waar een gemiddelde communist enorm warm voor loopt.
3: Nee, maar dat is precies mijn punt. Ja. Ik denk dat de sociaaldemocratie dus goed was, voor het in toom houden van de communisten, zal ik maar zeggen, de andere kant. Maar als die sociaaldemocratie zich zou gaan weren tegen radicaal rechts, ja, dat voedt het alleen maar.
4: Ja, dan krijg je een soort, dan versterkt het elkaar. Het voedt,
3: dat roept elkaar op.
4: Ja.
3: Dat, wat je misschien nu in Nederland ook wel een beetje ziet. Ja, je kunt natuurlijk nog zo vaak
4: Jesse Klaver dingen laten roepen over Wilders.
3: Ze worden er allebei groter van. Maar het perkt niks in. Dat moet toch echt van de andere kant komen.
2: Het is wel goed om misschien nog even uit te leggen. Want Beatrice, jij zei net van die besluiten van hem of die ideeën van hem, die werden ook parlementair gedragen. Dus er werden gewoon door een meerderheid van de Tweede Kamer, die destijds uit 100 leden nog volgens mij bestond, gedragen. En ja, de regeringspartijen waren toen ook allemaal een beetje middenpartijen, toch? Confessionele, vaak christelijk, protestants of katholiek. Hij was zelf van de ARP.
3: Ik weet het precies zetelgetallen niet, maar het was natuurlijk een verzuilde samenleving. Dus de ARP, waar we het net over hadden, de partij van Colijn, was natuurlijk een partij die grotendeels werd bevolkt door gereformeerden.
2: Ja.
3: En die gereformeerde kerken die volgden dus ook al heel snel op dat ambtenarenverbod in 1936, geloof ik al. Vaardigde die weer een verbod uit dat hun eigen leden lid zouden zijn van de NSB.
2: Ja.
3: En dat gold ook voor de katholieke kerk, die deed dat ook. Dus er zat ook een, het was natuurlijk een ander soort samenleving. Je kunt het ook niet zomaar kopiëren, maar het was een samenleving die gezagsgetrouwer was, meer in zuilen georganiseerd. En als de leiding van zo'n zuil dat zei, dan zag je dat de kerkelijke kant ervan, maar ook de politieke kant ervan, min of meer georganiseerd samen optrokken. En of elke individu daar naar luisterde is een ander verhaal, maar er ging wel heel duidelijk een normstellende werking vanuit.
4: Ja, en nog even voor alle duidelijkheid, hè, dat zorgvuldig omschrijf, want het is belangrijk. Ja. Hè, dus op dit moment ook wordt er ook gediscussieerd over een partijenverbod. Het is dus niet een partijenverbod geweest, maar een ambtenarenverbod. Ja. Dat is belangrijk, hè? Dus partij mocht blijven bestaan. Maar ambtenaren in dienst van een ministerie of een overheid, die mochten niet lid zijn van die partij. Het was niet een wet, het was een verbod dat per koninklijk besluit werd uitgevaardigd. Maar er was brede steun in de Tweede Kamer voor. Dus het was echt van links tot rechts steunden de mensen toch dat.
2: Oké.
4: Die maatregel. Dus het werd wel besproken in de Kamer, alleen het was niet een formele wet.
2: Er waren dit soort maatregelen dus verboden zou je kunnen zeggen. Maar er was ook een moreel discours eigenlijk, hè, wat je ook omschrijft. Ja. Namelijk, het woord fatsoenlijk viel al, het woord ordelijk viel al. Dit soort partijen waren gewoon niet fatsoenlijk. Of ze waren te luidruchtig, was zelfs iemand die dat zei, geloof ik. En daar speelde ook in die morele vorming de kerk En de confessionele, de christelijke politieke partijen natuurlijk ook een grote rol.
3: Ja, het woord moet toch een keer vallen. Ik denk dat men dat ook wel zag als een teken van secularisatie. Het is niet zo dat het allemaal geseculariseerde mensen waren, maar zoals je ook in onze tijd ziet, dat mensen wel, kerkleden wel extreem rechts kunnen stemmen, maar regelmatig kerkgangers veel minder. Zoals denk ik ook toen. Er ook wel een zeker wantrouwen dat het iets te maken had. En dat zich ook bij leidende theologen zag je dat, die dat heidendom noemden, of nieuwe heidendom. Dus dat eigenlijk een teken was van ontchristelijking en ontkerkening. Ja. We hebben het natuurlijk over samenlevingen die nog veel religieuzer waren dan de huidige. Maar toch, ook toen erkende men echt wel dat dat aan het gebeuren was. En je ziet al in de jaren 20 en 30, ook vanuit de Wereldraad van Kerken bijvoorbeeld, zie je daar bezorgde geluiden over opkomen van er is sprake van nieuwe heidense bewegingen. En meestal doelde men dan op hetzij het communisme, hetzij het fascisme, die zich allebei, zeker het communisme in die tijd, behoorlijk antichristelijk uiten, maar dat gold ook wel voor de fascisten.
2: En het was dus ook zo dat de kerk ook, zowel katholieke kerk als ook protestantse kerken zeiden van, als jij bij zo'n lid,
3: 1936.
2: Als jij bij zo'n partij wil horen, als jij lid wil worden van zo'n partij, dat gaan we gewoon verbieden. Dat mag niet in onze kerk.
4: Nou, de katholieken begonnen. Dus de katholieken die hebben als eerste, dat was ook echt dapper, want de paus heeft later zelfs een concordaat met het Derde Rijk gesloten. Dus de katholieke bisschoppen in Nederland hebben hun nek uitgestoken. Die hebben in 33 gezegd, het is onverenigbaar, de leer van het nationaal socialisme met het christendom. En opnieuw, dat zeiden ze niet omdat het ging, omdat ze de individuele mensenrechten wilden beschermen of tegen jodenvervolging waren. Maar dat zeiden ze omdat de ideologie van de nazi's ging uit van één volk en één ras. En daarmee zet je jezelf boven de Christus van de Bijbel, boven het evangelie. Dus en dat is natuurlijk ook de discussie die je in een bekende keertje had gehad. Die zijn ook niet in opstand tegen Hitler gekomen vanwege de jodenvervolging of de mensenrechten. Ja. Maar ook precies vanwege dit. Dat dus het nationaalsocialisme is eigenlijk afgodendienst. Het zet de ubermensch, het zet het volk, het zet het ras op de eerste plek. Nou, daar kun je weer van alles van vinden. Je kunt zeggen dat is niet het goede verwijt. En je had ook dat andere erbij moeten doen. Maar Dit is wel een belangrijke waarheid. Het is zo, vanuit de theologie geredeneerd.
2: Ja.
4: En daarom zeiden die katholieke bisschoppen, we moeten nu onmiddellijk dit buiten de orde verklaren. En dan is de katholieke kerk natuurlijk een machtsbolwerk, een hiërarchisch bolwerk. En als je door die bisschoppen dit wordt uitgesproken, dan mag je dus echt niet aan het avondmaal, mag je niet het sacrament, word je dus feitelijk in de ban gedaan. En daarna hebben de gereformeerden, hebben het in 36 overgenomen, maar de hervormden niet. Die hebben pas in 40 iets gezegd, maar de hervormde kerk is ook veel breder. Daar is het ook veel moeilijker om die controle over de sacramenten te behouden, maar of het sacrament van het avondmaal te behouden, maar de katholieken en de gereformeerden hebben dat volgens mij als eerste gedaan.
3: Ik moet er even aan denken, een beetje omweg, deze week. Heeft de Raad van Kerken in Nederland een document uitgevaardigd tegen extreem rechts. Er staan heel veel boeiende dingen in, ook theologische argumenten. Ook dat typische, dat ouderwetse theologische, viel me op.
4: Ja.
3: Dat ze zeggen, christenen zijn niet aanbidders van de westerse cultuur. Of van een westerse beschaving.
4: En ook omgekeerd, de westerse cultuur heeft het christendom niet in pacht.
3: Precies,
4: want het christendom heeft ook in het oosten, in het Afrikaanse, net zo diepe wortels.
3: En dan wordt er vervolgens gezegd, christenen zijn volgers van Jezus. Dat is een theologisch argument. Dat staat bovenaan. En van daaruit gaan we kijken van hoe we politiek ons organiseren. En waar we meegaan of tegenin gaan. En dat is altijd een soort eigen stem. Dat is ook een soort bewaken van de eigenheid van het christelijk geloof. In een tijd waarin, net als in de jaren 30, er allerlei machten zijn die het christelijk geloof voor een karretje willen spannen. Ja. Of de christelijke symboliek meer.
2: Ja, bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met het ongelofelijke duo, historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Voor we over Hongarije gaan hebben, dat is natuurlijk ook heel interessant. Een belangrijke les eigenlijk die ik trek uit wat jullie hier vertellen, en ook uit jouw essay, Beatrice, is eigenlijk, je moet extremistische kanten van de politiek, moet je eigenlijk actief weren van de echte politieke macht.
3: Normen stellen.
4: Ja, nou, er wordt heel veel onderzoek gedaan, hè, naar van wat helpt nou precies om extreem rechts, en dan heb ik het echt over de antidemocratisch extreem rechts, om dat echt in te perken. En je hebt natuurlijk heel erg, laten we zeggen, een beetje de omgangstaal theorie. Je moet een ventielfunctie hebben, want als je ze buitensluit, dan wordt het alleen maar nog erger. En ze moeten stoom af kunnen blazen. Ze moeten kanaliseren, ventielfunctie, dat soort dingen wordt dan genoemd. Maak van je hart geen moordkuil, want wie weet, anders blaast het nog erger op. Nou, ik denk dat we immers met goed fatsoen kunnen zeggen, en dat kunnen we ook onderzoeksmatig zeggen, Leonie de Jonge heeft daar veel onderzoek naar gedaan, dat gewoon niet waar is. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien, diverse experimenten uitgevoerd met toch te gaan regeren met radicaal rechtse, niet extreem rechts, maar radicaal rechtse partijen, waarbij ook de scheidslijn tussen radicaal rechts en extreem rechts aan de basis heel erg aan het verwateren is. En je merkt dat dan die andere partijen eigenlijk in dat, ja, laten we toch zeggen dat agonistische discours, dat strijdlustige, agressieve discours wordt meegezogen. En dat het heel moeilijk is om dan te zeggen van, nou ja, we kalmeren zijn. Dat is natuurlijk ook die les. Je begon ermee van waarom de jaren 30.
2: Ja.
4: Dat wordt ook vaak gekoppeld aan de jaren 30. Van Hitler is op legale wijze toch min of meer aan de macht gekomen, omdat andere partijen met hem wilden regeren. En dachten, we temmen hem wel, we domesticeren hem wel. Als hij eenmaal aan de macht is, dan piept hij wel een toontje lager. En dat was dus niet zo. Nou, en dat is dus een les, is heel erg belangrijk. En dat betekent dat dus partijen afstand daarvan nemen. Maar nog steeds heb je in Nederland, ook nu weer, hè, met de laatste gemeenteraadsverkiezingen, heeft FVD natuurlijk hoog gescoord, waarbij ook veel mensen met een extreem rechts of zelfs neonazi achtergrond op die lijsten staan. Dat heeft uitvoerig in de media gestaan.
2: Ja.
4: En dan wordt er weer gezegd van ja, maar ze hebben misschien toch wel een punt. En je mag wel iets zeggen tegen die partij, maar je moet de mensen toch niet weren. En ze hebben grieven. En er is toch ook van alles aan de hand. En dit en dat. Maar nogmaals, onderzoek wijst aan, als je met ze samen gaat werken, officieel, word je ermee ingezogen. En het tweede is, dat vind ik zelf sociaal-psychologisch nog interessanter, als je een boos persoon, die heel erg luidruchtig zijn gerieven uit, zegt, gooi het er maar uit, brul maar los, het mag allemaal gezegd worden, maak van je hart geen moordkuil, wordt die persoon daarna ofwel een beter mens, ofwel rustiger, of gaat hij zich beter gedragen? Nee, want als iemand heel hard schreeuwt, dan verwacht hij daarna toch dat het iets oplevert.
2: Mm-hmm.
4: En als het niks oplevert, wat het niet kan in een parlementaire democratie, omdat je nog steeds met de beperkingen van verkiezingen en andere partijen te maken hebt, dan worden ze pas echt boos. Dus dat zag je natuurlijk ook bij, we moeten luisteren naar de boeren, nou, totdat ze de puien inrijden, en nog steeds worden ze niet minder boos. Dus daarmee wil ik niet zeggen. Het is een graadwandeling, zeggen de Duitsers. Je loopt over een score dansen. Daarmee wil je niet zeggen dat je niet luisteren moet naar de grieven van mensen. Maar de manier waarop die grieven worden geuit. De manier waarop mensen proberen hun gelijk op antidemocratische wijze door te drammen. Met gele hesjes op de snelweg patrouilleren. AZC's aanvallen. Wethouders bedreigen. En dan is er een minister van Justitie, toen we die gele hesjes op de snelweg hadden, die dan zegt, ja, ik begrijp die boze burgers wel. Ik begrijp de grieven wel. Het mag natuurlijk niet, maar. En dan denk ik van, op zo'n moment, en dat is dus ook echt wel onderzocht, op zo'n moment moet je normeren. En dan moet je zeggen, we gaan niet eigenhandig uniformen aantrekken, uniformverbod, en op de snelweg patrouilleren. Gaan we gewoon niet doen. We gaan niet ruiten ingooien. We gaan niet een partijkantoor vernietigen. We gaan niet de ventgroepen oprichten en met halve uniformen weer door de straat lopen.
2: Moet je dat dan breed trekken? Want het is ook Extinction Rebellion. Het loopt ook over de snelweg.
4: Maar ik heb het nou echt over antidemocratische geweldplegingen. Dus de ventgroepen, puien ingooien, op de snelweg patrouilleren.
3: Burgemeesters bedreigen.
4: Ik geef toe, er zit een grijs gebied. Je hebt ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Als het alleen maar zit in tot de snelweg zouden zijn, zou misschien een ander verhaal zijn. Dat moet je ook dan ook wel per geval of per situatie kun je dat bekijken. Maar je begrijpt natuurlijk best wat ik bedoel. Dat je dit soort gedrag, als je dat de vrije loop laat, wordt het er niet beter op.
2: En heb je het over gedrag, maar jij zegt eigenlijk ook, je moet politiek niet met hen samenwerken.
4: En je moet dat politiek normeren. Dus de leiders van de politieke partijen, die moeten dit soort gedraging afkeuren. En daarmee kun je ook heel duidelijk zeggen, en dat doet dus die verklaring van de Raad van Kerken wel mooi. Die zegt, aan de ene kant keuren wij partijen en het gedachtegoed af dat zo is en tot dit soort gedragingen leidt. Mensen die met behoeften en grieven en ressentimenten zitten, die mogen altijd met ons in debat gaan, in discussie gaan.
3: Zo noemen twee concrete. Het gemeenschapsverlies, hè? Dus waar veel mensen onder lijden. Ja. En het verlies aan, zeg maar, cultuurverlies. Hè? Dus het idee van, we zijn wel heel veel kwijtgeraakt in de loop van de tijd door individualisering. Onze demografisch zijn we erg veranderd. Nou, daar kun je zeker begrip voor hebben dat het voor heel veel mensen echt te snel gaat. Of allerlei vragen roept. Of soms dat de ene daar veel meer onder lijdt dan de ander. En daar moet je ook wel begrip voor hebben.
4: Maar politiek is geen therapie. Als mensen één ding uit deze uitzending meenemen, ik denk dat Colijn het ook met mij eens was geweest, politiek is geen therapie.
3: Dus het luisteren naar
4: boze burgers is niet een partijprogramma.
3: Nee.
4: En het luisteren naar afgehaakte, of het zeggen van de diploma-democratie levert niet, dat zijn allemaal. Ja, ik.
3: Daar heb je niet zoveel mee, hè?
4: Ja, nee. Nou, het klopt ook gewoon wetenschappelijk niet.
3: Het idee van afgehaakt Nederland, zeg maar.
4: Er wordt te veel met elkaar vermengd. Dus het is te veel op één hoop gegooid. Je gooit gerichte agitatie, mobilisatie van extreem rechts, oprechte zorgen en grieven. Mensen die het eigenlijk best wel prima voor elkaar hebben, maar gewoon om de een of andere reden verongelijkt zijn. En mensen die echt aan de armoedegrens en de precariaat zitten. Gooi je allemaal op één hoop. En als mensen dan maar genoeg boos op de naast, dan zeg je, ach, die arme afgehaakte.
3: Ja. Nou ja, dat is denk ik goed om onderscheid te maken. Catharina de Vries doet het in de laatste boek. Iemand hier aan tafel heeft dat warm aanbevolen ook.
4: Dat is een fantastisch boek.
3: Is een heel mooi boek. Ik heb er echt veel van geleerd.
4: Maar dat is een sociologische verklaring. Dat is een portret.
3: Er zijn gerechtvaardigde grieven.
4: Ja.
3: Op heel veel plekken heeft de overheid zich behoorlijk teruggetrokken. Is moeilijker bereikbaar geworden. Het hele fijnmazige netwerk waar veel mensen mee opgegroeid zijn is verdwenen. Waar kun je nog een bank, een postkantoor, een gemeentehuis vinden. En bovendien moet je dan nog vaardig zijn op internet en langs allerlei. Dus dat valt best tegen voor heel veel mensen. Is best lastig. De bushalte, de bus rijdt niet meer. Of is steeds moeilijker bereikbaar. Terwijl de diesel wel heel duur wordt of de benzine. Dus al dat soort dingen kun je bij elkaar optellen. En ondertussen betaal je wel gewoon je belasting. En hoe komt het nou dat ik er steeds minder voor krijg? Dus je kunt je die grieven voorstellen.
4: Maar dan moet je dus
3: onderscheiden van de ondernemers. De politieke ondernemers die daar garen bij spinnen.
4: De makelaars in angst en de ongelijkheid.
3: Wie de schuld daarvan is.
4: Ja, want
3: de buitenlanders.
4: Ja, en dat daar zijn de jaren 30 natuurlijk ook weer een fantastisch eigenlijk reservoir van voorbeelden en narratieven voor. De nazi's, die leverden uiteindelijk niet. Die hebben die grieven niet opgelost. Dus de partijen, en we komen zo meteen op Hongarije te spreken. Orbán, die koketeerde ook met die grieven. Ja. En die wisten ook op te kloppen. En die wisten ook een therapeutische stem aan de boosheid te geven. Zeker. Maar vervolgens werd er niet echt iets opgelost. Sterker nog, de democratie werd ondergraven. En dat is mijn punt. Dus ik ben niet tegen het uiten van boosheid of dit of dat. Alleen als je dat direct één op één vertaalt in een politiek programma, kan het alleen maar erger worden.
2: Ja, dus jouw uitspraak, politiek is geen therapie. Eigenlijk zeg je ook, je moet ook als politieke middenpartijen bijvoorbeeld niet gaan samenwerken met radicaal rechtse partijen. Laat staan in één regering.
4: Dat zeg ik niet. Dat is gewoon onderzocht. Dat gewoon alleen maar de extreme partij in de hand werkt en jouw eigen partij opeet. En dat hebben we in Nederland gezien.
3: Wanneer gaan we die lessen in Nederland eens leren? Want CDA is daar bij de koffie gekomen. Toen dacht de VVD gewoon een NSC. Weet je wat, we gaan nog een keer doen. We hebben gezien wat daarvan.
4: Je ziet op lokaal vlak dat mensen met de FVD weer gaan regeren.
3: Ja, goed, dat blijft nog een beetje. Ik geloof dat de FVD nog niet in de gemeenteraad zit.
4: Het lukt nog niet, maar de discussie is er dan wel.
3: Ja, don't hold your breath.
4: Ja.
3: Je krijgt ook niet, misschien is dat mijn perspectief, de indruk dat de VVD nou heel veel geleerd heeft van dat avontuur met PVV. Ik herinner me dat hij toen Wilders met zijn 10 punten kwam, waarmee hij over asiel, waarmee hij wilde breken op een gegeven moment, dat zowel Jezogus als meen ik, ik wil geen onrecht doen, de NSC zeiden van, je kunt met ons gewoon praten daarover. Terwijl er echt punten tussen zaten die zo onrechtstaatelijk waren, dus ik weet niet wat.
2: Ja. Dat ze ook wel vonden, maar ze dachten het is handiger om hem te laten weglopen.
4: Maar dat is dus de les.
3: Beeldvorming. Ja, wij willen overkomen als minstens net zo hard, maar wel veel. En wat is de strategie van de VVD natuurlijk constant geweest. Weet je wat, we laten Wilders in zijn eigen mes vallen. We geven hem die verantwoordelijkheid, we laten hem zien dat hij die kan. En als je dat harde programma wel wil, dan moet je bij ons zijn. Ja. Dat is steeds het idee geweest.
4: En dat heeft helemaal verkeerd uitgepakt. En dan nog één keer Colijn. En dan kunnen we naar Peter Madjar, de nieuwe Colijn misschien wel springen. Colijn, die had zijn eigen partijprogramma van orde, fatsoen, gezag en degelijkheid. Dus dat was echt een stevig rechtsautoritaire partij. Ja. Maar hij nam keihard afstand van de AfD van toen. De PVV van toen, de FVD. Ja.
2: Helder.
3: Fatsoen.
4: Fatsoen
3: dat
4: moet je doen.
3: Er is een balken, denk ik, maar ik weet niet waarom.
4: Ja, bij Colijn had je nog wel het idee van, hij wist ook hoe het anders kon, zeg maar.
3: Ook balken, dat kan ik me niet voorstellen, met een bajonet in zijn hand. Maar dat geldt natuurlijk voor, gelukkig maar.
4: Dat vind ik een heel eng beeld.
3: Gelukkig maar voor onze hele generatie geldt dat. We realiseren, ik zeg het vaak, ik heb mijn studenten ook, ons niet hoe gewelddadig de wereld is in grote delen van de wereld. En hoe lang de wereld vreselijk gewelddadig is geweest in ons deel van de wereld.
4: Dat is allemaal, onze eigen allemaal
3: net,
4: grootvader.
3: Net over die grens heen.
4: Ja, precies. Ja.
3: En je kunt er ook zo in terugvallen.
2: Ja, Hongarije. Belangrijk om het daarover te hebben. Want Orbán verloor natuurlijk de verkiezingen een paar weken geleden. Maar ik zei het ook al in mijn intro, het is ook belangrijk om daar de blik op te richten. Hè? Want Orbán, het gaat niet alleen over Hongarije. Hij fungeerde ook echt letterlijk als een soort blauwdruk. Een soort model eigenlijk voor andere wannabe autocraten ter wereld, toch? Onder andere Trump.
3: Ja, dus Orbán was de spil in Europese netwerken van conservatieve, zeg ik, aarzel een beetje bij die term, omdat ik mezelf ook best wel conservatief vind en toch daar niet zoveel mee heb.
2: Jij probeert die term altijd weer terug te
3: krijgen. Ja, ik probeer die term een beetje te
4: herinneren. Ja, maar jij bent een conservatief zonder bajonet.
3: Ja. Heel goed. Ja. Laat ik toch even conservatief zeggen, dan weet je wat we bedoelen. En Sander Rietveld, die inderdaad bij ons in de podcast is geweest, heeft dat ook een beetje in kaart gebracht in zijn boek De Nieuwe Kruisvaders. Dus allerlei zeer conservatief christelijke netwerken, noemt hij. Marijn Kruk, die heeft dat in een ander boek onlangs nog ook op een hele mooie manier in kaart gebracht.
4: En nu ook weer een heel goed stuk in de Groene Amsterdammer.
3: Ja. Die gaat ook regelmatig naar Hongarije toe om dat gewoon met mensen te spreken. Dus ja, de Orbán, een soort sleutelfiguur. Ook financieel natuurlijk. Orbán financierde gewoon ook heel veel van dat soort organisaties. Moeten afwachten wat er nu de toekomst van is. En inderdaad, zoals je net al zei, ook voor Amerikanen. Ja. Kijk, het Amerikaanse veiligheidsbeleid, dat is onlangs weer bekend geworden, wil dat soort partijen steunen in Europa. Die heeft geen belang bij een sterke EU. Dus Orbán, die nogal een dwarse koers voert in de EU, laat ik het me mild uitdrukken. Dat speelt de Amerikanen en ook de Russen overigens behoorlijk in de kaart. En laten we eerst zeggen, ook een man met een zeker charisma, een man met lagen, komen we zo misschien nog wel op.
2: Ja, maar ook,
3: moeten we ook niet alleen maar wegzetten als een soort goedkope, corrupte postcommunist. Hij is interessanter dan dat.
2: Maar die lijn naar Trump loopt heel direct. Hè? Bijvoorbeeld Kevin Roberts van de Heritage Foundation. Dat is die denktank die ook Project 2025 heeft bedacht. Dus eigenlijk een soort beleidsprogramma wat Trump moet invoeren nu in zijn kabinet. Die noemde Orbán's Hongarije letterlijk, dit is het model eigenlijk voor moderne, conservatieve staat.
3: Ja, dus tien geleden had die Polen
2: waar we naar kijken.
3: Ja, of tien geleden had die Polen kunnen noemen. Daar is natuurlijk tussen gekomen. Dat is een beetje niet helemaal meer het model, de modelstaat. Maar Hongarije was op dat moment voor Ja, dus hoe kun je de rechterlijke macht een beetje in de teugels krijgen? Hoe kun je de universiteiten aan de leiband krijgen? Hoe kun je de media langzamerhand tot propagandakanalen maken? Dus ja, Orbán liet een beetje zien hoe dat kan.
2: Ja, een soort voorbeeld blijkbaar ook.
4: Ja, heel kort misschien even. Historisch gezien had Orbán wel echt de beste papier om dit te doen. Hè? Dus daarom is hij wel echt de leider van dat blok geworden. Ja. Een soort godfather van dat blok ook. Zo voerde hij zich ook op. Mm-hmm. Ja, dan deed het ook met geld, er allemaal geld uit te delen. Maar Orbán had hele goede papieren. Hij was in de jaren 80 een dappere dissident. Zeker. Hij heeft 1988 is hij opgestaan als dissident. En heeft hij ook opgeroepen dat de Russen eindelijk moesten vertrekken uit Oost-Europa, de Sovjets. En het was, toen wist je nog niet hoe die revolutie zouden aflopen. Dus hij heeft toen echt de Russen, de communisten, getrotseerd.
3: Go home.
4: Vervolgens heeft hij ook met een aantal andere dissidenten die transitie verder vormgegeven. Hij is toen ook al vrij snel, 98 tot, wat is het? Tot 2002 is hij al een keer minister-president of premier geweest. En daarna 2010 weer. En zijn ticket was heel erg van stem mij, want ik reken af met de communisten en ik zal de transitie van 89 echt voltooien. Mm-hmm. Maar wat er in Hongarije is misgegaan, en dat lag eigenlijk minder aan Orbán, maar ook gewoon aan de omstandigheden. Je hebt in heel veel Oost-Europese landen moesten de landen, de samenlevingen omgaan met het feit dat een groot deel van hun mensen had meegewerkt met de communisten. En dat er dus allerlei partijtrouwe lieden op plekken zaten. Het ene land meer dan in het andere land. En in Hongarije hebben ze besloten van, we gaan geen bijltjesdag doen. En in Polen hebben ze gezegd een gruba linea, een dikke streep. In Hongarije hebben we gezegd van, nee, we gaan erover praten. Een soort waarheids- en verzoeningscommissie. En dan mag iedereen gewoon zijn baan houden. En de lustratie, de zuivering, die al niet, nemen we niet zo heel serieus. En dan gaan we gewoon, dan kijken we naar voren. Dan kijken we niet verder terug.
2: Zand erover.
4: Maar daardoor hadden de mensen het gevoel van tot voor kort zaten die lui met het partijboekje op het plusje van de macht.
2: De communisten.
4: En nu weer. En wij vissen weer achter het net. En Orbán, die had toen door in 2010, wat kwam die weer aan de macht? Toen had hij door, er zijn toch ook wel veel problemen in Hongarije. En het lukt niet helemaal. En toen heeft hij een soort je zou kunnen zeggen duivelsgeniale inval gehad. Hij zegt van die oude communisten die zijn een verbond aangegaan met de neoliberalen die door Brussel voor een deel worden gedekt. Dus als ik nou nog steeds, als het ware, op de barricade sta tegen het communisme, tegen de neoliberalen en tegen Brussel, dan ben ik nog steeds de held. En dan kan ik de mensen eigenlijk een beetje achter mij aankrijgen als een soort verlosser. Dan zal ik een tweede transitie waarmaken. En ik zal het echte Hongarije, het echte volken. Mensen hebben een gat in hun ziel. Ze zijn nog getraumatiseerd door de dictatuur. Dat moet gevuld worden. Een beetje wat Poetin ook heeft gedaan met onze echte trouwe Hongaarse identiteit, met het christendom. Ja. Het eerste wat hij ook heeft gedaan is een aantal artikelen in de grondwet met 2/3 meerderheid in te vullen. Dat weet jij beter dan ik.
3: 2011, 12, de constitutie.
4: De rol van het gezin, de rol van de man, de rol van het christendom. In de preambule van de grondwet, het gezegd Hongaar is een christelijke natie. Ja. En zo heeft Orbán de macht gegrepen. En dat is dus eigenlijk 30 jaar lang heeft hij daar dus over gedaan. En hij heeft dus ook echt iets opgebouwd.
2: 16 jaar in de macht geweest nu, van 2010 tot 2026. En hij kon dus ook door dat beeld eigenlijk, dat er zitten nog overal communisten. Want we hebben er niet meer afgerekend. En die werken samen met Brussel, kan hij ook denken.
4: Liberalen, Joden, buitenlanders, Amerikanen.
2: En daarom moet ik de teugels aantrekken. Ja. En moet ik ook
4: als een witte, zuivere Hongaarse kruisridder.
2: De media moet ik allemaal zuiveren van die communisten.
4: Want het is niet gebeurd.
2: Ook meer naar me toe trekken en meer onder mijn machten betrekken. Zo heeft hij dat dan een beetje verkocht.
3: En dan moeten we niet vergeten dat we het over ook een behoorlijk getraumatiseerd land en volk hebben. En dat begint ook al heel vroeg, maar laten we zeggen 1920, het verdrag van Trianon. Hongarije raakt geloof ik 32% van het grondgebied kwijt. 30% van de etnische Hongaren komt in het buitenland terecht eigenlijk, zonder ooit te verhuizen.
2: Roemenië en zo.
4: Ja, Roemenië. Het is een narratief dat in Hongarije op sommige momenten weer heel erg is opgevlamd. Maar je moet er wel mee uitkijken, zeg ik toch even. Hè? Want Oostenrijk heeft dat ook. Duitsland heeft dat ook. Nederland heeft België kwijtgeraakt. Hoor je ons mopperen over dat we België kwijt zijn?
3: Er is dus, wel gemopperd, toch, in de tijd.
4: Diepe trauma's over Brussel. Mijn punt is, dat is gebeurd in Hongarije. Maar dat is ook een heel handige mythe om dingen die al slecht gaan. Het ging al niet zo goed in Hongarije. Om dat nog een beetje extra te bevleugelen.
2: Om dat nog even meer uit te leggen. Want Stefan, jij hebt ook Hongaarse contacten. Ja, klopt.
3: Ook na het communisme. Dus de ontkerkelijking is best snel gegaan in Hongarije. Hè?
4: Ja.
3: Dus het idee van, hè, wat in de constitutie van 2011 staat, Hongarije is gebouwd op christelijke waarden en zo. Je zou het ook een bezweringsformule kunnen noemen.
4: Ja.
3: Tegenover een snel seculariserend volk, waarbij ook westers kapitalisme binnendringt. Veel mensen gaan de arbeidsmarkt op in het buitenland. Bevolkingskrimp, jonge mensen die weggaan. Dus het is een, hoe zou ik het zeggen, een land, een volk dat zich ook niet helemaal goed voelt over zichzelf. Ja, ik weet niet hoe je dat moet formuleren.
2: Identiteitscrisis.
3: En ik heb inderdaad ook een heel aantal studenten uit Hongarije.
2: Ja, dat is wel interessant.
3: Dat zijn vaak gereformeerde mensen uit, dominees vaak uit Transylvanië, dus het Roemeense deel, het is Hongaarse minderheid in Roemenië. Ja, en daar praat ik wel eens mee. En ik weet dat ook een aantal van hen luistert, want veel van hen die spreken uitstekend Nederlands. Dat hebben ze hier geleerd. Dus ik moet nu ook voorzichtig zijn met wat ik zeg. Nee, dat is gekheid. Maar dat zijn dus vaak hele intelligente theologen die anders tegen Orbán aankijken dan de meeste mensen hier. Ik was toevallig afgelopen oktober was ik daar op een conferentie en dan zat je ontbijt met elkaar te praten met een aantal Nederlanders en Hongaars sprekende Roemenen of Hongaren, hoe zeg je dat? Die dan, ja, dat zijn interessante discussies, laat ik het zo uitdrukken. Dus ik heb een aantal van hen gevraagd, zou je me eens kunnen vertellen hoe dat er voor jullie uitziet, Orbán? En dan kom je ook wel met ontroerende verhalen. Dus je moet ook oppassen natuurlijk dat je Orbán niet te veel plat slaat als een soort karikatuur. De man verwoorde echt ook.
4: Ja.
3: En voelde ook iets van die trauma's
4: pijn,
3: aan.
4: Ja. Ja, want, ja.
3: Kijk, zoals die student van mij zegt, ik was altijd een tweederangs burger in Roemenië. De Hongaarse minderheid. En hij zit over de zwarte maart van 1990. Hè, een of twee dagen in maart waarbij heel veel Hongaren die demonstreerden op een vreedzame manier, hè, na de val van het communisme, voor eigen onderwijs en eigen scholen.
4: Want dat was in de tijd van de Sovjet-Unie echt altijd onderdrukt.
3: Ja, de Hongaren werden zwaar onderdrukt. Die werden neergeslagen. Er werden allemaal bussen op afgestuurd met tegen demonstranten.
4: Dus niet door de Sovjets, maar door de Roemenen.
3: Door de Roemeense overheid.
4: Ja, ja.
3: Hij vertelt allerlei verhalen van zijn vader die in elkaar geslagen is bij zijn demonstratie, maar ten nauwe nood overleefd heeft. De discriminatie die hij altijd ervaren heeft. En toen kwam Orbán, zei hij. En Orbán zei, ik ben premier van 15 miljoen Hongaren. Maar er wonen maar 10 miljoen in Hongarije.
2: Hmm.
3: Dus de anderen die wonen buiten Hongarije.
4: Ja, dat is een staaltje irredentisme van het zuiverste water.
3: Daar kun je er alles van zeggen. Maar zoals die student van mij zegt, dat is niet per se om stemmen. Zegt hij, natuurlijk, wij mogen ook stemmen in Hongarije. Het zal hem zeker geen windeieren leggen, maar alles met elkaar, alle Hongaars sprekende stemgerechtigden in Transylvanië, dat levert hem misschien net een zetel op, Hongarije. Dus het is meer dan dat. Hij gaf ook een aantal voorbeelden aan mij van Orbán die in een auto springt om naar een begrafenis te gaan in Transylvanië, honderden kilometers rijdt samen met zijn vrouw om daar te zijn. Dus hij heeft zich ook echt gezien gevoeld. En hij zegt dat geldt voor veel mensen zoals ik in Transylvanië. Dus Orbán, politici, dus hoe echt en integer het allemaal is moeilijk te beoordelen. Maar hij staat er dichterbij dan ik. Hij kent hem ook persoonlijk. Hij heeft een aantal keer met hem gesproken. Hij zegt dat is wel echt bij hem. Hij zegt hij voelt zich echt verbonden met die Hongaarse mentaliteit, cultuur, etniciteit. En hij heeft ook echt het lot aangetrokken. Dat is meer dan alleen maar opportunisme. Van die mensen die buiten de grenzen van het huidige Hongarije leven, maar wel zich als Hongaren beschouwen. Hij zegt, ik stond met tranen in mijn ogen toen ik mijn Hongaarse paspoort kreeg.
2: Ik kreeg hij
3: voor het
2: Orbán
3: eerst werd ik als mens gezien. Zeg.
4: Ja, dus dat bedoel ik. Dus er zit in dat idee van we zijn één volk, we hebben één geloof. Er zit ook iets heel uitsluitends in.
3: Nou ja, uitsluitend, beschermend. Hè. Dus het is een heel sterk besef van wij zijn anders dan de andere Roemenen of dan de Roemenen. Die zijn namelijk orthodox, andere vorm van christendom.
4: Ja, maar het is ook uitsluitend naar bepaalde andere gedraging. Het is heel erg hiërarchisch. Het is patriarchaal. Het is masculien. De rol van de man en de vrouw is heel erg nauw omschreven. Het is heel erg tegen de genderideologie. Dat is ook
3: als je over Orbán hebt.
4: Over Orbán, hoe hij dat vervolgens heeft ingekleurd. Dat heeft hij ook in de wet opgenomen. Dat een gezin bestaat uit een vader en een moeder en een dit en een dat. Dat heeft hij precies zo uitgeschreven.
3: Ja.
4: Dus dat zit ook allemaal bij dat pakket.
3: Ja, ik vind dat lastig in te schatten. In hoeverre dat ook met cultuur te maken heeft. Ja, de ene cultuur is masculine en de andere.
4: Dat is mijn punt. Het gaat in elkaar over. Ja. Dus de religie en de cultuur en het collectivisme gaat in elkaar over. Maar betekent dus onder de streep dat het een ideologie is die ook een aantal posities en gedragingen uitsluit.
3: Zeker.
4: Andere talen, andere levensvormen.
3: Ja. Nou ja, en dat zien die studenten van mij ook echt wel hoor. Want dat zijn natuurlijk, die zijn predikanten, vaak van een jongere generatie. Die van allemaal een stuk jonger dan ik. Die ook daar echt mee worstelen. Ze zijn Hongaars predikant. Die van de bisschoppen ook de opdracht krijgen om een Hongaarse identiteit te bewaren. En dan komt Orbán.
4: Ja.
3: En hij is eigenlijk de eerste, sinds 1920, die zegt, jullie horen erbij. Jullie zijn mensen, je wordt gezien. Je kunt het romantiseren.
4: We moeten maar even niet over de pijlkruisjes en de Hongaarse fascisten van de jaren 30 en 40 praten. Want die zeiden dat namelijk ook. Ja? Maar goed, dat is een ander verhaal.
3: Het laat maar zien dat soort trauma's, die zijn echt.
4: Ja.
3: En die zijn altijd.
4: En die worden politiek gebruikt.
3: Politiek te gebruiken.
4: En misbruikt. Gebruikt. En Orbán heeft ze echt misbruikt.
3: Heeft ze misbruikt, zeker. Maar ook. Van de geluiden die ik te horen krijg, laat ik het zo zeggen. En we kunnen niet zijn ziel lezen. Is het ook wel komt er bij Orbán ook wel van binnenuit. Hij voelt zich
4: er
3: echt
4: het feit dat Poetin of dan Orbán het niet serieus menen, dat doet er niet aan af.
3: Dat doet er niet aan
5: samen
3: af.
5: Gaan.
4: Dat is ook, als mensen tegen mij zeggen, maar dan gelooft Poetin toch niet echt. Ik geloof dat Poetin het wel gelooft wat hij allemaal zegt. Of een groot deel wel. En ik denk dat Orbán het ook wel echt heeft gemeend. Tegelijkertijd heeft Orbán misschien juist omdat hij van zichzelf ook is gaan geloven dat hij een McFalto is, een verlosser die het Hongaarse volk verlost, is hij ook gaan denken van dan mag ik mij ook alle fondsen toe-eigenen die daarbij horen. En dat is een van de verklaringen voor Orbáns downfall. Hij is
3: een
4: niet
3: loodgietersvriend schatrijk maken. Ja.
4: Dus een van de redenen dat Orbán te val is gekomen is niet omdat de mensen zijn ideologie of zijn idee over het gezin of zijn idee over het volk of het geloof niet meer willen, maar omdat ze zeggen Orbán zelf heeft niet zo geleefd zoals hij ons het heeft voorgespiegeld.
3: Dat klopt. Dan misschien nog één punt hierbij te noemen. David, omdat ik heb ook studenten uit Hongarije, Budapest, die kant op, die vaak veel kritischer zijn trouwens op Orbán. En die noemen dan ook misbruiksschandalen bijvoorbeeld. Hè? Waar Fidesz, de partij van Orbán, Fidesz betekent geloof eigenlijk, erg onder geleden heeft. Ook omdat zij het bestrijden van pedofilie, zoals zij dat noemen, wat eigenlijk verkapte anti-homo-wetten zijn, ook als een soort speerpunt hebben gemaakt van hun beleid voor de moraal, voor de christelijke cultuur.
5: En, Orbán beschermt het gezin.
3: Dat is het idee. En dat wordt vaak vertaald in heel scherpe ook verdachtmakingen van tegenstanders. Dat ze met kinderporno en pedofilie en
4: homoseksualiteit
3: niet veilig zijn bij hen. En homoseksualiteit aanleren. Of de genderideologie of wat dan ook. Nu, goed, dat kun je allemaal doen. Maar dan moet je wel zorgen dat je je eigen huis goed op orde hebt. En als dan in 2019 bijvoorbeeld een ambassadeur van de Fidesz in Peru wordt gepakt met kinderporno op zijn computer. En als er nog wat van die schandaaltjes komen. En het grootste schandaal van allemaal, wat in feite heeft geleid tot de nieuwe regering, is natuurlijk wat in 2023 geloof ik gebeurde. Dat de toenmalige president, Fidesz-president Novak, gratie verleende aan de onderdirecteur van een weeshuis.
4: Ja.
3: Die was bestraft vanwege het intimideren van jongeren die misbruikt waren door de directeur. Ja, dus voor mensen die even niet helemaal helder meer hebben. De directeur van het weeshuis had ergens al ver voor die tijd minstens 10 jongeren misbruikt. Zich oraal laten bevredigen door die jongeren. En in een weeshuis, dus kwetsbare kinderen. Eén daarvan was gaan praten. Die was onmiddellijk overgeplaatst naar een ander weeshuis. Maar het kwam toch naar boven, dus het rechtssysteem is gaan werken. Die directeur is veroordeeld. Heeft een flinke straf gekregen. Jarenlang gevangenisstraf. Maar de onderdirecteur heeft ook gevangenisstraf gekregen vanwege het intimideren van die getuigen. Die is 3 jaar of zo. En die had nog een half jaar te gaan in 2023. En toen kwam de paus Franciscus naar Hongarije. En in dat kader heeft de president toen een heel aantal mensen gratie gegeven. Dat mag de president daar doen. En dat gebeurt wel vaker in dat soort situaties. Maar één van diegenen was die onderdirecteur. Mm. En dat heeft geleid tot enorme rellen op straat. Want dat is natuurlijk, dat staat heel slecht. Ja. Dat juist die partij die dit zo hoog in het vaandel heeft staan, naar eigen zeggen, en de tegenstanders constant mee aan de oren slaat, zo makkelijk omgaat met dit soort dingen.
5: Met een misbruiksschandaal eigenlijk.
3: Precies. Heeft het geleid tot het aftreden van de president Novak, en ook de minister van Justitie, die het ook moest tekenen, dat gratieverzoek, Judith Varga. Ja. De ex-vrouw van de huidige premier, Magyar. Dat heeft Magyar zelf in een Facebook-post in 2024, helemaal begin, gezegd, wat er nu gebeurt, Fidesz schuilt achter de rokken van vrouwen. Namelijk de aftredende president, Novak. En de minister van Justitie. Ja, allebei vrouwen. En Varga. Zo is dat gaan rollen. Hij is toen publiek gegaan met een interview op Partizan.
5: Magyar is
3: De Hongaarse ongelofelijke podcast. Een soort YouTube-kanaal, zelfstandig, kritisch naar de macht. Een beetje zoals wij zijn.
5: Ja, dat zijn wij ook.
3: Ja, helemaal. Analyses. Van een oud theaterman trouwens. En daar heeft hij een heel lang interview gegeven, waarin hij eigenlijk vertelt dat hij gebroken heeft met Fidesz. Waar hij helemaal gepokt en gemazeld is. Hij heeft daar 20 jaar in rondgelopen.
5: Magyar, ja.
3: Echte Fidesz-man.
4: Ja, getrouwd dus mee.
3: En hij zegt ook daar, ik denk eigenlijk ook op heel veel punten precies hetzelfde. Maar hij zegt, ik ben intern vaak al kritisch geweest. En dat geldt voor meer mensen van mijn generatie, Fidesz-mensen. Goed, laten we aannemen dat dat klopt. Hij zegt, maar het is een heel gedisciplineerde partij. Bij Fidesz was het altijd kritiek in de kleedkamer. Nooit op het veld. Zo hebben ze het ook lang volgehouden. Dat klopt, het is een heel gedisciplineerde partij. Orbán had de winter altijd goed onder. En had met elkaar wel goed door hoe je dat doet. 16 jaar lang aan de macht blijven.
5: Ja.
3: Maar hij heeft daarmee gebroken. En hij heeft gezegd, ik was met heel veel dingen niet eens. Bijvoorbeeld met het beleid tegen de universiteiten en zo nog wat dingen.
4: EU.
3: EU. Ook over Oekraïne.
4: Over LGBT heeft zich ook niet heel erg anti-uitgelaten.
3: Nee,
4: ook
3: immigratie
4: niet vrouw,
3: denkt hij wel nog iets hetzelfde.
4: Ja, immigratie
3: ook. Nou goed, dat zal een beetje moeten blijken als het EU-geld helemaal binnen is.
4: Ja.
3: In hoeverre die dan nog steeds de grote democrat is. Maar daar heeft hij, ja, zo is dat eigenlijk aan het rollen gekomen. En dat heeft in Hongarije echt een enorme splash gemaakt. Dat misbruiksschandaal en met name dat gratie gebeurde erachteraan. En dus naast de andere verhalen van de corruptie.
5: Ja.
3: Naast het verhaal van de beïnvloedende Russen, die minister die bleek in het geheim met de Russen te praten.
5: Bijna 4 en 5 mei, hoe gedenken jullie dat? Of hoe vieren jullie dat tenslotte?
3: Wij doen dat eigenlijk vrij traditioneel. We kijken naar die 2 minuten stilte.
5: Ja.
3: En een stukje van de kransen erbij.
5: Ja.
3: Vroeger, toen mijn schoonmoeder nog leefde, die haar vader was doodgeschoten in de oorlog, gingen we nog wel eens naar een monument toe. Naarmate die generatie er niet meer is, voor ons geldt in elk geval dat we dat minder snel doen. Maar je probeert erbij stil te staan.
4: Ja. Ja, bij ons was altijd de 1, 2 oktober, de razzia van Putten, was eigenlijk ingrijpender. Zelf vierden wij wel 4 mei. Mijn kinderen zitten in het Domorkest van de Utrechtse Dom. En die spelen dan ook vaak op plaatsen in de stad met 4 mei 's avonds. En ik mag 's ochtends in de Tweede Kamer een 4 mei lezing houden. Op uitnodiging van Tom van Kampen.
5: Is er wel eens een week dat jij geen lezing geeft?
4: Nou, dan moet ik hier zitten als ik geen lezing
5: geef. Dat moet

0: naarmate die generatie er niet meer is, verontschuldigd in een geval dat we dat wat minder snel doen. Maar je probeert erbij stil te staan.
1: Ja. Ja, bij ons was altijd de 1-2 oktober, de razzia van Putten, was eigenlijk ingrijpender. Zelf vieren wij wel 4 mei. Mijn kinderen zitten in het Domorkest van de Utrechtse Dom. Die spelen dan ook vaak op plaatsen in de stad met 4 mei 's avonds. En ik mag 's ochtends in de Tweede Kamer een 4 mei lezing houden. Op uitnodiging van Tom van Kampen.
2: Is er wel eens een week dat jij geen lezing geeft?
1: Dan moet ik hier zitten als ik geen lezing geef.
2: Dan moet je hier zitten. Dank Beatrice, dank Stefan.
3: Ja, u hoorde historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. En het mooie nieuws is, u kunt hen nog veel langer horen. Want dit gesprek gaat nog een stuk langer door in de Ongelofelijke podcast dus. En dat is Ongelofelijke met dubbel O. U kunt daar deze en nog 299 andere afleveringen terugluisteren in uw favoriete podcast app of gewoon via NPO Luister. Ook goed om te weten, de afleveringen zijn ook te bekijken op YouTube. Wederom de naam Ongelofelijke podcast. En zelfs op maandagmiddag te zien om 13:50 op NPO 2. Het essay van Beatrice de Graaf wat ter sprake kwam kunt u lezen via de Ongelofelijke Substack, ons online platform. Dat kunt u vinden via deongelofelijke.eo.nl. Daar kunt u zich aanmelden en krijgt u wekelijks 1 of meer boeiende artikelen van de Ongelofelijke in uw mailbox, gratis en voor niets. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen de Deo van Lente volgende week gewoon weer te zijn. Dan wens ik u voor nu nog een hele mooie nacht. Dag.
4: NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er ook op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege de onweer stoppen. De brandweer blijft nog wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp, omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest werd gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer dan nog. Regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Komende dag is het bewolkt. In de ochtend wat zon, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen. En ook onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.

0: Niemand, er gebeurt niks. Ja, eigenlijk gewoon heel saai. En nu is net het centrum van Frankrijk groot in het nieuws hier. En dan met name eigenlijk in ja, de stad Bourges. Want in de buurt van die stad vindt op dit moment een rave party plaats. Het heet de Free Festival. En dat is al sinds vrijdag gaande. En wat er nu zo bijzonder aan is, is dat het plaatsvindt op een actief militair trainingsgebied. Dus er wordt nog iedere week geschoten door de militairen. En dat wil dus ook zeggen dat het eigenlijk gevaarlijk daar is. Want er ligt nog overal munitie dat nog niet is geëxplodeerd. Dus ja, op dit moment, ja, dat is een illegaal feest. De politie heeft het niet tegen kunnen houden. Ja, ze proberen wel mensen af te raden om naartoe te gaan. Juist omdat het zo gevaarlijk is. En ze zeggen ook, ja, er mag geen vuur op het terrein komen. Want dan kan die munitie dus exploderen. En dus ja, vrijdag waren er al 20.000 mensen aanwezig tegenover 6.000 gendarmen. Dus ja, dat is een klein verschil. Ja, gisteren werd het aantal bezoekers geschat op 30.000 mensen. En het feest is nog niet voorbij. Ik ben zelf vrijwilligster, ja, vrijwillig EHBO'er. Op de ambulance. En ja, wij werden hier in Parijs zelfs opgeroepen om mee daar naartoe te gaan. Want ja, zoals ik al zei, er gebeurt niet heel veel in het centrum van Frankrijk. Dus ze hebben veel minder vrijwilligers daar. Ze hebben echt heel Frankrijk opgeroepen van kom ons helpen. We zorgen er wel voor dat jullie ergens kunnen slapen. Maar we hebben echt die hulp nodig. Dus ja, op dit moment is het feest nog steeds gaande. Dus ja, we zien wel wanneer dat afgelopen is. De brandweer in.
1: De wereld van BNN Vara.
2: We vliegen heel snel door naar Brazilië, want daar woont niemand minder dan Frank de Meijer. Frank, goed dat je er bent.
3: Ja, goeienacht, Memsie.
2: Hallo, Frank. Ja, dat kan nog wel eens een feest worden, hè, daar in Frankrijk.
3: Een knallend feest,
2: een
3: ja.
2: Knallend feest. Maar, Frank, er is bij jullie ook van alles aan de hand. Ik hoor iets over schulden.
3: Ja,
2: wat is er verteld?
3: Nee. Ja, nee, er zijn nu wat meer cijfers bekend geworden. En we zitten natuurlijk ook in verkiezingstijd. En dan wordt het natuurlijk ook wel bij de bevolking gevraagd van nou, wat ze wel goed vinden en niet goed vinden aan hun huidige leefomstandigheden. En dan zie je dat heel veel Brazilianen betalingsachterstanden hebben en schulden waar ze eigenlijk niet uitkomen. En dan praat je over 80 miljoen mensen die een betalingsachterstand hebben en bijna 80% van de huishoudens die schulden heeft. En dat is heel erg schrikbarend.
2: Dat is een gigantisch
3: 80%
2: aantal.
3: Ja, terwijl je zou zeggen, luister, het is altijd goed om een buffer te hebben. Hè. Calvinistisch, zoals wij in Nederland toch een beetje zijn opgegroeid. Tenminste, ik dan als een babyboomer, om reserve te houden. Maar je ziet dat de meeste Brazilianen dat dus niet hebben.
2: Ja,
3: en
2: hoe
3: in feite,
2: komt dat?
3: Dus, ja, dat heeft verschillende redenen. Kijk, de rente is hoog in Brazilië op dit moment nog steeds. En dat heeft ook te maken met het feit dat de overheid grootste tekorten heeft. De rente is deze week wel teruggebracht naar 14,5%. Kwam van 15%. Ja, dat betekent dus als je eenmaal schulden hebt, ja, en je kunt niet betalen, ja, dan gaat die rente natuurlijk doortellen.
2: Ja.
3: Daarnaast is het zo dat Brazilianen altijd heel erg worden gestimuleerd, met name door deze regering, om heel veel te consumeren. Deze regering dacht, hè, onder Lula en zijn ministers van Economische Zaken, dachten dat als Brazilië gaat groeien, dan komt ook consumptie. Dus consumptie wordt gestimuleerd. En het wordt ook gestimuleerd door bijvoorbeeld in Brazilië dat je dus met je creditcard 10 keer kunt betalen. Dus je stelt dat iets 1.000 euro kost. Zeg nou, het kost maar 10 keer 100 euro. Dat is leuk die eerste maand 100 euro, maar die 100 euro komt wel 9 keer terug. Ja, en dat betekent dus dat mensen daardoor in de problemen komen. En het laatste wat meespeelt is dat heel veel mensen ja, toch gokverslaafd zijn. Hè? Die online casino's en die online sites. Ja, die maken te veel reclame en mensen denken dat ze door het gokken daarvan, dat ze misschien dan toch een keer een grote prijs gaan winnen. Ja, en dat heeft ook mede veroorzaakt dat mensen in de problemen komen.
2: Wat een gigantisch probleem. Maar hoe gaan ze dit in goede banen leiden dan? Voornamelijk ook als je kijkt naar de reclames omtrent gokken. Worden die aan banden gelegd? Of
3: ja,
2: wat zijn de plannen, Frank?
3: Ja, dat Lula zegt dat in zijn verkiezingsprogramma komt. Maar hij heeft in feite heeft hij een paar jaar geleden de deur opengezet. Hè, door het allemaal te legaliseren. Dus dat is natuurlijk een beetje. Dat is natuurlijk die eigenlijk zelf tegenspreken. Nou, hij heeft 1 mei, hè, afgelopen vrijdag was het natuurlijk onze vrije dag, heeft hij een toespraak gehouden voor de tv, dat was ongeveer 7 minuten. En daarin zei hij dat er een programma komt. En die wordt deze maandag wordt die gepubliceerd. En daar kunnen dus mensen met banken hun schulden heronderhandelen. En dan zou de overheid ook helpen om te zorgen dat dat tegen een wat gunstiger rentetarief is. Daarnaast is het zo dat we 8% van ons salaris dat stoppen in een potje. Dat is een soort werkeloosheidspotje. Hè. Dat komt vrij als je ontslagen wordt of als je je baan verliest. Dan mag je 20% mag je daar uit dat potje pakken om ook je schulden af te lossen. Maar onder 1 voorwaarde, als je in het programma komt, dan mag je niet meer online gokken. Dus ze zeggen dan dat in feite word je dan verbannen van het gokken. Dus ja, dat is dan maar de vraag van hoe kun je dat juridisch kun je dat hard maken. Maar dat betekent dat ze in feite zegt, nou ja, oké, ik ga mensen verbieden. Anders mag je niet aan het programma meedoen. Dus we zijn ook heel benieuwd wat er maandag uit gaat komen. Hoeveel mensen daaraan deel gaan nemen. En of dit een soort ja, toch een redding is voor een groot stuk van de bevolking.
2: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken, Frank. Heb jij er een beetje vertrouwen in? Of hoor je om je heen dat men hier vertrouwen in heeft?
3: Nee. Ik, er is sowieso een heel laag vertrouwen op dit moment in deze regering. Er is al eerder zo'n soort programma is uitgekomen. Ja, en dat hebben we toch te weinig mensen hebben daar gebruik van gemaakt. We praten over een hele grote groep. Hè, en er zal dan toch geld bij moeten komen. Dat geld is op dit moment bij de overheid ook niet. En wat je ook ziet is dat mensen gewoon een te slechte financiële opleiding hebben gehad. Hè. Mensen zijn niet bewust, het maakt het niet genoeg bewust gemaakt in opleiding, op scholen en dergelijke. Oh ja, om op toch een bepaalde manier je geld te managen. Hè. Je moet natuurlijk zorgen dat er altijd minder uitgaat dan er binnenkomt. En, ja. Ja, en dat kennen de meeste mensen niet. Dus ja, ik denk dat het een structureel probleem is. En ja, dat we daar nog wel een tijdje mee moeten zullen leven.
2: Ja, en ik denk ook dat wat je wereldwijd ook ziet als het gaat om loterijen of gokken aan zich, dat werkt gewoon het beste bij arme mensen. Omdat je dan altijd de hoop hebt van, oh, maar als ik die klapper pak, dan zijn al mijn problemen zijn dan verdwenen. Dat is natuurlijk ding, ook waardoor het alleen maar die groep nog erger of harder blijft treffen.
3: Absoluut, helemaal. En daarnaast ook nog een keer dat je dus eigenlijk door social media ook gewoon veel te makkelijk toegang hebt tot producten online. En we kennen natuurlijk al die Chinese webwinkels en dat soort dingen. Dat ook heel veel impuls inkopen ook nog een keer meespelen. Dus het inderdaad het gokken en impuls inkopen. En aan het eind van de maand, ja, dan is er geen geld meer om de waterrekening te betalen, of de gasrekening of elektriciteit, de nutsvoorziening onder andere. Ja. Dus ja, nee, helemaal. Ik denk dat het gewoon ook een wereldwijd probleem is, maar Brazilië steekt echt nu wel de kop op. Dus
2: ja,
3: helaas.
2: Heel zichtbaar. Nou, naar nieuws inderdaad, Frank. Maar we horen denk ik volgende week wel van je hoe dit maandag allemaal een beetje, ja, hoeveel mensen zich hebben aangemeld. Ik ben heel benieuwd wat de ontwikkelingen hier omheen zijn.
3: Ik houd voor jullie bij en jullie horen nog meer van mij.
2: Heel graag, dankjewel. En ik spreek je zo meteen weer.
3: Ja, tot zo.
2: Tot zo.
1: De eerste plaats.
2: Ja, iedere week proberen we hier op deze plek even dat thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. En zit jij nou zelf te luisteren en denk je, bam, dit liedje moet hier gedraaid worden, stuur dan even de NPO Luister app. Normaal gesproken, als ik dit plekje van Rosa mag warm houden, dan zeg ik altijd, ja, ik draai altijd André Hazes, want ik vind dat we dat te weinig draaien op Radio 1. Maar vandaag heb ik een uitzondering gemaakt, want ik heb een iets ouder nummer gekozen, nog steeds niet oud. Maar het is een nummer waarbij ik het eigenlijk zelf nooit droog kan houden. En als jij nou iemand mist in je leven, is dit echt een goudnummer. Geniet ervan. Hierbij is Dat ik je mis van Maaike Ouboter.

0: Debussy de Visser.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 3 mei. Mijn naam is Bemsje de Visser en ik neem jou vannacht mee de wereld over. Want dit uur gaat over de brandweer. Morgen is het de dag van de brandweer. Een dag om deze stoere helden eens in het zonnetje te zetten. Want hoe wordt de brandweer over de grens geregeld? En laat mij nou even weten, via die gratis NPO-luisterapp, waarvan dan jij aan het luisteren bent. Is dat vanaf het strand van Scheveningen had je niet goed de weersverwachting in de gaten gehouden? Of zit je ergens in de Zwitserse bergen? Of misschien vanaf een hutje op de wei? Laat het me weten. Maar voor nu stel ik je natuurlijk eerst voor aan mijn correspondent van het eerste uur. En dat doen wij hier altijd aan de hand van het actuele nieuws daar.
2: Ja, dus in Frankrijk was er heel vaak gegrapt dat er in het centrum van Frankrijk echt niks gebeurt.

0: Maaike Oudboter met Dat ik je mis.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Ja, het is alweer de internationale dag voor de brandweer. Een moment om stil te staan bij de mensen die dag en nacht klaarstaan wanneer het er echt op aankomt. Of het nu gaat om uitslaande branden, verkeersongevallen of noodsituaties waarbij elke seconde telt. Brandweerlieden zijn er, vaak nog voordat wij goed en wel beseffen wat er aan de hand is. Ja, het is een beroep dat vraagt om moed, vakmanschap en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Maar het is ook werk dat risico's met zich meebrengt en dat blijft vaak achter de schermen. In Nederland is de brandweer voornamelijk geregeld door vrijwilligers. Maar hoe is dit nou in het buitenland geregeld en welke status hebben brandweerlieden over de grens? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Frankrijk, Colombia en Brazilië. We beginnen onze reis in Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi.
2: De brandweer hier in Frankrijk is een beetje anders geregeld dan in Nederland. Ligt er natuurlijk wel aan waar dat je in Frankrijk zit. Want in heel veel delen van Frankrijk werkt het inderdaad op vrijwillige basis. En je hebt natuurlijk ook professionele brandweerlieden. Maar wat er bijzonder is in Frankrijk is dat vooral in Parijs en Marseille hebben de brandweerlieden een beetje een andere status en werkt het ook een beetje anders. Dus in deze twee steden zijn brandweerlieden militairen. Dus ze hebben echt een militaire opleiding gehad. Ze hebben ook allemaal graden. Het zijn ook de shifts die heel anders zijn. Dus ze komen meestal de avond voor het begin van hun shift komen ze aan op de kazerne. En dan hebben ze een shift van ongeveer tussen de 24, 48 of soms zelfs 72 uur. Dus ze blijven dan slapen op de kazerne. Ze hebben eigenlijk een normaal leven. Dus om 7 uur opstaan. Dan worden ze opgeroepen om een saluut uit te brengen. En dan worden alle namen van de brandweerlieden die omgekomen zijn omgeroepen. En zodra dat is gebeurd, gaan ze sporten. Moeten ze de voertuigen schoonmaken. Dan is het ondertussen alweer etenstijd. Dan gaan ze ook een beetje studeren. En daarna weer sporten. Dus 's morgens is het hardlopen en 's avonds is het krachttraining. Dus ze zijn eigenlijk de hele tijd bezig. En eigenlijk wordt alles heel erg gereguleerd. En ik ben dus vrijwilligster bij de EHBO. En wij hebben het geluk hier in Frankrijk dat we ook mee mogen doen met de brandweer hier. Dus we gaan dan naar de kazerne toe. We zijn eigenlijk één van hen. Dus we mogen mee eten. Soms als ze een training doen, EHBO-training dan, mogen we ook meedoen. Het is een hele leuke omgeving eigenlijk. Maar natuurlijk, als het alarm afgaat, dan moeten we heel goed luisteren natuurlijk. Want de brandweer gaat natuurlijk ook om brand. Dat kunnen wij natuurlijk niet. We luisteren naar het alarm. En als we horen dat een bepaald alarm afgaat, dan gaan wij in hun plaats ter plaatse. Als ik dat zeg, dat we daar naartoe gaan, is eigenlijk omdat ze zo'n grote shifts hebben en wij graag willen oefenen, gaan we heel vaak, vervangen we ze eigenlijk, of we helpen ze een beetje tijdens die shifts, dat ze een beetje kunnen uitrusten, dat ze niet de hele tijd weg moeten gaan. En eigenlijk wil dat ook zeggen van dat het overgrote deel van de interventies die ze hebben, dat het eigenlijk hulp aan personen is. Dus het kan iemand zijn die gevallen is, thuis of op straat. Kan aanrijding zijn geweest, kan iemand zijn die zich niet goed voelt, die ergens pijn heeft. Dat is eigenlijk misschien wel 90% van alle interventies die ze hebben. En de rest is dan natuurlijk brand, alles wat met dieren te maken heeft. Dat doen wij natuurlijk niet. De reden dat zij dat doen is eigenlijk omdat er heel veel brandweerkazernes zijn. Dus je hebt er bijna in ieder arrondissement zeker eentje. Dus dat wil zeggen dat ze ook heel dicht bij de bevolking staan. Dus kunnen zichzelf ook heel, ja, ze kunnen heel snel ter plaatse zijn. Dus ze hebben ook een limiet van 7 à 8 minuten. In Parijs moeten ze ter plaatse zijn. Dus dat is heel handig als er bijvoorbeeld een hartstilstand is. Want dan moet je natuurlijk heel snel reageren. Maar ja, dat is natuurlijk altijd beter als je hulp hebt. Natuurlijk heb je de dokter nodig om de nodige medicijnen toe te dienen. Maar als je natuurlijk brandweerlieden hebt die kunnen helpen en die snel ter plaatse zijn, die zuurstof kunnen toedienen, dan is dat altijd beter. Dus daarom doet de brandweer ook eigenlijk die hulp aan personen geven. Brandweerlieden hier, dat is echt een instituut. Zoals ik al zei, brandweerlieden zijn militairen hier. Dus zij mogen ook defileren op 14 juli en dat doen ze dan ook. En zij staan eigenlijk helemaal aan het einde van het defilé. Je hebt aan het begin heb je de militairen die uit het buitenland komen. En dan heb je allerlei verschillende militaire rangen die dan daarachter komen. En als laatste heb je dan de politie, de gendarmerie en de brandweer. En je hoort dan meestal bij de politie, gendarmerie, heb je niet zo heel veel geluid. Maar als de brandweer komt, dan is er een staande ovatie. Iedereen is aan het schreeuwen, iedereen maakt foto's, iedereen wil met hen op de foto. Het is één gekkenhuis. En je hebt natuurlijk ook de bal de pompier op 14 juli. Dat is eigenlijk op dezelfde dag. Dus dat is op 13 juli of op 14 juli. Dan kun je eigenlijk gaan dansen met de brandweerlieden. En ja, ze worden ook gezien als enorme mannen. Ja, ze sporten natuurlijk ook heel veel. En ze moeten ook heel vaak, het is heel fysiek, hun opleiding en ook wat ze doen. Dat is eigenlijk heel... Er wordt heel echt naar gekeken. Mensen kijken er echt naar op. Dus dat wil ook zeggen dat er heel veel kinderen bijvoorbeeld... als ze de brandweer zien... dat zien we ook als we bij de kazerne zijn. En dan komen kinderen voorbij. Die zijn altijd naar binnen aan het kijken. Er zijn ook volgende week volgens mij weer open dagen bij de brandweer. Dus dan mogen de kinderen weer op de... in alle voertuigen zitten. Krijgen ze een helm op... Ja, ze vinden het allemaal geweldig. En ze zien ook heel vaak het verschil niet met ons uniform. Want wij dragen dan ook een uniform dat een beetje lijkt op dat van de brandweer. Die vinden het ook helemaal geweldig. En dan vragen ze ook of ze voor in de ambulance mogen zitten. Of ze de zwaailichten aan mogen doen. Ja, ze vinden het allemaal heel geweldig. Dus er is heel veel mensen willen ook echt bij de brandweer. Het is natuurlijk niet voor iedereen besteed. Want het blijft natuurlijk militaire opleiding. Dus je ziet heel vaak dat de mensen die die opleiding niet goed doorstaan... dat die dan zeggen, ik wil bij de vrijwillige brandweer. Die hebben we niet in Parijs, maar die heb je wel op het platteland. Of iets verder buiten Parijs. Dus ze gaan daar dan naartoe om toch mee te kunnen doen. En we zien er ook bij onze vereniging heel vaak dat er mensen zijn die die opleiding niet hebben kunnen voltooien. En die dan hopen om met ons dan toch iets dichter bij de brandweer te komen staan. En het lijkt iets wat heel ver van ons afstaat. Als je eenmaal bij de kazerne bent, we worden echt... Ja, we zijn één van hun... Als we daar blijven eten, dan koken ze ook voor ons. Als wij dan op worden geroepen en we zijn nog aan het eten, dan zetten ze alles heel netjes in de oven, dat het nog warm blijft. Ze komen er ook niet meer aan. Het is een hele leuke sfeer. Dus wij zijn altijd heel blij om naar ons toe te gaan. En helaas zijn er natuurlijk toch minder vrouwen dan mannen bij de brandweer. De eerste vrouw in Parijs die bij de brandweer is gekomen was in 2002. En we zien het bijvoorbeeld ook bij de kazernes waar we nu naartoe gaan. Het zijn iets kleinere kazernes, maar daar heb je natuurlijk wel een iets leukere sfeer. Dat je daar helemaal geen vrouwen op dit moment hebt. We hopen natuurlijk dat er meer vrouwen ook de opleiding willen volgen. En dat zij ook mee kunnen doen. Dat zij ook in de kazernes in Parijs als brandweervrouw aan de slag kunnen gaan.
0: Ja, dankjewel Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En het is alweer tijd voor muziek. En ik wil je nogmaals aangeven Wil je nou aan mij laten weten waar vandaan jij aan het luisteren bent? Dat kan via de NPO Luister-app. Zo luistert Eva vanuit Breda, Davy vanuit Rotterdam, Larry en Kika vanuit Heemstede. Hartstikke gezellig. En Davy die zegt, nou, ik heb eigenlijk nog wel een nummertje dat ik zou willen horen in verband met de brandweer in Frankrijk. Dat is Un Dimanche van Gage.

0: Cash met Un Demence.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, onze correspondent uit Colombia, Sabina Bogaert, heeft mijn voicemail ingesproken en hierin uitgelegd hoe de brandweer in Colombia is geregeld.
2: Hoi Mimsy, goedenacht. Dit is Sabine Bogaert vanuit Colombia en ik ga het vandaag hebben over de brandweer. Want de brandweer in Colombia is best interessant. Niet alleen omdat die toch een beetje anders is georganiseerd dan in Nederland, maar ook omdat de brandweer hier veel zegt over hoe Colombia als land in elkaar zit. Met vooral grote verschillen tussen de stad en het platteland. En ook ja, verschillen tussen mensen die vaak onder moeilijke omstandigheden toch proberen te helpen. Om te beginnen eerst even terug in de tijd, want ja, hoe is de brandweer in Colombia eigenlijk ontstaan? In de 19e eeuw groeiden de steden, huizen stonden steeds dichter op elkaar en branden konden dus veel meer schade aanrichten. En in Bogota wordt vaak verwezen naar het jaar 1889 als belangrijk beginpunt. Nadat er een grote brand in het centrum van de stad ontstond, reageerde een eerste georganiseerde brandweerdienst op. En in het begin was dat vooral gebaseerd op vrijwillige inzet. Dus burgers die zelf in actie kwamen omdat er simpelweg nog geen moderne professionele noodhulp bestond zoals die er nu wel is. En later werd de brandweer steeds formeler georganiseerd. Er kwamen officiële korpsen, regels, kazerners en meer verbinding met de overheid. Maar die oorsprong, dus mensen uit de gemeenschap die samen optreden in noodsituaties, is eigenlijk nu nog steeds heel erg zichtbaar in Colombia. En dan met name buiten de grote steden. Want in Nederland kennen we de brandweer vooral als een goed georganiseerde publieke hulpdienst. Die ingebed in veiligheidsregio's met een toch wel vrij uniforme structuur door het hele land. En natuurlijk zijn er in Nederland ook wel verschillen tussen regio's. Maar in grote lijnen weet je wel, de brandweer is professioneel geregeld met vaste procedures, opleidingen, kazernes en middelen. En als je de brandweer belt, dan komt die. En ja, in Colombia ligt dat toch net eventjes iets ingewikkelder. Daar hangt het veel meer af van waar je bent. Dus in de grote steden hier, zoals Bogota, Medellín of Cali, is de brandweer vaak professioneel georganiseerd. Dus met officiële korpsen, kazernes, gespecialiseerd materiaal en brandweermensen die in dienst zijn van de overheid. Maar in kleinere gemeenten en landelijke gebieden is de brandweer veel vaker afhankelijk van vrijwillige brandweerkorpsen. Dus vrijwilligers, lokale financiering, donaties en van de middelen die simpelweg op dat moment beschikbaar zijn. En dat betekent niet dat het dus niet geregeld is. In Colombia is de brandweer namelijk wel officieel erkend als een essentiële openbare dienst. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van brandweerzorg. En dat kan via een officiële brandweer, via een vrijwillig korps of via samenwerking met andere organisaties. Er bestaat ook een landelijke instantie daarvoor die de brandweerdiensten op nationaal niveau coördineert. Maar zoals je heel vaak ziet in Colombia, zie je in de praktijk grote verschillen. Dus in een stad als Bogota is de brandweer behoorlijk professioneel en goed zichtbaar. Daar wordt niet alleen gereageerd op branden, maar ook op allerlei andere noodsituaties, zoals verkeersongevallen, reddingsacties, gaslekken, overstromingen, instortingen, dieren in nood zelfs, incidenten met gevaarlijke stoffen, noem maar op. En in landelijke gebieden kan dezelfde taak veel moeilijker zijn. Dus de afstanden zijn er veel groter, wegen zijn soms slecht of die zijn er helemaal niet. Er zijn berggebieden, tropische regenval, modderstromen of juist extreme droogte met bosbranden. En dan moet een lokaal korps soms met beperkte middelen toch snel en goed handelen. Nou, wat de Colombiaanse brandweer bijzonder maakt, is dat ze eigenlijk veel meer is dan alleen een brandweer. De brandweer is vaak een algemene reddingsdienst. En Colombia is een land met enorme geografische verschillen. Hoge bergen, jungle, je hebt de kustgebieden, woestijnen, de drukke steden, dorpjes. Je hebt zones met meer aardbevingen en aardverschuivingen. Rivieren die kunnen overstromen. En daardoor wordt de brandweer niet alleen opgeroepen wanneer er ergens brand is, maar ook wanneer mensen letterlijk dus vastzitten, wanneer wijken onder water staan, wanneer een ongeluk is gebeurd of wanneer er weer ergens een bergwand naar beneden is gekomen. Of wanneer een gemeenschap getroffen wordt door natuurgeweld, noem maar op. Voor veel Colombianen heeft de brandweer daarom een best wel emotionele betekenis. Dus brandweerlieden worden gezien als mensen die komen helpen op de momenten als het dus echt heel erg nodig is. En juist omdat de omstandigheden soms super zwaar zijn en de middelen helemaal niet altijd vanzelfsprekend, is er veel respect voor de brandweermensen hier. Zeker in kleinere plaatsen kennen mensen de brandweerlieden soms persoonlijk. Het zijn niet alleen hulpverleners als in de grote stad die niemand zeg maar kent. Maar bijvoorbeeld buren, dorpsgenoten, vrijwilligers, echt mensen uit de gemeenschap. En dat heeft toch wel net een andere lading dan de brandweer in Nederland, denk ik. In Nederland is het meer vanzelfsprekend dat er hulp komt als je 112 belt. En in Colombia bestaat die hulp dus ook. Maar het is helemaal niet overal vanzelfsprekend dat die hulp dus ook echt komt. Of dat die goed is uitgerust of dichtbij is en snel komt. En dat maakt dus de inzet van de brandweerlieden best wel bewonderenswaardig. Ze moeten zich soms echt in allerlei bochten en weet ik wat allemaal wat wringen om ergens te komen en de mensen te helpen. Denk dus aan bijvoorbeeld aardverschuivingen echt in the middle of nowhere. Ze werken dus echt best wel onder omstandigheden waar veel moed nodig is, waar geïmproviseerd moet worden, waar kennis eigenlijk veel belangrijker is soms dan materiaal, want heel vaak is dat er dus niet. En ook interessant is dat de brandweer in Colombia best wel een belangrijke rol speelt in preventie. Dus ze geven trainingen, controleren gebouwen, adviseren bedrijven en scholen, helpen met evacuatieplannen en geven uitleg over brandveiligheid. Ik heb bijvoorbeeld toen ik nog in het ziekenhuis werkte hier in Colombia, was er regelmatig een oefening waarbij zo'n preventieoefening voor een aardbeving. En daar was ook de brandweer bij betrokken. Maar ze geven ook trainingen over het veilig gebruik van gasflessen bijvoorbeeld. Wat in Colombia best wel belangrijk is, omdat veel huishoudens en restaurants met gas koken. Dat gaat ook best wel eens mis. En ook bij grote evenementen spelen ze een rol. Ze kijken dus naar nooduitgangen, brandblussers, andere veiligheidsplannen en preventie. Of alles in orde is. In Colombia is de brandweer staat misschien wel symbool als iets groters. Voor solidariteit in een land waar de omstandigheden dus helemaal niet altijd even makkelijk zijn. Het is een dienst die formeel onderdeel is van de overheid, maar in de praktijk juist heel erg leunt op lokale betrokkenheid en aanwezigheid. Op mensen dus die bereid zijn daarvoor hun tijd, energie om en dus ook hun veiligheid te geven om anderen te helpen. En dat is toch best wel interessant, denk ik. Ja, dus toch best wel iets anders dan in Nederland. En dus als je kijkt naar de brandweer buiten de grote steden, in afgelegen gebieden, die verrichten soms echt waanzinnig werk. Dat is toch best bijzonder. Dus dit was het verhaal over de brandweer in Colombia. En dit was Sabine Bogaert vanuit Colombia. Doei!
0: Ja, dankjewel Sabine. En dan gaan we door naar een stukje muziek. Rosalía met La Perla.

0: La Perla, Rosalia.
1: De wereld van BNN Vara.
0: We eindigen dit uur in Brazilië, want we zijn weer op bezoek bij Frank de Meijer. Frank, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Geweldig, Frank. Goed dat je er bent. Ja, de Braziliaanse brandweer. Hoe heet ze? Corpo de Bomberos?
2: Ja, Corpo de Bomberos. En ik ben gaan kijken. Denk, bomberos, ja, dat betekent eigenlijk de pompenaars. Pomperaars. De mensen die pompen. Hè. Een bom bij is een pomp.
0: Mm-hmm.
2: En toen ben ik gaan kijken. En ik, ja, in het Frans zijn het pompiers. En het, in het Spaans is het ook bomberas. Dus het is in de Latijnse taal, dan geef je aan als je brandweer bent, hoe je het vuur bestrijdt. En in, ik denk in de Germaanse talen, feuerwehr en brandweer, is het feit wat je doet. Dus het is toch een andere insteek qua benaming. Dus
0: ja.
2: Het is, ik vond het wel frappant.
0: Ja, en dat het ook nog steeds zo heet ook. Dat dat ook nooit mee is gegaan of gemoderniseerd op een bepaalde manier.
2: Ja, misschien moet ik een keer een prijsvraag voor uitschrijven. Kijken van wat is een andere naam. Maar ik denk dat mensen niet ver komen. Dus Corpus de Bombero Militair heet het bij ons officieel. Dus het is onderdeel ook van het leger. Ik heb even naar Sabine zitten luisteren en Mirjam. En ik zie dat er wel bepaalde vergelijkingen ook hoe het georganiseerd is.
0: Oh ja.
2: Dus het is hier is het toch volledig professioneel. Dus we kennen niet zoals. Zoals jullie vrijwillige brandweers hebben in Nederland. Ik kom uit een klein dorp en er hadden ze een vrijwillige brandweer. En dan een dorp verderop hadden ze ook weer een vrijwillige brandweer. En dat waren eigenlijk best wel een beetje van die feestclubjes, had ik altijd idee. Dat mensen dat wel gezellig vonden om de brandweer te gaan in Brabant. Dus hier is dat allemaal wat professioneel, denk ik.
0: Dat is ondenkbaar eigenlijk. Maar lijkt me ook wel niet dat het in Nederland anders is of dat het minder nodig is. Maar ja, Brazilië is natuurlijk een gigantisch land met veel hitte en temperatuurverschillen. Hoeveel brandweerlieden hebben jullie ongeveer?
2: Ja, het zijn ongeveer 80.000.
0: Okay.
2: Dus dat is een redelijk aantal. Ik heb wel even naast Nederland gelegd.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk, ik wil toch even vergelijken van hoe moet je dat dan zien? Nou, hier hebben we ongeveer 1500 kazernes. En in Nederland heb je er ongeveer 1000. Dus dat geeft ook een beetje aan die kleine dorpen die allemaal kazernen hebben natuurlijk in Nederland.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben we in principe 500 kazernes voor 215 miljoen mensen. Jullie hebben er 1000 voor 18 miljoen mensen. Dus ja, jullie kazernedichtheid is wel zeker groter in Nederland dan hier. Aan de andere kant, het zijn professionele organisaties. Dat zijn grote kazernes. Die zijn ook dus 24 uur per dag ook bemand. En hier is het ook zo, je gaat in feite draaien dienst van 24 uur. En dan heb je daarna 48 uur vrij en dan weer 24 uur. Dus je bent één dag werken, twee dagen vrij. Maar als je dan gaat kijken over heel de week, werk je eigenlijk toch al wel ruim 50 uur op weekbasis. Dus het is een redelijk zwaar beroep.
0: Een hele pittige job. En hoe enthousiasmeren de brandweerlieden jongeren om ook bij de brandweer te komen? Hoe zorg je dat je dit aantal behoudt?
2: Ja, kijk, het is in Brazilië altijd heel populair om bij de overheid te gaan werken. En dan, dat is een stukje zekerheid. Ik heb vroeger, voordat ik naar Brazilië ben verhuisd, in mijn verre verleden heb ik bij de Belastingdienst gewerkt. En dan vertel ik wel eens tegen Brazilianen dat ik bij de overheid zat. En dan begrijpen zij niet dat je bij de overheid weggaat en het in het bedrijfsleven instapt.
0: Oh ja.
2: Want hier is het zo, als je bij de overheid bent, dan heb je een gegarandeerd pensioen, heb je alle zekerheden. Dus, en daar valt de brandweer ook onder. Dus een groot aantal mensen wil bij de brandweer komen. En natuurlijk is het ook een jongensdroom. Weet je, dat als kleine jongen wil die allemaal brandweer worden. Dat heel vaak wordt ook liedjes gezongen. Nou, dan zie je hetzelfde. Het is toch een beetje een beetje de helden, stoer. Weet je, ook die uniformen en zo. Dus dat gaat vanzelf wel. Er zijn genoeg gegaan. Dat noemen ze een concours zo. Hè? Dus er worden gewoon één keer per jaar wordt het een. Wordt dat uitgeschreven door de overheid? Zeg je, we hebben zoveel mensen nodig. En daar kun je dan aan deelnemen aan zo'n selectieproces.
0: Ja, dus dat is gewoon een gewilde baan. En we hoorden net ook al aan het begin van het uur van Mirjam uit Frankrijk. Dat de grootste redenen waarom zij uitrukken is om eerste hulp te verlenen. Wat je in Nederland vaker verwacht van de ambulance. Wat zijn de voornaamste taken van de brandweer in Brazilië?
2: Ja, dat zit ook een beetje in die lijn. Het is natuurlijk wel, in principe, de eerste taak natuurlijk is brandbestrijding. Dat is natuurlijk, als er brand is, dan bel je de brandweer.
0: En dat mag ook,
2: Ja, dus, ja dat geldt natuurlijk ja, gewoon voor huizen, maar natuurlijk ook gewoon voor industriële complexen. En dat kunnen natuurlijk ook grote chemische complexen zijn. Maar ja, heel vaak zie je wel ook wel dat als een bedrijf een bepaalde grootte heeft, natuurlijk ook wel een eigen bedrijfsbrandweer heeft. Hè. Dat moet je natuurlijk ook wel hebben dan. Maar goed, dan geven zij bijstand. Daarnaast reddingsoperaties. En dat betekent in principe mensen uit auto's halen en dat soort dingen, hè, als mensen beklemd zitten. Maar ook bijvoorbeeld bij rampen. Hè, als dus echt, we hebben een aantal jaar geleden overstromingen gehad in het zuiden. Dan gaan brandweer uit heel het land, die geven dan bijstand. En die hebben ook boten, hè, die hebben ook reddingsboten om mensen uit huizen te halen en dat soort dingen. Dus echte reddingsoperaties, maar ook bijvoorbeeld... ook wel dat ze wel eens een beetje helpen met een soort Baywatch, hè, aan het strand. Dat drukke periodes, dat ook de brandweer dan bijstand verleent. Voor mensen uit het water te halen, hè, vooral als er wat flinke onderstroming is. En daarnaast de medische eerste hulp. Vaak is het zo dat het als een ongeluk gebeurt. Zij zijn de eerste die wel aanwezig zijn. Ze hebben ook zelf eigen ambulances. En dus zij verlenen vaak eerder hulp. En dan komt pas de ziekenauto hier.
0: Ja.
2: Dus dat is een beetje de volgorde. Daarnaast rampenbestrijding en brandpreventie en inspecties. En ik heb net nog even zitten kijken. Want ik moet even kijken. Want ik heb een half jaar geleden heb ik een bedrijf op moeten zetten hier voor een groot Nederlands bedrijf. Die had een Braziliaanse branch nodig. Of een entiteit hier.
0: Yeah.
2: En toen moest ik had ruimte nodig. En dan huur je wat bij een coworking place, zoals dat heet. Hè. Dan in feite is dat een adres. En daar heb je dan recht op een kleine ruimte om wel eens wat dingen te doen en om te vergaderen. Maar dan moest ook, ik moest ook een brandweer toestemming hebben, anders kon ik het bedrijf niet openen. Dus ik kreeg een certificering van de brandweer voor dat adres waar ik dat bedrijf geopend had. Dus zij kijken echt heel kritisch naar bedrijven van God, wat jij uitoefent. Hè? Want je moet je activiteiten dan invullen. En dan gaan ze kijken, nou, mag je die activiteit op die locatie uitvoeren? En dat is ook eigenlijk wel goed. Want wie weet ga je natuurlijk aan je achterstuurtje allerlei dingen verrichten die brand kunnen veroorzaken. Of in ieder geval gevaar voor de omgeving. Dus certificering, daar zijn ze heel streng in.
0: Ja, nou ontzettend goed dat daar zo streng op gelet wordt. Wat mij ook opviel, wat ik las, Frank, was dat de brandweer ook een belangrijke rol speelt als het gaat om het vervoeren van overleden mensen.
2: Ja, klopt. Ja. Dus wat gebeurt er als er nou in het verkeer slachtoffers vallen? En de meeste slachtoffers die bij ons vallen in São Paulo, dat zijn motorboys. Dat zijn de koeriers. Je kunt het een beetje vergelijken. Je bent wel misschien wel eens in Rome geweest. In Italië, daar rijdt iedereen maar die scooters allemaal dwars door het verkeer.
0: Ja.
2: Cirkelen een beetje te zigzaggen. Nou, dat zijn hier bij ons jongens op kleine motors. 125 cc, 250, soms 500 cc. Yamaha's, Honda's en zo. Nou, en die jongens die willen zo snel mogelijk spullen van de ene kant, kant van de stad naar de andere stad brengen. Ja, die rijden een beetje door het verkeer. Nou, daar gebeuren wel eens ongelukken. Nou, en hier hebben mensen motorrijders heel slechte beschermende kleding aan. Dus er vallen best veel verkeersslachtoffers hier. Mm. Nou, en als er dan zo'n motorboy omkomt. Ja, dan komt als er een ziekenwagen is gebeld. En de ziekenwagen, en de jongen, er wordt al geconstateerd dat hij overleden is. Dan mag de ziekenwagen het lijk niet meenemen. Het is niet zo van onderweg naar het ziekenhuis. Dat hoor je bij jullie al vaak. Is er iemand overleden?
0: Exact.
2: Nou, hier is het zo van, Dus dan wordt hij aan de kant gelegd. En dan... als de brandweer er niet is, dan wordt gewacht tot de brandweer komt. En die neemt hem mee.
0: Zo.
2: Maar die overhandigt hem dus aan een lijkbezorgingsinstantie. Ja, ja. Dus dat is vervoeren overledenen. Ja.
0: Ja, dat is ook weer heel heftig. En ook weer een groot verschil met de Nederlandse brandweer. En dan zat ik ook even te denken, Frank, aan hoe is de brandweer geregeld in de favela's?
2: Ook wel. Ja. Ze zitten natuurlijk niet midden in de favelas, maar ze zitten wel aan de voet van de favelas.
0: Ja.
2: En we hebben in São Paulo, en we praten over São Paulo, een stad met 12 miljoen mensen. Hè, dus dat is de stad São Paulo met voorsteden kom je op bijna 20 miljoen mensen. Maar we hebben iets van 75 kazernes. En dat is echt gespreid over heel de stad. En ik hoorde, denk van Mirjam, dat de brandweer in Parijs moet in 7 minuten moet die er kunnen zijn.
0: Ja.
2: Nou, hier staat ook 5 tot 10 minuten staat ervoor. Dus dat betekent wel dat je inderdaad een heel goede spreiding over de stad moet hebben. Want anders ben je niet binnen 10 minuten. Ja, dan kan de ramp of kan al gebeurd zijn. Of het kan al, je kunt al niemand meer helpen, want 10 minuten is waarschijnlijk cruciaal. Mm-hmm. Dus ook wel aan de voet van favelas. Daar staan wat brandweerkazernes. Ja, die zet je niet er middenin. Want heel vaak zie je dat een favela ook wel een beetje tegen een berg aan is gebouwd. Hè. Dus ze moeten toch met die wagens kunnen rijden. Dat kan natuurlijk niet in zo'n favela. Maar aan de voet wel. Dus het is evenredig verdeeld over heel de stad.
0: Ja, wat goed om te horen dat dat niet een soort vergeten kindje is in dit geval. En als we het dan hebben over de veiligheid van de brandweerlieden zelf. Hoe is het daarmee geregeld? Zijn er veel dodelijke slachtoffers onder de brandweerlieden?
2: Ja, er zijn geen officiële cijfers, maar de schattingen zijn daar toch wel dat er tientallen brandweerlieden per jaar wel omkomen. Eigenlijk loop je daar niet zo mee te koop. Want het is, dat is natuurlijk geen goede PR natuurlijk voor de brandweer. En heel vaak willen natuurlijk ook de familieleden dat het een beetje, stil wordt gehouden. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Kijk, als je dan praat inderdaad over favelas of gebouwen die achterstandig onderhoud hebben. En waar dan een brand in uitbreekt. Ja, dan kan er natuurlijk wel eens gewoon instorting kan er gebeuren. Kijk, wat ik heb wel eens gehoord in Nederland. Dat heel vaak is dat brandweer ook wel weten van. Nou goed, hoe zijn de structuren van de belangrijkste gebouwen in een bepaalde regio? Dat komt wel iets beter. Ja, als je architecten hebt, moet natuurlijk allemaal een beetje welstand. Heb je ook natuurlijk dat het allemaal goedgekeurd moet worden. Ja, dan vindt hier natuurlijk heel veel wildbouw nog plaats. Hè? Dus dat mensen dus zonder vergunning iets wegzetten. Ja, en dat zal maar gebeuren. Of bijvoorbeeld met aardverschuivingen, dat je mensen gaat redden. Hè. Heel vaak is het nog wel zo dat als het heel veel regent, dat aardlagen kunnen naar beneden schuiven. Ja, dan ga je helpen. Ja, voor hetzelfde geld kom je natuurlijk als brandweer ook te laat, voordat als er deze modder naar beneden komt, dat je ook ingesloten wordt. Ja. En als laatste is het ook bij grote bosbranden. Kan het ook wel zijn natuurlijk dat de brand jou omcirkelt. Hè? Je weet natuurlijk nooit hoe die branden. Hè? We horen nu dat in Nederland dat jullie heel veel natuurbranden en branden hebben. Omdat het leger niet echt heeft opgepast. Ik hou het wel een beetje bij. Maar goed, we hebben natuurlijk ook heel veel natuurbranden door droogte ook hier. Hè? Daar staan we toch een beetje onbekend. En vooral op bepaalde seizoenen. Ja, en daar zijn natuurlijk ook brandweerlieden bij omgekomen. Omdat ze dus het verkeerd in hebben geschat. En in feite tussen twee branden zijn ingesloten. Ja, en niet meer weg konden. Dus dat is helaas een beroep. Ja, dat is het risico natuurlijk van het beroep. Altijd jammer natuurlijk dat gebeurt. Ja. Oh ja, en nog één dingetje natuurlijk. Ja, ze komen ook wel om bij verkeersongevallen. Hè. Je wilt er zo snel mogelijk zijn. Maar niet iedereen houdt altijd rekening met je. Dat jij met die brandweerwagen eraan komt. Dus ook wel eens een dodelijk ongeval door in het verkeer. Omdat die brandweerauto een dodelijk ongeval krijgt.
0: Ongelooflijk eigenlijk. Maar inderdaad, het gebeurt.
2: We gaan ook altijd opzij. Kijk, we hebben hier dan die hoofdwegen in São Paulo. Ja, dat is 6 banen dicht. En dan kom je wel. Er is geen vluchtstrook. Hè, dus je gaat dan allemaal proberen dan in ieder geval wel een soort sesam open. Of Mozes open de dode zee. Je zorgt dat het erdoor kan. Maar niet iedereen houdt er rekening mee. Ja, en dat kan het gebeuren.
0: Nee, dat is natuurlijk ook niet altijd mogelijk.
2: Nee, helaas niet. Nee.
0: Maar het is natuurlijk, het is gewoon een vak met heel erg veel risico's. Dat is eigenlijk ook gewoon als je bij de ambulance werkt of bij de politie. Zo ook de brandweer. Maar ik merk toch ook een beetje aan jouw verhaal is dat het ook wel zo'n soort heldenfunctie is. Dat mensen daar dus niet voor uit de weg gaan. Dat ze denken, als ik bij de brandweer kan, dan ga ik dat doen.
2: Ja, klopt. En het is ook zo, dat bij ons ook, gelukkig, dat het geen nationale sport is om op oudjaaravond de brandweer te gaan bekopen en dat soort dingen. Dus er is wat meer respect ook vanuit de bevolking naar deze mensen toe. En dat hulpverleners, dat kijk. Nee, er is genoeg respect gelukkig voor hulpvereners hier nog. En dat is maar goed ook. Ik hoop dat het in Nederland ook een beetje de andere kant uit gaat.
0: Want, dat we weer bijtrekken, Frank?
2: Dat is toch iets wat ik niet graag tegen Brazilianen vertel. Dat gebeurt in Nederland, zulke zaken.
0: Dat snap ik. Dat is inderdaad niet iets wat op feesten en partijen het goed zou doen. Maar als jij dan nu terugkijkt naar hoe jij als jonge Brabander, zeg maar, dan keek naar de brandweer. En nu als eigenlijk gewoon Braziliaan. Wat vind jij nou de grootste verschillen tussen hoe het in Nederland geregeld is en in Brazilië?
2: Ja, kijk, in Brazilië is het toch een beroep. Weet je? Mm. En ik zeg niet dat de kwaliteit van de Nederlandse brandweer minder is. Dat geloof ik niet. Maar het is hier gewoon, ik denk, meer noodzakelijk om dat. ja, ambulances komen, zijn wat minder. Ik denk dat het ambulancenetwerk is gewoon veel minder geregeld. We hebben natuurlijk heel veel te maken met verschillende ziekenhuizen hier. Publieke ziekenhuizen, privé ziekenhuizen. Ik wil niet door een publieke ziekenhuis opgehaald worden. Dus ja, die brandweer die springt hier in een gat. Voor andere hulpverleners die tekort komen. Ja, en dan zie ik in Nederland zie ik toch eigenlijk wel die brandweer toch voor mij altijd nog steeds een beetje als die traditionele brandweer die brand gaat bestrijden. En als het nodig is, ja, iemand die klem zit in de auto eruit haalt. Weet je? Dus toch, iets minder. Ik denk, en professionaliteit, kijk, natuurlijk, het is een grotere schaal hier. En als je beroepsbrandweer hebt, ja, kun je volgens mij nog iets meer doen. En ik denk dat mensen ook iets beter getraind zijn. En met alle lof hoor, voor al de Nederlandse brandweer die ik ken mensen die er ook bij zijn. En ik vind het ook heel knap dat je dat naast je werk ook gewoon kunt doen. En dat mensen straks ook wel eens het bed werden gebeld. En de andere dag ook gewoon weer hun normale werk moeten doen. Dus dan hebben hier brandweermannen toch denk ik iets makkelijker. Want die hebben toch die 2 dagen om nog een beetje uit te rusten. Dus ja, ik denk respect voor allebei. Aan allebei de kanten. Dus wat dat betreft, mooi dat die dag is ingeroepen om daar nog eens een keer weer stil te staan.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Dat wil ik er maar bij laten.
0: Ja, ik vind dat ook echt een prachtige afsluiter. Ik wil jou voor nu ontzettend bedanken, Frank de Meijer uit Brazilië. Zometeen het volgende uur, dan spreken we elkaar weer. Maar dan gaan we het even wat gezellig over lachen hebben, Frank.
2: Ja, nou, ik lach vanzelf altijd van natuur. Dus daar gaan we nog wel een beetje een tandje bij zetten.
0: Dat zit helemaal goed. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken. En dan spreek ik jou zo meteen na het nieuws weer.
2: Ja, tot zo.
0: Tot zo. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen, hè, van het eerste uur van de wereld van BNNVARA. Zometeen in het volgende uur ga ik in gesprek met onze correspondenten uit Engeland, de Verenigde Staten en natuurlijk nogmaals Brazilië. En je mag me ondertussen nog steeds laten weten waarvan jij luistert. Zo luistert Rick vanuit Brussel, Inge vanaf haar vakantieadres op Java. Oh, lekker. Theo checkt in vanuit het koude Reykjavik. Jeetje jongens. En Martijn luistert gezellig mee vanuit Veenendaal, waar het lekker is gaan regenen. Ik vind het hartstikke gezellig. Dus waar vandaan luister jij? Laat het maar even weten in de gratis NPO Luister app. En dan zometeen na het nieuws van 2 uur kom ik graag bij je terug. Dus zometeen meer. Dag.

Lekker. Theo checkt in vanuit het koude Reykjavik. Jeetje jongens. En Martijn luistert gezellig mee vanuit Veenendaal, waar het lekker is gaan regenen. Als, ja, nou, ik vind het hartstikke gezellig. Dus waarvan aan luister jij? Laat het maar even weten in de gratis NPO Luister-app. En dan zometeen na het nieuws van 2 uur kom ik graag bij je terug. Dus zometeen meer. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is afgelopen middag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1. Ajax-PSV eindigde in 2-2. En eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En ook FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien met lokaal kans op hagel en harde windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in de rest van het land ook verder af. Komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.

0: Archie de Visser.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom terug hier bij de wereld van BNN VARA van zondag 3 mei. Mijn naam is Bamsie de Visser en ik neem jou mee op wereldreis. Dit uur staat in het teken van de lach. Want vandaag is het de internationale dag van de lach. Deze dag is in het leven geroepen door dokter Madan Kataria, de grondlegger van de wereldwijde laughter yoga beweging. Op de eerste zondag van mei worden in meer dan 65 landen ter wereld lachmanifestaties georganiseerd om aandacht te vragen voor vrede en het belang van de lach voor vriendschap en verbroedering. Nou, het is natuurlijk de uitgelezen kans om even de lach over de grens te onderzoeken. Maar voordat we gaan lachen, gaan we eerst naar de Verenigde Staten, want we moeten even kijken hoe het daar met de persvrijheid gaat. Want naast dat het vandaag de dag van de lach is, is het vandaag ook nog eens de dag van de persvrijheid. En nou ja, daar gaan we even helemaal uitzoeken met onze correspondent Turk Raymond Kranenburg. Maar laat mij nog steeds even weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Ik krijg er net nog eentje binnen. Doreen luistert vanuit Amsterdam-Zuid. Hartstikke gezellig. Dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Maar eerst moet ik natuurlijk mijn correspondenten aan je voorstellen. En dat doen we altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik begin in de Verenigde Staten bij Raymond Kranenburg.